0: Als de Daltons en de zware jongens. Maar hoe ziet die wereld er nu in het echt uit?
1: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
0: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Filosoof Gerland den Braber werkte er een jaar. Niet in de fantasiebias, maar de levensechte, grillige gevangeniswereld. En daarover schreef hij het boek In de Bias. Ja, welkom Gerland.
2: Dankjewel.
0: Ook dat spreekt tot de verbeelding. In de Bias is het enige wat je erop hoeft te zetten. En het is meteen een bestseller, verwacht ik zo.
2: Ja, dat klopt.
0: Klopt dat een beetje?

0: meteen een bestseller, verwacht ik zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Klopt dat een beetje?
1: Ja, ik was eerst ook voornemens om het Komt een filosoof in de baas te noemen. Als in Komt een man bij de dokter. Maar de uitgever zei uiteindelijk, ja, noem het gewoon In de baas. Want dan heb je nog minder een niche en spreekt het meer mensen aan. Dus,
0: ja. En werkt het ook zo?
1: Volgens mij werkt het wel zo, ja.
0: Zijn de verkoopcijfers al through the roof?
1: Het gaat goed, ja.
0: Ja, lekker. Ja, dat is ook. We willen allemaal weten hoe dat nou echt gaat in de baas. Hey, nou ben ik toch even benieuwd. Hoe moet ik jou noemen? Boyband of G?
1: Je mag gewoon Gerland zeggen.
0: Gewoon Gerland, oké. Okay. Ik begreep dat Baywatch ook nog tot de opties behoorde. Ja, dat moet je toch even aan de luisteraar uitleggen, want die ziet jou nu nog niet. Tenminste, tenzij ze de webcam aan hebben.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, gedetineerden die maken eigenlijk, die gebruiken allemaal bijnamen voor elkaar en voor bewaarders. En dat doen ze gebaseerd op uiterlijke kenmerken. Nou ja, ik heb blond haar, blauwe ogen, daar zal dat ergens vandaan komen. Maar iedereen heeft zo wel wat. Dus ze noemden elkaar ook vaak lange, korte, bolle, schrale, oude, Anti of Antillianen, Polski of Polen. Dus kwam van alles terug.
0: Als ik dit hoor, denk ik wel echt meteen, het past helemaal in het plaatje van wat ik denk dat de bias is. Hoe mensen met elkaar omgaan. Klopt dat? Was dat ook zo voor jou?
1: Wel en niet. Kijk, je hoort inderdaad natuurlijk vaak in het nieuws over bijvoorbeeld Willem Holleden, dan hoor je de neus. Dus dan krijg je gelijk al die associatie van ze gebruiken dat soort namen voor elkaar. En dat klopt ook. Ja, dat werd weer bevestigd. Ook een aantal stereotypen, zoals grote spierbundels en tatoeages en dat soort dingen. Gouden tanden, oorbellen, piercings. Dat kwam ook best veel terug, tot mijn verrassing eigenlijk. Want dat had ik niet helemaal verwacht.
0: Je noemde het veel van die gedetineerden zien eruit als een boef uit Donald Duck.
1: Ja, het is af en toe werd het een klein beetje cartoonesk bijna. Wat, het risico daarvan is dat je dat cartoon gaat zien in plaats van de mensachtige gedetineerden. Wat uiteindelijk het belangrijkste is, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Ja, want je gaat natuurlijk onvermijdelijk, je bent filosoof. Nadenken is ongeveer je tweede zuurstof of zo. En ik probeer me gewoon voor te stellen van, je loopt dan die bias in, niet zonder ideeën, lijkt me, toch? Je hebt al helemaal een beeld daarvan, of niet?
1: Deels wel en deels niet. Dus ik was niet helemaal een onbeschreven blad, natuurlijk. Het werd ook in de gevangenis of in de filosofiecolleges zijn gevangenisvraagstukken werden al wel benoemd. En dan kom je bij goed en kwaad en misdaad en straf en vrije wil, verantwoordelijkheid. Dus daar werd al wel aangeraakt. Maar het is echt een heel verschil tussen de theorie en de praktijk. En ik had daar niet echt heel veel verwachtingen van.
0: Nee. Maar toch. He, dus inderdaad, je probeert een soort van heel vrij en nieuw erin te stappen. Maar je nam dus wel iets van een beeld mee. Kun je, als je in een paar zinnen zou moeten zeggen wat dat beeld dan was, wat was het?
1: Voor mij was het eigenlijk een plaats voor ook een beetje mensen die op een domme manier de fout in waren gegaan. En die ook wel een beeld van mensen die best wel gevaarlijk zijn. Dat was ook wel iets, een vooroordeel dat ik had, denk ik. Mm-hmm. En als je in de gevangenis zelf komt, dan kom je er eigenlijk ook achter. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die inderdaad soms iets doms hebben gedaan. Maar ook vaders en zonen en in sommige gevallen bij ons niet. Maar in sommige gevallen dus ook moeders, zussen. Dus ja, de gedetineerde is één rol en die meten wij ze heel erg aan. Maar goed, er zijn heel veel rollen die ze uiteindelijk hebben natuurlijk.
0: Ja, en als je dan zou moeten zeggen van, voelt het dan als je daar werkt, vooral alsof je een soort voetbalkantine inloopt met allemaal mannen? Of voelt het toch wel vooral alsof er steeds onheil op de loer ligt, dingen staan te gebeuren, een soort spanning in de lucht?
1: Dat hangt eigenlijk af van dag tot dag. Dus het kan inderdaad echt als een voetbalkantine voelen. Ook, ik maak in het begin in het boek de vergelijking tussen hostels waar ik ben geweest in Zuidoost-Azië. Mm-hmm. Het is diezelfde van die gangen met deuren en zelfde lucht ook van mannen zweet en kookgeuren en schoonmaakmiddel. Dus niet al te fris altijd. En de ene dag is het gewoon best wel gemoedelijk en wordt er een beetje getafeltennist en dan loop je een rondje op de luchtplaats met gedetineerden. Dat is eigenlijk gewoon wel leuk. Ja. En de andere dag voel je echt dat er inderdaad spanning in de lucht hangt, omdat er bijvoorbeeld gemiddelde gedetineerden ergens, er is een machtsdynamiek gaande bijvoorbeeld. Of soms dan gaat er iemand weg en dan komt er weer iemand voor terug. En dan verandert die hele dynamiek weer. En de hele afdeling die vindt zichzelf opnieuw uit.
0: Ja, je merkt dan dus eigenlijk dat al die mannen ook ten opzichte van elkaar bewegen. En als daar dan iets in verandert, dan moeten ze allemaal hun positie weer opnieuw verkennen.
1: Ja, dat

0: klopt. Ja, ja, grappig, dat is heel apart. Er zitten ook natuurlijk veel mensen met gedragsproblematiek bij elkaar. Ja, als je pakweg 30, 40 man op een afdeling bij elkaar stopt. Ja, dat gaat op een gegeven moment voor herrie zorgen. Je ziet in normale teams, zeg maar normaal tussen haakjes, dan zie je al dat, dat het moeilijk is voor mensen om samen te leven. En laat staan als je allemaal mensen op een afdeling samen stopt, ja, die eigenlijk best wel moeilijke achtergrond hebben.
1: Ja, ja, dus dan zijn ze gewoon zelf ook op hun hoede en bewust van het feit, er is hier spanning, er kunnen hier dingen misgaan.
0: Zeker weten. En ja, dat is ook wel kenmerkend ergens voor de gevangeniscultuur, is dat je een soort van wel een beetje als een hard persoon op moet gaan stellen om je hoofd boven water te houden op zo'n afdeling. En dat is soms ook manipulatief. En ja, het is niet zo heel goed voor je mooie kenmerken, denk ik.
1: Nee, je moet een hele persoonlijkheid ontwikkelen daar.
0: Ja, ja.
1: Jij ging daar dus heen. Je was midden 20, hoog opgeleid. Ik ben dan toch benieuwd hoe je daarop voorbereidt.
0: Ik ging er vrij open in eigenlijk. Ik kan de sollicitatieprocedure wel een beetje vertellen. Je hebt dus een aantal tests die je moet doen. En op basis daarvan stroom je wel of niet binnen. Dus je hebt de fysieke test. Dat lijkt een klein beetje als bij de politie ietsje lichter. Dus je moet je gewoon laten zien dat je conditie hebt. Je hebt een intelligentietest. Dan heb je een gesprek eigenlijk met je toekomstige leidinggevende. En je hebt een gesprek met de psycholoog. En als je die allemaal, als je daar doorheen gaat, dan kom je binnen. Mm. En dat was allemaal op één dag voor de meeste mensen.
1: Ja. Kijken ze dus eigenlijk vooral of jij past, ja, bij het werk.
0: Ja.
1: En krijg jij door die test heen dan ook zelf al een gevoel van, oh, dus dat is waar ik me op voorbereid. Dat moet ik kunnen.
0: Redelijk, ja, zeker. Zo'n gesprek met de psycholoog, ja, die gaat allemaal vragen over wat voor gevaarlijke situaties ben je al geweest en hoe reageerde je toen en hoe kan je mensen aanspreken, dat soort dingen. Dus dan krijg je wel een idee van, oké, ik kom niet in een omgeving waar dat soort vaardigheden nodig gaan zijn.
1: Mm.
0: Dus ja, dat bereidde me inderdaad wel op voor.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, dan kom je daar binnen. Regels, ideeën, je hebt al van alles in je achterzak, trainingen dus. Maar er zijn ook allerlei ongeschreven regels, begrijp ik, uit jouw boek in de gevangenis. Er is zelfs een hele hiërarchie. Hoe kom je daarachter dat er dus tussen al die mannen op die afdeling ook nog weer een hiërarchie is in hoe ze naar elkaar kijken naar wat ze hebben gedaan, dat soort dingen?
0: Gaandeweg, kijk, het is ongeschreven. Soms hoor je wel eens iets van collega's die zeggen, ja, dit is echt wat er vaak gebeurt op een afdeling. Maar veel dingen moest ik zelf uitvogelen. Dus op een eerste dag zijn gedetineerden bijvoorbeeld eigenlijk al van, ja, als je chill bent met ons, zijn we chill met jou. En dat is ergens natuurlijk, dat is ook iets waar je
1: ook
0: op moet letten.
1: Ook een beetje dreigend.
0: Het is een klein beetje dreigend inderdaad. Dus daar moet je al op letten, op die dynamiek. Van wat bedoel je nou eigenlijk tussen de lijnen door? Maar ik merkte wel dat de gouden regel in de gevangenis is wel, ja, je ontvangt wat je geeft. En als je respect geeft, ook gedetineerd, dus je laat zien van je voelt je niet te goed om even goedemorgen te zeggen. Of je sluit, weet je wel, je gooit de deur niet met een klap dicht. Dat soort dingen.
1: Mm.
0: Ja, dat valt hun op.
1: Ja.
0: Dus dat zorgt voor wederkerigheid op een bepaalde manier. Je werkt twee kanten op.
1: Begrepen.
0: Ja, aan de ene kant is het fijn dus als er een bewaarder is die af en toe wat empathischer is en een praatje maakt. Of een potje tafeltennis doet of samen gaat sporten. Dat heb ik ook veel gedaan. Maar als iemand heel de dag op kantine hangt, zeg maar, en een beetje autoritair gedrag vertoont op de afdeling, dan merken ze dat ook uiteraard.
1: Ja, klinkt als good cop, bad cop.
0: Ja. Klopt.
1: Jij was dan de good cop en dan waren jouw collega's af en toe de bad cop.
0: Ik weet niet of ik het zo zou schetsen hoor. Want ik heb ook domme dingen gedaan in gevangenis of slechte dagen gehad. En ik heb ook gelukkig genoeg empathische collega's gehad. Maar ja.
1: Wel een beetje. Zo werkt het wel een beetje. De ene heeft de voorkeur om wat harder erop te zitten.
0: Ja.
1: En de andere heeft de voorkeur om misschien wat meer een relatie op te bouwen.
0: Klopt. En allebei die kanten heeft zijn uitdagingen.
1: Ja, ja. Precies. Hey, en dan ben ik ook even benieuwd nog naar die onderlinge hiërarchie, want je hebt dus gedetineerden. Zij zitten daar allemaal bij elkaar. In principe krijgen ze natuurlijk niet op een briefje van, jouw buurman heeft dit gedaan, jouw buurman heeft dat gedaan. Maar ze zijn daar wel mee bezig, begreep ik uit jouw boek. Ze zijn wel bezig met, hey, wat heb jij eigenlijk op je kerfstok? Klopt dat?
0: Ja, klopt. Vroeg of laat gaat iemand je de vraag stellen van, waarvoor zit je eigenlijk? En ik weet op een moment dat er een nieuwe gedetineerde binnenkwam. Die werd even apart genomen door iemand die er al langer zat. En die zei, oké, waarvoor zit je? Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Weet je, heel snel achter elkaar. En hij zei het een beetje als grapje, maar het was ook wel van,
1: Laat maar eens even weten
0: waar je nou eigenlijk voor zit.
1: En waar zijn ze dan op uit? Wat willen ze dan weten?
0: Nou, eigenlijk is dat een beetje de hiërarchie bepalen. Had ik de indruk. Dus,
1: en wat bepaalt dan de hiërarchie? Wie staat er bovenaan de voedselketen en wie onderaan, zeg maar?
0: Onderaan is heel makkelijk. Dat zijn echte mensen die voor zedendelicten zitten. En voornamelijk met kinderen. Maar zedendelicten in het algemeen is vaak al lager in de pikorde. En bovenaan kan eigenlijk van alles zijn. Dat is vaak degene die het hardst roept. En,
1: okay. Dus niet degene die de meeste moorden heeft gepleegd?
0: Nee, niet per se. Maar het is vaak wel zo dat als iemand... als mensen weten dat er een extreem voorbeeld, een tachi ergens zit. Ja, dat gaat de baas zijn, zeg maar.
1: Ja,
0: ook al zie je dat niet eens per se.
1: Gaat niemand vervelend tegen doen.
0: Gaat niemand vervelend tegen doen, nee. Want mensen krijgen ook door van... die heeft connecties of die heeft veel geld. En dat
1: Is het dan uit angst of uit respect dat die orde ontstaat?
0: Allebei, denk ik.
1: Oh ja. Ja, fascinerend. Hey, jij hebt één verhaal over die onderkant ook van de pikorde. Die ik echt best wel angstaanjagend vond. Van hoe dat dan dus gaat. En dat ging over Reiniger Jonas, die ontdekt iets. Zou je dat misschien even een beetje kunnen schetsen wat daar dan gebeurt?
0: Ja, klopt. Er was de dag daarvoor was er net iemand eigenlijk zijn delict was ontdekt. En dat was iemand die daar niet goed mee omging. Want wij zeggen vaak tegen mensen die voor pedoseksualiteit zitten, zeg maar, zeggen wij van joh, dat kan je niet beter niet delen op de afdeling, want dat gaat fout. En de meeste mensen snappen dat zelf ook. Ze zeggen, je zegt gewoon dat je voor belastingontduiking zit. Of zeg, verzin even een soort van een consistent verhaal wat je iedereen kan vertellen, wat ook nog een soort van geloofwaardig is. Maar goed, deze man had dat niet gedaan. En die had een knie in gezicht, weet ik wat. Die was in elkaar gebeukt de vorige dag. En nu gingen ze eigenlijk... Nu, dat is een typisch voorbeeld van zo'n sfeer die er dan op de afdeling is. Dat was onrustig en dat voelde je een beetje in de lucht. En mensen zijn met elkaar een beetje aan het smispelen. En ze waren eigenlijk op zoek naar een volgende. Want ze dachten, ja, ook blijkbaar zitten die hier. Mm. En niet alleen op een speciale afdeling. Dus wie zou het nog meer kunnen zijn?
1: Oh ja.
0: Ja, en een Reiniger, een slimme vent, die kon dat eigenlijk afleiden aan de hand van zo'n detentienummer van gedetineerden.
1: Even wachten. Reinigers zijn types die de boel, die extra mogelijkheden hebben in de cel, want die moeten dan schoonmaken, wassen doen, dat soort dingen. Hè?
0: Ja, precies.
1: Even voor de
0: goede
1: context. Ja. Maar in ieder geval, hij dacht dus, er moet nog iemand zijn. Ik kijk naar de detentienummers en dan weet ik iets. Ik weet helemaal niet wat een detentienummer is trouwens.
0: Nee, ja, goed. Je hebt detentienummers en aan de hand van daarvan kun je eigenlijk ook zien van hoe vaak heeft iemand nou gezeten. Is dat de eerste keer of is dat al veel vaker? En die zag gewoon een wat oudere man en die had een lang detentienummer. En op basis daarvan zei van, nou, gezien zijn profiel denk ik dat wel een ander is eigenlijk.
1: Ja, want een lang nummer betekent je bent hier voor het eerst misschien wel.
0: Ja, ik weet niet meer precies wat daar de voorwaarden voor zijn. Maar in ieder geval, zij konden dat
1: afleiden.
0: Ja, zij konden dat afleiden. En op basis daarvan zei ze van, nou, dat zal de volgende wel zijn. En toen was het eigenlijk al bijna gelijk raak. En die man moest achter de deur, die moest naar een andere afdeling. Ja. Anders gaat het gewoon weer fout.
1: Hadden ze dus wel goed ingeschat op basis van die kenmerken?
0: Ja, maar goed, dat is gevaarlijk. Want het kan ook wel eens gewoon dat het een afleiding is. En dan klopt er geen bal van. Maar
1: ja.
0: Goed.
1: Ja. En je zei net even heel snel tussen neus en lippen door, dan krijgen ze gewoon even een knie in het gezicht, een been in de nek, dat soort dingen. Hoe ver gaat dat? Hoezeer zijn mensen die zulke delicten hebben gepleegd echt in gevaar in de gevangenis?
0: Ja, wel best een groot gevaar. Het kan echt ver gaan. Het verschilt per afdeling. Dus bij ons is er nooit iemand zo toegetakeld dat het echt levensbedreigend werd. Maar dat gebeurt wel eens in gevangenissen. Het hangt af van gevangenis tot gevangenis. Bij sommige gevangenissen heb je een publieke douche. En ja, in zo'n publieke douche gebeurt ook wel eens wat naars.
1: Ja. Ja. En dan denken jullie dus, nou, dan zetten we iemand maar even over naar een andere afdeling, want dan voorkomen we dit.
0: Ja.
1: Ja. Ik vind dat toch interessant, want iedereen die daar zit is veroordeeld. Iedereen heeft de wet overtreden. Ook echt niet voor de minste dingen. Er zitten dus ook inderdaad mensen bij die bijvoorbeeld moorden hebben gepleegd. En toch maken deze mensen daar zelf wel een onderscheid in. Het een is erger dan het ander. Wat zegt jou dat?
0: Ja, je ziet het eigenlijk ook in de samenleving. Dat mensen die... voor pedoseksualiteit ligt gewoon supergevoelig natuurlijk. Dus dat is gewoon... Dat gaat echt over onschuld verpesten en over kinderen die compleet niet weerbaar zijn om daarmee dat soort dingen te doen. Dat gaat zover over de schreef. Terwijl, als je een volwassen persoon beschadigt op wat voor manier dan ook, dan voelt dat ergens nog iets minder unfair, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Dus daar ligt die dynamiek, denk ik.
1: Ja. Ja. Je beschadigt een kind. En die gevangen, misschien ook wel die gevangenen, die hebben ook een gevoel daarbij. Die hebben misschien zelf kinderen. Of,
0: precies, ja. Het zijn redelijk wat gevangenen, die hebben ook gewoon zelf kinderen. En die denken dan, ja...
1: ook voorstelbaar natuurlijk.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Ja. Jij werd helemaal onderdeel van die cultuur, maar dan op een soort afstandje van de mensen die opgesloten zitten. Want je bent dus bewaarder aan de andere kant. Heb je soms ook toch even leuk contact? Je had het zelf al over even pingpong spelen bijvoorbeeld met elkaar. Hoe groot is de rol die jij had daar in hun leven? In het leven van die gevangenen?
0: Ja, het is best toch een flinke rol. Want we werken 8 uur per dag. En die gasten, die, nou ja, afhankelijk van de afdeling waar je werkt, maar die zitten vaak ook niet zo super lang buiten de deur op waar jij bij bent.
1: Nee.
0: En anders zitten ze achter de deur. In ieder geval op de arrestantafdeling waar ik werkte. Want die hebben ook geen werk. Dus die recreatiemomenten of sportmomenten, daar ben je als bewaarder bij.
1: Ja.
0: Dus ja, en dan bouw je ook een band op inderdaad. Een goede of een slechte band.
1: Ja. Had je een hechte band ook wel met sommige gevangenen?
0: Hecht is wel veel gezegd, maar ik had wel met sommigen echt wel een goede band op een gegeven moment. Inderdaad, zeker reinigers, die zijn veel buiten de deur, daar klets je toch veel mee. Je potje pingpong mee. Met sommige mensen had ik ook een soort van ritueel dat je samen ging sporten bij de fitness.
1: Ja.
0: Dus ja, je bouwt wel een band op. En ja, je moet altijd opletten van hoe dichtbij staan we nu eigenlijk. En
1: Ja. Hey, en wat vonden de mensen om jou heen dat je dit werk ging doen? Waren er nog reacties uit je eigen omgeving?
0: Ja, die vonden het ergens verrassend, omdat ik niet uit de zorg- of veiligheidsachtergrond komt of zo. Maar die vonden het ook ergens niet verrassend, want die kenden mij natuurlijk een beetje. Denk, ja, die gozer gaat gewoon weer een of andere nieuwe wereld verkennen. Dat vindt hij leuk. Dus, en dat klopt ook wel. Dus,
1: zo je wilde eigenlijk gewoon een wereld ontdekken waar je geen toegang toe zou krijgen op een andere manier.
0: Ja, precies. Ja.
1: Je hebt het 11 maanden volgehouden. En het heeft je een hele hoop stof tot nadenken gegeven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Maar voor we dat gaan doen, gaan we even luisteren naar People Are Strangers van The Doors.

0: Ja, People Are Strange van The Doors.
1: De nacht van EO.
0: Bij mij in de studio zit Gerlan den Braber, schrijver van het boek In de Bias, over de tijd dat hij als filosoof aan de slag ging als gevangenisbewaarder. Gerlan, je opent het boek met een beeld dat wel eventjes blijft hangen. De gevangenis als een soort aards equivalent van de hel. Hoe kwam je bij die vergelijking?
2: Nou, omdat ik ging nadenken van, oké, waar ter wereld staat straf zo centraal als in de gevangenis? Of waar ter wereld heb je een plek waar mensen, zeg maar, het recht hebben van de overheid om andere mensen hun vrijheid te ontzeggen? En ik dacht, ja, op aarde vind ik dat eigenlijk niet, zo'n instelling, behalve de gevangenis en misschien bepaalde psychiatrische centra. Maar in de religies van de wereld vind je eigenlijk overal wel een verwijzing naar een plek en iets hier normaal als waar straf en boetedoening centraal staat. Omdat mensen de goddelijke geboden hebben overtreden. Mm-hmm. En dus daarom leg ik die link van daar komt dat misschien nog het meest in de buurt. En
0: een soort ultieme vergelding.
2: Ja, klopt. En de variaties daarvan zijn natuurlijk heel veelzijdig en ook de gradaties daarvan. En ook in de samenleving verschilt het per cultuur eigenlijk hoe streng een gevangenis is. Maar,
0: wat mij lastig lijkt aan de vergelijking is dat de hel is eigenlijk inderdaad wat ik al zei, hè, de ultieme vergelding. En dat is dus eigenlijk ook puur vergelding. Want het is niet, in ieder geval voor zover ik weet van de religies, dat je dan ook weer terugkeert uit die hel. Misschien nog uit de Gehenna of zo daarvoor. Maar niet uit de hel. Dus in principe is het lijden daar echt eindeloos. Zit er geen eind aan. Toch?
2: Klopt. Tenzij je rekening houdt met het vagevuur bijvoorbeeld.
0: En dat, ja, precies.
2: Zou
0: dat is
2: je een TBS-kliniek zou je kunnen zien als een soort vagevuur. Mensen worden gelouterd. Ja. Tot ze eigenlijk goed genoeg zijn om terug te gaan.
0: Ja.
2: Soms lukt dat niet, maar vaak
0: goed
2: wel.
0: Punt. Tijdens je gevangeniswerk moest je ook een paar diensten draaien op de isoleerafdeling. En dan ben ik toch, net als iedereen denk ik, nieuwsgierig naar hoe zo'n isoleerafdeling er dan echt uitziet. In het echt. Moet ik dan aan zo'n luikje denken waar dan eten doorheen komt en zo, dat soort dingen?
2: Ja, het is gewoon een heel kaal hok. En er is inderdaad, je hebt meerdere luikjes eigenlijk waar je doorheen kan. Er valt niet zo heel veel bij voor te stellen, omdat er gewoon zo weinig is eigenlijk.
0: Het is gewoon een hok met een toilet misschien?
2: Ja, je hebt een toilet, een ijzeren toilet. En je hebt dan een soort
0: matrasje.
2: Matrasje-achtig iets inderdaad. Die is de hoogte van je knie ongeveer. En dat is het wel zo'n beetje. Ik zit te denken, een kraan om mee af te wassen en zo.
0: En de enige vormen van contact die je hebt is als je af en toe wat eten krijgt of drinken? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, als je in een isoleercel komt, dan is het wel waarschijnlijk dat de psycholoog ook nog even komt kijken als het niet goed gaat bij je bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een kort gesprekje en dat is eigenlijk meer ter inschatting van hoe gaat het nu met iemand.
0: Het is wel echt de bedoeling dat je daar geïsoleerd bent.
2: Ja, zeker.
0: Dat is de straf.
2: Dat is de straf, ja, klopt.
0: Ja. Wanneer kom je daar terecht? Wanneer krijg je dat op je dak?
2: Vaak is dat als je geweld neerzet. Dat is het eigenlijk als je eigenlijk gevaar vormt voor de rest van de afdeling. Of je zo niet aan de regels houdt. Dus er was een keer een man bij ons op de afdeling en die smeerde. Die had Madame Jeanette, dat is zo'n hele hete peper, had hij is kleine stukjes gesneden. Ja, en het extract daarvan had hij op de luikjes gesmeerd. Ja, bewaarders zitten natuurlijk de hele dag aan die luikjes. Om te kijken of iemand in zijn cel zit. En de gedetineerden zitten ook overigens aan die luikjes. Maar goed, na verloop van tijd toen hadden ze verschillende bewaarders allemaal van het spul in hun ogen. Dat duurt echt heel lang voordat het eruit is. Het doet ook echt heel veel zeer, want dat is net pepperspray. Ja, zo'n
0: klinkt
2: grapje.
0: Als iemand die niet zo heel goed weet waar de grenzen liggen van een prank.
2: Nee, ja, het klopt. Hij was ook echt volgens mij boos, maar goed. Ja, dat is zo.
0: Oh, het was wel uit boosheid. Het was niet dat hij dacht, ik wil gewoon een geintje uithalen.
2: Nee, toen ik het hoorde dacht ik dat ook eerst. Maar het was volgens mij wel uit frustratie. Maar goed, zo'n grapje wordt dus wel echt, daar heb je wel een consequentie van. En die vent die gaat gewoon echt, die gaat op zo'n moment naar de isoleercel. En ook niet voor een dag, zeg maar.
0: En wringt dat bij jou als er dan iemand naar de isoleercel moet? Vind je dat heftig?
2: Nou, ik vond het best toen ik dat voor het eerst soort van besefte hoe dat gaat, dacht ik, ja, dat is echt wel middeleeuws ergens. Je stopt iemand weg in een kaal hok. De contactmomenten die staan inderdaad het eten met hem delen. En goed, dat is het eigenlijk. Maar goed, toen begon ik ook wel na te denken van ja, dat is makkelijk om dat te roepen. Maar ja, wat is het alternatief als iemand echt gevaarlijk is? Of als iemand echt gewoon even afgezonderd moet worden van de rest van de afdeling, omdat het anders fout gaat? Dat is het dilemma natuurlijk.
0: Precies, ja, nee, uiteraard. En dat dilemma, dat wordt nou eenmaal afgewogen. En daar maken mensen dan keuzes in. Daar zul je ook niet altijd van denken. Ik had deze keuze zelf ook gemaakt, denk ik.
2: Nee, zeker.
0: Jij hebt het ook maar gewoon uit te voeren op zo'n moment als je op die afdeling zit.
2: Zeker weten, ja. En ja, als er is op dat moment geen ander alternatief soms. En dat is wel goed om te benoemen. Alleen, waar ik nog een middenweg zie, is dat in veel psychiatrische centra of TBS-klinieken, dat je daar een soort middenweg hebt als in een time-out kamer. Mm-hmm. En goed, dat ziet er zelf gewoon anders uit, zo'n time-out kamer. Daar is mogelijkheid om wat muziek te luisteren, wat rustgevende muziek bijvoorbeeld. Je kan zelfs de kamer op een bepaalde kleurinstelling doen, zodat het je kalmeert. En er is gewoon veel meer nabijheid vanuit het personeel. Dus meer kans om te praten met mensen en meer kans om tot jezelf te komen eigenlijk, zonder dat je compleet geïsoleerd bent.
0: Het is wat warmer ingericht. Wat ik interessant vond, is dat je schrijft over een man, die zit daar dan in en die zegt dan bloedserieus tegen jou: als met mijn wensen geen rekening wordt gehouden, steek ik de eerste de beste overhoop als ik terug op de afdeling ben. Geloof me, ik doe het.
2: Ja, en hij zei het alsof hij ons op de koffie uitnodigde. Hij zei het echt op een hele relaxte manier. Maar ergens is dat veel raarder dan als iemand uit zijn plaat gaat. Want heel veel mensen...
0: Maar hoe dan? Op welke toon? Doe ze eens voor? Hoe ging dat dan?
2: Nou, hij zei eigenlijk gewoon... goed, als dat niet lukt, dan steek ik gewoon de eerste beste neer op de afdeling als ik kom. En dat is
0: als een soort dienstmededeling.
2: Ja, precies. Echt als een praktische mededeling. En dat is heel anders als iemand heel hoog in zijn emoties zit. Want dan roepen mensen van vaker dat soort dingen. En dan kan je nog zeggen, hij is boos en waarschijnlijk gaat hij dat niet doen. En daarna spreek je nog even aan en zeg je, joh, je zei net dit, meen je dat nou?
0: Ja.
2: Dan kunnen mensen zeggen, nee, ik was echt gewoon heel boos en daarom deed ik dat. Maar deze man, die zei het gewoon zo. En toen dacht ik, ja, dat is wel extra oppassen, want hij meent het echt. Dit is niet zomaar een loze bedreiging.
0: En wat gaat er dan door jou heen op zo'n moment? Wat zeg maar, wat voor gevoel roept dat op?
2: Dat was deels verbazing, denk ik. Vooral verbazing op dat moment eigenlijk. En
0: ken jij de emotie angst?
2: Ik ken zeker de emotie angst. Zeker, die is me niet vreemd, maar die voelde ik niet op dat moment. Maar,
0: nee, want als ik zo naar jou luister, dan vertel je over hoe je dan zo'n gevangenis inloopt en dan gezellig pingpongen en zo. En het is net een voetbalkantine. En je zegt natuurlijk wel, af en toe voelt er wel dreiging en dat soort dingen. Maar het klinkt ook wel alsof jij voor een best wel groot deel een beetje echt die fly on the wall daar bent. En vrij emotieloos alles een beetje ondergaat.
2: Oh, goed. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dat zou ik rekening mee houden met de beschrijving. Want dat is niet altijd hoe het is. Dat zou ook niet helemaal normaal zijn.
0: Ik overdrijf misschien ook wel een beetje, hoor. Maar ik ben wel echt benieuwd.
2: Nee, zeker. Ik ben niet gespeend van angst, gelukkig. En dat merk ik echt wel in sommige situaties, hoor. En het was bijvoorbeeld een moment dat dat een gedetineerde die had gewoon problemen met de twee of drie andere gedetineerden. En dat ging gewoon bijna fout. En door omstandigheden, een beetje context die mist, maar dat is oké. Hij zat op de luchtplaats om tafel. En er waren andere gedetineerden, die waren eigenlijk om me heen aan het cirkel op die tafel. En er stond al heel veel personeel bij, want iedereen voelde, dit gaat fout lopen. En als het fout ging, dan konden ze opspringen, zeg maar. En dan was die situatie verholpen, want dan is het duidelijk. En
0: ja.
2: Tot die tijd hadden we nog niks kunnen aanwijzen wat concreet was. Maar goed, dit is natuurlijk een hele...
0: Dus je moet eigenlijk wachten tot het fout gaat
2: dat
0: op zo'n moment. Terwijl je eigenlijk aan alles voelt, die gaan iemand bespringen.
2: Ja, precies. Dus en toen dacht ik wel van, als het fout gaat, waren ook potige gasten. Ik dacht, dan rende ik natuurlijk met z'n allen naartoe. Maar dacht ook, wil ik dat wel? En dat zijn dan wel gedachten en emoties die omheen schijnen.
0: En is dat dan vooraf doorgedacht? Want ik kan me voorstellen dat als jij dus nog met die vraag zit van, kan ik dat eigenlijk wel en kan ik dat aan? Dan klinkt het ook bijna alsof er eigenlijk ook niet echt een heel duidelijk plan ligt van, hoe zorgen we dat we deze mannen onschadelijk maken zonder er zelf al te veel schroom aan over te houden?
2: Nee, het plan is dan gewoon erop klappen. Dat was echt het plan, ja.
0: En niet echt doordacht.
2: Nee, die heb wel natuurlijk wel. Ik heb die niet eens gevolgd, maar er zijn wel uitgebreide trainingen voor fysiek ingrijpen. Dus de meeste mensen die hadden wel redelijk een idee van.
0: God alleen even niet voor jou. Op dat
2: Dat gold dan niet voor mij. Maar goed, het zit dan niet in mijn aard om dan te blijven staan en de rest er maar op te laten klappen. Dus daar rende ik er ook wel naartoe.
0: Je stond wel in de aanslag.
2: Het is niet gebeurd. Dus.
0: Nee, kijk, gelukkig maar. Even terug naar die isoleercel, want zo'n man zit daar dan dus, hoe lang in? Een aantal dagen misschien zelfs wel?
2: Ja, het hangt af van geval tot geval. Maar volgens mij is het meestal... is als je eerst gewoon iets relatief kleins doet... dan gaat het 3 dagen, dan wordt het 5 dagen. En nou, als je echt iets heel stoms doet... dan kan het ook 2 weken duren. Maar
0: goed, zo. Ja. En wat doet dat met mensen die daarin zitten? Helpt het iets? Doet het iets positiefs in jou?
2: Nou, het positieve wat het doet is dat het eindelijk even het gevaar of wat het ook is even verwijderd van de omgeving. Soms is dat gewoon zo. Soms zijn mensen zo in de war of gevaarlijk dat het even moet tijdelijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar het nadeel is dat de mensen in zo'n isoleercel, ja, die worden vaak alleen maar bozer.
0: Dus dan worden ze er eigenlijk helemaal niet beter van?
2: Nee, in veel gevallen niet.
0: Nee. En wat is er dan eigenlijk nodig op zo'n afdeling om ervoor te zorgen dat zo iemand wel weer verder kan?
2: Nou, wat ik eerder noemde, zo'n extra beveiligde kamer. Met
0: van die lampen en leuke warme licht, geluid.
2: Kijk, ja,
0: dingen.
2: Dat gaat niet alles oplossen hoor. Want eigenlijk wat je nou vraagt is een hele structurele oplossing voor.
0: Ja, dat is nu natuurlijk ook een veel te complex antwoord.
2: Ja, klopt. Dus daar komen we zo meteen nog aan hoe het gevangenisstelsel, denk ik, voor me zou zien op een manier die beter werkt om ook conflicten te voorkomen.
0: Ja.
2: Ik kan wel een voorbeeld noemen van wat ze in Noorwegen doen. Bijvoorbeeld, daar heb je een gevangenis, Halden Prison, een van de meest humane gevangenissen ter wereld. En toen ik dit las, toen was ik echt best wel weggeblazen. Maar wat ze daar dus onder andere doen ter interventie, is dat als 2 gedetineerden in conflict komen met elkaar, is dat personeel na afloop, als de gemoederen zijn bedaard, met ze gaat mediteren samen. En toen dacht ik, wow, dat is echt super progressief.
0: Heel progressief.
2: Stel je voor dat je
0: in gevangenis... En het werkt ook nog.
2: En het werkt, want het aantal conflicten daar is lager. Ja.
0: Nou,
2: heel bizar.
0: Soms zijn de oplossingen liggen voor het oprapen. Ik zit toch even te denken, want je vertelde in je boek dat je dan dus op de arrestantenafdeling zit. Dat klinkt voor mij als mensen die net van de straat zijn geplukt. Klopt dat?
2: Deels. Er zijn veel mensen die op straat hebben geleefd. Er zijn ook mensen die gewoon kleine vergrijpen hebben gedaan. Zoals een belastingontduiking. Of er zijn ook veel mensen die gewoon nog een taakstraf uit het verleden af moeten maken. Of hadden af moeten maken, niet hebben gedaan. En in een arrestantencomplex komen. Maar het zijn ook mensen die dus wachten op een reguliere gevangenisstraf. En dat is wel een rare...
0: Het is sfeer. Echt een mix.
2: Het is een mix. Dat zorgt wel voor een rare sfeer op de afdeling. Want je hebt dan kans als belastingontduiker om op cel te zitten met een moordenaar... met heel weinig empathie, bij wijze van spreken.
0: Ja,
2: ja, dat is best wel apart. Ja,
0: ja, en dat ook is heel apart.
2: Zedendelicten, wat ik zei, er zit best wel veel op zo'n afdeling.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het dan moeilijk is om zo'n afdeling ook heel concreet in te richten. Jij schrijft bijvoorbeeld dat het daar heel specifiek heel sober is in die arrestanten.
2: Klopt, ja.
0: In dat arrestantenregime. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, het arrestantenregime is echt het meest sobere regime volgens mij wat er is. Misschien los van extra beveiligde inrichtingen. Maar in het arrestantenregime hebben mensen geen arbeid, dus geen werk. Dus het dagprogramma bestaat echt uit een uurtje sporten per week. Bijvoorbeeld 2 sporten per week. Dus 1 uur fitness, 1 uur voetbal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het bestaat uit luchten uiteraard, 1 uur luchten per dag. En dan heb je nog een aantal uur recreatie per dag, verschilt per dag. En bezoekmomenten in de week, 1 keer. En dat is het eigenlijk. Dus dat is niet veel.
0: In ieder geval, het klinkt voor mij ook nog wel... Nou, je hebt nog allerlei activiteiten. Maar het is in ieder geval soberder dan die lang gestrafte.
2: Klopt, ja.
0: Begreep ik. Nou, dat klinkt in mijn oren heel gek. Toch?
2: Ja, volgens mij het idee erachter is dat in een arrestantenregime dan stromen mensen snel door en dan kan je een soort van nog een eerste indruk krijgen van de gevangenis. En als het dan heel sober is, dan denk je al eerder, is de theorie, nou, hier wil ik helemaal niet terugkomen.
0: Mm.
2: Ja, terwijl bij een lang gestrafte afdeling wordt in ieder geval nog een soort van rekening gehouden met resocialisatie.
0: Ah ja, dus ze willen eigenlijk gewoon juist in die korte tijd die ze hebben jou even flink afschrikken. Kom nooit hier weer terug.
2: Ja.
0: En als je lang gestraft bent, dan hebben ze je eigenlijk al opgegeven.
2: Ja, ja goed. Ja, dan moet je moet er toch iets met je in die lange tijd. Gelukkig dat ze dat wel doen. Maar goed, er zijn nog een hoop, hoop verbeteringen mogelijk.
0: Kan me voorstellen. Je vertelde net dus al dat je probeert ook wel een band op te bouwen met die gedetineerden. Hoe werd daarnaar gekeken door jouw collega's? Begrepen zij dat allemaal? Of waren er ook collega's bij die echt dachten, ben je mee bezig?
2: Dat heb ik niet gehoord zelf, in ieder geval. Misschien dachten mensen dat weet ik niet. Maar er zijn wel heel veel verschillende manieren van werken in een gevangenis. En de een is inderdaad echt heel erg... die houdt die afstand heel erg af, of die nabijheid houdt je eigenlijk heel erg af. En de ander die wil juist een beetje relationeel werken. En ik sta gewoon in de wedstrijd dat ik op zo'n manier wil werken dat ik mensen leer kennen. Dus ik ben gewoon benieuwd, oké, wie ben je nou eigenlijk? Hoe kom jij nou hier?
0: Ja.
2: En wat ga je nou weer doen? Dus ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar mensen. En dat opent sowieso al snel een soort mogelijkheid voor een band. Want als je nieuwsgierig bent naar mensen, en dat komt bij mij van nature over het algemeen. Maar dan zorgt dat ervoor dat mensen ook denken van, fijn, iemand geeft aandacht aan me. En dat doe ik niet eens expres, maar ik wil gewoon weten hoe het nou zit met iemand. En dat, ja.
0: En weet je dan hoe het kan dat jouw collega's die nieuwsgierigheid bijvoorbeeld niet hadden?
2: Deels karakter waarschijnlijk, maar ook wel deels op een gegeven moment. Voor mij was alles nieuw. Dus voor mij was het een nieuwe wereld. Ik wilde zoveel mogelijk verkennen. Ik wilde het helemaal indrinken. Dus ik was gewoon heel benieuwd naar alles en iedereen.
0: Ja.
2: Maar een ander die werkt er al een hele tijd. En denk, al die gedetineerden, het is allemaal wel. Het zijn allemaal sukkels of zo. En dat is niet wat alle.
0: Dat je daar dan zit?
2: Ja. Ja. Toch? Sommige mensen zien het ook gewoon als een manier om het kwaad in de wereld een beetje te beteugelen, zeg maar. En dat is wat je kan doen. Ja. Ja. En dat is niet voor alle.
0: Het is ook echt een verschil in mensbeeld.
2: Ja, zeker weten. En dat mensbeeld wordt ook gevormd door de detentie heen. Ja, dus de een die er lang werkt, die heeft al zoveel gedetineerden gezien die terugvallen of liegen en bedriegen. Of nog veel heftiger dingen, mensen die zichzelf dingen aandoen. Ja, want het gebeurt ook in de gevangenis. Dat die menselijke empathische vermogens een beetje afgestompt raken.
0: Ja, die denken gewoon, dit zijn gewoon slechte mensen.
2: Ja.
0: En wat is jouw mensbeeld dan, als je naar die gevangenen kijkt?
2: Nou, mijn mensbeeld is van nature, of vanuit opvoeding, is gewoon best wel positief. Alleen in de gevangenis werd ik natuurlijk ook geconfronteerd met mensen die gewoon hele heftige dingen hadden gedaan. Dus dat ging uiteraard schuren. Maar ik was op een gegeven moment, ik werd gewoon benieuwd van, wat is nou de beweegreden achter zo'n misdaad? En dan kijk ik niet alleen naar de dag daarvoor, zeg maar dan kijk ik naar de hele aanloop van zo'n leven.
0: En ja.
2: Uiteraard kon ik dat niet van iedereen achterhalen.
0: Nee.
2: Maar er zijn wel een aantal patronen die je kan waarnemen als je kijkt naar achtergrondkenmerken van gedetineerden.
0: Dat speelt natuurlijk een grote rol. Gaan we straks ook even goed induiken van hoe komt het nou zo. Maar ik ben dan toch benieuwd. Jij zegt dus eigenlijk, mijn mensbeeld was, ik wil gewoon liefdevol, open naar mensen kijken, begrip tonen voor wat ze hebben meegemaakt en hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. En toch kom jij ook mensen tegen waardoor het is gaan schuren. Heb je momenten meegemaakt? Wat zijn dan dingen waarvan je zegt, als ik dat meeneem, dan snap ik wel als je dat 10 keer of 15 keer of 20 keer meemaakt, dat je dan toch misschien wat meer op afstand gaat staan van die gevangenen.
2: Als het gaat puur om incidenten. Kijk, er zijn collega's die hebben gewoon heel lang gewerkt. En die hebben ook in tijden gewerkt dat er veel incidenten gebeurden met zelfbeschadiging. Dus mensen echt zichzelf ophangen of mensen zichzelf snijden. Of schimmetjes in slikken of glas of weet ik wat. Dat soort dingen gebeuren. En je kan dat niet iedere keer super in zijn volledigheid blijven indrinken. Want dat doet te veel pijn eigenlijk. De eerste keer schrik je waarschijnlijk ongelooflijk en ben je echt helemaal van de kaart. En tegenwoordig is er gelukkig wat meer nazorg in de gevangenis. Maar
0: wacht even, dan klinkt het dus eigenlijk alsof jouw collega's gestopt zijn te geven om die gevangenen, omdat het zoveel consequenties voor henzelf heeft. Zo van, als ik geef om jou en ik zie je vervolgens hangen, dan voel ik me daar afschuwelijk over, dan voel ik dat. En dan wil ik dus liever afstand bewaren tot jou. Maar wat we eerder bespraken ging misschien ook wel over, jij bent zo slecht, jij verdient mijn empathische houding niet.
2: Klopt. En die twee, dat is volgens mij een beetje een wisselwerking. Inderdaad, je ziet zoveel ellende dat je daardoor afstomt. Maar je ziet ook zoveel mensen die weer terugvallen. Of je ziet veel menselijke ellende in het algemeen. Mensen die aan het afkicken zijn. Maar ook mensen die constant de fout op een bepaalde manier ingaan. En veel gedetineerden die zijn natuurlijk moeilijk in de omgang. Dat zijn mensen met een hele achtergrond. Antisociaal gedrag enzovoort. Dus het is ook moeilijk om mee om te gaan.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. Dan denk je, en dat merkte ik zelf ook na 3 of 4 dagen werken bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nu is mijn tolerantie voor zeurende of agressieve of onbeleefde mensen is echt lager. En ik kan me voorstellen dat het ook zo gaat als je gewoon jaren daar werkt.
0: Ja, precies. Dus als jij daar misschien nog jaren had gewerkt, zou je misschien ook langzaam maar zeker van links progressief naar rechts conservatief zijn opgeschoven.
2: Ja, wie weet. Daar ben ik benieuwd naar. Dat hoorde ik sommige collega's inderdaad zeggen. Dat ze begonnen als links daar. En dat ze dan uiteindelijk eindigden als rechtsconservatief. En onder andere door de dingen die ze in de gevangenis zagen. Ja, ik ben benieuwd of dat bij mij ook was gebeurd. Misschien is dat,
0: Je kunt het je nu nog niet voorstellen.
2: Ik kan me nu zeker niet voorstellen, omdat ik zo anders erin sta.
0: Ja. En wat maakt dan dat je zo'n empathische houding hebt? Wat voor elementen bij die gevangenen zorgde er dan voor dat jij dacht, ik moet gewoon empathisch zijn voor jouw situatie?
2: Dat is deels denk ik een stukje opvoeding vanuit mijn ouders. Mijn ouders die zijn super empathisch. Dus ja, we hebben wel eens meegemaakt dat er een man die kwam tijdens de kerst of rond de kerst kwam die aankloppen van kan ik bij jullie slapen? En dat was eigenlijk een man die zwerfde gewoon door heel Nederland. En mijn ouders zeggen ja hoor, kom maar, dat kan 1 of 2 nachtjes prima. En dat is waar ik mee ben opgevoed. En dat is in de gevangenis, zo'n houding is niet echt super veel voorkomend. En dat heeft ook wel wat gedaan met die houding hoor. Want ik zou dat zelf nu niet snel meer doen. Omdat ik zoveel ook mensen van de straat heb gezien. Die toch in de war zijn.
0: Misbruik zouden maken van die situatie.
2: Ja, precies. Maar goed, met die houding kwam ik erin. Dus dan de mensen willen begrijpen. En de mensen achter het delict. En gesprekken willen voeren over hoe mensen daar nou terechtkomen. Ja, dat zat er een beetje in.
0: Ja, nou ja, je haalt ook echt een aantal best wel concrete dingen aan. Hè? Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreider ook nog over hebben. Dat gaat eigenlijk allemaal terug op de vrije wil. Gevangenen met een laag verstandelijke beperking. Mensen met misschien wel allerlei trauma, allerlei depressies. Misschien wel persoonlijkheidsstoornissen die dus al vast liggen in hun persoonlijkheid.
2: Ja, klopt.
0: Allerlei zaken waarvan je denkt, ja, dat is ook wel echt pech als je dat hebt.
2: Klopt, zeker weten. En ja, inderdaad, je noemt het al, die achtergrond eigenlijk vaak uit wat minder welbedeelde gezinnen. Vaak mensen met uit een omgeving waar middelengebruik al normaal was. Of waar criminaliteit al normaal was. Er zijn gedetineerden met wie ik heb gesproken. Die zeiden echt van ja, ik ben de eerste liquidaties die ik heb meegemaakt, waren als kind. Ja, dat kan je toch niet voorstellen. En hoe moet je dan ergens opgroeien op een manier die nog soort van gezond en functionerend is, als dat de omgeving is die je gewend bent.
0: Ja.
2: Veel gedetineerden die komen ook uit een hele onveilige omgeving, ook gezinsmatig. En daar sta je eigenlijk altijd aan. Dan sta je altijd in overlevingsmodus. En dan is het wat jij kent is, ik moet de ander voor zijn, anders wordt er misbruik van me gemaakt. En dat is een houding die ik veel terugzag in de gevangenis. En die best begrijpelijk is als je de achtergrond meeneemt.
0: Ja, dan gaan we straks nog eens even wat beter op doorprikken. Is dat inderdaad helemaal te begrijpen? Voordat we dat doen gaan we naar Stoic Theme uit de soundtrack van Shawshank Redemption. Nou ja, dat is natuurlijk een iconische gevangenisfilm. Waarom dit nummer?
2: Dit vond ik het mooiste stuk van de film. Of in ieder geval het mooiste soundtrack deel van de film. En sowieso die film is echt een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het gevangeniswezen en thema's die erom spelen. Dus.
0: Ja,

0: Je hoorde Stoic Theme uit de soundtrack van Shawshank Redemption.
1: De nacht van EO.
0: Ja, en dat is toepasselijk, want we hebben het over de bias. Daar hebben we het hele uren hebben we het daar al over. En dat is met Gerlon den Braber. Hij schreef namelijk een boek en ging aan de slag als bewaker. De tijd die we nog hebben, wil ik graag eigenlijk gebruiken om nog een beetje uit te zoomen. En het te hebben over die diepere vraag die eigenlijk onder het hele gevangeniswezen misschien wel zit. En dat is, in hoeverre hebben mensen eigenlijk een vrije wil? Daar is je boek eigenlijk een beetje subtiel en expliciet van doordrenkt. En jouw conclusie is misschien wel, maar misschien ben ik dan te kort door de bocht. De mens heeft dat misschien wel niet. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben heel sceptisch over. Dat was ik al tijdens de studiefilosofie. En in de gevangenis werd dat natuurlijk getoetst. Want het is één ding om dat te roepen in een collegebank. En het is een ander iets om dat nog steeds te geloven. Als je daadwerkelijk met mensen in contact komt die best wel heftige dingen hebben gedaan. Of die ook gewoon in gezicht staan te schreeuwen op zo'n moment.
0: Ja.
2: Dus dat is zeker wel getoetst. Maar dat is wel overeind blijven staan ergens.
0: En even als we dat helemaal, want je gaat er altijd natuurlijk, zeker als je de studie hebt gedaan, zomaar doorheen. Want je denkt, iedereen is gesneden koek voor iedereen. Maar in principe, dus als jij zegt, je hebt eigenlijk niet of nauwelijks een vrije wil, dan betekent dat dus eigenlijk ook niet of nauwelijks dat je een echte keuze hebt als je keuzes maakt.
2: Klopt.
0: Dus alles wat je doet is min of meer voorgeprogrammeerd al.
2: Klopt, dat is eigenlijk wat vrije wil. Het vraagstuk is eigenlijk, als mensen geen vrije wil hebben, hoe rechtvaardig is het straffen dan? En hoe verantwoordelijk kunnen je ze houden voor hun daad? Want als mensen niks kunnen doen aan het feit welke beslissingen ze maken, ja, waar ligt het stukje verantwoordelijkheid dan? En dat is natuurlijk een hele lastige vraag. En sommige mensen zeggen, nee, het is wel vrije wil, dus het is verantwoordelijkheid. En er zijn mensen die zeggen, het is geen vrije wil, maar alsnog verantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind dat geen logische positie. Maar goed, mijn positie is eigenlijk, ja, er is geen vrije wil, dus er is geen verantwoordelijkheid. En dat is best wel een
0: dat legt echt een bom onder zo'n hele gevangeniswezen.
2: Ja, klopt. Dat legt zeker een bom eronder.
0: Ben je er daarom weg?
2: Nee, niet alleen, maar dat heeft er wel mee te maken. Want ik begon op een gegeven moment wel af te vragen, inderdaad, van
0: kan ik hier zijn?
2: Ja,
0: mensen opsluiten, de sleutel omdraaien?
2: Nee.
0: Maar ik wil toch dan even begrijpen waarom jij denkt dat dat 0% is of 1% voor mijn part die vrij wil. Zeg maar, hoe kom je daar uit?
2: Nou, een van de dingen die mij overtuigde persoonlijk was iets wat Schopenhauer zei, een Duitse filosoof. En die zei eigenlijk, mensen kunnen doen wat ze willen, maar ze kunnen niet willen wat ze willen. Dus wat daarmee bedoeld is, aan de basis van een keuze ligt een verlangen of iets wat je wil. En die wil zelf is niet vrij. En als de wil zelf niet vrij is, ja, hoe vrij is de keuze dan? Het is om een voorbeeld te doen, om het concreet te maken. Stel je voor, je staat in een winkel en je kan tussen bananenijs en stracciatella-ijs kiezen, bij wijze van spreken. En op dat moment sta je in de winkel en zegt, nou, ik heb meer zin in stracciatella-ijs. Dus je maakt die keuze.
0: Mm-hmm.
2: En de meeste mensen zouden zeggen, nou prima, die keuze is in vrijheid gemaakt. Je hebt twee opties, je kiest één, je weegt het af, je kiest het één. En dan is de keuze vrij.
0: Yeah.
2: Alleen de vraag die je daarbij kan stellen is, ja, op het moment dat die verlangens opkomen, heb je daar dan controle over? Dus je hebt het verlangen in stracciatella en het verlangen in banaan. En één is simpelweg groter en dat kies je niet.
0: Ja.
2: En als je dat niet kiest, ja, hoe vrij is de keuze dan die daaruit voortvloeit?
0: Ik denk dat heel veel mensen hier een heel stuk in mee kunnen komen. Dus die herkennen echt wel dat ze af en toe een sterker verlangen hebben om iets te doen. Of een heel sterk verlangen hebben om misschien zelfs wel iets te doen wat ook niet mag.
2: Mm-hmm.
0: Dat herkennen denk ik veel mensen wel. Alleen ik denk toch dat veel mensen wel in de veronderstelling leven, uit hun ervaring, dat ze daarna wel kunnen kiezen. Dus dat ze inderdaad een heel sterk verlangen hebben misschien wel om een hele bak van 1,5 kilo stracciatella-ijs op te eten. Maar dat ze weten, ik krijg daar buikpijn van, ik word daar super dik van, of ik word daar ongelukkig van, ik ga dat niet doen. En dan hebben we het nog maar over stracciatella-ijs eten en nog niet over de trigger overhalen om iemand neer te schieten.
2: Dat is een supergoeie overweging inderdaad om te maken. En dat is inderdaad de vraag die ik af en toe krijg.
0: Yeah.
2: Alleen ja, de vraag die ik daarbij weer heb is, op het moment dat je dan die twee verlangens hebt en je zegt bijvoorbeeld, nou weet je, ik kies al zo vaak stracciatella, ik heb een keer zin in banaan.
0: Yeah.
2: Blijkbaar is het verlangen om een keer iets anders te doen dan groter om het verlangen wat je eigenlijk hebt.
0: Mm-hmm.
2: Om dat uit te voeren. Dus soms hebben we een je zou ook kunnen zeggen van,
0: maar worden we niet ook gecorrigeerd? Is denk ik eigenlijk wat ik bedoel. Dus niet eens per se van, zouden we ook eens een keer een andere keuze kunnen maken dan het grootste verlangen. Maar is er niet ook zoiets als toch een intuïtief gevoel van, ja, maar dit gaat zo ver. Dit gaat zo in tegen wat goed en kwaad. Zeg maar, dat ga ik niet doen.
2: Nee, zeker.
0: Zit dat er niet bij?
2: Bij sommige mensen wel en bij sommige mensen niet. En bij de een is dat. En ik denk dat dat heel erg afhankelijk is, wat ik eerder noemde, vanuit je kindertijd en dat soort factoren. Dus in een omgeving waar je altijd aan hebt moeten staan, in een omgeving waar je eigenlijk altijd in overlevingsstand hebt gemoeten. En waar je hebt geleerd vanuit je kindertijd van als ik geen misbruik maak van anderen, wordt er van mij misbruik gemaakt. En dat is jouw overlevingspatroon.
0: Ja.
2: Ja, dan gaat dat jouw keuze zijn. Gebaseerd op al je ervaring als kind en als volwassene ook.
0: Ja.
2: En nou ja, voor mij is dat ook een ondenkbare keuze. Want ik ben niet op die manier opgevoed.
0: Nee.
2: Maar ik kan daar eigenlijk niks over zeggen. Want dat is niet voor mij. Ik heb die achtergrond niet.
0: Nee. Maar dat lijkt me precies ook de reden waarom het zo lastig is om hier heel zeker van te zijn.
2: Ja.
0: Want inderdaad, je redeneert vanuit een denkkader die zowel rationeel, analytisch als gevoed door eigen ervaringen is, toch? Dat is dus best particulier. Dus of jij in zo'n keuze met al die bagage dezelfde keuze zou maken als die andere persoon, dat lijkt me best lastig om dan toch vast te kunnen stellen. Hoe zeker ben jij van het feit dat er echt een vrij beperkte of eigenlijk geen vrije keuze is?
2: Ja, vrij zeker. En ja, in de zin, wat er eigenlijk eerder op terugkwam, ja, als je die verlangens niet kan kiezen, hoe vrij is de keuze dan? En wat een verlangen bepaalt, dat gaat terug tot voordat je geboren werd zelfs.
0: Ja.
2: Om bijvoorbeeld aan te halen, kinderen die nog in een foetus zijn, zeg maar, en die in de baarmoeder groot worden en die moeder heeft veel stress, er komen androgenen vrij in de baarmoeder en dat heeft invloed op je. En de kans dat je bijvoorbeeld antisociaal gedrag of een laag empathiegehalte zou hebben, wordt daar al bepaald onder andere.
0: Ja.
2: En dat gaat zo door. En iedere seconde die beslist eigenlijk wat je gaat zeggen. Bijvoorbeeld, ik weet niet wat ik over 3 seconden ga zeggen.
0: Nee.
2: Dat beslis ik helemaal niet.
0: Nee.
2: En op dezelfde manier, als je dit hoort, dan kan je niet echt kiezen of je dit nou gaat geloven of niet. Het klikt voor jou of het klikt niet.
0: Ja.
2: En of het wel of niet klikt, is heel erg afhankelijk van de achtergrond die je hebt. Als je, als je komt uit een gezin waarbij zelfredzaamheid en je karakter wil, dat soort dingen heel, heel sterk terugkwamen, dus de kans heel groot dat je dit niet gaat geloven. Maar als je op een andere manier bent opgevoed of denkt, ja, dit strookt eigenlijk wel, ja, dan klikt het wel voor jou. Maar of je dat kan kiezen, ja, volgens mij niet.
0: Nee, nee, dus dan is het eigenlijk zo, als ik jou zo hoor, dat of je nou een, zeg maar, dat zelfs rechtsconservatieve denkbeelden hebben als bewaarder, is iets wat zij eigenlijk ook al niet kiezen. Dus zelfs dat is iets wat we maar moeten accepteren als het lot, pech of geluk, of net hoe je er tegenaan kijkt.
2: Ja, klopt. Ja. En wat ik veel merk in deze discussie, en dat is heel begrijpelijk, is dat mensen vinden de conclusie ervan heel vervelend. Want als je geen vrije wil hebt, dan is dit en dit en dit de consequentie.
0: Ja, dan moeten we alle gevangenisdeuren openzetten. Want dan hebben we eigenlijk geen. Kunnen we het nergens op stoelen, toch? Dat we mensen opsluiten.
2: Daar kom ik zo nog op terug. Maar wat ik merk is dat veel mensen de conclusie eigenlijk verwerpen op basis van de consequenties ervan. En niet op basis van de interne redenering. En dat snap ik, want het is een hele heftige conclusie. Maar goed, dat zegt niks over of iets waar is of niet natuurlijk. En ik ben als eerst geïnteresseerd in wat nu waar is en niet wat de consequentie van is.
0: Ja.
2: Maar terugkomend erop, wat is inderdaad nou de consequentie? Stel dat dat, je hoeft het niet met me eens te zijn, dat snap ik hoor, voor iedereen die luistert. Maar wat als dat nou inderdaad zo is, mensen geen vrije wil hebben, wat doe je dan met ze?
0: Mm.
2: Want mensen kunnen alsnog natuurlijk gevaarlijk zijn, een gevaar voor een omgeving vormen.
0: Ja.
2: En eigenlijk de vergelijking die je dan kan maken is, wat doen we met mensen die zonder dat ze het kunnen helpen op een andere manier een gevaar vormen voor een samenleving, voor een omgeving, bijvoorbeeld door een besmettelijke ziekte of zo, de mazelen. En het antwoord dat we daar nu op hebben gevonden is, die gaan in quarantaine. En dat is, nou goed, ze worden afgezonderd, want dat moet even. En als ze weer beter zijn, kunnen ze weer terug, want dat heeft geen zin. En die quarantaine hoeft er niet vervelend uit te zien, want ze kunnen daar niks aan doen.
0: Nee.
2: En eigenlijk is dat ook een klein beetje wat we nu doen, bijvoorbeeld in een TBS-kliniek. Mensen die worden niet helemaal toerekeningsvatbaar geacht door de rechter. Niet helemaal. En die komen dan in een kliniek terecht en daar worden ze eigenlijk behandeld. Er wordt zorg geleverd. Totdat ze weer totdat ze geen risico meer vormen eigenlijk. Ja. En dat is niet waterdicht, maar dat werkt wel veel beter dan een gevangenissysteem.
0: En dat voelt rechtvaardiger als je uitgaat van het idee, je had eigenlijk geen verantwoordelijkheid, maar je hebt het wel veroorzaakt.
2: Ja.
0: En de oorzaak daarvan zit nog steeds vast in jou.
2: Mm-hmm.
0: Dus we moeten die oorzaak wegnemen. Dat doen we dan in die TBS-kliniek.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dan behandel je het eigenlijk als een natuurverschijnsel, in plaats van als iets waar je iemand...
2: Heel sec gezegd is dat. Ja, klopt. En wat het ook brengt, is voor mij in ieder geval, en dat komt ook wel terug bij in je eerdere vraag, dat brengt ook een stukje compassie. Want als mensen niet kunnen helpen hoe ze geworden zijn, ja, wie ben ik dan om te gaan oordelen over hen?
0: Hebben die gevangenen zelf ook het gevoel dat dat zo is? Dat ze er eigenlijk zelf niks aan konden doen?
2: Nee. Veel mensen zitten, gevoelsmatig is dit voor de meeste mensen niet zo. Ik heb wel mensen gesproken die zeiden, ja, ik heb altijd zo aangestaan. Dit is hoe ik ben opgevoed, weinig empathie, weinig inlevingsvermogen voor anderen. Dus ik kan hier eigenlijk niks aan doen. En die ging dat ook als een soort excuus gebruiken. Dus ik heb dat wel gehoord, maar dat geldt niet voor een merendeel. Ik denk dat het voor een merendeel van mensen überhaupt geldt dat ze die intuïtie er is. Dat ze wel
0: toch denken dat ze keuzes hebben.
2: Ja.
0: En in de TBS-kliniek, want daar ben je natuurlijk hard bezig met oorzaken wegnemen. Begint daar dat besef wel soms te ontstaan? Zie je dat gebeuren?
2: Dat debat echt over vrije wil, dat wordt daar ook niet per se gevoerd, hoor.
0: Maar wel dat ze snappen van, oh ja, mijn gedrag komt voort uit.
2: Oh zo, ja zeker
0: die geschiedenis.
2: Weten. Ja, zeker weten.
0: Ja.
2: Ja, want we zitten constant, we kijken eigenlijk van wat is nou de aanleiding tot het delict en welke factoren spelen daarmee.
0: Ja.
2: En dat gaan we eigenlijk inkaderen en kunnen zien van, nou, wat zijn nou die risicofactoren? En dat drugsgebruik bijvoorbeeld of bepaalde handelgedrag, of het kan heel specifiek zijn.
0: Ja.
2: En wat zijn nou beschermende factoren? En
0: ja,
2: wat heeft je geholpen in je leven? En dat gaat helemaal uitvogelen eigenlijk.
0: Fascinerend. Ja. Nou, ik denk dat er zomaar een nieuw boek uit moet komen rollen. En dan in de TBS-kliniek over wat jouw gedachten zijn en hoe die verder worden gevormd als filosoof daar.
2: Ja, wie weet.
0: Maar eerst maar eens even dat boek van nu, In de Bias. Waar kunnen mensen die vinden?
2: Dat kan je bij Bruna vinden. Dat kan je bij eigenlijk lokale boekhandel vinden. Dat ligt eigenlijk overal, zowel als e-book als fysiek boek.
0: Kijk, fantastisch. Dankjewel voor je komst.
2: Ja, jij bedankt.
0: Braber. Nu het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in een vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op het moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer bewolkt en er kan een bui vallen, dus 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Laat alles wat je denkt te weten over armoede maar vast varen. De kans is namelijk groot dat er het komende uur heel wat vooroordelen over dat thema worden bijgeschaafd.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. We gaan luisteren naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast, waarin schrijver en politicoloog Tim Sjongers aanschuift. Sjongers schreef voor De Correspondent het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Hij groeide zelf op in armoede en had nooit kunnen denken dat hij er later onderzoek naar zou doen. In zijn boek sneuvelt de ene na de andere mythe over armoede en Tim probeert de rijkere mens voor eens en voor altijd wakker te schudden. Hoe bepaalt armoede ons mensbeeld? Welke rol speelt religie daarin? En is het armoedevraagstuk wel op te lossen? Je hoort Sjongers in gesprek met journalist David Bogert, theoloog en theoloog Stefan Paas.
4: Tim Sjongers, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Ik moet zeggen, je boek was echt een eye-opener voor mij. Je beschrijft dingen waar ik nooit zo over had nagedacht. En je doet dat ook nog eens op een prikkelende, beeldende manier. Zo wilde ik eigenlijk beginnen met een fantastisch woord wat jij denk ik zelf bedacht hebt. Kantoorcarnaval. Wat bedoel je daarmee, kantoorcarnaval?
5: Met kantoorcarnaval.

0: wat jij denk ik zelf bedacht hebt, kantoorcarnaval. Wat bedoel je daarmee, kantoorcarnaval?
1: Met kantoorcarnaval? Nou, ik ben ondertussen 42. Ik ben pas rond mijn 32e afgestudeerd. Ja. Dus ik heb daarvoor altijd heel andere baantjes gehad dan kantoorbanen, zeg maar. Ik denk aan afwassen en dergelijke, vooral heel veel horecawerk.
0: Ja.
1: En dan heb je eerst de kantoorbaan. En dan merk je dat mensen zich anders kleden. Ook wel anders gedragen, anders praten. Maar vooral dat kleden. Ik bedoel, ik was gewoon van... Ja, er niet op te letten op mijn kledij, tweedehands kledij, we boeiden het mij allemaal.
2: Ja.
1: En dan kom je in een omgeving waar je merkt dat het mensen heel erg boeit hoe ze eruit zien. En dan probeer je je daar aan te assimileren.
2: Ja.
1: En dan heb je 's ochtends echt het idee van, ja, ik ben aan carnaval aan het meedoen. Waar ben ik mee bezig?
2: Wat zijn de codes?
1: Ja, dat vooral. Maar ook zelf het idee hebben van, waar ben ik mee bezig om... Ja, dingen te dragen die je anders nooit zou dragen. Een overhemd en dergelijke. Ik denk, ja, dit is echt heel bizar.
0: Ja, maar je beschrijft het, ja. Je lag er af en toe wakker van. Van hoe,
1: ja,
0: ga
1: ik kreeg daar wel stress van. Omdat, kijk, het is je eerste kantoorbaan. Dus je denkt, nou, dit is de kans. Ik ga ze met beide handen grijpen. Dus ja, je hebt wel zoiets van, oei, als ik me niet weet assimileren, ben ik deze kans misschien kwijt.
2: Maar merk je dan ook dat je, hoe erg je je best ook doet, dat je toch net niet goed te pakken hebt of zo? Of dat je net toch weer het verkeerde overhemd draagt?
1: Ja, maar altijd. Ja. Echt altijd dat gewoon.
0: Ja, en het gaat dan specifiek over kleding, maar eigenlijk in je boek gaat het ook nog wel over meer. Ook de gedragscodes die men daar dan heeft en dingen die jou opvallen.
1: Ja, er viel me een paar dingen op. Hoogopgeleide noem ik het dan maar even, want dat zijn ze meestal weer op kantoor. Ze komen vaak te laat.
0: Stefan kwam ook net even te laat voor
2: deze opname. Ik zou niet weten waar je het over hebt.
0: Nee, sinds ik jouw boek heb gelezen, moet ik gelijk aan allemaal dingen denken. Het was gewoon even een communicatieding met Stefan. Dus het was verder niet bewust. Maar toen dacht ik gelijk, hoogopgeleide komen vaak te laat. Dat is een constatering die je had.
1: Ja, en dat zie ik nog steeds. Ik geef vaak lezingen ook. Omwille van het boek en omwille van mijn vorige boek, Beledigende Broccoli. En ik heb nog nooit gehad dat heel die zaal op tijd binnen is. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Er komt altijd na 5 minuten nog wel 1 of 2 mensen binnen.
2: Ja.
1: En dan denk ik van ja, maar...
2: Maar arme mensen doen dat niet?
1: Nee, maar als de poetsvrouw dat 3 keer doet, mag ze niet meer komen de 4e keer.
0: Ja, als de schoonmaker dat heel vaak doet dan...
1: Ja, dat kan je niet inbeelden.
2: Nee, precies.
1: En dat is net het punt. Hè. We zijn op bepaalde manieren, als hoogopgeleide noem ik het dan toch maar even, hè, toch een soort van privileges gewend die aan die... En dat zeg ik respectvol aan die onderkant van die samenleving helemaal niet meer spelen.
2: Nee.
0: Ja.
1: En kijk, wat ik ook opmerkte met mijn eerste kantoorbaan toen, dan had je maandagochtend zo'n soort van kick-off, week kick-off.
2: Ja,
1: dat zijn ook allemaal van die woorden, hè. Bira's en kick-offs en noem maar op.
2: Scrum, heb ik ook wel eens
1: gehoord. Ja, scrum. En geeltjes schrijven, post-its schrijven. Dat is de helft van de kantoorbaan.
0: Een rare wereld eigenlijk.
1: Ja, het is zeker. Nee, maar het is bijna echt alsof je in een andere wereld terecht bent gekomen dan. Hè. Als je altijd... Kijk, dat vond ik ook, als ik toen ik in de keukens werkte als afwasser, ja, je kan gewoon niet eruit komen, je moet er gewoon staan.
2: Ja.
1: Show must go on. En dat soort zaken, en ja, je hebt geen vaste pauzes. En je gaat niet klagen omdat het even te druk is, want dat kan gewoon niet. En als je 3 keer klaagt, dan moet je de 4e keer niet meer komen.
2: Ja.
1: En dat is echt wel... En wat mij bij die kick-off dus heel erg opviel, was dat iedereen dan gewoon zijn kopje koffie liet staan.
2: Oh.
1: Dus de kick-off is dan afgelopen en dan zit je met 40 man in de zaal. Iedereen laat zijn kopje koffie staan.
2: Wordt op mysterieuze wijze toch wel afgewassen door iemand?
1: Ja, maar er is toch een huismeester. En dan denk ik, ja, het minste dat ik kan doen is toch gewoon je eigen shit opkazen.
2: Ja.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, ja, maar hoe komt dat nou dat ik daar dan wat alerter op ben? Ja, dat is omdat ik in die man zijn schoenen heb gestaan.
2: Werk gedaan.
1: Ja, en dan denk je van, ja, maar dit is eigenlijk zo disrespectvol naar die man. Want die heeft best wel andere dingen te doen dan jouw kopje koffie is op te kazen.
2: Ja.
1: Maar om nog even op die kledij terug te komen.
2: Ja.
1: Nu zit ik dus in een compleet andere fase. Ik was bijvoorbeeld 2 jaar geleden op Buitenhof, op een televisieprogramma op zondagochtend.
0: Heel deftig televisieprogramma.
1: Ja, heel deftig televisieprogramma. En ik zat daar in een wit t-shirt. En ik kreeg nadien allemaal boze mails dat een wit t-shirt niet meer bij mijn maatschappelijke status past.
0: Je was toen al directeur toch van de Wiardi Bekmans Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.
1: Ja, en ik zat toen net in de fase van, hey, maar de kantoorcarnaval hoeft voor mij allemaal niet meer. Ik heb het wel gehad en ik ben gewoon terug lekker mezelf. Ik heb mijn positie nu wel verworven, ik heb me wel bewezen, denk ik dan. En dan zit ik in een wit t-shirt in een televisiestudio en krijg ik echt boze mails. En dan denk ik, als het dan over armoede gaat, zegt dat heel veel. Hè? Je bent een kwartier vol mensen in armoede aan het verdedigen, vol aan het uitleggen hoe dat werkt.
0: Want daar was je over aan het praten in
1: Het ging echt over armoede. En dan krijg je een mail, niet over dat het zo erg is, die armoede, maar dat jij een wit t-shirt aan hebt, denk ik. Ja.

0: Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je dan echt geprivilegieerd bent, dat je dan in een stadium bereikt waarin je het gewoon niet uitmaakt wat je aandoet. Zeg maar het Theo van Gogh kostuum. Dat je dan eigenlijk heel shabby ook verschijnt op dat soort televisieprogramma's. Omdat je eigenlijk ontgroeid bent aan het hele idee van een stropdasje dragen.
1: Ja, ik vond het wel stuitend dan. Je bent een kwartier echt keihard om het opnemen voor mensen die in armoede leven. Ja. En dan krijg je een boos mailtje niet over die armoede, maar over je t-shirt.
2: Ja, dat is wrang. Ja. Nee, het is beeld het begin van dit gesprek. Want er staan heel veel van dat soort beeldende voorbeelden in je boek. En we gaan het zo meteen nog meer uitpakken. Ook hoe diep armoede gaat. Want dat vond ik de grootste eye-opener eigenlijk van jouw boek. Het valt ook op, hè? Je boek maakt veel los. Volgens mij heb je ook al veel verkocht. Hoe verklaar jij dat het thema armoede blijkbaar leeft?
1: Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar bestaanszekerheid en armoede, dat twee thema's zijn die we een soort van maatschappelijk herontdekt hebben. Mm-hmm. Een soort van Columbus-effect, zeg ik dat maar. We hebben dat weer herontdekt. Ja. Als je dan kijkt, hoe komt dat nou? Want ja, de armoedecijfers zijn eigenlijk hardnekkig stabiel de laatste 10 jaar.
2: Ja, dat dus hoor je echt wel met Oekraïne en de gascrisis.
1: Ja, en ik denk dat vooral. Hè. We hebben wel, ook via corona, hebben we wel gemerkt van oké, blijkbaar kunnen externe shocken mensen raken die voorheen dachten dat ze veilig waren. En ja, dan krijgt dat meer aandacht. En dan denk ik, oké, er zit iets cynisch in, want dan zou je bijna kunnen zeggen van even dat het de middenklasse raakt, dan krijgt het weer aandacht. En dan floreren al die armoedecongressen en al die armoedeexperimenten en al die armoedeonderzoeken, waarbij je jezelf de vraag kan stellen, lossen we daar iets mee op? Maar op zich is het wel goed dat het thema aandacht krijgt, omdat ik ben er wel van overtuigd dat, kijk, het gaat mij niet om we moeten de armoede oplossen, maar ik zie heel veel mensonwaardigheid in hoe we mensen die in armoede leven bejegenen.
2: Ja.
1: In het beleid zie ik heel veel mensonwaardigheid en dat valt volgens mij niet te rechtvaardigen. Dat kunnen we morgen anders doen. We kunnen morgen stoppen met te zeggen dat arme mensen dom zijn, dat arme mensen ongezonde keuzes maken, dat alles eigen verantwoordelijkheid is. Daar kunnen we morgen al met z'n allen mee stoppen.
0: Wat doe je ook met twee katten als je arm bent, hè? Of waarom rook je dan?
1: Ja, vind ik zo'n goeie.
2: Waarom heb je flatscreen tv?
1: Ja, dat vind ik. Ja, die huisdieren, dat vind ik echt een fantastische. Ik ga geen namen noemen, maar er is een gemeente. Kijk, wij vinden stappenteller heel belangrijk. Sinds corona heeft heel Nederland een stappenteller en gaan we 10.000 stappen in de week proberen te realiseren. En dan gaan we op kantoor met onze collega's een stappenchallenge organiseren, noem maar op.
0: Ja, mooi.
1: En er is dus een gemeente en als jij een armoede heeft, dan kan je een stappenteller gaan afhalen. En als je dan 10.000 stappen zet, dan krijg je een fitcoin. En met die fitcoin kan je inkopen gaan doen in de supermarkt. Nou, dat zijn de Hunger Games in real life.
0: Ja.
1: Dat zijn de Hunger Games. Ja. Nou, even terugkomen op die huisdieren. Want daar ging
2: maar je wil niet zeggen welke gemeente dat is?
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Huisdieren, daar wil ik horen.
1: Iets met die huisdieren.
0: Maar we hebben allemaal een hond. Dus
1: maar dat is net het punt. Want dan heb je dan heb je een dame die een armoede heeft. Die krijgt een hond. Die is thuis niet meer eenzaam. Eenzaamheid kost ons als samenleving 2 miljard euro per jaar.
0: Ja.
1: Via principe, iets als een hond is niet meer eenzaam. Die rookt minder, want ze wil het beste eten voor haar hond.
0: Je beweegt meer, je moet hem uitlaten.
1: Ze is op een jaar tijd 15 kilogram afgevallen.
0: Ja.
1: Want het is een actieve hond en ze heeft terug een wijknetwerk. Want het is ook een leuke hond en er zijn andere mensen in de wijk met een hond.
2: Ja, zo werkt het.
0: Je voelt je geliefd, want het beest is blij als je thuis komt.
1: Ja, maar het punt is dus wel dat wij ons irriteren aan die hond van arme mensen, terwijl die hond eigenlijk heel veel problemen oplost. Veel meer problemen dan een stappenteller.
0: Je hoeft tegen mij niet te verdedigen, want we zijn allebei super enthousiast over honden. Dat trof mij een beetje, je hebt tegenwoordig ook van die programma's. Hè? Waarom is armoede meer onder de aandacht? Je hebt van die programma's als Steenrijk en Straatarm en zo. Hè?
1: Ja,
0: waar een schatrijke influencer dan
2: armoedeporno noem jij dat?
0: Jij noemt het armoedeporno, dat is zo'n woord dat. Waarom, Tim? Want het is toch prachtig dat meer mensen nu begrijpen hoe dat is.
1: Ja, maar dat
0: arme mensen eigenlijk lieve mensen zijn. Ja, dat dankbaar zijn ook als er een rijk iemand langskomt.
1: Ja, je vat het cynisme wel heel mooi samen, moet ik zeggen. Beter dan ik het zou kunnen doen.
0: Ze zijn zo dankbaar.
1: Ja, ze moeten ook dankbaar zijn, hè? Kijk, dat is zo. Ja, als je een armoede heeft, dan moet je gewoon 10 keer per week denken. U zeggen dat u mij wil helpen. Hè? Maar kijk, ik noem het armoedeporno omdat het, in een pornofilm, niemand gelooft toch dat die twee mensen echt verliefd zijn op elkaar.
0: Wat zeg je nu?
1: Ja, misschien wel, maar de meeste mensen onder ons geloven dat niet.
0: Nee.
1: En dat is logisch, want het is geanceneerd.
0: Men
1: speelt een rol en geeft een beeldje. Wat zowel de porno als de piepshow niet doen, is het systeem uitleggen dat er rondhangt.
0: Ja.
1: Is de rol van mensen met geld in heel dat armoededebat en in heel dat armoedebeleid definiëren. Dat gebeurt niet. En vandaar dat ik zeg, ja, maar we moeten het uitleggen aan mensen met geld. Vandaar ook de titel Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Ja. Want we willen het altijd over die arme sukkelaars hebben. Maar zij gaan niet over de woningbouw, zij gaan niet over de minimumregelingen, zij gaan niet over de toegang tot zorg, kwaliteit van het onderwijs en noem maar op. Dat zijn de mensen met geld die erover gaan.
0: Ja.
1: En als zij anders gaan kijken, ja, dan krijgen we misschien wel die mensen onwaardigheid in heel dat armoede gebeuren weg.
0: Ja, dat was wel een schrijnend inzicht in je boek. Dat iedereen die iets te zeggen heeft over arme mensen, meestal niet zelf in armoede is opgegroeid. Als het ware, want je beschrijft in feite een soort cultuur van armoede, die cultuur niet kent. En net zoals jij een andere cultuur binnenkwam, toen je op kantoor binnenkwam, en als een antropoloog rondkeek van, jongen, wat doen ze in het oerwoud, toch aparte dingen? Zo is het andersom eigenlijk ook.
1: Ja, maar ik denk echt, kijk, je maakt het grappig en dat is terecht en dat is mooi. Maar het is bijna wel een antropologische studie. Als kijkt naar de werelden van mensen die echt in diepe armoede leven. En dan de knoppendraaiers, om het zo even te zeggen, de mensen met geld. Ja, het zijn gewoon compleet andere werelden.
0: Ja, dat laat het je heel duidelijk zien.
1: Ja, en het gekke is dat als jij, ik woon zelf in Den Haag, maar ik ben al in elke middelgrote stad geweest, ondertussen in Nederland. En elke grote stad, die twee werelden liggen vaak maar 10 minuten fietsen uit elkaar. Mm. En op die 10 minuten fietsen, fiets je een verschil in levensverwachting van snel 8 jaar bij elkaar. Fiets je een verschil in goede ervaren gezondheid van 15 jaar bij elkaar. Als je kijkt naar de bovenste 1% van de inkomens in Nederland en naar de onderste 1% van de inkomens, het verschil in ervaren jaren goede gezondheid is 25 jaar.
0: Dat is een kwart eeuw. Heel veel.
1: Dat is een kwart eeuw. En dan hebben wij nu discussies over zware beroepen voor de mensen vroeg pensioen voor de mensen onderaan die maatschappelijke ladder, maar het is gewoon echt een heel ander bestaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat het grootste onderscheid in dat bestaan is volgens mij de mate waarin je ontspannen door het leven kan gaan en risico's kan nemen. Ten aanzien de mate waarin je niet ontspannen en niet risico's kan nemen.
0: Zoals te laat komen, als een heel simpel voorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. Maar het zit hem ook in termen. Ik bedoel, bestaanszekeren gaan op ZCP-avontuur. Een ZCP-avontuur, dus freelancen, en dat is een avontuur.
0: De vrijheid, ondernemerschap.
1: Nou, men is best redelijk ontspannen en kan risico's nemen, want noemt het een avontuur. Dat is iets heel anders dan een noodgedwongen flexcontractje met 3 verschillende diensten op een week.
0: Ja.
1: Het gaat over hetzelfde. Je hebt een onzeker contract, maar als je het afpelt, zijn het 2 compleet verschillende dingen. De ene groep gaat op ZCP-avontuur en de andere groep zit op noodgedwongen flexcontract.
0: Wat definieert het verschil?
1: Die mate van ontspannen door het leven gaan en risico's kunnen nemen.
0: Weet je dat je ergens iets op om terug te vallen? Een netwerk of spaargeld.
1: Ja, en dan wordt het een avontuur. En voor de andere wordt het noodgedwongen nul contract, want anders heeft hij geen werk.
0: Nee, precies.
1: Nou, dat zijn 2 compleet verschillende werelden. Terwijl het in essentie over hetzelfde gaat. Maar 2 compleet verschillende werelden. En dan wordt het inderdaad, wat u zegt, dan wordt het echt bijna een antropologische studie gewoon.
0: Ja, sorry hoor. Ik bedoel dat niet grappig toen ik dat zei. Maar toen ik je boek las, dacht ik daar echt aan. Je beschrijft haast aan mensen uit de ene cultuur hoe de mensen uit de andere cultuur denken, leven, wat hun gewoonten zijn, hun routines, hoe ze naar de wereld kijken.
1: Ja, volledig mee eens. En ook wat u ook zegt, hè, van het zijn dan wel die mensen uit dat wat betere bestaan, zeg maar, die alles beslissen. Maar die eigenlijk ook altijd hun norm van het goede, gezonde en gelukkige leven komen opleggen. Ze komen niets aan je context veranderen, maar ze komen wel iets aan je gedrag veranderen. En wat je constant te horen krijgt, is eigenlijk, lijk wat meer op mij.
0: Ja.
1: En dan, ik weet niet hoe dat is, maar als je een partner hebt en die zegt 3 keer per maand dat je moet veranderen, de 4e keer verander je van partner. Ja, dat is heel ingewikkeld als je aan de onderkant van die samenleving geeft om te zeggen van ja, maar ik hoef die overheid niet meer. Ja, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, dat is moeilijk.
1: En wat je dan, kijk, met heel die coachificering en al die onderzoeken en noem maar op, impliciet is er altijd een normering van wij weten wat het goede leven is en jij moet dat adopteren.
0: Ja.
1: En mensen worden daar echt
2: beu. Heb je daar een voorbeeld van? Ja. Van wat dan gezegd wordt over iemands levensstijl? Van dat is niet goed, jij moet meer worden zoals wij?
1: Ja, kijk, wat ik heel gek vind is, ik krijg heel vaak in achterstandswijken zijn er heel veel initiatieven om mensen gezonder te laten eten.
0: Ja.
1: Die zijn er echt, dat broeit gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg ik wekelijks wel een telefoon van ja, maar het is een moeilijk bereikbare doelgroep. We kunnen deze mensen niet bereiken. En dan denk ik, ah, maar dat is wel heel interessant. Eerst zijn het domme mensen die ongezonde keuzes maken. Dan kom jij van buiten hun wijk, even hun wijk in. Dan ga je zeggen, ja, ik ga van jou een groenteeter maken. Zo gek wordt het dan. We gaan van elk kind een groenteeter maken.
0: Zeker.
1: Nou, ik heb geen kinderen, maar ik denk kinderen en groenten, dat nog los van armoede dan een heel ingewikkelde is. En dan gaan we dus van al die arme kindjes groenteeters maken. En dan wordt het een moeilijk bereikbare doelgroep. En dan denk ik, ja, maar misschien is het gewoon de interventie die niet aanslaagt. Of misschien is het gewoon het feit dat jouw gezicht er niet aan staat. Simpelweg omdat jij die hoogopgeleide bent die de overheid vertegenwoordigt, die hen in de steek heeft gelaten. Ja. Want zo voelen ze.
2: Of het is het feit dat het vaak duurder is om...
1: Ja, dat is zeer zeker.
2: Kijk, groenten te eten dan gewoon... Jij beschrijft zelf, geloof ik, dat je heel veel frikandellen hebt gegeten toen je jong was, want dat was goedkoop.
1: Ja, wel ja, en kijk, dat als je nou stress hebt, iedereen gaat dan... Kijk, heel Nederland heeft een zak chips in de kast liggen, simpelweg omdat er een moment komt dat je stress hebt en je die chips nodig hebt. Dat is waarom wij een voorraad chips in onze kast hebben liggen. Als je constant in stress leeft, nou ja, dan is... Troostende voeding, vette voeding, voeding met veel suiker, ja. Dat is voeding die je tot je neemt. En dat belemmert dan die stresshormonen een beetje. Tegelijkertijd, frikandel is, ja, het is best lekker. Het is snel klaargemaakt. Ja. Je kinderen eten het gegarandeerd op. Ja. En frikandel is op zich, ja, een puntje frikandel erin, een beetje mayonaise erover en je bent klaar.
3: Redelijk stressloos.
1: Nou, dan ga je met een broccoli, een puntje met een broccoli is volgens mij echt geen goed idee. En dan mag je mayonaise opstrooien zoveel je wil, dat blijft geen goed idee.
0: Nou ja, dit is goed, ik snap wat je zegt. En ik snap hoe dat werkt, denk ik, maar niettemin, het is niet goed voor je om aan je leven frikandellen te eten.
1: Nee, maar het is, kijk, en dat is net het punt, we willen dat...
0: Als je
1: het
0: over die ongezondheid hebt en die levensverwachting klopt. En al dat soort dingen.
1: Dat klopt.
0: Dat zit hem daarin.
1: Helemaal mee eens. En dat is net het bizarre. Want enerzijds willen we dat arme mensen rationele keuzes maken, zoals wij rationele keuzes maken. Nou, de frikandel is in veel opzichten, als je weinig geld hebt, de meest rationele keuze. Op de korte termijn. Op de lange termijn. Gezondheid is per definitie lange termijn planning. Ja. Is de frikandel geen rationele keuze. Mm. Maar op de korte termijn doen ze eigenlijk wat wij willen dat ze doen. En dat is heel rationeel kiezen. De tering naar de nering zetten. Niet te gek doen. Niet te veel geld uitgeven aan eten. En dan is een frikandel
2: natuurlijk snel klaar. Je wil dat die kinderen in ieder geval iets in hun maag hebben.
1: Ja, dat ook.
2: Ja, nou ja dat, je noemt er gewoon al een paar nu van die voorbeelden die te maken hebben met armoede. En zo waren er nog een paar van dit soort... Ja, weetjes of feiten of mythes die je ontkracht in jouw boek, die ik heel interessant vond. Wat hier een beetje mee samenhangt, is dat armoede je ook letterlijk klein kan houden. Dat gewoon fysiek.
0: Ja.
2: Jij ook? Jij bent best gemiddelde lengte nu.
1: Ja, ik ben nu best op lengte. Ja, dat vind ik zelf ook.
2: Terwijl jij schreef dat toen je 19 was, was je amper 1,60 meter.
1: Ja.
2: 19, daar ben je normaal gesproken al volgroeid.
1: Nou, het is heel snel gegaan. Kijk, dat is wat we in de wetenschap deprivation dwarfs noemen. En kijk, als de armoede heel diep steekt en je krijgt, wat ik dan even noemde, perverse neveneffecten van armoede. Psychische problemen bij je ouders. Misschien een paar keer dakloos geworden. Scheidingen, geweld in het gezin en noem maar op. Al die perverse neveneffecten door veel, veel druk op het gezin. Nou, dan ga je jonge lichaam gaat in een fright and freeze stand komen. En dat wil zeggen, eigenlijk ga je lichaam constant gefocust zijn op mogelijk gevaar, mogelijke stress en noem maar op.
0: Ja.
1: En je lichaam is dan niet meer bezig om je te doen groeien. En wat we zien, en dat is iets dat al blijkt uit studies van meer dan 100 jaar geleden, op het moment dat dat lichaam dan uit die sociale context komt, en dat was bij mij het geval, ik ging alleen wonen, dan is er plots ruimte om wel te gaan groeien. En dan krijg je een groeispurt.
0: Ah, ja.
1: En dan gaat het plots heel snel. En het is eigenlijk wat wij zeggen, toch? Wat je geen aandacht geeft, groeit niet. Nou, het is eigenlijk gewoon dat op het jonge lichaam, door het effect van de perverse effecten of neveneffecten van wat armoede kan zijn in een gezin.
2: Ja, want het laat ook zien hoe diep het gaat. Hè? Je schrijft ook dat het gaat eigenlijk zo diep dat armoede soms min of meer letterlijk in je DNA gaat zitten. Dat het iets generationeels is. Dat het iets van wat op generatie gaat.
1: Ja, het is niet zozeer dat dan de armoede. Het is niet zozeer dat als je grootouders in armoede hebben geleefd, dat je per definitie in armoede zal leven. Maar als je grootouders langdurige vormen van deprivatie hebben gekend, bijvoorbeeld een hongerswinter, dat we hier in Nederland gekend hebben. Nou, de achterkleinkinderen, in hun DNA kan je daar nog de sporen van zien, als het ware. Dat is dan wat we epigenetica noemen. Dat is best ingewikkeld om uit te leggen. Maar het zijn mooie onderzoeken van bijvoorbeeld Tessa Rozeboom, hoogleraar gezondheid. En zij legt dat in haar boek De Hongerwinter heel mooi uit. Hè. Zij is zelf een kind van hongerwinterouders, zeg maar. En wat zij heel mooi schetst, is dat inderdaad een effect heeft op hart- en vaatziekten, op je kansen op de arbeidsmarkt zelfs. En dat zien we bijvoorbeeld...
0: Ontwikkeling van je hersencellen.
1: Ja, dat ook. Meer vatbaarheid voor depressies en psychische ziektes en noem maar op. En dat zien we eigenlijk ook de dag van vandaag gebeuren in een wijk als bijvoorbeeld Charlois in Rotterdam, waar de vroeggeboorte een paar jaar geleden op het niveau zat van Albanië. Kan je dat inbeelden? Nederland 2019 en de vroeggeboorte in een bepaalde wijk. Je zit op het niveau van Albanië. En dat heeft te maken met die context waar die mensen nu leven. Dat is de meest ongezonde context. Veel stress omwille van armoede.
0: Ja.
1: Niet kwalitatieve huisvesting. En noem maar op. En als het allemaal koestert, ja, dan heeft dat een effect op die kinderen.
2: Ja.
1: En dat is wat, het is wat hoogleraar Erik Stegers mooi zegt. Van eigenlijk, voor je gezondheid is je postcode bijna belangrijker geworden dan je DNA.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Omdat je postcode net effect heeft op je DNA.
0: Ja. Is wel goed om hier nog even te zeggen, want veel van onze luisteraars zullen ook uit de cultuur van de hoger opgeleide komen. Een van de dingen die in je boek natuurlijk benadrukt is dat ook de groep arme mensen is niet één pot nat.
1: Nee.
0: Het maakt wel enorm uit. Dat ik wil zeggen, veel mensen hebben nog best wel een romantisch beeld van armoede. Van mijn grootouders waren arm, leefden door de hongerwinter. Ja. Maar die aten altijd wel netjes groenten. Sprokkelden met een AOW'tje toch alle aanbiedingen uit de supermarkten bij elkaar. Leefden heel gedisciplineerd enzovoort. En je laat in je boek ook wel goed zien dat het nogal wel verschil maakt natuurlijk. Of je arm bent met een goed netwerk. Ouders die gezond in elkaar zitten.
2: Stabiel gezin.
0: Stabiel gezin enzovoort. Of dat je inderdaad dat chaos is.
1: Ja, ik krijg het vaak ook van maar mijn ouders hadden het ook niet breed.
0: Ja.
1: Maar het niet breed hebben is iets anders dan echt diep in de armoede zitten. Ik bedoel, kijk, als je. Het is dan het romantische ideaal van klimmen op die sociale ladder, toch?
0: Precies. De gedisciplineerde, brave.
1: Ja, en dat is het romantische ideaal. Je gaat klimmen op die sociale ladder en dan kan je de sterren van het succes plukken.
0: Ja,
1: dat is heel mooi. De vraag is: op welke bodem staat die ladder? En als jouw ouders het niet breed hebben, maar ze kunnen jou de voeding geven die je nodig hebt. Ze kunnen in jouw basisbehoeften voorzien. Ze kunnen het gezin recht houden en je liefde bieden en je aandacht bieden. Is dat iets heel anders dan dat het gezin uit elkaar is gevallen door die armoede. Dat er sociale problemen, psychosociaal problemen zijn. Dat er geen netwerk is.
0: Ja.
1: Dan staat jouw ladder niet op een liefdevolle bodem, maar in drijfstand. En dan kan je klimmen waar je wil, dan wordt het heel moeilijk om vooruit te gaan.
0: Ja.
1: En dan zie je dat. En dan kom je inderdaad bij dat kantoorcarnaval en dergelijke terug. Dan zie je dat mensen die echt in die bittere armoede zijn opgegroeid, eigenlijk een nieuwe wereld moeten binnenstappen. En dat is veel meer dan klimmen op die ladder. Dat is eigenlijk een veranderd traject in jezelf en met de dingen om je heen.
0: Ja.
1: En dan zie je vaak dat mensen die uit bittere armoede zijn gekomen, dat die ook hun familie moeten achterlaten. Simpelweg omdat dat niet meer werkt. Omdat dat gewoon gescheiden werelden zijn geworden. Weer die antropologische studie, maar dan binnen families gewoon.
2: In de zin van je begrijpt elkaar minder? Of word je dan ook, als iemand die opklimt uit een armer milieu, word je dan gezien als verrader? Of
1: ja, dat is het punt. Hè. Voor de ene ben je de indringer van die nieuwe wereld en voor de andere ben je de verrader die de oude wereld achterlaat.
2: Ja.
1: En dat heeft me eigenlijk met best simpele zaken te maken. Ja, je leest toch geen boeken? Waarom zou je boeken lezen? Je gaat toch een 60 uur per week werken? Waarom zou je dat doen?
0: Ja.
1: Dat soort ideeën. Hoe kleed jij je? Waarom, naar welke muziek luister je? En dat je merkt dat dat allemaal begint te veranderen. En ja, op een bepaald moment begin je ook woorden te gebruiken die ze niet begrijpen. Dan ben jij degene die per definitie ingewikkeld praat.
0: Ja.
1: Dat doe je om hen minder te laten voelen. En zo kunnen er heel subtiel verschillen ontstaan die gewoon niet meer aangenaam voelen op termijn.
2: Ja, het laat zien hoe ingewikkeld en complex het is. Dit onderwerp en wat er allemaal mee samenhangt. Je boek heet natuurlijk ook Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Het is best wel moeilijk om dit echt te begrijpen als je die achtergrond niet kent. Als je niet echt weet, als je niet weet hoe het echt is. Daarom heb jij in je boek denk ik ook veel van je eigen leven beschreven.
0: Mm.
2: Van wat je zelf hebt meegemaakt. En dat maakt jouw boek en jouw werk ook zo uniek, denk ik. Omdat je vanuit binnenuit beschrijft wat armoede is. Je deelt onder andere in je boek dat je opgroeide in een huis zonder wc. Hè? Dat stond ergens in een hok in de tuin. En dan moest je door een tuin vol ratten, beschrijf je dan ook nog. Je beschrijft dat je wekenlang niet naar school ging een keer. Omdat je schoenen kapot waren.
1: Ja, schoenen,
2: ja. Ook, vond ik ook onvoorstelbaar. Je beschrijft dat je als 14-jarige moederziel alleen enkele weken doorbracht in een caravannetje net buiten de stad. 14 jaar. Onvoorstelbaar dat dit, dat zal iets zeggen over mijn naïviteit, maar dat dit gebeurt in België in dit geval, maar het zal ook in Nederland gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, kijk, dat is het punt.
0: En je bent niet uit de jaren 30, zeg maar.
1: Nee, het is 30 jaar geleden.
2: We zijn bijna even oud, toch?
1: Ja, en al die zaken die je nu opnoemt. Maar ik heb best genoeg mensen van mijn generatie die dat ook hebben meegemaakt. Kijk, zeker omwille van het boek krijg ik heel veel getuigenissen natuurlijk via de mail en noem maar op.
2: Ja.
1: En ja, ik sta daar zeker niet alleen in. Maar het gekke is dat nu 30 jaar later, als je kijkt naar de schooluitval, als je kijkt naar langdurige afwezigheid op school, het zijn allemaal vanuit gezinnen met minima. Dat is allemaal echt vanuit die mensen die in armoede leven. Dus dat gebeurt nog steeds. Als je kijkt naar het aantal huisuitzettingen, want dat is waarom ik mijn eigen... Het is wel mooi om te benoemen, denk ik, maar ik geef af en toe een inzichtje in wat er gebeurt, maar altijd omdat ik dan een punt wil maken.
0: Ja.
1: En dat punt dat ik met die caravan wilde maken is van ja, maar dat gebeurt nu nog steeds. Dat we mensen gewoon uit hun huis zetten en daar zijn gewoon kinderen bij betrokken. En een gemeente als Amsterdam heeft getoond dat dat anders kan, hè? Dat het dat helemaal niet hoeft. Hè?
2: Ja, maar wij hebben wel
1: wij hebben die keuze gemaakt. En wat je dan krijgt in Nederland is... Ouders kunnen de huur niet betalen, je wordt uit huis gezet. Je ziet dat ook. Gemeente moet in alternatieve huisvesting voorzien. En omdat de gemeente die gezinnen niet snapt en vindt van ja, je had zo dom maar niet moeten zijn, komt dat te laat en zitten die mensen in een crisisopvang met hun kinderen.
0: Ja.
1: Nederland 2024. En daarom dat ik zeg van ja, kijk, ik kan het je doen voelen, maar wel om een analyse te ondersteunen die bestaat. En die analyse is, wij zetten nog steeds kinderen op straat in Nederland.
2: Ja.
1: Er zijn nog steeds kinderen die niet naar school kunnen gaan omwille van dat zaken niet geregeld zijn, omwille van schaamte die ze voelen. Dat gebeurt nog steeds.
0: Ja, en dus terecht, je zegt, ik vertel het niet om een beetje zielig of interessant te doen. Je maakt er een punt mee. En een van de punten die je denk ik maakt is dat... En dat is een heel rationeel politiek punt. Uiteindelijk is het veel duurder om het niet op te lossen. Hè, of om het niet aan te pakken.
1: Ja, zo gezegd. Als je kijkt naar de
0: tandzorg was een voorbeeld dat je noemde. We zuiden op tandheel.
1: Ja, kijk, er zijn een paar voorbeelden. Maar we hebben bijvoorbeeld de mondzorg uit de basisverzekering gehaald. We hadden gedacht van oké, dat gaat ons enkele miljarden besparen. 2 miljard of zo, denk ik. Hè, wat was het? En we zien nu dat 3,5 miljard euro kost maatschappelijk per jaar. En wat heeft dat ermee te maken? Nou, mensen gaan niet naar de tandarts, want ze kunnen het niet betalen. Mensen gaan dan pillen slikken om de pijn te verdoven. Op den duur krijgen ze een maagzweer. Dan gaan ze pillen slikken om die maagzweer. En voor je het weet richt je op de IC en heb je een operatie nodig en kan je een half jaar niet gaan werken. Kost het ons gewoon belachelijk veel geld. En dat zien we ook. Dat is het gekke. Ik vind dat ook als je kijkt naar de schuldenindustrie. We hebben problematische schulden, zo'n 3,5 miljard als ik me niet vergis. Dat zijn schulden waar mensen zonder hulp niet meer van afkomen. En ja, dat kost ons rond de 10 miljard om die op te lossen. En we lossen daar 35% van die problematische schulden mee op.
0: Ja.
1: Dat wil dus zeggen dat we een probleem hebben. De oplossing is dubbel zo duur als het probleem en we lossen nog niet de helft van het probleem op. En dat zie je nu ook in die armoede-industrie gebeuren. Het is gewoon echt een hele industrie geworden. En ik vind dan... Een mooi voorbeeld vind ik kinderarmoede.
2: Ja.
1: Kinderarmoede bestaat niet. Hè? Je hebt kinderen die in armoede leven, maar kinderarmoede bestaat niet. We meten armoede aan inkomensniveau en kinderen hebben geen inkomen. Want als kinderen een inkomen hebben, is het kinderarbeid en dat mag niet in Nederland. Je hebt wel ouderarmoede.
2: Hmm.
1: Het paradoxale is dus, kinderen die in armoede leven vinden we super zielig. Dus daar gaan we alles voor organiseren. Van verjaardagspulletjes tot Sinterklaaspulletjes, tot een laptop voor school, tot noem maar op. Want dat vinden we zielig, zij verdienen onze hulp. En dan heb je ouderarmoede. Wat de oorzaak is dat die kinderen in armoede leven. Maar zij zijn dom, zij moeten hard werken, zij hebben dat aan zichzelf te denken. En we gaan die oorzaak dus zo min mogelijk aanpakken.
0: Ja.
1: En we gaan heel veel er rond doen. Maar hoe vaak kan je van een ouder verwachten dat ze bij zo'n stichting moet gaan vertellen dat ze een slechte ouder is? Zonder dat die ouder gewoon compleet door de grond zakt van schaamte.
0: Ja.
1: En daar zijn we echt niet goed mee bezig. Nee. En dan denk ik, oké, ik snap dat we dat allemaal willen doen voor die kinderen. Maar pak vooral die ouderarmoede aan.
2: Ja, precies. Ja. En over oplossingen wil ik zo meteen ook nog wel meer nadenken. Want daar kom je ook mee in je boek, met de oplossingsrichtingen. Dus dat is interessant genoeg. Ik probeer alleen nog wat beter ook te begrijpen wat armoede echt met je kan doen. Want... Als ik me nog verplaats in jou als kind, zeg maar, en de armoede waarin je opgroeide, besef je als kind dan, misschien een hele gekke vraag, maar besef je dan dat je arm bent? Of denk je gewoon, dit is de wereld?
1: Nee, dat is een heel goede vraag. Kijk, ik heb getuigenissen gekregen van inderdaad mensen die net na de Tweede Wereldoorlog jong waren. En zij zeiden, ik herken zoveel in jouw verhaal. Het enige verschil is, toen was bijna niemand rijk.
0: Nee, precies. Niemand ging op vakantie.
1: Niemand was rijk, niemand ging op vakantie, niemand droeg hyperdure kledij. Dus we begrepen elkaar. En we hadden niet het gevoel dat er op ons werd neergekeken.
0: Nee.
1: En als kind, ik heb het ook altijd in achterstandswijk opgegroeid, dus ik heb het nooit zo gevoeld of ervaren. Natuurlijk, oké, als je dan met vriendjes op bezoek gaat via school in een wat betere wijk, dan zie je dat die een toilet binnen hebben. Dan zie je dat die speelgoed hebben dat geen tweedehands speelgoed is. Hè.
0: Ja,
1: dat soort dingen zie je dan wel. Maar uiteindelijk is het een beetje gegeven en je conformeert je naar je leven. Het is pas op het moment dat Dat was in mijn geval zo. Ook al merk je dat het afwijkend is. Ja, je bent aan het overleven. Je probeert alles te doen om het ook je ouders zo goed mogelijk te maken. Maar op het moment dat je eruit stapt dan, en je kijkt achteruit, dan denk je wel van ja, shit, wat is. Dit was echt niet normaal eigenlijk.
2: Nee,
1: en dan ben je eruit kunnen komen. Ik bedoel, veel mensen kunnen daar niet meer uitkomen. Hè. Die dragen daar eeuwig de littekens van mee. Ja. En weten zich gewoon totaal niet meer hoe zich tot die samenleving te verhouden.
0: Maar en je moet er ook echt een offer voor brengen. In je boek beschrijf je dat je min of meer cold turkey afstand hebt genomen van je achtergrond. Hè. Dus je echt moest verhuizen, weg, weg.
1: Ja,
0: maar dat is ook wel een grote stap. Want de enige mensen die je kent, met wie je enigszins vertrouwd bent, van wie je nog enige liefde ervaart enzovoort, die moet je dan achter je laten.
1: Ja, je moet dat niet, maar ik had wel het gevoel dat dat noodzakelijk was in mijn geval. Kijk, ik woon nu 11 jaar in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik me echt heel hard. Ja, het is gek, het staat zelfs niet in mijn boek, maar omdat u er nu zo'n vraag stinkt, wat mij heel hard opviel. Mijn eerste 2 maanden in Nederland is dat de schaamte wegviel. En ik denk, oké, ik kwam naar hier. Ik had toen al een bachelordiploma, want ik ben naar Nederland gekomen om een master te doen aan de Universiteit Leiden.
0: Oh ja.
1: Master in de bestuurskunde. En de schaamte viel gewoon weg. Ja. Na 2 maanden, ik ging over straat en ik schaamde me gewoon niet meer om wie ik was. Ja. En dan dacht ik, oh, maar dat is wel heftig. Ik ben 32 en ik heb me dus eigenlijk impliciet, zonder het echt goed te beseffen, altijd heel hard geschaamd. En nu ging ik dan bij een nachtopvang werken voor dakloze personen. En ik was de enige met mijn bachelordiploma en er werd naar me opgekeken. Terwijl ik dacht, ja, maar ik ben echt wel een van jullie. Ja, ik bedoel, ik ben zelfs geen hulpverlener of zo. Ik heb wat ervaringen die ik kan meebrengen, maar meer niet. Maar dat die schaamte wegviel, daar, ik denk wel dat dat echt letterlijk met die afstand tussen België en Nederland te maken heeft. Die afstand tussen Antwerpen en Den Haag in mijn geval.
2: Je kon een soort nieuw leven beginnen eigenlijk. Een soort,
1: ja, en ik merkte nog wel dat. Ik merk wel de eerste jaren dat ik terug naar Antwerpen ging. Want vrienden wonen daar natuurlijk nog. Dat me altijd heel zwaar viel.
0: En je voelde de schaamte weer op je vallen als je binnenkwam?
1: Ja, je wordt herinnerd aan plekken. Hè, op een bankje waar je een keer gelegen hebt, terwijl je daar liever niet lag. Dat soort dingen. Toen mijn boek af was, nog niet uit was, maar dat ik eigenlijk het schrijfwerk al gedaan had, moest ik ook naar Antwerpen. En ik merkte toen echt van, hey, maar dit voelt als een overwinning of zo. Dit voelt echt als een overwinning op deze stad. En ik liep er echt anders rond.
0: Ja.
1: Echt van, oké, ik heb nu echt ja, ik heb mijn proces gehad of zo, dat gevoel had ik.
2: Maar heb jij zoals jij beschrijft, dat mensen die in armoede opgroeien en het dan maken, tussen aanhalingstekens, dus die opklimmen, zoals jij hebt gedaan, dat die vervreemd raken van een oude omgeving, dat die oude omgeving denkt, jongen, wat is er met jou gebeurd? Ik ken je niet meer, je bent nu één van hen. Heb jij dat zelf ook meegemaakt? Heb jij nog wel goede contacten met je oude omgeving? Met je
1: nee,
2: ouders?
1: Heel weinig. Heel weinig. Echt heel weinig. Heel sporadisch.
2: En met je familie?
1: En ja, ook heel weinig. En heel sporadisch. En zeker niet met iedereen. Ja, dat heeft er ook wel met. Ik ben echt een nieuw leven begonnen in Nederland. Ja. En dat is best goed gegaan, moet ik zelf zeggen. Ik zou ook niet terug willen naar België, denk ik. Ik zeg nooit nooit, maar ik voel het echt niet momenteel.
2: Maar is het niet een zware prijs? Dat je
1: ja, maar familie, tegelijkertijd, als je kijkt naar mijn leven nu, ik ben bestaanszeker, ik heb hier een fantastisch sociaal netwerk met heel, heel, heel veel lieve mensen om me heen. Hey, dat is gewoon zo. Ik heb hier mijn eigen familie opgebouwd, zeg maar. Mijn hobby's zijn hier, mijn werk is hier, mijn dromen liggen hier.
0: Het roept bij mij ook de vraag op, in je boek beschrijf je die 2 culturen, van de hogeropgeleide en de armen, of de mensen die het beter hebben en de armen, de bestaanszekeren en de bestaansonzekeren enzovoort. Jij bent nu van de ene naar de andere gegaan. Maar als jij het al moeilijk vindt om die brug nog te slaan of te vinden met de cultuur waar je uitkomt, die je van binnenuit kent, waar je nog wel een boek over kunt schrijven, maar je zegt zelf al, ik vind het best wel lastig. Is dat dan überhaupt op te lossen? Mensen die daar niet omgegroeid zijn, daar kun je het al helemaal niet van verwachten.
1: Nee, ik denk dat we heel veel dingen kunnen doen. Kijk, als we het hebben over bijvoorbeeld dat sociaal stijgen. En kijk, ik zeg niet dat iedereen die in armoede leeft het zo dramatisch heeft meegemaakt. Hè?
0: Nee.
1: Ik maak het niet om te zeggen, het kan heel diep gaan.
0: Zeker.
1: En die diepte van armoede voor die 15% van de samenleving, die hebben we echt niet in beeld. Het zijn ook de mensen die door niemand vertegenwoordigd worden. Nee. Buiten deze rondwalende Belg, maar verder zie ik het niet gebeuren dat deze mensen echt vertegenwoordigd worden door iemand.
2: Nee. Zo heftige gedachte eigenlijk.
1: Dat heeft de NSOB, de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur, heeft dat ook mooi in kaart gebracht. In een essay over macht en tegenmacht, van die hopelozen, die onderste 15%, die kennen geen vertegenwoordiger.
2: Maar nee, maar ik heb onthutsende constateringen die je nu maakt, eigenlijk min of meer tussen neus en lippen door. Want ja, we denken ook in de politiek. We hebben, nou, je bent zelf onderdeel van de PvdA, je hebt de SP, je hebt PvdA is nu ook nog samen met GroenLinks. Je hebt best wat linkse partijen. Ook de partij de ChristenUnie is veel bezig met armoede.
0: NSC, die ook bestaans, bestaanszekerheid op de agenda wilde zetten. Ja.
2: Dus je hebt best wel partijen die dat hoog in hun vaandel hebben staan. Maar toch, die groep wordt niet vertegenwoordigd, zeg je.
1: Nee, die onderste 15% wordt echt niet vertegenwoordigd. En kijk, het is niet omdat je roept dat je voor die groep opkomt, dat je begrijpt hoe die groep eruit ziet. Dat is iets heel anders. Ik bedoel, als we naar die bovenste 20% van de inkomens kijken in Nederland, daar zullen heel veel van die vertegenwoordigers van die partijen die jij opnoemt gewoon inzitten.
2: Ja. Ja,
1: als we naar die bovenste 20% kijken, nou, dat is een groep die het minst hun eigen bubbel verraadt.
2: Ja. Ja.
1: Dus die hebben wel macht over de mensen, maar die hebben geen zicht op de mensen. Als je kijkt naar dat mooi proefschrift uitgekomen vorige week, waarin gesteld wordt, ja, maar als je naar die hoogopgeleide kijkt, echt die echte hoogopgeleide, die 20%, laten we ons daar even behouden, die hebben het sociaal-economisch goed. Dus dat is voor hen ook niet echt een thema meer. En die gaan dan verschuiven naar het sociaal-culturele. Terwijl, ja, dat is ook superbelangrijk.
2: Ja, sociaal-culturele, dus meer emancipatie.
1: Ja, tuurlijk, thematiek. En dat is ook heel belangrijk. Maar mensen uit het moeras van de armoede trekken is ook emancipatie. Dat is ook emancipatie. En ik denk dat we daar echt te weinig oog voor gehad hebben. En het is toch al gewoon in hoe politieke vertegenwoordigers spreken. Ik bedoel, wat mij momenteel heel erg stoort, en ik maak me ook zorgen over onze democratie, verstaan me niet verkeerd. Ik maak me ook zorgen over onze rechtsstaat. Maar als we nu met z'n allen als hoogopgeleide clubs gaan roepen, ja, de rechtsstaat staat in het gevaar. Ja, voor 20-25% van de samenleving bestaat die rechtsstaat al heel lang niet meer. Denk aan de toeslagenschandaal, denk aan Groningen, denk aan mensen die inderdaad in bittere armoede leven. Mm-hmm. Denk aan mensen die door het UWV nu recent nog foute toeslagen en die hun bestaansonzekerheid wordt systematisch door de overheid op het spel gezet. Mm. De sociale advocatuur is bijna onbestaande. Die kunnen gewoon hun caseload totaal niet meer aan. Dat is bijna vrijwilligerswerk geworden, sociale advocatuur.
0: Maar wat je nu beschrijft is zo. Lijkt me geen reden om dan te zeggen, laten we het dan maar niet over de rechtsstaat hebben.
1: Nee, dat zeg ik.
0: Maar de issues die zijn wel belangrijk om te benoemen. Want het risico bestaat natuurlijk dat door dit steeds te zeggen, en ook is dat algeheel cynisme in de samenleving sluipt van, ach, die hele rechtsstaat, het is toch stad om niks voor iedereen ligt. En dat het niet meer uitmaakt. Maar ik hoop toch eigenlijk stiekem dat het nog steeds wel uitmaakt welke partij daar zit. Of zeg jij, eigenlijk maakt het ook eigenlijk geen moeite meer uit.
1: Nee, het is
0: allemaal hetzelfde.
1: Nee, het maakt heel hard uit.
0: Ja.
1: Maar je moet wel de analyse durven maken van waar heb je het laten liggen.
0: Ja, dat
1: die
0: zeker.
1: Analyse moet je echt wel durven maken.
0: Zeker.
1: En je moet je denk ik wel beseffen dat als je nu constant roept dat die rechtsstaat onder druk staat, dat je die groep alleen maar verder wegduwt.
0: Ja. Die voelt zich dan niet gehoord.
1: Ja, nee, die denkt, ja, oké, voor jou staat ze nu even onder druk, maar kom even kijken bij mij thuis. En dat is echt wel wat we daarmee doen. En ik denk dat je dan nog andere woorden moet gaan zoeken. En dat die rechtsstaat onder druk staat nu en dat onze democratie in gevaar is. Ja, geloof me, ik maak me er ook superveel zorgen om. Maar probeer echt wel ook compassie te tonen met die onderste groep. Probeer blijvend te tonen dat je merkt dat je voor hen ook tekort hebt geschoten.
0: Ja, stemt die groep überhaupt? Vaak wordt natuurlijk gezegd dat partijen als SP en nu PvdA van ouds met het sociaal-democratisch ideaal, misschien ook PVV, maar ik lees dan in ook weer een uitgebreide analyse dat PVV tegenwoordig vooral middenklasse stemmers trekt. Wordt deze groep ergens politiek vertegenwoordigd?
1: Nou, ik denk dat het heel ingewikkeld is om dat in duidelijke groepen op te splitsen, maar Josse de Voogd en René Cuperus hebben met hun atlas van afgehaakt Nederland mooi in kaart gebracht. Hè? Dat bepaalde groepen inderdaad wel zich afhaken in die zin dat ze niet meer stemmen of op radicale partijen gaan stemmen. Dat zijn niet allemaal mensen die in armoede leven, maar het zijn wel mensen die in toenemende mate de afwezigheid van de overheid een beetje beu worden. En dat is het gekke. We klagen veel over die overheid, maar we hebben ze ergens ook wel nodig. We hebben gewoon beeldhuizen nodig. We hebben buslijnen nodig.
0: Van partner kun je wisselen, maar van overheid is dat heel moeilijk.
1: Ja, en dat is een hele ingewikkelde. En kijk, ik denk dat er ook onder zit, maar ook in dat afgehaakte ziet daar weer iets bijzonders, want waarom noemen we hen niet de weggeduwde?
0: Mm-hmm.
1: Want dat is volgens mij wat er gebeurd is. En dat bedoel ik met die taal, hè, over de rechtsstaat. En denk ik, ja, maar nu maken we noemen hen de afgehaakte. Zijn zij weer degene die actief afhaken? Ja. Wij kunnen toch ook zeggen, ja, maar we hebben je weggeduwd en we gaan je terug in boord trekken.
0: Nou, je kunt nog zeggen, dat was iets, herinner ik me uit het gesprek dat wij hier ook gehad hebben met Josse de Voogd. Maar ik moet het even aan mijn hoofd doen, dus als Josse nu luistert, neem me niet kwalijk als ik je geen recht doe. Maar die zei zoiets, dan denk ik, toen ik vroeg van waarom is de SP niet veel groter? Hè? Waarom stemmen mensen dan de PVV bijvoorbeeld? En ik denk dat hij zei, mensen willen geen slachtoffer zijn. Ze willen geen slachtoffer gevonden worden. En als je nu zegt, ze zijn weggeduwd, ja, dat neemt nog meer agency bij ze weg. Als je zegt, ik ben afgehaakt, dan heb je tenminste nog iets gedaan. Zeg maar, hè? Dan ben je niet overal slachtoffer in. Dan heb je een statement gemaakt.
1: Zo had ik het nog niet bekeken, denk ik.
0: Want ergens is dat raadselachtig natuurlijk. Ja. Dat een partij als SP, en misschien ook PvdA, vooruit jij zit me aan tafel, dat die dan niet groter zijn als deze analyse klopt. Want die, ja, het zijn tenminste partijen die dat wel benoemen.
1: Die dat opnieuw beginnen benoemen, denk ik.
0: Waarom zouden mensen alleen maar boos stemmen en niet ook zeg maar, stemmen in hun eigen belang? Dat is natuurlijk een hele oude vraag al, hè, die vaak opkomt.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, kijk, ik denk dat die een heel complex vraagstuk is, maar het zit hem natuurlijk ook gewoon in. Kijk, men zegt altijd, ja, de PVV-stemmer stemt tegen zijn eigen belang.
0: Dat wordt vaak gezegd.
1: Dat wordt heel vaak gezegd.
0: Ja.
1: Nou, als je kijkt naar 10 jaar geleden, ja, je had historisch niet meer tegen je eigen belang kunnen stemmen, denk ik, als je in armoede leefde. Je hebt decentralisaties binnen het sociaal domein gehad, je hebt de participatiewet gehad, je hebt mega bezuinigingen gehad, waarvan het effect nooit is onderzocht geweest. Hè? Of dat wel heeft opgeleverd waar wij dachten dat dat heeft opgeleverd.
2: Maar doe je dan nu op het kabinet van VVD, PVDA?
1: Nou, ik wil gewoon op de laatste decennia gewoon.
0: Ja, de 4 of 5 partijen die in het kabinet hebben gezeten.
1: Ja, natuurlijk. Dat is gewoon de laatste decennia. Ja, ik bedoel, dat is gewoon een feit voor deze mensen. En dan snap ik dat, kijk, je gelooft het op de duur toch niet meer.
0: Nee, denk ik, waar schrik ik wat mee op, überhaupt?
1: Nee, en kijk, het gekke is dan, en ik zie dat nu ook, hè, bijvoorbeeld als we het nou over de zorg hebben. Ja, we steven dan op een zorginfarct af, noem dat dan. Hè, zorg is in crisis en noem maar op. Dan denk ik, oké, maar dan hebben we heel veel bestuurders in de zorg zitten. Hè, en volgens mij hebben die daar best hun geld mee verdiend. Volgens mij hebben zij dat zorgsysteem bedacht. Dat hebben de mensen onderaan die ladder niet bedacht. En dat zijn nu de bestuurders die het ook gaan oplossen. En dan denk ik, en dat is ook in dat bredere verhaal van armoede, ja, als je het anders wil doen, dan moet je het anders doen. En dan is het de vraag of je het nog met dezelfde mensen moet doen.
0: Ja.
1: Als ik nou straks hier naar buiten ga en iemand rijdt mij omver en ik breek mijn been, ik ga toch niet aan die chauffeur vragen om mij naar het ziekenhuis te brengen. Dat ga ik toch niet doen.
0: Nee.
1: Dat zijn de mensen die mijn been gebroken hebben. Dan denk ik, ja, maar ik ga die mensen echt niet vertrouwen om mij naar het ziekenhuis te brengen.
2: Het lijkt alsof je dan pleit voor, we moeten juist nieuwe partijen de kans bieden nu. Laten partijen als de PVV en NSC het nu maar proberen. Het verbaast mij in die zin, omdat ik denk, ja, jij hebt het ook van het Wetenschappelijk Instituut van de PvdA. Ja, dat is natuurlijk ook een partij die veel in kabinetten heeft gezeten.
0: En die vaak te horen krijgt dat die het heeft laten liggen. Zeg maar, hè, dat die zich aan het neoliberalisme heeft verkocht in de Paarse kabinetten enzovoort. Nou, het is niet per se mijn analyse, maar het is wel wat vaak gezegd wordt.
1: Ja, kijk, maar het is toch gewoon een feit, denk ik, dat we nu met z'n allen kunnen concluderen dat die marktwerking in de zorg dat gefaald heeft.
0: Ja.
1: Dat die marktwerking in de spoorwegen dat gefaald heeft. En dat kunnen we nu toch met snelle concluderen. En ik praat helemaal niet dat heel Nederland op PVV moet stemmen, hè, voor de duidelijkheid. Maar ik vind wel dat je die analyse
0: moet maken.
1: Nee, maar ik vind wel dat je die analyse moet maken. Want ik neem het op voor die onderste groep. En dan hoort die analyse er gewoon bij, denk ik.
0: Nou, wat vind je van die analyse van die ik dan eens even toeschrijf nu aan Josse de Voogd. Maar laat ik hem voor mijn eigen rekening nemen. Dat, er wordt vaak gezegd, het werkelijke probleem is sociaal. Of klasse, of financieel, sociaal-economisch. En niet cultureel. Hoe komt het nou dat mensen dan, als ze daar tegen hun eigen belangen in, toch cultureel stemmen? Heeft dat inderdaad iets te maken met geen slachtoffer willen zijn? Niet constant weer in die hoek willen gedrukt worden door vaak linkse partijen toch die zeggen, ja, die arme mensen kunnen er ook niks aan doen. Dat is misschien wel zo, maar ik kan in ieder geval iets doen.
1: Kijk, dat is een dikke
0: vinger opsteken tegen de politiek.
1: Ja, dat kan ik me wel inbeelden.
0: Ja.
1: Maar ik sprak 2 weken geleden enkele burgemeesters bij een bijeenkomst. En die zeiden tegen mij van, ja, het gekke is, ik kan gewoon niet uitleggen aan een jongen van 30 die naar mij komt, meneer de burgemeester, ik vind geen huis, ik woon nog met mijn ouders en ik zie andere groepen een huis krijgen. En die burgemeester zegt, ik kan het macro-economisch volledig uitleggen, ik kan het vanuit internationale verdragen volledig uitleggen, ik kan het vanuit landelijke wetgeving volledig uitleggen, maar ik krijg niet aan die 30-jarige uitgelegd. Of ik kan daar geen weerwoord op bieden.
0: Nee.
1: En dat is het sentiment dat bestaat. En dat is de kracht van die frames van Wilders. En dat zijn, ja, ik vind van alles van die frames, maar je krijgt het niet uitgelegd.
0: Nee.
2: Hoe kan het dat het jou wel lukte om op te klimmen? Wat is het?
1: Ik denk geluk.
2: Geluk?
1: Ja, sowieso geluk. Kijk, wij zeggen mensen moeten hard werken, maar heel veel mensen kunnen niet hard werken. Veel mensen hebben een arbeidsbeperking. Veel mensen zijn chronisch ziek. Veel mensen hebben gewoon niet de discipline om zich staande te houden op die arbeidsmarkt. Dus dat is al één ding, denk ik.
0: Ja.
1: Ten tweede is hard werken echt niet voldoende om uit armoede te geraken. Kijk, als je nu kijkt, de werkloosheid is 3,7%, als ik me niet vergis. Dat gaat over 370.000 Nederlanders die momenteel werkloos zijn, terwijl er bijna 1 miljoen Nederlanders in armoede leven.
3: Zometeen luisteren we verder naar de ongelofelijke podcast, maar eerst gaan we luisteren naar Colortura van Coldplay.

Je luistert naar Cultura van Coldplay. Wij gaan er tussendoor even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur nacht van EO, waarin we gaan luisteren naar een extra deel van de ongelofelijke podcast en podcast De Dag. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Dat gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen en later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO.
3: Van EO.
2: We beginnen dit uur met het vervolg van de ongelooflijke podcast. We belanden midden in een gesprek tussen journalist David Bogert, theoloog Stefan Paas en hun gast Tim Sjongers. Sjongers schreef het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Zelf groeide hij in armoede op, maar wist daaruit op te klimmen. Hoe kan het dat dat zoveel mensen niet is gelukt, maar hem wel?
4: Het is 3,7% als ik me niet vergis. Dat gaat over 370.000 Nederlanders die momenteel werkloos zijn, terwijl er bijna 1 miljoen Nederlanders in armoede leven. Ja, nu mag je naar 0% gaan, ja, dan heb je nog altijd mensen die in armoede leven. Dus ja, ik vind dat de hard werken is de enige uitweg, dat weet ik niet. Ik denk ook heel veel geluk hebben. En ik vraag me altijd af, wat bedoelen wij nou met hard werken? Ik moest vroeger vaak 60, 65 uur in een keuken staan. Daar kon ik net mee rondkomen.
5: Ja.
4: En dan ben je hoog opgeleid en dan werk je 32 uur, heel hard. Krijg je heel snel een vast contract. Dat heb ik in de keuken nooit gekregen. Krijg je heel snel een vast contract. Dan verdien je €3.000 netto per maand. 32 uur, 2 dagen mag je van thuis werken. Want ja, je moet balans houden in je leven, noemt dat dan. Tijdens corona krijg je bureaustoel vergoed. Krijg je computerscherm vergoed.
5: Ja, ja.
4: Nee, wat wij eigenlijk zeggen is zorg dat je hoog opgeleid bent.
5: Ja, ja, ja.
4: En zorg dan net als al die andere hoogopgeleide belachelijk goed voor jezelf. Dat is wat we eigenlijk zeggen.
5: Ja, ja, ja.
4: En nu kantelt die arbeidsmarkt en nu gaan we raamspel geven aan het MBO. En weet ik het allemaal. Ja, het zal allemaal wel. Waarom zegt niemand van die overleggen in die ministeries tegen de zoon of dochter, ik wil dat je naar het MBO gaat? Dat heeft niks met onderwijs te maken. Dat heeft te maken met de maatschappelijke waardering. Dat is iets heel anders.
5: En gelukkig hebben zij dat ook te maken.

0: dat je naar het mbo gaat. Dat heeft niks met onderwijs te maken. Dat heeft te maken met de maatschappelijke waardering. Dat is iets heel anders.
1: En gelukkig hebben zij dat ook te maken met een lieve partner. Die stom stappen durfde te nemen. Punker, noem je dat?
0: Ja, punker. Nee, kijk, dat is, ik denk enerzijds geluk. Anderzijds, en dat is ook mijn oproep hè, aan iedereen. Van, je hebt gewoon mensen nodig die af en toe richting wijzen. En je hebt mensen nodig die zeggen, ik laat jou niet vallen.
1: Ja.
0: En ik zal daar een voorbeeld op geven. Hè. Wat ik al zei, ik werkte in een nachtopvangcentrum met jongeren. Hier in Den Haag. En een van die jongeren betrapte ik mijn jointje op zijn kamer.
1: Mm-hmm.
0: En het protocol is dan, ja, die jongen er moet eruit. Ik zeg, ja, maar ik ben hier niet om jongeren dakloos te maken. Ik ben hier om tegengestelde te doen. Nou, lang verhaal kort. Ik ben naar die kamer gegaan van die jongeren. Deur op slot. Echt wel best heftig geweest. Van ja, je brengt mij in problemen, want ik zie jou beloven. Maar ik laat jou niet vallen. Nou, ik heb bij al die jongeren nooit nog problemen gehad. Als ik iets vroeg, ze sprongen voor mij.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, maar waarom zou dat zijn? Nou, waarschijnlijk als je jong bent, 19, en je bent dakloos, hebben heel veel mensen jou wel laten vallen in je leven.
1: Ja. Je gaat eigenlijk vanuit
0: ik heb
1: de volgende
0: tegen die jongeren als hulpverlener gezegd, ja, brengt mij in de problemen, maar dat is niet voldoende om jou te laten vallen.
1: Nee.
0: En dat gevoel, het gevoel hebben dat mensen jou niet laten vallen, het gevoel dat mensen jou de richting wijzen, en dat kan iedereen doen. Iedereen kan in zijn of haar omgeving kijken, wie heeft het hier moeilijk, wie kan ik helpen, voor wie kan ik naar de gemeente bellen, want mij nemen ze wel serieus, ik begrijp wel die taal van die ambtenaar, voor wie kan ik hier een toeslag invullen, kan ik niet gewoon even een kind bij mij nemen, met mijn kind laten spelen op een zaterdag, zodanig dat die ouders even relaxed zijn, zodanig dat dat kind een keer uit die omgeving is. Dat zijn kleine zaken die iedereen kan doen.
1: Je zegt eigenlijk, er is een grote nood aan betrouwbare mensen. Mensen die betrouwbaar willen zijn voor een ander.
0: En mensen die menswaardigheid voorop zetten.
1: Ja.
0: En dat is echt het probleem. Wij kijken niet langer naar de mens. Wij kijken naar de problemen en het gedrag van de mensen. Niet naar de mens die erachter zit. En het is sociale context die gedrag stuurt. En kijk, wat mensen met geld en mensen zonder geld gemeen hebben, is dat ze mens zijn. Hm. Blijf naar die mens kijken. Sinds ik geld heb, is mijn gedrag ook veranderd. Mensen die niets te verliezen hebben, gaan zich gedragen alsof ze niets te verliezen hebben. Nou, wees die persoon die ze niet willen verliezen en hun gedrag zal veranderen.
2: Ja, je zegt sinds ik geld heb, dat vond ik ook wel opzienbaar. Wat je vertelt en beschrijft in je boek is dat jij pas op het moment dat jij echt sociaal begon te stijgen, en je ging op een gegeven moment, we hebben nu best wel grote sprongen gemaakt, maar dat is ook prima. Je ging op een gegeven moment studeren. Wat al natuurlijk best uniek was, dan ging je overdag studeren en 's avonds ging je dan nog in de nachtopvang werken. Dus dat is ook wat jij in je boek ook het geluk benoemt. Dat jij blijkbaar de fysieke gesteldheid hebt. Dat je overdag kan studeren en 's nachts kan werken zonder dat je omvalt. Dat is natuurlijk best uniek. Heel veel mensen zijn niet zo gebouwd. En die hadden dan niet zo kunnen stijgen zoals jij dat gedaan hebt. Maar jij zegt vanaf het moment dat ik begon te stijgen, dat was het moment dat ik me echt arm begon te voelen.
1: Tja.
0: Ja, kijk, je bent 30. Je zit tussen 19-jarigen. Uitzonderingen daar gelaten, maar de meesten hebben echt wel een goede jeugd gehad. Hebben geen armoede gekend. Mama en papa hebben weten bijsturen. Beetje angst, nou dan organiseren we therapie. Kan je niet mee met wiskunde, nou dan organiseren we bijles. Wil jij die nieuwste laptop? Nou, dat kan als je een weekend braaf bent, krijg je die nieuwste laptop wel. En dan worden er wel condities gecreëerd die zorgen dat zij daar op je 19e zitten. En ook zij studeren hard, dat is helemaal het punt niet. Maar op dat moment merk je wel van, oei, dit is echt een heel, heel, heel groot verschil.
2: Ja.
0: Ik had op mijn 30e, een complicerende factor op mijn 30e was tijd. Het idee dat ik het niet meer kon inhalen. Het idee dat ik te laat aan mijn inhaalsprong begonnen was. Dat was echt een factor die me heel, heel, heel veel stress bezorgde. Dat ik echt dacht van, ik ben te laat begonnen. Ik zag 19-jarigen waar ik echt van dacht. Zij worden de politici van morgen. Zij worden de topjournalisten van morgen. Zij worden echt topambtenaren. En dat gat in mijn cv, zoals dat dan noemt. Op dat moment al 13 jaar. En toen moest ik nog 2 jaar.
2: Ja.
0: Ja, dat, ik dacht echt, dit gaat hem nooit meer worden. Ja. Ik heb me gigantisch vergist trouwens, maar
2: het is toch gelukt. Ja, gat die je cv noemde. Ik moest ook nog denken aan een ander iets wat ik heel bijzonder vond om te lezen in je boek. Dat je zei, ja, er is ook gewoon een gat als het gaat om woordenschat, als het gaat om woorden. Jij beschrijft dat mensen die in armoede opgroeien 30 miljoen minder woorden hebben gehoord.
0: Ja, kijk, het gaat over...
2: Voor een derde jaar, geloof ik.
0: Ja, kijk, het gaat over... Als jij opgroeit in een armoedig eenoudergezin, zeg maar, dan hoor je dus... En ja, je kan over de aantal discussiëren, maar dan hoor je echt belachelijk veel woorden minder.

0: dan een kind dat opgroeit met twee ouders die het goed hebben.
1: Zijn gewoon minder gesprekken.
0: Ja, en meer sociaal netwerk, meer naar de sportclub en noem maar op. Dus ja, meer contacten met mensen. Want ja, als je heel arm bent, ja, veel contact met mensen heb je niet. Want ja, onze publieke ruimte kost geld. Ja. Er is heel weinig dat je kan doen in je vrije tijd dat geen geld kost als je publieke contacten wil. Ja. Dus, en dan zie je dat inderdaad, de 30 million word gap noemt het dan, dat er inderdaad 30 miljoen woorden minder gehoord worden. Dat is gigantisch gat in je woordenschat. Ja. En als je dat zou willen inhalen, is er een wetenschap die heeft berekend, nou, dat zou dan gedurende 15 jaar of zo 9 boeken per dag betekenen die je moet lezen. Ja. Nou, dat ga je niet meer inhalen.
1: Nee.
2: Ja, ik neem aan dat het niet unieke woorden zijn. Hè? Sorry, ik zit even te rekenen. Het Nederlands heeft 270.000 woorden.
0: Ja.
2: Maar je bedoelt dus puur kwantitatief.
0: Maar
2: het woordje en zit daar heel vaak tussen, neem ik aan.
0: Je
2: krijgt gewoon minder taal.
0: Je krijgt minder taal, je gebruikt de taal veel minder.
2: Ja, precies.
0: En wat doen we nu in Nederland? Bijna heel veel mensen hebben een taalrijk beroep.
2: Ja.
0: Al die overleggen, wat wij hier doen, dat zijn taalrijke beroepen. Ja. Al die ambtenaren, dat is een taalrijk beroep.
2: Noem maar dat de kletsen in de klasse, dat zijn,
0: ja, daar ben ik het ook wel enigszins mee eens. Dat is ook iets dat ik me vaak afvroeg in het begin. Ik ben zelf ook ambtenaar geweest een paar jaar. En dat je dan 2 uur overleg hebt en jezelf afvraagt van wat hebben we nou veranderd voor de mensen. En dan moest ik vaak zeggen, ja, helemaal niks volgens mij.
2: We hebben toch alle neuzen dezelfde kant op gekregen?
0: Alle
2: stemmen gehoord?
0: En alle stemmen totaal niet gehoord trouwens. Want dat is... Ik vind dat echt zo goed met het poldermodel. Iedereen moet dan aan tafel. Maar mensen in armoede zitten bijna nooit aan tafel.
2: Nee.
0: Terwijl zij degene zijn die alle effecten van dat polder het eerste... ervaren vaak. Mm-hmm. Dat gebeurt nooit.
1: Ja. Nou ja, in onze podcast houden we ons ook graag bezig met levensbeschouwing en geloof. Nu ben ik in jouw boek ook op een geloof gestuit.
0: Oei.
1: Namelijk het meritocratisch geloof.
3: Ja, dat is best wel dominant te zijn.
1: Meritocratisch geloof. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, kijk, het meritocratische ideaal is... Ik zal een vergelijking maken met een wielerwedstrijd. Degene die eerste is, die krijgt goud. De tweede zilver, de derde brons. De rest krijgt een broemetje en een handdruk. Ja. En het is helemaal prima om de best presterende in een samenleving te belonen voor hun prestaties. Je wil maatschappelijke excellentie en dat hebben we ook nodig en dat is helemaal prima.
2: Mm-hmm.
0: We zijn van ideaal opgeschoven naar geloof. Nog steeds goud, zilver, brons. Maar geen broemetje meer, geen handdruk meer. Nee, u moet harder werken. Het is je eigen schuld. Je had zo raar maar niet moeten zijn. We zeggen er niets meer bij dat degene die goud, zilver en brons had, die de beste fiets hadden. Dat mama en papa hen elke dag naar de training konden brengen. Mama en papa hen in het weekend naar de wielerwedstrijd konden brengen. Dat ze de beste coaches hadden en noem maar op.
2: Ja.
0: Die condities die dat succes hebben veroorzaakt, die laten we compleet buiten beschouwing. En we zeggen het met mensen met heel andere condities. Ja, maar jij had maar harder moeten werken. Terwijl, en daar hebben we het al over, het is eerst die condities veranderen en pas dan die mogelijkheid hebben om harder te werken.
3: Ja.
2: Maar kun je ook niet zeggen dat, als ik iets heel zondig zeg, om in de sfeer te blijven, dan moet je het maar zeggen, maar dat in een meritocratische samenleving we inmiddels zover zijn dat iedereen, als het ware, die een opleiding kon volgen, min of meer wat de kans gehad heeft. Dus dat je altijd een groep mensen houdt die het gewoon simpelweg niet kunnen.
0: Nee, en dat is prima.
2: Ja.
0: En daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zijn wij compleet uit het oog verloren. Sommige mensen kunnen gewoon niet mee in deze samenleving.
2: Je had altijd 10, 15, weet ik veel procent.
1: Ja, maar is er ook een groep die wel wil en niet kan financieel gezien of zo?
2: Ik zit even op die hele vraag naar, om die term maar te gebruiken, slachtoffer. Hè. Er zijn misschien ook mensen, wat je ook organiseert, hoe je het ook doet. Er is altijd een groep, neem ik aan, die het gewoon niet kan.
0: Ik ben daar echt compleet mee eens. Dat heb ik helaas echt in mijn omgeving vroeger echt vaak gezien. Er zijn gewoon mensen die niet mee kunnen in die samenleving. En de samenleving is gebouwd
2: volgens... Vraag ook nogal wat van mensen.
0: Ja, en de samenleving is gebouwd volgens een bepaalde norm.
2: Ja.
0: Steeds vaker de norm van de hoogopgeleide, terwijl die nog steeds in de minderheid zijn. Mm-hmm. Maar onze economie en dergelijke is allemaal opgebouwd de norm van de hoogopgeleide. En er zit echt helemaal... Ja, en er zit gewoon helemaal onderaan... zit daar gewoon een groep die volgens mij niet de capaciteiten heeft om mee te doen in de samenleving. En we moeten ook die groep gewoon helpen. We moeten daar ook vol inzetten op ontwikkeling, want iedereen heeft talent. Maar we moeten daar niet per definitie van verwachten dat ze op een wijze waarop wij meedoen aan de samenleving ook kunnen meedoen.
2: Ja.
0: En dat zijn mensen die echt wel krappen van het leven hebben gehad, maar misschien bepaalde capaciteiten ontbreken om zich gewoon. En dat is het punt. Ja. We hebben die maatschappelijke ladder op een bepaalde hoogte gezet en we willen dat iedereen over die ladder springt. Ja, een andere manier is zeggen, laten we voor bepaalde mensen die ladder gewoon van naar beneden trekken, want dit is niet realistisch.
2: Ja, om in die wielrensfeer te blijven. Je kunt zeggen, ja, we kunnen je voeding verbeteren, betere coach, betere training, maar als je één been hebt, gaat het dan toch niet worden.
0: Nee, en wat doen we dan met mensen met één been, dan hebben we de Paralympische Spelen.
2: Ja.
0: En dat is wat ik ook om in de oplossingen te komen, wat ik ook in mijn boek zeg. En de gemeente Rijswijk is sinds gisteren daar een pilot mee gestart. Huwen aan de gemeente Rijswijk trouwens. Maar misschien moeten we nadenken over een bijzondere overheid. Al zien voor die groep die echt niets mee kan, die brieven van die overheid niet begrijpt, die 5 problemen heeft, 10 hulpverleners, die ons heel veel geld kost, waarbij we geen hulp weten te organiseren, die in de schulden zit, die vaak wel niet werkt. Aan die groep verwachten we het meeste overzicht in het leven, terwijl die het minste overzicht hebben.
2: Ja.
0: En we zetten die groep alleen maar meer en meer onder druk met overheidsbrieven en noem maar op.
2: Ja.
0: Terwijl wij voor één brief al een adviseur bellen van help mij met het invullen van die brief. En ik zeg van maar voor 80% werkt het systeem prima. Voor ons werkt het systeem prima. Moesten wij werkloos zijn morgen, wij vinden onze weg wel via het UWV of weet ik wat.
2: Ja, door de hele overheid niet voor om te gooien.
0: De WMO, weer al die normen van die hoogopgeleide. Wij redden ons daar wel in 20%. Mm-hmm. Dat zijn onze schattingen, samen met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. 20% redt het helemaal niet binnen die overheid.
2: Wat je ook doet.
0: Nee, en dan zeggen wij, isoleer dat probleem. Net zoals we speciaal onderwijs hebben binnen onderwijsvormen. Net zoals we Paralympische Spelen hebben binnen de Olympische Spelen. Net zoals we beschermde woonvormen hebben binnen woonvormen. Isoleer dat. Geef deze persoon gewoon één contactpersoon, één punker. Arm eromheen.
1: Zoals jou.
0: En ik bel met de overheid. Ik vul jouw toeslagen in. Ik zorg dat die jeugdzorg een beetje coherent met jou omgaat. Niet 4 hulpverleners tegelijkertijd. Ja. Ik ga dat regelen. En ik denk dat je dan mensen ademruimte biedt. En dat is wat mensen nodig hebben. Gewoon een beetje ademruimte. Mensen staan mega hard onder druk, mega hard onder stress. Die overheid is, en die hulpverlening is vaak, een extra stressfactor. Nou, organiseer dat voor deze mensen op een heel andere manier.
1: Ja, dus jij zegt niet, het hele systeem moet op de schop. We moeten de hele overheid afbreken en opnieuw beginnen. Nee, het werkt voor 80%. Werkt het goed. En we moeten iets, een bijzondere overheid noem je dat, optuigen voor de 20%. Waarbij het niet goed werkt.
2: Hoe moet hij eruit zien? Want je noemt in je boek ook voorbeeld van een mevrouw, een buurvrouw die een social case manager heeft. De overheid heeft er echt aan gedacht dat er zo'n 25-jarige dan op bezoek komt en jou uitlegt hoe je leven moet leiden. Wat dan? Nou, ik zeg het een beetje cynisch, maar laten we zeggen dat het iemand met goede bedoelingen is. Maar dat is ook niet wat je bedoelt. Hè? Want
0: kijk, het gaat erom. Je hebt bijvoorbeeld, en dat blijkt uit die data van het IPW, je hebt bijvoorbeeld een gezin, financiële problemen, jeugdzorg komt erbij, want de kinderen beginnen wat spanning te vertonen. En dan nog eens het toeslagenschandaal erbij, noem maar op. En dan heb je plots 10 verschillende casussen die je moet organiseren als alleenstaande moeder. Met 27 formulieren van de overheid.
2: Klopt.
0: Maar al die mensen die iets van je willen.
2: Allemaal één kleine dimensie van je probleem.
0: En wij zeggen, organiseer die mandaten anders. Organiseer die financieringstroom anders. Geef die persoon één gatekeeper. Eén persoon die voor jou naar de instanties belt. Die jouw contactpersoon is. Iemand waar jij je shit on kan outsourcen. En die dat voor jou doet. En af en toe contacten houdt. En zorgt dat jij gewoon op ademruimte komt.
2: Ja, ontzorgt.
0: Ja, en een mooi project dat hier heel goed bij aansluit, vind ik, is Kansrijk Groningen. Waar mensen die echt al jaren echt in de modder van de armoede zitten en er niet uitkomen op eigen kracht, die krijgen een buddy toegewezen. Die buddy komt zelf ook uit de armoede, dus die heeft ervaringskennis, weet wat armoede echt is.
2: Ja.
0: En die buddy is de contactpersoon. En wat ze doen is eerst zorgen dat je woonsituatie stabiel is. We gaan iets meer schulden doen. We gaan zorgen dat die hulpverleners, die kunnen er wel wat 5 minder op je afkomen.
2: Ja.
0: En die buddy gaat dan contacten onderhouden met instanties en samen een plannetje over 2-3 jaar. Kleine, haalbare doelen. En stap voor stap krijgt men dan vertrouwen en na 2-3 jaar is men in een opleiding, heeft men een baan, is men terug gereïntegreerd in die samenleving.
2: Dat is geweldig natuurlijk.
1: Ja, mooi. Ik wil nog even terug ook naar geloof. Ja, als het gaat om geloof, wij verkennen in deze podcast ook de gevolgen van secularisatie. Ontkerkelijking. Dat vinden we ook interessant om te kijken wat daar de gevolgen van zijn. Omdat het zo is dat. Ja, dat was 5 jaar geleden. Was het voor het eerst zo dat er in Nederland meer mensen zijn die zich niet religieus noemen dan wel religieus. Zie jij ergens een link ook met armoede en onze omgang daarmee? Met het feit dat afneemt?
0: Ja? Vroeger hadden we zalen. En mensen binnen een zaal die komen samen omwille van een hoger doel. Wat je van dat doel ook vindt. Zij komen samen omwille van een hoger doel.
2: Ja.
0: En dat was qua sociale klasse heel gemengd.
2: Ja.
0: En dan heb je het clichébeeld van op zondag zit een notaris naast de schrager een broodje te doen in de kroeg na de mis.
2: Ja.
0: Dat zijn zalen. Die zalen zijn nu weg, of eigenlijk toch voor de meerderheid van de Nederlanders blijkbaar zijn ze weg. En nu zijn bubbels geworden. En bubbels, die kiezen elkaar niet op een hoger doel. Die kiezen elkaar op gemeenschappelijke overeenkomsten.
2: Ja.
0: En opleidingsniveau is daar vaak een heel strikte scheidsleiding.
2: Ja, klopt.
0: En als jij... Kijk, bijvoorbeeld naar Voorburg. Ik woon zelf in Den Haag, maar als ik naar Voorburg kijk, ja, dat lijkt me zo'n typische bubbel. En daar is niks mis mee. Ik wil niemand in Voorburg beledigen, dat is mijn punt niet. Maar ja, dat is eigenlijk een gemeente die is opgebouwd uit ambtenaren, die nog een gezinswoning wilde kunnen betalen. Niet te ver van de stad, niet te ver van hun werk.
2: Ja.
0: En ja, daar ga je die sociale menging, heb je daar gewoon veel minder.
2: Ja.
0: Als ik kijk in de gemeente Den Haag, ik woon zelf aan de rand van de Schilderswijk. Ja, ik moet 7 minuten fietsen en ik kom in een wijk terecht waar het veel beter is dan waar niemand ooit in de Schilderswijk inkopen zou gaan doen. Als je kijkt boven de Laan van Meerdervoort, ja, hoe dichter bij het strand, los van Scheveningen dan en Daandorp, maar hoe dichter bij het strand, ja, hoe homogener het wordt.
2: Ja. Ja, ja.
0: En dat is volgens mij echt wel die taal en invloed van die ontzuiling, zeg maar, die secularisering.
1: Nou ja, het bleek ook, het Sociaal Cultureel Planbureau had ook onderzoek nagedaan naar verbubbeling. En die zeggen dat de minst verbubbelde plaatsen zijn volgens hen op de Bijbelbelt. Dus Urk, Renswoude, Scherpenzeel en Veren.
0: En daar is waar religie nog een heel grote rol speelt.
1: Daar is waar veel mensen kerkelijk zijn. En het Sociaal Cultureel Planbureau zegt, daar leven hoog en laag opgeleide het minst langs elkaar heen.
0: Ja, daar kijk ik me echt in beelden. En kijk, ik zie hetzelfde bij...
2: Dat is gewoon zo.
0: Ik zie hetzelfde bij moskees. Ik bedoel, de mensen die ik ken die moskees bezoeken, nou, dat is ook sociaal echt nog wel gemengd. En ik vind dat dan, die moskees, dat vind ik dan gek. Dan, mensen hebben terechte zorgen, zoals in Engeland onlangs, hè, dat noemen dan terechte zorgen. De mensen gaan dan de moskee aanvallen en dan denk ik, maar in plaats van die moskee aan te vallen, ga aanbellen, ga met die imam gewoon eens thee drinken. En volgens mij krijg je een heel ander beeld. Ik denk dat iedereen, en dat vind ik trouwens ook zo voor de kerk trouwens, van allerlei religie. Als je een religie veroordeelt, ga een keer met de vertegenwoordigers daarvan in gesprek. Mm. Volgens mij krijg je een heel ander beeld.
1: Doe je dat ook wel eens?
0: Want daar worden, ja, tuurlijk. En daar worden nog wel koekjes uitgedeeld. Ja. En daar wordt nog wel tegenzet voor de armen. En daar wordt niet op mensen neergekeken. Mm. Ik bedoel, en dat is ook de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau met die Bijbelbeeld.
1: Redacteur Christijn corrigeerde me net dat het Sociaal Cultureel Planbureau die beweerde niet dat hoog en laag opgeleide het minst langs elkaar heen leven in de Bijbelbeeld, maar dat het rijk en arm het minst langs elkaar heen leven daar. Dus daar ga ik al. Daar heb ik rijk en arm en hoog en laag opgeleid door elkaar gehaald.
2: Maar het correleert misschien wel met elkaar.
1: Ja, is dat altijd één op één met elkaar? Hoog en laag opgeleid, rijk en arm.
0: Nee, maar we weten wel dat de laagst opgeleide de minst verdienende zijn over het algemeen. Hm. We weten dat als je ouders hoog opgeleid zijn, de kans dat je zelf hoog opgeleid bent ook wel best groot is. Ja. Kijk, en ik gebruik die termen mensen met geld, mensen zonder geld.
1: Ja.
0: Niemand identificeert zich als rijk.
1: Oh ja.
0: Ik bedoel, er zijn best
2: mensen. Je kent altijd mensen die nog rijker zijn.
0: Ja, dus ik heb het echt over mensen met geld, mensen zonder geld. En dat is volgens mij heel duidelijk. En dan zie je dat de meeste hoogopgeleiden gewoon geld hebben.
1: Ja.
0: Het zal niet overeenkomen. Maar het punt dat ik vooral wil maken is dat er wel tussen die twee entiteiten, het hebben van wel of geen geld, dat daar een gigantisch verschil zit. En tussen het wel of niet hebben van een diploma ook een gigantisch verschil kan zitten.
1: Ja.
0: En ik krijg... Kijk, we weten dat mensen onderaan die sociaal-economische ladder, ja, dat zijn de mensen met de minst goede gezondheid, dat zijn de mensen met de minst kwalitatieve woningen, minste toegang tot zorg en noem maar op, minste geld. Dat weten we.
1: Ja.
0: Dus, en het zijn geen perfect overlappende groepen. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je moet durven praten in termen van groepen om je punt te kunnen maken. Met dan de disclaimer, dat per definitie over.
1: Het woord laag opgeleid wordt tegenwoordig ook steeds minder gebruikt. Want het wordt gezegd praktisch opgeleid dan vaak. Ik merk dat jij het wel bewust over, gebruikt in je boek.
0: Ik gebruik het inderdaad bewust. En dat heeft ermee te maken dat, kijk, praktisch opgeleid. Ja, volgens mij zijn er best laag opgeleiden die een theoretische richting volgen.
2: Klopt.
0: Ik denk misschien dat het logischer is om in de duur van opleidingen te...
2: Ik vind er ook een soort bijna bevoogdende gedachte achter zitten. Je bent misschien wel laag opgeleid, maar je bent wel handig. Wat helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet zo
2: soms
0: te zijn.
2: Soms kun je ook met je handen niks.
0: Ja.
2: En andersom geldt natuurlijk ook. Mensen kunnen een hbo-opleiding hebben, wat een hoge opleiding is, maar ook een praktische opleiding. Ja. Dus nou ja, goed.
0: Ja, nee, ik ben het ermee eens, maar ik gebruik die termen bewust. Niet omwille van de laag, maar omwille van de hoog. Wij hebben onszelf hoog opgeleid genoemd. We hebben onszelf hoog gedragen, vind ik zelf.
2: Ah.
0: We hebben de norm we hebben genormeerd. We hebben gezegd dat de norm van het goede, gezonde, gelukkige leven is.
1: Ja.
0: En als je kijkt naar de gezondheidsverschillen, ja, die zijn echt nog niet afgenomen door mensen praktisch geschoold te noemen. En ik vind dat weer, dat is een discussie die toch vooral weer bij die hoger opgeleide speelt ook. Hè. We moeten anders gaan praten, dan denk ik, ja, maar we moeten niet onze verantwoordelijkheid uit de weg gaan.
1: Ja, en het is afgelopen donderdag was het Wereldarmoededag. En vandaag is het ook Migazondag. Dat is een dag in de kerken waar armoede centraal staat. En ik dacht, Stefan, jij is theoloog. Het is natuurlijk wel mooi om jou daar nog even bij te betrekken op deze zondag. Ja, voor een stichtelijke gedachte.
2: Om je bij te betrekken.
1: Ja, nee, maar soms vraag ik jou specifiek dan naar een theologische achtergrond bij een thema.
2: Ja.
1: Omdat vaak vanuit de theologie is er iets interessants te zeggen over een bepaald thema. Of het nou toen over seksualiteit hebben dat heb je dat gedaan. Over migratie en noem maar op. Ja, en bij armoede ligt er bijna te veel voor de hand om die link te leggen, of niet?
2: Die ligt er zo dik bovenop. Je noemde Micha, dus een van de profeten uit het Oude Testament. Ja, als die ergens over schrijven, is het bijna altijd over armoede en onrecht. Het gaat er niet om of geloven zich er altijd aan gehouden hebben. Maar dat het een hele dikke rode lijn is in de geloofstradities, ja, niet alleen van het christendom trouwens, ook van het jodendom en van de islam, dat je moet zorgen voor de armen.
1: Ja.
2: Dat staat als een paal boven water. Als er nou iets is waar bijna alle gelovigen het over eens zijn, is dat het wel.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk niet alleen, dat is natuurlijk ook een punt wat Tim, wat jij ook steeds noemt, van het heeft heel te maken met, niet zozeer te maken met allemaal hoge idealen die je hebt, dat helpt natuurlijk ook wel. Maar als de boel compleet verbubbeld is, je elkaar nooit meer ontmoet in het dagelijks leven als rijk en arm, en dan moet het allemaal van de idealen komen, waar de rijke mensen allemaal goede dingen gaan verzinnen voor de armen. Wat jij ook voor pleit is, het is veel beter als je ook samenleeft. En als je elkaar kent, elkaar kunt vertrouwen. Als er tenminste één, als je arm bent, tenminste één iemand is die voeten in de rijke wereld heeft en die er voor jou gaat. En dat is denk ik de kracht van die gemeenschappen waar we het net over hadden.
1: Ja.
2: Dat je elkaar daar ontmoet. En dan hoeft het helemaal niet constant te gaan over je armoede of over je rijkdom. En toch spreek je elkaar, je kent elkaar ook op andere vlakken. Je vindt elkaar leuk of minder leuk. Je bent medemens met elkaar. En vanuit daar ontstaat ook bijna vanzelfsprekend ook supportstructuren. En van dat je elkaar kunt bellen van ik snap dit formulier echt helemaal niks van. Dat soort dingen.
1: Nou, ja. Jij noemde net de profeet Micha. Hè? Micha zondag is daarna vernoemd. Maar ook als het gaat om Jezus natuurlijk. Als die ergens veel over sprak, was het over armoede en rijkdom, toch?
2: Er lijken soms gelovigen te zijn. Ik denk dat Jezus het de hele tijd over seksualiteit had. Maar het gaat toch vooral heel veel over armoede.
1: Ja, zelfs met het is ook weer het verhaal met Lazarus. En
2: dus dat niet gelijk is van Jezus met de arme Lazarus. Hè, die in de poort ligt bij een rijke man voor het huis te bedelen. En die rijke man die stapt steeds keurig over hem heen en organiseert grote feesten in huis. En dan eindigt het verhaal met dat die rijke man in de hel is. Hè, en de arme Lazarus in de hemel. Die rijke man kijkt dan over die kloof naar die Lazarus. Nou ja, goed, het verhaal komt erop neer van je hebt een paar kansen gemist in het leven, vriend. Maar zo te zeggen.
1: Dat vind ik ook een eye-opener. Er wordt natuurlijk heel vaak gespeculeerd over hemel en hel.
2: Los van het hele onderwerp. Maar als het daarover gaat, is het vaak in deze context. He, dus je hebt je plicht tegenover de armen niet gedaan.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een plicht. Dat is niet een optie. Ja.
1: Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk iemand om het koninkrijk de hemelen binnen te gaan. Ja, het zijn hele stevige, harde teksten waar we soms in het Westen heel makkelijk kunnen denken maar zo heftig zou Jezus.
2: De broer van Jezus, Jacobus, in zijn brief, een van de latere brieven in het Nieuwe Testament, die dan schampert over mensen die zeggen, ja, ga heen en word warm en zo. Hè. Bijna cynisch van die rijke mensen die dat dan, over arme mensen praten. Nee, je moet het gewoon doen. Dat idee.
1: Ja.
2: Goed, daar kunnen we lang over praten of kort. Maar dat is eigenlijk in al die grote geloofstradities zo vanzelfsprekend. Zo. Dat zit zo diep ingebakken van dat is gewoon een plicht.
1: Nou ja, dus dat is ook goed om dat even mee te pakken. En ook de podcast Dit is de Bijbel is weer begonnen. Ik zal een linkje in de show notes zetten. Daar is dit onderwerp ook een keer behandeld.
2: Ja.
1: Ja. Even een uitstapje.
0: Nee, ik vind het wel heel interessant, want dat zie je in islam ook. Hè, na het offerfeest wordt er echt aan de armen veel gedaan.
4: Ja. Een van de vijf plichten.
1: Ja. Tijdens de ramadan ook.
0: Ja, tijdens de ramadan ook. En dat zie ik ook vaak bij projecten in Den Haag, bijvoorbeeld Moerwijk, Zuidwesten, de wat ingewikkeldere wijken, om het zo te zeggen, de wat ingewikkeldere gebieden, dat vaak toch wel mensen die daar echt nieuwe dingen proberen, denk aan Benrachab van de participatiekeuken, dat dat echt wel mensen zijn die hun wortels ook in een bepaalde geloofstraditie hebben. Ja. En die echt wel vanuit die traditie hun eigen gewin net wat minder op de voorgrond zetten dan het zorgen voor de ander.
1: Ja.
0: En waar de focus altijd op het samen ligt.
1: Ja, en de idealen worden misschien wat minder uitgedragen, nu denk ik in deze tijd. Omdat je gewoon simpelweg niet heel veel plekken hebt waar nog gemoraliseerd wordt. Want eigenlijk is het ook in de goede zin moraliseren. Dat je zegt van joh, je moet omkijken naar de ander. Je moet ook omkijken naar mensen die het minder goed hebben dan jij.
0: Ja,
2: het begint ook echt met de gemeenschap. Ook met de politieke gemeenschap. Dus als je in het Oude Testament kijkt, in de Torah, dus de Joodse wetgeving, dan wordt er mogen geen bedelaars onder jullie zijn. Ja. Ja, dus Jezus zegt wel zoiets, er zullen altijd arme mensen zijn. Nou, we hebben het net ook al gehad, je kunt niet alles oplossen, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat er mensonwaardige omstandigheden mogen ontstaan. Dat is, een politieke gemeenschap wordt van onderaf beoordeeld. Niet van bovenaf, niet aan alle prachtige symbolen, instituten, wetgeving. Het hele circus wat je kunt optuigen, prachtige paleizen. Nee, van de onderkant wordt steeds gekeken van wat daar gebeurt bepaalt de kwaliteit van de politieke gemeenschap. Ja. Als er mensen op straat moeten leven zonder bed, brood of dak boven hun hoofd. Ja. Alle soort dingen, dan faalt de politieke gemeenschap.
0: Ja, en het zegt ook iets over je samenleving als geheel, denk ik zelf. Ik bedoel, er is geen enkel gebied dat zo duidelijk maakt wat de stand van de samenleving is als een stationsgebied. Ja. Zeker in de grotere steden. En wat je de laatste jaren ziet, is veel toename van dakloze personen. Van mensen die echt in de war zijn. Mensen die echt met zichzelf worstelen. En wat je daarbij ziet, is heel veel mensen die er met een grote boog omheen lopen. Die niet een praatje aandurven te gaan. Maar dan s'avonds wel gaan oordelen op de bank over die persoon. En dan denk ik, praat gewoon eens met mensen. Ik doe het vaak, ik woon zelf ook wel in een buurt met heel veel dakloze mensen die daar zwerven, bedelen aan de winkels en dergelijke. En als ik op een bankje zit, er komt altijd wel iemand naast me zitten, er komt altijd iets vragen, soms krijgt hij iets, soms niet, simpelweg omdat ik niks bij heb. Maar je kan er echt wel mee praten. En dat zijn mensen die echt wel verhalen hebben over hoe het met onze samenleving gaat. En dat lijken wij vergeten te zijn. En ik vind dat, ook als we het dan hebben over de politieke gemeenschap wat breder, dan ja, bedrijven als Uber, daar vinden we van alles van. En dat moeten we ook doen, ik vind daar ook van alles van. Maar iedereen zou echt maandelijks eens een half uur in een Uber-taxi moeten gaan zitten.
2: En gewoon eens
0: praten met de chauffeur. En dan snap je waar de onvrede vandaan komt. En dan snap je hoe mensen anders kijken naar de wereld dan wij dat misschien geneigd zijn te doen. En dan kan je van dat bedrijf van alles vinden, maar zo'n chauffeur, daar moet je echt eens mee praten. Ja. Maar het gebeurt gewoon niet. Ik heb in die ministeries rondgelopen. Ik heb nooit iemand met een poetsvrouw of met de koffiedame zien praten.
1: Oh, wauw. Ja.
0: Nooit. Nooit. Terwijl ik denk van ja, maar dat zijn wel eigenlijk de mensen waar we het hiervoor doen. We zitten hier niet om notas te schrijven. We zitten hier om deze mensen hun leven beter te maken. We zitten hier niet om te zorgen dat mensen dakloos worden. We zitten hier om mensen niet dakloos te maken.
2: Ja.
1: Ja. Heldere oproep. Een helder betoog. En ik wilde eigenlijk afsluiten nog met twee zinnen uit jouw boek. Je schrijft, mijn missie mag duidelijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we grote groepen uit de samenleving onterecht in een verdomhoekje hebben geduwd. En ik ga iedereen eruit halen. Desnoods, één voor één.
0: Ja. Maar ik ken het niet alleen, ik heb daar ook de luisteraars voor nodig.
1: Precies. Dankjewel Tim.
0: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel, dankjewel. Stefan. Dank ook aan de luisteraars. En hopelijk tot volgende week.
5: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van De Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: We gaan luisteren naar een aflevering van podcast De Dag. De dag van vandaag gaat over kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Dat kan thuis gebeuren, maar ook op straat, op school, online, overal. In deze podcast hoor je René, Rose, Bram en zijn moeder Sylvia. Zij mishandelde Bram toen hij klein was. René, Rose, Bram en Sylvia spraken openhartig met het NOS Jeugdjournaal, dat samen met de Kindertelefoon onderzoek deed naar kinderen en geweld. Daaruit bleek dat 3/4 van hen geweld heeft meegemaakt, heeft gezien of zelf heeft gebruikt. 1 op de 5 kinderen is zelf slachtoffer geworden van verbaal of fysiek geweld.
1: Ik ben René, ik ben 12 jaar en ik heb fysiek, mentaal en online geweld meegemaakt.
2: Ik ben Bram, 19 jaar. En ik heb huiselijk geweld meegemaakt totdat ik 16 was.
3: Ik ben Roos, ik ben 23 jaar oud en ik ben op mijn 17e uit huis gevlucht.
4: Ik ben Sylvia, 53 jaar oud en ik ben pleger geweest van huiselijk geweld.
5: Heel veel kinderen in Nederland hebben te maken met geweld. In deze podcast hoor je René, Roos, Bram en zijn moeder Sylvia over wat hen is overkomen. Ze spraken moedig en openhartig met het Jeugdjournaal, dat een bijzondere uitzending maakte over kinderen en geweld.
6: Ik ben Benjamin Kat, ik ben 36 jaar en ik presenteerde gisteravond de speciale uitzending van het Jeugdjournaal over geweld.
5: Fijn dat je luistert, ik ben Elisabeth Steins. De dag is maandag 30 maart en vandaag als je als kind geweld meemaakt.
7: De Dag is een podcast van NOS. Voor NPO Radio 1.
6: Dat kinderen veel met geweld in aanraking zijn, dat is iets wat we allemaal wel weten. Bij het Jeugdjournaal komen er regelmatig berichten voorbij. Bijvoorbeeld toen in Beverwijk van die hele heftige video's rondgingen en kinderen worden vernederd en bedreigd en mishandeld.
8: Volgens de politie botste afgelopen januari een van de verdachten expres tegen een slachtoffer. Diegene moest vervolgens sorry koning of sorry baas zeggen en werd daarna in elkaar geslagen.
6: Op school wordt er veel gepest, ook daar is geweld. En bekend is ook dat kinderen thuis ook hele vervelende dingen meemaken. Wij wisten, het is een heel groot onderwerp, maar hoe groot, dat wisten we niet. Daar zijn we wel achtergekomen tijdens onze uitzending, tijdens het maken daarvan. Als we bijvoorbeeld als voorbeeld de cijfers over huiselijk geweld, die cijfers die nog steeds worden gebruikt, die zijn 10 jaar oud. Het zou dus heel goed kunnen dat die cijfers niet meer helemaal kloppen. En deskundigen die we allemaal hebben gesproken, die zeggen ook allemaal, ja, het cijfer 1 op de 25, waar we het nu al 10 jaar over hebben. Dus 1 kind in 1 klas. Dat is zeker weten het topje van de ijsberg. Er zullen er sowieso veel meer zijn. Maar dit is wat we in ieder geval zeker weten.
9: Klaar voor? Helemaal goed. Je mag lekker mij aankijken. Doe net alsof de camera erin is. Hey René, we zitten op jouw kamer. Kan je eens beschrijven, wat zie je allemaal in jouw kamer? Wat voor kamer is het?
1: Nou, zoals je kan zien, heel veel knuffels. En dit is mijn bed. En ik ben hier nogal vaak te vinden.
5: Benjamin, kan jij vertellen wie René is en hoe jullie met haar in aanraking zijn gekomen?
6: René is een meisje van 12. Zij is zelf jarenlang gepest, vanaf groep 5 tot en met groep 8 op de basisschool. Wij hadden voor deze uitzending een onderzoek uitgezet en we hadden een oproep op onze site en onze social media geplaatst, waarin we kinderen vroegen, heb jij wel eens iets naars meegemaakt online qua geweld? En daar hebben we honderden reacties op gekregen van kinderen. En een van die kinderen was René.
1: Ik hoop gewoon dat mensen die pesten eindelijk eens een keer begrijpen wat voor een impact het kan doen.
6: We hadden eerst wat andere kinderen gesproken en we merkten daarbij bij die gesprek al hoe moeilijk het is om op zo'n jonge leeftijd te praten over geweld dat je mee hebt gemaakt. Wisten we natuurlijk ook wel, maar zeker als je dan die kinderen persoonlijk spreekt en ook hoort de afwegingen en ook van ja, wat namelijk vaak wordt gezegd als een kind zijn of haar verhaal doet en zeker op beeld, dan is het verhaal opeens out there en dan hebben ze nul regie meer over wat er daarna mee gebeurt. Dus het is super spannend om er überhaupt over te praten, laat staan in het Jeugdjournaal op televisie.
5: Ja.
6: Dus we hadden eigenlijk best wel moeite met een kind vinden dat erover kon praten.
5: En zo jong ook dus.
6: En zo jong ook, ja. Al. En ook natuurlijk voor onszelf als Jeugdjournaal, we willen kinderen wel beschermen waar dat kan. Dus voor ons is het ook wel even een drempel over van gaan we een kind echt op tv laten, ja, vertellen over zijn of haar geweldsverhaal. Maar ze wisten 100% zeker, dit willen we doen, dit moet gebeuren.
1: Ja. Want Het, voor mij is het sinds groep 7 echt niet meer heel erg. En ik kan me er al. Maar ik heb nog steeds. En het ergste is al 3,5 jaar geleden. En ik heb er nog steeds last van. Want ik denk. Ik heb nog heel vaak dat ik denk: ben ik wel goed genoeg? Vinden ze me niet raar? En zoveel meer.
9: Hoe is dat om dat zo te voelen?
1: Niet fijn. Het was eerst, gingen ze gewoon een beetje plagen en kon ik er ook wel mee lachen. Dat was echt in begin groep 5. In groep 6 is het echt heftig geworden, want toen zijn de pesters bij mijn huis komen opwachten en ook na school bezig opwachten. En dan gingen ze me plagen, dan gingen ze me duwen, dan mocht ik niet weg. En ze gingen over dat ik raar was, maar ook. En dan werd ik boos. En dan werd ik agressief. En dat vonden ze leuk. Want ze zeggen: oh ja, ze vindt het niet leuk. Ha, ha. En ik ben gewoon weken thuis gebleven. En zelfs als ik van mijn ouders naar school moest, dan ging ik niet naar school. Dan zei ik wel tegen mijn ouders dat ik naar school ging, maar dan ben ik gewoon ergens gaan verstoppen. En dan ben ik gewoon rond eind van de schooltijd gewoon meteen naar huis gegaan. Net voordat de anderen naar huis gingen. Dat ik er gewoon niet mee hoefde te dealen.
10: René is op de basisschool gepest, uitgescholden en ook in elkaar geslagen. Dat gebeurde al in groep 5, 6 en 7. Horen jullie dat meer, dat kinderen op zo'n jonge leeftijd al met dat soort dingen te maken krijgen?
6: Ja, nou ja, zeker. We hebben dus meerdere van die reacties natuurlijk ook gelezen van kinderen en de berichtjes teruggekregen. En vaak zijn dit wel de verhalen die we dan terughoren. En het is niet altijd dan lichamelijk geweld. Maar het zijn soms ook echt dreigementen van als je niet uit deze groep stapt, dan pak ik een mes. Maar echt hele heftige dreigementen bijvoorbeeld die er gedaan worden.
10: Dat gebeurt ook heel veel online, hè? Dat is ook bij René was dat het geval.
6: Ja, klopt. Ja.
10: En dan gaat het dus eigenlijk 24/7 door.
6: Ja, dat is het hele heftige van online. Ik ben zelf dan als kind gepest, maar dat was dan nog in een offline wereld. Maar als het online is, ja, dan blijft het je gewoon gedurende de hele dag achtervolgen. En ja, je kunt je wel voorstellen wat voor impact dat heeft.
1: Ik piek er sowieso heel veel en dan in de avond kon ik er gewoon niet van slapen, omdat ik gewoon maar bleef erover denken en erover bleef denken. Ja.
9: Voelde jij je dan ook wel veilig thuis?
1: Dat wel, dat wel. Thuis was eigenlijk de enige plek waar ik me fijn voelde. En ik durfde ook niet naar buiten. Ik durfde niet buiten spelen, want daar was wel iemand die iets kon doen. En ik was daar zo bang voor. En ik durfde gewoon echt. En mijn ouders dachten heel lang van, ja, waarom ga je niet naar buiten? En die werden daar juist boos om van, ga nou eens een keer naar buiten. En ik durfde gewoon niet naar buiten.
9: Omdat je zomaar het geweld er kon zijn. Ja.
1: Wat ik zelf echt het ergste aan het pesten vind, is gewoon dat je het meeste weet je niet waarom. Eigenlijk weet je niet waarom.
10: Ik vond heel aangrijpend van René dat zij zei: het moeilijkste vind ik eigenlijk dat ik niet begrijp waarom dit is gebeurd.
9: Heb je het wel eens gevraagd? Waarom zeggen jullie dat? Waarom doen jullie dat?
1: Ja, maar er kwam niks uit.
9: Wat denk je waarom ze het deden?
1: Ik heb echt geen flauw idee. Het is gewoon echt een taboe. En dat hoort het niet te zijn. Want ik weet niet hoeveel mensen het meemaken. Eigenlijk iedereen in zijn leven heeft wel mee te maken.
10: Ze zegt ook, ja, het taboe moet er vanaf. Want echt iedereen die krijgt hiermee te maken. Ik vroeg het zelf gisteren aan mijn zoon, die is 12. En hij zei ook, ja, het klopt wel. Het komt er gewoon heel veel voor. Jullie hebben er met het Jeugdjournaal en samen met de Kindertelefoon onderzoek naar gedaan, hoe vaak kinderen met geweld te maken krijgen. Wat kwam daaruit?
6: Ja, daar kwam uit dat 3/4 van de kinderen van Nederland met geweld te maken heeft gehad. Dat is een representatief getal. Dus dat betekent dat 3/4 van de kinderen in heel Nederland daarmee te maken hebben gehad. En dan is het goed om te weten, we hebben dus niet alleen gekeken naar de rol als slachtoffer, maar ook als een kind bijvoorbeeld het zelf heeft gedaan. Dus zelf geweld heeft gepleegd, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Of er getuige van is geweest. En ja, je kunt je voorstellen, de groep getuigen is natuurlijk veel groter dan de groep plegers. Maar van het getal van de slachtoffers, daar schrok ik eigenlijk wel van. Want 1 op de 5 kinderen geeft aan slachtoffer te zijn geweest van geweld. En waar gaat geweld dan over? Dan gaat het dus niet alleen over lichamelijk geweld, slaan en schoppen. Maar dan gaat het ook over verbaal geweld, psychisch geweld, emotioneel geweld. Dus pesten valt eronder, bedreigen, vernederen. Eigenlijk alle manieren waarop je iemand beschadigt en pijn doet.
2: Het moment dat mijn vader, denk ik, mijn broertjes deur intrapte. Toen dacht ik wel zo van, oké, nu gaat het echt te ver. Het feit dat mijn vader zo boos was dat hij ook gewoon zijn eigen huis gaat slopen. Toen was ik wel heel bang.
10: In het geval van René ging het dus over geweld tussen kinderen onderling. Maar een groot deel van jullie uitzending ging ook over huiselijk geweld. Het zijn niet alleen kinderen die elkaar pijn doen. Het gebeurt ook thuis, achter de voordeur.
2: Ik liet bijvoorbeeld eens een keer een bord vallen. Kan iedereen overkomen. Daar kreeg ik een hele volle laag voor. Daar kreeg ik echt een klap voor. Daar kreeg ik gooi voor. Werd ik naar mijn vuist naar mij gekeken.
10: Bijzonder is dat jullie hebben gesproken met Bram en met zijn moeder, Sylvia, die Bram mishandeld heeft toen hij klein was.
4: Bram ging gedrag vertonen wat voor mij heel lastig was, waardoor ik continu moest roepen en schreeuwen naar hem als ik iets van hem gedaan wilde hebben. Maar ook dat hij stil moest zitten aan de tafel, kon hij niet. En we hadden de regel, ja, je blijft gewoon aan tafel zitten tijdens het eten. Dat vond hij heel lastig. En eerst was het dus met zijn bord op de trap. En later had hij de tik. En vastpakken, door elkaar schudden. Ja, ik ben je moeder, je hebt gewoon te luisteren naar me. En ik dat niet op een normale manier kon doen. En dus werd het een tik. Maar ja, zo gebeurde het wel, ja.
6: Ja, dat was heel bijzonder dat zij allebei in de uitzending wilden komen. We hadden in eerste instantie contact met alleen de moeder, Sylvia. En zij is nu 53, maar zij heeft in het verleden, toen haar zoon Bram nog 7 was, hij is nu 19, maar toen Bram 7 was, heeft zij huiselijk geweld gepleegd. En het werd steeds erger.
4: Op het moment dat hij bijvoorbeeld zijn speelgoed op moest ruimen, na 1, 2, 3, 4, 5 keer werd ik boos, begon ik te schreeuwen. En als hij dan nog niet luisterde, dan sloeg ik hem tegen zijn hoofd aan. Of ik gaf hem een duw met mijn handen. Dat hij gewoon moest luisteren en dat ik moest opruimen.
9: Hoe is het voor jou als Bram vertelt van, nou, ik was vroeger bang, of ik was gefrustreerd of boos, of ik heb me soms alleen gevoeld. Hoe is dat voor jou om dat dan te horen?
4: Dat doet zeer, nog steeds. En het schuldgevoel zal er altijd zijn. Dat gaat ook waarschijnlijk nooit meer weg. Dat hoeft ook niet weg. Ja, omdat ik heb gewoon dingen gedaan die niet oké waren.
9: Waarom gebruikte jij geweld tegen je kind?
4: Het was mij normaal. Ik heb nooit geleerd om op een goede manier met boosheid om te gaan. Ik kreeg zelf ook wel eens een tik. En ik werd ook achterna gezeten de trap op door mijn vader. Mijn moeder die is tussen beiden gesprongen. Maar mijn vader zegt drie keer met zijn handen om mijn keel gestaan. Dat hij me dus echt wilde burgen.
6: In haar eigen jeugd heeft zij ook huiselijk geweld meegemaakt. Ze vertelt het verhaal dat ze bijvoorbeeld gewurgd is door haar vader. En zij had altijd gezegd, ik ga dat zelf nooit doen. En uiteindelijk ging ze het eigenlijk herhalen, kwam ze achter.
9: Had jij vroeger gedacht dat je zelf een pleger zou worden, zoals bijvoorbeeld jouw vader?
4: Nee. Ik wilde per se dat niet. Ik ga mijn kinderen nooit zo opvoeden zoals ik ben opgevoed. Dat idee heb ik altijd. Dat zat gewoon in me. Dat gaat mij niet gebeuren. En toch gebeurde het. Ja.
9: Hoe is dat?
4: Heftig. Dat is niet tof. Nee.
9: Is er nog een moment, en je moet ook aangeven van of dat wel fijn is of niet fijn om te bespreken, nog iets waarvan jullie zeggen dat heeft echt grote impact gemaakt?
2: Nou ja, ik lag in bed. Ik was bang. Ik was naar bed gerend en mama kwam achter mij aan. En stond volgens mij, van wat ik me herinner, ik weet niet hoe jij het herinnert, maar jij stond boven mij met een ballende vuist. En ik keek natuurlijk heel bang. En toen zag jij wat er gebeurde en toen stopte je.
4: Ja, ik zag mezelf terug. Ja, ik zag in jouw ogen mezelf terug als kind, hoe ik keek naar mijn vader. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik... dat ik 2 dagen later heb gebeld met jeugdzorg, ja.
6: Dat was het moment dat ze opeens dacht... wacht even, ik zie mezelf gewoon hier nu. Dit heb ik vroeger als kind meegemaakt. Het besef kwam, ik ben nu zelf pleger van huiselijk geweld. Ik moet nu aan de bel trekken. Dus dat heeft ze gedaan. En eigenlijk sindsdien probeert ze eigenlijk andere plegers... er ook wakker te schudden van... hey, je kunt dit stoppen, maar je moet zelf aan de bel trekken.
10: Ja.
6: En je moet erover praten.
10: Ik vond dat best wel bijzonder om te horen... dat zij eigenlijk tot dat moment niet door had dat ze een pleger was.
6: Ja.
10: Ja, dat het tot zo'n dieptepunt moest komen om dat in te zien.
4: Ik had mezelf eigenlijk nooit gezien als pleger. Dat besef maakte vooral heel veel schuldgevoel los. Maar het geeft bij mij ook aan, juist omdat ik ook slachtoffer was... dat het lijntje gewoon echt zo dun is tussen slachtoffer en pleger.
10: Van haar is het ook ontzettend knap dat ze er zo openlijk over spreekt. Het is ook een heel bijzonder gesprek. Op een gegeven moment krijgt ze de vraag... ja, hoe is dat eigenlijk om je kind een klap of een duw te geven?
9: Hoe is dat?
4: Om daar nu aan terug te denken? Urgh. Ik word er misselijk van. Ja.
10: Nou, ze zegt dan, vreselijk, ik word er misselijk van als ik eraan denk.
9: Heb je dan het gevoel dat je over jezelf praat of over iemand anders?
4: Ik praat wel heel duidelijk over mezelf, ja. Ja. Ja, maar komt ook wel heel dichtbij, ja.
10: Maar door dit zo op televisie voor het oog van de natie te vertellen... stelt ze zich natuurlijk wel heel kwetsbaar op ook.
6: Heel kwetsbaar, ja.
10: Waarom doet ze dat?
6: Ja, zij wil heel graag dat andere plegers weten dat je hulp kan zoeken. En ik denk dat het sowieso belangrijk is... rond dit onderwerp, dat we ook de plegers serieus nemen. En zij zegt ook van, niet alleen slachtoffers hebben hulp nodig... maar ik had net zo goed als pleger had ik hulp nodig. En niet om zichzelf als slachtoffer neer te zetten... want dat, zij besefte zich ook, dat was ik niet. Maar ik kon hier niet uitkomen. En als je wil dat geweld stopt... dan kun je niet alleen het slachtoffer helpen... want dan blijft er nog steeds iets in die status quo... blijft natuurlijk overeind staan, namelijk... de pleger die nog steeds niet zeg maar, een alternatief heeft voor wat hij of zij doet.
2: Van wat ik ervaar is mijn moeder wel fatsoenlijk geholpen. Ik vind het wel een goed ding dat er ook gekeken wordt naar de andere kant van het verhaal. Ja. Want die mensen hebben ook mentale en fysieke hulp nodig. Want het is opvoeding die doorgegeven wordt.
10: Hun verhaal toont dus aan dat je die cirkel kan doorbreken.
6: Precies.
10: Ja.
2: Oh.
4: Weet je het al?
2: Ja, Gangnam Style. Ja. Dat is al heel lang geleden.
10: Bram en Sylvia zijn er dan met elkaar uitgekomen. Maar zo gaat het niet altijd.
3: Ik kom uit een gezin dat heel prestatiegericht is.
10: Jullie spraken ook Roos. Die is op haar 17e uit huis gevlucht. Vanwege geweld.
3: Het is gewoon zo naar om constant te leven vanuit angst dat je iets niet goed doet. Of dat je zelf dat je niet goed genoeg bent. Dat is gewoon zo... Ja, je maakt jezelf dan helemaal klein eigenlijk. En dat is gewoon heel, heel eng eigenlijk.
10: En zij heeft geen contact meer met haar ouders.
3: Het liefst wil je gewoon dat je kan zeggen... weet je, alles wat is gebeurd is gewoon... stom en sorry daarvoor. En dat je elkaar gewoon in de armen kan sluiten... en dat je gewoon weer verder kan gaan. Dat is eigenlijk wat je hoopt. Maar... ja, sorry.
9: Mis je ze ook? Ben je oké?
3: Ja.
9: Ja, hoe moet je het anders zeggen, hè? Als het,
3: ja.
10: En bij haar zag ik misschien wel, althans van buiten... het is natuurlijk heel moeilijk om dat af te lezen... maar de meeste pijn. Hoe gaat het met haar?
6: Ja, ze is nu 23. Ik vind het ontzettend sterk en dapper dat ze haar verhaal zo wilde vertellen. En ze staat er ook echt stevig. Maar wat je zegt, je hoort en ziet ook... dat het nog steeds wel een heel verdrietig hoofdstuk is in haar leven... wat nog niet... is afgesloten. Mm-hmm. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit... dat ze nog steeds geen contact heeft met haar ouders. Maar zij heeft dus heel erg gezocht naar een manier van... ja, hoe kan ik omgaan met dat verleden.
11: Flowers on the floor, just like the road.
6: Zij heeft bijvoorbeeld een liedje geschreven, Hallo, waarin ze eigenlijk haar verhaal wilde delen om andere slachtoffers te helpen.

0: ook in het nummer probeer ik heel erg dat te delen. Dat de dingen die iemand tegen je zegt, dat niet is wie jij bent.
1: Zij heeft eigenlijk pas door erover te praten, kwam ze erachter dat het niet normaal was wat er bij haar thuis gebeurde.
2: Ja.
1: En ja, ze hoopt eigenlijk dat ze aan de hand van dat liedje, dat ze mensen die naar haar liedje luisteren misschien ook tot het besef komen van, hey, ik ga er ook over praten.
0: Dus als jij het gevoel hebt dat je ergens vast zit of niet vrij bent, zoek dan die vrijheid op. En ja, ook als dat niet thuis is. En ik geloof gewoon dat er altijd mensen zijn die veel om je geven en veel van je houden. Al zie je het misschien zelf even niet. En ja, dan kan je zelf je familie vormen eigenlijk. Door gewoon je eigen mensen te vinden waar jij gewoon jezelf bij kan zijn. En waar jij je fijn bij voelt. En ja, mensen die altijd voor je klaarstaan.
2: Nou, het zijn stuk voor stuk heel indrukwekkende en ook belangrijke verhalen. En Benjamin, ik kan me voorstellen dat jullie inbox vanochtend, na de uitzending gisteravond, vol loopt met reacties.
1: Ja, we krijgen heel veel reacties. En ook wel echt hartverwarmende reacties. Ik zal even een paar eruit halen waar ik wel zelf heel erg op aansloeg. Waarvan ik dacht, ach, kinderen kunnen zo ontzettend lief zijn voor elkaar.
2: Ja, en dat is ook goed om even te benadrukken. Dat is er ook.
1: Ja, zeker. Ja, en wij hebben als jeugdjournaal hebben wij een eigen platform waar kinderen ook kunnen reageren op elkaar en op de uitzending. Dus het is gelukkig is het ook echt een safe space. Maar ik kreeg ook al te horen van mijn collega's van, we hebben eigenlijk bijna geen negatieve reacties gehad, zeg maar, die we weg moesten halen. Omdat het bijvoorbeeld, nou ja, echt heel gemeen onaardig was naar iemand. Wat bijna altijd wel voorkomt.
2: Ja.
1: Maar dat was nu niet zo. Dus dat is heel, heel fijn. Ja, deze vond ik heel mooi. Dit was een kind. Ik denk een meisje dat René kent. Dit is naar aanleiding van het verhaal van René. Waarin een meisje zegt, als die mensen nog één keer, maar dan ook nog één keer zoiets doen tegen jou, dan moet je mij onmiddellijk roepen, ik ga het voor jou opnemen.
2: Oh.
1: En ze gaan spijt krijgen, zegt ze erbij.
2: Moet ook weer niet doorslaan natuurlijk.
1: Nee, precies. Nee. Geen geweld. Nee. Maar in deze vond ik ook wel heel bijzonder. Het was een kind dat zelf zegt een meeloper te zijn geweest bij het pesten van René.
2: Mm-hmm.
1: Dit kind zegt, ik heb heel veel spijt van wat ik heb gedaan en ik wil het weer goed maken. En vervolgens reageert er weer een ander kind op. Dat zegt, oh, ik vind het heel dapper van je dat je dat zegt. Als het goed is, heb je het nummer van René. Als je even die pestkoppen bent geweest.
2: Ja.
1: Laat het haar weten alsjeblieft. Want dat is goed voor haar en dat is ook goed voor jezelf. De kinderen praten er heel, heel intelligent over.
2: Ja.
1: Over hoe je hiermee om moet gaan.
2: Dus ja, en jullie hebben dus wel, nou ja, René zelf in dit geval, het gesprek echt geopend.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik heel erg. Ons doel is om dit bespreekbaar te maken, dit onderwerp. En ik hoop heel erg dat dit straks ook weer op scholen veel naar wordt gekeken. Ja, zodat we toch iets in beweging kunnen krijgen.
2: Ja. Oké, dankjewel Benjamin voor jullie onderzoek, voor de aandacht voor het onderwerp en voor dit gesprek.
1: Dankjewel.
3: Je luisterde naar Podcast de Dag. Iedere middag vind je een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur, daarna vroeg. Volgende week zijn we er de hele week met een week over de onsterfelijkheid. Hier op Radio 1. Tot dan.

0: Vijf uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. De dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. En daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis kunnen verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend ook bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: We zitten midden in de zomer. Het is warm buiten, het tempo gaat wat omlaag. En normaal gesproken hoor je bij ons natuurlijk het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of Haagse hectiek. Maar wie zijn de mensen die midden in die roerige wereld werken, leven en simpelweg hun ding doen?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 22 juli. Ejoep Gargash won het Amsterdam Kleinkunstfestival in 2024. En dit jaar won hij de Annie Emre Schmid prijs voor het beste theaterlied. Hij staat momenteel in de theaters met zijn voorstelling En verbied vogels om te fluiten. Een verhaal over opgroeien in Gouda in een Marokkaans-Nederlands gezin. Over een jeugd die abrupt veranderde toen hij op zijn 11e kanker kreeg. En over de angst die pas jaren later kwam. En deze ochtend praat ik dan ook met Ejoep. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
4: Hallo.
2: Je zei net kort voor ons gesprek hier live op NPO Radio 1. Ik vind interviews lastig.
4: Ja.
2: Waarom?
4: Ik ben altijd iemand die heel erg diep in iemands ogen kijkt en verwacht dat we een heel, heel persoonlijk gesprek hebben. En tegelijkertijd luisteren er heel veel mensen. En hebben interviewers eigenlijk 100 dingen te doen. Tijdens het interview, zeker op de radio. Mm-hmm. En dan vertel je een heel diep verhaal. Of ben je iets aan het open snijden. En dan nu het weer.
2: Ja, ben je er bang voor dat dit uur ook gaat gebeuren?
4: Nee, ik ben best wel selectief geweest. Ik denk dat jij heel aardig bent. En ik denk dat ik het hier wel leuk vind.
2: Ja.
4: En het scheelt dat we best wel wat tijd hebben.
2: Ja, we hebben tijd. We hebben een uur.
4: Ja.
2: Dus dat komt goed. En ik ben ook verder helemaal niet bezig met de tijd. Meestal zie ik pas 2 minuten voor het einde van de uitzending dat we af moeten ronden. Dus het komt allemaal goed. Dat is ook mijn zwakke punt, Ejoep. Maar we komen er wel.
4: Wat lief.
2: Ja, welkom. Fijn dat je er bent deze ochtend. Moet ik nou eigenlijk zeggen Ejoep of Marokkaanse nachtegaal?
4: wat jij fijn vindt.
2: Ja.
4: Ik gebruik zelf Ejoep. Mijn ouders noemen me ook niet Marokkaanse nachtegaal, maar ook Ejoep.
2: Wie heeft die naam dan ooit bedacht, Marokkaanse nachtegaal? Want als ik google, dan kom ik op marokkaansenachtegaal.nl.
4: Klopt, ja. Ik werd geplaagd op de middelbare school. Toen ik meedeed aan voor het eerst een soort talentenjacht. Waar ik dan voor het eerst echt ging zingen op een podium.
2: Uh-huh.
4: Was ik 16. En toen waren de jongens in de

0: soort talentenjacht. Waar ik dan voor het eerst echt ging zingen op een podium. Toen was ik 16. En toen waren de jongens in de gang, een beetje in de gangen die dat... Die ja, half grappend, maar ook een beetje plagerig zeiden... Oh, kijk, daar loopt die Marokkaanse nachtegaal. En dat vond ik verschrikkelijk.
1: Wat vond je daar zo verschrikkelijk aan?
0: Ja, ik voelde me gezien of zo. Op een manier waar ik nog niet bekend mee was. En,
1: want hoe oud was je hier?
0: Ik was 16.
1: Okay.
0: Toen ik voor het eerst meedeed. En nou, ik was er nog heel zelfbewust over. En ik wist niet precies wat ik had gedaan. Ik wilde een lied zingen, dacht ik. Maar ik had niet verwacht dat mensen het ook zo direct boven mijn hoofd konden hangen. Van, oh kijk, dit is...
1: Hij is de jongen die zingt.
0: Ja, en... ik wist ook niet helemaal wat ze ermee bedoelden met Marokkaanse nachtegaal. Dus voor mij was het vooral een beetje confronterend en ja, vervelend toen ik dat voor het eerst hoorde. Ja, later heb ik die gasten gesproken die dat hebben gezegd. En die vonden het allemaal, die bedoelden het allemaal heel lief en positief. Maar op de middelbare school, ja, het is een bijzondere periode.
1: Ja, wat maakt die periode zo bijzonder?
0: Nou, in dit geval is er altijd een soort onzekerheid of zo bij de middelbare school. Dat je eigenlijk ben je, ik spreek voor mezelf, heel veel bezig met niet buiten de boot vallen. Dat elke keer als je jezelf op een bepaalde manier laat zien, dat best wel snel spannend is. Omdat je niet weet hoe het ontvangen wordt door andere klasgenoten. En dat was voor mij dus heel spannend. En pas jaren later dus was ik op zoek naar een artiestennaam of een tag om onder te werken. En wilde ik toch een beetje afstand gaan nemen van mijn eigen naam om een beetje werk en privé te kunnen scheiden in mijn hoofd. En toen kwam die term Marokkaanse nachtegaal weer omhoog. Dacht ik, ach, laten we het nog een keer doen. maar deze keer wel... Op mijn voorwaarden. Oh, nu ja. Laat ik me nog een keer zien, maar nu weet ik iets beter wat de implicaties zijn.
1: Ja, ja. En heb je die jongens, nadat je deze naam hebt gekozen, nog een keer gesproken? Zo ja. Van jongens?
0: Ja, Erwin. Ja, lieve jongen. Echt een schatje van een
1: En wat zei Erwin?
0: Ja, Erwin die zei, ja, sorry, ik bedoelde het altijd echt alleen maar heel positief en leuk. En ik was oprecht al fan van je toen je meedeed aan die talentenjacht. Ja, sorry als je dacht dat ik je aan het pesten of plagen was. Dus het was grappig genoeg een heel, heel hartverwarmend gesprek.
1: Ja, ook wel interessant dat je als 16-jarige jongen... dan een soort van niet gezien wil worden... of nog niet klaar bent om gezien te worden. Dat is wat ik er een beetje uit destilleer. En 12 jaar later, want zover zijn we nu, je bent 28... heb je de Annie Emre Schmid-prijs op zak, daar gaan we het allemaal wel over hebben. Heb je het Amsterdam Kleinkunstfestival gewonnen, gaan we het ook over hebben... Word je gezien?
0: We gaan het over veel hebben.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar dat is wel een stap in 12 jaar. 12 jaar lijkt lang, maar dat is natuurlijk eigenlijk niks. Toen ik 16 was, speelde ik politie en boefje.
0: Ja, nee. fun fact over jou. Ik ben het met je eens. De verhouding die ik heb gehad tot het muziek maken, überhaupt, die is elk jaar veranderd een beetje voor mijn gevoel. Ja, elke keer. Ja, was ik de hele tijd dingen aan het doen waarvan ik niet precies wist wat ik aan het doen was. Maar wat voor keuze het was. Het enige wat ik wist was, oh, ik wil graag een liedje schrijven. Ik wil graag zingen. Ik weet nog niet precies precies hoe of waar of wat.
1: Ja.
0: Maar zeker in de afgelopen 2 jaar is het heel hard gegaan.
1: Te hard?
0: Nee. Ik ben heel blij met hoe... Ik ben heel dankbaar met hoe het is gegaan. Wat het betekent voor mij dat ik wel constant... dat ik regelmatig veel moet verwerken. En dat is een taak die ik dan erbij krijg of zo. Maar dat is...
1: Omdat er veel gebeurt.
0: Maar tegelijkertijd is het ook een avontuur met heel veel hoogtepunten... En heel veel leuke dingen om te verwerken.
1: Ja.
0: Maar ik merk vooral bij mezelf wat er gebeurt... als ik dan niet de tijd neem om ook te rusten en dingen te verwerken.
1: Ja.
0: En een van de dingen is alleen maar al gewoon om genoeg te slapen... Na een show. Want ik heb net mijn eerste avondvullende tour achter de rug.

0: En dat zijn lange dagen. Van 2 uur 's middags in het theater. En dan vaak dus nog zeg maar tussen 1 en 2 s'nachts thuis. En ja, zoveel gezichten te hebben gezien op een dag, dan moet je best wel bijkomen. En als je dan niet goed slaapt omdat je nog helemaal high bent, of in die high zit van zo'n show, ja, dan is de volgende dag ook extra lastig.
1: Ja, je moet bijkomen, zeg je. Waardoor komt dat, denk je?
0: Veel indrukken op een speeldag.
1: Dat betekent ook dat je veel ziet. Dat je
0: oh ja.
1: Dat veel dingen opvallen op zo'n dag voor jou.
0: Ja, daar heb ik wel een beetje een punt van gemaakt. Het is mijn eerste avondvullende tour. Dus ik speelde overal eigenlijk waar ik mocht spelen. Overal waar ik geboekt kon worden. Dat waren veel schouwburgen met kleine en soms middengrote zaal. Maar ook in het cultuurcentrum van elk dorp in de buurt. En ja, die kunnen best wel knus. Dus gewoon, je komt knusse theaters tegen. Met leuke vrijwilligers.
1: Je lacht erbij, wat bedoel je daarmee?
0: Het heeft iets heel charmants, denk ik. Ja. Om met vrijwilligers decor op te bouwen. Want ik deed de opbouw samen met mijn goede vriendin en technicus zelf. Mm-hmm. Dus dan maak je eigenlijk, wat je eigenlijk al meemaakt voordat überhaupt de show begint, is dat je een paar van de locals ontmoet. Soms dan wordt er voor je gekookt in het theater. En ja, dan hoor je ook alle verhalen van het dorp, de geschiedenis van het theater. En de grappige gesprekken die daaruit volgen.
1: Ja. En dan heb je al een hoop meegemaakt en dan moet je nog beginnen.
0: En dan moet je nog beginnen, ja.
1: Zullen we het eens over al die avonturen hebben dan? Want er is de afgelopen 2 jaar veel gebeurd. Er is in jouw leven sowieso best wel veel gebeurd voor iemand die 28 jaar oud is. Gaan we het over hebben. En dan wil ik ook nog even zeggen, voor mensen die zitten te luisteren, en dat zijn er inderdaad best wel veel, Ejoep, sorry daarvoor. Okay. Dat er op deze vroege ochtend veel mensen naar ons gesprek luisteren. Maar je mag ook vragen stellen in de NPO Luisterapp. Doe dat vooral. Je mag Ejoep hele moeilijke vragen stellen, hele lieve vragen stellen, hele onaardige vragen stellen. Alles mag, toch? Of niet?
0: Ja, er zijn vragen naar mij toe.
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat had ik even moeten zeggen voor de uitzending.
0: Dat is oké. Ik ben sowieso, vind ik het superleuk om een keer met mensen in de ochtend zo vroeg te praten. Want ik weet niet wie er allemaal leeft, weet je wel.
1: En wie wakker zijn.
0: Ja.
1: Ja. Nou, als ze dan ook nog wat over zichzelf vertellen, dan is het helemaal mooi.
0: Ja, laat het weten.
1: Ja, je kunt alles kwijt in de NPO Luisterapp. En dan komen we daar straks nog even met elkaar op terug.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
1: Hey Joep, ik zei in het begin, je bent opgegroeid in Gouda, in een Marokkaans-Nederlands gezin. Hoe was je jeugd?
0: Gezellig.
1: Ja?
0: Het was een warme jeugd. Ik heb 2 heel liefdevolle ouders. Hele drukke broers en zus. We hadden heel veel katten. Altijd 1, maar we hadden altijd een kat.
1: Hoe heette die katten?
0: De kat die ik zelf had geadopteerd toen ik 9 was, die heette Mosh. Die had ik Mosh genoemd. Mosh klinkt een beetje katterig, maar betekent ook kat in het Marokkaans. En Mosh.
1: Het is een beetje alsof je konijn Flappy noemt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Oké. Ja. Maar het is. Want ik wil er eigenlijk mee zeggen van. In het Marokkaans kat en dan noem je je kat eigenlijk kat.
0: Ja.
1: Ja, de, ja, okay.
0: Ja, maar het was wel heel liefkozend bedoeld.
1: ik haal je nu een soort van onderuit op de kattennaam die je hebt gegeven. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar...
0: Nee, dat is oké. Want mensen die het niet... Het was op 2 manieren leuk of zo. Mensen die niet Marokkaans spreken, die waren zo van... Oh, wat een leuke naam.
1: Ja.
0: Heeft dat iets met moshpits te maken toevallig? en mensen die dan dus wel Marokkaans spreken, waren zo van... Oh, wat grappig. Hij heet gewoon Mosh.
1: Oh ja. Oké, okay. Oh, dat is leuk. Dus je kat heette Mosh.
0: Ja.
1: En verder had je lieve ouders.
0: Ja. Mijn,
1: hoe heette je ouders?
0: Mijn vader heet Hussein en mijn moeder heet Jamila.
1: Mm-hmm.
0: En hele lieve ouders. Mijn vader die heeft altijd gewerkt als automonteur. Mijn moeder die werkt in de jeugdzorg. Heel veel mensen in de zorg sowieso. Mijn broers die werken ook in de zorg, mijn zus ook. Mm-hmm. Ik ben als enige iets heel anders gaan doen, eigenlijk. Ik zeg altijd voor de grap, mijn vader die zorgt is voor auto's. Dat is ook een zorgtaak. En ik heb het gevoel dat ik een beetje voor het publiek zorg als ik naar het theater ga. Of dat ik de avond verzorg.
1: Maar waar zit hem dat in? Dat veel mensen uit jouw familie in de zorg zijn beland, denk je?
0: Zorgzame familie, denk ik. Sowieso veel, best wel idealistische opvoeding gehad van mijn moeder. Die vertelde ons ook altijd hoe belangrijk het was om voor elkaar te zorgen. En om er voor elkaar te zijn. En ik denk dat we daar. En dat we dat we best wel veel mensen in de familie hebben. In de zin dat we in het gezin in ieder geval. Dat we niet heel technisch of zo zijn aangelegd. Of daar behoefte aan hebben.
1: Ja, ja. En dat zorgzame, dat merkte je dat ook bij je opvoeding? Dat ze zorgzaam waren voor jou en je broers en je zus?
0: Ja, ja. Ik werd veel op sleeptouw genomen. Eigenlijk, ik ben best wel. Er is best wel een groot verschil. Want mijn broers en mijn zus die zijn allemaal ongeveer 10 jaar ouder dan ik. Dus het voelde voor mij ook. Ja, ik was ook een beetje verwend hoor. Ik werd een beetje opgevoed door iedereen thuis.
1: Ja.
0: Dus in die zin voelde ik ook wel dat iedereen. Voor mij zorgde.
1: En waar merkte je dat dan aan? Dat je verwend was?
0: Ik mocht altijd met iedereen mee overal heen. Ik mocht altijd naar mijn tv kijken. Ja, dat was ook wel een beetje een hoe zeg dat, voorkeurspositie met ten opzichte van mijn broers en mijn zus. Dat is niet helemaal. Dat vinden ze misschien. Dat was voor hen misschien niet zo leuk als voor mij. Maar ik mocht altijd naar de Teletubbies kijken. En ook als Oprah Winfrey op tv was en mijn zus die wilde eigenlijk tv kijken, dan mocht ik de afstandsbediening hebben.
1: Ja.
0: En dan mocht ik mijn Teletubbies of Sesamstraat opzetten.
1: En jij keek als 3-jarig kind niet naar Oprah Winfrey.
0: Nee,
1: liever de Teletubbies.
0: Nee, niet als ik, als de Teletubbies er waren, dan moesten die echt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je was de jongste in het gezin, best wel een groot gezin ook. Hoe is dat om de jongste te zijn?
0: Ik vond het wel lachen. Ben jij ook?
1: Ik ben enigst kind.
0: Enigst kind, ah,
1: ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, dus ben ik ook de jongste.
0: Ja.
1: Maar ook de enige.
0: Was je ook verwend?
1: Ja, ook wel verwend.
0: Jullie ook verwend?
1: Ja, ik had ook de afstandsbediening in de hand totdat ik moest slapen. En dan bepaalden mijn ouders wat er op tv was, denk ik.
0: Oh,
1: maar ja, tuurlijk, ja, je bent verwend als je een soort van focus hebt, toch, vanuit je ouders. Maar dat had jij dus ook.
0: Ja, die waren veel meer bezig met mij, inderdaad. Was wel verwend. Best wel. Wat was je vraag nou?
1: Mijn vraag was, hoe was het om als jongste kind op te groeien?
0: Oh.
1: Maar we komen de hele tijd terug op het woordje verwend.
0: Ja, nee, dat merk ik nu ook. En nu begint het echt te plakken, inderdaad. Ik was ook wel weer veel bezig met de rest. Dat ook. Ik was best wel een gevoelig kind. Ten opzichte van de rest, die waren allemaal wat drukker. En die hadden altijd zin om allemaal dingen te doen. Om erop uit te gaan, om op avontuur te gaan. En ik vond het eigenlijk altijd wel chill om thuis te zitten. En een beetje naar het plafond te staren. Een beetje op mezelf, een beetje te onderzoeken. Zo was mijn jeugd ook wel. En mijn broers die waren heel erg sportief. Mijn zus die was heel sociaal. Had heel veel vriendinnen, was altijd de deur uit. En mijn ouders die waren ook altijd met mensen bezig. Mijn moeder die deed altijd vrijwilligerswerk. Mijn vader was altijd aan het klussen. Of in het huis of aan de auto's van vrienden. Toen ik videogames had ontdekt, toen was ik eigenlijk altijd aan het gamen. En op een gegeven moment, toen ik muziek had ontdekt, toen was ik de helft van de tijd dat aan het doen.
1: Klinkt ook wel alsof er een soort focus was de hele tijd.
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik was wel, inderdaad, ik had wel speciale interessegebieden of zo, waar ik dan echt heel lang aan kon zitten.
1: Ja.
0: Ik vond puzzels ook wel heel leuk. Maar ja, toen ik 9 was, toen had ik ooit zo'n illegaal gepirate computerprogramma waarmee je dan muziekcomposities kon maken.
1: Ja.
0: Dus ik had dan in mijn eentje dat ik heel veel YouTube-video's gekeken van hoe kan ik dit installeren? En dan zat ik daar dus. Ja, dan kon je dan, zeg maar, in de computer kon je dan kiezen welke instrumenten er worden afgespeeld. En dan dat. Ja. En daar muziek van maken. En ik had geen muzikale kennis. Dus het was echt één grote. Ja, het was een grote speeltuin van knopjes. En ik was van, oh, dit. En niemand wist ervan thuis. Ik was het echt helemaal in mijn eentje, was ik het een beetje aan het uitvogelen. Dat en ik vond het heel leuk om te tekenen.
1: Ja. Maar die muziek, want dat is uiteindelijk natuurlijk een hele belangrijke rol gaan spelen in jouw leven. Weet je nog wat je als negende, wat je componeerde op dat computerprogramma?
0: Ja, ik was de Tetris, de deuntje van Tetris.
1: Uh-huh.
0: Dat was eentje dat ik heel vaak had gehoord. Dus ik kon wel ongeveer zomaar de juiste knopjes indrukken totdat ik hem hoorde of zo. Van, dit is inderdaad hoe Tetris klinkt. En nu wil ik dit in het programma hebben. Ik kon gevoelsmatig ook wel de juiste beat eronder bedenken of zo. En dat werd dan iets met percussie. En zo heb ik een beetje gevoelsmatig muziek leren maken op de computer.
1: Ja, maar het is natuurlijk nog wel een enorme stap van een Tetris naspelen op een computerprogramma uit, ja, wat is het dan, 2007 op dat moment, toen je 9 was. Tot een prachtig liedje op de gitaar spelen en daarbij zingen waar je de Annie M.G. Schmidprijs mee wint.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ja, dus er is wel een soort zaadje geplant daar.
0: Ja, ja, dat zaadje was ook wel onderweg naar Marokko.
1: Wat
0: luisterden we ook altijd naar muziek in de auto. Wat mijn vader dan heel leuk vond. Dus daar kwam een beetje, ontwikkelde mijn de smaak muziek die ik een beetje had.
1: Uh-huh. Wat vond hij leuk? Waar luisterden jullie naar?
0: Eén best wel niche. Hij vond Keltische muziek vond hij heel mooi. En dan kochten we wel eens op een markt of zo. Dan zag je iemand spelen. En dan kocht hij heel graag een cd van iemand die dan met Keltische muziek, met viool, fiddle en gitaar. Een beetje melancholische muziek. Ook van dat Zuid-Amerikaanse. Er was zo'n band, volgens mij heette dat iets van Inkari of zo. En dat was.
1: Stomme vraag voor mij om te stellen, want ik heb geen idee. Ik onthoud nooit artiesten, maar ik geloof precies en meteen dat het Inkari heette. Maar,
0: De panfluit, weet je, van die panfluit.
1: Oh, zo, ja.
0: Wereldmuziek. Daar ging mijn vader ook heel hard op.
1: Grappig.
0: En dan ook weer Bob Dylan, zoals die in Marokko heet, Bob Dylan. En veel van dat soort mannen met een gitaar die iets te zeggen hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nu heeft hij een zoon met een gitaar.
0: Ja, die hopelijk iets te zeggen heeft.
1: Ja. We hadden het net over het feit dat je 9 was en muziek ging componeren. Dat klinkt allemaal precies zoals een kind van 9 zich gedraagt. Tenminste, sommige kinderen, andere kinderen doen wel andere dingen.
0: Ja.
1: Doodgewoon. Toen je 11 werd, gebeurde er iets wat voor heel veel kinderen niet zo gewoon is. Je werd namelijk ziek, je kreeg kanker.
0: Klopt.
1: Kun je nog het moment herinneren dat je voor het eerst dacht van, er klopt iets niet in mijn lichaam?
0: Ja, dat weet ik nog. Dat was in groep 8. En toen waren we de CITO-toets aan het maken. En ik weet nog dat ik het heel moeilijk vond om stil te zitten. Dat vond ik normaal niet lastig. Ik zat altijd heel erg rustig aan tafel. Maar ik had zoveel pijn in mijn schouders. Dat ik eigenlijk een beetje onrustig werd.
1: Mm.
0: En elke dag na de CITO-toets, want die duurde dan, ik weet niet meer hoe lang de CITO-toets
1: duurde. Ja. Paar uur. En dan
0: over een span van weken of dagen of zoiets. Elke keer kwam ik thuis met pijn. En het hielp niet dat ik dus al best wel een beetje, ik verwend of zachtaardig. Ik was gewoon een kind dat niet zoveel buiten de deur kwam. Dus mijn mensen waren ook een beetje geneigd om te denken van, wat is er met Eop aan de hand? Hij heeft pijn, het zal wel meevallen of zo. Totdat ik op een gegeven moment niet meer kon slapen van de pijn. En toen had mijn moeder mij naar de HAP gebracht.
1: De HAP is?
0: De huisartsenpost.
1: Oh ja.
0: Dus dan kun je 's nachts naar Daar kun je 's nachts naartoe. Want ik werd dan een keer zo, misschien rond dit tijdstip wel wakker. Hmm. En het was mijn moeder die had de hint of wel begrepen. Want we waren eerder naar een huisarts geweest.
1: Ja.
0: Omdat ik zoveel pijn had. En die kon allemaal niks zien of vinden. En die ging er gewoon een beetje van uit dat het groeipijn was.
1: Ja.
0: En
1: voel je ook wel vaak in je schouders natuurlijk. Van die steken in je schouders.
0: Geen idee, heb je dat?
1: Ja, heb ik wel eens gehad, groeipijn. Maar dat is niet te vergelijken met dit, denk ik. Tenminste, ik heb daar nooit wakker van gelegen.
0: Dat is heel grappig. Ik heb überhaupt geen concept bij groeipijn.
1: Ja.
0: Misschien omdat ik dus ziek werd tijdens, ja, in die periode dat mensen groeispurt krijgen. Maar ik had geen idee wat groeipijn was. Het enige wat ik wist was dat als dit groeipijn is, dan hoef ik eigenlijk denk ik niet te groeien voorlopig.
1: Dan wil je klein blijven.
0: Dan snap ik het wel. Ja, weet je, binder dan, laat maar.
1: Maar dat geeft wel aan hoeveel pijn je had.
0: Het deed heel veel pijn. Ik dacht, ja, ik kan er niet van slapen. En er was één dag, dat was rond mijn verjaardag. Toen had mijn vader en mijn broer, die waren samen naar de Mediamarkt geweest. En die hadden dan een hele mooie gamingcomputer voor mij gekocht. En die hadden daar heel veel aandacht aan besteed. En toen kwamen ze thuis, toen kwam ik thuis van mijn CITO. En waren ze allemaal heel trots. En kijk wat we voor jou hebben. Samen installeren. En toen was ik zo van, dankjewel papa, dankjewel lieve broer. Ik ga even een dutje doen, want ik heb een beetje pijn. En ze waren zo van, wat is er met hem aan de hand? Dat hij, wat voor raar gedrag is het? Je hebt net echt het was echt een uitzonderlijk cadeau om een gamingcomputer te krijgen.
1: Is het grootste cadeau wat je ooit gekregen had?
0: Dat was misschien wel het grootste cadeau dat ik ooit had gekregen, vrij zeker. En zeker mijn vader, als ik hem er nu nog over spreek. Die wist ook niet of die boos moest zijn. Of soort van. Mm. Ja, wees dan dankbaar of zo voor iets wat we hebben. Wat is er aan de hand?
1: Ja.
0: Dus het was voor iedereen heel verwarrend. Maar toen gingen we dus naar de HAP. En toen stond mijn moeder erop dat er onderzoek werd gedaan. Toen werd er een röntgenfoto gemaakt. En de volgende dag, denk ik, moesten we met spoed naar het ziekenhuis.
1: Ja.
0: En daar begon het hele avontuur.
1: Hey, je noemt het een avontuur.
0: Ja, was het ook.
1: Wat maakt het een avontuur dan?
0: Ja, het was. Ik was tot op dat moment nog nooit naar het kinderziekenhuis geweest. We gingen ook vrij snel, dus. We moesten eerst met spoed naar het ziekenhuis in Gouda, waar ik toen woonde. Daar werd er mij verteld best wel duidelijk van, je hebt een ernstige ziekte. Maar je gaat naar een plek toe waar ze daar heel goed raad mee weten. Dus gingen we direct naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. En daar weken of maanden gelegen. Nou, het was een avontuur omdat het.
1: Weken of maanden?
0: Ja, heel eerlijk.
1: Ja.
0: Ik geloof dat het maanden waren. En altijd als ik, dat is wel heel grappig, hè, want hoe tijd werkt. Als ik het aan mijn familie vraag, dan is iedereen in het gezin heeft een ander getal en zo.
1: Echt waar?
0: Het is best wel bizar, toch?
1: Ja.
0: Want ik ben zo van, hoe lang was dat? Was dat weken? Was dat maanden? En mijn moeder die was er elke dag. Die sliep ook in het ziekenhuis met mij. En dus van haar geloof ik het meest, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En zij zegt dat het twee of drie of vier maanden waren. Maar ook dat vind ik een hele grote range.
1: 2, 3 of 4 maanden,
0: dat is toch best wel veel tijd.
1: Ja, want dat is dus nu 16 jaar geleden. Dat dit allemaal gebeurde.
0: Ja. Jeetje, jij rekent veel voor je werk.
1: We hebben allebei in Wageningen gestudeerd. En daar leer je rekenen, Joep. Ja,
0: een van die gunstige dingen die je echt nodig hebt daarna.
1: Maar dan heb je daar 2 weken tot 4 maanden gelegen. We weten het niet precies.
0: Ja.
1: Het was lang. Maar je noemt het een avontuur. Kun je uitleggen wat het een avontuur maakte?
0: Ja, wat maakt een avontuur? Er was veel om te zien. Er was een avontuur. Beleef je? Misschien om die reden. Er was veel om te beleven.
1: Ja.
0: En dat was. Ja, op een manier was het ziekenhuis. Was dat ook beleven? Als in, er was een kennisoverdracht. Sorry, dat klinkt heel technisch. Er werd duidelijk gemaakt wat er aan de hand was. Mm-hmm. Door de artsen. Die namen mij ook apart. En hey, dit is wat er aan de hand is. Ze waren heel transparant. We zijn onderzoek aan het doen. We weten niet precies wat er is. En ze namen me echt in elk stapje namen ze mee. Maar daarbuiten was het gewoon veel meemaken. Dus niet bezig zijn met de informatie van wat er in mijn lichaam gebeurt.
1: Ja.
0: We gingen.
1: Had je dat door, wat er in je lichaam gebeurde?
0: In hoeverre dat aan me werd verteld. Ja, ik. Ik wist heel lang niet dat het over kanker ging. Mijn familie wel. Dus er was wel een tijdje een disconnect. Ik zag dat de familie heel erg aangeslagen was. In de eerste weken of maanden dat ik daar lag. En dat die onderzoeken werden gedaan. Want zij wisten allemaal al dat het foute boel was.
1: Ja.
0: Maar ik wist gewoon dat ik een ernstige ziekte had. Maar ik wist nog niet precies hoe lang dit zou duren. Pas toen er een exacte diagnose was, toen werd het hem ook aan mij verteld.
1: Wat was die exacte diagnose?
0: Lymfeklierkanker, de ziekte van Hodgkin. Mm. En dan was het in een vergevorderd stadium. Dus de kansen waren op papier ook niet zo goed. En dat baarde heel veel zorgen bij de familie. Maar ja, goed, terug naar dat avontuur. Het voelde als een avontuur omdat het heel leerzaam was of zo. Je maakte dingen mee. We gingen tafelvoetballen. We maakten rondjes. Er was zelfs een soort tv-programma in het ziekenhuis. Er was een zender. Want al die kinderkamers hadden een tv.
1: Ja.
0: En er was een zender die alleen in het ziekenhuis. Die alleen in het ziekenhuis kon kijken. En dat was dan een soort ziekenhuiszender dat werd gemaakt in het ziekenhuis.
1: Oh.
0: En
1: ook echt specifiek voor kinderen.
0: En dan werden dus, ja, dan werden kinderen. Dan kwam er dus een crew of een crewtje. Kwam dan langs. Met een, ik weet niet, we hadden ze een microfoon en een koptelefoon, ik denk het. En dan kwam er een mevrouw mij interviewen van... dit is Eyoub op deze afdeling, hoe gaat het met Eyoub? En dan kon ik dat dus een uur later of zo... kon ik dat dan op die tv uitgezonden zien voor...
1: Natuurlijk helemaal geweldig als kind.
0: Nou, ook toen vond ik interviews lastig.
1: Oh, echt waar? Het interview is altijd lastig gevonden.
0: Ja. Gewoon, ik denk dat gewoon aandacht... op een bepaalde moment... In de belangstelling staan dat altijd een beetje onwennig of zo heeft gevoeld.
1: Maar je zegt het was een leerzame tijd. Ik kan me voorstellen dat als je 11 bent, kan het me trouwens helemaal niet voorstellen. Dat is een stopzinnetje van mij dat ik soms zeg. Kan me helemaal niet voorstellen hoe het is om als 11-jarig kind in een ziekenhuis te komen voor zo'n lange periode. Maar dat het wel het is een impactvolle tijd in de zin van. Er gebeurt heel veel. Er gebeuren dingen die je niet gewend bent als 11-jarige. Ben je ook heel snel ouder geworden in die tijd? Op een bepaalde manier, denk je?
0: Deels wel. En deels ben ik eigenlijk altijd wel kind gebleven. Ik had dat niet zo erg door totdat ik weer terug naar school ging.
1: Ja.
0: Dat er wel daadwerkelijk iets aan mij was veranderd. Kijk, in het ziekenhuis.
1: Hoe merk je dat?
0: Ik merkte dat ik. Dat ik me sowieso vreemder begon te voelen van de rest in de brugklas. Want het was een beetje een gekke periode om ziek te worden. Omdat het in groep 8 was. En het was zo net na de CITO-toets. En dan. Dus eigenlijk. Dan maak je als kind al op een manier klaar voor een grote verandering in je leven. Dat je naar de middelbare school gaat en waar sowieso alles verandert. En nu was alles anders. En had ik ook nog geen levensbedreigende ziekte.
1: Mm.
0: Voor een groot deel van de brugklas was ik ook nog ziek. Dus ik had ook geen haar. Een heel groot deel. Want door de chemotherapie valt je haar soms uit. Afhankelijk van het type. En dat was bij mij in de brugklas dus ook zo. Dus ik was ook met hele andere dingen bezig. Dan veel kinderen.
1: Ja, begrepen klasgenoten dat?
0: Ja, ik had een hele, hele lieve klas. Ja. Een van de ja, lieve brugklasse. Met een hele leuke mentor. Die de kinderen ook allemaal meenam in dat proces. En die stuurde ook brieven naar mij in het ziekenhuis.
1: Oh ja, wat schreven ze dan?
0: Ze brachten fruit en chocola. En ik kreeg... Toen was ik fan van Michael Jackson. De muziek van Michael Jackson. En toen
1: dat is een goede nuance.
0: En toen hadden ze een... was er een cd. Hoe zeg je dat? Gebrand.
1: Ja, ja.
0: Ja, een mix.
1: Gebrand cd'tje. Ja,
0: ja, met een mix van allemaal muziek die ik dan leuk vond. En die hadden ze dan naar mij gestuurd. En er was een jongen naast wie ik dan altijd zat, Roel. Die belde mij op. En ik was ook wel... Het was ongebruikelijk om gebeld te worden op je 11e. Die belde mij op om te vragen van... Hey, wat voor muziek vind je eigenlijk leuk? En dan was ik zo van... Oh, hoezo dan? Ja, gewoon... Vertel gewoon even. En dan nou ja, zat daar dus zo'n heel schattig gebaar achter.
1: Ja, dat weet ik wat nog. Lief. Ik heb, je was laatst op tv ook bij Koen Verbraak in het programma Overleven. En toen begon hij over jouw kanjerketting.
0: Ja.
1: En ik wilde daar niet over beginnen. Dat is een ketting die je krijgt met kralen van behandelingen. Dat heb je helemaal uitgelegd in dat tv-programma. Wat mij opvalt nu is dat je sinds ik eigenlijk begonnen ben over het ziekenhuis... heb je die ketting die je voor een klein stukje om je arm hebt, die heb je afgedaan.
0: Ja. En ik zit ermee te...
1: Je zit ermee te spelen, je zit ernaar te kijken. Je had hem net even zelfs bij je
0: kan
1: borst.
0: Kan je dat zien achter al die beeldschermen? Ja,
1: ik let overal op.
0: Overal camera's hier.
1: Ja.
0: Ja. Maar, waarom ik dat doe?
1: Ja. Of, zit daar iets achter?
0: Kan ik iets beter nadenken? Hmm. Dat is puur voor het gesprek, denk ik.
1: Het is niet dat je dat als je eraan denkt, dat het houvast biedt of zo.
0: Nee, het is puur omdat ik anders gewoon niet goed mijn gedachten helder kan formuleren.
1: Ja.
0: Dus ik doe jou ook een gunst door er wel mee te spelen. Kijk, maar hij heeft ook van die leuke, het zijn ook allemaal leuke vormpjes.
1: Ja.
0: Dus ze zitten ook heel lekker in je hand. Dus dan...
1: En elke kraal die staat voor een bepaalde behandeling?
0: Ja, in het ziekenhuis. Ja, dus het is eigenlijk een heel... zo'n kralenketting is eigenlijk een soort dagboek waar elke kraal een betekenis heeft.
1: Ja.
0: En als je ze dus op volgorde van de ingreep aan het dingetje reikt, dan kun je zo terugkijken wat je allemaal hebt meegemaakt in het ziekenhuis qua ingrepen.
1: Ja.
0: En
1: als je dus terugkijkt op die ketting, ik weet ook uit dat interview met Koen Verbraak dat die 1,80 meter is,
0: ja.
1: Zitten we weer te rekenen met elkaar. Maar denk je dan nog steeds het was een avontuur?
0: Als ik het zie?
1: Ja.
0: Ja, nog meer zelfs. Dan denk ik, jeetje, wat een... Ja, wat een... Wat een hoop afleveringen of zo.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, het is natuurlijk een tijdje geleden. En op een gegeven moment ga je ook... Is maar heel veel specifieke dingen weet ik ook niet meer zo goed. Als in, ik weet niet meer elke chemokuur die ik heb gehad. Het waren er een hele hoop. Het was een tijdje lang, was het elke 2 weken... En daarna werd het hele intensieve wekenlange kuren. Maar ja, kan ik niet van elke meer herinneren. Ja, nee. Een paar heftige en de eerste, zeg maar, kan me nog herinneren. Dat ik dacht dat ik... Je kreeg dan bij de dagkuren kreeg je een menukaart. Want er werd ook eten verzorgd in het kinderziekenhuis. En... ik vind het echt een wonderlijke herinnering eigenlijk. Want het was best wel een uitgebreide menukaart. En ik was het niet gewend dat we... Als we uit eten gingen, dan waren we best wel sober bij ons thuis. Dus dan was het gewoon... Weet je, je kiest een van die goedkope dingen op het menu. En we doen geen voorgerecht of nagerecht. We doen gewoon dat. En in het ziekenhuis mocht ik gewoon alles kiezen. En ik zag dat er pannenkoeken waren. En ik zag ook dat er pizza op het menu stond. Dus ik wist het wel. En niemand die mij even goed had gewaarschuwd van... Je gaat straks, alles komt er weer uit.
1: Ja.
0: Zodra de kuur begint, komt alles er weer uit. Ja, er was zo'n...
1: Wat had je gegeten? Pannenkoeken en pizza?
0: Oprecht, ik denk dat ik pannenkoeken en pizza heb gegeten. Ja. Ja.
1: Het is zo fascinerend, Joep, dat als je hierover vertelt... Nou, je noemt het al een avontuur, maar je praat er ook over... met een soort open ogen, een lach. Er zit een soort lichtheid in het verhaal. Terwijl het natuurlijk geen leuk verhaal is. In die end. Of zeg ik
0: weet
1: dat
0: ik
1: verkeerd?
0: Niet. Is het, maar is dat het niet?
1: Ja, misschien is dat mijn interpretatie omdat ik het nooit meegemaakt heb.
0: Kijk, ik kan me heel goed voorstellen. En daarmee bedoel ik dat ik het me niet kan voorstellen. Hoe het is om een ouder te zijn met een doodziek kind. En ik leef ontzettend mee met alle ouders die ik zeker nu in de tour ook ben tegengekomen. Die me vertellen dat hun kinderen in zo'n positie hebben gezeten of zitten. Dat breekt mijn hart oprecht om te zien hoe je er als ouder. Ja, dat is een iets waar je misschien nooit meer overheen komt. Zeg maar dat is ongeneeslijk om ouder te zijn van een doodziek kind.
1: Ja. Heb je het er ooit met je ouders over gehad, hoe zij deze tijd ervaren hebben?
0: Ja, zeker sinds ik er liedjes over ben gaan schrijven en een tour over ben gaan maken, is het ook veel herleven voor mijn familie. Hmm. En in een positieve zin is eigenlijk alles wat ik van ze terugkrijg. We hebben veel, we praten daar nog veel over. En dan zeker bijvoorbeeld, als ik dan een interview heb gehad waar ik het over heb gehad, dan luisteren ze ook allemaal. En dan worden er weer dingen opgehaald. Dan zijn ze van, oh ja, dat ook. En dat leuk om weer over die kralen te horen of zo.
1: Dus er is wel een soort lichtheid ontstaan, ook in jouw gezin, bij je ouders, over deze hele tijd.
0: Ja.
1: Dus er zit niks meer onder. We zijn vooral blij.
0: Die spanning. Ik kan me niet helemaal in ze verplaatsen. Omdat ze veel meer spanning hebben gehad. Ja. En eigenlijk de emotionele klap die je verwacht dat je krijgt. Als je hoort dat je zo ziek bent. Die hebben ze voor een groot deel ook opgevangen voor mij.
1: Ja.
0: Dus ik had ook niet heel veel tijd om heel... heel ziek te zijn, om het maar zo te zeggen.
1: Mm. En om bij de pakken neer te gaan zitten en dat soort dingen.
0: Ja, dat doe je ook niet als kind. Nee, kinderen doen dat niet, bij de pakken neer te zitten.
1: Ben je niet meer bezig?
0: Nee, die zijn zo van, oké, volgens mij snap ik het. En wat kunnen we doen nu?
1: Ja.
0: Wat
1: ik interessant vind, Joep, die zegt, het is moeilijk om het te verplaatsen in ouders. Of in ouders wiens kinderen doodziek zijn, letterlijk. Je hebt een prachtig liedje geschreven. Daar heb je de Annie M. G. Schmidprijs mee gewonnen. Daar verplaats je in je eigen vader, toch, eigenlijk?
0: Ja, klopt.
1: Toen ik er voor het eerst naar luisterde, dacht ik... wauw, hoe kun je dit zo goed onder woorden brengen... hoe dit moet hebben gevoeld voor jouw vader?
0: Ik heb het wel geprobeerd, inderdaad. En ik heb het natuurlijk ook gezien. Daarom kan ik zeggen dat het voor mij een avontuur... en vooral leuk was... Maar ik weet nu al helemaal, nu ik dus ook ouders tegenkom die me dat vertellen, dat het een heel ander verhaal is voor de mensen om het zieke, de volwassenen om dat zieke kind heen eigenlijk.
1: Ja. Zullen we even naar dat liedje luisteren? Het heet Handen van Goud. Weet je er nog iets over zeggen, waar het over gaat? Ja. Of moeten we gewoon luisteren?
0: Ja, het spreekt voor zich.
1: Oké, luisteren we.

hij staat in Rotterdam met een peukje en een kuch bij het kinderziekenhuis. Niemand is kwader dan hij. Langs de A12 vecht hij tegen tranen. Daar, dood ongerust, rijdt hij langs.

rustig. Met stokbrood en smeerkaas en koffie, een geldkluis, paspoorten en laders dichtbij. België, Frankrijk, Spanje, douane en aan de Middellandse zeekust staan we nu veilig in de rij, dankzij mijn vader. En hier wachten we, 's nachts, op een gigantische parkeerplaats. Urenlang op Ferry Marok, onze laatste stop. En 50 Marokkaanse vaders staan hier met rokende auto's. En één automonteur steekt kalm een peukje op, want hij ziet elke derde auto hier instorten. Hij zegt, ja natuurlijk, ja dat is toch kan niet, als ga jij twee koelkasten dragen, eettafel, scooters, babywagen en zeven fietsen, één voor elke kindje van jouw zus. Moes, heb jij familie of heb jij circus? Maar is niet erg, is een kleine klus. Alles is, komt goed. De zon komt langzaam op. Zeelicht, meeuwen aan de kust. Mijn vader die aan auto's klust. Hij kan het blind.

0: We hebben gefocust geluisterd. Hoe luister jij naar, want hoe vaak heb je dit nummer al gehoord?
1: Ja, inclusief de keer dat ik het zelf ook heb gespeeld.
0: Ja.
1: Ja, honderden keren, denk ik.
0: Ja. En hoe luister je er naar de 383ste keer naar?
1: Nou, het is grappig. Ik heb hem nu een tijdje niet meer gehoord, omdat ik vrij ben. Ik heb een soort zomerstop. Ik ben een beetje aan het meedeinzen of zo met de muziek. Ja, niet heel veel gedachten. Ik heb er niet heel veel gedachten bij.
0: Nee. Het is geen zwaar gevoel. Geen. Ik vind het echt een prachtig nummer, namelijk.
1: Dank je.
0: Ja. Ook trouwens, mensen die nu in de NPO luisteren, het gaat helemaal los. Allemaal mensen die zeggen van kippenvel, wat een mooie stem, wat een aparte stem, kom binnen. Dat soort dingen.
1: Oh, wat tof.
0: Dus mensen voelen het wel heel erg, wat je hebt gemaakt.
1: Ja. Oh,
0: dat is natuurlijk precies mooi. De bedoeling met zo'n nummer, met zo'n liedje.
1: Zijn er eigenlijk nog vragen van mensen?
0: Goeie vraag, daar wilde ik naartoe. Naar de vragen van mensen die zitten te luisteren. Nou, prima als jij het doet, bruggetje. We hebben volgende week ook nog invallers nodig, Joep. Dus als je een keer...
1: Ik heb gaatjes.
0: Ja. ik zal het doorgeven aan de eindredacteur. Iemand die zichzelf C noemt... Ja, we gaan maar naar vragen van luisteraars terug. Dat gaan we nu doen. Iemand die zichzelf C noemt, die heeft de vraag van... Wat is nou jouw allergrootste drijfveer geweest nadat je ziek was... om te gaan doen wat je nu doet? Wat heeft je gemotiveerd? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Als superstil kind was ik dus veel aan het onderzoeken. En ik kwam er ook een beetje achter, al muziek makende, kwam ik erachter dat het voor mij een hele goede, een heel fijn middel was om te communiceren met anderen, wat er in me omging, maar vooral met mezelf. Dat als ik er. Eigenlijk was alles in mijn hoofd een beetje een salade aan gevoelens en ideeën. En als ik er dan een instrument bij pakte en ik ging een beetje jammen in mijn eentje, dan kwam er iets uit wat wel raakte aan iets wat er in mij speelde.
0: Ja.
1: Dus dan kon ik.
0: Je kon het structureren.
1: Ja, precies. Kon het een beetje structureren. Een beetje. En als ik het dan buiten mezelf plaatste door er dus een lied van te maken en het terug te luisteren, dan kon ik een soort overzicht krijgen van wat er precies aan de hand was in mijn hoofd.
0: Ja.
1: En om dat overzicht te voelen en te hebben is voor mij heel erg fijn. En ik merk ook dat ik iets beter te genieten ben voor mensen in mijn leven als ik mezelf snap. En dat gun ik ze van harte.
0: Ben je iemand die zichzelf op heel veel momenten niet zo goed begrijpt?
1: Oh ja. Zeker. Ik weet vaak niet zo goed wat ik voel. Ik ben altijd best wel jaloers op mensen die dan, als je ze vraagt, hey, wat voel je, dat ze dan zeggen, dat ze dan kunnen opsommen van, verdriet voel ik hier, teleurstelling, dat voel ik daar.
0: Ja.
1: En ik voel angst of zo. En als mensen mij vragen wat ik voel, denk ik, ja, weet ik niet. Kan ik erop terugkomen? En dan ga ik in de nacht even een beetje zitten muziek maken. En dan ga ik dat terugluisteren. En dan 3 dagen later kan ik je vertellen. Oh ja, volgens mij voelde ik dit en dacht ik dat.
0: Ja, dus. Maar je bent er dus wel bewust mee bezig. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen, inclusief mijzelf, die als ze vragen wat voel je, dan bedenk ik gewoon iets.
1: Echt? Is dat wat mensen doen dus?
0: Dat is wat mensen doen,
1: dat
0: ja. Tenminste,
1: je?
0: Dat is wat mensen...
1: Al die tijd?
0: Ja.
1: Wat voel je nu?
0: Ik voel dat dit een... ik voel wel een beetje ontroering, moet ik eerlijk zeggen.
1: Mm.
0: Ja. Omdat ik je verhaal en het is zo, je brengt het met zo'n lichtheid, eigenlijk wat ik net zei. Dat vind ik heel knap.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: En dat verzin je dus nu?
0: Nee, dat verzin ik nu niet. Nee, nu ben ik oprecht. Ja, nu ben ik er zo gefocust op, Joep. Ik ga hier niet zitten liegen.
1: Dit zijn de lastige vragen, Jan. Ja, die krijg je zo vroeg.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Dat is wat mensen doen.
1: Maar ik vind het dus wel heel erg... een fijne manier van door het leven gaan. Wanneer je weet wat er in je omgaat.
0: Ja.
1: Want daardoor, ja, op een manier. Je maakt ook. Veel keuzes zijn ook gewoon een beetje emotie gedreven.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het idee dat ik gewoon makkelijker achter mijn keuzes kan staan. Als ik een beetje weet waar ze vandaan komen.
0: Ja. Wil je nog wat complimenten uit de NPO luisteren? Of hou je daar niet van?
1: Liever vragen.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dan gaan we alles voorlezen.
0: Daar gaan we ze niet voor. Ja, Ineke zit met een lach en een traan te luisteren. Dat vind ik een lief bericht. Ach. En Saskia zegt nog over je liedje: alles is komt goed, is voor mij de mooiste hart te zien uit dit stuk.
1: Ah, ja. Dat vind ik heel lief. Dat zal mijn vader ook leuk vinden.
0: Ja. Hoe luister je vader eigenlijk naar dit liedje toen je het geschreven had? Wanneer heb je hem het laten horen?
1: Mijn vader heeft het lied volgens mij nou op de première natuurlijk. Op de première avond.
0: Daarvoor had hij het nog niet gehoord?
1: Nee. Daarvoor heeft hij het niet gehoord. De première die was in de Goudse Schouwburg.
0: Ja.
1: En,
0: want je ouders wonen nog steeds in Gouda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die heb ik allemaal verplicht om te komen. Mijn broers, mijn zus, de kinderen van mijn zus, die waren er ook. En die zaten allemaal van de derde rij, denk ik, of zo. En ik kon een beetje hun gezichten zien. En ik weet dat. Dan weet ik dan van mijn moeder die mij vertelde: oh ja, je vader die zat te lachen en te huilen tijdens de voorstelling. Dus die was wel geraakt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Die voelde iets.
1: Ja.
0: Ja. Die wist op dat moment ook precies waar zijn gevoel zat. Of
1: nee, mijn vader, ik ben net als mijn vader. Die snapt ook helemaal niks van wat er in hem omgaat. En ik denk stiekem dat muziek voor hem ook een vergelijkbare rol speelt.
0: Ja.
1: Dat, en hij maakt geen muziek, maar hij luistert dus wel graag naar muziek en ook in de auto. En als je alleen zijn muzieksmaak al ziet, best wel sentimenteel of zo. Dus dat, ja, dat heeft veel met een beetje uitpluizen van je gevoelens te maken, denk ik.
0: Ja. Er zijn natuurlijk mensen die niet om 5 uur de radio hebben aangezet. Dus ik zal nog een keer zeggen hoe je heet.
1: Goedemorgen iedereen.
0: Ja, goedemorgen. Joep Gargasje is mijn gast deze ochtend. We spreken over zijn leven. Dat hebben we eigenlijk tot nu toe gedaan over jouw tijd in het ziekenhuis toen je 11 werd. Je hebt ook een voorstelling gemaakt. Dat sluimert natuurlijk de hele tijd onder dit gesprek. En verbiedt de vogels om te fluiten, heet die voorstelling. Ja. Die gaat over jouw leven. Daar heb je dit liedje voor geschreven. Daar heb je eigenlijk alles in een prachtige manier in samengevat. Maar waarom heet die voorstelling eigenlijk zo, zat ik te denken?
1: Het is een beetje zo gekomen.
0: Dat vind ik echt een antwoord voor iemand die theater maakt.
1: Ik hoop dat dat een compliment is.
0: Ja. Kun je het wat concreter maken, alsjeblieft? Vraag deze Radio 1 presentator.
1: Dus die voorstelling is tot stand gekomen tijdens het meedoen aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Mm-hmm. En de voorrondes. Er zijn 3 voorrondes. Eentje van 10 minuten, 20 minuten en eentje van 30 minuten. En elke keer door een andere presentator. En ik werd dus steeds, zeg maar, bij elke voorronde word je aangekondigd. En meestal kondigde een presentator het aan met: hier is Ejoep met zijn voorronde. En er was bij die 20 minuten of de 30 minuten, zo vlak voordat ik op moest, was er een presentator die was zo van: heb je eigenlijk een titel? En toen heb ik op dat moment een titel bedacht.
0: Hij is zo out of nowhere.
1: Ja.
0: Hij zat wel ergens in je hoofd, dus.
1: Ja. Het is,
0: of hou je van vogels?
1: Ook. Maar het komt uit een vertaling van een essay. Ja, zou het een essay? Een schrijving in ieder geval.
0: Ja.
1: Komt het van... een blackout, wat was het? Imam al-Ghazali, filosoof en islamgeleerde, die daar iets over heeft geschreven over muziek in de islam. En dat was een stukje, een langere passage waar ik dit heel erg mooi vond. En dat is heel lang bij me blijven hangen. En heeft voor mijn gevoel ook veel met de thematiek van de voorstelling te maken.
0: Ja.
1: Dus dat zat wel in mijn hoofd. Maar ik had niet besloten dat dat de titel werd.
0: Toen moest je.
1: Maar toen moest ik iets hebben. Ja.
0: En toen kon je niet meer terug.
1: En ik sta er ook wel achter. Ik denk dat bij veel creatieve keuzes. Ik denk dat veel leuke creatieve keuzes. En waar veel kunstenaars achter staan. Zijn dingen die je onbenullig bedenkt. Of spontaan bedenkt. En weinig tijd voor hebt. Het enige wat je kan doen is committen en er voor altijd achter staan. En ik denk dat ironisch genoeg het makkelijkste is.
0: Je noemt het woord kunstenaar. Vind je jezelf een kunstenaar?
1: Meer kunstenaar dan wat dan ook.
0: Ja.
1: dan een ander beroep. Ik zie mezelf niet als een... wat voor andere...
0: Je hebt iets heel anders gestudeerd dan kleinkunst of theater. Of toch?
1: Ja, klopt. Ik heb een agrarische studie gedaan. Ja. Ja. Maar ik noem mezelf kunstenaar omdat dat...
0: Dus, wat vind je van het stikstofdebat, Joep?
1: Gezellig. Ik vind het heel gezellig. Ik denk dat iedereen heel erg goed met elkaar overweg gaat. En ook heel genuanceerd naar elkaar standpunt kijkt.
0: Ja.
1: Dat waardeer ik altijd heel erg.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Proef enig cynisme, maar... Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Je zegt, ik heb een agrarische studie gedaan. Vervolgens beland je in het theater en win je prijzen.
1: Ja.
0: Dat is niet een normaal pad om te bewandelen.
1: Nee, klopt. Ik ben het ook wel... Ik ben het een beetje aan het omarmen... dat ik inderdaad mezelf nu ook als kunstenaar zou beschrijven.
0: Ja.
1: Dat het vak is dat ik mezelf nu ook steeds meer als... Dat ik het als mijn vak ben gaan... zien,
0: ja.
1: Kunst maken.
0: Ga je nog ooit iets doen met die achtergrond, die studieachtergrond? Want je hebt... er begint muziek te spelen. Dat zal ik even wat zachter zetten. Dat betekent, kijk, dit is een goede methode voor mij om te weten dat we bijna klaar zijn. We hebben nog 2 minuten, okay. Joep. Maar ga je denk je nog ooit iets doen met die agrarische achtergrond? Want dat is natuurlijk... Daar heb je wel voor gestudeerd.
1: Ik hoop het heel erg.
0: Ja?
1: Ja, ik hoop het heel erg. Kijk, ik ben nu dol op wat ik doe. En ik doe het echt met heel veel overgave en liefde. En ik ben dol op alles wat met de natuur en dieren en de agrarische sector te maken heeft. Vind ik fascinerend. Het is veel mensenwerk. Ik hoop dat ik een manier vind om het te verbinden of zo.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel een thema waar... het veel over gaat in het publieke debat, waar veel om te doen is.
1: Dat is ook heel belangrijk, ja. Dus als ik nog iets mag zeggen tegen de mensen die het geluk hebben dat ze een tuin hebben. Doe alsjeblieft één tegelwip. Kunnen we dat zeggen?
0: Eén tegelwippen
1: vandaag. Wip één tegel uit je tegeltuin. Als je tegels hebt, voor die mensen die het moeten horen... en die aan het wachten zijn op een teken om 5 uur 's ochtends of hoe laat het is... Die niet weten wanneer ze precies moeten beginnen, want ze hebben nooit tijd. Doe er gewoon 1 tegel. Begin met 1 tegel.
0: Ja. Ik voel op een bepaalde manier dat er ook weer als er een nieuwe voorstelling van je komt, dat er zit iets in over 1 tegelwip. Kan niet anders.
1: Dat is een leuke titel, hè? Doe gewoon 1 tegel. Begin met 1 tegel.
0: Ja. Nou ja, dan moet je nog maar even over nadenken hoe je nieuwe voorstelling gaat hebben. Die komt er toch wel?
1: Niet te lang.
0: Want je gaat in het najaar nog toeren met deze voorstelling.
1: Ja, vanaf eind september door het hele land.
0: Ja.
1: Ook nog een keer te zien op Lowlands op de vrijdag. Ben je op Lowlands, kom lekker kijken.
0: Allemaal leuke dingen.
1: Heel veel leuke dingen.
0: Dank dat je er was deze ochtend, Joep Gagash. Morgen zitten we hier met vroeg weer met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder op deze mooie zender met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 22 juli. De omstandigheden na de aardbeving in Venezuela zijn moeizaam. Vooral kinderen en vrouwen komen in de knel. En een dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
5: In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het gebeurde iets na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment veel mensen in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581, maar dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt om illegale vuurwerkhandel via pakketten te stoppen. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is nog nooit zo weinig bos afgebrand als vorig jaar. Vanaf 1985 wordt dat bijgehouden. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was dat nog bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen moeten er alleen naartoe reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is. Reden voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer, het is bewolkt, er kan een buitje vallen. Het blijft deze ochtend verder bewolkt, met ook dus soms wat regen. Later in de middag vaker zon en het wordt maximaal 22 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Nog steeds worden er na de aardbevingen in Venezuela tienduizenden mensen vermist. 4 weken geleden werd het land zwaar getroffen en tot nu toe heeft Venezuela ruim 5000 doden gemeld. De gevolgen van de aardbeving hebben grote impact op volwassenen, maar ook op kinderen. Andrea van der Leeuw is hulpverlener van de stichting Mi Barrio Mi Sueño, die zich inzet voor kinderen en alleenstaande moeders. En ze is nu al 2 weken in Venezuela. Ze vertelt wat de situatie daar nu is.
6: Ja, ik zit dus nu in Caracas en in Guayra, dat is het gebied waar het meest getroffen is. Daar gaan we elke dag naartoe. En ja, hoe het daar is, het is om zo maar te zeggen een beetje een puinhoop op dit moment daar. En ja, voor de kinderen waar wij ons inderdaad voor inzetten, is het verschrikkelijk op dit moment. Ze zijn alles kwijt en ja, we proberen toch nog een beetje hou vast te geven, ja, hun te beschermen in zoverre dat kan op dit moment.
4: Want heel veel huizen zijn gewoon verwoest?
6: Ja, het is echt, hele straten liggen gewoon helemaal om. Er staan een paar huizen staan er nog, maar die zijn ook vaak niet meer bewoonbaar doordat de fundering zo verschoven is. Zijn die niet meer bewoonbaar, dus je ziet overal tenten aan de zijkant van de wegen staan. Je hebt natuurlijk de grote kampen die er zijn. En dus de hele straten zijn echt verwoest.
4: Nou, zit jullie stichting eigenlijk in Colombia, maar vanwege deze aardbevingen zijn jullie nu dus in Venezuela aan de slag gegaan. Was dat nodig?
6: Ja, klopt. Wij hebben dus 7 jaar alle stichting hier in Medellín, Colombia, Mi Barrio Mi Sueño. En we zetten ons inderdaad in voor kinderen en alleenstaande moeders. En kijk naar een ramp zoals wat in Venezuela is gebeurd, lopen kinderen altijd het meeste gevaar, kinderen en vrouwen. En helaas is het zo ook dat in Venezuela de

0: lopen kinderen altijd het meeste gevaar. Kinderen en vrouwen. En helaas is het zo ook dat in Venezuela de overheid op dit moment... ja, eigenlijk niet is voor de burgers. En wij horen al heel snel signalen van... gevallen dat kinderen niet goed worden beschermd. En die expertise die zetten we nu in Venezuela.
1: Want wat horen jullie van kinderen?
0: Na een ramp. Ze hebben gewoon niet meer de veiligheid van het huis. Ze gaan ook niet naar school. Alles is letterlijk helemaal verwoest op dit moment. Dus de safety net wat een kind normaal heeft, die is er niet meer. Kinderen die... nu alleen zijn de ouders, zijn overleden of zijn kwijtgeraakt. En daar worden kinderen heel makkelijk het slachtoffer van misbruik, geweld of kinderhandel.
1: En hebben jullie dat soort verhalen ook al gehoord?
0: Ja, via hebben we dat soort verhalen zeker gehoord. Dus dat maakte ons ook zorgen dat we dachten van oké, hoe kunnen wij ons het beste in gaan zetten? Nou, we hebben natuurlijk 7 jaar ervaring al in de wijk. Daar zetten wij ons ook in voor het beschermen van de kinderen. Creëren we veilige omgevingen. En dat wilden wij ook gaan doen in Venezuela. Dus we hebben daar nu een lokaal team ook. We werken met kleinere organisaties ook om hun te leren van oké, waar moet je op letten? Wat zijn jullie eigen protocollen? Er zijn heel veel mensen, burgers, die zich nu inzetten voor andere burgers die getroffen zijn. Ja, en die doen het vanuit hun hart, maar die hebben geen kennis op dit soort gebieden. Dus die kennis die brengen wij daar nu in Venezuela.
1: Want wat doen jullie dat kinderen toch verder worden geholpen?
0: Nou, wat wij vooral doen is we werken preventief. Dus we hebben een speciaal programma waar we kinderen leren grenzen aan te geven. Wat is normaal gedrag? Wat is niet normaal gedrag? Wie zijn je personen? Vertrouwenspersoon op dit moment. Omdat dat vooral weg is gevallen. Soms dan ligt de moeder nog in het ziekenhuis of is vader overleden. Naar wie ga je toe als jij bepaalde situaties meemaakt? Of ook heel makkelijk van als jij je bang voelt. Want er is heel veel angst nog onder die kinderen. Maar ook leren wij de vrijwilligers en de kleinere organisaties... oké, waar moet je op letten? Welke regels hebben jullie rondom child safety? Ook met de ouders hebben wij een speciale workshop ook van... oké, hoe kunnen jullie nu in zo'n tentenkamp het beste de kinderen beschermen? Jullie als ouders ook.
1: En hoe doe je dat? Want alles ligt in puin. Dus hebben jullie een soort in tenten dan klaslokalen?
0: Nee, het is echt letterlijk gewoon op de straat. Onder een, onder een soort met doek geven we dan les. Of soms gewoon letterlijk op de straat. Er is geen klaslokaal. Echt alles ligt daar in Guayra vooral in puin. En we roeien met de riemen die we hebben. En vooral... mond op mond langs de tenten gaan, met de ouders spreken, met de organisaties in gesprek gaan. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: En als u dan om u heen kijkt, is er uitzicht voor deze mensen?
0: Nou, ik maak wel echt oprecht zorgen. Kijk, Colombia kent natuurlijk zijn verleden ook, maar Venezuela is echt vele malen erger. En wat ik zie, of wat ik eigenlijk niet zie, is de overheid die daar zich inzet voor deze gezinnen op dit moment. Ze hebben geen toegang tot stromend water, wc of ander sanitair. En ik weet niet, het kost jaren om dit zo meteen weer gaan op te bouwen. En er is geen financiën, er is geen hulp op dit moment vanuit de overheid zelf. Dus ik weet het niet hoe dit zo meteen gaat.
1: Andrea van der Leeuw van de stichting Mi Barrio, Mi Sueño.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:09. Bij Goedenavond Nederland waren de burgemeesters van Bergen in Noord-Limburg en Harderwijk om het te hebben over weigergemeenten. Gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. De gemeente Bergen is er daar een van en burgemeester Rauner moet dus langs bij asielminister Van den Brink om dat uit te leggen. Maar dat vindt hij belachelijk.
3: Dit is geen stijl. En daar spreek ik de minister op aan, want we zijn namelijk wel heel goed bezig op een manier waar je solidariteit hebt. En hier word je weggezet, echt op zijn Nederlands van hier een plukje, daar een plukje. Er wordt niet gekeken hoe lost het samen op.
4: Maar u weigert dus niet?
3: Nee.
1: Gemeente Bergen heeft een aantal locaties voor opvang besproken, maar...

0: die zijn afgekeurd. En daardoor vangen ze in plaats van 74 asielzoekers er geen één op. Burgemeester Joon van Harderwijk begrijpt die problemen. De gemeente van Joon moet wettelijk 253 asielzoekers opvangen, maar heeft er juist meer, ruim 800.
1: Wij hebben ook een enorme zoektocht gedaan aan de stap hierna voor ons. En ik weet dat er zaken afvallen. En er vallen soms ook zaken financieel af uiteindelijk. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de gemeenten die wel die mogelijkheid hebben, maar waar gewoon geen wil is, die gewoon dat niet voor elkaar hebben gekregen. En daardoor hebben wij een probleem als gemeentes die wel wat doen, want bij ons wordt er steeds meer gevraagd om maar weer op te vangen. Ons AZC zou in mei sluiten en blijft nog een jaar langer open, omdat er gewoon geen plek in dit land is.
0: In Nieuwsuur ging het over de blokkade van een nieuwe zeestraat, Bab el-Mandeb. De Houthi-rebellen dreigen daar olietankers met Saoedische lading tegen te houden. Geopolitiek analist Michel Michaloliakos legt uit wat dat doet met de energieprijzen.
2: Die benzineprijs wordt gebaseerd op belastingen met name, en niet alleen maar op de Brent-olieprijs voor een vat olie. Die is flink aan het stijgen. Die is al van 70 tot boven de $90 gestegen in de afgelopen 2 weken. En dat gaat uiteindelijk ook zorgen voor hogere prijzen aan de pomp.
0: Deze Bab el-Mandeb zeestraat was het alternatief voor de Hormuzroute. Nog een andere optie voor het vervoeren van olie en goederen is het Suezkanaal. Maar dat blijkt ook geen ideale optie.
2: Er spelen wel bepaalde moeilijkheden. Dat is allereerst dat het veel langer duurt om de Aziatische markten te bereiken, omdat je natuurlijk helemaal om Afrika heen moet. Ten tweede is het Suezkanaal smaller dan de Bab el-Mandebstraat. Nou, dat zorgt er ook voor dat er grotere olietankers niet zomaar doorheen kunnen. En nog een derde reden, dat is dat rederijen en verzekeraars natuurlijk risico's gaan inprijzen. En dan kan het in één keer een heel dure grap worden om niet via het Noordelijke Kanaal te gaan.
0: Burgemeester Carole Schouten van Rotterdam gaat deze week van de Euromast afzeilen. Dat beloofde ze te doen als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger was die van 4 jaar geleden. Er is alleen één dingetje, ze heeft last van hoogtevrees. In Met het oog op morgen vertelt Merel Kind, een hoogleraar die mensen met hoogtevrees behandelt, dat deze blootstelling aan de angst eigenlijk het beste medicijn is.
3: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan en ik hoef er niet zo bang voor te zijn. Kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht, als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen, dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Maar de hoogleraar heeft vertrouwen in de burgemeester van Rotterdam.
3: Voor Carole Schouten geldt dus, zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van, wegwezen hier, ik wil vluchten. Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Echt een stoere vrouw.
0: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: I'm Good van Jelly Roll. Christenen keren zich tegen boycott kolonisten waar. Dat komt Trouw vanmorgen.
1: De organisatie Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaanoever. Dat verbod gaat op 22 september in, maakte minister Berendsen gisteren bekend. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals wijnen en parfums. De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël, zoals ze het noemen, te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is trouwens gestrand. Wel heeft de EU unaniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd. Veel gemeenten willen niet meehelpen met de opvang van asielzoekers en hebben dat ook vastgelegd, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daartussen zitten ook gemeenten waarvan lokale afdelingen van coalitiepartijen in het bestuur zitten. Zeker 21 gemeenten hebben in hun nieuwe coalitieakkoord geschreven dat ze de komende 4 jaar geen asielzoekers willen opvangen. Nog eens 70 andere gemeenten die de spreidingswet wel zeggen te steunen, komen met aanvullende eisen. In Den Haag zijn de coalitiepartijen bepaald niet blij met het lokale verzet tegen de spreidingswet. Zo zegt CDA-leider Henry Bontebal: het is heel simpel. Elke gemeente moet de spreidingswet uitvoeren. Het niet uitvoeren daarvan is geen optie. Justitieminister Van Weel is bezig met het smeden van een coalitie van West-Afrikaanse landen die Sierra Leone onder druk moeten gaan zetten. In dat land houdt de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos zich schuil. De crimineel zou daar in alle vrijheid kunnen leven. Van Weel zegt in de Telegraaf dat dat bij omliggende landen voor steeds meer frustratie zorgt. De druk vanuit Nederland wordt inmiddels ook wel in Sierra Leone gevoeld, want de justitieminister van dat land zou met Van Weel om tafel willen. Maar of dat ook betekent dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, is volgens de krant nog maar zeer de vraag. En dan op de voorpagina van het AD een grote foto van wereldster Madonna. Tijdens haar optreden bij de WK-finale in de VS was ze als vanouds een mikpunt, schrijft de krant. Mensen vonden dat de 67-jarige popster zich te jong gedroeg. Het is altijd wat, hè? Fantastische foto, hoor, vind ik op het AD van Madonna. Hartstikke leuk, toch? Het valt de krant op dat de oudere vrouwen die spraakmakend zijn kritiek krijgen, terwijl mannen op leeftijd op applaus kunnen rekenen. Zoals bijvoorbeeld Mick Jagger, die 82 is en onder de rimpel zit. Maar dat mag, hè? En bij vrouwen ook.
2: Spreek je even uit, Katrien.
1: Een socioloog probeert in de krant de weerstand tegen Madonna te duiden. Wie niet meer in de jonge, tussen aanhalingstekens, groep valt, wordt geacht zich om meer onzichtbaar te gedragen, zegt ze. Sommige vrouwen vinden dat wel fijn, maar de anderen, zoals Madonna, willen wel zichtbaar blijven. En die stuiten dan soms op weerstand, maar dat trekt wel niks van aan.
2: Japan heeft bekendgemaakt dat China tijdens een militaire oefening op zee met scherp heeft geschoten. Gebeurde in wateren die door Japan worden geclaimd. En Japan beschuldigt China nu van gevaarlijk gedrag. In China zien ze dat anders, vertelt correspondent Gabi Verbergen in Peking.
3: Het gaat om een gezamenlijke militaire oefening van China en Rusland. Iets dat ze de afgelopen jaren steeds vaker doen. En volgens beide landen zijn die oefeningen nodig om de veiligheid en stabiliteit in de regio te waarborgen. Nou, China noemt de beschuldigingen van Japan dan ook ongegrond. En stellen dat ze vooraf heel duidelijk hebben aangegeven waar de oefeningen precies plaats zouden vinden. En dat de oefeningen volledig in lijn met het internationale recht zijn verlopen.
2: Japan-correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, China noemt het een militaire oefening in lijn met het internationaal recht. Dat zien ze in Japan dus anders?
4: Ja, niet heel verrassend, hè. Zien ze dat heel anders. Ze zien het als onnodig machtsvertoon, hebben ze het genoemd. Omdat natuurlijk het gebied waar het plaatsvond, dat zien ze als hun eigen exclusieve economische zone, met andere woorden. China heeft dus met scherp geschoten in onze zee. En daarom hebben ze dus ook officieel een klacht ingediend in Peking. Gabi noemde het al. Zij noemen het in China vervolgens weer een ongegronde klacht. Maar dit komt vooral dus omdat ze de Japanse claim in dat gebied van de Stille Oceaan simpelweg niet erkennen. Japan zegt dat er een eiland ligt, dat is van ons. Heeft er ook betonnen zeeweringen gebouwd. China zegt nee, dat is een rots, dat is een rif. En zegt dus dat er geen claim gedaan kan worden volgens internationaal zeerecht. Dus veel getouwtrek. Maar één ding is duidelijk, het is weer verdere escalatie in de spanningen tussen de twee landen.
2: De oefening was afgelopen zondag, hè? Hoe zag die dag eruit?
4: Het begon al heel erg vroeg, echt midden in de nacht, dichter bij Japan ook. Er waren twee Chinese raketjagers, een bevoorradingsschip en een Russisch fregat gespot, dicht bij Okinawa. Miyakojima, dus de twee zuidelijke Japanse eilanden zijn dat. De Japanse marine die heeft ze vervolgens weer gevonden op zo'n 300 kilometer afstand van Okinotorishima, dat afgelegen gebied dus, en heeft de vloot gevolgd. Kreeg inderdaad, maar wel heel kort van tevoren bericht van de Chinese marine dat ze met scherp gingen schieten. Dus Japan zegt het niet op tijd gewaarschuwd zijn. Heeft er ook beelden van vrijgegeven, dus officieel geklaagd dat deze oefening een gevaar vormde voor de omliggende scheepvaart. De Japanse minister van Defensie heeft ook al fel gereageerd. Die waarschuwt nu voor een nieuwe fase van samenwerking tussen Rusland en China in de Stille Oceaan.
0: En wat maakt dat Japan daar zo bang voor is?
4: Vooral dat het dit soort oefeningen steeds dichterbij komen de laatste paar jaar. Chinese en Russische schepen die zijn samen steeds verder de grens aan het opzoeken rond Japan. Niet alleen op zee trouwens, ook in de lucht. Dus inmiddels al 10 keer zijn er Russische en Chinese bommenwerpers samen rond Japan gevlogen. En dit escaleert steeds meer sinds de opmerkingen van de Japanse premier Takaichi vorig jaar. Die suggereerde dat Japan mogelijk betrokken kan raken bij een conflict in Taiwan. Nou ja, China is daar natuurlijk enorm boos om geworden. Maar tegelijkertijd in Japan zien ze dit samen met die oefeningen met Rusland ook als een grotere strategie van de twee landen om macht te projecteren, om controle te krijgen over belangrijke gebieden rond Japan in de Stille Oceaan. Japanse oud-admiraal noemde het ook stapsgewijs verder het front opzoeken van de twee landen. Rusland heeft natuurlijk ook net als China een appeltje te schillen met Japan, want het heeft enorme sancties te verduren gekregen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ook disputen om eilanden in het noorden van Japan. Genoeg reden voor Japan om de situatie goed in de gaten te houden, zeker nu deze landen steeds meer samenwerken en ook echt wel geografisch een enorm blok vormen rond het land.
0: Ja, Japan heeft daarom dus die zorg uitgesproken. Kan Japan nog meer doen?
4: Niet echt. Bij elke escalatie heeft Japan weinig keuze behalve klagen. Tenzij het bereid is om zelf te gaan escaleren. Maar ja, dan speel je natuurlijk ook wel een beetje met vuur. Het doet zijn beklag bij allemaal organisaties, de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Op dit moment kan Japan er alleen voor kiezen om flink te investeren in de eigen defensie. Dus aanschaf van wapens, bouw van legerbasis. Dat is natuurlijk ook een vorm van escalatie. Dus ja, het zijn wel de voortekenen van een flinke wapenwedloop hier in de regio als dit zo door blijft escaleren.
0: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Vera. Het is kermis in Uden. Dan zou je denken, niks bijzonders. Maar deze holidaykermis is speciaal voor mensen met een beperking. En dat doen ze al 40 jaar in Uden. Verslaggever Roel Pauw maakte een rondje.
5: Hoe heet jij?
6: Meili.
5: En je zit in een rolstoel?
6: Ja.
5: Kun je dan wel dingen doen op de kermis?
7: Eentjes vangen vind jij heel leuk, toch?
6: Ja. Eentjes vangen.
5: Eentjes vangen?
6: Ja.
5: Wat voor kaartje hebben jullie hier?
6: De snippenkaart.
5: Oh, het is een strippenkaart. En daar staat op wat je allemaal kunt doen. Autoscooter, turbopoliep, supermaus.
6: Ja.
5: Zijn er dingen bij die je nog graag wil doen?
7: De sfeer proeven en een ijsje eten, denk ik, straks. Ja. Toch, Miley?
6: Ja, ijsje.
5: Bungee trampoline?
7: Nou, nee, dat gaan we niet doen, denk ik. En nee, daar is niks voor haar, nee.
5: Niet alles kan, maar wel
7: niet
5: veel.
7: Alles kan, jawel. Ja? Ja. Maar ik dacht dat het iets stiller zou zijn, want het was een prikkelarme kermis, maar die moet ik nog zoeken.
5: Veel plezier.
6: Okay. Dankjewel, graag gedaan.
5: Nelly Hagens, u bent al jaren betrokken bij deze bijzondere kermis.
8: Ja, bijna 20 jaar. Een kermis zo apart, zo mooi.
5: Voor wie is deze kermis?
8: Nou, deze kermis is echt voor alle mensen met een beperking. En dan maakt het niet uit, jong, oud. Het is één grote happening. Iedereen is welkom. We vragen aan niemand waar kom je vandaan, wat of hoe. Maar het feit dat ze hier ontvangen worden en dat dit echt een speciale middag alleen voor hun is.
5: En dat al 40 jaar?
8: Ja, ze waren hier 40 jaar als een van de eerste van Nederland begonnen met dit gehandicapte spektakel, zeg maar, speciaal voor deze mensen.
9: Ben jij in het spookhuis? Nee?
10: Daar gaan we. Dit was de turbopoliep.
5: Oh, dit was de turbopoliep. Ging het hard?
10: Ja, ik ging best wel hard. Wel een beetje misselijk.
11: Mama, even vragen, mijn mama.
5: Nog even vragen of je moeder het ook goed vindt?
7: Oké. Okay. Oh, wacht even. Ze moet jou nog even hebben.
5: Wat zei mama?
7: Mama zei ja.
5: Nienke mag overal in.
7: Ja.
11: Yes! Yes! Yes! Dank u! Mama!
5: Jij moet nu mee.
7: Ik ben er bang voor.
8: De attracties gaan nu ook een tandje rustiger. Je zag straks ook, toen de mensen hier allemaal kwamen, dat ze aan de zijkant staan. Mensen die te veel geprikkeld worden, want ook dat zit natuurlijk. Maar het is eigenlijk één groot feest. Niet alleen voor hun, maar zeer zeker voor mij.
5: Waar komen jullie net vandaan?
9: Van het spookhuis.
5: Houden jullie van de kermis?
12: Ja, gezellig, mensen.
9: De sfeer. Ik vind het wel leuk dat ze organiseren voor iedereen die een verstandelijke beperking hebben.
5: Oké, ja.
9: Een beetje rustiger. Niet te veel andere mensen om je heen.
8: We hadden nu dus Hawaii-thema. Kijk, dat zie je ook daar, hè?
5: Aloha.
8: Ja, aloha. Dus iedereen kreeg een mooie ketting om, een kleurrijke ketting. En dan een zakje snoep erbij, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Gewoon die aandacht.
9: Jimmy, wil jij erin?
12: Ja.
5: Even de kaart afstrepen.
12: Jim.
8: Nou, Zop of de Beel kwam ook nog Sineke hier even op het podium. Nou, dat was helemaal een feest voor de mensen natuurlijk.
5: Nou, ik zou dit niet echt prikkelarm noemen. Sineke treedt op aan de voet van het reuzenrad en het is best hard. Maar het lijkt de bezoekers niet te deren. Een grote glimlach op het gezicht. Een paar staan op het podium stijf naast Sineke mee te hossen op de muziek.
2: De kermis in Uden, speciaal dus voor mensen met een beperking. Het is 6:55. What a Way to Die van Nona schreef ze nadat haar toenmalige geliefde vreemd ging. Verdriet, verbazing, teleurstelling kwam allemaal voorbij. En in dit nummer schreef ze het van eraf. Overigens is ze inmiddels weer gelukkig in de liefde.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Katrien.
2: In Nijmegen is gisteravond tijdens de Vierdaagse feesten iemand doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om een jonge man. Het gebeurde net buiten het festivalterrein. Het slachtoffer overleed even later in het ziekenhuis. De dader is nog niet gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen kunnen. Voor Bahrein geldt code rood, want het is te gevaarlijk om daar naartoe te gaan. Het aantal hectare bos dat is afgebrand in het Amazone-regenwoud in Brazilië is vorig jaar flink gedaald, zo blijkt. 3 miljoen hectare ging in vlammen op tegen 16 miljoen een jaar eerder. De cijfers worden sinds 1985 bijgehouden. En de man die onlangs op weg naar Duitsland uit een vliegtuig of bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels wel verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Andere passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is vanochtend bewolkt met wat regen, vanmiddag meer zon en het wordt maximaal 22 graden.
1: Er is verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, ik hoor een beetje verbazing in je stem, inderdaad. 16 kilometer staat er in het land, dus het is nog niet veel, hoor. Maar op een paar plaatsen loopt het vast. Op de A29, bijvoorbeeld vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland 10 minuten oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A35, de weg Enschede-Zwolle. Bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht.
1: De aanvallen van de VS op Iran zijn de afgelopen week toegenomen. Zometeen een defensie-expert over wat dat betekent voor de slagkracht van Iran. Ster.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben.
16: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
1: Na het opschorten van het staakt het vuren is Iran voor de 11e nacht op rij gebombardeerd door Amerika. Het is een reactie op Iraanse aanvallen op de commerciële scheepvaart en op de dood van Amerikaanse militairen die omkwamen na Iraanse aanvallen. Want hoewel Amerika vaker aanvalt, weet Iran de Amerikanen steeds preciezer te raken. Jori Verschoor, defensie-expert en onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat Iran de Amerikanen preciezer kan raken?
21: Enerzijds is dat vanwege een update van een huidige raket die Iran al heeft. De zogenoemde Hash-Qassem-raket. En die geüpdate versie, genaamd de Qassem Basir-raket, is beter manoeuvreerbaar. Zeker tot 30, 40 meter voor inslag. Daardoor is het gewoon lastiger voor luchtverdedigingssystemen om dit soort raketten te kunnen onderscheppen. Overigens is het onduidelijk over op welke schaal Iran deze raketten heeft. Maar dat het ze heeft, is duidelijk inmiddels. Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: En wat zegt dat over hoe sterk Iran is op dit gebied?
21: Je ziet dat ze dus steeds succesvoller zijn en steeds meer in staat zijn de Amerikanen pijn te doen op deze manier. Nogmaals, het is onduidelijk over welke schaal Iran over dit soort raketten bezit. Maar dat het pijn kan doen voor de Amerikanen, dat zien we dus wel de laatste dagen.
0: Want kunnen ze nog raketten en drones bijmaken?
21: De industriële capaciteiten van Iran zijn wel inderdaad aangetast tijdens deze oorlog. Het was een van de primaire doelwitten, ook van Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Tegelijkertijd zien we wel dat vrij goedkope systemen, de domme systemen als Shahed-drones of normale ballistische raketten, wel eenvoudiger te produceren zijn dan bijvoorbeeld deze high-tech raketten. En Iran is tot op zekere hoogte nog steeds inderdaad in staat om dit soort militair materieel te produceren. Zeker.
0: En doen ze dat dan op eigen kracht of krijgen ze hulp van buiten?
21: Grotendeels doen ze dit op dit moment op eigen kracht. Er zijn eerder signalen geweest dat Rusland via bijvoorbeeld de Kaspische Zee bevoorrading gaf aan Iran om dit ook door te zetten. Dit is op dit moment iets minder, maar we hebben wel al langer signalen dat China bijvoorbeeld vaste brandstof levert aan Iran. En vaste brandstof is juist weer belangrijk voor de aandrijving van bijvoorbeeld ballistische raketten. Dus je ziet dat Iran die productie best wel nationaal doet. Alleen de bepaalde aspecten, bijvoorbeeld zo'n vaste brandstof, heeft het daadwerkelijk wel hulp van bijvoorbeeld Rusland of China.
0: We zien in ieder geval nu weer voor de 11e nacht op rij aanvallen. Betekent dat ook dat de kans op onderhandelingen, of in ieder geval op succesvolle onderhandelingen, verder weg is dan ooit?
21: Dat lijkt het wel. Er is op dit moment een voorstel gedaan vanuit de bemiddelende partijen als Qatar en Pakistan voor een hernieuwd 10-daags staakt het vuren. Een beetje in lijn met de voorgaande intentieverklaring die werd ondertekend door de Amerikanen en Iran. Maar voornamelijk de Amerikanen lijken hier op dit moment geen trek in te hebben. Simpelweg omdat in hun opzicht Iran zich niet aan de voorgaande intentieverklaring heeft gehouden. En het daarom ook geen reden heeft om opnieuw te onderhandelen over zoiets. Het lijkt erop dat de Amerikanen zich nu voornamelijk richten op het zogenaamd straffen van Iran. Maar het is maar de vraag in hoeverre dat effectief blijkt.
0: En het kan sowieso dan lang gaan duren?
21: Het kan sowieso heel lang gaan duren. Iran heeft een lange adem, zit hier voor de langere periode in. En de Amerikanen lijken ook geen duidelijke strategie te hebben om dit op korte termijn te kunnen beëindigen.
0: Dank, Jori Verschoor, defensie-expert en onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren er 581 aanslagen of pogingen tot met explosieven. En dat zijn er 124 minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Verslaggever Hassan Tjoskoen ging langs bij Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief tegen Explosies. Hij vroeg haar waardoor die daling komt.
9: Nou, we hebben een hele intensieve aanpak vormgegeven, waarin gemeente, politie, het Openbaar Ministerie, ook het MKB, verzekeraars, woningcoöperaties, allemaal betrokken zijn. Om te zorgen dat we aan de ene kant signaleren als er iets speelt, dat we aan de voorkant kunnen voorkomen dat er een explosief afgaat. Maar ook dat we de opsporing heel intensief maken. Dus dat de politie er echt bovenop zit. Plus dat we ook zorgen dat maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van het materiaal van deze explosieven, om die moeilijker beschikbaar te maken.
20: Ziet u dat het succes heeft, jullie aanpak?
9: Nou, we zien gelukkig dat nu dit half jaar de cijfers naar beneden zijn gegaan. Met 124 minder explosies landelijk gezien. Maar dat is nog elke keer één te veel. Dus we zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
20: Wie hebben het hier? Want wie zijn de daders?
9: We zien dat de meeste daders die gepakt worden, en dat zijn degenen die het dus uitvoeren, bijna allemaal onder de 25 jaar zijn. Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, met voetbalkantines. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt. Maar wij richten ons ook heel nadrukkelijk op de tussenpersonen. Dus degene die de opdrachten geven aan de jongeren. Want zij zijn uiteindelijk ook degene die hoger daar in de hiërarchie zitten. En daar moeten we ook heel effectief die aanpak op richten. En we zien ook nu een aantal situaties waar er behoorlijk hoge straffen ook aan die tussenpersonen zijn opgelegd. Om op die manier ook te laten zien dat we dit niet zomaar voorbij laten gaan.
20: Is het niet effectiever om de verkoop van explosieven tegen te houden? Hoe zit het daarmee?
9: We zijn heel hard bezig om ook te voorkomen dat die explosieven op de markt komen. Want de beschikbaarheid van het materiaal, makkelijk beschikbaar krijgen van het materiaal. Als we dat kunnen tegengaan, dan wordt het ook moeilijker om die aanslagen te plegen. Daar zijn we ook effectief in. We hebben nu ook met de Europese Commissie afgesproken dat zij ook bezig gaan om een wet te maken dat die productie en die verkoop in Europa eigenlijk aan banden wordt gelegd. En ondertussen zijn we ook bezig met bijvoorbeeld Duitsland om de partijen die daar opgeslagen liggen, het transport daar naartoe, om die ook echt aan te pakken. En die samenwerking die loont ook, want we zien er ook nu al voorbeelden van dat partijen ook echt worden opgespoord.
0: Burgemeester Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich sneller dan dat de gezondheidsautoriteiten kunnen bijhouden, waarschuwde Artsen zonder Grenzen een week geleden. Om de uitbraak het hoofd te bieden bouwt de hulpverlenersorganisatie ook behandelcentra in delen van het land waar de ziekte nog niet snel om zich heen grijpt. Een van die centra ligt in Beni, in het oosten van het land. Marcella Kraai, projectcoördinator voor Artsen zonder Grenzen, werkt mee aan dat centrum dat komende week de deuren moet openen. Marcella Kraai, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Hoe is de situatie in Beni op dit moment op het gebied van ebola?
22: Nou, we zien inderdaad wel al mensen die positief getest zijn. Tot nu toe zijn dat er 38. Dus dat is nog niet zo heel veel. Maar we zien wel dat in het noorden van het gebied van Beni en ook in het zuiden het aangevallen wel snel toeneemt. En een van de dingen die wij ook die ons ook ongerust maakt, is dat van de 38 gevallen die hier gevonden zijn in Beni zelf, meer dan 20 daarvan zijn mensen die thuis zijn overleden. En daarna pas vastgesteld is dat ze ebola hadden. Wat dus betekent dat mensen op dit moment nog niet naar het ziekenhuis gaan of naar de gezondheidskliniek als ze symptomen hebben.
0: Nee, en ze zijn op dat moment heel besmettelijk.
22: Dat is het waar. En vandaar ook dat wij verwachten dat het best wel opeens snel meer kan worden. Op het moment is het zo, zoals ik zeg, dat mensen zich toch kennelijk niet heel comfortabel voelen om zorg te zoeken als ze symptomen hebben. En we verwachten wel dat als dat wat meer uitbreidt, dat hebben we ook in andere gebieden gezien, dus als meer mensen ziek worden, dat we dan ook meer mensen gaan zien in de gezondheidszorg. Maar vooralsnog is het dus helaas dat mensen vaak thuis blijven en dan hopen dat het overgaat, zeg maar.
0: Ja, want u werkt dus aan dat nieuwe behandelcentrum. Hoe gaat dat eruit zien?
22: Nou, dat wordt een behandelcentrum met verschillende structuren. Ja, we noemen het geen tenten, maar het ziet een beetje uit als een tent. Waarin de patiënten zelf individuele kamers gaan hebben met een eigen sanitaire in. En dat zorgt er dus voor dat ten eerste dat ze heel goed afstand kunnen houden van iedereen. En daardoor gezorgd wordt dat ze niet andere mensen kunnen besmetten. En bovendien is het heel comfortabel. Het ziet er echt. Ik heb zelf in 2014 in West-Afrika ook gewerkt in ebola. En als ik zie hoe we nu zo'n behandelcentrum neer kunnen zetten voor mensen, is het echt heel veel beter. Een van de voordelen is ook dat, zoals we het nu opzetten, dat familieleden wel op bezoek kunnen komen. Weliswaar met een afstand van 2 meter. Maar dat ze echt hun familielid kunnen zien, kunnen spreken. Dus dat is ook echt een groot voordeel.
0: En hoeveel patiënten kunt u daar dan onderbrengen?
22: Het maximale aantal wordt 32. Er is al een behandelcentrum hier in de stad met 20 bedden. Maar wij verwachten dus dat dat best wel eens te weinig zou kunnen zijn. Vandaar dat we nu een centrum aan het bouwen zijn met 32 bedden.
0: U zei al, mensen komen niet naar de ziekenhuizen of gezondheidscentra nu. Waar zit hem dat in? Maakt het dat ook uw werk lastig?
22: Ja, nee, het maakt zeker het werk lastig. Er is gewoon echt veel wantrouwen. Het is eigenlijk een beetje zoals toen we ook met COVID zagen in Nederland. Mensen zijn op zich best wel bang van ebola. Er is ook heel veel misinformatie. Bovendien is Benny gewoon een regio waar gewoon al heel veel problemen zijn. Er is heel veel conflict. Er zijn gewapende groepen rondom de stad actief. De overheid is niet per se heel erg effectief. Er is veel armoede, veel werkloosheid. Dus mensen hebben heel veel problemen. En dan komt die ebola er een beetje bij. En terwijl ze aan de ene kant wel bang voor zijn, is het ook toch niet een prioriteit op een bepaalde manier. Dus vandaar als ze ziek worden dat ze denken, nou, het zal wel. Bovendien is normaal gesproken de gezondheidszorg, daar moet je voor betalen. Zo mensen kunnen dat dus ook niet betalen. De zorg die wij bieden is natuurlijk wel gratis. Maar goed, dat heeft ook niet iedereen meteen door.
0: Kortom, het maakt het werk voor u toch best wel lastig.
22: Dat klopt. En wat dat oplevert is dat wij gewoon ons daar natuurlijk heel bewust van zijn. En dus ook heel veel tijd en energie steken in juist het contact hebben met allerlei groepen in de gemeenschap. Ikzelf bijvoorbeeld spendeer best wel veel van mijn tijd met het rondleiden van verschillende groepen uit de gemeenschappen op de bouwplaats. Op zich wel interessant, maar dat is om elke vraag die zij misschien hebben over ebola te kunnen beantwoorden. En tegelijkertijd ook te laten zien, wat zijn wij aan het doen? Wat voor zorg kunnen wij leveren als het centrum volgende week open gaat? En op die manier proberen we dus echt wel een beetje de boodschap rond te brengen. Van hey, als je maar enig symptoom hebt, kom vooral, laat je vooral verzorgen. Ja. En dat zijn dus verschillende soorten groepen. Vrouwengroepen, misschien jeugdgroepen, buurtgroepen, maar ook gisteren had ik bijvoorbeeld de lokale journalisten op bezoek. Dus op die manier proberen we wel meer kennis en acceptatie te genereren.
0: Dank. Marcelle Kraai, projectcoördinator bij Artsen zonder Grenzen, werkzaam dus in Congo. Excuses van de provincie Noord-Brabant lezen we bij nu.nl.
3: De provincie heeft excuses aangeboden voor de manier waarop het 5 veehouders heeft laten weten dat hun natuurvergunning moet worden ingetrokken, schrijft nu.nl. De veehouders werden vorige week op het provinciehuis uitgenodigd en kregen daar de harde boodschap te horen. Achteraf had dat op een andere manier moeten gebeuren, erkent de provincie. Een tijd lang waren de boeren en de provincie in gesprek over hoe de boeren minder stikstof konden uitstoten. Maar toch bleek dat de boeren geen toekomst hadden. Toen bleek dat de boeren geen toekomst hadden op de plek waar ze nu zitten. We hadden eerder moeten terugkoppelen dat de plannen anders worden, zegt een woordvoerder tegen nu.nl. Al zou de uitkomst daar natuurlijk niet anders van worden. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens, we hebben het al veel over gehad. Het raakt ondernemers in de buurt, daarover schrijft Hart van Nederland. Transportbedrijven die natuurlijk ineens een heel stuk om moeten rijden, maar ook truckersrestaurants, waar het sinds het vrachtwagenverbod een stuk rustiger is geworden.
4: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door, 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen. Nee. De eerste avond voor ons sinds de sluiting, ja, er stonden maar 20 vrachtwagens bij ons op het terrein. Dat is echt veel minder dan normaal gesproken. Dus ja, we merken het meteen.
3: Ja, wat moet je dan met al die broodjesballen? Hè? Die moet je toch kwijt. Deze truckers vrezen ook dat ze minder vaak bij hun vaste stek langs kunnen komen.
5: Zeker als we met hoogtetransporten zitten, dan kan je hier niet komen.
23: Waar komt u hier?
24: 2 keer in de week soms. Ik ben nu van Tiel binnen door hierheen komen. Dan doen er meer. Dus je bent echt niet alleen. En soms zeg je, ja, met je rijtijd, dan red je dat niet. Dat is een dingetje. En uit de magnetron heet hij. Mooi. Niet zo mijn ding.
3: Nee, dan kun je beter echt lekker vers eten heten. Bij het truckersrestaurant hopen ze in ieder geval dat ze door de overheid financieel gecompenseerd gaan worden voor de vrachtwagensluiting van de Merwedebrug. Maar dat is denk ik nog maar even afwachten. Want ja, blijven natuurlijk ondernemers met al de risico van dien. En in het Parool een bijzondere rubriek. Een fotograaf van de krant maakt deze zomer foto's van Amsterdammers die hun huis schoonmaken en opruimen nadat hun Airbnb-gasten zijn vertrokken. Nou, dat kan soms een heel werk zijn, denk ik. We zien Suze van 65 die met een emmer en een dweil door haar huis gaat nadat vier Spaanse jongeren te gasten waren geweest. Van afwassen hadden ze waarschijnlijk nog nooit gehoord. Ze hadden al het bestek uit de la gehaald en daar de vaat in gedaan.
0: Hè?
3: Ja, inderdaad. Ze hadden het bestek eruit gedaan, de vaat en dan weer dicht. En dan zie je het niet meer. Dat was het idee. Ja.
0: Okay.
3: Suze die snapt er niks van. Ik vind haar nog vrij mild eigenlijk, haar oordeel. Ze zegt, ik weet ook niet waarom. Er staat gewoon een afwasbakje. Niet gebruikt.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
6: 30 kilometer file in het land. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. En de rechterrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging. Aansluitend file op de A17 daardoor. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten tijdsverlies. En een ongeluk vanochtend al op de A35 vanuit Enschede naar Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal-Oost.
7: Elke werkdag
8: van 6 tot half 10.
7: Het NOS Radio 1-journaal.

0: never forget you van de Noisettes. Al bijna 2 weken worden de bombardementen heviger in Iran. Vooral het zuiden wordt hard getroffen. Niet alleen militaire doelen, ook burgerdoelen. En dat heeft impact op de bevolking. De Iraanse fotograaf Morteza Nignat, die probeert dat te vangen in beeld. Want elke keer als de oorlog en de straat van Hormuz het nieuws komen, gaat het niet over mensen, zegt hij.
1: Herba, ke boran jadid rokh mide, naam hun dobare be titre khabarha baz migarde. Amma zendegi mardomani ke sawahil shaharha va jazair mantaqa ro khune khodeshun kardan to had ziyadi az negaha penhan munde.
0: Het leven van de mensen aan de kust, in de steden en op de eilanden blijft grotendeels buiten beeld, zegt hij. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, jij hebt met hem gesproken, hè, over zijn fotografie. Hij komt er dus vandaan, woont er nog. Hoe probeert hij dat leven te vangen?
2: Ja, je ziet het op die foto's. Hij geeft de mensen uit zijn gebied echt een gezicht. Al jaren fotografeert hij de mensen die rondom de straat van Hormuz wonen. Soms heel persoonlijk, portretten van zijn familie, zijn moeder vooral. De vrouwen uit zijn omgeving. Soms gebruikt hij ook oude familiefoto's, oude landkaarten van het gebied. En je ziet echt die rijke geschiedenis en cultuur van Zuid-Iran in zijn werk. De natuur, de zee natuurlijk, die zeestraat die belangrijk is voor de wereldeconomie. Maar ook voor de mensen die er wonen, die leven van de visserij. Hij heeft duidelijk een enorme connectie met de zee. En hij maakt veel foto's op de eilanden in de Persische Golf. Daar zie je ook heel goed. Die Iraanse eilanden zijn niet alleen strategische posities aan de frontlinie van deze oorlog, maar hebben ook een geschiedenis, een prachtige natuur. Er wonen mensen. We zien foto's van een bruiloft, van kinderen op het strand, van vrouwen in kleurige jurken op glittersandalen. Dus echt even iets anders dan het schaarse beeld wat we de afgelopen tijd krijgen van bombardementen en rookpluimen en vuurtjes die we zien en niet weten wat dat dan precies is.
0: Nee, want het is niet dat jij het niet probeert, maar het is heel lastig, hè, om een beeld te krijgen.
2: Klopt, we krijgen echt heel beperkt beeld uit Iran. En wat we krijgen zijn dan bijvoorbeeld beelden van het Amerikaanse leger, van aanvallen op militaire doelen, droneopslagplaatsen horen we dan, lanceerinstallaties. En in toenemende mate horen we dat het ook gaat om burgerdoelen. Maar we kunnen het nauwelijks verifiëren. Het is echt heel moeilijk een volledig beeld te krijgen van de schade, van het aantal doden en gewonden. En dat is natuurlijk heel frustrerend. De situatie in Iran is nou eenmaal niet erg transparant. Journalisten worden nauwelijks toegelaten. Kunnen zeker dan niet naar Zuid-Iran. De mensen uit Zuid-Iran krijgen we echt nauwelijks te pakken of te horen of te zien. Die vinden het ook dan te risicovol om te praten. En dan begin je natuurlijk wel af te vragen, na al die weken bombardementen, wie zijn die mensen die daar wonen dan eigenlijk? Hoe gaat het met ze? En zo ben ik in contact gekomen met deze moedige fotograaf.
0: Ja. Je kunt er ook niet zelf naartoe, maar je bent er wel geweest. Wat is het voor een gebied?
2: Ja, er wonen daar miljoenen mensen. Er zijn steden, dorpen, landelijke gebieden. En je kan op die foto's ook zien hoeveel verschillende invloeden er zijn. Afrikaanse invloeden, Europese, Indiase. Het is natuurlijk al eeuwenlang een belangrijke kuststreek. Iedereen is er voorbij gekomen. En ondanks die ontzettend moeilijke situatie zie je op de foto's dat mensen lachen. Je ziet mensen aan het strand, vrouwen in kleurige kleding, op scooters. Het leeft echt, dat vertelt hij ook. Er wonen hier warme, gastvrije, gulle, geduldige mensen. Heel veerkrachtig noemt hij ze, vrolijk, ondanks al die tegenslagen. En dat is wat ik ook zag toen ik daar 10 jaar geleden alweer was. Ik herinner me de vismarkten, de chaos daar. We zijn toen ook op een boot naar de straat van Hormuz gevaren en daar helemaal doorheen gevaren. En ook toen voelde je die spanning al, terwijl het op dat moment rustig was. Ja. En dat de geopolitiek het hier nog wel eens heel lastig zou kunnen gaan maken, dat was wel duidelijk.
0: Ja, want vertelt hij ook wat de impact dan van de oorlog is nu?
2: Ja, dat heel heftig is. Hij vertelt dat hij vaak de hele nacht knallen en explosies hoort. Dichtbij, ver weg, rondom Bandar Abbas. Dus ook veel infrastructuur gebombardeerd. Hij vertelt hoe ze nachten niet slapen, het nieuws volgen. Het is natuurlijk ontzettend heet. En dat de angst overheerst. Zal er morgen nog elektriciteit zijn? Hoe overleven we straks in die zomerse hitte? Ja, en Ja, over de politiek hebben we niet veel gepraat, want dat is natuurlijk voor zijn veiligheid. Ja. Het is heel logisch dat je iemand daar op zo'n moment niet te veel naar vraagt. Maar hij zegt, ik hoop dat deze situatie uiteindelijk tot iets beters zal gaan leiden. Want oorlog maakt niemand gelukkig en maakt hier zoveel levens kapot, zei hij.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: NPO Radio 1. 7 uur.
13: Astrid Kersenboom.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Na de massale protesten van afgelopen week heeft de Oekraïense president Zelensky zijn hoogste militair, Oleksandr Sirski, ontslagen. En er is iemand aangehouden voor de schietpartij in Nijmegen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
14: De politie heeft een man opgepakt voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Rond 10 uur werd in het centrum een jonge man neergeschoten. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de avond. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. De politie doet nog altijd onderzoek en de omgeving is afgezet. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vaak zijn de daders erg jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar flink minder bos afgebrand. Het ging om het kleinste gebied sinds het begin van de meting in 1985, ruim 3 miljoen hectare. Een jaar eerder was dat nog bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden ze meer risico lopen. En daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie die dat zo'n verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze niet toe te laten als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen is uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij er met hoofd en schouders uit werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Andere passagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt hij dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en kan een buitje vallen. In de loop van de middag wat vaker zon bij 18 tot 22 graden. Morgen veel bewolking, blijft wel droog. Het wordt maximaal 24 graden.
7: Verkeersinformatie Robert Vriezen.
15: Het verkeer gaat langzaam op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam, want bij de Moerdijkbrug is voor werkzaamheden de rechterrijstrook dicht. Heeft zich een file van 12 kilometer gevormd, half uur vertraging. Aansluitend een kwartier vertraging op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht langzaam rijden tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder.
7: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn hoogste militair ontslagen. Is hij gezwicht voor de druk van de bevolking? Zometeen onze correspondent.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig?

0: Werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn hoogste militair, Oleksandr Sirski, ontslagen. Dat maakte Zelensky bekend via social media. Het ontslag van Sirski komt na dagen van massale protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie, Fedorov. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, heeft Zelensky een reden gegeven voor het ontslag van Sirski?
6: Nee, niet direct. Hij zegt alleen dat hij gesprekken heeft gehad hoe de generale staf hervormd moest worden. Daarbij benoemt Zelensky dat Sirski belangrijke resultaten heeft geboekt voor Oekraïne. En dat hij de generaal dankbaar is voor alles. Maar ja, duidelijk is dat de president niet anders kon dan Sirski wegsturen na al die demonstraties en onrust van de afgelopen week.
5: Waarom was Sirski zo controversieel? Of misschien moet ik zeggen inmiddels zo controversieel?
6: Nou, eigenlijk was hij al controversieel sinds zijn aanstelling 2 jaar geleden. Hè? Want Sirski had toen belangrijke overwinningen op zijn naam staan. Was verantwoordelijk voor de verdediging van Kiev, voor het tegenoffensief in Kharkiv. Maar tegelijkertijd stond hij ook echt bekend om zijn Sovjet-stijl, om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En wat je zag was toen Zelensky besloot om zijn minister van Defensie weg te sturen een week geleden. Dat alle woede zich richtte op Sirski. En demonstranten zagen hem als een sta in de weg voor de nodige hervormingen.
5: Dus de demonstranten legden echt wel een direct verband tussen die twee?
6: Ja, zeker. En dat heeft mee te maken dat Fedorov als 35-jarige soort tech-nerd toch gezien werd als een nodige hervormer. Iemand die gezien wordt als het brein achter de vergaande dronisering van de Oekraïnse strijdkrachten. Het afgelopen half jaar boekte Oekraïne ook de nodige resultaten met zijn nieuwe tactieken. Onder meer met middellange afstandsdrones, waarmee alle logistiek van Russen overhoop wordt gegooid. En Fedorov wilde nog allemaal andere vergaande hervormingen doorvoeren in de krijgsmacht. Onder meer om corruptie tegen te gaan en om de mobilisatieproblemen op te lossen. Maar daarbij zou zijn stijl en aanpak geleid hebben tot spanningen met Sirski. Dat zei Zelensky ook. Volgens de president konden ze niet samen verder. En een week geleden koos hij dus de kant van Sirski.
5: Maar nu is die dus ook weg. Zijn opvolger, dat is Drapati. Wie is dat?
6: Ja, dat is echt een hele populaire generaal, zowel bij burgers als binnen de krijgsmacht. 43 jaar, echt van een andere generatie. Staat bekend om zijn modernere stijl van commanderen. Iemand die luistert naar de mannen die onder hem zitten, die fout ook erkent. Hij was hiervoor verantwoordelijk voor het front in de regio Kharkiv en vecht al sinds 2014, sinds het begin van de oorlog in de Donbass. En daar werd hij destijds bekend en befaamd vanwege zijn verdediging van Mariupol destijds tegen separatisten en door Rusland gestuurde troepen daar. Maar belangrijk voor veel Oekraïners is dat iemand die iemand is die de krijgsmacht wil hervormen in lijn met de weggestuurde minister Fedorov.
5: En denk je dat hiermee dan wel de rust in die militaire en politieke leiding terugkeert?
6: Nou, nog niet helemaal, want het is ook nog steeds niet duidelijk wat er nu met Fedorov gaat gebeuren. Zelensky maakte bekend dat hij hem een prominente functie heeft aangeboden in de techsector. Maar volgens Oekraïnse media wil Fedorov alleen maar terug op zijn oude plek. Dat was ook de tweede eis van de demonstranten de afgelopen week. Fedorov moet terugkomen als minister. En we moeten dus nu gaan zien of zij

0: genoegen nemen met het vertrek van Sirski en het aanstellen van Drapati.
1: Dit is dus echt wel ook een machtsstrijd die gaande is. Wat betekent dit nou voor de positie van Zelensky?
0: Wat mij opvalt, ook bij deze demonstraties, is dat Oekraïners boos zijn over een beslissing van de president. Net zoals een jaar geleden, toen de onafhankelijkheid van anticorruptie-instanties dreigde te worden ondermijnd. Maar tegelijkertijd richt die woede zich dan op hoge figuren rond Zelensky, niet per se op hemzelf. Vorig jaar vertrok Zelensky's stafchef, nu dus zijn hoogste generaal. En ja, er is ook wel een deel van de samenleving die zegt, deze onrust helpt uiteindelijk de Russen, moeten we dat nou doen? Maar tegelijkertijd is het voor zeker de demonstranten en voor een belangrijk deel van de samenleving ook wel een opluchting, omdat ze zien dit niet alleen als een koerswijziging die nodig is om de oorlog tegen Rusland te winnen, maar ook als bewijs dat ze nog altijd in een democratie leven, waar er nog de afgelopen jaren misschien geen verkiezingen gehouden kunnen worden vanwege die oorlog, maar waarin de president wel nog altijd naar ze luistert.
1: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Bauer. Het is 7:12. Mensen over de hele wereld leven langer dan ooit tevoren. Maar een groot deel van die extra jaren brengen ze wel door in slechte gezondheid. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in The Lancet Public Health. In rijke landen als Amerika leven mensen het grootste aantal jaren met een relatief slechte gezondheid, gevolgd door Canada en Australië. Maar ook in Nederland nemen de ongezonde jaren toe. Ruben van Gaal is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar demografie en gezondheid aan het UMC Groningen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat mensen dus wel ouder worden, maar in die laatste jaren dan ook ongezonder?
2: Nou ja, het eerst moet even gezegd worden dat op zich dat we langer leven, dat is natuurlijk een groot maatschappelijk en medisch succes. Hè? Dus de levensverwachting is sterk gestegen. Maar we zien wel dat het aantal ongezonde jaren ook meestijgt. En hoe komt dat? Nou, voor een groot deel is dat juist het gevolg van de vooruitgang, hè, in de zorg. Dus mensen tegenwoordig overleven veel hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld ook kanker door betere behandelingen. En dat is natuurlijk positief. Maar dat betekent ook dat mensen langer met chronische aandoeningen leven. Het is ook nog zo dat mensen steeds ouder worden. Dus mensen op hogere leeftijd hebben nou eenmaal ook meer aandoeningen. Zoals dementie en last met moeilijkheden met bewegen en allerlei andere zaken. En het is ook zo dat we veel beter zijn in het diagnosticeren. Hè? Dus we kunnen veel beter vaststellen dan vroeger dat mensen iets mankeren.
1: Dat zie je dan terug in de statistiek, bedoelt u?
2: Ja, dat zien we zeker. En ook belangrijk is dat de leefstijlfactoren belangrijk zijn. Dus overgewicht, onvoldoende bewegen. De rookeffecten zijn nog steeds meetbaar. Maar ook alcoholgebruik, overmatig alcoholgebruik, die vergroot ook de kans op chronische aandoeningen. Dus het is medische vooruitgang, het is vergrijzing en het is ook leefstijl.
1: En dat geldt dus ook in Nederland?
2: Zeker ook in Nederland, ja. Dus we zien het in Nederland ook. En daarbij zien we ook dat er verschillen zijn binnen Nederland. Hè? Dus tussen de welvaartsgroepen. Mensen met een hogere welvaart die leven niet alleen maar langer, maar ook veel langer in goede gezondheid. Dus die sociaal-economische gezondheidsverschillen, die zelfs over de tijd wat groeien, die dragen ook bij dat het verschil tussen de gezonde levensverwachting en de levensverwachting toch groot blijft.
1: Ja, en hoe liggen die cijfers dan? Hoeveel minder goede jaren hebben de mensen in lagere sociaal-economische klassen dan?
2: Ja, als je naar de armste en de rijkste 20% met elkaar vergelijkt, dan is het, of je nou naar mannen of vrouwen kijkt, is dat pakweg 23, 25 jaar. Dan heb je het over een kwart eeuw verschil.
1: Zo.
2: Dat is een aanzienlijk aantal veel minder gezonde levensjaren voor mensen die met een lagere welvaart te doen hebben. Dus dat is een aanzienlijk verschil inderdaad. En dat wordt ook niet echt kleiner, het kruipt zelfs wat omhoog, dat verschil.
1: En komt dat doordat de mensen die juist dus in meer gezondheid leven, die steeds gezonder gaan leven? Of doordat aan de andere kant juist andere mensen in steeds ongezondere omstandigheden leven?
2: Het is allebei een beetje. Een voorbeeld, bijvoorbeeld tijdens corona zag je ook dat de zorg werd afgeschaald. Toegang tot zorg was gewoon slecht toen. Dat had ook allemaal goede redenen. Maar je ziet dat mensen met een hogere welvaart beter in staat waren om toch zorg te kunnen krijgen, ziekenhuiszorg, zeg maar. Dus je ziet dat mensen die meer te besteden hebben, die over het algemeen ook meer bewustzijn hebben voor gezondere leefstijl, maar zich ook beter in het gezondheidssysteem weten een weg weten te vinden.
1: Ja.
2: Dus alles bij elkaar, zeg maar, zorgt dat voor dat grote verschil. Wat ook dus niet kleiner wordt, maar eerder wat groeit.
1: U doet specifiek onderzoek naar de beginjaren, hè, van mensen. De eerste 1000 dagen van kinderen dus. In hoeverre zijn die relevant voor die levensverwachting?
2: Nou, die zijn heel erg belangrijk. We weten inmiddels uit allerlei onderzoek dat de eerste 1000 dagen vanaf conceptie tot leeftijd 2, wat er dan in het leven van kinderen gebeurt, dat het kan langetermijn effecten hebben op de mate waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ook op hun gezondheid in de toekomst. En we monitoren dat nu, zeg maar, vanuit de gegevens, vanuit de registers die we hebben. En we hebben eerder de eerste trendanalyse kunnen doen. En dan zie je dat over het algemeen vanaf 2007 tot 2021... dat de eerste 1000 dagen voor kinderen in Nederland eigenlijk steeds minder risicofactoren dat ze steeds minder risicofactoren hebben. Maar kijk je naar de kinderen die in het onderste welvaarts 20% worden geboren, dan zie je dat daar de stapeling van risicofactoren wel wat toeneemt. Dus het is belangrijk om dit te vervolgen. En ook die kinderen in de tijd te volgen. Maar we zien gewoon nu al dat bij geboorte dat de stapeling aan de onderkant licht toeneemt. En terwijl het aan de bovenkant verbetert. Dus dat zijn toch wel alarmerende
1: groter wordt. Ja. Dank u wel, Ruben van Galen, bijzonder hoogleraar demografie en gezondheid aan het UMC Groningen. De Amerikaanse president Trump heeft een historisch nucleair akkoord met Saoedi-Arabië goedgekeurd. Dat schrijft de Wall Street Journal.
3: En dat zet daarmee volgens de krant de deuren open voor Saoedi-Arabië voor het verrijken van uranium. En met die deal, die 30 jaar geldig is, zijn tientallen miljard dollars gemoeid. En Amerikaanse bedrijven zullen een leidende rol gaan spelen bij het ontwikkelen van de nodige infrastructuur in Saoedi-Arabië, aldus de Wall Street Journal. Het door de VS op weg helpen van Saoedi-Arabië bij een eigen verrijkingsprogramma zou volgens persbureau EP wel eens op weerstand kunnen stuiten van congresleden, omdat ze bang zijn dat dit de kernwapenwetloop nog verder zal aanjagen. 74 jaar maar liefst nadat een Pan Am vlucht met 69 mensen aan boord in zee stortte voor de kust van Puerto Rico, is het wrak gevonden op de bodem van de oceaan. Onderzoekers hebben samen met de tv-zender Discovery Channel sonarbeelden gemaakt die vervolgens werden bestudeerd.
4: Oh, wow! Stop! Oh my god! Is that a plane?
5: It's got to be.
4: Oh. No. Is that a plane?
6: Oh my god, look. That could be an engine.
7: That could be an engine. That looks like a wing.
6: And the nose, look at the shape of the nose.
7: And that looks like a fuselage. I mean, that other wing isn't there.
5: Right.
7: But that could be a plane. That's a plane. I think there's a really good chance that's a plane.
3: Ja, het bleek inderdaad het vermiste vliegtuig te zijn. 1982 of 52 moet je nagaan. Na 74 jaar eindelijk gevonden. Je kunt je de opwinding voorstellen als je dat ziet met die sonarbeelden. Jeetje. Maar dit ongeluk trouwens was wel aanleiding voor vliegmaatschappijen om de veiligheidsmaatregelen aan boord drastisch te verbeteren. Want wat bleek dus, toen door de klap op het water, die hebben alle mensen nog wel overleefd. 17 mensen zijn zelf nog gered. Maar dus de rest, 52, zijn verdronken omdat het toestel heel snel zonk. Tegenwoordig zijn er zulke maatregelen, ook veiligheidsmaatregelen, maar voorlichting ook voor passagiers, dat het meestal niet meer zo
1: dramatisch hoeft te zijn. De instructie aan het begin, hè?
3: Ja, precies. Allemaal kijken en opletten. Ja. Benauwde momenten gisteren voor een jongen van 14 op het strand in De Haan in België. Hij had een gat in het zand gegraven, maar toen het instortte raakte hij eronder bedolven. Gelukkig waren de strandwacht en hulpdiensten snel ter plaatse om hem uit te graven. Vervolgens hebben ze hem te weten te reanimeren. En dat is gelukt, schrijft het Nieuwsblad. De hulpdiensten waarschuwen voor het graven van gaten, omdat het zand erg droog en daardoor instabiel is, kan zand snel verschuiven. En daarom een advies om niet verder te graven dan kniehoogte. En de man van 65, die vorige maand in Yellowstone National Park meters lucht in werd geslingerd door een bison, doet zijn verhaal nu bij CBS News. Veel mensen zullen het filmpje hebben gezien. Ik weet niet of jij het toevallig hebt gezien. Dat hij om dat struikje heen holde.
1: Je denkt dat die man het overleeft.
3: Er leek wel een pop toen hij in de lucht vloog, inderdaad. Het was vreselijk. De man was in ieder geval met zijn kleinzoon in het Amerikaanse natuurpark. Ze kwamen in het vizier van een bison, vertelt hij nu.
8: We saw the bison and he was down. He wasn't showing aggression or anything like that. Until it picked a target, that target happened to be me. He just kept coming and he was more aggressive. And as soon as he got off that tree, he launched me in the air.
3: Ja, hij was eerst nog rustig op de grond inderdaad. En op een gegeven moment zocht hij op een of andere manier een doel. En dat doel was die man. Hij bleef achter hem aanrennen. Nam hem op zijn hoorns, gooide hem de lucht in. En na een salto viel de man hard op de grond. En aan die val heeft hij alleen maar een gebroken dijbeen overgehouden. Dat was volgens de arts in meerdere stukken gebroken. Maar het had veel erger kunnen aflopen, hebben ze allemaal gezegd.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriesa.
5: Werkzaamheden op de A16, Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Nu 12 kilometer file. Vanaf Breda Noord duurt er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heeft zich een file gevormd op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging door die werkzaamheden op de A16. En vanochtend vroeg al een ongeluk op de N35, de weg Almelo-Zwolle. Tussen Wierden West en de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht tot 12 uur vanmiddag.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De afgezette leider van de grootste Turkse oppositiepartij CHP, Özgür Özel, heeft aangekondigd dat hij een nieuwe politieke partij opricht. Özel kon zijn partij niet meer leiden nadat de rechter ondanks zijn verkiezing in 2023 als onrechtmatig had veroordeeld. In het Turkse parlement presenteerde Özel zijn plannen en daarin straalde hij een groot vertrouwen in de toekomst uit. We gaan samen op naar de toekomst en naar de macht, zegt Özel. Laten we samen opgaan, vrienden. Laten we samen opgaan. Correspondent Gusha Ercetin in Istanbul. Gusha, waarom zet hij deze stap?
10: Ja, door die uitspraak van die rechter moest hij dus opstappen. Die uitspraak zorgde overigens ook voor veel protesten in Turkije. En hij zei zelf gisteren dat we staan aan de vooravond van een verdrietig afscheid dat eigenlijk onvermijdelijk is geworden, zegt hij. Maar we blijven hopen op een nieuw begin. Nou, met die oprichting dus van een nieuwe partij neemt hij dus afscheid van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land en een partij die al meer dan 100 jaar bestaat.
1: Wat vinden ze bij zijn oude partij daarvan?
10: Ja, nou, binnen die partij is dus eigenlijk al jaren een interne strijd gaande. Hè. Volgens die rechtbank, waar jij het net ook over had, waren er dus onregelmatigheden tijdens dat partijcongres in 2023. Op dat congres werd Özel gekozen als nieuwe leider van de CHP. Nou, onder zijn leiding boekte de CHP juist een grote overwinning bij de lokale verkiezingen van 2024. Voor het eerst in ruim 20 jaar werd niet de AK-partij van Erdogan de grootste, maar de oppositie dus. Maar door die uitspraak van die rechter dus moest hij dus vertrekken en keerde oud-partijleider Kemal Kılıçdaroğlu terug. Nou, die man heeft de afgelopen jaren meerdere verkiezingen van president Erdogan verloren. En binnen de oppositie leidde dat dan ook tot veel kritiek. Veel aanhangers vragen zich ook af wat hij nog kan betekenen. Kenners verwachten daarom ook dat veel parlementsleden wel mee zullen gaan met Özel.
1: Nou, ging het in die partij ook heel vaak over dat ze op allerlei mogelijke manieren zijn en worden tegengewerkt door de AK-partij van president Erdogan. Loopt de nieuwe partij van Özel dan hetzelfde risico?
10: Ja, want kijk, die Turkse regering zegt altijd, hè, de rechter is onafhankelijk, want wij hebben zelf deze zaak niet aangespannen, maar leden van de oppositie hebben dat gedaan. Maar critici zien dat toch echt anders. Hè. Zij zeggen dat deze ontwikkeling de regering natuurlijk heel erg goed uitkomt, omdat de oppositie daardoor natuurlijk verdeeld raakt. En ze wijzen natuurlijk op die massale arrestaties die we hebben gezien de afgelopen maanden. Denk dan aan tientallen politici die geleerd waren aan de grootste oppositiepartij. Burgemeesters die zijn gearresteerd of uit hun functie zijn gezet. Eerder deze week nog werd een burgemeester van Izmit bijvoorbeeld opgepakt. En dan heb je natuurlijk ook nog de arrestatie van de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, vorig jaar. Dat leidde tot massale protesten in Turkije. Hij wordt namelijk gezien als een van de belangrijkste politieke rivalen van Erdogan. Dus er zijn inderdaad mensen bang dat vanuit de oppositie, dus dat die Özel bijvoorbeeld ook misschien gearresteerd kan worden. Dus die angst is er.
1: Ja, want krijgt hij wel de kans om die partij echt neer te gaan zetten?
10: Ja, dat is de grote vraag. De verkiezingen staan officieel gepland voor 2028, maar waarschijnlijk worden die volgend jaar al gehouden. Nou, dat kost nogal wat om een partij op te richten om succesvol campagne te voeren in een land waar ook nog eens veel zenders in handen zijn van de Turkse regering. Dus het gaat heel spannend worden, denk ik, de komende weken. Want ook als we moeten namelijk zien of de komende weken die bekende gezichten van de oppositie en die parlementsleden inderdaad daadwerkelijk zich gaan aansluiten bij Özel. Dus of dat ook echt zo is, dat zal de komende weken, denk ik, duidelijk worden.
1: Gusha, dankjewel. Correspondent Gusha Ercetin.

0: Takes a Million. Lois Lane, zaterdag, dan treden ze op bij onze collega's in het Tourcafé in Beeld en Geluid.
1: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Katrien.
8: De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse Feesten een jonge man neergeschoten. De aanleiding is nog niet duidelijk. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581 en dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt code oranje. En dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen kunnen. Voor Bahrein geldt code rood. Het is er te gevaarlijk om naartoe te gaan. En in Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn is er steeds meer geweld richting het personeel, deels drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal gelden.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, krijg je vanmorgen hier naartoe? Ik denk, wat is er toch maar vooruit? Regen?
9: Ja, het is nog mogelijk inderdaad. Ja, het is grijs in heel het land op dit moment. En hier en daar is sprake van wat lichte regen. Nou, het zou niet echt helpen om de droogte tegen te gaan. Want het gaat echt om hele minimale hoeveelheden. Het gaat echt om motregen. Maar die bewolking die blijft wel een groot gedeelte van de dag hardnekkig. En ook vanmiddag is hier en daar nog kans op een spatje motregen. Het is ook enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die vanmiddag uitkomen tussen de 18 graden in de kustgebieden en lokaal zo'n 21 graden in het binnenland. En er staat ook wel een stevige wind uit het noordwesten. Nou, vanavond zien we dat het wolkendek gaat openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien tot zonsondergang. En vannacht krijgen we dan te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 12 tot 15 graden.
0: En wordt het dan morgen en de dagen daarna?
9: Ja, vanaf morgen gaan we de zon overdag ook wat vaker zien. En de temperatuur gaat ook weer wat verder oplopen. Want morgen kunnen we temperaturen verwachten tussen de 19 graden in het noordwesten tot 24 graden in Limburg. En vanaf vrijdag en zaterdag kan het in het binnenland misschien zelfs wel zomers warm worden met ruim 25 graden. Die dagen verlopen ook ronduit zonnig. Vanaf zondag schakelen we dan tijdelijk waarschijnlijk wel over naar een wisselvallige weertype met meerdere buien die over het land trekken. Maar elke druppel regenwater is inmiddels natuurlijk wel meer dan welkom in ons land.
0: Berend, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het wordt een tikkeltje druk, Karastrit. 34 kilometer nu bij elkaar. Maar ja, het is natuurlijk relatief rustig. Op de A2 rijdt het langzaam. Utrecht-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij afrit Sint-Michielsgestel. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam veroorzaken de meeste vertraging. Er staat inmiddels 13 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug met zo'n 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En door die file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer en ook daar 20 minuten vertraging.
0: De aanslag van de extreemrechtse terrorist Anders Breivik in Noorwegen is 15 jaar na dato nog steeds een inspiratie voor anderen. Straks onze collega van Nieuwsuur die daar indook.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is vandaag 15 jaar geleden dat de aanslag van de extreemrechtse terrorist Anders Breivik in Noorwegen was. 77 mensen kwamen daarbij om het leven. 8 in Oslo, 69 op het eiland Utøya. Over zijn motieven schreef Breivik een document van 1500 pagina's. En dat inspireert tot op de dag van vandaag anderen, zagen onze collega's van Nieuwsuur. Nieuwsuurredacteur en YouTube-maker Nina Jans is hier in de studio. Nina, kun jij nog even een herinnering hoe dat ging die dag?
17: Ja, Breivik die pleegde dus eerst een bomaanslag in Oslo. Dat was bij een overheidsgebouw. Hij had zich echt gericht op de sociaaldemocraten. En vervolgens ging hij naar een eiland, Utøya. En daar schoot hij eigenlijk vooral jonge mensen, jonge sociaaldemocraten, dood. Een anderhalf uur voordat hij dit allemaal deed, publiceerde hij een document. Dat stuurde hij zowel naar ruim duizend mensen. Waarin hij inderdaad zijn daden verklaarde. En hij publiceerde het ook online. En het schokte wel echt Europa. Want tot dan toe was er vooral veel angst voor jihadistische aanslagen. En nu werd wel echt duidelijk van, het kan ook vanuit extreemrechtse hoek komen. En het vormde ook vervolgens eigenlijk een blauwdruk voor veel aanslagen die later gepleegd zouden worden.
0: Oh, op welke manier?
17: Nou, dat document dus waar ik net over vertelde. Dat is een document dat vervolgens eigenlijk heel veel is gekopieerd. Dus er zijn na hem veel andere aanslagplegers geweest die Breivik aanhaalden, die ook een manifest schreven. Experts noemen dat ook wel een manifest estafette. Waarbij ze ook de hele tijd eigenlijk zeggen dat ze geïnspireerd zijn door onder andere Breivik, maar ook dingen kopiëren vanuit zijn manifest. Hij schreef in zijn manifest bijvoorbeeld echt dat hij tegen de islamisering van Europa was. Daarvoor had hij allemaal gedachten en ideeën van andere filosofen ook onder andere maar gekopieerd. Hij richtte zich tot sociaaldemocraten en hij zei dat hij ook wilde tegengaan. Dus daarbij zei hij ook andere extreemrechtse mensen, jullie moeten zo'n bom maken, zo kan je wapens kopen om dit eigenlijk ook te doen. En wat ook opvallend was, is dat hij zichzelf ook een soort van uitgebreid omschreef. Hij was in een soort interviewvorm. Nou, en dat hebben we dus ook wel teruggezien in nieuwe manifesten.
18: En hij heeft dus mensen geïnspireerd. Wat zijn de bekendste voorbeelden?
17: Nou, het meest recente voorbeeld is 2 maanden geleden in San Diego in Amerika, waar een jongen van 17 en 18 samen naar meerdere mensen heeft doodgeschoten bij een moskeebezoekers. En die zeiden, die hebben 2 verschillende manifesten geschreven en allebei noemen ze Breivik als een van hun inspiraties in die manifesten. Maar ze noemen zich ook de Sons of Tarrant, de zonen van Tarrant. En dat is denk ik ook wel het meest bekende voorbeeld. Brenton Tarrant, die in Nieuw-Zeeland in 2019 heel veel mensen heeft doodgeschoten bij ook moskeeën. En daarbij eigenlijk zei, ik ben geïnspireerd door Breivik. Dat is mijn grootste inspiratiebron. Daarbij ook een manifest schreef waarin hij Breivik aanhaalde. En wat ook nieuw was trouwens aan zijn daad, was dat hij het ook livestreamde op Facebook. En na Tarrant werd dus ook dat livestreamen een onderdeel van hoe allemaal andere aanslagplegers naast het publiceren van een manifest ook dat erbij gingen doen. Maar er zijn ook andere type daders die zich erdoor laten inspireren. Dat zien experts. Wij spraken bijvoorbeeld extremismeonderzoeker Elanie Rodermond van de Vrije Universiteit Amsterdam. En die zegt het volgende.
19: En interessant is ook dat dat niet alleen maar terroristische aanslagen zijn geweest. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bij de soort van bekende school shootings in Amerika. Bijvoorbeeld bij de Sandy Hook High School. Uiteindelijk bij de dader weer referenties zijn gevonden aan Breivik. Dus het lijkt alsof zijn invloed niet alleen is op extremistische en terroristische daders, maar ook op andere soorten aanslagplegers.
18: Dus ze inspireren echt elkaar, kun je zeggen. Hoe komen ze met elkaar in contact?
17: Nou, het is dus een soort copycat gedrag. Dus ze vinden gewoon die manifesten online, want die worden eigenlijk veelvuldig gedeeld. Op Telegram, maar ook op andere, Google kan je ze ook vinden. Maar het zijn ook, er worden bijvoorbeeld ook fragmenten op Instagram, op TikTok gedeeld, waarin bijvoorbeeld die aanslagplegers ook worden verheerlijkt als saints. Zo noemen ze dan de voorgaande aanslagplegers. Oftewel heiligen. En kleine fragmenten worden gedeeld. Kleine fragmenten van ook die manifesten. Dus daar komen jongeren ook in eerste instantie ook wel eens al in aanraking met dit soort aanslagplegers.
18: Dus kun je eigenlijk zeggen dat 15 jaar later de doel van Breivik, dat hij dat gehaald heeft, mensen inspireren?
17: Ja, want zijn doel was ook, dat schreef hij ook echt in zijn manifest, zijn gedachtegoed verspreiden. Daar wilde hij ook de rechtszaak voor gebruiken. Dat heeft hij ook gedaan door bijvoorbeeld binnen te komen met een nazi-groet of bepaalde symbolen op zijn jas en tasje te doen. En nou ja, daar zeggen inderdaad experts, opnieuw Elanie Rodermond hoor je hier, het volgende over.
19: Als je ziet dat tot op de dag van vandaag nog altijd elementen uit zijn manifest op internet rondcirculeren, ook breed worden gedeeld op rechtsextremistische fora, dan kan je zeggen dat het doel van het verspreiden van dat gedachtegoed onder in elk geval een deel van die mensen wel geslaagd is.
17: Ja, en over die normalisering van het gedachtegoed, die verspreiding, vertellen we vanavond nog meer in Nieuwsuur om 10:00.
18: Nina, dankjewel. Nina Jansen.
20: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
21: Goedemorgen.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
22: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
20: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
23: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
18: Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Dat wetsvoorstel werd gepresenteerd door de minister van Volksgezondheid, Mónica García. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Edwin, waarom willen ze dat verbieden in de openbare ruimtes roken?
25: Omdat volgens de minister een nieuwe pas noodzakelijk is. De laatste belangrijke wetswijziging qua tabaksgebruik is alweer van 2005. Zij zegt dat was heel revolutionair, het verbieden van roken in bars en restaurants. En ze zegt, toen was heel veel kritiek. Men dacht dat dat nooit voor elkaar zou krijgen. Nou, dat is meer dan gelukt. Ze zegt, maar nu na die gesloten ruimtes moeten we het ook gaan verbieden in de open ruimtes om toch het tabaksgebruik terug te brengen. Je zei het al, terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of op en rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
18: En het gaat niet alleen om sigaretten, begrijp ik.
25: Nee, een van de prioriteiten van het nieuwe wetsvoorstel is het beschermen van de minderjarigen vooral. Die roken minder. Er zijn ook cijfers van 14 tot 18-jarigen die dagelijks 4% roken. Maar inmiddels zit al meer dan een kwart aan de vapes. Net als in Nederland eigenlijk. Groot probleem, elektronische sigaretten. Dus de wet wordt uitgebreid daarheen. Het vapen wordt gelijkgesteld aan het roken van tabak. Met dezelfde verboden qua verkoop, qua promotie, et cetera. En daarnaast is het nog een belangrijke stap om de minderjarigen zelf te verbieden in de openbare ruimtes te roken. Dus een jongere die op straat straks een sigaretje rookt, kan een boete krijgen van tot €200. Dat hebben ze niet altijd op zak natuurlijk. Het zijn de ouders die dan voor die boete moeten opdraaien, of ze kunnen vervangend werk voor de gemeenschap doen om die boete in te lossen.
18: Maar als zo'n behoorlijk deel dus van de Spanjaarden zo graag rookt, of in ieder geval rookt, wat zijn dan de reacties op dit plan?
25: Ja, we mensen nog niet veel gehoord. De Spaanse Vereniging tegen Kanker zei dat het heel erg noodzakelijk was. Dat ze het begroeten. Ze met deze wet komt Spanje echt voorop te lopen in de kopgroep van landen tegen het bestrijden van tabak en nicotine. Ze hebben ook het laatste kwam, was er een onderzoek bekendgemaakt van wetenschappers. Die hebben een zeer langdurige studie gemaakt tussen de jaren 1993 en 2018 over kanker te gevolgen van roken. En ze zien dat echt elk jaar het aantal gevallen, kankergevallen, bijvoorbeeld longkanker, dus die verband houden met roken vooral, die zijn elk jaar weer gedaald. En ze willen verder op die weg gaan. Op straat, ja, zij moeten afwachten of mensen dat zullen gaan gehoorzamen. Of dat net zo makkelijk is als het uiteindelijk gegaan is in de gesloten ruimtes van bars en restaurants.
18: Nou, want het kabinet heeft zich dit nu voorgenomen, maar komt het wetsvoorstel er ook echt doorheen?
25: Dat moeten we afwachten. Dat is een minderheidskabinet. En daar moeten ze steun voor zien te vinden. De oppositie, de conservatieve oppositie en ook regionale partijen, die hebben niet negatief gereageerd. Die weten, beseffen ook dat dit nodig is voor de volksgezondheid. Ze feiten alleen maar dingen dat de regering dit zo doordrukt zonder de plannen te hebben overlegd. Maar het is nu door de ministerraad aangenomen gisteren, dat wetsvoorstel. En dat zal ergens in de komende maanden, of misschien pas volgend jaar, dan ook door de oppositie moeten worden goedgekeurd. Maar daar lijkt het wel op dat er in ieder geval die strengere wet er gaat komen.
18: Edwin, dankjewel. Correspondent Edwin Winkels. 13 Drentse boeren willen zich laten uitkopen, meldt RTV Drenthe.
1: Ze hebben zich bij de provincie gemeld nadat vorige week de uitkoopregeling opende. En dit jaar is die regeling een stuk populairder dan vorig jaar, schrijft RTV Drenthe. Toen was er slechts één boer die zich meldde. Dat zijn er nu al 13 en dat heeft vermoedelijk te maken met de ruimere eisen om uitgekocht te worden. Een boer die zich laat uitkopen krijgt het waardeverlies van zijn bedrijf vergoed. Voorwaarde is wel dat hij daarna niet op een andere plek een nieuw bedrijf gaat beginnen. Meerdere ondernemers in Sneek zijn opgelicht, schrijft Omroep Friesland. Ze kregen een mail die leek van de organisatie van de Sneekweek met het aanbod om een standplaats te kopen voor tijdens de week. Die mail bleek afkomstig van oplichters. Het rekeningnummer waar ondernemers moesten betalen bleek niet van de organisatie te zijn. De organisatie zegt bij de Friese Omroep dat het programma voor dit jaar al helemaal vol is. De organisatie zoekt dus geen standhouders, geen ondernemers, ook geen andere programma-onderdelen meer. Bezoekers natuurlijk wel. De Sneekweek begint 31 juli en duurt een week. Zoals meestal. Het is Sneekweek. Door de hitte van de afgelopen maand is er meer overlast van insecten zoals mieren en motten. Nou, mieren heb ik al wel gezien in de tuin. Ook in Uithoorn in Noord-Holland kunnen ze erover meepraten. Daar worden ze helemaal gek van. Vliegen zien we bij NH Nieuws.
2: met de kranten heb ik ze allemaal dood, maar ze komen iedere keer weer volop terug.
3: Als ik mijn deur van de tuin open heb, vliegen ze mijn huis in. En als ik er 3 heb stuk geslagen, dan zitten er weer 3 nieuwe. Dat is niet normaal.
2: Ga nou eens even lekker daar zitten. En dan zit je constant zit je zo. Dat is niet lekker om buiten te zitten.
5: Ja, een beetje te waaien natuurlijk met zijn hand. Ja, het is niet lekker als je buiten zit met al die vliegen. Maar het zou kunnen komen door de zachte winter, zeggen ze. Maar ook misschien wel door al die nieuwe containers in Uithoorn voor GFT. En dat schijnt ook wel wat dieren aan te trekken. En dan nog meer dierennieuws. Bij dierenopvang Flappers in Zwolle stond er een tas voor de deur.
6: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de gein van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, is nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en daar zit gewoon een boa in.
8: Geen kleintje?
6: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat is wel even schrikken. Snel de tas weer dicht en een collega erop gehaald.
5: Ja, dat zou ik ook doen, denk ik. Een boa constrictor zat er in de tas, ja. Op zich verwacht je misschien een weeshondje of een weeskatje of zo... als je dierenopvang bent met een tas, hè. Dat die er voor de deur staat, maar er zat een boa constrictor in. Dat zegt de dierenopvang bij RTV Oost. En snel al werd de voormalige eigenaar van de slang ook wel opgespoord. Die had namelijk... Zo bleek €250 betaald aan iemand die voor hem de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland zou brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang dus voor de deur van het dieropvang in Zwolle gezet. Misschien had de man niet zo zin om een eind te rijden. Dacht hij, ja, misschien dat geld is voor mezelf. Nou, hij mag gelukkig even blijven bij Flappers, want dan hoort hij natuurlijk niet terecht tussen alle hondjes en katjes. En ze zoeken een nieuw baasje voor de discipline. Nog een boa constrictor komt, dan moet je even naar Zwolle.
18: Ja. Ik sla even over.
5: Ik ook.
18: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
7: Nee, ik ben ook niet zo van de reptielen. 40 kilometer file in het land. Ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. Wel staat er een kapotte auto op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven... bij afrit Sint-Michielsgestel. 10 minuten vertraging doordat daar 1 rijstrook dicht is. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam is namelijk een ongeluk gebeurd... bij Hendrik Ido Ambacht. Nu 10 minuten vertraging daar. En de werkzaamheden op de A16 veroorzaken vertraging. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug... 10 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechter rijstrook is dicht. En 20 minuten aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht langzaam rijden tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder.

0: Simply Red, Stars. Het is 7:07. Een nieuw politiebureau in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn zorgt al voor opening voor veel discussie. Het politiebureau is namelijk het geboortehuis van Adolf Hitler. Wie er nu voorbij loopt, heeft dat waarschijnlijk niet in de gaten. Het gebouw is aan de buitenkant compleet verbouwd. En dat is precies wat de Oostenrijkse regering wil. Het politiebureau wordt vandaag in gebruik genomen. Kees Ribbens, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies, het NIOD. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het geboortehuis van Hitler, nu een politiebureau. Wat is er allemaal met dat gebouw gebeurd in de tussentijd?
1: Ja, van alles. Hitler is dus geboren inderdaad in 1889. Heeft daar niet lang gewoond, eigenlijk maar enkele maanden inderdaad, voordat zijn ouders weer verder trokken. In 1938 vond Anschluss plaats. Oostenrijk werd binnengevallen inderdaad door Nazi-Duitsland en werd onderdeel van het Derde Rijk. Toen heeft de Nazi-partij inderdaad dat gebouw aangekocht en een soort van cultuurcentrum van gemaakt, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar dat was natuurlijk een eerbetoon inderdaad aan Hitler. En in 1945 kwam het in handen van de Amerikanen, die dat deel van Oostenrijk hebben bevrijd. Die moesten toen wel nog voorkomen inderdaad dat een aantal soldaten het gebouw wouden opblazen. Want die wou het niet graag in handen van de geallieerden zien, vanwege de symbolische waarde. En daarna is er eigenlijk een heel lange geschiedenis geweest waarin het gebouw steeds van functies gewisseld. Het heeft een tijdje als biep gefunctioneerd. Er heeft een school in gezeten. Uiteindelijk zat er een dagopvang in voor mensen met een beperking. En daar ontstonden op een gegeven moment problemen. Want het gebouw moest inderdaad uit hun behoeftes worden aangepast. Dat wou de verhuurder niet. Het was opnieuw particulier eigendom geworden. Het stond eigenlijk al leeg dus vanaf 2011. Vijf jaar later, in 2016, dacht de regering van dit kunnen we inderdaad niet langer volhouden inderdaad. Want ook omdat er af en toe inderdaad mensen naartoe kwamen, neonazies, mensen met soortgelijke opvattingen die het als een soort pelgrimsoord beschouwden. En toen is er gezegd van we moeten hard gaan nadenken over wat we hiermee mee willen. Er zijn deskundigen bij elkaar, de groepen. En uiteindelijk is er kennelijk besloten om er een politiegebouw van te maken. Waarbij je aan de buitenkant dus inderdaad niet meer ziet dat het geboortehuis is van Hitler. Maar dat prijkt wel sinds 1989 inderdaad een flink stuk graniet voor de deur. Waarop duidelijk wordt gemaakt inderdaad van daarop staan inderdaad slogans als nooit meer fascisme inderdaad. En de miljoenen doden van de Tweede Wereldoorlog manen ons tot bezinning. Dus in zoverre is het wel indirect zichtbaar dat het om een speciale locatie gaat.
0: En door er een politiebureau van te maken, hopen ze dan dat het daarmee uit is met de mensen die er een bedevaartsoord van willen maken?
1: Ik denk wel dat de achterliggende gedachte is. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, het feit dat er politie wordt gehuisvest lijkt erop te duiden dat men wel redeneert dat er nog steeds mensen op af kunnen komen inderdaad met, laten we zeggen, onfrisse bedoelingen. En dat als de politie daar eenmaal zit, ze natuurlijk wel snel kunnen ingrijpen.
0: Is het tekenend voor hoe Oostenrijk met zijn verleden omgaat, dit?
1: Ik denk in zekere zin wel. Ook in Oostenrijk, net zoals in Duitsland, had je direct inderdaad na het einde van de oorlog een denazificatieproces. Eigenlijk net zoals bij in onze republiek, of als in Duitsland, met weinig enthousiasme inderdaad werd doorgevoerd. Dat kwam eigenlijk ook gewoon heel stil te liggen na een paar jaren. En daarna was in Oostenrijk altijd het idee van wij zijn niet medeplichtig. Wij waren gewoon het eerste slachtoffer van de nazi's. Daarmee is lange tijd de medeverantwoordelijkheid inderdaad toch uit de weg gegaan. En eigenlijk pas vanaf medio jaren 80 zie je dat Oostenrijkers dat oorsverleden toch serieus nemen, daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dat had ook te maken inderdaad met het feit dat de toenmalige presidentskandidaat Kurt Waldheim bleek inderdaad een fanatiek nazi te zijn geweest, die betrokken was inderdaad bij deportaties en executies in de bezette Joegoslavië. Dat heeft de discussie aangezengeld. En sindsdien is er ook veel meer aandacht voor in Oostenrijk. Dus er zijn meer herinneringscentra gekomen. Er is een groter aandeel in het geschiedenisonderwijs voor inderdaad de periode van het nationaal socialisme. Dat neemt niet weg dat er ook Oostenrijkers zijn die vinden dat er een zogeheten Schlussstrich moet plaatsvinden, dat er gewoon een definitieve streep moet worden getrokken onder dat nazi-verleden. Want daar zijn we in hun gedachten te lang mee lastiggevallen. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn, is daarbij het opvatting. En dat is natuurlijk een riskante manier van redeneren.
0: Dank u wel, Kees Ribbens, onderzoeker bij het NIOD over het geboortehuis van Adolf Hitler, dat dus nu politiebureau is geworden.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
0: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
2: Verdieping bij het nieuws.
4: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
5: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
4: Sommige zijn klein en ook heel vies.
6: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
7: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
6: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
2: Elke dag een fact-check.
8: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
9: Het is fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat meer zien.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een schietpartij gisteravond in Nijmegen, waar inmiddels ook iemand is aangehouden. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
22: De politie heeft een man opgepakt voor een dodelijke schietincident gisteravond, vlakbij de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het was druk in het centrum op het moment van de schietpartij. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie doet nog altijd onderzoek en de omgeving is afgezet. In Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de dodelijke aanslagen van 15 jaar geleden. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen. En hij schoot daarna 69 mensen dood op het eiland Utøya. Dat was toen een zomerkamp van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. Zondag werd al een monument onthuld in Oslo. Op het metershoge werk staat een kleine vogel in het water. Het kunstwerk bestaat uit honderdduizenden stenen met erop de namen van de slachtoffers. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581, maar dat zijn er nog altijd 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten dan ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat echt noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Aanleiding voor die aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran. In het Amazone-regenwoud in Brazilië is nog nooit zo weinig bos afgebrand als vorig jaar. Vanaf 1985 wordt het bijgehouden. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Maar een jaar eerder was dat nog bijna 16 miljoen hectare. Die sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daarom worden er preventieve maatregelen genomen. Het weer, het is bewolkt, er kan een buitje vallen. In de loop van de middag is er wat vaker zon, bij 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook dan af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
1: De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Wel is er in Noord-Holland een ongeluk gebeurd op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. De weg is dicht bij Zaanstad-Koog richting Amsterdam. Dus je zal daar moeten omrijden. De A15 is net weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Want er gebeurde een ongeluk bij Alblasserdam. Staat nog wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend 20 minuten oponthoud. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
0: Wat is er bekend over de schietpartij in Nijmegen gisteravond? Zometeen de politie.
5: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties

0: maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De politie heeft een man aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen. Gisteravond werd in het centrum van de stad, in de buurt van de Vierdaagse Feesten, een jonge man neergeschoten en hij overleed later in het ziekenhuis. Chantal Westhoff is woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is er al wat meer bekend?
4: Nou, we hebben de identiteit van het slachtoffer duidelijk. Dat is een 18-jarige man uit Rotterdam. Zijn familie is ook vanmorgen in kennis gesteld van zijn overlijden. En we hebben afgelopen nacht een 18-jarige man uit dezelfde woonplaats aangehouden voor betrokkenheid bij dit incident. En zijn rol wordt nog nader onderzocht. Het is natuurlijk nog veel onduidelijk. We hebben daar inmiddels een plaatsdelict afgezet. De PES, of de plaatsdelict unit, staat daar ook. Dat is waar wij dan vanuit opereren. En spooronderzoek, dat is op dit moment nog steeds gaande.
3: Ze komen dus allebei uit Rotterdam. Waren ze dan bezoekers van de Vierdaagse Feest of is er iets anders aan de hand?
4: Ja, dat is nog onbekend. We onderzoeken natuurlijk de toedracht. Hè. Waarom is dat daar op dat moment heeft dat plaatsgevonden? Ik moet wel zeggen dat wij voor de Vierdaagse Feest hebben wij een speciaal staf grootschalig bijzonder optreden ingericht. Daar valt dit incident niet onder. Dit is net buiten het evenemententerrein. En daarom valt hij onder onze reguliere politiewerk. Wat dus ook inhoudt dat hij nu wordt opgepakt door het team grootschalig bijzonder opsporing, het TGO.
3: Want het kan zijn dat het juist helemaal niks met die feesten te maken heeft, ja. Maar dat er iets heel anders aan de hand is.
4: Ja, correct. Dat is nog onduidelijk. Of het bezoekers zijn, dat is voor ons ook nog de vraag.
3: Is het ook mogelijk dat er meer mensen bij betrokken zijn dan deze twee?
4: We gaan vandaag verder met onderzoek. We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben. En op dit moment willen we heel graag met mensen in contact komen die dus meer weten. En dan is het inderdaad goed mogelijk dat we dan ook nog meer mensen willen horen daarover.
3: De Vierdaagse is natuurlijk nog in volle gang. Dus zijn jullie van plan om op te schalen?
4: Wat ik al net uitlegde, het heeft in principe valt het niet onder een staf grootschalig bijzonder optreden. En heeft het niets met Vierdaagse Feesten te maken qua politieinzet. En hoeven we daarin niet op te schalen. We schalen alleen op in het TGO, dus Team Grootschalige Opsporing, om deze zaak te onderzoeken wat hier nou precies gebeurd is. Waarom er op deze plek een dodelijk schietincident heeft plaatsgevonden.
3: Dank. Chantal Westhoff, woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Het is 8:10. Nog steeds worden er na de aardbevingen in Venezuela tienduizenden mensen vermist. 4 weken geleden werd het land zwaar getroffen. Tot nu toe heeft Venezuela ruim 5000 doden gemeld. De gevolgen van de aardbeving hebben grote impact op volwassenen, maar ook op kinderen. Andrea van der Leeuw is hulpverlening van de stichting Mi Barrio Mi Sueño, die zich inzet voor kinderen en alleenstaande moeders. Inmiddels is ze al 2 weken in Venezuela. Ze vertelt wat de situatie daar nu is.
5: Ja, ik zit dus nu in Caracas en in Guayra, dat is het gebied waar het meest getroffen is. Daar gaan we elke dag naartoe. En ja, hoe het daar is, het is om zo maar te zeggen een beetje een puinhoop op dit moment daar. En voor de kinderen waar wij ons inderdaad voor inzetten, is het verschrikkelijk op dit moment. Ze zijn alles kwijt en we proberen toch nog een beetje hou vast te geven, hun te beschermen in zoverre dat kan op dit moment.
3: Want heel veel huizen zijn gewoon verwoest?
5: Ja, het is echt, hele straten liggen gewoon helemaal om. Er staan een paar huizen staan er nog, maar die zijn ook vaak niet meer bewoonbaar doordat de fundering zo verschoven is. Zijn die niet meer bewoonbaar, dus je ziet overal tenten aan de zijkant van de wegen staan. Je hebt natuurlijk de grote kampen die er zijn. En het is

0: De hele straten zijn echt verwoest.
1: Nou, zit jullie stichting eigenlijk in Colombia, maar vanwege deze aardbevingen zijn jullie nu dus in Venezuela aan de slag gegaan. Was dat nodig?
0: Ja, klopt. Wij hebben dus 7 jaar alle stichting hier in Medellín, Colombia, Mi Barrio Mi Sueño. En we zetten ons inderdaad in voor kinderen en alleenstaande moeders. En kijk naar een ramp zoals wat in Venezuela is gebeurd, lopen kinderen altijd het meeste gevaar, kinderen en vrouwen. En helaas is het zo ook dat in Venezuela de overheid op dit moment, ja, er eigenlijk niet is voor de burgers. En wij horen al heel snel signalen van gevallen dat kinderen niet goed worden beschermd. En die expertise, die zetten we nu in Venezuela.
1: Want wat horen jullie van kinderen?
0: Naar een ramp. Ze hebben gewoon niet meer de veiligheid van het huis. Ze gaan ook niet naar school. Alles is letterlijk helemaal verwoest op dit moment. Dus de safety net wat een kind normaal heeft, die is er niet meer. Kinderen die nu alleen zijn, de ouders zijn overleden of zijn kwijtgeraakt. En daar worden kinderen heel makkelijk het slachtoffer van misbruik, geweld of kinderhandel.
1: En hebben jullie dat soort verhalen ook al gehoord?
0: Ja, via hebben we dat soort verhalen zeker gehoord. Dus dat maakte ons ook zorgen dat we dachten van oké, hoe kunnen wij ons het beste in gaan zetten? En we hebben natuurlijk 7 jaar ervaring al in de wijk. Daar zetten wij ons ook in voor het beschermen van de kinderen. Creëren we veilige omgevingen. En dat wilden wij ook gaan doen in Venezuela. Dus we hebben daar nu een lokaal team ook. We werken met kleinere organisaties ook om hun te leren van oké, waar moet je op letten? Wat zijn jullie eigen protocollen? Er zijn heel veel mensen, burgers, die zich nu inzetten voor andere burgers die getroffen zijn. Ja, en die doen het vanuit hun hart, maar die hebben geen kennis op dit soort gebieden. Dus die kennis die brengen wij daar nu in Venezuela.
1: Want wat doen jullie dat kinderen toch verder worden geholpen?
0: Nou, wat wij vooral doen is we werken preventief. Dus we hebben een speciaal programma waar we kinderen leren grenzen aan te geven. Wat is normaal gedrag? Wat is niet normaal gedrag? Wie zijn je personen? Vertrouwenspersoon op dit moment. Omdat dat vooral weg is gevallen. Soms dan ligt de moeder nog in het ziekenhuis of is vader overleden. Naar wie ga je toe als jij bepaalde situaties meemaakt? Of ook heel makkelijk van als jij je bang voelt. Want er is heel veel angst nog onder die kinderen. Maar ook leren wij de vrijwilligers en de kleinere organisaties oké, waar moet je op letten? Welke regels hebben jullie rondom child safety? Ook met de ouders hebben wij een speciale workshop ook van oké, hoe kunnen jullie nu in zo'n tentenkamp het beste de kinderen beschermen? Jullie als ouders ook.
1: En hoe doen jullie dat? Want alles ligt in puin. Dus hebben jullie een soort in tenten dan klaslokalen?
0: Nee, het is echt letterlijk gewoon op de straat. Onder een, onder een soort met doek geven we dan les. Of soms gewoon letterlijk op de straat. Er is geen klaslokaal. Echt alles ligt daar in Guayra vooral in puin. En we roeien met de riemen die we hebben. En vooral mond op mond langs de tenten gaan, met de ouders spreken, met de organisaties in gesprek gaan. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: En als u dan om u heen kijkt, is er uitzicht voor deze mensen?
0: Nou, ik maak wel echt oprecht zorgen. Kijk, Colombia kent natuurlijk zijn verleden ook, maar Venezuela is echt vele malen erger. En wat ik zie, of wat ik eigenlijk niet zie, is de overheid die daar zich inzet voor deze gezinnen op dit moment. Ze hebben geen toegang tot stromend water, wc of ander sanitair. En ik weet niet, het kost jaren om dit zo meteen weer gaan op te bouwen. En er is geen financiën, er is geen hulp op dit moment vanuit de overheid zelf. Dus ik weet het niet hoe dit zo meteen gaat.
1: Zei Andrea van der Leeuw van de stichting Mi Barrio Mi Sueño. Christenen keren zich tegen het boycott kolonisten waar. Dat kopt Trouw morgen.
2: De organisatie Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaanoever. Die boycott gaat op 22 september in, zo werd gisteren duidelijk. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals wijnen en parfums. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens raakt ondernemers in de buurt. Daarover schrijft Hart van Nederland. Bij truckersrestaurants bijvoorbeeld. In de buurt van de brug is het sinds het vrachtwagenverbod een stuk rustiger geworden.
3: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door, 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen. Nee. De eerste avond voor ons sinds de sluiting, ja, er stonden maar 20 vrachtwagens bij ons op het terrein. Dat is echt veel minder dan normaal gesproken. Dus ja, we merken het meteen.
2: En daarom hoopt het restaurant op financiële compensatie van de overheid. De Amerikaanse president Trump heeft een historisch nucleair akkoord met Saoedi-Arabië goedgekeurd, schrijft de Wall Street Journal. En dat zet daarmee volgens de krant de deur open voor Saoedi-Arabië voor het verrijken van uranium. De deal is goed voor tientallen miljarden. Amerikaanse bedrijven gaan een leidende rol spelen dan bij het ontwikkelen van de nodige infrastructuur in Saoedi-Arabië. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart is een record aantal gemeenten nog steeds niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten hebben ze nog geen nieuw college en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Dat zal nog wel even blijven stijgen, schrijft het vakblad, want door de zomervakantie komen daar al gauw minstens 30 dagen bij. En dat is volgens Binnenlands Bestuur nog nooit vertoond zo lang. En een man die vorige maand in Yellowstone National Park werd aangevallen door een bison, heeft daar een gebroken dijbeen aan overgehouden. Veel mensen hebben de beelden waarschijnlijk wel gezien. Bij CBS News doet hij vanuit het ziekenhuis zijn verhaal.
4: We saw the bison and he was down. He wasn't showing aggression or anything like that. Until it picked a target, that target happened to be me. He just kept coming and he was more aggressive. And as soon as he got off that tree, he launched me in the air.
2: Ja, hij lag lekker rustig op de grond, de bison. En in één keer zocht hij een doel. En dat was dus deze man, de 65-jarige man. Dan ging hij achteraan, nam hem op zijn hoorns, zwiepte hem de lucht in. En als je dat ziet, dan valt één gebroken dijbeen nog best mee.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
5: Her en der in het land een paar files. Op de A8 kan je er weer door vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Zaanstad-Koog is daar voor bergingswerkzaamheden nog de rechte rijstrook dicht. Je moet wel een beetje geduld hebben daar, want er staat wel 2 kilometer file met een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En door de file op de A16 ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Knop in Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten oponthoud.
1: De Belg Remco Evenepoel pakte de ritzegen in de individuele tijdrit. Hij won met maar liefst 28 seconden verschil met de nummer 2, de gele truitdrager, Pogacar. Commentator Stef Clement, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, dus Evenepoel, die loste de belofte in. En hoe? Denk jij dat Pogacar slecht geslapen heeft?
6: Ik denk het niet, hoor. Of er moet weer zo'n nachtelijke dopingcontrole zijn geweest. Want daar blijf je wel voor wakker. Maar ik geloof niet dat Tadej Pogacar echt wakker ligt van die 28 seconden.
1: Maar kan het toch zijn dat het wel bij hem aangekomen is?
6: Nou, hij vond het vooral vervelend, zei hij achteraf in het interview, dat hij bergop, hè, want het was een tijdrit eigenlijk in 3 delen. Je had in tijd, om het zo maar te zeggen, de helft ging bergop. Een kwartier zo ongeveer. En daar moest hij 15 seconden inleveren. Daarna in de afdaling bleef Tadej Pogacar precies in het spoor van Remco Evenepoel. En hij leverde dan nog wat tijd in op het vlakke stuk. Ja, dat kan eigenlijk ook niet anders ten opzichte van die ozo aerodynamische Remco Evenepoel. En niemand zit zo mooi op de fiets als Remco Evenepoel. De kogel van Scheptaal wordt hij wel genoemd. Dus ja, ik denk dat Tadej Pogacar op voorhand wel wist. Daar ga ik wat tijd op inleveren vandaag. Maar met alles wat nog gaat komen. We hebben vandaag, en daar gaan we het zo over hebben, een relatief rustige dag. Maar daarna nog 3 hele zware bergetappes waar Pogacar normaal gesproken veruit de sterkste is.
1: Ja, misschien dat hij de zweepje er nog iets harder overheen gaat gooien dan nu.
6: Misschien wel, ja.
1: Wat viel er nog meer op in deze etappe van gisteren?
6: Ja, nou, het was ook wel toch weer een etappe van verlies. Want we zijn de nummer 5 van het algemeen klassement kwijt. Het was feest bij Red Bull Bora vanwege die overwinning van Evenepoel. Maar tegelijkertijd raakten zij dus Florian Lipovic kwijt. En dat gebeurde op een moment dat je het eigenlijk niet meer verwachtte. Ik zei al, we klommen de helft van de tijd. Dan een hele snelle afdaling tegen bijna 100 km per uur. Dat ging allemaal goed voor Florian Lipovic. En toen kwam er één bocht naar rechts, helemaal beneden. En over een zebrapad eigenlijk gleed hij weg. Zo met zijn schouder tegen de stoeprand aan. En ja, dan weet je het bij wielrenners. Schouder, dat is sleutelbeen. En sleutelbeen kapot, dan ben je eruit. Dus een dag met twee gezichten voor Evenepoel. En dat is misschien toch wel een belangrijke figuur in de tactiek daar geweest. Want als je nog wat wil met Pogacar, dan zul je meer mensen nodig hebben dan één. En misschien had hij met Lipovic een masterplan kunnen bedenken voor die bergetappes. En ja, dat gaat dus nu niet meer door.
1: Kijken we even naar die etappe van vandaag. Je zei relatief rustig, rond 75 kilometer van Chambéry naar Varron. Denk jij dat Mathieu van der Poel hem weer in zijn boekje heeft staan?
6: Dat weet ik wel zeker, want die relatieve rust die is voor de klassementsrenners. Maar eigenlijk alle andere renners die nog wat willen halen in deze Tour, die moeten vandaag hun kans grijpen. Het is een lastig vertrek. De eerste 45 kilometer, misschien wel 50 kilometer, lopen bijna allemaal lichtjes bergop. Dat betekent dat je heel sterk moet zijn om weg te komen. Ja, en daar is Mathieu van der Poel natuurlijk heel erg goed in. Die heeft een neusje voor de juiste mensen, maar hij heeft ook vooral de kracht om waar het moeilijk is mee te glippen in de ontsnapping. Ja, ik denk dat 60% van het peloton gaat proberen vandaag aan te vallen.
1: Oh, dat zijn er veel.
6: En, ja, dat is dus, ja, maar goed, 60% van het peloton heeft ook twee rustdagen gehad, hè? De echte rustdag. En de jongens die gisteren wisten, ik kan die tijdrit niet winnen, die hebben eigenlijk gisteren een beetje de benen op spanning gezet in die 25 kilometer tijdrit. Rustig naar het hotel rijden. Die zijn weer fris, zoals we eigenlijk elke dag hebben gezien in de Tour, dat ze elke dag opnieuw de batterij hebben opgeladen. Dus dat wordt een heel groot gevecht. En laten we blij zijn als Nederland dat wij nou een van die grote vechtersbazen, eigenlijk misschien wel de Rico Verhoeven van het wielrennen, is Mathieu van der Poel. Dus die gaat misschien nog wel een klapje uitdelen.
1: We gaan kijken naar Mathieu -Rico. Dankjewel, Stef. Dijkwachters van Hoogheemraadschap Delfland gaan op pad voor dijkcontroles vanwege de grote droogte. De effecten zijn al te zien namelijk. Verslaggever Danny Simons loopt mee met een inspecteur van Delfland. Danny, wat is de staat van de dijk waar je nu bij bent?
7: Nou, er zijn al scheuren te zien. Er schijnt hier ook een hele grote scheur te zijn in de dijk. Ga ik zo meteen naar op zoek. Maar ik wil eerst even schetsen wat voor prachtig uitzicht ik heb. Ik sta op een brug boven de Berkelse Zwet. Een vaart hier met aan de ene kant van mij uitzicht op Delft. En de andere kant, zoals je zo over de A13 heen kijkt, zie je de prachtige skyline van Rotterdam. En ik sta hier op deze brug met Auke Visser, de dijkinspecteur van de Hoogheemraadschap Delfland. Auke, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Allereerst, we gaan eens op zoek naar die scheuren. Wat heb je hier in je hand?
8: Ik heb hier mijn belangrijkste werktuig voor de inspecties, de prikstop. Ja. En daarmee kan je onder andere ook de diepte van scheuren bepalen, maar ook de lengte van scheuren, een beetje de verhoudingen.
7: Even checken hier op de brug of die een beetje goed prikt. Ja, volgens mij een stevig ding. Zullen we naar de dijk toe lopen?
8: Zeker, zeker.
7: En dan moeten we hier de brug aflopen, een hele steile brug, zodat de bootjes onderdoor kunnen. Dan hebben we hier een hek. En ja, het hek kan niet open, dus we moeten er gewoon, net zoals met Gim vroeger, overheen klimmen. Precies. Hulp nodig, Auke?
8: Nou, ik heb het vaker gedaan.
7: En dan zie ik volgens mij aan de andere kant schaapjes aankomen. En zo te zien hebben ze hier ook al flink wat drollen neergelegd. Dus het wordt een beetje manoeuvreren rondom de drollen. En ondertussen een beetje een fatsoenlijk interview houden, Auke. Ja. Auke, het heeft net wel even geregend. Ja. Is dat goed nieuws?
8: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
7: Het is leuke woordgrap.
8: Dank je wel. Een echte dead joke. Dat helpt niet zo gek veel op het geheel. Het is ontzettend lang droog geweest al. En dat hele kleine beetje regen, ja, dat wordt eigenlijk amper opgenomen door de bodem op dit moment. Het blijft een beetje op het gras liggen. Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
7: Ja, dat wel, ja. En door de droogte dus nu wat vaker inspecties. Hoeveelste is dit nu in een paar weken tijd?
8: Dit is de tweede inspectieronde van dit jaar. De vorige was ongeveer 4 weken geleden. Zolang het droog blijft, houden we gewoon altijd de weersberichten in de gaten. Dus het KNMI is wat dat betreft heel belangrijk. En als het droog blijft en ook de vooruitzichten droog blijven, vinden die inspecties vanzelf een keer plaats. En dat doen we dan op bepaalde dijken in het gebied die aangemerkt zijn als zeer droogtegevoelig.
7: En het gevaar is volgens mij van de droogte er is bijvoorbeeld een tijd geleden alweer een hele dijk weggespoeld, hè, waar dus veen in zat, wat dan lekker los gaat bewegen. Verwacht u dat hier ook?
8: Nou, dat verwacht ik hier absoluut niet. Je refereert denk ik aan Wilnis in 2003. Dat was ook wel een heel uitzonderlijk geval. We hebben hier inderdaad wel veendijken, maar het veen is over het algemeen ingepakt in een flinke laag met klei. En die klei...
7: Beschermlaag.
8: Dat is gewoon een beschermlaag inderdaad. En die zorgt ervoor dat het vocht ook vastgehouden wordt. En dat ook er tegenwicht plaatsvindt. Dus je hebt... het is een stuk steviger dan alleen maar een veendijk. Ja.
7: We zijn bij de dijk aangekomen, inderdaad. Acht meter lang of zo dit, of niet?
8: Ja, deze was tijdens de droogteinspecties van de week. Hebben we droogteinspecties gelopen dus. Door de inspecteurs van het Hoogheemraadschap. Is deze aangetroffen in deze dijk.
7: Ja. En de komende tijd betekent dat vooral monitoren. En als deze scheur nou veel groter gaat worden en breder door de droogte, dan komen ze in actie en gaan ze kijken hoe ze hier deze scheur kunnen opvullen.
1: Verslaggever Danny Simons in Delfland. Ook in deze tijd uiteraard gewoon stand.nl.
9: Zo is het, Astrid.
1: Na 9:30. Roos, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Wie zijn de mensen die online medicatie aanschaffen zonder medisch toezicht? Het Trimbos Instituut gaat dat onderzoeken. Hoe groot is die groep, willen ze weten? En waarom zoeken ze hun heil bij online medicatie? Het kan bijvoorbeeld zijn dat deze mensen wel zorg hebben gehad van een arts, maar uit beeld zijn verdwenen. Het kan ook zijn dat het gaat om mensen die geen vertrouwen hebben in de zorg. En dat is allemaal levensgevaarlijk als je dan zelf online gaat zoeken naar de juiste medicatie. Want er overleden al tientallen mensen. We moeten meer gaan waarschuwen voor de gevolgen en het gesprek aangaan met deze groep, zeggen deskundigen. Ook moeten websites aangepakt worden. We gaan erover praten aan de hand van de stelling: het online kopen en verkopen van medicijnen moet gestopt worden. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Bestelt u wel eens medicijnen online? Zo ja, wat? Waarom bent u daartoe overgegaan? Of zegt u nee, ik ga altijd naar de huisarts? Bent u huisarts, dan zou ik u ook heel graag willen spreken. Ziet u de gevolgen hiervan bijvoorbeeld in uw spreekkamer? Bel 0800 1101 of reageer via de NPO-luister-app.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: NPO Radio 1.
23: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
24: De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581 en dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong, blijkt uit de nieuwe cijfers. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De regering kreeg het huis in handen na een juridische strijd. Met het openen van een politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. En de Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Daarmee won hij 3 Grammys en werd hij genomineerd voor een Oscar. Plas Johnson was 94. Ik wou het bijna doen. Dankjewel.
1: Nee, ik heb het meteen in mijn hoofd. Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, sombertje ziet het eruit buiten.
25: Het is grijs inderdaad, ja. De bewolking is best wel hardnekkig in het land. En hier en daar valt uit dikkere bewolking ook een spatje motregen. Nou, grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En het is ook wel enigszins aan de koele kant. Temperatuur op dit moment zo rond een graad of 16 op de meeste plekken in het land. En vanmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 20. Regionaal is dan opnieuw ook een spatje motregen mogelijk. Maar later in de middag kan misschien ook de zon even doorbreken. Er staat ook wel een stevige noordwestenwind. En vanavond zien we dat het wolkendek wat vaker open gaat breken. En dan kunnen we de zon nog een tijdje zien. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 12 tot 15 graden. En ook dan hebben we nog te maken met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen.
1: En dan vanaf morgen toch weer de zon tevoorschijn?
25: Ja, zeker. Morgen gaan we de zon wel wat vaker zien. Maar wel ook wel wat grote verschillen. Want zeker in het noorden van het land zien we de zon wat minder vaak dan in het zuiden van het land. In het noorden wordt het dan ook een stuk frisser met zo'n 18 graden. Terwijl in het zuiden zo'n 21 tot lokaal 24 graden kan worden in Limburg. Dus wel grote verschillen morgen. Maar neerslag staat morgen niet op het programma. En de dagen daarna dan gaan we in heel het land de zon weer wat vaker zien. Bij temperaturen die ook wat verder op gaan lopen. Want vrijdag en zaterdag kan het in het binnenland weer zomers warm worden met ruim 25 graden. Is wel van tijdelijke aard, want zondag wordt het weer wat minder warm. En dan krijgen we ook te maken met wat meer regen. Maar goed, die regenwater, dat is natuurlijk meer dan welkom deze dag.
1: Zeker. Berend, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg?
26: Nou, er staat een kleine 50 kilometer file verspreid over het land. Dus de ochtendspits heeft niet zoveel om het lijf als normaal gesproken. Het is natuurlijk vakantie. A2 Eindhoven-Maastricht. Daar bij Maastricht-Noord ligt iets op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Klein kwartiertje vertraging daar. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk bij Zaanstad-Koog. Nog 20 minuten oponthoud daar. Voor bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En voor werkzaamheden is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. Aansluitend ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder.
1: Het aantal explosies in Nederland is afgenomen. Straks horen we hoe dat komt.
27: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
28: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
29: Start je dag zonder barst.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen in Nederland. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren er 581 aanslagen of pogingen tot. En dat zijn 124 minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Verslaggever Hassan Joskoen ging langs bij Carole Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief tegen Explosies. Hij vroeg haar waardoor die daling komt.
3: Nou, we hebben een hele intensieve aanpak vormgegeven, waarin gemeente, politie, het Openbaar Ministerie, ook het MKB, verzekeraars, woningcoöperaties, allemaal betrokken zijn. Om te zorgen dat we aan de ene kant signaleren als er iets speelt, dat we aan de voorkant kunnen voorkomen dat er een explosief afgaat. Maar ook dat we de opsporing heel intensief maken. Dus dat de politie er echt bovenop zit. Plus dat we ook zorgen dat maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van het materiaal van deze explosieven, om die moeilijker beschikbaar te maken.
4: Ziet u dat het succes heeft, jullie aanpak?
3: Nou, we zien gelukkig dat nu dit half jaar de cijfers naar beneden zijn gegaan. Met 124 minder explosies landelijk gezien. Maar dat is nog elke keer één te veel. Dus we zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
4: Wie hebben het hier? Want wie zijn de daders?
3: We zien dat de meeste daders die gepakt worden, en dat zijn degenen die het dus uitvoeren, bijna allemaal onder de 25 jaar zijn. Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, met voetbalkantines. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt. Maar wij richten ons ook heel nadrukkelijk op de tussenpersonen, dus degene die de opdrachten geven aan de jongeren. Want zij zijn uiteindelijk ook degene die hoger daarin in de hiërarchie zitten. En daar moeten we ook heel effectief die aanpak op richten. En we zien ook nu een aantal situaties waar er behoorlijk hoge straffen ook aan die tussenpersonen zijn opgelegd. Om op die manier ook te laten zien dat we dit niet zomaar voorbij laten gaan.
4: Is het niet effectiever om de verkoop van explosieven tegen te houden? Hoe zit het daarmee?
3: We zijn heel hard bezig om ook te voorkomen dat die explosieven op de markt komen. Want de beschikbaarheid van het materiaal, makkelijk beschikbaar krijgen van het materiaal. Als we dat kunnen tegengaan, dan wordt het ook moeilijker om die aanslagen te plegen. Daar zijn we ook effectief in. We hebben nu ook met de Europese Commissie afgesproken dat zij ook bezig gaan om een wet te maken dat die productie en die verkoop in Europa eigenlijk aan banden wordt gelegd. En ondertussen zijn we ook bezig met bijvoorbeeld Duitsland om de partijen die daar opgeslagen liggen, transport daar naartoe, om die ook echt aan te pakken. En die samenwerking die loont ook, want we zien er ook nu al voorbeelden van dat partijen ook echt worden opgespoord.
1: Zijn burgemeester Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies. President Trump heeft een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië goedgekeurd. Dat melden Amerikaanse media. Daarmee kan het land een civiel nucleair programma opzetten. Volgens ingewijden geldt het akkoord voor de komende 30 jaar. Moet het woensdag officieel worden ondertekend. Arabist Leo Quarter, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
1: Maar wat kan Saoedi-Arabië met zo'n civiel nucleair programma?
6: Ze kunnen kernenergie opwekken voor civiele doeleinden. Doe het nu zo dat in Saoedi-Arabië alles natuurlijk heel erg is gebaseerd op fossiele brandstoffen, gas en olie. En ze willen dat ook veranderen. Ze willen dat aanpassen, ook andere bronnen van energie hebben.
1: En daar hebben ze dan kernenergie voor nodig?
6: Ja, vinden ze wel. Saoedi-Arabië is natuurlijk een enorm groot land. Ze hebben ook enorme zonneparken voor de opwekking van de zonne-energie. Er staat ook heel veel wind in Saoedi-Arabië. Dus je kunt ook via wind veel opwekken. Wat ze ook doen. Maar dit willen ze ook. Er zit ook een prestige dingetje aan. Dat ook. Maar ze vinden het toch wel belangrijk, ja.
1: En het is een akkoord met de VS. Wat levert het de Amerikanen op?
6: Heel veel geld. Ik bedoel, als het programma inderdaad doorgaat, dan is het zou dat een overeenkomst worden voor de komende 30 jaar. En dat zouden vele tientallen miljarden dollars zouden worden verdiend door Amerikaanse bedrijven in het opzetten van een Saoedisch nucleair programma. Maar voordat het zover is, moet er eerst een soort van studie worden gedaan, feasibility study, om te kijken of het eigenlijk wel rendabel is om dit te doen in Saoedi-Arabië. Maar dat is niet geheel duidelijk. Het kan ook zo zijn dat die studie zou moeten uitwijzen of het wel veilig is om dat te doen in Saoedi-Arabië, met het oog op dat het niet een andere doeleinden krijgt dan zeg maar het opwekken van kernenergie voor civiele doeleinden.
1: Oftewel, of er een risico bestaat als ze kernwapens gaan produceren?
6: Ja, dat natuurlijk, want dat houdt iedereen in zijn achterhoofd. En het is natuurlijk heel vreemd dat op dit moment de Amerikanen oorlog aan het voeren zijn met Iran. Eigenlijk de insteek van die oorlog is dat Iran ooit een civiel nucleair programma had, maar dat uit de hand is gelopen. Dat de wereld nu bang is dat Iran kernwapens gaat ontwikkelen. Want de Amerikanen zijn er bang voor en die willen er iets aan doen. Daarom is er nu oorlog. Maar op hetzelfde moment, terwijl die oorlog wordt gevoerd, zou Amerika dus nu overwegen om Saoedi-Arabië ook een dergelijk programma te gaan geven.
1: En is dat dan omdat ze de Saoedi's vertrouwen?
6: Nou ja, Saoedi-Arabië is natuurlijk een hele goede bondgenoot van het Westen, van ons ook, van Nederland, van Europa, van Amerika. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een hele andere omstandigheid dan Iran.
1: Maar ja, je kunt niet in de toekomst kijken.
6: Wallahi, dat weten we niet. De toekomst is in de hand van Allah, zoals we zeggen, in het Midden-Oosten. Dus dat weten we niet natuurlijk. Nee?
1: Valt dit dan in andere landen in het Midden-Oosten, in de Golfregio?
6: Nou ja, er zijn meer landen die hier aan denken of die er al mee bezig zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten is al een kerncentrale, maar die zal op een hele andere manier gaan werken dan de kerncentrale in Saoedi-Arabië. Dus al het uranium dat wordt verrijkt voor die kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten wordt buiten het land verrijkt, niet in het land zelf. In Saoedi-Arabië, dat is de bedoeling, zou het in Saoedi-Arabië zelf plaatsvinden. Je hebt ook andere landen zoals Egypte en Turkije. Ook daar heb je kerncentrales die worden gebouwd. Maar dat gaat dan in samenwerking met de Russen. En zo kun je natuurlijk ook zien. Ik bedoel, als Saoedi-Arabië het niet krijgt van de Verenigde Staten, dan kunnen ze natuurlijk ook hetzelfde verzoek leggen bij China of bij Rusland. Ja, en dan hebben we er überhaupt geen vat meer op.
1: Ah, dus dat de Amerikanen denken, dan kan het beter in samenwerking met ons, dan hebben we het nog een beetje in het zicht.
6: Ja, inderdaad, zoiets. Maar wat ook opmerkelijk is dat Saoedi-Arabië is hier al vele jaren over bezig. Ten tijde van Biden al zeiden de Saoedi's van, we willen een kerncentrale hebben in Saoedi-Arabië. En de regering Biden in de tijd die koppelde dat dan aan het sluiten van een akkoord met Israël, de Abraham-akkoorden. Nu schijnt die koppeling gewoon losgelaten te zijn. Want er is niets wat erop wijst dat Saoedi-Arabië überhaupt de Abraham-akkoorden wil sluiten met Israël.
1: Dat is een soort vredesvoorstel als het ware.
6: Ja, inderdaad. Ja. Dus het kan nog steeds zo zijn dat het niet alleen maar gaat om geld. Maar het kan ook zo zijn dat de Amerikanen proberen om op deze manier de Russen en de Chinezen, maar met name de Russen, buiten de deur te houden.
1: Ingewikkeld onderwerp dus, hè?
6: Ja, zeker. Er zitten veel kanten aan en valkuilen natuurlijk. En Daarbij hoort natuurlijk ook dat de kroonprins van Saoedi-Arabië, MBS, deed ook een uitspraak in 2018. Die zei van oké, als Iran inderdaad afstevend op een kernwapen, dan willen wij dat ook. Uit het oogpunt van, hè, er moet wel een machtsevenwicht zijn in het Midden-Oosten aan de Perzische Golf. Zo'n opmerking wordt dan gemaakt. Dat zet je natuurlijk ook aan het denken.
1: Dank u wel. Arabist Leo Quarte, die enige lichtwacht in deze ingewikkelde zaak. Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden, schrijft onder meer Sportza.
24: De Nederlander zal op pole position liggen om de eindverantwoordelijke bij de Belgische nationale ploeg te worden. Na het afgelopen WK werd het contract van de vorige bondscoach van België, Rudy Garcia, niet verlengd. En Van Bommel moet dus zijn opvolger worden, is het idee. En een hele gekke gedachte is dat ook niet, want Van Bommel heeft in het verleden al succes gehad in België. Als trainer namelijk van Antwerpen pakte hij 3 jaar geleden de titel. En nog meer voetbalnieuws. De transfersoap rond Crescencio Summerville lijkt nog niet voorbij. Een Nederlandse buitenspeler leek op weg naar AS Roma, tot opeens Saoedische club Al Hilal een megabod van 80 miljoen euro deed. We hadden het er nog net over Saoedi-Arabië. Ja. Nou, ook in voetbal zijn ze aan de weg gaan timmeren. De transfer van Summerville naar het Midden-Oosten leek allemaal in kannen en kruiken, maar AS Roma laat het er niet bij zitten, want de trainer en de voorzitter van de Italiaanse club zouden een poging hebben gedaan om Summerville alsnog naar Italië te halen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de trainer met de Nederlandse speler al hebben gebeld. En of het nog zin heeft, dat is maar de vraag, want vandaag wordt Summerville al medisch gekeurd bij Al Hilal. Een flinke tik voor darter Michael van Gerwen, dat was te zien op Sky Sports. Op de World Matchplay, het zomer-WK, schakelde Dirk van Duivenbode zijn landgenoot uit.
7: To delight, moments later, with his sixth match start.
24: Al dat kabaal altijd, hè, dat darten. Ik vind het ook zo'n tegenspraak met al die dat rustige pijltjes gooien.
1: Ja, maar tegelijkertijd waren ook deze winter allerlei voorrondes van het toernooi zonder publiek. Dat was al helemaal gek.
24: Oké, dus dit valt dan nog wel mee.
1: Die stilte.
24: Prima, ja, dat is ook wel weer zo, dat is ook heel raar. In ieder geval, Dirk van Duivenbode had er 6 wedstrijdpijlen voor nodig. Won uiteindelijk met 14-12. Flinke tegenvallen dus voor Van Gerwen, want ook op de wereldranglijst doet de vroege uitschakeling erg pijn. Hij zakt daardoor voor het eerst in 14 jaar uit de mondiale top 4. En RTV Drenthe tot slot ging langs bij Lisa van Zonneveld, en dat is de partner van toerrenner Edoardo Affini, inderdaad uit Italië. Het moet raar lopen, wil hij in de laatste dagen van de Tour de France nog het erepodium bestijgen. Maar toch blijft zijn partner Lisa hem vanaf de bank in Donderen trouw aanmoedigen. Al kan ze niet wachten tot...
8: Maandag naar Nederland.
9: Ik kan me voorstellen dat dan 3 weken ook lang zal zijn.
8: Ja, lang genoeg. Zeker.
9: Hoe denk je dat hij er zondag aan toe is?
8: Moe. Denk ik.
9: Wel even klaar met fietsen misschien wel.
8: Dat denk ik niet hoor, maar ik denk dat hij heel blij is dat hij naar huis kan.
24: Ja, ze is niet van de grote teksten geloof ik, maar ze wil hem wel heel graag weer thuis hebben. Ze heeft ook een klein kindje, begrijp ik. In ieder geval een paar dagen en dan zijn de doelen voor zijn ploeg Visma bijgesteld. Want na het uitvallen, we weten het van kopman Jonas Vingegaard, is een etappe winnen nu het belangrijkste.
1: Robert, waar staan nog files?
26: Nou, 30 kilometer is het in totaal, verspreid over het land. De meeste vertraging heb je helemaal in het zuiden, op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht-Noord namelijk een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartiertje oponthoud in de vorm van 6 kilometer file. Vanaf Elslo rijdt het langzaam. A8, Zaanstad-Amsterdam. Bij Zaanstad-Koog nog 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. De rechte rijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Dat is voor werkzaamheden. Kwartier vertraging daar en aan sluiten een kwartiertje extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
10: NPO Radio 1.
11: Dit is tot 9:30.
10: Het NOS Radio 1-journaal.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Het is kermis in Uden. Nou, niks bijzonders toch, zou je zeggen. Maar deze holiday kermis is speciaal voor mensen met een beperking. Dat doen ze al 40 jaar in Uden. Verslaggever Roel Pauw maakt een rondje.
1: Hoe heet jij?
2: Meili.
1: En je zit in een rolstoel?
2: Ja.
1: Kun je dan wel dingen doen op de kermis?
3: Eentjes vangen vind jij heel leuk, toch?
2: Ja. Eentjes vangen. Eentjes vangen. Ja.
1: Wat voor kaartje hebben jullie hier?
2: De snippenkaart.
1: Oh, het is een strippenkaart. Daar staat op wat je allemaal kunt doen. Autoscooter, turbopoliep, supermaus.
2: Ja.
1: Zijn er dingen bij die je nog graag wil doen?
3: De sfeer proeven en een ijsje eten, denk ik, straks. Ja. Toch, Miley?
2: Ja, ijsje.
1: Bungee trampoline?
3: Nou, nee, dat gaan we niet doen, denk ik. Nee, daar is niks voor haar. Nee.
1: Niet alles kan, maar wel
3: niet
1: veel.
3: Alles kan, jawel. Ja. Maar ik dacht dat het iets stiller zou zijn, want het was een prikkelarme kermis, maar die moet ik nog zoeken.
1: Veel plezier.
2: Okay. Dankjewel, graag gedaan.
1: Nelly Hagens, u bent al jaren betrokken bij deze bijzondere kermis.
4: Ja, bijna 20 jaar. Een kermis zo apart, zo mooi.
1: Voor wie is deze kermis?
4: Nou, deze kermis is echt voor alle mensen met een beperking. En dan maakt het niet uit, jong, oud. Het is één grote happening. Iedereen is welkom. We vragen aan niemand waar kom je vandaan, wat of hoe. Maar het feit dat ze hier ontvangen worden en dat dit echt een speciale middag alleen voor hun is.
1: En dat al 40 jaar?
4: Ja, ze waren hier 40 jaar als een van de eerste van Nederland begonnen met dit gehandicapte spektakel, zeg maar, speciaal voor deze mensen.
5: Ben jij in het spookhuis? Nee? Okay, daar gaan we.
6: Dit was de turbopoliep.
1: Oh, dit was de turbopoliep. Ging het hard?
6: Ja, ik ging best wel hard. Wel een beetje misselijk.
7: Mama, even vragen. Mijn mama.
1: Nog even vragen of je moeder het ook goed vindt?
3: Oké. Okay. Oh, wacht even. Ze moet jou nog even hebben.
1: Wat zei mama?
3: Mama zei ja.
1: Nienke mag overal in.
3: Ja.
7: Ja! Dank u!
1: Jij moet nu mee.
3: Ik ben er bang voor.
4: De attracties gaan nu ook een tandje rustiger. Je zag straks ook, toen de mensen hier allemaal kwamen, dat ze aan de zijkant staan. Mensen die te veel geprikkeld worden, want ook dat zit natuurlijk. Maar het is eigenlijk één groot feest. Niet alleen voor hun, maar zeer zeker voor mij.
1: Waar komen jullie net vandaan?
7: Van het spookhuis.
1: Houden jullie van de kermis?
8: Ja, gezellig, mensen.
5: De sfeer. Ik vind het wel leuk dat ze organiseren voor iedereen die een verstandelijke beperking hebben.
1: Oké, ja.
5: Een beetje rustiger. Niet te veel andere mensen om je heen.
4: We hadden nu dus Hawaii-thema. Kijk, dat zie je ook daar, hè?
1: Aloha.
4: Ja, aloha. Dus iedereen kreeg een mooie ketting om, een kleurrijke ketting. En dan een zakje snoep erbij, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Gewoon die aandacht.
3: Jimmy, wil jij erin?
9: Ja.
1: Even de kaart afstrepen. Jim.
4: Nou, top of the bill kwam ook nog Sineke hier even op het podium. Nou, dat was helemaal een feest voor de mensen natuurlijk.
1: Nou, ik zou dit niet echt prikkelarm noemen. Sineke treedt op aan de voet van het reuzenrad en het is best hard. Maar het lijkt de bezoekers niet te deren. Een grote glimlach op het gezicht. Een paar staan op het podium stijf naast Sineke mee te hossen op de muziek.
10: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
11: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vrijdagnacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
10: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. De vraag naar uitzendkrachten neemt weer toe, blijkt uit de kwartaalcijfers van uitzendbureau Randstad. En weer een grote natuurbrand in Frankrijk. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
3: En die brand zorgt voor problemen in het Zuid-Franse departement Var. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is al verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet en ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur gisteravond neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. De politie is nog altijd bezig met onderzoek en de omgeving is afgezet. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581 en dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong, zo blijkt. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. In Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de dodelijke aanslagen van 15 jaar geleden. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen, en schoot daarna 69 mensen dood op het eiland Utøya. Daar was toen een zomerkamp van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. Zondag werd al een monument onthuld in Oslo. Op het metershoge werk staat een kleine vogel in het water. Het kunstwerk bestaat uit honderdduizenden stenen met daarop de namen van alle slachtoffers. In het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk wordt vandaag een politiebureau geopend. Na Hitlers dood was het pand jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kwam het in handen van de overheid na een juridische strijd. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter nazi's staan. Door er nu een politiebureau van te maken wil Oostenrijk voorkomen dat het gebouw een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend geworden van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Daarmee won hij 3 Grammys en werd hij genomineerd voor een Oscar. De saxofonist begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Plas Johnson was 94. Het weer nog, het is bewolkt, er kan een buitje vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon ook weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en dan wordt het maximaal 24 graden.
2: Verkeersinformatie, Robert Vriezer.
4: Een rustige ochtendspits nog steeds. 23 kilometer file in totaal bij elkaar. Ja, je moet kiezen, hè. Bij elkaar, laten we doen. 23 kilometer op de A8 rijdt het wel langzaam vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad Koog. 20 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. Rechterrijstrook van A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. En aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer en 10 minuten oponthoud.
2: Waar komt de vraag naar extra uitzendkrachten vandaan? Dat horen we zo van onze economieverslaggever.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De opkomst van datacenters in de Verenigde Staten zorgt voor een flinke toename van uitzendkrachten. Blijkt uit de kwartaalcijfers van uitzendbureau Randstad. Economieverslaggever Aarde Brands. Datacenters staat nou niet echt bekend omdat er heel veel personeel rondloopt. Dus om wat voor banen gaat dat?
13: Ja, het gaat volgens Randstad echt om vakmensen. En dan moet je dus denk aan mensen die werken aan de bouw van die datacenters. En alles wat erbij komt kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die server

0: die werken aan de bouw van die datacenters. En alles wat erbij komt kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die servers in staan. Dat moet allemaal gemaakt worden. Ja, en daar worden nu in de Verenigde Staten heel veel uitzendkrachten voor ingezet. En het is eigenlijk ook wel een beetje logisch, hè, want zodra zo'n datacenter dan eenmaal staat, dan heb je natuurlijk veel minder personeel nodig. Dus het is heel logisch om uitzendkrachten te gebruiken bij de bouw van die datacenters.
1: En verder, doet Randstad het überhaupt goed?
0: Ja, maar de verschillen zijn groot. Dus als we helemaal uitzoomen, gaat het gewoon best wel lekker. De omzet nam met bijna 2% toe naar 5,9 miljard euro. En het bedrijf behaalde ook een winst van 84 miljoen euro. Allemaal netjes. Maar zoals gezegd, de Verenigde Staten is wel echt de uitschieter dit keer. En ook in Europa zijn de verschillen groot. Dus als je bijvoorbeeld naar Spanje kijkt, ook echt een flinke toename in de vraag naar uitzendkrachten. En dat is dan vooral te danken aan de automobielindustrie. Maar ja, er zijn ook landen die het iets minder doen. En Nederland hoort daarbij.
1: En waarom Nederland?
0: Nou, de Randstad-topman had het zelf over de nieuwe wetgeving. Want sinds begin dit jaar gelden de nieuwe regels voor flexwerkers. En dat betekent dat het inzetten van uitzendkrachten in Nederland een stukje duurder is geworden. Nou, dit is wat hij vanochtend tegen mij zei. En hij is Sander van het Noordeinde, de topman van Randstad.
2: Die wetgeving die zegt dat iedereen hetzelfde moet verdienen. En dat is op zich uitstekend. Maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseauto-regeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw. En dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, er hoeft geen econoom voor te zijn dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag. En dat is dus aan het gebeuren.
1: Wat zeggen deze cijfers van Randstad dan over de economie?
0: Ja, wij kijken altijd heel graag naar de cijfers van Randstad. Want als uitzendbureau zijn ze een soort van thermometeren. Dus zij zien als eerste wanneer er gesneden wordt in personeel, maar ook wanneer er juist extra vraag is naar personeel. Dus we proberen altijd een beetje te vragen van, goh, hoe kijken jullie nou naar de ontwikkeling van de economie? Nou, dit is wat de topman vanochtend zei.
2: Op zich navigeert de wereld daar eigenlijk heel aardig doorheen. En zo ook onze klanten. Wat in ons voordeel is, dat in dit soort situaties, waar er wel meer economische activiteit is, maar er ook onzekerheid is, ja, werken klanten liever met tijdelijke mensen, zodanig dat ze die flexibiliteit die wij natuurlijk bieden, behouden. Dus tot op zekere hoogte speelt het ons een beetje in de kaart op dit moment.
0: Ja, dus de onzekerheid in de wereld, handel en wereldeconomie is op dit moment nog even een voordeel bij Randstad. Maar het zegt natuurlijk wel wat dat bedrijven op zoek zijn naar tijdelijke krachten en iets minder inzetten dan waarschijnlijk op vaste krachten. Dus...
1: Ja, dus niet per se uitbreiding van de activiteiten.
0: Nee.
1: Maar meer voorzichtig zijn in het aannemen van personeel.
0: Ja, zorgen dat je een flexibele schil hebt waar je snel in kan schuiven bij het minst of geringste wat er gebeurt.
1: Aida, dankjewel. Economieverslaggever Aida Brands. Na het opschorten van het staakt het vuur is Iran voor de 11e nacht op rij gebombardeerd door Amerika. Dat is een reactie op Iraanse aanvallen op de commerciële scheepvaart en op de dood van Amerikaanse militairen die omkwamen na Iraanse aanvallen. Want hoewel Amerika vaker aanvalt, weet Iran de Amerikanen steeds preciezer te raken. Volgens Jury Verschoor, defensie-expert en onderzoeker bij Instituut Klingendaal, zijn er twee redenen waardoor dat Iran steeds vaker lukt.
3: Enerzijds is dat vanwege een update van een huidige raket die Iran al heeft, de zogenoemde Hash-Qassem-raket. En die geüpdate versie, genaamd de Qassem-Bashir-raket, is beter manoeuvreerbaar, zeker tot 30, 40 meter voor inslag. Daardoor is het gewoon lastiger voor luchtverdedigingssystemen om dit soort raketten te kunnen onderscheppen. Overigens is het onduidelijk over op welke schaal Iran deze raketten heeft. Maar dat het ze heeft, is duidelijk inmiddels. Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: En wat zegt dat over hoe sterk Iran is op dit gebied?
3: Je ziet dat ze dus steeds succesvoller zijn. En steeds meer in staat zijn de Amerikanen pijn te doen op deze manier. Nogmaals, het is onduidelijk over welke schaal Iran...

0: over dit soort rakettenbezit. Maar dat het pijn kan doen voor de Amerikanen, dat zien we dus wel de laatste dagen.
1: Want kunnen ze nog raketten en drones bijmaken?
0: De industriële capaciteiten van Iran zijn wel inderdaad aangetast tijdens deze oorlog. Het was een van de primaire doelwitten, ook van Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Tegelijkertijd zien we wel dat vrij goedkope systemen, de domme systemen als Shahed-drones of normale ballistische raketten, wel eenvoudiger te produceren zijn dan bijvoorbeeld deze high-tech raketten. En Iran is tot op zekere hoogte nog steeds inderdaad in staat om dit soort militair materieel te produceren. Zeker.
1: En doen ze dat dan op eigen kracht of krijgen ze hulp van buiten?
0: Grotendeels doen ze dit op dit moment op eigen kracht. Er zijn eerder signalen geweest dat Rusland via bijvoorbeeld de Kaspische Zee bevoorrading gaf aan Iran om dit ook door te zetten. Dit is op dit moment iets minder. Maar we hebben wel al langer signalen dat China bijvoorbeeld vaste brandstof levert aan Iran. En vaste brandstof is juist weer belangrijk voor de aandrijving van bijvoorbeeld ballistische raketten. Dus je ziet dat Iran die productie best wel nationaal doet. Alleen de bepaalde aspecten, bijvoorbeeld zo'n vaste brandstof, heeft het daadwerkelijk wel hulp van bijvoorbeeld Rusland of China.
1: We zien in ieder geval nu weer voor de 11e nacht op rij aanvallen. Betekent dat ook dat de kans op onderhandelingen, of in ieder geval op succesvolle onderhandelingen, verder weg is dan ooit?
0: Dat lijkt het wel. Er is op dit moment een voorstel gedaan vanuit de bemiddelende partijen als Qatar en Pakistan voor een hernieuwd 10-daags staakt het vuren. Een beetje in lijn met de voorgaande intentieverklaring die werd ondertekend door de Amerikanen en Iran. Maar voornamelijk de Amerikanen lijken hier op dit moment geen trek in te hebben. Simpelweg omdat in hun opzicht Iran zich niet aan de voorgaande intentieverklaring heeft gehouden. En het daarom ook geen reden heeft om opnieuw te onderhandelen over zoiets. Het lijkt erop dat de Amerikanen zich nu voornamelijk richten op het zogenaamd straffen van Iran. Maar het is maar de vraag in hoeverre dat effectief blijkt.
1: En het kan sowieso dan lang gaan duren?
0: Dit kan sowieso heel lang gaan duren. Iran heeft een lange adem, zit hier voor de langere periode in. En de Amerikanen lijken ook geen duidelijke strategie te hebben om dit op korte termijn te kunnen beëindigen.
1: Zei Joeri Verschoor, defensie-expert en onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Robert, nog steeds relatief rustig?
2: Ja, nog steeds rustig. 23 kilometer file in totaal in het land. Nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. File op de A17 neemt ietsje af vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Mogen wel 10 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder. En nu een te hoge vrachtwagen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen voor de Velzertunnel. Een kwartiertje vertraging. En die vertraging gaat dan wel oplopen, want de alternatieve route, de A9 bij de Wijkertunnel, die is dicht voor werkzaamheden. I do.

0: Greenlight van Lorde. Al bijna 2 weken worden de bombardementen heviger in Iran. Vooral het zuiden wordt hard getroffen. Niet alleen militaire doelen, ook burgerdoelen. En dat heeft impact op de bevolking. De Iraanse fotograaf Morteza Nignaat probeert dat te vangen in beeld. Want iedere keer als de oorlog en de straat van Hormuz in het nieuws komen, dan gaat het niet over de mensen, zegt hij.
1: Herba, ke bohrani jadid rokh mide, naam hun dobare be titre khabarha baz migarde. Amma zendegi mardomani ke sawahil shaharha va jazairi mantaqa ro khune khodeshun kardan to had ziyadi az negaha penhan munde.
0: Het leven van de mensen aan de kust, in de steden en op de eilanden blijft grotendeels buiten beeld, zegt Nignaat. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore heeft hem gesproken over zijn foto's en vertelt hoe hij het leven daar probeert te vangen in beeld.
2: Ja, je ziet het op die foto's. Hij geeft de mensen uit zijn gebied echt een gezicht. Al jaren fotografeert hij de mensen die rondom de straat van Hormuz wonen. Soms heel persoonlijk, portretten van zijn familie, zijn moeder vooral. De vrouwen uit zijn omgeving. Soms gebruikt hij ook oude familiefoto's, oude landkaarten van het gebied. En je ziet echt die rijke geschiedenis en cultuur van Zuid-Iran in zijn werk. De natuur, de zee natuurlijk, die zeestraat die belangrijk is voor de wereldeconomie. Maar ook voor de mensen die er wonen, die leven van de visserij. Hij heeft duidelijk een enorme connectie met de zee. En hij maakt veel foto's op de eilanden in de Persische Golf. Daar zie je ook heel goed. Die Iraanse eilanden zijn niet alleen strategische posities aan de frontlinie van deze oorlog, maar hebben ook een geschiedenis, een prachtige natuur. Er wonen mensen. We zien foto's van een bruiloft, van kinderen op het strand, van vrouwen in kleurige jurken op glittersandalen. Dus echt even iets anders dan het schaarse beeld wat we de afgelopen tijd krijgen van bombardementen en rookpluimen en vuurtjes die we zien en niet weten wat dat dan precies is.
0: Nee, want het is niet dat jij het niet probeert, maar het is heel lastig, hè, om een beeld te krijgen.
2: Klopt, we krijgen echt heel beperkt beeld uit Iran. En wat we krijgen zijn dan bijvoorbeeld beelden van het Amerikaanse leger, van aanvallen op militaire doelen, droneopslagplaatsen horen we dan, lanceerinstallaties. En in toenemende mate horen we dat het ook gaat om burgerdoelen. Maar we kunnen het nauwelijks verifiëren. Het is echt heel moeilijk een volledig beeld te krijgen van de schade, van het aantal doden en gewonden. En dat is natuurlijk heel frustrerend. De situatie in Iran is nou eenmaal niet erg transparant. Journalisten worden nauwelijks toegelaten. Kunnen zeker dan niet naar Zuid-Iran. De mensen uit Zuid-Iran krijgen we echt nauwelijks te pakken of te horen of te zien. Die vinden het ook dan te risicovol om te praten. En dan begin je natuurlijk wel af te vragen, na al die weken bombardementen, wie zijn die mensen die daar wonen dan eigenlijk? Hoe gaat het met ze? En zo ben ik in contact gekomen met deze moedige fotograaf.
0: Ja. Je kunt er ook niet zelf naartoe, maar je bent er wel geweest. Wat is het voor een gebied?
2: Ja, er wonen daar miljoenen mensen. Er zijn steden, dorpen, landelijke gebieden. En je kan op die foto's ook zien hoeveel verschillende invloeden er zijn. Afrikaanse invloeden, Europese, Indiase. Het is natuurlijk al eeuwenlang een belangrijke kuststreek. Iedereen is er voorbij gekomen. En ondanks die ontzettend moeilijke situatie zie je op de foto's dat mensen lachen. Je ziet mensen aan het strand, vrouwen in kleurige kleding, op scooters. Het leeft echt, dat vertelt hij. Ook er wonen hier warme, gastvrije, gulle, geduldige mensen. Heel veerkrachtig noemt hij ze, vrolijk, ondanks al die tegenslagen. En dat is wat ik ook zag toen ik daar 10 jaar geleden alweer was. Ik herinner me de vismarkten, de chaos daar. We zijn toen ook op een boot naar de straat van Hormuz gevaren en daar helemaal doorheen gevaren. En ook toen voelde je die spanning al, terwijl het op dat moment rustig was. Ja. En dat de geopolitiek het hier nog wel eens heel lastig zou kunnen gaan maken, dat was wel duidelijk.
0: Ja, want vertelt hij ook wat de impact dan van de oorlog is nu?
2: Ja, dat heel heftig is. Hij vertelt dat hij vaak de hele nacht knallen en explosies hoort. Dichtbij, ver weg, rondom Bandar Abbas. Dus ook veel infrastructuur gebombardeerd. Hij vertelt hoe ze nachten niet slapen, het nieuws volgen. Het is natuurlijk ontzettend heet. En dat de angst overheerst. Zal er morgen nog elektriciteit zijn? Hoe overleven we straks in die zomerse hitte? Ja, en Ja, over de politiek hebben we niet veel gepraat, want dat is natuurlijk voor zijn veiligheid. Ja. Het is heel logisch dat je iemand daar op zo'n moment niet te veel naar vraagt. Maar hij zegt, ik hoop dat deze situatie uiteindelijk tot iets beters zal gaan leiden. Want oorlog maakt niemand gelukkig en maakt hier zoveel levens kapot, zei hij.
0: Zijn correspondent Daisy Moore.
3: Reactie aan de redactie. 15 jaar geleden werden in Noorwegen 77 mensen gedood door de extreemrechtse terrorist Anders Breivik. Over zijn motieven schreef hij een document van wel 1500 pagina's en dat inspireert anderen tot de dag van vandaag nog. Zijn nieuwsredacteur en YouTube-maker Nina Jansen, waar we vanochtend mee spraken. En we kregen na het gesprek een opmerking van Huub. Hij vraagt ons of we de namen van daders niet meer willen noemen. Hij schrijft, bekend is dat sommige aanslagplegers mede gemotiveerd zijn om bekend te worden. Ook kan het noemen van de naam andere kwetsbare mensen motiveren tot crimineel handelen. Ja, handelen. En dat is altijd een lastige kwestie, noem je de namen of niet, hè?
0: Ja, dus daar hebben we het ook wel vaker over.
3: Zeker.
0: Wat doen we? Tot aan de hoofdredactie aan toe. Mm. De hoofdredactie zegt dus ook, we noemen de naam van de dader vaak wel. Want het belang van openbaarheid weegt zwaar. En door de naam van de aanslagpleger te noemen, kunnen we zo compleet mogelijk beeld geven van wat er is gebeurd, inzicht geven in motivatie. Handelen van de dader. Dus is de overweging, we laten de naam niet weg uit angst dat anderen dat gedrag kunnen kopiëren, wanneer het journalistiek gezien gewoon relevant is om hem wel te noemen.
3: Precies, ja, het wordt heel bewust wel gedaan, inderdaad. Klopt, en het is een heel goede vraag ook, want dat is natuurlijk echt wel een kwestie. En over dit gesprek, naar aanleiding van dit gesprek, want dat maakt natuurlijk altijd weer veel los, kwam er nog een vraag, namelijk moet ik even goed kijken?
0: Iris,
3: inderdaad. Stond even de naam. Ja, klopt helemaal. Ja, zij vroeg zich af, weet iemand eigenlijk hoe het nu is met Anders Breivik en hoe die nu over zijn daden denkt?
0: Die vraag hebben we nog even voorgelegd aan nieuwsuur-collega Nina Jansen.
4: Breivik zit nog steeds vast in de gevangenis. Hij heeft 21 jaar gekregen, wat de hoogst mogelijke straf is in Noorwegen. Dat is een soort levenslang. En bij die straf geldt wel dat als kan worden vastgesteld dat je geen gevaar meer vormt voor de samenleving, je vervroegd vrij kan komen. Maar bij Breivik hebben ze een speciale bepaling eigenlijk toegevoegd die zegt dat bij hem ook moet worden gekeken of de samenleving wel klaar is voor hem. En als dat niet zo is, dan kan eigenlijk die straf telkens worden verlengd naar 21 jaar.
0: En daarbij heeft hij om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat is steeds afgewezen, zegt Dina.
4: Dat hangt vooral samen met het feit dat hij eigenlijk nooit berouw heeft getoond. Sterker nog, hij wilde de rechtszaken gebruiken om zijn gedachtegoed te verspreiden. Dat schreef hij ook in zijn manifest. En bij de rechtszaken, ook waarin hij om vervroegde vrijlating vroeg, deed hij bovendien meerdere keren de Hitlergroet en droeg hij nazi-symbolen op zijn kleding. Daarnaast heeft hij ook gezegd dat hij had gewild dat hij nog veel meer mensen had vermoord. En heeft hij de overlevenden van de aanslagen ook nog jarenlang brieven uit de gevangenis gestuurd met stukken van zijn manifest erin.
3: Ja, dat zegt eigenlijk wel dat hij er nog steeds zo in staat en dat het natuurlijk helemaal geen kwestie is dat hij terugkeert naar de samenleving. En dan tot slot iets luchtigers, is ook belangrijk. We hebben het aan het begin van de uitzending even kort gehad over burgemeester van Rotterdam, Carole Schouten. Morgen gaat het echt gebeuren, gaat ze van de Euromast afzeilen. Dat beloofde ze te doen als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart hoger was dan die van 4 jaar geleden. Nou, ze vond het natuurlijk heel fijn, maar ook stiekem een beetje jammer misschien wel dat die iets hoger was. Marcel die vroeg zich af of premier Rob Jetten zich daarbij nog gaat aansluiten. Want ja, onze premier heeft toch ook beloofd om samen met Carole Schouten te afzeilen. Kan ik me ook iets van herinneren.
0: Ja, ik zat met dat ook meteen te bedenken. Hij had het inderdaad beloofd. Als landelijke opkomst percentage hoog zou zijn, was het geval.
3: Ja, en maar dat was het.
0: Maar het gaat helaas niet door, want de gemeente Rotterdam meldt dat zijn agenda het niet toestaat.
3: Oh.
0: En een woordvoerder zegt wel dat hij het echt gaat doen, maar dan op een later moment.
3: Nou, het was wel leuk geweest als het samen was
0: samen,
3: geweest.
0: Ja. Soms lukt het niet, hè. 3 voor de dag. In Nijmegen zijn zo'n 45.000 wandelaars begonnen aan de tweede dag van de Vierdaagse. Volgens burgemeester Bruls heeft de dodelijke schietpartij gisteravond geen gevolgen voor de marsen of de Vierdaagse feesten. En hij spreekt zijn medeleven uit naar de nabestaanden. De politie doet nog onderzoek. In de Tour de France staat een relatief rustige etappe van 175 kilometer op programma. Van Chambéry naar Varon. volgens tourcommentator Stef Clement een etappe wel met kansen voor Mathieu van der Poel.
5: Die relatieve rust die is voor de klassementsrenners, maar eigenlijk alle andere renners die nog wat willen halen in deze Tour, die moeten vandaag hun kans grijpen. Het is een lastig vertrek. De eerste 45 kilometer, misschien wel 50 kilometer, lopen bijna allemaal lichtjes bergop. Dat betekent dat je heel sterk moet zijn om weg te komen. Ja, en daar is Mathieu van der Poel natuurlijk heel erg goed in. Die heeft een neusje voor de juiste mensen, maar hij heeft ook vooral de kracht om waar het moeilijk is mee te glippen in de ontsnapping. Ja, ik denk dat 60% van het peloton gaat proberen vandaag aan te vallen. Dat wordt een heel groot gevecht. En laten we blij zijn als Nederland dat wij nou een van die grote vechtersbazen, eigenlijk misschien wel de Rico Verhoeven van het wielrennen, is Mathieu van der Poel. Dus die gaat misschien wel een klapje uitdelen.
0: En in het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk opent een politiebureau. Al jarenlang zorgt de opening voor veel discussie. Maar na een juridische strijd kwam het huis in handen van de overheid. Door het een politiebureau te maken wil Oostenrijk voorkomen dat het een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het is verbouwd en daardoor is er ook niet veel meer van te zien van dat geboortehuis zoals het ooit was. Zometeen Roos met Stand.nl. Katrien heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is al verwoest. De brand in de Var begon gisteren. Er zijn ruim 1000 brandweerlieden ingezet om te blussen. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581, maar het zijn er nog altijd 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong, blijkt uit de nieuwe cijfers. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. En vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. En dat is veel meer dan een jaar geleden, want toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die heeft geen verklaring voor de toename. Mensen leverden vooral olifantenivoor in. Het weer, het is bewolkt, er kan een buitje vallen. Vandaag breekt de zon wel door, het wordt maximaal 22 graden. Morgen geen regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
7: ANWB Verkeersinformatie met file op de A16. Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug 6 kilometer. Vanaf knooppunt Zonzeel duurt er een kwartiertje langer over, want de rechterrijstrook is dicht. En aansluitend loopt het verkeer vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 2 kilometer file voor knooppunt Klaverpolder met 10 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman.
9: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Karen Hollewand. Als onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen kijkt ze naar de geschiedenis van het vrouwenlichaam. Want waarom is die gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen zo hardnekkig? Tipje van de sluier, het komt niet alleen door gebrek aan kennis. Goedemorgen Karen.
10: Goedemorgen.
9: Leuk dat je er bent.
10: Ja, vind ik ook.
9: Zometeen gaan we het hier uitgebreid over hebben. En dan horen we ook welke rol feministen hierbij spelen.
10: Zeker.
9: Voor het mediaforum is Nadia Moesheid vast aangeschoven. Nadia, ook goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: En daarin onder meer de aandacht voor boze boeren.
11: Het broeit al behoorlijk onder de boeren. In de vervolgfase na broeien, kunt u wel invullen, die is daadwerkelijk aanstaande.
9: Ja, actie is aanstaande. Al gaat het om drie kleine boerenorganisaties die hier nu over praten, is het terecht om als media alvast op deze aandachtswagen te springen. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl, want minister Hermans van Volksgezondheid heeft de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar online medicatie. Dat er in de afgelopen periode mensen zijn overleden aan deze online medicijnen. Daarom de stelling vandaag: het online kopen en verkopen van medicijnen moet gestopt worden.
6: Deel uw ervaring
12: op 0800 1101.
13: Zelf rommelen met gevaarlijke medicijnen.
14: Zelf voor dokter spelen kan levensgevaarlijk zijn.
15: Van deze middelen zien we dat er soms niet eens in zit wat mensen denken dat ze bestellen.
13: En toch zijn ze online zonder recept met één klik te bestellen.
15: En ook zien we de middelen terug in de overlijdensonderzoeken.
16: Want veilig is het niet.
17: De afgelopen jaren horen we steeds meer berichten over dodelijke slachtoffers.
18: Oxazepam, diazepam, etisolam.
19: Allemaal heeft hij van die samples besteld allemaal. En alles gewoon uitgeprobeerd.
20: Medicijnwaakhond CBG en het kabinet maken zich er grote zorgen over.
21: Gewoon helemaal op eigen houtje.
19: Alles op eigen houtje. Je kunt alles krijgen zonder recept, zonder waarschuwingen.
9: Karen Hollewand, onze spraakmaker van vandaag. Ja, ze gaan dus nu onderzoeken wie die mensen zijn die deze online medicatie bestellen. En ook waarom ze het doen. Vertrouwen ze bijvoorbeeld artsen niet? Of waren ze onder behandeling bij een arts? En zijn ze daar uit zicht geraakt? Ja, de vraag is natuurlijk, kun je die online verkoop, maar ook het online kopen, dus de mensen die dat doen, kun je dat stoppen, denk je?
1: Helemaal stoppen denk ik niet. Ik denk dat die niet meer terug kan. Mensen willen vanuit hun luie stoel alles bestellen en alles binnen een dag thuis hebben. Dus je kunt eigenlijk niet meer terug. Maar wel goed dat er onderzoek komt. Zeker.
9: Ja, ja, want preventie zeggen deskundigen dan. Dus je moet mensen wijzen op de gevaren. Is dat dan waar we aan zijn overgeleverd?
1: Dat, ja, ik vind het interessant dat het begint bij de mensen die het kopen en niet bij de mensen die het verkopen. Ja, de bedrijven die dat doen.
9: Ja, daar is ook onderzoek naar gedaan.
1: Ja.
9: Maar ze willen dus nu weten, na dat onderzoek, wie zijn dan de mensen die het kopen?
1: Ja, ja, ook goed om dat te weten. Hè. Want het zijn denk ik niet alleen mensen die uit zicht zijn, maar ook mensen die het makkelijk vinden en googelen, zou ik dit hebben? Ik ga niet wachten tot mijn huisarts een plekje heeft, maar ik ga het zelf oplossen.
9: Ja. Nadia, jij hebt vooral heel veel vragen bij dit onderwerp. Hij past ook bij je functie, denk ik.
10: Ik las erover en ik had gisteren ook het zat een reportage hierover in Nieuwsuur. En die vond ik vrij heftig. Ook met een. Van mij liet hij er net ook een stukje over horen. Over een moeder die dus vertelt over haar zoon. Die uiteindelijk ook dood is gegaan.
9: Ja.
10: En dat was met zelfmoordpogingen erin.
9: Ja.
10: En ik heb inderdaad vragen van wat is de reden dat mensen dit doen? Want jij zegt eigenlijk nu gemak. Of is het misschien ook schaamte? Van ik moet nu weer aankloppen bij mijn huisarts voor een slaappil of een. Of een weet ik voor wat mensen gebruiken.
9: Dus jij snapt dat onderzoek wel. Want jij hebt dus diezelfde vraag.
10: Ja.
9: Wie zijn de mensen die hier bestellen?
10: Ja, absoluut. Ja.
9: We hebben iemand bij ons die dat gedaan heeft. Stefan Peek, goedemorgen.
22: Een hele goedemorgen. Hi.
9: Hi. Ik begreep dat jij verslaafd was aan zware slaap- en kalmeringsmiddelen die je ook online kocht.
22: Ja.
9: Hoe ben je daarmee begonnen?
22: Ja, hoe ben ik daarmee begonnen? Nou ja, gemak en schaamte, dat is het niet. Daar kan ik meteen al wel eventjes een stokje voor steken. Ik ben bij de huisarts ben ik eigenlijk beland, omdat ik ben een hele gigantische slechte slaper.
9: Oh ja.
22: En in een periode van stress heb ik een afspraak gemaakt bij de huisarts, want ik lag echt grotendeels van de nacht wakker. En er moest gewoon een oplossing voor komen, want ik trok het niet. De huisarts die heeft mij toen thema's en pammetjes voorgeschreven. En 3 weken lang aan pilletjes, zeg maar. Ja. En die mocht ik incidenteel dan gaan gebruiken.
9: Slaapmedicatie.
22: Ja. En dat had ik in huis. En eigenlijk de eerste avond had ik er ook meteen eentje in mijn mix zitten. En dat beviel wel eigenlijk goed. Nou, met de instructie erbij dat ik dat incidenteel mocht gebruiken, daar is eigenlijk een beetje op spaak gelopen. Mm-hmm. Het werkte zo goed dat ik eigenlijk die dag daarna meteen gewoon weer ben gaan gebruiken. Nou ja, voor je weet ben je 3 weken verder en is het op. En naar mijn weten is in ieder geval, mij had het effect dat na 3 weken iedere dag gebruik. En dan heb je eigenlijk al wel een beetje een probleem. Dus die pillen waren op. Slapen ging nog slechter. Ben weer teruggegaan naar de huisarts en die zei: dit was niet de afspraak. Je krijgt niet meer. Dus bij mij is er een dikke streep doorheen gezet. Mm-hmm. Ja, en toen schoot eigenlijk toch wel een beetje de paniek toe. En ik noem het zelf een beetje een wanhoopsdaad. Want je wil slapen. Het ging al slecht met slapen. En daarna toen ik die pillen helemaal niet meer had, dus toen sliep ik helemaal niet meer. Voor mij was dat echt op dat moment de enige oplossing.
9: Ja, en hoe makkelijk was het dan vervolgens om die middelen online te vinden en te kopen?
22: Ja, gigantisch snel. Het ziet er een beetje uit als een gewone webshop eigenlijk. Zoals een bol.com of noem het maar op. Ja, je gaat naar de site en je ziet allemaal kleurtjes en verschillende pilletjes. Er staat een kleine omschrijving bij.
9: Ja.
22: Met wat het dan daadwerkelijk is. Een gigantisch veel soort. Ik denk een stuk of 20. En bestellen, ideal. En meestal een dag later had je het eigenlijk gewoon in je brievenbus.
10: Dat duurt dus maar 1 dag voordat je ze in je brievenbus hebt zitten?
22: Gigant, maximaal 2. Langer dan dat zeker weten niet. Ja, kon gewoon in een bubbeltjes envelopje. Wordt dat gewoon door PostNL binnengebracht eigenlijk.
10: En zou je zeggen dat je werd je afhankelijk van deze slaappillen?
22: Ja, gigantisch. Ja, want ik heb natuurlijk geen enkel verstand verder van hoe dat werkt. Noem het maar op. En uiteindelijk heb ik er eentje uitgekozen. Die vrij sterk ook eigenlijk wel was. Nou, en dat is echt. Ik heb het in een periode van 6 maanden heb ik het gebruikt. En ik ben in die 6 maanden van niks van die website, denk ik, max 4-5 pillen per dag gegaan.
9: Oh ja.
22: Uiteindelijk escaleerde dat gigantisch. En toen moest ik dus weer terug naar de huisarts.
9: Ja.
1: En is er van de huisarts? Was er die er niet? Jij kwam daar, die zei: ik ga geen pillen meer geven. En toen was het van: succes ermee. Want ik kan me voorstellen dat de huisarts ook denkt: wat ben je nu aan het doen?
22: Nou, ik had me niet aan de afspraak gehouden. Dus het was inderdaad, ik kreeg wel even een preek, om het zo maar even te noemen, van de arts. Van waarom gebruik je dit niet incidenteel en gewoon 3 weken non-stop? En toen dacht ik, Dat klopt, ik heb niet geluisterd. Dat is niet netjes van mij, inderdaad. Maar ik sliep er wel 3 weken.
1: En toen was je daar wel klaar, denk ik. Als je zo'n standje krijgt.
22: Nou ja. Ik vond geen leuk gesprek, inderdaad. Ik ben zelf ook wel eentje die ook wel wat terugzegt dan. Dus dat was niet een heel soepel gesprek. Maar ik begreep haar wel. Zij kan natuurlijk niet zomaar weer dan 3 weken voor gaan schrijven. Nee. In de hoop dat ik me dan wel aan mijn afspraak houd. Dus ik ben dan wel weggegaan met het idee van ja, hier gaat het niet meer lukken.
9: Ja, nu willen Trimbos gaan onderzoeken. Hè? Wie zijn die mensen die dit nou kopen en waarom doen ze dat? Nou ja, jij bent er dus eentje van. Ze denken na over preventie, mensen meer waarschuwen. Als ik jouw verhaal dan hoor, dan ben ik toch een beetje op zoek naar op welk moment had jij gestopt kunnen worden?
22: Gestopt kunnen worden.
9: Ja, dat je hier niet toe overging.
22: Dat ik daar niet naartoe overging. Ja. Ik denk dat ik het deel zelf echt wel in de hand heb gehad. Want nogmaals, als ik het incidenteel had gebruikt, dan was de verslaving er niet.
9: Maar goed, daar zijn we dan voorbij, hè?
22: Ja, daar zijn we dan voorbij. Ik denk dat op het moment dat je bij een huisarts komt en jij aangeeft van, nou, ik heb niet naar jou geluisterd, ik heb 3 weken lang die pillen geslikt. Ik denk dat bij een heel groot deel van de bevolking hier, nou ja, wereldwijd misschien wel, dan heb je eigenlijk al wel een beetje een verslaving opgebouwd, dan heb je eigenlijk al wel een beetje afhankelijkheid, zeg maar.
9: Maar wat had de huisarts dan kunnen doen op zo'n moment nog?
22: Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Misschien dan toch met mij nog een keer een gesprek of wat. Het was best wel een soort kleine escalatie daar. Dus we gingen ook niet heel leuk uit elkaar.
9: Oh ja.
22: En ik dacht ook, bekijk het ook maar even. En zij dacht dat volgens mij ook.
1: Zou je willen dat je die pillen nooit had gekregen?
22: Zou ik willen dat ik die pillen nooit had gekregen? Nou ja, misschien eigenlijk wel niet. Als ik terugdenk naar het effect van de pillen, dan kan ik wel zeggen, ja, vond ik toch wel heel lekker. Hè? Of ik heel eerlijk mag toegeven. Maar nee, ik had het liever nooit willen ontdekken. Nee.
9: Ja, dat ze nooit voorgeschreven zouden zijn. Dankjewel voor het delen van jouw ervaring, Stefan Peek. We gaan naar Lydia Bottenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: Ja, u bent de moeder, hè, die uw zoon heeft verloren, Matthias, aan online bestelde drugs. U heeft er ook een boek over geschreven, Aan het einde van de regenboog, heet dat.
2: Ja, inderdaad.
9: Hij bestelde de middelen tijdens corona. Waarom deed hij dat?
2: Hij is ermee begonnen, eigenlijk niet eens voor zichzelf, maar voor zijn vriendin. Ze had het psychisch heel moeilijk en ze kreeg op een gegeven moment last van paniekaanvallen. Hmm. En ja, er was te weinig hulp, corona. Iedereen had het moeilijk. Ze kreeg wel wat van de huisarts, ik weet niet wat, maar ze had niet genoeg steun. En Matthias wilde haar helpen en hij is dus gaan googlen.
9: Ja. En had ze inderdaad ook, dat u weet, weinig steun of was dat een gevoel dat ze hadden? Of weet u dat
2: niet? Weet ik niet. Nee. Ik heb het in die periode heb ik helemaal niets geweten van heel dit verhaal. Nee. Ik heb het allemaal maar na zijn dood ontdekt.
9: Ach, ja.
2: Dus ik ga er wel vanuit dat ze echt te weinig hulp had.
9: Ja.
2: Matthias heeft dus gegoogeld voor haar en ontdekte, je hebt een benzo nodig. Dat zijn slaap- en kalmeermiddelen, maar dat werkt ook als angstremmer. Tegen paniekaanvallen. En ik heb dat online kunnen bestellen. Kijk, funcaps.nl ging heel gemakkelijk. Klein zakje met wat wit poeder.
9: Ja.
2: En zullen we het eens uitproberen?
9: Ja.
2: Nou ja, ze is een beetje eng. We zullen het samen doen. Maar Matthias had stevig ADHD.
9: Oh ja.
2: Nam daar sinds zijn puberteit geen medicatie meer voor. Maar dat middel was voor hem heel aangenaam. Zij was van haar paniekaanvallen af. Het hielp effectief.
9: Mm-hmm.
2: En hij had natuurlijk eindelijk rust in dat chaotische kopje van hem.
9: Ja.
2: Ja,
9: maar, dus zij dachten, we hebben het gevonden.
2: We hebben het gevonden, Eureka. Maar ja, dat spul is natuurlijk en heel zwaar, veel sterker dan wat er regulier verkocht wordt. Er zit ook geen gebruiksaanwijzing bij.
9: Nee.
2: Dus je doet maar wat. En je neemt het en het is lekker en je neemt nog een beetje. En ja, binnen een paar weken hingen ze eraan.
9: Nee.
2: En Matthias merkte, ik kan mijn bed niet uit 's morgens. Hij werkt in de zorg. Als ik een vroege shift heb, hij moest zijn wekker aan de andere kant van zijn kamer zetten om zijn bed uit te komen.
9: Mm.
2: En suf. Dus na een tijdje dacht hij, ja, ik moet hier vanaf. Dit is niet oké.
9: Mm.
2: En dan is hij afgekikt. Dat is echt wel het woord. En dat was niet gemakkelijk, heb ik achteraf begrepen. Mm-hmm. Dat zware ontwenningsverschijnselen.
9: En u heeft het allemaal niet geweten in die tijd?
2: Ik heb er nooit iets van gemerkt. Op zijn werk hebben ze nooit iets gemerkt. Hij heeft het prima verborgen kunnen houden. Hij was 26, hij woonde niet meer thuis. Dat pleit misschien een beetje voor mij. Maar ik heb het nooit gemerkt. Ja. Nee.
9: Hoe is het dan? Want hij is afgekeerd, zegt u, maar het is toch fout gegaan.
2: Ja, het is toch fout gegaan. Hij is ermee gestopt. Zijn vriendin is niet gelukt. Hij heeft haar uiteindelijk in overleg met de huisarts naar een afkeerkliniek gebracht. Mm-hmm. En dat vond hij heel moeilijk. Want hij wist natuurlijk hoe verdomde moeilijk het is om er vanaf te geraken.
9: Yeah.
2: Maar goed, hoe dan ook. Hij was die avond, het was een gewone maandagavond. Hij had gewerkt, hij was alleen thuis, niks bijzonders. Maar ze hadden het nog liggen, want die webshops die sturen constant reclamemails, want die middelen werden steeds weer verboden, maar dan hadden ze wel weer varianten erop. Mm-hmm. En ze hadden een mailtje gekregen, Etisolam, het middel dat zij kochten, gaat uit de handel, maar we hebben nog wat voorraad, dus je kunt nog een laatste bestelling doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Heel dom, zijn zijn vriendin achteraf. Hè. Ja. We gingen het wel niet meer gebruiken, maar ja, dan hadden we het in huis. Ja. Dus het lag er nog en hij heeft het gepakt. Hij heeft te veel genomen. Misschien heeft hij de dosis genomen die hij gewend was voor zijn afkick. Dat weten we natuurlijk niet. En hij is heel laat op de avond gaan wandelen. En hij is onder invloed de snelweg opgesukkeld.
9: Oh.
2: En wandelde daar midden in de nacht, midden tussen de voorbij razende auto's. En hij zwalkte van de ene rijstrook naar de andere. En hij besefte helemaal niets.
9: Mm. Wat een drama.
2: Ja, heel erg. Ik heb die beelden achteraf gezien. Dat is onvoorstelbaar. Het ging 7-8 minuten goed. Hij zwalpte van de ene rijstrook naar de andere. Oh. Auto's die uitwijken met hun lichten knipperen, klaksoneren. Hij merkte helemaal niets. Zo van de wereld.
9: Ongelooflijk, gruwelijk.
2: Ja.
9: En hij bestelde dus die medicijnen via Funcaps. Dat is de website die heel veel in het nieuws is geweest de afgelopen tijd.
2: Klopt.
9: Hè?
2: Ja.
9: De eigenaren ervan die worden ook vervolgd. Er zouden tientallen mensen zijn overleden.
2: Ja.
9: Maar goed, je leest ook overal. Ja, dus zo'n ene website wordt opgedoekt en de ander popt weer op ergens anders.
2: Ja, klopt.
9: Wat hier nou tegen te doen?
2: Ik denk dat het schijnt heel moeilijk te zijn, omdat die servers staan in het buitenland enzovoort. Het schijnt heel moeilijk op te pakken te zijn. Maar ik denk dat we toch vooral moeten inzetten op bewustwording.
9: Ja.
2: En vooral heel jong beginnen.
9: Ja.
2: Ik ga in scholen spreken. Ik vertel Matthias een verhaal met beeld en geluid erbij in scholen. Ja. En ik denk dat dat de enige manier is, bewustwording.
9: Ja.
2: Ja.
9: Dank u wel dat u uw verhaal en dat van uw zoon met ons wilde delen, Lydia Bottenburg. We hebben het vandaag over het online kopen en verkopen dus van medicijnen. De stelling is dat moet gestopt worden. Jelle reageert in ons collectief volkomen mee eens. De gevaren zijn te groot. Er is meestal geen toezicht vanuit de medische hoek. Ook Gerry reageert dat hij het gevaarlijk vindt dat er online medicijnen gekocht worden. Je weet niet wat je krijgt en waar het vandaan komt. Je kunt jezelf dus aardig vergiftigen. Pieter is het oneens. Hij vindt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. En Leone zegt, ik ben het eens. Maar misschien moeten artsen in Nederland ook de hand in eigen boezem steken. Als klachten al heel snel worden afgedaan met neem maar een paracetamol, zonder dat er echt geluisterd wordt, dan kun je dit krijgen, is eigenlijk wat zij zegt. We gaan naar Ruud Kolen van Brakel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: U bent directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Het online kopen en verkopen van medicijnen waar je geen recept voor hebt eigenlijk, hè, dat klinkt niet als verantwoord medicijngebruik. hoe kan het dat dit toch zo aantrekkelijk is voor heel veel mensen? Weet u dat?
0: Nou, het is goed dat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar gaat doen. Laat ik dat voorop stellen, want dat willen we eigenlijk ook wel weten. Het is natuurlijk niet nieuw. Vroeger was het zo dat mensen bij de buren gingen shoppen om te kijken wat ze nog in het kastje hadden liggen.
9: Oh ja.
0: En het internet is op dit moment de buurvrouw van 2026.
9: Oh ja.
0: Dus wat dat betreft, mensen gaan op zoek naar zaken die hen beter doen voelen.
9: Ja.
0: En het is verdomd lastig om daar tegen op te treden.
9: Ja, wat doet u als Instituut Verantwoord Medicijngebruik?
0: Nou, ik vond het verhaal van net was natuurlijk een verschrikkelijk verhaal van Livia.
9: Uh-huh.
0: En wat zij aangeeft, het continu bewust maken van het algemeen publiek en de consument in zijn algemeenheid, dat is wat wij proberen te doen.
9: Ja.
0: Steeds hameren erop dat dit geen snoepgoed is. Dat jij niet weet wat je krijgt, dat je niet weet wat je koopt, dat je niet weet wat een geschikte dosering is, dat je niet weet hoe het geproduceerd is, of er andere stoffen in zitten. Dat je niet weet wat de bijwerkingen zijn op kortere of langere termijn. Je bent echt aan het spelen met je gezondheid. Dus die bewustwording, die is ongelooflijk van belang.
9: Ja, Nadia?
10: Nou, denkt u ook dat sommige artsen het ook te makkelijk voorschrijven? Ik heb bijvoorbeeld gezien bij iemand dichtbij me die geopereerd is 2 keer en die krijgt oxycodon voorgeschreven. En daar trad toch best wel snel verslaving op. En toen heb ik echt best wel ruzie moeten maken om te stoppen met dat er gestopt werd met dit middel. En als je ook net het verhaal hoort, het is natuurlijk één geval van er wordt een slaapmiddel voorgeschreven, iemand die niet goed slaapt. Maar we weten dat een aantal van deze middelen verslavend zijn. Mm-hmm. Dus dan zijn de artsen die het in eerste instantie voorschrijven, dat is natuurlijk niet in elk geval zo. Ja, ligt daar ook een andere verantwoordelijkheid of zou daar iets verbeterd kunnen worden?
0: Ja, het is allebei waar. Hè? Artsen moeten zich heel bewust ervan zijn dat er risico's zijn bij geneesmiddelen die ze voorschrijven. Mm-hmm. Maar de keerzijde is ook waar dat als artsen heel snel zeggen dat ga ik niet doen, dat ze ook in de gaten moeten houden wat betekent dat dan voor een patiënt. Ja. Gaat hij dan zelf op zoek? Gaat hij dan zelf googlen? Gaat hij dan zelf kijken waar hij iets kan krijgen? Dat moet je ook monitoren, want als je niet weet wat je patiënt gebruikt, dan loop je dubbel risico.
9: Ja, Karen?
1: Ja, ook een stuk nazorg, denk ik. Want dat misten we net ook bij die meneer. Hè, dat je, mm-hmm. je hebt zo'n escalatie, er is een conflict. Dat je nog een keer belt. Van, hoe is het nu? Kan ik nog iets voor je doen? Kom nog een keer langs en hebben we het over. Zoeken we naar een andere oplossing? Ja. Daar hebben veel huisartsen gewoon geen tijd voor om die nazorg goed te doen. Dus ik denk dat daar ook een stuk zit.
9: Ja. Meneer Kolen van Brakel, dank u wel. We gaan naar Nelleke, die reageert in NPO Luister-app. Goedemorgen, Nelleke.
3: Hi, goedemorgen.
9: Ik begreep, u snapt het wel dat mensen online medicatie kopen, hè?
3: Ja, ik begrijp het absoluut. Want veel huisartsen die zijn toch... Ik zie dat ook bij een vriendin van mij. Die mm-hmm. heeft eerst gewoon die oxazepam. Krijgt een nieuwe huisarts en ze gebruikt het heel erg goed, zeg maar.
9: Ja.
3: En opeens mag het niet meer, want hij vindt het niet nodig. Dan denk ik, ja... Waar hebben we het nou over? Dan denk ik, schrijf het gewoon voor, terwijl ze het gewoon heel goed gebruikt eigenlijk.
9: Ja, ja.
3: En ik moet ook zeggen, ik zelf bestel ook wel eens medicijnen in Frankrijk. Gewoon bij een reguliere apotheek. En dat is een goede apotheek hoor, trouwens.
9: Hoe weet u dat? Hoe weet u dat het een goede apotheek is?
3: Nou ja, het is gewoon een reguliere apotheek. En dat zijn gewoon medicijnen die ooit mijn zoon tegen keelontsteking voorgeschreven heeft gekregen. En die kun je daar gewoon bestellen.
9: Ja.
3: En die worden thuis gestuurd.
9: En u zegt, we zijn prima in staat zelf om daar verantwoord mee om te gaan.
3: Nou, natuurlijk niet altijd. Dat snap ik ook nog wel. En natuurlijk, zo'n Fumcaps, dat is van een heel andere orde. Maar goed... Ik ben 66, ik heb 4 kinderen. En als ik dan keek naar ze, dan zag ik heus wel wat ze hadden.
9: Ja.
3: En dan moest je toch nog eerst naar een huisarts. Mm-hmm. En dan, ik snap dat ook wel, maar dan... een antibiotica-kuur wordt al zo ontzettend moeilijk overgedaan.
9: Ja.
3: Het ene keer een kind had oorontsteking, kreeg het wel. Mm-hmm. En het andere kind niet.
9: Daar is ook een reden voor. Omdat natuurlijk al die antibiotica op een gegeven moment niet meer werken. Als iedereen ze te vaak gebruikt. Dan wordt het resistentieniveau wordt een beetje hoog.
3: En
9: dat is ook de reden natuurlijk dat u uiteindelijk naar de huisarts moet.
3: Ja,
9: want die weten dat.
3: Maar ja, zelf weet je het ook vaak wel. Hè? Dan denk ik, nou, ik heb een ontsteking en dan bel ik de huisarts.
9: Ja.
3: En dan moet ik 2 maanden wachten. Niet op de huisarts hoor, maar dan zeggen ze, ja, kom maar langs. Maar dan vind ik het vervelend. En dan denk ik, ja... Ik weet zelf wel dat ik gewoon een antibiotica-kuur nodig heb. En dan na 2 maanden krijg ik die antibiotica-kuur wel.
9: Dus u weet het soms beter dan de huisarts. Nou, we gaan nu naar een huisarts toe. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij hierop reageert. Dank Nelleke voor uw reactie. Christian de Groot, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
9: Ja, hi. We hoorden net Nelleke zeggen, ik weet het soms gewoon beter dan de huisarts. Hoort u dat vaker ook in uw praktijk?
4: Nou, kijk, het voorbeeld wat zij geeft over ontstekingen. Ik denk dat het best wel lastig is om zelf te onderzoeken of het gaat om een virale infectie. Wat we natuurlijk heel vaak zien, wat vanzelf overgaat.
9: Ja.
4: En of het een bacteriële infectie is, wat gelukkig ook heel vaak vanzelf overgaat. Maar waar je een kuur voor kan gebruiken. Dus dit voorbeeld over de antibiotica. Ik hoop dat heel veel mensen toch de drempel laag is om wel naar de huisarts te gaan of in ieder geval te overleggen.
10: Mm-hmm.
4: Omdat ik denk dat dat advies wel ook om resistentie te voorkomen heel belangrijk is.
10: Ja, toch zijn Nederlanders vrij koppig, hè? En eigen gereid ook wel, zou je kunnen zeggen. We weten het allemaal heel goed, je kunt het online allemaal vinden. Ik denk dat u wel met regelmatig mensen tegenkomt in uw praktijk die hebben gezegd, ik heb het online allemaal al opgezocht en ik heb dit.
4: Nou, daar heb ik dus de afgelopen dagen veel over nagedacht. Ja. Hoe vaak hoor ik dat nou? Maar mensen die dat doen, die komen niet bij ons om dat te vertellen.
10: Oké, die komen helemaal niet. Okay.
4: Wij weten dat denk ik in deze gevallen helemaal niet.
10: Nee. Wat kunt u nou als huisarts doen tegen dat online bestellen?
4: Nou, kijk, ik denk dat we het vaker moeten vragen. Van wat gebruik je zelf? Bestel je het zelf? Want ik denk dat dat geldt voor mezelf ook. Nu ik met deze stelling bezig ben, dat ik vaak daar niet naar vraag. Ik weet dat apothekers daar wel vaker naar vragen. Van wat gebruik je aan supplementen of andere medicijnen?
10: Ja.
4: Ik hoop dat mensen het wel... We proberen het altijd via de reguliere weg te doen. Want wij hebben het overzicht van de medicijnen. En we kunnen dan ook kijken naar interacties en bijwerkingen. En dat kan een online apotheek in Frankrijk niet.
10: Nee, duidelijk. Dank u wel, huisarts Christian de Groot. Gaan we naar Monique Vogelsang tot slot. Inspecteur-generaal van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Welkom in de uitzending.
5: Dank u wel.
10: Ja, als het gaat om het verkopen van dit soort medicatie. Er zijn al heel veel van dit soort sites uit de lucht gehaald, hè? 43 tegelijkertijd las ik afgelopen tijd. Maar goed, ze poppen ergens anders weer op. Wat is er tegen te doen?
5: Nou, aan de ene kant proberen we inderdaad samen met de partners in de toezicht te kijken. Hè, dus het OM en de douane en de NVWA. Om te zien van wat zien we aan illegale praktijken. En kunnen we daar aanbieders... bij de providers aandragen en zeggen van joh, deze sites doen gewoon verkeerde dingen. Aan de andere kant, precies wat de huisarts ook zegt, mensen nemen hier ook echt wel eigen risico's en deze problemen lossen we ook met de toezicht niet op. Dus het is heel belangrijk dat mensen zelf zich echt bewust zijn dat ze hier grote risico's nemen.
10: Ja, en hoe doe je dat?
5: Nou, enerzijds, heel fijn dat jullie hier aandacht aan besteden in de uitzending. Hè, om toch ook het gesprek breed onder de aandacht te brengen dat hier risico's worden genomen. Dat mensen toch echt aan het experimenteren zijn eigenlijk met hun eigen gezondheid. En aan de andere kant, wat de huisarts ook net zei, van ook het gesprek in de praktijk voeren. Wat doen mensen nu? Waar zijn ze nu naar op zoek? En hoe kunnen we ze op onderdelen beter helpen om toch de reguliere route te kiezen in plaats van toch de website?
10: Ja. Dank Monique Vogelenzang, inspecteur-generaal bij het IGJ. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling het online kopen en verkopen van medicijnen moet gestopt worden. Wordt goed op gereageerd in ons spraakmakerscollectief bijvoorbeeld. Herman schrijft daar, ik heb in de VS ook wel eens een voorraadje van het een en ander gekocht dat in Nederland niet eenvoudig verkrijgbaar was. En Hans laat nog weten, het is volledig onverantwoord om zonder begeleiding van een medisch professional medicijnen te gebruiken. Als u nog geen lid bent van ons collectief en u wilt met ze meepraten, dan moet u lid worden. Dat is heel makkelijk. U kunt zich aanmelden via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut. We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
8: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
7: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. En deze hele week live vanuit het Tourcafé. Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
23: Wie luistert, weet meer.
24: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
26: NPO Radio 1. 10 uur.
27: Roos Abelman.
28: Swatting is een nieuw fenomeen waarin veel media aandacht aan wordt besteed. En overal komt één meisje als voorbeeld terug. Het gaat overal om hetzelfde meisje. Is dat voldoende om een heel artikel of onderwerp aan te wijden? Zometeen meer erover in het mediaforum. Nu eerst de NOS Journaal met Marnix Ampersen.
29: De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen. Gisteravond werd in het centrum van de stad, in de buurt van de Vierdaagse feesten, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Het is nog niet duidelijk of de twee bezoekers waren van de Vierdaagse feesten. Ook is nog niet bekend of er meer mensen bij het incident betrokken waren. De politie hoopt daar snel antwoord op te krijgen.
30: Nou ja, we gaan vandaag verder met onderzoek. We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben. En op dit moment willen we heel graag met mensen in contact komen die dus meer weten. En dan is het inderdaad goed mogelijk dat we dan ook nog meer mensen willen horen daarover.
29: Het incident heeft geen gevolgen voor de Vierdaagse en de feesten. Die gaan door zoals gepland. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels onder controle. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden. Het verbod moet gaan gelden voor allerlei plekken, zegt correspondent Edwin Winkels.
31: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of op en rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat het nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
29: Als het Spaanse parlement ermee instemt, mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Het verbod moet ook gaan gelden voor vapes. In de eerste helft van het jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is onder de 25 jaar. De Oekraïnse president Zelensky verwant zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een populaire defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop het vertrek van de legerchef. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn gisteren ruim 800 wandelaars niet gestart of onderweg uitgevallen. Dat is volgens de organisatie heel gemiddeld. Vorig jaar waren het er een stuk minder. Toen vielen op de eerste wandeldag ruim 218 lopers uit. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en de herkenbare solo daarin.

0: Johnson won hiermee 3 Grammys en hij werd ook genomineerd voor een Oscar. De saxofonist begeleidde wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Bless Johnson was 94. Het weer nog, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Robert Vries is het vanmorgen bij de ANWB. Robert, goedemorgen.
2: Hi Roos, goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
2: Nou, rustig nog steeds. Van een ochtendspits was niet echt sprake. Nu staat er 40 kilometer verspreid over het land. De langste exemplaren heb ik eventjes op een rijtje gezet. Of althans, die met de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Weer 10 minuten vanaf Zevenaar. 2 kilometer file tot aan de grens. Werkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A16 dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aansluitend 10 minuten oponthoud bij knooppunt Klaverpolder. Als je over de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt. En file op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 6 kilometer tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
3: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV.
14: Roos Abelman.
13: Spraakmakers.
14: Met nu het Mediaforum.
1: Met daarin een filmpje van de New Yorkse burgemeester Mamdani, waarin hij zegt Netanyahu toch niet te kunnen arresteren. En

0: Investeren en pagina's lange interviews over zomergasten in de Volkskrant. Dat en meer bespreken we in ons mediaforum met vandaag Ömer Tuzkapan, journalist bij NRC. Goedemorgen. Nadia Moussaid, programmamaker en presentator bij de VPRO, is er ook. Net als onze spraakmaker Karen Hollewand, onderzoeker en universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Doen ze het of doen ze het niet? De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn nog geen maand oud, maar boeren zouden hun spreekwoordelijke messen alweer slijpen.
1: Wat vindt de boer van de stikstofplannen? Die vraag hangt al een tijd in de lucht sinds het stikstofpakket van het kabinet bekend werd.
2: Als de ministers straks terugkomen van het reces, dan moet gewoon duidelijk wezen dat heel agrarisch Nederland in opstand is.
3: Naar verwachting zal vanaf volgende week de nodige acties wel zichtbaar gaan worden.
1: Intussen wordt nog maar eens duidelijk dat de boer niet bestaat. De meningen zijn verdeeld.
4: Dat er heel veel mensen er wel voor in zijn om hier wat van te vinden.
2: Met z'n allen in aanval de straat op gaan en de brief moet van tafel.
0: Ja, het NOS-journaal begon gisteren over eventuele nieuwe boerenacties die voorbereid worden. Er werd benadrukt, het gaat om het aantal kleine boerenorganisaties die hier nu over praten. En Nadia, snap je dat je als journalist wel bij zo'n bijeenkomst wil zijn? Want er kwamen nu een aantal boeren bij elkaar in Hardenberg.
5: Ik snap dat wel, want het is natuurlijk een groot dossier. En ik denk wel een van de grote uitdagingen nationaal. Het legt alles lam natuurlijk, stikstof. Maar hoeveel mensen stonden er daadwerkelijk? Hoe groot is het? En wie representeren zij? Dat zijn dan natuurlijk wel vragen die je ook moet stellen. Maar ik snap wel, en ook in deze tijd waarin er een reces is, en wat is het nieuws, hè? Komkommertijd. Ik snap wel dat je hier opspringt. Ja.
0: En alle mitsen en maren werden benoemd. Dus het ging om kleine lokale en regionale acties. Het ging om drie kleine boerenorganisaties. Het is nog bescheiden.
5: Ja.
0: LTO en de jonge boeren waren er niet bij betrokken.
5: Nee, en de boer bestaat niet, werd ook nog even gezegd.
0: Ja, meningen verschillen.
5: Ja. Nou ja, de andere kant natuurlijk is, je klopt het wel op. Je creëert ook wel een soort van gedoetje. Van de boeren komen weer in actie.
0: Ja, tegelijkertijd, dat is ook wat er gebeurt.
5: Ja.
0: Ömer, snap jij de keuze?
6: Om het journaal ermee te openen. Er waren heel veel mits en maren. Vooral. Ik wist niet waar het item over ging. Ging het over de actiebereidheid van boeren? Want vervolgens werd ook een soort van de organisaties die hierbij betrokken waren een beetje gebagatelliseerd. Want het was wel Farmers Defence Force, waar zeg maar volgens mij grote actiebereidheid vanuit is gegaan en nog steeds vanuit gaat.
0: Ja, maar we weten niet bijvoorbeeld hoeveel boeren zich aangesloten hebben of aangesloten zijn bij Farmers Defence Force bijvoorbeeld.
6: Nee, precies. Maar dat zijn wel zeg maar daar ontstaat vaak veel media-aandacht omheen. En ik denk ook dat inderdaad, er waren nu 100. Boeren bij aanwezig, maar je hebt natuurlijk ook grote tractoren. Dus het is ook mediageniek onderwerp.
0: Ja.
6: Maar ook, wat je net zegt, dat reces is natuurlijk wel belangrijk. Want als die boeren in onzekerheid verkeren en dan wekenlang volgens geen duidelijkheid hebben, dat lijkt me ook.
5: Maar ik heb het Nieuwsuur gezien gisteravond. En niet de opening van het NOS-journaal. En ermee openen vind ik wel weer even een andere. Dat heeft dan wel weer een andere waarde en grootte.
0: Ja. Daarvan tegelijkertijd, wat is het nieuws vandaag? Ja. Daar moet je het ook tegen afwegen. Ja. En dan is het misschien wel het belangrijkste nieuws. In ieder geval.
5: Ja.
0: Voor deze boeren zou je kunnen zeggen. En voor de stikstofplannen van de minister, die natuurlijk net gepresenteerd zijn. Karen Hollewand, jij woont in Noord-Groningen.
7: Klopt. Ik moet heel erg uitkijken wat ik nou ga zeggen.
0: Zo.
7: Nou, ik woon in een klein dorp. Straks heb ik allemaal mest op mijn oprit liggen of zo.
0: Nee,
7: maar,
0: toch?
7: Nee, dat valt van mee.
0: Nee, maar hoe
7: ik kom inderdaad uit de regio.
0: Ja, hoe leeft het daar?
7: Het leeft daar zeker, ja. De spandoeken, de borden, die zijn niet weg geweest sinds deze tijd. Nu wel iets minder, maar het leeft daar ontzettend. Ja.
0: Ja. Dus als je dan ziet dat er op deze manier aandacht wordt besteed, denk je dat is juist eigenlijk wel goed?
7: Nou ja, die aandacht voor de regio is denk ik wel belangrijk. Dat wel, maar er wordt net gezegd, de boer bestaat niet. Maar vaak staan alle boeren wel al achter de boer. Dus of er ook maar iets is, dan komen ze allemaal met trekkers. En dan rijden ze allemaal naar het stadhuis toe. En die gezamenhorigheid, die samenhorigheid is er ontzettend in onder de boeren, wat ik meemaak. Dus ja, aandacht goed of het nou. Het is komkommertijd inderdaad.
6: Wat mij wel opviel was dat het heel erg ging over die actiebereidheid en actievoeren. Dat daar heel erg op geanticipeerd werd. Dus van wat gaat er gebeuren, wanneer gaat er gebeuren, hoeveel mensen zijn erbij betrokken. Terwijl ik bij dit onderwerp, het is ook een onderwerp bij uitstek waarvan ik denk van wat vinden die boeren ervan? En een grootste argument is natuurlijk dat het is nu onzeker, maar volgens gaf de NOS wel inderdaad een soort van samenvatting van de plannen. Hoe die er nu in grote lijnen liggen. En het kwam wel aan bod. Maar het gesprek over de acties voerde de boventoon. En dat vond ik wel verrassend.
0: Had jij graag meer inhoud gewild?
6: Ja, en dan misschien niet bij de opening, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Maar meer van, ik had meer inhoud gewild inderdaad over die plannen. Misschien iets meer ook voor de kijker uitleggen van wat staat er te gebeuren. Maar ook wat

0: vinden dan die boeren, als je er dan heen gaat, wat vinden die boeren ervan?
1: Ja, echt iets meer op de inhoud vragen dan. Ja, Karen?
2: Ja, het gaat gewoon de dreiging van acties. Niet zozeer wat er dan, maar ook, ik kondig eigenlijk aan dat ze aan de gang gaan.
1: Ja.
2: En daar ging het vooral over.
3: Ja. Maar als dreiging van acties, dan geef je ze ook macht.
2: Precies.
3: Dat is wel, vind ik wel...
1: Ja, maar dat is altijd heel ingewikkeld natuurlijk als journalistiek. Het is ook iets wat gebeurt, hè? Dus daar besteed je aandacht aan. Het is actueel.
3: Ja, maar wij geven er natuurlijk, bewegingen, actievoerders ook macht door er aandacht aan te geven.
0: Dat er vanuit een
3: wij zijn daar ook een partij in als media.
1: Ja. En wat wil je daarmee zeggen?
3: Ja, nou, denk 3 keer na of je je NOS-journaal ermee opent. Ja, god, ik vind het een dilemma.
1: Ja?
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk waarom we het hier ook behandelen. Het is wel een dilemma.
1: Tegelijkertijd, je wilt toch ook vinger aan de pols houden, zou je zeggen, over wat er leeft.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel acties. Weet je hoeveel acties er elke dag op de Dam zijn?
1: Ja. Ja.
3: Wanneer openen we daar het NOS-journaal mee? Nee, serieus.
1: Ja.
0: En je ziet ook dat de boeren daarop inspelen door, niet de boeren, maar de boeren die in beeld komen daarop inspelen, door te zeggen van, pas op, we gaan weer.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl, je hebt het recht op demonstreren. Dus dat hoeft niet zo heel spannend te zijn. Ga demonstreren, doe je ding.
1: Ja.
0: Maar nu ontstaat er dus een soort dynamiek waarin media anticipeert op, gaan ze demonstreren? Boeren zeggen, ja, we gaan demonstreren. Oeh, ja, hoezo? Alsjeblieft, ga demonstreren. Weet je, dat vind ik een gekke... Daar gaat een soort gekke dreiging van uit. Alsof het heel erg zou zijn als boeren gaan demonstreren. Mm. Terwijl...
1: Mm. Ja, maar goed, geen aandacht hieraan besteden. Dat is dan waar je het ook over kan hebben.
3: Ja, dat doen we natuurlijk heel vaak. Want al die demo's op de Dam is echt geen aandacht voor elke keer.
1: Nee, dat snap ik. Maar dit is wel een van de allergrootste problemen waar we natuurlijk als samenleving voor staan.
3: In Nederland.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Andere aandacht misschien. Hm. Dus niet zozeer op de actie voeren, maar op de verhalen erachter. De mensen erachter, hoe erg het speelt in de regio, bij wie het speelt, et cetera. Dus ik denk dat je ook in plaats van op de actie te gaan, dat op een andere manier kan doen.
0: Dat gebeurt natuurlijk wel, is wel veel gebeurd door het jaar heen.
2: Zeker.
0: Portretten, profielen van boeren die daar al generaties boeren. Dus dat gebeurt wel. Maar nu gaat het inderdaad... Het wordt een hete zomer, zag ik op de website van de Krant.
1: We gaan... ik zie dat we een reactie hebben van de NOS. Die komt op het allerlaatste moment binnen hierover. Dus die lees ik nog even voor, voordat we natuurlijk naar het volgende onderwerp gaan. Bart Leverink is plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Nieuws. Hij zegt, afweging is geweest dat de bijeenkomst in Hardenberg in een reeks valt van georganiseerde bijeenkomsten. Bedoeld om aan de ene kant boeren toelichting te laten geven op hun perspectief. Het is ook zo dat de impact van eventuele acties onduidelijk is. In die zin zijn we er vroeg bij. Dus dat zeggen ze er ook bij.
3: Ja.
1: Vind je daar nog iets van?
3: Nou, ik begrijp hem eigenlijk niet. Het is een reeks van bijeenkomsten van de boeren.
1: Ja, dus dit was de eerste en er komen er nog meer.
3: Ja.
1: Ja, dus ze zijn er vroeg bij.
3: Ja. Ja.
1: We gaan jullie media momenten. Ik ga als eerste naar die jouwe. Het waren wel 10 pagina's.
0: Ja.
1: Je zou kunnen zeggen bijna net zo lang als een zomergastenuitzending. Volkskrant besteedde uitgebreid aandacht aan het stoppen van zomergasten. Met een soort special, hè? Dat is een mediamoment.
0: Ja, ik zat na te denken over wat het mediamoment moest zijn. En toen zag ik dit voorbij komen. En ik moest er eigenlijk gewoon in eerste instantie ook wel om lachen. En vervolgens heb ik natuurlijk met plezier gelezen wat er allemaal stond. Maar ik vond het wel een mooie manier om dan dit heikele onderwerp af te trappen eigenlijk. Want het zal er in verschillende mediapagina's, mediamomenten veel over gaan. Over zomergasten.
1: Maar moest je lachen omdat je dacht, oh, het duurt eindeloos deze...
0: Ja, nog voor ik het gelezen
1: deze special,
0: had. Ja. Ik heb ook bewust 1 artikel niet gelezen. Want in zomergasten kijk je ook niet altijd het hele programma door. Want je moet ook iets anders doen.
1: Jawel.
0: Zet je dan een pauze?
3: Als het goed is, kijk ik het wel af.
0: Ja, vanzelfsprekend.
3: Als ik het interessant vind.
0: Ja, precies. Ja, precies.
1: Ja. Maar snap je dat ze er op deze manier aandacht aan besteden?
0: Ja, dat snap ik wel. Want het is misschien ook wel een mooie metafoor dat het heel veel over zomergasten gaat, maar er niet zo heel veel mensen meer kijken. Terwijl het wel een heel belangrijk programma is en is geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan vind ik het eigenlijk wel heel erg, ook wel gewoon leuk om zo uit te pakken. Ook zeker op papier, dat je het dan achter elkaar doorbladert.
1: Het waren gasten en hun interviewers, zeg maar spraakmakende duo's, zou je kunnen zeggen, die elkaar weer eventjes spraken nu.
0: Ja.
1: Dat was een van de onderdelen.
3: Ik dacht, ik heb het interview met Janine gelezen. Ik heb gewoon
1: de memo even
3: weer doorgekregen. Dus dat had ik gelezen.
1: Ja.
3: Maar nee, ik werk natuurlijk ook voor de VPRO. Het zijn collega's van mij die het maken. Ik vind het wel echt verschrikkelijk dat het stopt. Want voor mij is het willen werken voor tv. Dit is waarom ik tv een prachtig medium vind, is ook zomergasten. En ik denk dan de kijkcijfers. En weet je, het gaat over kosten en het gaat over kijkcijfers. Mm-hmm. Maar kijkcijfers neemt overal af.
1: Ja. Alhoewel bij zomergasten echt pas de laatste jaren een beetje. Daarvoor was het nog best aardig.
3: En het fluctueert, weet je. Het fluctueert ook. En bijvoorbeeld, jij vroeg net van hoe heet die fotograaf ook weer? Die Palestijns-Nederlands fotograaf, toch? Ik geloof dat jij ook iets over wilde zeggen. Zakir Kader, dat was, vond ik, een hele interessante uitzending met Joris Luijendijk. Superspannend. Ja. Die werd aangehaald in een ander stuk wat ik had gelezen. De kijkcijfers waren slecht. Maar ik weet dat het online het beste scoorde. Dus er zit ook een gigantische verandering in tussen tv en online consumptie.
1: Ja.
3: En waar hebben we nou nog een format waar je zo lang even in iemands hoofd kan duiken? Ik ga dat missen, want we hebben nog één seizoen.
1: We hebben nog één seizoen te gaan.
3: Maar het wordt wel ik vind het allemaal oninteressanter worden. Met alles hapsnap, snel.
0: Maar dat tegelijkertijd kwam het ook naar voren in een analyse die in die bijlage stond over zomergasten. Dat het ook eerder een soort programma is geworden waar grote ideeën worden gepresenteerd. Waar er heel diep wordt ingegaan op een hele, toch een beetje steriele manier. Terwijl dat wel spannender was in het verleden. Fijnere tv om naar te kijken wellicht. En op de radio werkt het wel. VPRO marathon interview. Dat staat nu ook tot diep in de jaren 80 online overigens. Wat gaat straks ook over archieven. Dat is geweldig.
3: Ik heb er een aantal gedaan. Maar voor mij, het is overigens, volgens mij is het deze zomer gewoon niet. Dus dat is eigenlijk ook zo'n soort van heel stil.
1: Dat is ook nieuws voor mij.
3: Voor mij eigenlijk ook nu ik over nadenk. Maar dat is er volgens mij niet, het marathon interview. Dus die langere gesprekken, ik vind het wel armoe.
0: Het is armoe, maar tegelijkertijd, er ontstaat misschien daarmee ook, dat is weer heel erg optimistisch. Ja. Zeker niet op televisie, waarschijnlijk ruimte voor iets nieuws. Iets anders, een andere opzet. Want ook in dat gesprek tussen Joris Luijendijk en Zakir Kader van, daar zag je ook weer gelijk een soort een clash tussen generaties. Mm.
1: Maar het zat hem toch ook altijd heel erg in de presentator, in combinatie met de gast of andersom zou je kunnen zeggen. Of daar chemie was, of daar iets. Of dat het schuurde, of dat er iets gebeurde.
3: Ja.
1: Dat maakt het zo lekker om naar te kijken.
3: Ook. Maar ik ben niet in elke gast gewoon geïnteresseerd. Dus dat is een keuze die je als kijker
1: dat
3: ook
1: hou je.
3: Hebt. Heb ik wel of niet wat met dit onderwerp?
2: Ja. Ik vraag me af met kijkcijfer. Want ik ben echt zo iemand die dan online nog dingen van jaren geleden zit terug te kijken. Omdat ik dan geen tijd had. Hoe worden die meegenomen? Want ik kan me voorstellen, online leeft het verder.
3: Ja, maar dat mag geloof ik 1 of 2 weken online staan vanwege die rechten. Ja.
2: Okay.
3: Of een beperkte aantal dagen in ieder geval. Dus dat
0: je kan wel in podcast. Ja. Ja, ze komen in podcast vorm en dan wordt heel rustig het fragment uitgelegd. Zo heb ik de afgelopen jaren de meeste aflevering gekeken.
2: Maar daar zou je ook iets anders voor kunnen bedenken. Want iedereen zit tegenwoordig toch online te kijken.
3: Nou, oké. Okay. Vernieuwing.
0: Meer marathon en op de radio.
1: Nou ja, we gaan naar jouw mediemoment. Dat komt van misschien wel de meest mediagenieke burgemeester van de wereld.
3: Ja.
1: Het gaat om burgemeester Mamdani van New York. Hij kwam vannacht terug op zijn woorden om de Israëlische premier Netanyahu te laten arresteren als hij naar New York komt.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant.
1: Ja, je hoort die Mamdani vertellen. We hebben alle mogelijke wegen uitgezocht, uitgeplozen.
3: En ik heb
1: om te kijken, kunnen wij hem arresteren? En ik heb het mandaat niet. Maar de federale regering wel. En die roep ik op om dat ook te doen.
3: Ja, nou, en ik vind dat toch opvallend. Omdat het natuurlijk een paar dagen geleden zei hij dat hij dat wilde. En er wordt gesproken dat Netanyahu, waar dus een arrestatiebevel voor is vanuit het ICC. Om hem dat hij gearresteerd moet worden en naar Den Haag wordt gebracht, naar Nederland. En hij moet dus een soort van terugkomen. Maar dat vind ik eigenlijk alweer een invulling. Want hoe hij het zelf brengt is, ik heb het uitgezocht en het kan niet. Dus ik roep Trump op om dat te doen. En je ziet ook.
1: Maar wat heeft hij gezegd tijdens zijn verkiezingscampagne bijvoorbeeld hierover?
3: Ja.
1: Heeft hij gezegd, ik ga dat doen?
3: Hij heeft in ieder geval wel een punt. Jij zit te knikken.
0: Ja, volgens mij heeft hij in zijn verkiezingscampagne wel gezegd dat zijn bedoeling is.
3: Om Netanyahu te arresteren. Maar het gaat er eigenlijk om. Kijk, hij profileert zich. Mm-hmm. En hij heeft gewonnen. Tegen heel veel mensen hadden niet verwacht dat Mamdani zou winnen. En daar, door die verkiezingen heen, ook nu met die midterms, met die tussentijdse verkiezingen in de VS, Israël speelt daar een rol in. En Als Netanyahu opnieuw na 7 oktober weer naar de VS komt, want hij is eerder al in de VS geweest, dan heeft dit ook symbolische waarde dat een burgemeester van New York, ik denk de bekendste stad van de wereld, waar de VN zit, als dat hij dit zegt.
1: Ja, dus alleen hij moet
3: ook
1: er nu
3: wel symbolische waarde
1: in die zin op terugkomen. Hij heeft het mandaat niet, hij kan het niet doen. Amerika onderschrijft ook helemaal niet het ICC.
3: Nee, klopt. Nee.
1: Hij weet ook, de federale regering gaat dit niet doen.
3: Ja. Dus het is symbolische waarde.
1: Gezegd. Ja, dat is het.
3: En die is belangrijk. Want je zou eigenlijk, je zou ook kunnen stellen, andersom. Ik zag bijvoorbeeld dat Michiel, ik zag dat net in de uitzending. Michiel Servaas die postte het weer. Dit is hoe leiderschap eruit ziet. Die is van Oxfam Novib nu volgens mij weer aan pro verbonden. En van dit is dus hoe leiderschap eruit ziet. Je zou kunnen stellen van nou, waar zijn de andere burgemeesters? Ja. Weet je, het gaat ook om de symboliek ergens van en waar je voor staat.
1: Ja.
3: En dat hij natuurlijk afwijkt van de Trump administration.
1: Ja.
3: Ja,
0: het geeft ook wel heel veel ademruimte voor mensen die een keer die een westerse leider zien praten op deze manier.
3: Ja.
0: En inderdaad, het speelt een hele grote rol ook in de Verenigde Staten in die midterms. Dus er wordt heel veel over gesproken, ook in interviews met kandidaten over
3: De steun van APEC.
0: Wat is jouw positie? Ja.
1: En toch, dan kijk je naar, want hij heeft het eigenlijk net pas geplaatst voor ons. Dus eigenlijk, precies, is het nu net echt best wel vers. De eerste site die ik kon vinden die erover schreef was Politico. En die kopt, Mamdani komt terug op zijn belofte om Netanyahu te arresteren. Ja. Dat wordt ook interessant dan misschien wel. Om te kijken, hoe gaan media hier mee om? Wat is het verhaal? Want hij wil dat natuurlijk heel graag gaan bepalen. Wat het verhaal wordt in de media. Mm-hmm. Dat doet hij natuurlijk bewust door zo'n video te plaatsen.
0: En dat doet hij ook op sociale media. Ja. Dus dat is natuurlijk ook gewoon Wat zijn strategie en ook zijn manier van doen is dat Politico kan koppen, hij komt terug op zijn belofte, tegelijkertijd kijken miljoenen, want die post heeft volgens mij nu 3,2 en dan zal het nu al veel meer, 3,2 miljoen likes met mensen die eronder reageren in van wauw, iemand die deze woorden uitspreekt. Want hij begint met een opsomming van
1: van dus hij spreekt een hele hoop mensen op een positieve manier aan. Ja. Mm-hmm. Maar de vraag is dus alleen, kan hij de regie houden over hoe dit verhaal dan straks uitgebreid in de media wordt
3: goed, dat heb je natuurlijk nooit. Je hebt nooit de volledige regie over zoiets. Nee.
1: Terug naar eigen land. Je kunt het bijna niet gemist hebben deze week. Arrestatieteams die uitrukken voor een neptelefoontje naar het alarmnummer. Dat is een ding. Althans, als je die media moet geloven. Het fenomeen heet swatting. Het is overgewaaid uit de VS. En heel veel media schreven erover of zonder er items over uit.
5: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
6: Jullie werden onder schot gehouden?
5: Ja, dus dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was. Dus ze moesten ons onder schot houden.
1: Ja, Umer, wat ons opviel, het blijft heel vaag over hoe groot dit probleem nu is. Dat kunnen politie en justitie niet zeggen. Wat we ook zien is dat overal, zo'n beetje in elk medium wat hier aandacht aan besteedt, hetzelfde meisje wordt geïnterviewd. Zij laat zich kennen onder de naam Dana. Nou, zij vertelt erover bij de NOS, bij 1 Vandaag, bij RTL, bij het AD. Wat vind jij ervan? Ja.
0: Je hebt één
1: ervaringsverhaal. Ja. En dit is het verhaal, wat is natuurlijk heel
0: aantrekkelijk. En een verhaal van het OM dat het dus overgewaaid is, omdat zij net in de aankondiging ook.
1: Nou, we hebben dus een reactie gevraagd aan het Openbaar Ministerie. Hoe is het verhaal nou in de media terechtgekomen, vroegen wij ons af. Zij zeggen, Dana, niet haar echte naam overigens, is met haar ouders naar de media gestapt. Wij hebben daar wederhoor bij gegeven. En toen is het balletje gaan rollen.
3: Het roept gewoon heel veel vragen op. Want dit is nu nieuwe informatie die jij mij nu vertelt. Want in eerste instantie dacht ik dat het een soort van initiatief was van de politie. Dit gebeurt en wij gaan hier even een punt van maken.
1: Let op mensen, dit kan gebeuren.
3: Maar dit is echt, nu ligt het helemaal anders. Mm-hmm. Blijkbaar zijn zij naar de media gestapt.
1: Ja. Maar snap je dat je als medium hier wel aandacht aan wil besteden?
3: Nou, kijk,
1: het is blijkbaar in Amerika een bekend fenomeen. Ja. Daar is dan nu in Nederland iemand slachtoffer van?
3: Nee, maar de vraag blijft, kijk, ik snap dat het een sensationeel is. Mm-hmm. Hè? Een jong meisje en een vorm van pesten. Zo'n heel arrestatieteam. Ik snap dat het media geniek is. Maar dat vind ik eigenlijk met altijd Is het één geval of gebeurt het vaker? Dat is voor mij de kernvraag.
0: En wat is het? Want in het geval van het verhaal van het meisje klinkt het wel echt om. Gaat het echt over afpersing.
1: Mm-hmm.
0: En zo echt zware bedreiging.
1: Ja, dat is het. Elders, zo, wordt het ook, zo wordt het ook ingezet.
0: Terwijl het elders ook gaat over een soort prankachtig ideeën. Met gamers, rivaliserende gamers. Dus ik weet ook niet precies waar het over gaat. En ook.
3: Nou, zij werd geloof ik bedreigd met het posten. Mm-hmm. Met het sturen van naaktfoto's.
1: Ja.
0: En zou het niet daarover moeten gaan in plaats van over dit ene specifieke swatting dat de politie komt? Ja, onder grote. Ja, als de politie denkt dat er ergens wapens aanwezig zijn, dan komen ze met getrokken wapens. Ja, dat.
1: Karen?
2: Ja, er stond vanochtend wel een interview in de NRC met een jongerenwerker. Die zegt: dit speelt wel echt. En het speelt ook al wel een jaar. En daar had ik er nog nooit van gehoord. Maar ja, ik ben 40, Kate Karen. Dus ik mag sowieso niet meer weten in de discussie. Maar het speelt dus echt wel breder. Maar dan heeft hij het inderdaad meer over pranks dan over echt zulke gewelddadige dingen.
1: Maar jullie snappen dus wel allemaal de mediageniekheid van dit onderwerp. Want
3: maar ik zou het niet willen schrijven, het stuk.
1: Nee?
3: Nee.
1: Toch lekker dwars.
3: Ja.
1: We gaan lekker naar de schatkamer van beeld en geluid. Jullie zijn op zoek gegaan naar pareltjes voor ons uit de schatkamer. Nadia, jij hebt jouw eerste bezoek ooit aan een bioscoop terug kunnen vinden in die schatkamer.
6: We zijn zwanger!
7: Dat moet dan eens lekker impulsief gevierd worden.
6: Ja, sorry hoor. Maar wie heeft jullie toestemming gegeven om dat Venetiaanse glas te bevingeren?
7: Ja, maar we zijn net zo lekker bezig.
6: Nee, ik wil helemaal geen spelbreker zijn, maar wat hebben we nou afgesproken? Zet die glazen terug en voorzichtig. Als jullie iets willen vieren, dan doe je dat maar in je eigen kopjes. Filmen. Dus niks be... Zo is dat.
1: Theo en Thea en het Tenenkaas Imperium. Ja, geniale klassieker voor een zekere generatie. Ja.
3: Ik weet niet waarom mijn ouders dat gedaan hebben, maar dat was de eerste keer dat ik naar de bioscoop ging.
1: Hebben ze jou ermee daar naartoe gedaan?
3: Ja, en ik vond dat natuurlijk geweldig. Weet je, het gaat ook over de gekte. En dat natuurlijk is het voor volwassenen. En je hoort de vieze grapjes erin. Maar ook absurdisme, weet je, dat is. Ja, dat is super belangrijk. En dat is zo weinig. Weet je, een ruimte voor dit soort experimenten, voor absurdisme. Dus voor mij is dat ook een appel om, om daar meer ruimte voor
1: te hebben. Jullie hebben het nooit gezien, deze film?
2: Maar jullie kennen dit fragment even niet.
0: Het is toch zo fijn dat dit allemaal online zit. Ik heb ze maar kinderen
3: Marco
0: later
3: Bakker
0: ook op zondagochtend voor Villa Achterwerk zetten. Ja, dat is,
3: Als ik het me goed herinner, cashewnoten als tenenkaas of zo worden er gebruikt.
1: We hebben even gerekend. Voor jouw schatkamervondst gaan we 36 jaar terug. Volgend jaar dat jij geboren werd.
8: In een grote circustent bij de Vijver in het Amsterdamse Vondelpark hebben naar schatting 1000 Turken en Marokkanen het islamitische feest van Abraham's offer gevierd. Het eten van schapenvlees is een belangrijk onderdeel van dit feest. En daarom werden buiten de tent 4 schapen aan het spit gebraden. En dat een sfeer ademde waarin de Turken en Marokkanen zich thuis voelden.
1: Dit vind ik nou leuk. Jij dacht, ik zoek gewoon iets op uit 1969. 6 maart was dit Polygoonjournaal, overduidelijk.
0: Ik was daar uiteindelijk beland door, ik denk ongeveer 100 stapjes terug. Nee, ik wilde eigenlijk dit fragment laten horen, omdat ik dit een heel positief en leuk iets vond wat ook uit het archief naar voren kwam. Dat was ook door tientallen fragmenten gespit van talkshows waarin Turkse Marokkaanse gastarbeiders worden neergezet en moeten discussiëren over. Of ze hier thuis horen. Dus die gesprekken. Dat archief is ook gewoon heel belangrijk om eigenlijk twee redenen. Dit is één. Dit is de onderdeel van de geschiedenis van heel veel mensen.
1: Mm-hmm.
0: Het is gewoon heel leuk om bewegend beeld terug te zien. Aan het woord komt over dat schaapvlees. Maar wat je ziet is nog veel leuker. Lange tafels. Mm-hmm. Blije jonge mannen, vrouwen, kinderen die daar aan het eten zijn. Aan het drinken. Maar anderzijds is het archief ook heel belangrijk voor veel meer dan alleen maar kindertelevisie. Het gaat ook om het kijken van welke gesprekken voeren we al tientallen jaren. Op heel veel verschillende onderwerpen.
1: Ja,
0: dus dat vind ik het mooiste aan het archief eigenlijk.
1: Ja, ik een beetje onderzoek doen, geschiedschrijving volgen. Dank jullie wel voor jullie fragmenten. En sowieso natuurlijk voor jullie komst naar het Mediaforum. Humer Toetskapan en Nadia Moesheid. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over zwemveiligheid? Want er zijn dit jaar opvallend veel mensen al overleden in open water. Dat zegt het instituut dat over zwemveiligheid gaat. U kunt uw vraag stellen via 0800-1101. Gaan wij intussen naar Mannix Ampersen met de hoofdpunten van het nieuws.
9: NPO Radio 1. In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 1000 brandweerlieden druk met een grote natuurbrand in het departement Var. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 2500 hectare is verwoest. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet uit. Afgelopen jaar zijn er veel meer voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Het waren er 5800. Een jaar eerder waren het er zo'n 1100. De oorzaak van de stijging is niet bekend. Net als andere jaren ging het vooral om olifantenivoor. De reparatie van de vernielde roltrap op treinstation Groningen gaat nog zeker een half jaar duren. In de Koningsnacht werd een hoogwerker van de trap geduwd, waardoor die zwaar beschadigd raakte. Vooral het vervangen van de aandrijving kost veel tijd. De schade is zeker 250.000 euro. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de Noorse hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
1: Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, waar staan de files?
10: Nou, Roos, op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het weer langzaam door de grenscontroles. Vanaf 7 naar 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 6 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Daarop sluit de A17 aan. Op de A16 vanuit Roosendaal naar Dordrecht kom je in de file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Want de rechterrijstrook is dicht bij Apeldoorn-Noord. Het wegdek is daar slecht. 10 kilometer file. Vanaf Heerde-Zuid rijdt het langzaam.
11: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: Spraakmaker Karen Holleman doet onderzoek naar de geschiedenis van het vrouwenlichaam. En na 11 uur praten we over die hardnekkige gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen en de verrassende oorzaken daarvan. Maar nu, het aantal verdrinkingsdoden is alweer schrikbarend hoog dit jaar. Zo weet het NIVZ, dat is het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Vorig jaar waren er 132 zogenoemde accidentele verdrinkingen in ons land. En hoewel exacte cijfers voor dit jaar nog ontbreken, zijn er na meerdere dodelijke incidenten volop zorgen over onze zwemveiligheid. En daar gaat het vandaag over in Zijn er nog vragen? Aangeschoven daarvoor is Bernard Korte. Hij is directeur bij het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. En u kunt bellen met 0800 1101 of reageren via de NPO Luister-app. Daar kunt u ook uw vraag stellen. Meneer Korte, gaat het inderdaad vaker mis?
12: Ja, het is altijd lastig om de term vaker te gebruiken. Het schommelt nogal wat, maar laten we vaststellen dat we de afgelopen jaren rond 130 accidentele verdrinkingen hebben, fatale verdrinkingen per jaar. En dat is een schokkend aantal, vind ik. Ik denk dat we dat ook kunnen halveren als we met elkaar de schouders eronder zetten.
1: Ja, je leest het heel veel in het nieuws de afgelopen tijd.
12: Ja.
1: De Waal is dan met name veel in het nieuws ook, waar mensen verdrinken. Ja. Is dat meer dan andere jaren dat u weet?
12: Nou, het is wel een opmerkelijk seizoensonderwerp. Dus de 130 is een jaarcijfer.
1: Mm-hmm.
12: Maar vergis je niet, dat vindt plaats in 5 maanden tijd. In de zomermaanden dat er in het open water wordt gezwommen. En dan zijn de rivieren, waar grote risico's zijn, toch wel een opvallende locatie. Waar zeker de afgelopen jaren al meerdere mensen verdronken zijn.
1: Ja, maar er is iemand die houdt dit bij. Die houdt die cijfers bij. Weet u al wat die cijfers zijn?
12: Nou, het is een cijfer wat wordt bijgehouden door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die komen pas het jaar volgend op het jaar van rapportage met hun cijfers.
1: En er is verder niemand anders die nu dit allemaal bijhoudt?
12: Nee. Wij als instituut houden wel cijfers bij, maar dan is dat vanuit de media. Dus de gegevens van krantenberichten enzovoorts. Maar dat is geen betrouwbaar cijfer, dus daar zou ik niet op willen terugvallen. We moeten het doen met de cijfers die we hebben van 2025 en de jaren daarvoor.
1: Ja. Wat is volgens u de belangrijkste reden waarom het misgaat?
12: Ja, ik zeg altijd maar, het probleem heeft twee kanten van dezelfde medaille. En dat is aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de zwemmer zelf.
1: Mm-hmm.
12: Daar gaat wel wat mis. Hè. Wij zien toch dat er voornamelijk onvoorbereid in het open water wordt gezwommen. Het enige wat mensen doen is zich insmeren tegen de zon en vervolgens een plons nemen om de verkoeling te zoeken. En aan de andere kant is er ook een magere inspanning, laat ik het netjes zeggen, van degene die verantwoordelijk zijn voor het zwemwater. Hè, voor de fysieke veiligheid. veiligheid van de zwemmer.
1: Ja, dus er is geen toezicht of weinig toezicht bedoel
12: je? Nou, dat is een voorbeeld. Hè. Het opmerkelijke is dat we het heel gewoon vinden dat aan de kust in Nederland, van de Waddeneilanden tot de Belgische grens, er in de zomer toezicht is. Mm-hmm. Er staan allemaal lifeguards, jongens, meisjes die de boel in de gaten houden, die waarschuwen, die terugfluiten, die vlaggen hangen, die borden neerzetten. Nou, heel actief. Mm-hmm. In het zwembad is dat ook het geval. Hè. Daar is ook toezicht. Mm-hmm. Ook bij waterevenementen vinden we het vanzelfsprekend dat daar toezicht is. Hè, bij een zwemwedstrijd bijvoorbeeld. Maar ja, bij het recreëren in het binnenwater, dus bij de rivieren, bij de recreatieplassen, is er zelden tot nooit toezicht.
1: Gaat het daar dan ook vaker mis?
12: Ja, dan gaat het vaker mis. Hè. Het idee is wel eens van, het is een groot probleem aan de kust, maar dat is relatief klein. Hè. Okay. Er zijn 4-5 verdrinkingen per jaar aan de kust. Mm-hmm. Dus het overgrote deel vindt echt plaats in het binnenland. Ja. En ik relateer dat wel aan het gebrek aan voorzieningen die er zijn.
1: Oh ja. Ja, we hebben natuurlijk ook een lange periode, spreek even over dit jaar, met warm weer. Ik kan me voorstellen, dat speelt ook een rol. Hoe warmer het warme is, hoe eerder mensen verkoeling zoeken.
12: Klopt, het heeft met verkoeling te maken. Het warme weer is echt direct van invloed op het verdrinkingscijfer. Er is ook een onderzoek die geeft aan dat per graad gemiddelde warmtestijging is het risico op verdrinking stijgt dan met 7%. Dus als we dat doortrekken naar de komende jaren, dan komen er wel weer tientallen verdrinkingen bij. Dus dat klimaat is wel iets wat van invloed is. En dat moeten we natuurlijk ook beseffen dat dat nu aan de orde is. Dus we moeten ook gaan handelen, willen we. Mm-hmm. Dat cijfer naar beneden brengen.
1: Ja. Heeft u hier vragen over? U kunt ze stellen via 0800 1101. Gaan wij intussen luisteren naar muziek.
11: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Karen Holleman, als spraakmaker mag jij bepalen waar we naar gaan luisteren en waarom. Vertel, wat is het geworden?
2: Ja, we gaan luisteren naar Skik op fietsen. Ik ben een enorme Tour de France fan. Dus ik heb eventjes jullie eigen NPO-lijst op Spotify doorgekeken wat daarin stond. Toen heb ik het in. Ik heb een app met allemaal tourliefhebbers. Dus daar hebben we even gestemd. En daar is toch deze eruit gekomen als tourplaat eigenlijk. Wil ik hem alvast aankomen.
1: Je hebt een app gehad. Ja. Wat wordt er allemaal in besproken dan?
2: Ja, de etappes. Hè. En we hebben een poeltje natuurlijk. Dus dan als iemand niet kan kijken, geven we elkaar door. En dat is altijd heel erg gezellig in deze 3 weken van het jaar.
1: Mooi. En zij hebben dus allemaal meegestemd. Met welk nummer moet ik nou laten horen?
2: Ja, ze kwamen vooral ook met heel veel andere nummers. Oh. Dus het was nog niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk heb ik zelf de knoop maar doorgehakt. En ik vind het als een heel vrolijk, mooi zomersnummer.
1: Skik met Opfiets.

0: kick met op fietsen. Spraakmakers. En zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over zwemveiligheid? Want daar zijn zorgen over in ons land. Er komen te veel mensen om in het water.
1: We beginnen met het risico van zwemmen in open water.
2: Binnen een paar seconden was ik vanaf mijn middel tot aan mijn nek in het water en meegezogen in de zee.
1: Want er overleden vorig jaar 100 Nederlanders door verdrinking tijdens recreatie. En ook verdronken er 32 buitenlanders in ons land.
2: Dat ging zo verschrikkelijk snel.
3: Je moet jezelf niet overschatten.
4: Opvallend is vooral het aantal verdrinkingen onder 60-plussers.
5: Wat vindt u ervan als u dat hoort?
6: Nou, dat verwachtte ik niet.
7: Moet bijvoorbeeld het schoolzwemmen niet weer worden ingevoerd?
8: Niet tegen de stroom inzwemmen. En het belangrijkste is rustig blijven zwemmen en rustig drijven.
0: We gaan er verder over praten. Dat doen we met Bernard Korte van het NIVZ. En u kunt bellen met uw vragen naar 0800 1101. Ik ga meteen naar onze eerste beller. Maar die zit als scheepskok op zee. Dus die heeft een vraag voor ons ingesproken. Hij heet Thomas Dresser.
9: Ik ben nieuwsgierig naar of er ook informatie bekend is over over wat voor soort mensen nou in de problemen komen bij het zwemmen in natuurwater. Of er ook statistiek over is. Leeftijd, achtergrond, ervaring. Ik recreëer graag in natuurwater. En ik hoop ook dat dat door kan blijven gaan.
0: Ja, we hoorden al wel een beetje voorbij komen net in het audiofragment. Veel 60-plussers.
10: Ja.
0: Dus er wordt wel bijgehouden. Wordt wel wat bijgehouden, laat ik het zo
10: zeggen. Dat is goed. Er wordt wel wat bijgehouden. Hè. De registratie van verdrinking is wel een punt van aandacht. Daar zijn we ook mee bezig, om daar met verschillende partijen aan te werken. Want je moet je voorstellen, als er een verdrinking is, kan dat alarmeren. Kan je dat alarmeren bij verschillende partijen. Dat kan de reddingsbrigade zijn, maar soms is ook de brandweer of de politie ter plaatse. Mm-hmm. En die maken allemaal hun eigen registratie. Dus het verschilt nog alles wat wordt doorgevraagd en wat wordt opgeschreven. En uiteindelijk wordt een doodsoorzaak, een verdrinking, vastgesteld in een ziekenhuis door een schouwarts. En ook die verschillen nog wel eens in het benaderen van het geval, van het incident.
0: Dus er is geen eenduidige manier van het registreren van de slachtoffers.
10: Nou ja, wat je wel ziet is dat er altijd wel geregistreerd wordt waar het is, of het een man of vrouw is, leeftijd is bijna altijd wel een registratie. Maar herkomst, dat is waar vaak een vraag naar is, dat wordt niet altijd geregistreerd. Dus dan wordt het ook een beetje gissen van, hoe zit dat nou?
0: Waarom is het relevant om dat wel te doen?
10: Nou, wil je goede preventiemaatregelen treffen, wil je aan de goede knoppen draaien, dan moet je meer weten van wat nu de verdrinking is en eigenlijk ook wat de oorzaak van verdrinking is. Hè? Want ook daarin zit nog wel eens een verschil. Het idee is dat het altijd te maken heeft met zwemmen. Maar het kan ook gewoon uitglijden zijn en vanaf de kade in het water vallen en er niet meer uitkomen. Dat is ook een verdrinking die geregistreerd wordt als accidenteel.
0: Ja, die 60-plussers, die lees ik ook overal terug. Die zijn het vaak slachtoffer. Waar komt dat door?
10: Nou, dat is nou precies het probleem waar wij ook verder onderzoek naar doen. Hè. Daar wil ik ook graag in die zin nog op dit moment een oproep voor doen. Hè. Als je zo'n ervaring hebt gehad, meld je bij verdrinking.nl. Hè. Dus als je een bijna doodervaring hebt gehad met zwemmen, met in het water zijn, meld je bij verdrinking.nl. Mm-hmm. Dan kunnen wij daar met jou in contact komen. En daar verder.
0: Want we weten dus niet zo goed.
10: We weten het niet zo goed. Hè. En om dat voorbeeld te noemen, met die 60-plussen, daar weten we wel van dat een groot deel ook te maken heeft met vallen. Hè. Dus dat is niet vrijwillig te water gaan, maar dat is onvrijwillig te water komen en dan in de problemen zijn. Hè. Vergis je niet, ook dan speelt ze vaardigheid een rol, want als je valt en je komt in het water en je bent zwemvaardig, dan kan je jezelf beter redden dan niet.
0: Ja.
10: Maar dat is nou typisch zo'n voorbeeld dat we uit de statistieken willen gaan vissen, om te kijken van moeten we nou gaan inzetten op valtraining of moeten we gaan inzetten op zwemvaardigheid?
0: De voorzitter van de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid die opperde eerder in de Telegraaf dat misschien het eerder publiceren van verdrinkingscijfers dat het ook bij zou kunnen dragen aan het alerter maken van mensen op hun eigen zwemvaardigheid. Hij zegt, we krijgen nu die cijfers pas als de vakantie al begonnen is. Misschien moeten we dat in maart al gaan doen. Zodat mensen dan gaan denken, oh wacht heel even, hoe sta ik er eigenlijk voor? Hoe kijkt u daarnaar?
10: Ja, dat ben ik met hem eens. Daar zijn we ook mee in overleg met het CBS om dat te vervroegen. Dat is best lastig, want dat betekent nogal wat. Want zij moeten die cijfers binnenkrijgen vanuit verschillende bronnen. Ja. En analyseren voordat ze ze gaan publiceren. Voorheen deden ze dat altijd op de World Drowning Prevention Day. Op 25 juli. Dat is een wereldwijde dag vastgesteld door de UN. Om aandacht te vragen voor het verdrinkingsprobleem. Dit jaar hebben ze voor het eerst de kale cijfers. Het is niet met de verdieping. De kale cijfers gepubliceerd op 13 mei. Dus we zijn al in overleg met de CBS om dat te vervroegen.
0: Ja.
10: Dus die stap hebben we dit jaar al wel gemaakt.
0: Zou het ze helpen als dat eenduidig registreren erdoor komt? Dat je dan makkelijker de cijfers kan, niet alleen kan opvragen, maar ook kan naast elkaar kan leggen eigenlijk.
10: Nee, dat is zeker zo. Dat is echt nog een punt waar we de komende jaren aan moeten werken.
0: We gaan naar Timo uit Den Haag. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
3: Ik heb het idee vanuit anekdotische berichtgeving van op de radio dat veel nieuwkomers weinig ervaring hebben met water, laat staan Nederlands water. En dat ze dat dan ook daardoor onderschatten. Dus ik vroeg me af, wordt er bij inburgeringscursussen ook aangeboden om zo'n vaardigheid aan te leren?
0: Oh ja, goede vraag. Klopt het, Bernard, dat mensen met een migratieachtergrond vaak verdrinken of vaker verdrinken?
10: Nou, het is zeker een aandachtsgroep vanuit de cijfers. Hè. Dus naast de ouderen zijn mensen met een migratieachtergrond echt wel een groep die prominent aanwezig is in de cijfers. Dus ook daar is natuurlijk overleg met COA's. Om te kijken van kunnen met name jonge migranten zwemles krijgen.
0: En?
10: Dat gebeurt op verschillende plekken. Maar het is natuurlijk wel weer lokaal afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, en dan gaat het ook alleen om jongen.
10: Ja, het gaat wel.
0: Vluchtelingen. Maar ja, goed, als jij natuurlijk 20, 30, 40 bent en je kunt niet zwemmen, dan kun je tegen dezelfde problemen aanlopen.
10: Nee, dat is zo. Maar je ziet wel dat de wat ouderen, mensen met een migratieachtergrond, niet gaan zwemmen. Dus die beseffen wel van, dat moet ik niet doen. Maar juist jongeren, die zijn ook erg gevoelig voor voorbeeldgedrag. Dus als alle Nederlandse of lokale jongens en meisjes het water in zien springen, dan is het snel gebeurd. Dan met het idee van, dat kan ik ook.
0: Maar het COA heeft daar dus aandacht voor. En lukt het dan ook om iedereen die zwemles te geven? Want ik las ook, er worden natuurlijk zwembaden gesloten. Er is personeelstekort. Er zijn wachtlijsten bij sommige zwembaden voor zwemles.
10: Nee, dat klopt. Dus niet iedereen wordt in die gelegenheid gesteld om zwemlessen te krijgen. Dat is lokaal afhankelijk. Het heeft inderdaad te maken met ook de beschikbaarheid van zwembaden. Ja. Zwemles wordt gegeven in het zwembad. Niet in het open water, maar in het zwembad. En je moet ook maar net in de buurt een zwembad hebben die zwembadwater ter beschikking heeft op de momenten waarop jij die zwemles wil geven. Nog even los van de kosten, want het is ook een dure grap geworden.
0: Ja, het is niet een inburgeringscursus ding, zou je kunnen zeggen. Het is iets wat het COA faciliteert, als dat kan.
10: Ja, precies. Het zit niet vast in de inburgering, maar we weten allemaal hoe belangrijk zwemmen is in Nederland. Het waterrijke land. Dus het heeft wel de volle aandacht bij alle COA's, maar het kan niet altijd.
0: Ja. Timo?
3: Ja, mooi antwoord. Fijn, dankjewel.
0: Ja, dank voor het stellen van de vraag. U kunt ook, net zoals Timo, een vraag stellen. Bel 0800 1101. Karen Holleland, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. Wat is jouw vraag?
11: Ja, ik ga toch nog even door over die zwemdiploma's. Ik ben er net uit met de kinderen. Daar ben ik heel blij mee, want het had nogal wat voeten in de aarde.
0: Ik wil zeggen, wat heerlijk voor je, want het is best intens, toch?
11: Het is echt intens qua energie. Ouders, fulltime banen, druk. Het moet 's middags, het moet zaterdag, zondag. En ik heb het even opgezocht. Mensen betalen toch voor ABC ruim €1300 gemiddeld per kind. Het is duur, er is geen tijd. En dus ik vroeg me af hoe dat een rol speelt. Dat mensen alleen een A-diploma halen of stoppen tijdens het proces. Maar ook, wordt er eigenlijk aandacht besteed aan het buitenzwemmen? Mijn kinderen hebben alleen in het zwembad gezwommen tijdens die zwemlessen. Hoe kan dat verbeterd worden?
10: Meerdere vragen in één. Dus ik zal even kijken of ik het kan uitsplitsen. Maar zwemonderwijs, dat heeft natuurlijk vanaf de jaren 80 een nieuwe dynamiek gekregen, toen het niet meer verplicht was om het via het basisonderwijs aan te bieden. Dus er was een grotere roep op de verantwoordelijkheid van ouders, verzorgers zelf, om dat te organiseren. Ook daar zie je dan een verschil tussen wat de Nederlandse ouders doen en wat ouders met een migratieachtergrond doen. En daar zit toch wat andere cultuur van, hoe noodzakelijk is het? Je ziet wel dat daardoor minder zwemvaardigheid is gekomen bij kinderen vanaf 1985. Mm. Omdat minder automatisch de kinderen op worden geleid voor het zwem ABC. Je andere vraag was?
11: En het buitenzwemmen, komt dat überhaupt aan bod?
10: Ja, dat is een goed punt, want het zwemmen leren we allemaal in het zwembad. En zeker het zwemmen ABC is een hele mooie opleiding, waarin je, zoals ze dan ook zeggen aan het eind, zwemveilig bent. Mm-hmm. Maar er zit geen moment bij dat je wordt voorbereid op het buitenzwemmen. En buitenzwemmen is echt van een andere orde. En je ziet ook in de cijfers dat de ongevallen, de verdrinking zijn in het buitenwater. Gewoon bijna niet in het zwembad. Hè. Dat is goed georganiseerd, daar is ook toezicht. Maar buitenzwemmen, besef het ook. Je hebt te maken met andere temperaturen, met temperatuurverschillen, met beestjes, met plantjes, met misschien moeilijk erin of eraf, met stromingen, met wind. En misschien nog wat belangrijkste, je kan er niet doorheen kijken. Het is zwart water.
0: Ja. Dus dat is dus eigenlijk echt een andere omgeving. Zegt u, daar zouden we ook lessen in moeten aanbieden.
10: Ja, wij pleiten daar wel voor om meer aandacht te besteden in het zwemonderwijs voor het buitenzwemmen. Hè. Vergis je niet, we leren het in het zwembad, maar het grootste deel van het zwemmen vindt plaats in het buitenwater. Zeker de laatste jaren, waarin ook veel meer wordt gezwommen in de steden. Hè. Dus niet alleen maar bij de recreatieplassen, maar je ziet door de hittedagen dat men, het is ook niet meer tegen te houden, mensen springen ook gewoon in de stad, in de gracht, in de singel, in het kanaal.
0: Iedereen op zoek naar verkoeling. Ja. We gaan naar Ricky Adriaans, goedemorgen.
12: Dank u, goedemorgen.
0: U heeft lang geleden, lees ik, in de jaren 80, als ik het goed heb, eens een bijna verdrinking in zee meegemaakt.
12: Ja.
0: Ja. Wat zou u nu vele jaren later willen weten? Wat is uw vraag?
12: Ja, of er veel mensen weten wat een mui is. Oh. Als iemand naar zee gaat, dan vraag ik meteen of ze weten wat een mui is. Ik wist het toen nog niet. Mm-hmm. En toen heb ik mijn verhaal verteld wat ik meegemaakt heb. Ja. En alles is heel goed gekomen met veel geluk van de strandpolitie.
0: Ja, maar u bent in een mui terechtgekomen, kort gezegd.
12: In een mui terechtgekomen. Maar wat moet je dan doen? Ik had nog nooit van een mui gehoord.
0: Ja, ja. Dus de vraag is eigenlijk, zijn daar voldoende waarschuwingssystemen voor? Weten mensen
10: die te maken hebben? Ja, wel steeds meer. Hè. De mui is natuurlijk wel een onderwerp wat ook de laatste jaren gelukkig goed onder de aandacht is gebracht. Maar ja, het is ook weer zo'n punt waar geen aandacht aan wordt besteed in het zwemonderwijs. Dus ja, probeer maar de kennis van een mui op te doen. Vaak leer je dat van je ouders of van je vrienden of vriendinnetjes die ervan gehoord hebben.
0: Ja.
10: En inmiddels wordt er ook wel goed op gewezen. Het is een kustprobleem, het speelt niet in de Nederlanden. Door de lifeguards die aanwezig zijn op de stranden om de mui ook aan te geven. Die herkennen hem.
0: Ja, maar hoe kun je dat nou zien als zwem? Maar waar moet je dan op letten? Van waar kan
10: je
0: bellen?
10: Je moet leren om de zee te lezen. En dat is best wel een ingewikkelde. En dat heeft
0: maar er wordt geen vlag bijgezet van hier is vandaag een mui.
10: Dat gebeurt nu gelukkig wel. Hè. Ja. Er zijn ook systemen voor ontwikkeld om de mui af te vlaggen.
0: Okay.
10: En een grote danger vlag erin te plaatsen. En dan staat er als het goed is ook een lifeguard bij om mensen te waarschuwen.
0: Oh, ja.
10: Ga hier niet in. Mocht je nou uiteindelijk in de mui terechtkomen. Ja, probeer je dan niet te verzetten door naar de kust terug te zwemmen. Maar laat je meevoeren door de mui. Hè. Als je gewoon plat op het water blijft liggen. Dan blijf je lang drijven en de mui die zet je dan aan de andere kant van de zandbank eigenlijk gewoon weer terug op het strand.
0: En zet je weer af.
10: Ja.
0: Rustig blijven drijven is wat ik ook eerder voorbij hoorde komen in ons audiofragment. Dat is echt wel een punt.
10: Een tip, ik weet niet eens meer of dat nou goed geborgd is in het zwemonderwijs. Maar mocht je in de problemen komen met zwemmen.
0: Niet tegen de stroming in zwemmen.
10: Ja, er is geen directe hulp in de nabijheid. En dat is natuurlijk vaak het geval.
0: Ja.
10: Vergis je niet. Hè. Een verdrinking vindt plaats in 6 minuten. Dus zoveel tijd heb je niet. Dus zorg dat je rustig blijft en zorg dat je blijft drijven. En dan kom je, als het goed is, in een wat comfortabeler omgeving.
0: En mevrouw Adriaens, er zijn dus nu op allerlei verschillende soorten manieren waarschuwingen geplaatst bij een mui.
10: Ja.
12: In mijn geval zwom ik door de zee en de achterkant van de bordjes, daar stond niks op.
0: Oh, ja.
12: Dus geen waarschuwing.
0: Ja.
12: Anders had ik dat zeker niet gedaan.
0: Dat is een goede tip nog. Ja,
10: hele goede tip.
0: Om dat ook aan de achterkant van die bordjes dan te doen, je zeggen.
10: Los even van de effectiviteit van bordjes. Want er wordt ook vaak langs gelopen en nauwelijks naar gekeken. Maar als er dan borden staan, dan zeggen we ook, maak driehoeksborden die van alle kanten zichtbaar zijn. Dus van de drie kanten.
0: Dank, Ricky Adriaens, voor het stellen van uw vraag. En dank, Bernard Korte van het NIVZ, voor het beantwoorden van al onze vragen over zwemveiligheid. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Vrijdag is er een nieuwe. En omdat het de vakantietijd is, besteden we op vrijdag aandacht aan een vakantieland waar we graag naartoe gaan. Deze vrijdag gaat het over Griekenland. Heeft u daar vragen over dat land? Mail ons op spraakmakers@kro-ncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen met 0800 1101. De redactie die zit nog tot 11:30 naast de telefoon.
13: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
14: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten, realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
13: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
15: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
16: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
18: Hè? Nu alweer?
17: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
18: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
17: Ook dan moet je aangifte doen.
18: Nou, goed dat je het zegt.
17: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
22: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Roos Abelman.
3: Waarom is er nog altijd een gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen? Tipje van de sluier? Het komt lang niet altijd door gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam. Praten we zo over. Nu eerst de NOS Journaal met Marnix Ampersen.
4: Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. Volgens het uitzendbureau gaat het echt om vakmensen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
5: Dan moet je dus denken aan mensen die werken aan de bouw van die datacenters. En alles wat erbij komt kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die servers in staan. Dat moet allemaal gemaakt worden. Ja, en daar worden nu in de Verenigde Staten heel veel uitzendkrachten voor ingezet. En het is eigenlijk ook wel een beetje logisch, hè? Want zodra zo'n datacenter dan eenmaal staat, dan heb je natuurlijk veel minder personeel nodig. Dus het is heel logisch om uitzendkrachten te gebruiken bij de bouw van die datacenters.
4: De wereldwijde omzet van Randstad nam dan ook toe. En het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. In de eerste helft van het jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De politie werkt nu intensief samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Dat is nodig, zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, die ook voorzitter is van het offensief tegen explosies.
6: Om te zorgen dat we aan de ene kant signaleren als er iets speelt, dat we aan de voorkant kunnen voorkomen dat er een explosief afgaat. Maar ook dat we de opsporing heel intensief maken. Dus dat de politie er echt bovenop zit. Plus dat we ook zorgen dat maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van het materiaal van deze explosieven, om die moeilijker beschikbaar te maken.
4: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Daar wordt extra op gecontroleerd door pakketbezorgdiensten. Ook zijn het vaak jonge daders, daarom krijgen ouders steun om er met hun kind over te praten. En er is een samenwerking met jongerenwerkers en sportclubs. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. Een extreemrechtse terrorist liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de Noorse hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels onder controle. Deze maand worden dijken geïnspecteerd in verband met de grote droogte. Het gaat om dijken en kades die voor het grootste deel uit veen bestaan, omdat veen bij droogte makkelijker verzakt en scheurt. En af en toe wat regen is volgens deze dijkwachter niet genoeg.
7: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
8: Nee, dat helpt niet zo gek veel.
7: Zolang het droog blijft, houden we gewoon altijd de weersberichten in de gaten. Ja, dan vinden die inspecties vanzelf een keer plaats. En dat doen we dan op dijken in het gebied die aangemerkt zijn als zeer droogtegevoelig.
4: Het is vrij vroeg in het seizoen dat de inspecties nodig zijn, zeggen de waterschappen. Voor de kust van Puerto Rico hebben onderzoekers het wrak gevonden van een vliegtuig dat 74 jaar geleden in zee stortte. Bij de crash van het Pan Am-toestel in 1952 kwamen 52 mensen om het leven. De onderzoekers hebben samen met Discovery Channel sonarbeelden gemaakt en die daarna bestudeerd.
9: Oh, stop! Oh my god! Is that a plane?
10: It's got to be.
9: Oh. No! Is that a plane?
11: Oh my god! That could be an engine.
10: That could be an engine. That looks like a wing. I mean, that other wing isn't there. But that could be a plane. That's a plane.
4: Bleek dus inderdaad te gaan om het vermiste vliegtuig. Er zijn geen plannen om het toestel te bergen. Het weer. Het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
3: Robert, hoe is het op de weg?
12: Nou, een kleine 80 kilometer file bij elkaar. Dus het wordt een tikkeltje drukker, maar het staat verspreid over het land, hoor. 10 minuten vertraging heb je wel op de A2 vanuit Eindhoven naar België. Bij Maastricht-Zuid een kapotte auto op de rechte rijstrook. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechte rijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Rozenel naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartiertje vertraging. En slecht wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Rechte rijstrook is dicht bij Apeldoorn-Noord. Zodoende 9 kilometer file vanaf Heerde-Zuid een half uur vertraging.
13: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data...

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Roos Abelman. Het is inmiddels 10:08. Ik ga naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Die vraag is vandaag. Het leven van welke rapper is het onderwerp van een nieuwe filmbiografie?
8: Are you high now?
9: Yes.
10: And I get it. And I'm like...

0: Daarna
1: ja, de kenners die weten het wel inmiddels hoor. Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt ook meequizzen. U kunt bellen met 0800 1101 en zich aanmelden bij de redactie. En zij delen u dan in. Dan, dat er een gezondheidskloof is tussen mannen en vrouwen, dat is eigenlijk al lang bekend. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan blijkt dat die kennis over het vrouwenlichaam er heus wel was. Alleen, er werd, en misschien ook wel wordt, te weinig mee gedaan. Wat in de weg zit bijvoorbeeld, is onze cultuur, waardoor vrouwen niet de juiste gezondheidszorg krijgen. En daar hebben de feministen mede aan bijgedragen. En daar drop ik een bommetje, Karen Hollewand, onze spraakmaker van vandaag. Onderzoeker naar de geschiedenis van het vrouwenlichaam aan de Universiteit Groningen. We gaan zo naar de bommetje toe, Karen.
2: Helemaal goed. Ja.
1: We beginnen even bij de basis. Wat houdt de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen ook alweer in?
2: Ja, in het Engels de gender health gap, gender data gap. In het Nederlands gendergezondheidskloof houdt eigenlijk in dat er een verschil is in kennis in wat we weten over het mannenlichaam versus het vrouwenlichaam. Dus we hebben minder data over het vrouwenlichaam. En het is zowel zo bij organen en aandoeningen die gedeeld worden. Dus het vrouwenhart, migraine en autisme bij vrouwen, daar weten we minder over. Maar ook vrouwspecifieke organen, aandoeningen, processen, zoals de baarmoeder, premenstrueel syndroom, menopauze, daar weten we ook minder over.
1: Ja, dat idee, het mannenlichaam als basis, Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk voor terug naar de 19e eeuw. Maar dat wil ik meteen even zeggen, vaak als het over dit onderwerp gaat, wordt er geen aandacht besteed aan de geschiedenis, of wordt het verkeerde verhaal verteld over die geschiedenis. Namelijk, de simpele versie is dan, dit is al eeuwenlang zo, oh hoe verschrikkelijk, er is nooit aandacht besteed aan die vrouw, en nu met emancipatie komt dat wel en gaat het veranderen. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. We zien eigenlijk dat de basis voor die huidige kloof echt ligt in die 19e eeuw. Met de opkomst van de moderne medische wetenschap, moderne gezondheidszorg. We zien dat daar het mannenlichaam echt standaard wordt. Mm-hmm. Dat het echt binair wordt tussen man en vrouw. En met de man als standaard wordt de vrouw eigenlijk het speciale geval. En daarbij ook als zwakker gezien, kwetsbaarder. Ja. En wordt vaak teruggebracht tot wat mijn collega Rina Knoef altijd mooi noemt, het bikini-model.
1: Ja. Dus en waardoor kwam dat dan?
2: Ja, dat heeft ook allemaal met de sociale en politieke context te maken. Het is altijd een weerspiegeling van de samenleving en de wetenschap en wat er in de zorg gebeurt. En daarin zien we dat er met die verdere medicalisering, doktoren kunnen niet meer alles weten over het lichaam in de wetenschap. En dan gaan ze zich specialiseren. Ja. En daarbij zie je dat de man eigenlijk de standaard wordt in die medische wetenschap. En speciale vrouwenartsen gaan zich dan met die vrouw bezighouden.
1: Ja, terwijl dus voor die tijd, voordat dit gebeurde, werd er echt wel naar die vrouw gekeken. En
2: zeker,
1: naar het vrouwenlichaam gekeken. Jij doet al 15 jaar onderzoek naar seksualiteit, hè, en wetenschap in de 17e eeuw. Maar de laatste jaren ben jij je specifiek gaan richten op dat vrouw. Lichaam.
2: Ja.
1: Waarom is dat?
2: Ja, mijn promotieonderzoek ging echt over een man en zijn idee over seksualiteit. En dat is ook ontzettend interessant. Ik ben echt met het vrouwenlichaam bezig gaan houden, ook vanuit de tijd zelf. Maar ook omdat er dus eigenlijk steeds meer nieuwsberichten waren, dingen in de media kwamen over dit onderwerp. Begon een beetje in 2021, toen de clitoris, de gehele anatomie in de biologieboeken voor de jeugd kwam te staan. En daar las ik dingen in de meeste mediaartikelen van, we wisten niks over de clitoris voor 1998, voor 2005 en eindelijk Eureka. En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar, want Reinier de Graaf in de tweede helft 17e eeuw laat die volledige anatomie al zien. Dus dat er meer is dan het uitwendige knopje. Mm-hmm. Dus eigenlijk uit een soort ergernis en frustratie ben ik daarover gaan schrijven. En ook veel over gaan praten met mijn collega Rina Knoef, Universiteit van Groningen. Wij delen een kamer. En dan had zij weer een boek gezien of iets gelezen. En dan gingen wij daarover praten. En ze dachten, we kunnen er wel over blijven zeuren als historici. Mm-hmm. Maar dan moeten we ook wat gaan doen. En zo zijn we eigenlijk lezingen gaan geven over het onderwerp. Ja. Of hoe het echt zit.
1: Ja, en dan duik je dus in die geschiedenis. En dan leer je dus dat er, wat ik net zei, dat er echt wel aandacht was, ook specifiek. Zeker. Voor dat vrouwenlichaam. Maar er waren ook nog wel wat misverstanden, hè, die daarbij
2: naar boven
1: kwamen.
2: De geschiedenis is een prachtige, waardevol schatkamer voor allemaal misverstanden en grappige en bizarre dingen over het vrouwenlichaam. En als je die in de context plaatst, kun je eigenlijk wel begrijpen waarom mannen daarop kwamen. Maar bijvoorbeeld, je hebt de dwalende baarmoeder. Dus als een vrouw ergens klachten had, dan werd ook wel gekeken of die baarmoeder misschien te hoog in het lichaam zat. Dat kom je wel eens tegen.
1: Dus ze dachten. En welke tijd zitten we?
2: Ja, dat zit je eigenlijk al wel voor de vroegmoderne tijd, hoor.
1: Okay.
2: Zeker niet door iedereen, maar je komt wel eens tegen dat een vrouw dan heel erg benauwd is of heel erg veel stress heeft, hysterisch is. Dat woord was er nog niet, maar. Ja. En dan wordt het oké, dan zit die baarmoeder dus te hoog.
1: Dus ze dachten echt dat die baarmoeder los zweefde.
2: Ja,
1: door
2: dat
1: het
2: kom
1: lichaam.
2: Je wel eens tegen. Ja, op een gegeven moment dat verdwijnt ook wel heel snel weer, omdat ze dan eigenlijk wordt ontleed. En dan zien ze dat die baarmoeder echt wel sterk vastzit in het lichaam met allemaal ligamenten en zo. Ook je komt wel eens tegen de mannen zijn, of de vrouw is een inverse van de man. Dus wat er bij de man van buiten hangt, de geslachtsorganen zitten bij de vrouw van binnen. Er is een hele discussie over de ontdekking van de clitoris in de 16e eeuw. Nou, zo kan ik wel even doorgaan.
1: Yeah.
2: Maar over die premoderne geschiedenis is vooral interessant dat we daar veel meer te maken hebben met een spectrum tussen manlichaam en vrouwenlichaam. Dus perfecte man- en vrouwenlichamen. Maar echte lichamen worden veel meer op dat spectrum geplaatst. Dus die zitten daar ergens

0: tussen.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dit is dus niet zo binair als we zien vanaf de 19e eeuw. Dus je bent of man of vrouw. Je wordt in dat hoekje geplaatst. Dus veel een spectrum. En dan kom je ook bijvoorbeeld iets tegen wat wij nu echt bij de vrouw zien. Of aan de vrouw verbinden. Menstruatie. Dat het dus ook bij mannen kan voorkomen in die vroegmoderne
1: tijd. Oh ja? Ja. Op wat voor manier dan?
0: Nou, menstruatie wordt dan echt gezien als een proces waarin je lichaam via bloed afvalstoffen kwijtraakt. En bij de vrouw gebeurt dat automatisch. Elke maand. Mm-hmm. Maar bij de man is het eigenlijk ook wel heel goed als dat gebeurt. Dus mannen gaan dan maandelijks bloeden uit de neus. Of uit de aanbijen. Of via aderlaten wordt het ook kunstmatig opgewerkt. En dat is een mooi voorbeeld van niet alleen de aandacht voor het vrouwenlichaam, maar ook dat het dus eigenlijk soms ook als ideaalbeeld wordt gezien tegenover het mannenlichaam.
1: Maar ze dachten dus dat een bloedende aanbij dat mannenmenstruatie was.
0: Ja, want ook dat goed? Is het afvoer van afvalstoffen. Het mannenlichaam probeert dat ook op die manier op te lossen.
1: Ja. Dan maken we nu even het sprongetje naar het bommetje. Wat ik net dropte. We gaan naar de eerste feministische golf.
0: Ja.
1: Het idee dat feministen als Aletta Jacobs bijvoorbeeld alleen maar hebben bijgedragen aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dat klopt niet helemaal, hè?
0: Dat klopt niet helemaal. Nee, ik wil niet per se zeggen feministen hebben de schuld, maar ze waren ook zeker niet altijd de oplossing. Nou, Aletta Jacobs is een heel mooi voorbeeld. We zitten in die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, in het binaire idee, vrouw is minder. En we zien Aletta Jacobs natuurlijk een van de eerste artsen. Die moet zich in die wereld verhouden tegen dat beeld. En die gaat dan een boek schrijven, dat heet De vrouw, haar bouw en inwendige organen. En daarin is haar betoog: de vrouw is gelijk aan de man. De vorm is misschien anders, we zien het misschien anders uit, maar verder is de vrouw gelijk.
1: Ja.
0: En dat is heel. Ja, waarom doet ze dat? Natuurlijk doet ze dat. Want ze moet ook, ze moet zich daartegen verweren.
1: Vanuit een feministisch perspectief, mannen en vrouwen zijn gelijk, geldt dat dus ook voor het lichaam. Precies, en dat benadrukte zij.
0: Ja, want als een vrouw anders is, ben je dus zwakker, ben je minderwaardig. Maar ja. Dat heeft als gevolg dat er minder aandacht is voor die verschillen van de vrouw. En we zien het in de hele 20e eeuw terug ook. In menstruatie, reclames, menstruatieproducten. Als je dit neemt, heeft niemand door dat je menstrueert. Kun je net als de man meedoen, ben je ook normaal. Dus eigenlijk zien we dat een hele lange nasleep heeft. Moet ik wel meteen zeggen, feministen zijn ook de eerste die dit aanstippen. Hè? In de tweede golf. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat het altijd een probleem is.
1: Nee,
0: dat noemen we dan de gelijkheidsparadox. Als je die gelijkheid blijft benadrukken met oog op gelijkwaardigheid, dan is er minder aandacht voor verschillen.
1: Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan hadden we misschien eerder in de tijd, was er onderzoek gedaan naar vrouwspecifieke aandoeningen.
0: Ja, die aandacht is er wel, maar speciaal.
1: Ja.
0: Dus dat moet je speciaal geld voor aanvragen. En dan doe je geen onderzoek naar het normale lichaam, wat voor iedereen goed is. Maar dan ga je speciaal op de vrouw richten en daar is minder aandacht voor. Omdat het nou eenmaal een speciaal onderwerp is.
1: Om dat toe te lichten, een goed voorbeeld ervan misschien wel, van die heersende mannencultuur, is het onderzoek naar prostaat. Daar gaat veel meer geld naartoe, las ik, dan naar bepaalde vrouwspecifieke onderzoeken.
0: Ja, zeker. Ik kan een heel lijstje noemen, hoor. Er gaat bijvoorbeeld 5 keer meer geld naar onderzoek naar erectiestoornissen dan naar premenstrueel syndroom. Terwijl maar 1/5 van de mannen daar last van heeft. En wel 3/4 van de vrouwen last heeft van premenstruele klachten. We zien dat migraine 3 tot 4 keer vaker voorkomt bij vrouwen, maar dat de behandeling eigenlijk vaak niet aansluit. Ze krijgen vaak een lagere dosis medicijnen, omdat die medicijnen alleen getest zijn op mannen. Vrouwen worden klachten vaker als psychisch weggezet. Dat komt ook uit die 19e eeuw, komt veel vaker voor, et cetera, et cetera.
1: Dat komt uit de 19e eeuw?
0: Dat komt uit de 19e eeuw. Ja, de vrouw is zwakker, wordt als kwetsbaarder gezien. En dus is pijn bij vrouwen ook vaak iets psychisch en als, dat is, wordt minder. Je wordt dus ook nu nog steeds als vrouw minder vaak doorgestuurd naar de specialist.
1: Maar
0: we hadden het er vanochtend over. Neem maar een paracetamolletje en pijn hoort er nu eenmaal bij.
1: Ja, kijk even naar de man in de studio.
2: Ja, ik vertegenwoordig het mannelijke smaldeel van de samenleving.
1: Ja, hoor je nieuwe dingen?
2: Nou, ik vind het wel een interessante discussie. En zeker dat de term gelijkwaardigheid nou niet het woord is waar we ons aan moeten vasthouden.
0: Gelijkheid. Dus, gelijkwaardigheid wel. En gelijkheid niet.
1: Ja.
2: Dat interpreteer ik me alweer verkeerd. Echte man. Nee, maar zeker interessant. Het aardige is wel, ik was een paar weken geleden in Italië, in Salerno. En daar was een van de eerste Europese medische scholen, waarin al wel onderkend werd dat het vrouwelijke lichaam anders was dan het mannelijk lichaam. Daar werd ook ruimte gegeven aan vrouwelijke artsen. Daar waren zelfs vrouwelijke hoogleraren. Maar goed, dan hebben we het over de 12e eeuw. Dat is daarna natuurlijk weer weggeëpt, die stroming. Maar dat vond ik toen ook wel interessant om te zien.
0: Misschien is het vol van dat soort voorbeelden, hoor.
1: Ja.
2: Maar dat was natuurlijk lokaal. En de verspreiding van kennis was natuurlijk veel ingewikkelder dan nu dat nu is.
1: Ja, we leven dus nu in 2026. Waarom is het systeem nou zo hardnekkig? Waarom zitten we er nog in? Waarom hebben we het nog steeds over die gezondheidskloof?
0: Ja, allereerst zit dat echt in het collectief geheugen van die medische wetenschap van de gezondheidszorg. Het wordt echt gezien als in de 19e eeuw komt dat op. En het is een opgaande lijn. We weten steeds meer. Maar daardoor zie je, maar daarin gebakken zit die genderhiërarchie. Dat de man standaard is en de vrouw minder. Dus in de opleiding, in het verhaal dat de medische medische wereld zichzelf vertelt, in de keuzes die ze maken, de aannames, de vooroordelen, zit heel erg dat idee. En dat systeem is erop gericht zichzelf in stand te houden. Dat, vorige week hadden jullie in Stand.nl over die vrouwelijke wethouders, dat het niet vanzelf verandert. Er is een campagne een paar jaar geld en daarna is het weer weg. Dat systeem wil niet veranderen. Dat zitten we in de medische wereld, maar ook in de cultuur.
1: Maar hoe komt dat? Want er zijn inmiddels toch ook heel veel vrouwelijke artsen.
0: Zeker, maar die zijn ook hoger opgekomen en opgeleid in datzelfde systeem. Dus daar, als die hoger in de top komen, ze zijn daar niet gekomen door in dat systeem aan te vallen. En dat is echt wel veel kracht en activisme voor nodig om het echt te veranderen. En het begint bij erkenning en kritische reflectie op hoe zijn we hier nou gekomen. Ook breder in de maatschappij.
1: Ja. Er gebeurt wel iets, zou je kunnen zeggen. Een recente wereldprimeur van Nederlandse onderzoekers laat zien dat de zenuwen van de clitoris nu voor het eerst in beeld zijn gebracht. Hebben ze in een soort deeltjesversneller gedaan.
0: Ja.
1: Was niet makkelijk, begreep ik, om hem daar te krijgen. Want toen hij daar aankwam, dat waren organen van twee overleden vrouwen natuurlijk, die ze daar gingen fotograferen, zodat ze het minuscuul konden bekijken. Toen werd er eerst gezegd, dit zijn geen organen. Dus er moest nog eventjes wat voor wat papierwerk voor geregeld worden om dat wel zo te krijgen. Maar goed, het is gelukt.
0: Ja.
1: Is dat dan vooruitgang? Want het
0: zeker,
1: heeft aardig
0: absoluut
1: wat nieuwe kennis opgeleverd.
0: Zeker, het als vooruitgang. We zien ook bij de UMCG in Groningen, Iris Sommer, die de Steven-premie heeft gekregen voor verschillen tussen vrouwen en mannenbrein. Aranka Ballering, collega van mij, doet onderzoek naar genderverschillen in de huiskamer. Dus er gebeurt ontzettend veel. Maar het is wel belangrijk dat alleen kennis, alleen medische kennis is niet de oplossing. Want uiteindelijk moet die cultuur veranderen. Het hangt samen met de loonkloof, met orgasmekloof, met ideeën over vrouwen.
1: Ja.
0: Dat moet echt breder collectief worden aangepakt.
1: Oké, en hoe doe je dat?
0: Ja,
1: waar beginnen we?
0: Van aandacht naar actie, zou ik zeggen. Er was een mooi artikel afgelopen weekend van Merel Latteveer in de NRC ook. Die zegt, in het bedrijfsleven heeft zij het dan vooral over. Vrouw wordt nog steeds versteld. Je moet je mannetje staan, je moet het spel meespelen, je conformeren naar dat systeem. En dan komt het goed. Maar we moeten echt durven dat systeem zelf ook onder de ogen te nemen. En ook inzien dat emancipatie in Nederland gewoon nog niet afgerond is.
1: Ja, maar iemand moet daarin, of iets, het voortouw.
0: Als het gaat om gezondheidskloof specifiek, dan denk ik, er moet gewoon ook vanuit medici, die medische wereld, meer samengewerkt worden met mensen uit de geesteswetenschappen, met historici, zodat het echte verhaal over de geschiedenis verteld kan worden. En de kloof weerspiegelt de samenleving. Dus daar heb je ook meer andere informatie voor nodig dan enkel die nieuwe medische data.
1: Ja. En in hoeverre voel jij je verantwoordelijk voor het opwerpen van die discussie? Want het is bij jou voortgekomen uit een soort persoonlijke ergernis.
0: Zeker. Ik probeer daardoor het verhaal te vertellen en ook die geschiedenis te vertellen. Uiteindelijk voel ik me natuurlijk heel veilig in die vroegmoderne tijd. En dat is ook waar mijn expertise ligt. Ik heb laatst ook nog vorig jaar voor chirurgen in het UMCG hier over gesproken. En die vielen ook ongeveer van hun stoel. En die wisten allemaal dingen gewoon niet. Dus we proberen ook wel vanuit historici in die opleiding voet aan de grond te krijgen. Omdat er meer aandacht komt voor niet enkel de geschiedenis, maar ook voor die gender veranderingen. Dus ik denk dat we met z'n allen daar op onze eigen manier aan kunnen bijdragen.
1: Ja, Bernard?
2: Ik nog wel mij afvroeg van, je hebt het over Nederland en de ontwikkeling in Nederland. Zijn er in de wereld wel plekken, hè, zoals ik net Salerno noemde in de 12e eeuw in Italië, zijn er in de wereld wel plekken waar ze die stap wel nemen, of waar ze wel die aandacht voor de vrouwenlichaam op een hoger niveau hebben gekregen?
0: Dit is overal aan de orde, hoor, moet ik zeggen. Dit is echt wel een brede internationale discussie. Maar je ziet ook in Trumps Amerika hoe snel het ook weer terug kan vallen met conservatieve politiek. Er is heel veel internationale samenwerking om dit ook goed te krijgen. Maar Nederland ziet zichzelf wel vaak nog als voorloper als het om dit soort dingen gaat. En daar moeten we toch echt wel vanaf. Om er kritischer naar kijken. Ja.
1: Dankjewel, Karen Holleman, onderzoeker naar de geschiedenis van het vrouwenlichaam aan de Universiteit van Groningen, voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Mike Gerrits.
4: Goedemorgen.
1: 54, uit Hoef en Haag.
4: Ja, bij het altijd gezellige Vianen ligt dat.
1: Oh ja, dat moet je er altijd bij zeggen, denk ik, of niet?
4: Ja.
1: Ja. Je hebt een eigen onderneming.
4: Ja, klopt.
1: Een autobedrijf.
4: Ja.
1: En je hebt ook een hobby, en dat is voetbal.
4: Voetbal, en ik ben ook nog scheidsrechter bij de KNVB.
1: Oh ja. En hoe heb je dat WK beleefd, afgelopen weken?
4: Ja, dramatisch.
1: Ja?
4: Ja.
1: Waar zat het voor jou?
4: Waar zat het? Voornamelijk in het defensieve spel van Nederland, denk ik.
1: Ja? Ja. Teleurgesteld in hoe ver we zijn, hoe weinig ver we zijn gekomen?
4: Vroeger kon ik daar wel erg van in de war raken, maar ik denk dat er meerdere dingen zijn in de wereld die belangrijker zijn op dit moment dan voetbal.
1: Ja. Heb je het wel uitgekeken, het WK?
4: Uiteraard.
1: Ja. Ben je blij met Spanje de winnaar? Was je daarvoor uiteindelijk?
4: Ongelooflijk blij.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, ze hebben het mooi gedaan ook.
4: Echt onsportief, die Argentijnen.
1: Dat hoorde ik veel voorbij komen, ja. Het is natuurlijk, even kijken, nu de nieuwsquiz die we gaan spelen. Ik ben op zoek naar de hoogste score. 72 punten zie ik. Ja, maandag neergezet door Daniel Rahimian uit Ermelo. Ik wens je heel veel plezier bij de poging hem te verslaan.
4: Dank je wel.
5: Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af.
6: Waren het er 581 en dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
7: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Dit vuurwerk heeft de kracht van een militaire springstof zoals TNT.
6: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan.
1: Het aantal explosies in Nederland laat een trendbreuk zien. Voor het eerst sinds 2024 zijn er minder aanslagen geregistreerd. De cijfers komen van de werkgroep Offensief tegen Explosies. Vraag 1. Over de eerste hoeveel maanden van dit jaar werden er aanzienlijk minder explosies geregistreerd?
4: 6.
1: Ja, dat is goed. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 581 explosies of pogingen daartoe geregistreerd. Dat zijn er 124 minder dan een jaar daarvoor. De voorzitter van de werkgroep heeft positief gereageerd op de trendbreuk. Toch is iedere aanslag er één te veel, zegt ze. Vraag 2. Wie is de voorzitter van de werkgroep?
4: Ik zou het niet weten.
1: Dat is Carola Schouten. Een duidelijke verklaring heeft Schouten niet voor het dalende aantal explosies. Wel werken Justitie en Veiligheid, politie, OM, gemeente, woningcorporaties en verzekeraars beter samen. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
6: De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen.
8: Daarmee komt hij tegemoet aan de eisen van demonstranten. Die gingen meerdere dagen de straat op na het ontslag van de populaire minister van Defensie.
9: Fedorov, dat leidde tot verzet onder Oekraïners.
1: Ja, blijft rommelen in de Oekraïense legerleiding. Na het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov, heeft president Zelensky nu ook de commandant van het leger ontslagen. Dan komen we bij de vraag, vraag 3. Hoe heet de legerchef die is ontslagen?
4: Sirski.
1: Ja, dat is goed. Die wordt nu vervangen door de 43-jarige generaal Drapati. Intussen gaat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gewoon verder. Kom ik bij vraag 4. Rusland heeft maandag schietoefeningen uitgevoerd. In welke Europese zeestraat?
4: Ja.
1: Zeg het maar, gok maar wat.
4: Turkije.
1: Nee, het kanaal zocht ik tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. De Britse marine hield het schip tijdens de oefening in de gaten, net als een Frans militair vliegtuig. Kom ik bij vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
10: You asked me what the overarching objective is, and I would say ensuring Iran never has a nuclear weapon. That's been clear from the president from day one. That's why we're watching their nuclear sites.
1: Wie is dit? Als u de stem niet herkent, kan ook de context belangrijk zijn. Nee, het is niet Burnham. Nee, het is Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie. Tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie zei hij dat hij meer financiering nodig heeft, omdat de kosten van de oorlog tegen Iran zijn gestegen. Deze vraag kent een vervolgvraag. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten of een makkelijke vraag voor 1 punt.
4: Ik ga voor de moeilijke vraag.
1: Goed, op hoeveel miljard dollar worden de kosten van de oorlog volgens Hegseth geschat?
4: 640 miljard.
1: Oh, ja, nee, net niet. 37,5 miljard. Dat is iets minder.
4: Ja.
1: Ja, ja.
4: Het is niet anders.
1: Ja. Ik moet zeggen dat volgens Amerikaanse media de kosten wel hoger liggen in werkelijkheid.
4: Dat je ook op gezin speelt.
1: Dat je op gezin speelt, hè? Dat wist jij. Ja. We gaan naar de hintvraag. Gaat over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term.
11: 4. Ik sta binnen 2 weken voor het oog van de camera.
12: 3.
11: Want trucs blijken er altijd te zijn.
12: 2.
11: Mijn afsluiting kan rekenen op weinig draagvlak.
12: 1.
11: Want vrachtwagens rijden toch over mij heen, terwijl dat niet mag.
4: De Merwedebrug.
1: Ja, dat is goed. Voor 4 punten de hint. Ik sta binnen 2 weken voor het oog van de camera. Rijkswaterstaat plaatst de komende weken camera's op die Merwedebrug om vrachtwagens te beboeten die ondanks het verbod toch over die brug rijden. Voor 3 punten, want trucks blijken er altijd te zijn. Trucks, vrachtwagens, ze blijven dus maar rijden. En voor 2 punten, mijn afsluiting kan rekenen op weinig draagvlak. Draagvlak verwijst naar die draagconstructie van de brug, want er zijn scheurtjes gevonden in het staal. Oké, Mike, je hebt 3 punten in de factor gehaald. Dat betekent dat je 25 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan.
4: Maar kan net.
1: Hou van je optimisme.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welk Europees land werkt aan een rook- en vapeverbod op terrassen?
4: Spanje.
1: Ja, welke bekende frisdrankfabrikant komt met een nieuw ontwerp voor zijn suikervrije variant?
4: Coca-Cola.
1: Ja, het Franse parlement wil dat er een social media verbod komt voor kinderen onder welke leeftijd?
4: 15 jaar.
1: Ja, en het leven van welke rapper is het onderwerp van een nieuwe filmbiografie?
4: Snoop Dogg.
1: Ja, als de hintsvraag in Duitsland wordt de consumptie van wat aan banden gelegd op stations?
4: Drank.
1: Ja, de EU stopt met de subsidie van welk kunstfestival vanwege deelname van Rusland?
4: Geen idee.
1: De Biennale. Bij een zeilwedstrijd in welke Nederlandse provincie zijn meerdere aanvaringen geweest?
4: Groningen.
1: Friesland. De president van welk Arabisch land was gisteren op bezoek in het Witte Huis?
4: Pas.
1: Libanon. Twee piloten van welke luchtvaartmaatschappij zijn op non-actief gesteld omdat ze te veel hadden gedronken?
4: Ryanair.
1: Swiss. Het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk is getransformeerd tot wat?
4: Ja.
1: Ja, nee, pas.
4: Pas.
1: Politiebureau. Van welk land verloor de Nederlandse waterpolosters in de kwartfinale van de wereldbeker?
4: Hongarije.
1: Rusland.
4: Oh.
1: Ja. Nou, ja. Dat had ik Hongarije.
4: Kleinigheidje had je altijd.
1: Kunnen zijn. Maar het was het helaas niet. Je hebt 5 vragen goed in het kanon. En je had 3 punten in de vak. Dus je komt op 15 punten.
4: Nou.
1: Dat is niet genoeg.
4: Nee, helaas.
1: Hebben er wel van genoten?
4: Ik vond het hartstikke leuk.
1: Uiteindelijk het belangrijkste, hè? Meedoen is belangrijker dan winnen, Mike.
4: Dat vind ik ook.
1: Dankjewel, Mike Gerrits, voor het meespelen. Dank, Karen Holleman, dat je spraakmaker wilde zijn en ons alles wilde leren over zwevende baarmoeders en mannenmenstruatie.
0: Het is erg leuk om hier te zijn.
1: Dank, Bernard Korte, voor het beantwoorden van al onze vragen over zwemveiligheid. Zometeen hier op Radio 1, Sven, de zomereditie met Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Wie heb je vandaag te gast?
13: Goedemorgen, ik heb Jimmy Dijk, de fractievoorzitter van de SP. Hij is als enige niet met reces, want hij is op zomertour door het land. Gaan we bespreken.
1: Dat zometeen. Dus nu eerst NOS Nieuws met Marnix Ampersen. Fijne ochtend. Dag.
14: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van het land doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. President Zelensky noemt het bedrijf een legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. De marechaussee heeft 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones in de buurt van Schiphol. De telefoons werden gestolen op 18 juni en hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. De brand in de Var begon gisteren. Er zijn ruim 1000 brandweerlieden ingezet om te blussen. In zee bij Puerto Rico is het wrak gevonden van een vliegtuig dat daar in 1952 was neergestort. Bij de crash kwamen 52 mensen om het leven. Het vliegtuig van Pan Am stortte neer toen kort na het opstijgen de motoren waren uitgevallen.
16: ANWB Verkeersinformatie. Op een paar plaatsen heb je enige vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7:00 een kwartier oponthoud. A16 Breda Rotterdam. Werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Daardoor ook vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dik 20 minuten voor knooppunt Klaverpolder staat 3 kilometer file. Opruimwerkzaamheden op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Zijn er 2 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten. En een half uur vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Vanwege slecht wegdek bij Apeldoorn-Noord, 9 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Mats Akkerman.
13: Dames en heren, goedemorgen. Het kabinet is even op adem aan het komen tijdens het zomerreces. Maar over een maand moet het dan wel echt gaan gebeuren, want dan volgen de lastige onderhandelingen over de begroting van 2027. Gaat het minderheidskabinet lukken om een deal te sluiten en wordt het dan een deal over links of over rechts? En ondertussen moet het kabinet ook nog een sociaal akkoord zien te sluiten met de vakbonden en de werkgevers. Maar dan moeten die bonden wel eerst weer om tafel komen. En de kans dat dat voor Prinsjesdag nog gaat lukken, die lijkt steeds kleiner te worden. Want FNV-voorman Hans Spekman, die kondigde vorige week bij WNL aan dat de eerste 2 weken van september er weer gestaakt gaat worden. Waaronder een 24-uur staking met de treinen. En ze staken natuurlijk tegen die bezuinigingen op de sociale zekerheid, waar ook SP-partijleider Jimmy Dijk fel tegen is. Hij is ongeveer de enige politicus die op dit moment niet zomerreces aan het houden is, want hij is bezig met zijn SP-zomertour. Hij reist dus het hele land door. En hij had ook nog tijd om een essay te schrijven met zijn gedachten over het huidige kabinet, met de titel Neoliberalisme in een nieuw jasje. Jimmy Dijk, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
13: U heeft helemaal geen jasje aan, zie ik.
17: Ik heb inderdaad geen jasje aan op dit moment. Nee, dat klopt. Het is ook zomer, hè? Dus dan kan dat
18: zeker. En dit is ook de zomereditie. Heeft u nog een beetje jaloers naar de BBC gekeken eigenlijk de afgelopen dagen?
17: Vertelt u me eens waarom.
18: Nou, daar hebben ze een nieuwe premier, Andy Burnham. Toch een behoorlijk linkse premier.
17: Nou, ik heb inderdaad gezien dat het een stapje voorwaarts lijkt ten opzichte van de vorige. Maar ik kijk toch liever op dit moment naar iemand als Zora Mamdani uit New York. Die bijvoorbeeld vandaag nog een hele heldere boodschap heeft over Benjamin Netanyahu. En dat het een oorlogsmisdadiger is en dat hij opgepakt zou moeten worden.
18: Ja, en Groningen is niet een beetje het Manchester van Nederland.
17: Nou, dat zouden we best wel kunnen noemen. Ik vind dat best een mooie titel voor Groningen. Nee, er gaat niets boven Groningen. En wij hebben hier in Groningen inderdaad een erg links-sociaal college, dat klopt.
18: En zijn bijnaam is de King of the North. Zou dat ook wat voor u zijn, de koning van het noorden?
17: Nou, ik zou mijzelf niet, eigenlijk nooit, betitelen als koning.
18: Want u bent natuurlijk tegen het Koningshuis.
17: Maar laten we zeggen dat ik de partijleider van de SP ben die uit het noorden komt.
18: Nou, dan gaan we praten met de partijleider SP. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, dan wil ik eigenlijk beginnen met een verhaal van vandaag in de Volkskrant over de afhandeling van de schade van de toeslagenaffaire. Er staat namelijk: de afhandeling van de schade van toeslagengedupeerden door de Stichting Gelijkwaardig Herstel, opgericht door Prinses Laurentien, is duurder dan begroot. Dat komt doordat zij minder gedupeerden heeft geholpen dan verwacht en door de hoge kosten van de schadeanalisten. U heeft dit gelezen, wat dacht u?
17: Nou, we hebben de afgelopen dagen vrij veel negatief nieuws ook over de afhandeling van toeslagenschandaal voorbij zien komen. Wederom bijvoorbeeld ook de informatie die achtergehouden is, zowel voor de parlementaire enquête als ook voor de Kamer. Als het ging over een datakluis met 64 miljoen bestanden waar ook informatie in zat van gedupeerden. Het bevreemdt mij niet dat de kosten dit jaar voor deze stichting Gelijkwaardig Herstel hoog zijn. Staat in hetzelfde artikel ook dat het volgend jaar waarschijnlijk wat lager uitpakt, omdat ze nog veel meer mensen gaan afhandelen aankomend of dit lopende jaar.
18: Ja, en ook omdat de slachtoffers kunnen kiezen tussen twee verschillende routes. En de route via het ministerie kwam pas laat open. Dus misschien hebben mensen wat langer gewacht en wordt het volgend jaar daardoor goedkoper.
17: Exact. Maar ik moet daar wel echt bij zeggen dat in eigenlijk alle puinhopen die de overheid de laatste tijd heeft veroorzaakt rondom het toeslagenschandaal en een gebrekkige manier van oplossing heeft gecreëerd, was daar wel de Stichting Gelijkwaardig Herstel, die in ieder geval ook een goed luisterend oor bood aan mensen en een werkmethode had waarbij meer tevredenheid van gedupeerden naar voren kwam dan de overheid zelf. En ik vind dat dat echt iets zegt over de manier hoe de overheid met mensen omgaat. Een hele bak wantrouwen richting mensen. En je ziet dat de Stichting Gelijkwaardig Herstel veel meer vanuit vertrouwen uitgaat. Ook een methode heeft ontwikkeld dat ze echt luisteren naar mensen, gesprek voeren. Dat ze ook een verhaal kwijt kunnen. En op basis daarvan ook een compensatie, een schadeherstel creëren. En dat wij horen van de mensen die het betreft, dus de gedupeerden, dat vaak positief uitpakt.
18: Ja, en dus zegt u dat deze route dan nu iets duurder uitvalt, dat moeten we dan maar voor lief nemen.
17: Ja, ik vind het eerlijk gezegd op dit moment belangrijker dat mensen goed geholpen worden en dat er iets afgehandeld wordt, dan dat mensen nu al 10, soms al 20 jaar in zware ellende zitten en niet verder kunnen met hun leven.
18: Ja, u begon het ook over die datakluizen, die informatie die ook niet bij de parlementaire enquête was gedeeld. Heeft u nog wel een beetje vertrouwen in de huidige staatssecretaris, Sandra Palme, dat zij dit tot een goed eind kan brengen?
17: U stelt exact de goede vraag. Want dit is een moeilijkheid die ik bespeur in de hele Kamer. Er is denk ik geen partij op dit moment die denkt: laten we een staatssecretaris wegsturen, omdat dat het afhandelen van een toeslagenschandaal vooruit helpt. Maar het is wel heel pijnlijk dat deze informatie achtergebleven is. En dat is een permanent onderdeel van het toeslagenschandaal. U kunt zich vast de heer Omtzigt en mevrouw Leijten bij de interruptiemicrofoons herinneren. Die vroegen om informatie die er dan steeds niet was. En een week later was die er wel. Dit zegt iets over de manier waarop onze overheid is ingericht. En ook over hoe het op het ministerie aan toe gaat.
18: Nou ja, en dat ik zelfs Sandra Palme, die zelf die ook nog desluist klokkenluider was op het ministerie, hetzelfde dus ook niet voor elkaar krijgt.
17: Nee, dat zegt erg veel. En ik denk dat daar ook wel de moeilijkheid zit in de Kamer. En ook bij mijn fractie, ook bij mijzelf. Het zal u misschien enigszins verbazen, omdat het beeld soms anders overkomt. Maar wij zijn niet zo heel erg happig op moties van wantrouwen indienen. Nou. En zeker niet op dit onderwerp hebben we. Nee, zeker op dit onderwerp niet. Ik heb er in mijn leven nog maar 2 ingediend, midden Aquaman. Maar zeker op dit onderwerp niet, omdat ik niet denk dat dat een oplossing dichterbij brengt. Maar we hebben wel echt meteen na het zomerreces een stevig debat te voeren met de staatssecretaris. Daar moet wel iets gaan veranderen.
18: Goed, dat gaan we dan na het zomerreces volgen. Want het is inderdaad op dit moment zomerreces. Veel politici zijn ook echt even reces aan het houden. U niet, u bent op SP Zomertour. U bent wel heel vroeg met campagne voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen.
17: Nou, de SP voert een permanente campagne. En ik vind juist het leuke aan deze zomertour, wat we ook echt merken en horen op straat, afgelopen zaterdag ook op 6 plekken tegelijk, horen we mensen zeggen, is er een campagne? En dan zeg je, nee, we willen het graag met u hebben over de stijgende kosten in het levensonderhoud. En dan zeggen mensen, ja, wat goed dat jullie nu hier staan en niet alleen maar tijdens de verkiezingsperiode. Het is geen borstklopperij, maar het is voor ons echt ook een manier om permanent campagne te voeren. Met name in de zomer is er wat meer rust. En zie je ook dat mensen wat minder waan van de dag. En zie je ook dat mensen prima vinden om even gesprek te gaan voeren over wat ze meemaken in hun leven en hun bestaan. En dan horen wij vaak terug de stijgende kosten van de boodschappen. Het hoge eigen risico, de stijgende energiekosten. En op dit moment ook heel sterk, met name onder werkende mensen, die enorm hoge brandstofprijzen.
18: Ja, en wat gaat u dan doen aan die hoge kosten van mensen? Want goed, er komt binnenkort een onderhandeling over een begroting aan. Dus lijkt me het moment om daar iets aan te kunnen doen.
17: Zeker, daarom komen wij ook altijd met voorstellen en alternatieven. Wij zijn de campagne inderdaad gestart, Maak Nederland Betaalbaar. Daar zitten een aantal onderdelen in. Ik noemde net al brandstof, openbaar vervoer, de huren, het eigen risico en de energielasten en de boodschappenprijzen. Dit kabinet moet ophouden, en daar ging mijn essay ook over waar u in het begin naar verwees, moet stoppen met steeds allerlei cadeautjes en belastingverlichtingen geven aan het grote bedrijfsleven en vermogenden. En diezelfde belastingen steeds heffen op gebruik van bijvoorbeeld de boodschappen. De BTW op boodschappen of de accijns op brandstof. Het zijn allemaal verbruiksbelastingen. De energie, BTW op energie. Ik zag even om terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk, dat een van de eerste daden die de nieuwe minister-president daar heeft gedaan, is de BTW op energie schrappen. Dat zorgt ervoor dat mensen lucht krijgen in hun bestaan. En wij merken ook in de gesprekken die we voeren met mensen op straat, dat die druk op de kosten van het levensonderhoud ook druk leggen op de levens van mensen, waardoor ze een onrustig bestaan hebben. En ik zie dat, als dat is onze analyse, wij zien dat in de samenleving terug, dat mensen gespannen leven en daardoor ook een gespannen samenleving ontstaat.
18: Maar goed, die brandstofaccijns bijvoorbeeld, daar heeft het kabinet ook al naar gekeken, ook toen ze dat Iran-steunpakket aan het maken waren. Daarvan zeggen ze juist, dat komt ook voornamelijk bij die vermogende mensen terecht, want die rijden nou eenmaal meer auto. Dus dat past eigenlijk helemaal niet in uw eigen verhaal.
17: Ja, dat is interessant. Ik ken namelijk geen één koopkrachtplaatje, als we het dan daarover hebben, waarbij het CPB gaat kijken naar absolute euro's in plaats van naar procenten. Als we namelijk kijken naar procenten die mensen uitgeven van hun inkomen aan bijvoorbeeld brandstof en accijnzen, dan ligt dat zo 5-6 keer hoger bij de lagere en de middeninkomens dan bij de hoogste inkomens. Hetzelfde geldt voor de boodschappen. De BTW op boodschappen treft mensen met een kleine portemonnee of een middeninkomen veel meer dan mensen met een hoger inkomen, omdat je zo'n boodschappenkar slechts één keer kan vullen. Dus gebruiksbelastingen zijn negatief en regressief. Dus zorgen ervoor dat juist de zwaarste schouders niet, de breedste schouders juist niet de zwaarste lasten dragen. En wij willen dat precies omdraaien. We willen ervoor zorgen dat mensen in gebruiksbelastingen omlaag gaan en dat we op vermogen en winsten wat meer belasting gaan heffen. Dat is een stuk eerlijker.
18: Ja, precies. En u zegt dan ook altijd, hè, dat wilt u dan halen bij de mensen met de hoogste vermogens. En u zei Hans Veilbrief, de minister van Sociale Zaken, vlak voor het zomerreces in het FD opeens, een hogere vermogensbelasting is geen taboe. Wat dacht u toen u dat las?
17: Ik dacht, gaat Hans Veilbrief het grootste taboe in Den Haag doorbreken? Want dat is het wel geweest, namelijk de afgelopen jaren. Dus als de heer Veilbrief daad bij het woord voegt en de heer Heijnen van de VVD over zijn bureau weet te krijgen op dit vlak, dan lijkt me dat heel erg goed. Want daar is het hoogste tijd voor. We kunnen niet langer volhouden in dit land dat gewone mensen, werkende mensen, steeds meer belasting krijgen, voor hun rekening krijgen. En dat grote bedrijven ook nog miljarden belastingkortingen krijgen via expertregelingen, via inkoop eigen aandelen niet meer belasten. Noem maar op.
18: Maar goed, u kent meneer Heijnen ook. Dat gaat niet gebeuren.
17: Nee, hier zit het kabinet echt in een houtgreep met elkaar. En daarom denk ik dat het heel goed is dat de oppositie verenigd is. Of blijft, laat ik het even zo scherper stellen. We hebben namelijk gezien dat bij het verhogen van de AOW-leeftijd dat tegengehouden werd door een meerderheid van de oppositie. We hebben gezien dat de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg geschrapt werden door een meerderheid van de oppositie. We hebben gezien dat de bezuinigingen op de ouderenzorg geschrapt werden door een meerderheid van de oppositie. En ons Kamerlid Sarah Dobbe, die zich daar hard voor heeft gemaakt en met een voorstel dat aangenomen heeft gekregen. Dat is wat de SP betreft de manier van werken die dit minderheidskabinet nu verdient. Omdat we zien dat een meerderheid van de samenleving niet wil dat er hard bezuinigd wordt op sociale zekerheid en niet op de zorg. En dan is het inderdaad de taak van de SP om die meerderheid te organiseren, zowel buiten als binnen het parlement.
18: U bent ook columnist geworden tegenwoordig. U schreef namelijk de column Neoliberalisme in een nieuw jasje over dit kabinet. Welk punt wilde u maken met die column?
17: U zegt net, u bent columnist geworden.
18: Nou, zo staat het ik op de site van de SP, er staat column boven. Dus ik dacht, u heeft dat geschreven.
17: Ik denk dat het heel goed is dat politici zich niet alleen in de Tweede Kamer met het publieke debat bemoeien, maar ook daarbuiten het publieke debat aanjagen door inderdaad columns of opinieartikelen te schrijven. Het doel hiervan is dat we hebben gezien dat een groot deel van de problemen die ik net beschreef, de kosten en het levensonderhoud van gewone mensen die steeds verder stijgen en daardoor ook zo'n 40-50% van de mensen de rekeningen amper nog kan betalen. Die problemen zijn veroorzaakt in de periode Rutte. Rutte 1, 2, 3 en 4. Het tekort op de woningmarkt, om even iets te noemen, het aantal betaalbare sociale huurwoningen, daar zijn er toen 200.000 van in de verkoop gedaan. Die problemen die zijn veroorzaakt door een politiek van neoliberaal beleid. Meer markt, minder overheid, steun aan grote bedrijven en gewone mensen die daar de rekening van betalen. En wat ik heb gezien de afgelopen tijd is dat heeft geleid tot een ontwikkeling, doorontwikkeling van het neoliberalisme. Niet alleen maar meer markt, minder overheid, maar een overheid die volledig in dienst staat van die markt. En nog belangrijker, die markt is geen echte markt meer. Die bestaat maar uit nog maar een aantal hele grote bepalende bedrijven. Als we kijken naar de banken, naar de zorgverzekeringen, naar de energiebedrijven, naar de openbaar vervoersbedrijven. Het zijn er altijd maar 2 of 3. Daar kun je geen fatsoenlijke markt noemen. Als echte liberaal zou het waanzin zijn om dat nog een markt te noemen. Maar dit zijn wel de 3 grote bedrijven die de prijzen bepalen met elkaar. En waar de overheid ook wel heel erg vriendelijk en lief mee omgaat.
18: Het is dus een duidelijke aanklacht tegen dit kabinet. U noemt het een neoliberaal kabinet. Wat ik interessant vond in uw stuk, u schrijft erin op een gegeven moment: samenwerken met dit kabinet aan afbraak in de hoop op kleine concessies is geen constructiviteit, maar medeverantwoordelijkheid. Afbraak is niet constructief. Op wie doelde u toen u dat schreef?
17: Eigenlijk op alle partijen die dit kabinet de hand reiken om verder te gaan met grote bezuinigingen op met name de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. En het zal u niet verbazen dat Ja 21 ook heel hard wil bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid. Maar het is ook zeker gericht op inderdaad Pro, het voormalige GroenLinks Partij van de Arbeid. We hebben in het verleden gezien hoe schadelijk het is geweest als de Partij van de Arbeid in een kabinet komt met Rutte, meewerkt aan zulke forse bezuinigingen. We zien het in het Verenigd Koninkrijk, we zien het in Frankrijk, we zien het in Duitsland. Als sociaal-democratische partijen gaan meewerken aan de afbraak via neoliberaal beleid, zoals we dat nu zien bij dit kabinet, dan leidt dat tot een grote afbraak van zowel onze verzorgingsstaat, maar ook tot wantrouwen en ook wantrouwen en geen vertrouwen meer in de politiek door gewone mensen die het land draaiende houden, de werkende klasse. En ja, wat dat betreft is het inderdaad ook een impliciete waarschuwing naar iedere linksige partij die dit kabinet aan een meerderheid wil helpen voor forse bezuiniging op de gezondheidszorg.
18: En u zegt linksige partij, maar bedoelt u misschien ook niet de vakbonden? Want het zou ook best mogelijk denkbaar zijn dat de vakbonden op een gegeven moment aan tafel komen met het kabinet en niet al die bezuinigingen van tafel krijgen. Zijn zij dan ook medeverantwoordelijk en hebben de vakbonden dan nog de steun van de SP?
17: Ik zie dat de vakbonden er juist heel sterk en geharnast in staan. Dat verdient ook volop lof en steun. Daarom zijn we ook bij alle vakbondsacties aanwezig om mensen een hart onder de riem te steken. Want staken is niet iets wat je graag doet. Dat is iets wat je doet om je eigen sociale verworvenheden te beschermen. En ik zie dat de vakbond er juist stevig in staat. En je ziet ook dat dit minderheidskabinet een meerderheid van verzet verdient. En daar horen de vakbonden bij. En daarmee is inderdaad ook mijn impliciete oproep aan de hele oppositie en de vakbonden en maatschappelijke organisaties: zorg ervoor dat de meerderheid van Nederland dit minderheidskabinet massaal onder druk zet om hun beleid te wijzigen. En je ziet dat de heer Velbrief een klein beetje in beweging kwam door te gaan zeggen: we moeten de vermogenden gaan belasten. Als we de druk erop blijven houden en dit minderheidskabinet een minderheidskabinet houden, dan zal er niets aan sociale afbraak plaatsvinden. En dan zie ik hele goede alternatieven in de vorm van hogere belastingen op vermogen en lagere belasting op arbeid.
18: Maar u zegt dus eigenlijk ook tegen Hans Spekman van FNV dat hij, als hij aan tafel komt, geen enkele concessie mag doen.
17: Nee, ik hoor hem ook dat steeds herhalen. Ik heb hem steeds horen herhalen: wij gaan niet bezuinigen op de sociale zekerheid. Is ook geen enkele reden toe, overigens. De potten van de WW en de VIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zitten ramvol. zitten overvol. Dat zijn allemaal premies die betaald opgebracht zijn. Wederom door werkende mensen. En ja, die kunnen we gewoon uitbetalen. Er is geen reden om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid. Er is wel degelijk een reden om iets te gaan doen aan de WIA. De arbeidsongeschiktheid. Maar dat betekent dat we mensen beter moeten begeleiden naar werk. En ervoor zorgen dat ze niet uitvallen.
18: Baalde u dan eigenlijk ook dat Hans Spekman lid is geworden van Pro en niet naar de SP is overgestapt?
17: Nee, ik zag hem al een klein beetje aankomen.
18: Ik bedoel het serieus, Pro en de vakbonden. Ja. Dat lijkt op dit moment wel, hoe zeg je dat, vier handen op één buik. Ik ben al slecht met gezegdes. Maar dat is natuurlijk ook een beetje uw achterban, die achterban van de vakbonden.
17: Zeker. En als wij daar komen, dan voelt het ook als een warm bad. We zijn er altijd van harte welkom. Maar ik vind dat de vakbond ook de taak heeft om brede groepen in de hele samenleving bij elkaar te verenigen. Onder die ene noemer de werkende klasse, de werkende mensen van Nederland en iedereen die AOW of een uitkering nodig heeft om dat te kunnen overbruggen. Dus nee, dat vind ik geen probleem. Ik vond wel een leuk detail dat hij bij ons op de partijraad te gast was, de heer Spekman, en zei dat zijn vrouw lid was geworden van de SP. Dat vond ik dan wel weer sympathiek dat hij dat even meedeelde.
18: Oké, leuk. De vakbonden die gaan dus in september staken, hebben ze aangekondigd. De boeren die gaan misschien volgende week al met de eerste acties komen. Maakt u zich daar zorgen over?
17: Nee, volgens terecht ook dat de boeren dat doen. Natuurlijk altijd binnen de vormen die we in Nederland kennen. Maar ik heb de artikelen ook gelezen. En ik denk dat het belangrijkste is...
18: Ja, want ze hebben aangekondigd, maandag komen er misschien de eerste publiekzienlijke acties. In de loop van de week meer acties. Maar op welke schaal precies, hoe groot dat wordt, dat is nog onduidelijk.
17: Ja, nou, wat we ook hebben gezien als het gaat om de landbouw in Nederland. Ik denk dat, ik las het artikel ook en ik vond dat daar best evenwichtig verhaal in was van een paar boerenorganisaties. De landbouw past niet, de schaal van de landbouw die we nu hebben in Nederland past niet in Nederland. En dat is niet de schuld van de boeren, maar dat is ook eigenlijk de schuld van de politiek die jarenlang die schaalvergroting bij boeren heeft aangejaagd. En dat heeft ertoe geleid dat boeren grote schulden hebben moeten aangaan en alleen maar konden concurreren op een wereldmarkt waarbij ze van banken leningen konden krijgen een politiek die zei, ja, je moet innoveren. Maar die innovatie heeft ons niet verder gebracht. En ondertussen zien we dan dat boeren nu vastzitten tussen de politiek, de wereldmarkt, de supermarkt en de banken. In alle plannen die we voorbij hebben zien komen, ook weer van dit kabinet, ontbreekt het aan echt een verdienmodel voor alle boeren. En ik benadruk alle boeren. Want we zien dat groot steeds wint van klein. En het zijn met name op dit moment de kleine boeren die best willen omschakelen, die best iets willen doen, maar die geen verdienmodel voor de toekomst zien. En dat is echt een groot gat in de plannen van dit kabinet. Wat nog
18: want die stikstofplannen, die kunt u op zich denk ik best steunen. Maar inderdaad, sommige boeren die zeggen, dan is mijn hele verdienmodel is weg. En dan houdt het voor mij op.
17: Ja, ik ben zelf geboren op het platteland en ik heb het zien gebeuren. Ik heb zien gebeuren hoe boerenbedrijven steeds groter werden. Steeds meer land moesten aankopen, steeds meer land moesten pachten om nog een boterham te kunnen gaan verdienen. En dat komt omdat die concurrentie op die wereldmarkt zo gigantisch is. En tegelijkertijd een politiek is geweest die heeft aangegeven, ja, je kan alleen maar een verdienmodel hebben als boer of alleen maar een boterham verdienen als je nog meer gaat lenen, nog meer gaat aanschaffen. En daarom zien we dat zoveel boerenbedrijven, 1 op de 6 volgens mij, verloren is gegaan. En dat gaat heel hard. En dat heeft te maken met die schaalvergroting van de afgelopen jaar. Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden.
18: Nou, Caroline van der Plas die zegt dat de Tweede Kamer moet terugkomen van reces ook voor een debat. Wat vindt u?
17: Ik heb gezien dat...
18: Je bent toch in het land?
17: Ik heb het verzoek gezien. Wij zijn altijd voor een debat. Ik heb eerder ook debat en vragen ook teruggekomen van reces. Hebben we ook gesteund van andere partijen onlangs. Maar hierbij vinden we even de volgorde van dingen belangrijk. Het gaat hier over het intrekken van een aantal vergunningen in Noord-Brabant. En de provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat ze halverwege augustus een debat gaan voeren. Wij zouden graag als SP ook dat debat willen voeren. Maar wel even afwachten dat het debat in de provinciale staat van Brabant is geweest.
18: Dat is in Brabant. U had zelf iets wat speelde in Gelderland, namelijk uw lid van de Provinciale Staten daar, Erik van Kaathoven, die opstapte. Hij was boos over de samenwerking van uw partij, de SP, samen met de PVV in Pekela. Wat vindt u ervan dat hij na 12 jaar is opgestapt?
17: Het is een samenwerking in Pekela van afgesplitste PVV'ers. Niet onbelangrijk om te noemen.
18: Ze hebben de naam veranderd, maar... Het is nog steeds een soort PVV.
17: Ze hebben ook afstand genomen van het gedachtegoed van de PVV. En daarbij moet ik zeggen, er zit een coalitieakkoord waarbij bijvoorbeeld mensen gelijkwaardig worden behandeld. En we hebben zelfs gezien dat de afgelopen weken Pekela, de gemeente Pekela, een van de armste gemeentes van Nederland, nog wel Ter Apel uit de brand heeft geholpen door toch 75 tot 100 vluchtelingen daar extra op te vangen. Wat heel veel rijke gemeentes nalaten. Het staat de heer Van Kaarthoven vrij om op te stappen wanneer hij wil. Ik betreur het natuurlijk, maar het is zijn eigen persoonlijke keuze.
18: En uw partij raadde wel die samenwerking af met de PVV.
17: Ja, we hebben er een discussie over gevoerd, inderdaad ook op onze partijraad. We hebben eerder aangegeven dat we een samenwerking met de PVV afraden. Daarom ook een aantal voorwaarden aan die samenwerking. Dat zij afstand namen van het gedachtegoed van de PVV. En zij zijn ook afgesplit in een lokale partij geworden. En dat zullen zij na de zomer nog verder doorvoeren.
18: Ja, en u zegt ook op de eerstvolgende partijraad bespreken we of we deze lokale vrijheid willen behouden. Dus u gaat er nog verder over discussiëren. Wat denkt u dat eruit gaat komen of wat hoopt u?
17: Dat hebben we al gedaan. En we hebben inderdaad met elkaar besproken onder wat voor voorwaarden we samenwerken met partijen. Dat is dat we niet samenwerken met partijen die mensen uitsluiten op basis van afkomst. Dat we vinden dat mensen menswaardig en gelijkwaardig behandeld moeten worden. En dat partijen geen verdeeldheid moeten zaaien in de werkende klasse. Oftewel iedereen die afhankelijk is van een loon, een inkomen of AOW. En dat hebben we met elkaar al besloten afgelopen partijraad.
18: Oké, okay. U bent inmiddels 2,5 jaar partijleider. U heeft nu 3 verkiezingen gehad, u heeft 3 verkiezingen verloren. Hoe vindt u zelf eigenlijk dat het tot nu toe gaat?
17: Toen ik deze taak begon, had ik niet de illusie dat ik op een knopje zou drukken en dat wij in één keer de grootste partij van Nederland zouden worden. Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het opbouwen van de partij. We hebben op meerdere plekken meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen dan de vorige keer. We zijn ook in percentage ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in november flink gestegen. Wij zijn nu we zijn verdubbeld op de plekken waar we mee hebben gedaan. En we zijn nog steeds bezig met het opbouwen van onze partij. En daarom ook deze campagne Maak Nederland Betaalbaar. Wij zien dat daar veel steun voor is. En dat er ook veel steun onder de bevolking is om aan te sluiten bij dit soort initiatieven. Het gaat ons echt voornamelijk over de verandering die we kunnen teweegbrengen de komende tijd. Daar moeten we aan vertrouwen winnen onder de bevolking, dat is helder.
18: Ja, want u zei na die verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, we moeten dingen anders en we moeten dingen beter gaan doen. Nou, we zijn een paar maanden verder, weten we inmiddels wat?
17: Nou, ik denk dat het erg goed is dat we het meer gaan hebben over wat we willen voor mensen in plaats van wie en wat we wel niet allemaal willen gaan belasten. Ik gaf het net al aan, we zien dat mensen hun levensonderhoud amper nog kunnen betalen. De huren stijgen, de energierekeningen stijgen. En dan moeten we het hebben over de problemen van mensen in plaats van over hoeveel we wel niet het grote bedrijfsleven gaan belasten.
18: Goed, en dat is het verhaal waarmee u de Provinciale Statenverkiezingen campagne ingaat. Wat is eigenlijk het doel voor die verkiezingen?
17: Nou, je bent al erg vroeg hoor. Het is nog,
18: nou, u bent al op zomertour gegaan, meneer Dijk.
17: Ja, klopt. Maar dat is niet voor de Provinciale Statenverkiezingen nog. Maar dat worden wel belangrijke verkiezingen. Dat klopt als een bus. Daar kunnen we echt ervoor zorgen dat dit kabinet Jette zijn plannen geen doorvoering kan voeren. Als we daar een grote SP hebben die afbraakplannen kunnen tegenhouden en ook met alternatief kan komen.
18: Ja, het wordt uw 4e verkiezing als partijleider. Uw voorganger Lilian Marijnissen die verloor 7 verkiezingen voor ze opstapte. Heeft u eigenlijk een maximum in uw hoofd?
17: Nee, ik ga ervoor dat we gaan winnen de komende verkiezingen. Daar hebben we ook alle ingrediënten voor. We hebben heel veel nieuwe jonge leden. Veel aanwas aan nieuwe jonge mensen. Dat stemt mij zeer positief. En ik ben de afgelopen weken op tour geweest. Inderdaad, en dan zie ik veel mensen op straat die veel mensen spreken. En het is de taak van de SP om verandering met die mensen
18: voor elkaar te krijgen. Jimmy Dijk, partijleider van de SP. En zo één vandaag met Lambert Bruin.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
19: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
19: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
19: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie.
2: Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
26: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
29: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
30: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
31: Lammert de Bruin.
32: Goedemiddag. Hoe vernietigend één pennenstreep van president Trump kan zijn, is nu in kaart gebracht. Sinds het stopzetten van het grootste HIV-hulpprogramma is men in bijvoorbeeld Afrika terug bij af. Wat dit betekent voor de mensen daar en ook voor de AIDS-bestrijding hier bespreken we zo in één vandaag, na het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
33: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. En daarbij zijn 18 mensen gewond geraakt, van wie twee zwaar gewond. Even de trams is ontspoord bij de botsing, ziet deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond.
34: Nou, de ravage is best wel groot als je die twee trams bekijkt. Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Er zitten nog allerlei mensen in de tram. En die worden verzorgd, daar wordt gepraat. En ondertussen zijn er heel veel hulpverleners aanwezig.
33: Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij overleed later in het ziekenhuis. De schietpartij was op de Graafse Weg. Deze vrouw was er vlakbij, vertelde ze gisteravond aan de Gelderlander.
35: Ja, wij zaten buiten, een vriendin en ik. En er was op een gegeven moment best wel herrie vanaf de straat links van ons. En zij zegt op een gegeven moment, waarom zijn er heel veel mensen aan het rennen? En kijk, en ineens horen wij een soort dof geluid. En wij denken dat een spot was. Nou, we zagen vanaf daar net niet goed. Ze hebben opgestaan en toen lag daar onder het stoplicht, lag daar iemand.
33: Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt het incident zorgelijk en tragisch. En hij zegt dat hij meeleeft met de nabestaanden. Het incident heeft verder geen gevolgen voor de Nijmeegse Vierdaagse en de feesten. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht de roltrap binnen een paar weken te kunnen maken, maar komt daar nu dus op terug.
0: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange levertijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
33: Het herstellen van de schade kost zeker €250.000. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail die kosten niet te kunnen verhalen op de daders. De marechaussee heeft 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones in de buurt van Schiphol. De telefoons werden gestolen op 18 juni en hadden een waarde van zo'n €5 miljoen. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden. Het verbod moet ook gaan gelden voor vapes. Als het Spaanse parlement ermee instemt, mag er niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten, blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. In het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk is vandaag een politiebureau geopend. Na Hitlers dood was het pand jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kwam het in handen van de overheid na een juridische strijd. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter de nazi's staan. Door er nu een politiebureau van te maken, wil Oostenrijk voorkomen dat het gebouw een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. In de Tour de France staat vanmiddag een relatief rustige 17e etappe van 175 kilometer op het programma. De renners rijden van Chambéry naar Voiron. Het is een etappe met kansen voor Mathieu van der Poel, verwacht commentator Stef Clement.
1: Het is een lastig vertrek. De eerste 45 kilometer, misschien wel 50 kilometer, lopen bijna allemaal lichtjes bergop. Dat betekent dat je heel sterk moet zijn om weg te komen. Ja, en daar is Mathieu van der Poel natuurlijk heel erg goed in. Die heeft een neusje voor de juiste mensen. Maar hij heeft ook vooral de kracht om waar het moeilijk is mee te glippen in de ontsnapping. Ja, ik denk dat 60% van het peloton gaat proberen vandaag aan te vallen. Dat wordt een heel groot gevecht. En laten we blij zijn als Nederland dat wij nou een van die grote vechtersbazen, eigenlijk misschien wel de Rico Verhoeven van het wielrennen, is Mathieu van der Poel. Dus die gaat misschien wel een klapje uitdelen.
33: De etappe start vanmiddag om iets voor 2:30. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen ook bewolkt, maar dan breekt de zon af en toe door. En dan wordt het 19 tot 24 graden.
4: Robert Vriezen bij de ANWB, waar staat het vast?
5: Nou, op een paar plaatsen, Lammert. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartiertje. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Epe 8 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
6: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Avro Tros.
14: Wat kun je doen als je huurhuis zomers te heet is om in te wonen? De Woonbond krijgt hier veel vragen over van wanhopige huurders. Straks hun advies. En Ruben, AI slaat op hol.
15: Ja, OpenAI waarschuwt nu dat AI op eigen houtje ongevraagd hacks heeft uitgevoerd. Hoe gevaarlijk dat is, vragen we zo aan een kenner.
14: Nu eerst terug bij af.
16: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
14: Een nieuw rapport over de geschrapte aidshulp laat een vernietigend beeld zien, Ruben.
15: Ja, het was begin 2025 dat Trump zijn handtekening zette onder een besluit dat het grootste HIV-hulpprogramma ter wereld stopzette. 70% van de totale financiering kwam vanuit de Verenigde Staten.

0: vanuit de Verenigde Staten. Nu is bekend wat de schade is die het heeft aangericht. 1700 AIDS-klinieken werden gesloten en 16.000 zorgverleners verloren hun baan.
1: Lynn Werlich is van AIDS-Fonds Nederland. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zijn we terug bij af?
2: Nou, we maken ons wel ernstige zorgen. Ja. We zien eigenlijk na jarenlang vooruitgang, waarbij de nieuwe HIV-infecties afnamen, noem maar op, dat deze bezuinigingen zo fors zijn, dat UNAIDS en meerdere studies eigenlijk voorspellen dat er juist weer kans is op nieuwe miljoenen nieuwe HIV-infecties. En dit onderzoek is eigenlijk het eerste waar we de concrete resultaten zien. Ja. Waarbij de 1700 klinieken echt betekent dat mensen gewoon veel minder toegang hebben tot testen en behandeling, wat essentieel is.
1: Ja, nu waren jullie daar natuurlijk al bang voor toen president Trump dat besluit nam. Maar is het nog erger dan jullie dachten of even erg als jullie dachten?
2: Helaas maken we ons nog steeds ernstige zorgen. En dan met name wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat de landen zelf gelukkig zijn ingesprongen op het gat voor behandeling. Dus dat mensen op behandeling kunnen blijven. Daar is wel wat op bezuinigd. Maar daar is echt het meeste geld heen gegaan. En dat gaat ten koste van de investeringen die nodig zijn om nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Dus voornamelijk op HIV-preventie. Dus echt de testen, de condooms, de educatie. Daar is enorm op bezuinigd. En dan met name voor kwetsbare doelgroepen. Dus dan moet je denken aan homomannen, transpersonen, sekswerkers. Die worden gewoon echt in de steek gelaten.
1: En om welke landen gaat het dan? Is het inderdaad vooral in Afrika?
2: Ja, het onderzoek is uitgevoerd in 46 landen wereldwijd. PEPFAR is actief in 55 landen. En het gaat voornamelijk inderdaad, waar het heel schrijnend is, dat zijn voornamelijk Afrikaanse landen. Dus dan moet je echt denken aan Mozambique, Zuid-Afrika, Kenia. Landen die, waar grote groepen met HIV leven. En die veel financiering vanuit de Amerikaanse overheid kregen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel opvallend dat Amerika 70% daarvan financierde. Kunnen hulporganisaties als de uwe niet in dat financieringsgat springen?
2: Nee, helaas, zoals u zelf al zegt, 70% dat is zo groot dat geen enkele donor zelfstandig in dat gat kan springen. Wat we wel zien is dat landen zelf er alles aan doen om hun behandeling op orde te houden. Maar daar hebben we eigenlijk vooral ook bijvoorbeeld de Europese Unie en Nederland voor nodig. En zelfs die kunnen niet zelfstandig in dat gat springen. Maar die kunnen wel iets heel belangrijks doen. En dat is dus met name deze kwetsbare doelgroepen blijven steunen. Want daar zien we dat zowel Amerika als veel landen zelf door stigma, discriminatie en uitsluiting, dat die groepen echt in de steek worden gelaten. En ja, daar is Nederland als oudsher echt koploper in.
1: En zijn we dat dan nog steeds nu? Of?
2: Nederland financiert nog steeds programma's op HIV, gelukkig. En met name ook voor die kwetsbare doelgroepen. Maar ook hier in Nederland zijn er bezuinigingen geweest op ontwikkelingssamenwerking. En zie je bijvoorbeeld dat die steun met name steeds meer gefocust wordt. Dus nu in Zuidelijk Afrika, daar hebben we een mooi groot programma lopen. Maar eigenlijk hebben we dit ook in Oost-Europa en bijvoorbeeld in de MENA-regio nodig.
1: Ja. Merken wij in Nederland zelf eigenlijk ook iets van de stopgezette financiering op het gebied van HIV?
2: Nou, ik zou zeggen de directe gevolgen zijn beperkt. En dit komt omdat we onze eigen gezondheidszorg goed op orde hebben. Dus we zijn niet afhankelijk van de Amerikaanse overheid gelukkig op dit stuk. Maar wel in die zin de indirecte gevolgen. HIV-AIDS, net zoals COVID, dat vergt wereldwijde inspanning om die ziekte onder controle te krijgen en ook te behouden. En als er dan zulke forse bezuinigingen zijn in sommige delen van de wereld, ja, dan gaan we daar zeker op den duur gaan we dat voelen als wereld.
1: Ja, want heeft dat bijvoorbeeld ook invloed op innovaties in het ontwikkelen van medicatie?
2: Ja, wat je wel ziet is dat ook rondom onderzoek, met name op HIV-genezing bijvoorbeeld en vaccinaties, dat daar ook enorm op bezuinigd is, terwijl daar juist enkele stappen ook zijn genomen. En wat je nu ziet, en dat is heel schrijnend, is dat er eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd weer echt innovaties de markt inkomen, zoals een injectie PrEP-pil die mensen echt maar met 2 prikken per jaar kan beschermen tegen HIV, dat op een veel te kleine schaal nu wordt uitgerold. Terwijl er eigenlijk veel meer gebruik van zou moeten worden gemaakt. En zeker met name in Afrikaanse landen.
1: Ja, want dat onderzoek wordt dus ook vooral dicht bij het vuur gedaan in die Afrikaanse landen. Gebeurt dat dan nu helemaal niet meer?
2: Wel een stuk meer.

0: Minder. Ja, ook op onderzoek is er dus echt enorm bezuinigd. En ook het uitrollen van die nieuwe medische doorbraken. Ja, dat wordt op een veel kleinere schaal dan eigenlijk nodig is gedaan.
1: Ja. Ja. Wat voor verhalen horen jullie nu vanuit die gebieden waar HIV en AIDS veel voorkomt en waar die zorg hard nodig is?
0: Ja, heel schrijnend. Van partners sowieso dat 80% van de activiteiten rondom die kwetsbare doelgroepen. En dan moet je denken aan mensen die echt de communities ingaan om daar mensen voor te lichten, testen, door te sturen voor behandeling. Nou, 80% daarvan is gestopt. Dus we bereiken gewoon een heel groot gedeelte van die groepen bereiken we niet meer. Maar ook omdat er zoveel kliniekpunten zijn gesloten, moeten mensen veel langer reizen. Ze moeten lang in de wachtrij staan bij ziekenhuizen. Ja, en met name die kwetsbare groepen zoals homomannen, die kunnen toch minder makkelijk gebruik maken van bijvoorbeeld grotere ziekenhuizen, noem maar op, omdat ze daar de kans lopen stigma, gediscrimineerd te worden. Ja. En soms zelfs gewoon geweigerd tot behandeling. Dus dat is heel schrijnend.
1: Ja, want in veel van die landen staat ook de doodstraf op homoseksualiteit natuurlijk, waardoor het moeilijk is. Nu is het aantal HIV-besmettingen de afgelopen jaren hard gedaald. Betekent dit nu, deze bezuiniging, dat het weer gaat toenemen?
0: Ja, daar maken we ons wel zorgen over. En UNAIDS in samenwerking met verschillende universiteiten hebben daar ook al studies naar gedaan. Om daar voorspellingen over te kunnen doen. En die laten ook zien dat met zulke grote forse bezuinigingen op preventie, dat ook inderdaad miljoenen nieuwe HIV-infecties kan betekenen.
1: Dus ja,
0: dat,
1: zit het dan weer op een niveau van 5 jaar geleden? Of hoe moeten we dat zien?
0: Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. En het is een langetermijn gevolgen. Dus dat is nu nog moeilijk te bepalen. Maar die studies die zijn gedaan, laten wel die voorspellingen zien. Ja.
1: Nu was dit een besluit van Trump. De kans bestaat dat er straks natuurlijk een andere president zit. Kan de VS die financiering dan weer opzetten?
0: Er is gelukkig nog wel steun, ook vanuit de Republikeinse Partij voor PEPFAR. Dat is een van de grootste succesvolle gezondheidsprogramma's wereldwijd geweest. Ook echt jarenlang Amerikaanse trots. Dus we hopen natuurlijk wel dat er blijvende en groeiende investeringen vanuit Amerika gedaan worden. Ik durf daar niet op te rekenen. Dus we moeten ook echt kijken als wereld, hoe gaan we dit oplossen met de landen, met de Europese Unie. Wat kunnen we daarvoor doen?
1: Dankjewel, Lynn Werlich van AIDSfonds Nederland over de gevolgen van de hulp stopzetting door de VS. Goed nieuws uit de Amazone, want daar is vorig jaar het minste regenwoud in 40 jaar afgebrand. Hoe dat kan, vragen we zo aan een deskundige.
2: Eén vandaag.
1: Maar eerst, Ruben, losgeslagen AI voert op eigen houtje hacks uit.
3: Ja, het is een grote shock bij een van de grootste AI-bedrijven ter wereld, OpenAI. Een AI-programma heeft zelfstandig de software van een start-up gehackt. Het bedrijf Hugging Face. En let op, er was dus geen mens die hiertoe opdracht heeft gegeven. Peter Slachter volgt al het AI-nieuws op de voet. Hij maakt onder meer de podcast Turing Station over AI. En hij legt uit wat er precies gebeurd is.
4: OpenAI die heeft doorlopend tests, die trainen nieuwe modellen. En onderdeel daarvan is kijken naar wat kunnen ze nou op cybergebied. En daar is weer onderdeel van, wat kunnen ze nou aanvallen en verdedigen. Wat bleek, dat konden ze iets beter dan ze zelf hadden verwacht. Want die modellen die ze aan het trainen waren, die hadden ze een opdracht gegeven. Ga nou eens aan de gang, binnen een gevangenis, een sandbox. En wat bleek, die agents die konden uit die gevangenis breken.
3: Ja, en zo'n agent, dat is dus een nieuw taalprogramma ontwikkeld met AI. Een nieuwe versie die OpenAI dus aan het testen was. En die wist uit die testomgeving te breken. Nou ja. Zelfstandig connectie te maken met het internet.
1: Nou ja.
3: Waar ze eigenlijk zelf dus helemaal geen toegang toe hadden. En dan ook nog eens eventjes de inloggegevens te stelen van een bedrijf, namelijk het bedrijf Hugging Face. En dat allemaal deed dat testprogramma dat om te bewijzen hoe goed hun cybercapaciteiten zijn. Of zoals ze dat in de techwereld noemen. Het AI-model wilde een zo hoog mogelijke benchmark scoren. Nou, hoe doe je dat? Door dus een bedrijf te hacken.
1: Maar zo'n AI-model, zo'n agent, heeft dus echt bewijsdrang. Dat is bijna een soort menselijke emotie.
3: Ja, het is bizar, hè?
1: Ja.
3: En volgens Peter Slachter zien ze dit soort menselijke emoties vaker en vaker bij AI-modellen.
4: Ja, dat is ongelooflijk. Als je gaat kijken naar het gedrag van agents, dat zal best wel vaak dingen doen die lijken op wat mensen ook doen. Er is recent onderzoek gedaan naar wat gebeurt er als agents op financiële markten gaan handelen. En dan niet in een eentje, maar in een groep. En wat bleek, dat ze al vrij snel uitkwamen ook om samen bijvoorbeeld de prijs van een aandeel op te pompen, om vervolgens weer van de hype die dat veroorzaakt kunnen profiteren. Dit gebeurt dus ook op financiële markten als mensen proberen om snel geld te verdienen.
1: Ja, nu zeg ik niet zo vaak, oh wat eng AI, maar dit is toch wel een beetje eng, lijkt mij.
3: Dat had ik ook wel een beetje, Lammert. Een AI-model dat op eigen houtje dus al begint te hacken zonder ze zo'n opdracht te krijgen. Nou, OpenAI noemt het ook een ongekend incident. En het probleem is, ze hebben er nog geen oplossing voor.
4: OpenAI heeft daar eigenlijk nog niets over gezegd, behalve dat ze natuurlijk aangeven, hey, dit is voor ons nieuw, dus hier zit een nieuwe les in en daar gaan wij mee aan de slag. Ja, en wat het dan precies behelst, er zullen misschien nieuwe maatregelen, nieuwe inzichten zijn waar ze mee gaan werken.
3: Ja, nou goed, dat klinkt nog niet heel geruststellend. Nee. Toch maakt Peter Slachter zich nog geen al te grote zorgen.
4: Ik ben daar zelf heel optimistisch over. Ik denk dat AI-software, de modellen, dat per saldo de mensheid heel veel positieve dingen gaat brengen. Maar het klopt wel dat er allerlei zorgen zijn. En die zien we eigenlijk live gebeuren. Dus dat die software zelfstandig uit een gevangenis breekt. Met middelen die we tot dan toe eigenlijk nog waar we helemaal niets van wisten. Ja, dat levert wel terechte vragen op. Wat moeten we daarmee? Daar moeten we ons toe verhouden. Maar ik denk niet dat het vragen zijn waar geen antwoord op is.
3: Maar ja, hoe we die antwoorden moeten gaan vinden dan? Ja, je raadt het al. Het antwoord is AI.
1: Nou, als dat maar goed komt. Dankjewel, Ruben.

0: The Whitest Boy Alive met Burning en daarover gesproken.
1: What's happening in the Amazon today is something that's actually been going on for some time, but never on this scale.
2: There are literally millions of animals burning to death behind me right now.
3: The Amazon rainforest is burning and thick smoke is blacking out the sun in parts of South America.
0: Ja, zo klinkt het nieuws meestal als het gaat over de Amazone, maar er lijkt nu positief nieuws te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in 2025 de minste hectares aan Amazone regenwoud zijn verbrand sinds 1985. Ja, hoe kan dat en is dat de reden om te juichen? Tim Boekhout van Solingen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent geograaf en criminoloog, woonde jaren in de Amazone, waar u zich bezighield met de ontbossing. Dit lijkt me goed nieuws.
4: Ja, het is absoluut goed nieuws dat het een historisch laagte record inderdaad. Zoals jullie in de aankondiging zeiden, 40 jaar lang is het niet zo laag geweest, sinds 1985. Dus dat is goed nieuws, ja.
0: Ja, en hoe kan het dat er zoveel minder bosbranden zijn?
4: Het heeft eigenlijk twee oorzaken. Aan de ene kant echt beleid. Dat ook de regering Lula had dat ook echt als doel gesteld om die ontbossing omlaag te krijgen. Onder de vorige regering van Bolsonaro was het juist weer gestegen. Dus hij wilde echt. Dus er is heel veel gedaan. Meer fondsen, meer brandweer, vliegtuigen, betere satellietmonitoring en ook alertere brandweer en ook politieonderzoeken naar die georganiseerde branden. Want dat zijn allemaal aangestoken branden.
0: Ja.
4: Dus, maar ook, ik moet er ook wel bij zeggen, wat je niet overal leest, het was vorig jaar ook een heel nat jaar. Dus terwijl die twee jaren daarvoor juist heel droog waren. Dus ja, als het heel nat is, dan is een bosregenwoud minder kwetsbaar natuurlijk voor brand. En ja, die jaren ervoor was juist heel droog. Dus dat heeft er wel mee te maken, dat het een heel nat jaar was. Dus ja, dan brandt het minder snel of minder veel.
0: Als mensen het hadden willen aansteken, dan was het moeilijker om dat te doen.
4: Precies, ja, precies.
0: Nu heeft u jarenlang in de Amazone gewoond. Wat merk je van zo'n bosbrand als je daar bent?
4: Nou, heel veel, want ten eerste is het natuurlijk het vuur, maar ook de rook. Dus je ziet meestal eerst de rook van ver. Soms kan je ergens niet heen of doorheen, door gewoon een weg, omdat er bosbranden zijn. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik een keer op een zondag dacht, laat ik eens een dagje naar het strand gaan. Hè, rivierstrand, lekker, een beetje ontspannen. En toen aan de overkant was er een groot vuur. Dat je gewoon echt de vlammen uit het bos, dus dat zijn vlammen van 10, 20 meter hoog. Ja, daar zit je dan de hele dag naar te kijken. Ja. En dat er dan geen brandweer komt. Ja, dan is je dag wel een beetje verpest. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik een rivier, de Tapajós rivier, die is op sommige punten 30 kilometer breed. Hè, dus 30, dat is echt heel veel. Dus, dat is evenveel als Frankrijk, tussen Frankrijk en Engeland, kanaal. En dat er zoveel bosbranden waren, dat de hele rivier onder rook was. En dat we gewoon niet konden oversteken met de boot, omdat het te gevaarlijk was door die rook te varen. Niet omdat je dan eventueel in botsing zou kunnen komen met een sojatransport, van die hele grote sojatransporten.
0: Ja.
4: En voor het veevoer, dat gaat dan weer naar Europa. Dus als je, dus dat merk je heel veel van. En het is altijd aan het eind van de droge tijd, dus het is altijd een beetje september, oktober, dat die bosbranden zijn.
0: Ja, en u zegt het al, die soja die gaat naar Europa, die gaat ook naar Nederland. Dus wij spelen ook een rol in die bosbranden daar.
4: Ja, eigenlijk wel. Want Nederland, ook vanuit banken en pensioenfonds, wordt heel veel geïnvesteerd in die sectoren. Vee en soja, wat nog steeds de ontbossende sectoren zijn. Dus financiering en ook als afnemer. Nederland is de grootste afnemer in Europa van soja uit Brazilië en ook uit de Amazone. Dus ja, Nederland heeft het echt wel wat mee te maken, ja, als investeerder en als afnemer.
5: Nu is het door bosbranden dus neemt het af, hè? Het Amazonegebied dat verdwijnt. Geldt dat eigenlijk ook voor houtkap, dat ook aan het afnemen is? Want dat was volgens mij ook een van de beloftes van president Lula.
4: Ja, dat neemt ook wel wat af. De houtkap, hè, dat leidt niet tot ontbossing. Hè. De houtkap leidt tot, zeg maar, uitdunning van het bos. Hè, want ze zoeken altijd de grote bomen eruit, maar dan blijft het op zich wel bos. Daar is ook al wat meer handhaving. Het antwoord is ja. Maar het is eigenlijk maar die landbouw. Dat blijft dus de drijvende kracht achter die ontbossing.
0: Ja, en de droogte heeft dus voorkomen dat er heel veel ontbossing was vorig jaar. Wat kunnen we voor het komende jaar verwachten?
4: Ja, ik zou zeggen, juich nou niet te vroeg. Want dit jaar, en de Braziliaanse wetenschappers maken zich daar erg zorgen om, dit jaar wordt weer een droog jaar verwacht. En dat heeft met El Niño te maken, zo'n natuurlijk fenomeen, wat eigenlijk weer wordt versterkt door klimaatverandering. Want er is 2 jaar geleden was er een El Niño. En meestal duurt het veel langer voordat hij terugkomt. Wel meestal 7 jaar of 5 of soms meer. Ja. Maar nu komt hij eigenlijk na 2, 3 jaar weer terug. Dus voor dit jaar wordt een El Niño verwacht. En misschien wel een super El Niño. Zoals, ja, dit is niet mijn wetenschapsveld, maar ik lees wel wat de wetenschappers hierover schrijven. En, dat gaat dus in de tweede helft van dit jaar wordt dat verwacht. Dus er worden zelfs al allerlei maatregelen voor genomen. Want als het zo heel erg droog wordt, dan komen rivieren droog te staan. En dan worden dorpen in de binnenlanden niet bereikbaar. Dus dat heeft te maken met de openbare gezondheidszorg. Dus daar worden nu al maatregelen voor genomen. Ja. Dus er wordt op geanticipeerd op de droogte van dit jaar. Ja.
0: Oké, maar we moeten dus dan ook niet te vroeg juichen wat betreft het tegengaan van de ontbossing.
4: Nee. Al is het wel zo, waar we wel over kunnen juichen, is dat deze regering wel echt wel veel meer heeft gedaan dan die vorige. Dus in die zin, het komt ook door beleid dat het is afgenomen. Ja, dus dat is wel positief.
0: En dat beleid wordt doorgezet.
4: Nou, dat is een goede vraag, want aan het eind van dit jaar zijn de verkiezingen. Dus of hij gaat door, of de zoon van Bolsonaro wordt president. Dus dat is nu de grote vraag.
0: En
4: dat
0: heeft hetzelfde, wie heeft hetzelfde met de bossen voor als zijn vader?
4: Ja. Pa trekt misschien toch ook wel nog een beetje aan de touwtjes wel. Dus dus dat is inderdaad van die ene regering wil het bos behouden en die andere niet eigenlijk. Dus dat is een belangrijke verkiezingen dus voor de hele wereld.
0: Hartelijk dank voor uw uitleg in ieder geval. Tim Boekhout van Zolingen, geograaf en criminoloog. Wat doe je als iemand met verward gedrag geholpen moet worden, maar dat zelf niet wil? Het kabinet sprak af dat er dan ingezet moet worden op bemoeizorg, maar dat komt maar niet van de grond. Straks horen we waarom. Maar eerst het nieuws.
6: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velde.
7: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen zijn gewond geraakt. 5 mensen moesten naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van het land het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. President Zelensky van Oekraïne ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De marechaussee denkt dat er een criminele organisatie achter de diefstal zit. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekenden er een hoogwerker vanaf duwden. Duurt langer voor onderdelen geleverd kunnen worden.
0: Robert Vriezer, waar staat het vast?
8: Op de A12, Lammert, vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Er wordt weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra door de werkzaamheden op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Door die werkzaamheden op de A16 file op de A17... vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer en ook daar een kwartier op onthoud. En 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook van de A50 dicht is. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek slecht bij Apeldoorn-Noord. 7 kilometer file daar.
9: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Het aantal incidenten met verwarde personen moet flink omlaag. De 4 grote steden, de Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse GGZ... eisten vorig jaar daarom vaste landelijke financiering voor bemoeizorg. Dat is ongevraagde hulp aan zorgmijdende kwetsbare mensen. Maar we zijn nu ruim een jaar later en daar is nog steeds niets mee gebeurd, Ruben.
5: Nee, dat klopt. Alhoewel het huidige kabinet wel in het coalitieakkoord heeft aangegeven dat er meer moet worden ingezet op bemoeizorg. In Nederland leven zo'n 250.000 mensen met ernstige psychiatrische problemen. En een kwart daarvan, zo'n 60%, mijt zorg die ze nodig hebben. En daarvoor is bemoeizorg de oplossing. Want nu vallen ze tussen wal en schip. Rutte Peetoom, voorzitter van de koepel Nederlandse GGZ, horen we hierover.
10: Wat nu heel erg nodig is en waar we in de brief ook om gevraagd hebben, is dat er nu echt landelijke wetgeving moet komen, hè, om die bemoeizorg te verankeren, maar ook goede financiering. Het moet lokaal overal uitgerold worden. En alsjeblieft, laat al die schotten tussen die verschillende stelsels en regelgeving, laten die verdwijnen.
0: Ja, wat doe je als mensen dringend psychische hulp nodig hebben, maar er zelf absoluut niet om vragen? Hier in de studio Helene Petter, GGZ-verpleegkundige bij Antheszorg in Rotterdam, en Laura van Goor, psychiater en bestuurder van Anthes. Goedemiddag allebei.
11: Goedemiddag.
0: Mevrouw Petter, legt u eens even uit, wat is bemoeizorg eigenlijk?
11: Bemoeizorg is niet opgeven, creatief zijn, contact maken voornamelijk met mensen. En dat voornamelijk op een hele laagdrempelige manier. Dus je kijkt naar, goh, wat wil iemand wel, in plaats van dat je kijkt van wat wil iemand niet. En op zo'n manier ja, vertrouwen proberen te winnen voornamelijk.
0: Toch een ingang proberen te vinden, terwijl iemand toch heeft aangegeven dat hij geen hulp wil eigenlijk.
11: Ja, precies.
0: Ja, dat lijkt me best lastig.
11: Dat kan lastig zijn. Mensen zijn vaak vertrouwen kwijt of zijn angstig, achterdochtig. En het is, ja, je moet dat vertrouwen echt gaan verdienen bij die mensen.
0: Waar komt die angst en achterdocht vaak vandaan?
11: Vaak wel vanuit een psychose bijvoorbeeld. Mensen die ziek zijn. Maar ook mensen kunnen heel veel meegemaakt hebben in het verleden natuurlijk. Waardoor ze angstig kunnen zijn voor mensen om hen heen, alleen al.
0: Ja. Ja. Mevrouw van Goor, u bent psychiater. Hoe gaat dat bij u in de spreekkamer?
12: Nou, deze mensen zie je vaak juist niet in de spreekkamer.
0: Nee.
12: Deze mensen zie je vaak op straat en in de opvang. Ik zie ze vaak pas als ze op de gesloten acute opnameafdeling komen. Waar ze dan gebracht worden, vaak in een gedwongen kader met politie, omdat er dan al heel veel is gebeurd. De wet zo moet worden ingezet dat deze mensen, ook als ze niet willen, wel behandeld moeten worden.
0: Maar dan worden ze door de politie bij u gebracht en dan moet u daarmee aan de slag. Dat lijkt me een hele uitdaging.
12: Ja, dat is ook een uitdaging, maar dat is een deel wel ook van de setting waarin je werkt met op de gesloten opnameafdeling. Maar er gaat dus een heel traject aan vooraf.
0: Ja, ja. Mevrouw Petter, u behandelt dus vooral mensen die zichtbaar zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon thuis zitten, de deur niet open willen doen, met niemand contact hebben. Hoe bereik je die groep?
11: Vaak probeer je meerdere keren aan te bellen, aan te kloppen. Of je probeert via familie of mensen die wel contact met ze hebben toch toegang te krijgen. Tot die persoon. Dus dat hoeft niet per se dat je binnen gaat komen, maar dat je toch een contact legt. Dat kan een hallo zijn of iets dergelijks.
0: Ja.
11: Ja.
0: En klopt het dat het per gemeente verschillend geregeld is, deze bemoeizorg?
12: Ja, dat klopt. Vooralsnog is in 2015-16 besloten dat de wet werd veranderd zodat bemoeizorg echt een gemeentelijke taak werd.
0: Ja.
12: En dan wordt het per gemeente afgesproken en dat die afspraken kunnen wisselen.
0: Ja, want jullie werken nu in Rotterdam. Maar stel dat zo'n kwetsbaar persoon net de grens oversteekt naar, laten we zeggen, Barendrecht. Wat gebeurt er dan met zo'n patiënt? Is die dan uit zicht of moet die opnieuw worden aangemeld?
12: Ja, er zijn twee verschillende antwoorden op het correcte antwoord. Wat ik zou moeten geven is, ja, dat is een andere afspraak. En daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt kunnen worden. Maar Antus bestrijkt heel veel gemeentes. En bij ons staan toch de patiënten centraal.
0: Ja.
12: Dus dan kijken we wat we in de rommelruimte en de marges van de wet kunnen doen.
0: Maar dat moet dus gebeuren om die mensen te kunnen helpen.
12: Ja.
0: Ja. En bepalen gemeenten zelf of ze wel of niet inzetten op bemoeizorg?
12: Een deel daarvan is verplicht, maar je hebt heel veel ruimte om daar niets of weinig in te doen.
0: Ja.
12: Als gemeente.
0: Nu heeft het kabinet bepaald, de coalitie afspraak gemaakt dat er ingezet moet worden op die bemoeizorg. Heeft u daar iets van gemerkt allebei?
11: In de praktijk heb ik daar niks van gemerkt, nee. Nee.
0: En nu?
12: Ja, de gesprekken worden erover gevoerd. Maar vooralsnog zijn dat inderdaad gesprekken die je voert. En daar wordt vaak naar elkaar verwezen. En dat klopt ook wel, want een deel van deze zorg, van deze mensen, van de mensen die je in het begin noemde, van de ernstige psychiatrische aandoeningen, die bemoeizorg nodig hebben, zijn wel in zorg, zijn bekend bij ons, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeringswet. En ik kan me voorstellen dat je dan ook zegt, ja, dat is vreemd om het aan de gemeente te vragen, want hij is al in beeld bij de teams. Hè. Dus een deels, het is ook gek om alleen naar de gemeente te kijken om dit probleem op te lossen. Dit is echt een probleem wat we stelselmatig over de domeinen en over de financieringstromen heen moeten oplossen.
0: Maar wie zou daarbij de kar dan moeten trekken? Als we in Den Haag hebben besloten dat gaan we doen, dan wie moet dat dan uitvoeren?
12: Eén ding is zeggen dat moeten we doen en het andere is daar ook geld voor reserveren. Hè?
0: Mm-hmm.
12: Dus dit heeft te maken met geld en wetgeving. Dus toch moet VWS aan de slag, ook met de gemeente, om hier ruimte en de zorgverzekeraars Nederland, om hier ruimte voor te gaan maken.
0: Maar intussen krijgen jullie al die patiënten aangeleverd, ook nieuwe gevallen. Hoe ga je daarmee om?
11: Ja, je wilt toch dus beste zorg bieden, hè, voor die mensen. Dus ja, je doet wat je kan en soms teken je iets buiten de lijntjes.
0: Ja, ja. En wat teken je dan buiten de lijntjes?
11: Kijk,
0: wat doe je dan wat eigenlijk niet mag, maar wat wel moet?
11: Nou ja, niet zozeer wat niet mag, maar waar Laura het net ook even over heeft. Wij bieden behandeling aan mensen die niet willen, dus je motiveert ze daarvoor. In de zorgverzekeringswet is nu zo geregeld dat in principe alleen de directe tijd vergoed wordt. Dus op zoek gaan naar mensen, dat soort dingen, dat wordt dan niet vergoed.
0: Nee.
11: Maar wij staan daarvoor om dat wel gewoon te doen.
0: Ja.
11: Dus, ja.
0: Want wat zou het concreet betekenen voor deze mensen en voor de maatschappij als jullie dit werk niet zouden doen en zouden moeten stoppen?
11: Als dit helemaal weg gaat vallen, dan gaan mensen teloor. Dan bijvoorbeeld mensen die medicatie moeten krijgen en die je echt actief daarvoor op moet zoeken. En dat bestaat niet meer. Mensen gaan bijvoorbeeld psychotisch decompenseren. Die kunnen daarmee een gevaar voor zichzelf worden, bijvoorbeeld.
0: Wordt die urgentie gevoeld wat u betreft, mevrouw Van Goor?
12: Ja, die urgentie wordt wel gevoeld en die wordt ook gezien. Aangezien we hebben het gehad in het verleden met de ellende die we hadden onder Hoog-Katerijnen op perron 0. Daar hebben we toen een hele hoop maatregelen opgenomen. Zowel vanuit VWS als de gemeente. Dat heeft echt geholpen. Ja, in de loop van de tijd zijn die weer verschraald. Nu zie je deze nieuwe groep. Het is niet een grotere groep of zo, maar je ziet weer die groep bovenkomen. Ja, daar moet je met z'n allen maatregelen opnemen. Want anders kan je dit niet aanpakken.
0: Nee. In een reactie zegt het kabinet in september met nieuwe plannen te komen voor bemoeizorg. Hoe dat eruit gaat zien, dat is nog onduidelijk, maar we gaan het afwachten. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst en voor jullie uitleg. Helene Petter, GGZ, verpleegkundige bij Antaszorg in Rotterdam. En Laura van Goor, psychiater en bestuurder van Antes.
12: Dankjewel.
0: Straks natte plekken in dijken door de droogte. Onze verslaggever inspecteert zo de boel.

0: The Pet Shop Boys met Always On My Mind. Door de aanhoudende droogte moeten veendijken in ons land vaker worden gecontroleerd. Want uitdrogende dijken kunnen gaan scheuren met grote gevolgen. In Nieuwekerk aan den IJssel, bij het laagste punt van Nederland, is nu een scheur ontdekt. Onze verslaggever loopt mee met de controle op de inmiddels afgekeurde dijk.
1: Het is nog een redelijk hoog gras hier op de dijk bij Nieuwekerk aan den IJssel. Samen met Stefan Lozen, dijkbeheerder van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Hoe diep zitten we er eigenlijk? Want het is het laagste punt van Nederland, begrijp ik.
2: Ja, klopt. We zitten in de diepste polder. En die is 6,76 meter min NAP.
1: Dus hier wil je sowieso geen gat in de dijk?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. En dat houden we ook allemaal goed in de gaten.
1: Maar we lopen hier nou door het hoge gras met van die lange stokken. Te prikken dus naar scheuren in dijken, begrijp ik. Maar er is hier recent wel iets gevonden.
2: Klopt. We hebben hier een natte plek gevonden.
1: Het is nog niet acuut dat we wildnisachtige praktijken krijgen?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Even naar Floris hier. Want vrijwilliger bij het Hoogheemraadschap ook. Hoe lang doet u dit al?
3: 12 jaar.
1: En waarom doet u dit?
3: Ik ben graag buiten. We vinden het een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen. En zo doen we ook nog tijdens het wandelen en het fietsen iets nuttigs. Wij inspecteren de dijken. Dus ja. Het nuttige met het aangename combineren.
1: Nou, u heeft ook een lange stok, hè? En u doet niks meer eigenlijk dan gewoon een beetje prikken.
3: Nou, wel iets meer. Het is prikken en kijken. Maar in combinatie daarmee ontdekken we zwakke plekken.
1: Even een stukje verder op de dijk, want nu zijn we bij het taluut. Het is ook niet heel makkelijk werk, dit.
2: Nee, je moet wel goed in staat zijn om op een taluut te kunnen lopen en goede schoenen hebben. En fysiek gezond zijn.
1: En waarom is het zo belangrijk dat juist veendijken als deze zo gecontroleerd worden?
2: Een veendijk kan gewoon uitdrogen in dit soort periodes. En dan wordt hij wat zwakker in die zin. En dan kunnen er schades ontstaan. En dat willen we gewoon goed in de gaten houden. Ja.
1: Maar wat doet de droogte dan precies met zo'n veendijk?
2: De grondwaterstand die zakt eigenlijk naar beneden. Dus het veen wordt dan lichter. En dan kunnen er scheuren ontstaan. En dat willen we goed in de gaten houden. En zodra er een scheur ontstaat, dat we dan gelijk maatregelen kunnen nemen.
1: Dus veendijken zijn eigenlijk lichtgewicht dijken. Zolang er water in zit als een spons, is er niks aan de hand. Maar zodra de spons uitdroogt...
2: Ja, dat klopt. Dan wordt hij wat zwakker.
1: En zijn die veendijken dan eigenlijk nog wel goed genoeg nu voor dat klimaat wat aan het veranderen is? Want net als die Merwedebrug, de A27, hè, het gaat allemaal niet meer mee tegenwoordig.
2: Nee, deze veendijken die liggen er al een paar honderd jaar. En die onderhouden wij altijd wel goed. En dit keer ook gaan we ook weer klei aanbrengen om hem gewoon weer goed te onderhouden.
1: En als er nou van dat zoute water binnenkomt, hè, want dat gebeurt er als het heel lang droog is. Wat betekent dat dan voor dit gebied?
2: Zout water of brakwater eigenlijk, dat is nooit goed voor ons. En dat zorgt ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Het is niet goed voor het veen en voor de waterdieren en waterplanten.
1: Ja. En waarom is het niet goed voor het veen?
2: Dan lost het een beetje op.
1: Dat willen we niet dat de dijk oplost.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Dus we doen er ook alles aan om gewoon goed water in ons systeem te krijgen.
1: En dan wat gevonden?
2: Nee, nog niet. Het is inderdaad hier wat moeilijker. Maar vaak inspecteer je ook met je voeten. Want als je dan ergens loopt en je kan het niet zo goed zien. Maar soms dan voel je toch al zo'n scheur onder je voeten. En dan kunnen we ook gaan kijken wat het is.
1: En wat voel je dan precies onder je voeten? Dan zo'n scheur, maar is het dan nat? Of?
2: Ja, het kan. Of het is nat. Hè, dan hebben we echt een natte plek. Maar als het echt droog is, dan is de grond keihard. En dan voel je al gauw toch alle oneffenheden. En als je vaak geïnspecteerd hebt, dan voel je al gelijk zoiets van... Hé, dit klopt niet. Ja.
1: Nu is Floris vrijwilliger. Bent u nog op zoek naar veel meer van dit soort mannen? Vrouwen?
2: Zeker. Ook mannen en vrouwen. Daar zijn we altijd wel naar op zoek. Er is altijd een beetje een wisseling van de wacht. Als er nieuwe mensen kunnen komen, man of vrouw maakt eigenlijk niet uit.
1: En ze kunnen zich aanmelden en ze krijgen ook nog een vergoeding, begrijp ik?
2: Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding om toch ook op tijdens droogte of hoogwater op de dijk te kunnen staan. Ja.
1: Floris, al wel iets gevonden?
3: Nee, nog niks. Gelukkig.
1: Nou, blijven doorprikken dan. Ja, prikken daar. Ook niet, niet te ver doorprikken, hè? Want dan wordt het die vinger in de dijk.
3: Dat zal niet zo gauw gebeuren, denk ik.
0: Ja, een verslag was dit van een strenge Michael Komans. Binnentemperaturen van boven de 30 graden. Het drijft sommige huurders tot wanhoop. Er komen steeds meer klachten over binnen bij de Woonbond. Want wil je een airco of zonwering, dan heb je toestemming nodig van de verhuurder. En ja, als die nee zegt, dan moet je ingewikkelde juridische stappen ondernemen. Ruben, we spraken met Tessa.
4: Ja, Tessa heeft één klaprampje in haar appartement, een oud kantoorgebouw. Verslaggever Caroline van den Heuvel ging bij haar langs.
5: Leuk appartement, maar het is bloedheet.
6: En dit is dan de airco?
5: Ja, het doet helemaal niks.
6: Want hoe warm is het nu hier in huis, Tessa?
5: Het is hier nu 30 graden in huis.
6: Toen het zo heel heet was, ben je toen wel eens uit huis gevlucht?
5: Ja, toen heb ik een paar nachtje bij mijn ouders geslapen in de airco. Ja, toen was het hier echt 35 graden. Toen was het echt niet meer te doen.
0: Matthijs ten Broeke van de Woonbond, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: 35 graden in huis, dat is niet te doen. Horen jullie deze bizarre temperaturen vaker van huurders?
7: Ja, dat horen we helaas heel vaak. Veel huurders die zich bij ons melden, die vertellen vergelijkbare verhalen, zoals ook Tessa vertelt. En dat komt erop neer dat zij zelf al alles eraan doen om het huis koel te houden, maar veel dingen ook niet kunnen doen. Zoals Tessa alleen een klapraampje heeft, ja, dan kun je dus niet goed luchten en dus ook niet 's nachts koele lucht in huis krijgen.
0: Nee.
7: En dan is er meer nodig aan de woning. En dan wil je de verhuurder vragen om bijvoorbeeld betere zonwering op te hangen of een goede airco te installeren. En als die vervolgens weigert, dan zit je met je handen in het haar.
0: Want een verhuurder is niet verplicht om iets aan die hitte te doen als het boven een aantal graden is.
7: Nee, althans niet verplicht om een airco of een zonnescherm op te hangen. Natuurlijk moet een verhuurder wel gebreken in de woning oplossen. Maar het lastige is op dit moment dat de huurder moet aantonen dat het een gebrek is. En bijvoorbeeld als je raamkozijn verrot is, dan is dat niet zo ingewikkeld. Dan kun je dat duidelijk laten zien. Ja. Maar als het om hitte gaat, dan is het tot nu toe te weinig in de wet vastgelegd eigenlijk. En dus is het ook heel lastig voor huurders om hier recht te halen. En alleen voor woningen gebouwd na 2021, dan zijn er bouwnormen waar daar rekening mee is gehouden. Dan mag een woning niet te heet worden.
0: Ja, want Ruben, jij hebt de regels er even bijgepakt. Wat staat er precies in?
4: Ja, het grote regelboek. Nou, daar staan eigenlijk bijna geen regels in over wanneer een woning te heet is. Alleen voor nieuwbouw vanaf 2021. En dan staat het dus wel duidelijk in de wet. Er is een formule in de bouweisen vastgelegd dat je kunt opmaken of een woning hittebestendig is gebouwd, ja of nee. En voor oudere woningen is zo'n formule er niet.
0: Dus als je in een huis woont die voor 2021 is gebouwd, meneer ten Broeke, dan heb je pech.
7: Ja, daar komt het op dit moment wel op neer. En dat zijn de meeste woningen. En dan is het dus ook heel lastig om je verhuurder zo ver te krijgen om maatregelen te nemen. Want die duidelijke norm die ontbreekt dus. Ja. En dat maakt het ook voor een rechter of voor de huurcommissie ook lastig om daar dan uitspraken over te doen. En eigenlijk is het ook nog heel, heel gek. Want als je in de winter je huis niet warm genoeg kan krijgen, dan zijn daar heel duidelijke regels voor.
0: Oh.
7: Bijvoorbeeld dat je woonkamer tenminste tot 20 graden moet kunnen verwarmen. Dat staat allemaal zwart op wit. Hmm. Maar voor te koude woningen zijn die regels er wel. Maar voor te warme woningen, daar is nog heel weinig wetgeving.
0: Wat raar. En kunnen jullie dan huurders die bij jullie aankloppen dan helemaal niet helpen?
7: Nou, we geven ze wel advies over wat ze dan het beste kunnen doen. Ondanks dat er te weinig regels zijn. Kijk, als je huurt in de sociale of middenhuur, dan kun je de huurcommissie wel inschakelen, gelukkig. Zij gebruiken nu nog een tijdelijke beoordelingsmethode. Die is nog niet in de wet vastgelegd, maar wel afgestemd met de minister. Er is een soort tijdelijk uitgangspunt nu dat als je woning in een jaar tijd meer dan 300 uur warmer is geworden dan 26,5 graden, terwijl de buitentemperatuur 6 graden lager was, dan is het een hittewoning.
0: Maar dan moet je dat dus
7: is op dit moment de norm.
0: Dan moet je dat allemaal van uur tot uur bijhouden en bewijzen.
7: Nou, Dat is het lastige. De huurcommissie helpt wel om dit te bewijzen. Dus aan de hand van foto's, documenten. Eventueel schakelen ze ook een specialist in. En dat helpt wel om de drempel te verlagen. Maar alsnog gaat er wel gewoon heel veel tijd overheen. Voordat je daar resultaat van hebt. En in het beste geval, dan spreekt de huurcommissie uit dat de huur tijdelijk verlaagd moet worden. Maar dan nog krijg je geen garantie dat de verhuurder ook direct het hitteprobleem oplost.
0: Nee. En over die verhuurders gesproken, wat voor mensen zijn dat? Willen die gewoon niks doen? Willen die gewoon lekker makkelijk cashen? Of hebben ze andere redenen waarom het lastig is om die woning hittebestendig te maken?
7: Ja, dat is voor ons lastig om te zeggen. Het zal echt niet altijd onwil zijn. Natuurlijk vergt het ook wel wat. Maar het moet vooral duidelijk zijn dat er een probleem is en dat er ook een verantwoordelijkheid is bij de verhuurder. En als zij aangeven dat ze het moeilijk vinden om te doen, nou, dan moeten we het daarover hebben. Maar nog te vaak zien we ook dat de problemen genegeerd worden. En dat is wel problematisch.
4: Want gaat het vooral ook om studenten waar ik aan moet denken? Ik moet zelf terugdenken aan mijn studententijd toen ik op een studentenkamer zat, ook zonder überhaupt een raam. Ja, daar was het ook niet uit te houden. Dat was ook nog op een zolder. Is dat een beetje de groep die hier het meest last van heeft?
7: Nou, helaas is het breder. Het klopt wel dat veel studentenwoningen van niet al te beste kwaliteit zijn en dus ook met enorm veel hitte ook echt een probleem hebben. Maar helaas gaat het veel breder. Het gaat echt om veel huurwoningen die het deel wat nog een slechte bouwkwaliteit heeft, verouderd zijn. Daar komt dit voor. Dus het zijn niet alleen studenten.
0: Wat moet er nu wat jullie betreft gebeuren? Want er is dus nu een tijdelijke maatregel waar de huurcommissie mee aan de slag is. Maar hoe lang gaat het duren voordat zoiets wettelijk kan worden vastgelegd?
7: Nou, we weten wel dat de minister op dit moment ermee bezig is. De verwachting is dat er in 2027 nieuwe normen komen die een oplossing hiervoor moeten bieden. Maar dan is het wat ons betreft ook heel belangrijk dat die nieuwe meetmethode voor bewoners ook heel snel duidelijkheid geeft over hun woning. En er ook voor zorgt dat als er dan maatregelen nodig zijn, dat die dan ook echt af te dwingen zijn bij de verhuurder. In plaats van dat er nog maandenlang gemeten moet worden en lange procedures. Het moet echt een middel in handen van huurders zijn dat ze snel een oplossing tegen die hittewoning hebben.
0: Ja, want wat is nu jullie eerste advies aan huurders die misschien zitten te luisteren, hiermee te maken hebben en net als Tessa een beetje moedeloos bezweet thuis zitten?
7: Ja, de eerste stap is altijd wel het overleg met de verhuurder. Het probleem goed duidelijk maken. Een verhuurder die woont zelf niet in de woning en ervaart dus ook niet hoe het is om bijvoorbeeld met die 35 graden in huis te zitten. Voor Tessa bood dat niet meteen uitkomst, maar dat is wel de belangrijke eerste stap. En wat wij adviseren is om ook met je buren, bewoners in de buurt samen op te trekken. Vaak ben je niet de enige met het probleem. Als je in een flatgebouw woont, logisch dat andere woningen met hetzelfde zitten. Of in een ander wooncomplex of rijtjeshuizen van dezelfde soort. Trek samen met je bewoners op, zodat de verhuurder het ook duidelijk wordt dat het niet zomaar een individueel probleem is.
0: En dat die druk dus groter wordt om er iets aan te doen.
7: Inderdaad, ja.
0: Dank u wel, Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Ja, misschien is het u ook wel opgevallen. Er wordt weer volop gerookt en gevaped in heel veel films en tv-series. Karel van Leeuwen uit Enschede wil weten wat voor effect dat heeft op ons kijkers. Zometeen het antwoord.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: NPO Radio 1. 1 uur.
20: Lammert de Bruin.
21: Griekse mythologie is weer helemaal hot en happening. Schrijver Ilja Leonard Vijver vindt dat niet zo gek, want volgens hem komt de hele westerse literatuur voort uit de werken van Homerus. Is dat feit of fictie? Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
22: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. 1 van de trams is daarbij ontspoord en 15 mensen zijn gewond geraakt. Contact erover met Koen Wesselman van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wat is er gebeurd?
23: Goeiedag, met Koen de Vries.
22: Koen de Vries.
23: Ja, Koen de Vries. Ja. De Erasmusbrug stond open voor scheepvaart. En er stond een tram te wachten. Toen is er vervolgens een andere tram aan de achterkant opgeknald. Best wel een harde klap geweest, waarbij 15 gewonden zijn gevallen. Waarvan 1 zwaar gewonde. Dat was degene die bekneld zat. Die is bevrijd door de hulpdiensten. En er zijn 5 mensen naar het ziekenhuis vervoerd.
22: Ja, en dat ongeluk gebeurde dus vanochtend. Hoe gaat dat nu allemaal verder?
23: De RET die heeft een bus geregeld. Voor de mensen die daarbij betrokken zijn. En die worden opgehaald of die kunnen op eigen voet verder. De politie die doet onderzoek naar het ongeval, hoe het heeft kunnen gebeuren.
22: Ja, en dat zal nog even duren. Het verkeer op de Erasmusbrug ligt stil. Dank Koen de Vries van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk en ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van dat geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. 8 mensen raakten daarbij gewond. Oekraïne zegt de magazijnen aan te vallen omdat er onder meer onderdelen voor drones zijn opgeslagen. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd toen vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Het leveren van nieuwe onderdelen duurt een half jaar. Het afgelopen jaar zijn er veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen, zegt correspondent Anoma van der Veren.
0: Chinese en Russische schepen die zijn samen steeds verder de grens aan het opzoeken rond Japan. Niet alleen op zee trouwens, ook in de lucht. Dus inmiddels al 10 keer zijn er Russische en Chinese bommenwerpers samen rond Japan gevlogen. En dit escaleert steeds meer sinds de opmerking van de Japanse premier Takaichi vorig jaar. Die suggereerde dat Japan mogelijk betrokken kan raken bij een conflict in Taiwan. Nou ja, China is daar natuurlijk enorm boos om geworden. Maar ja, tegelijkertijd in Japan zien ze dit samen met die oefeningen met Rusland ook als een grotere strategie van de twee landen om macht te projecteren. Om controle te krijgen over belangrijke gebieden rond Japan in de Stille Oceaan.
22: Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. Maar de Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. De marechaussee heeft 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones in de buurt van Schiphol. De telefoons werden gestolen op 18 juni en hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. De marechaussee denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door aan de criminelen. Het weer. Het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en dan wordt het 19 tot 24 graden.
21: Robert Vriezen bij de ANWB. Is het druk?
1: Begint wat drukker te worden. Kleine 80 kilometer file bij elkaar. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file daar met een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de A16, die geven de hele ochtend al op onthoud. Ook nu nog vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht is bij Apeldoorn Noord. Daardoor vanaf Epe 5 kilometer file en ook daar een kwartier op onthoud.
19: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Het lichaam van een militair uit Nijverdal is voor de 3e keer opgegraven om volgende maand eindelijk zijn laatste rustplaats te krijgen. Een bijzonder verhaal, horen we zo. En Ruben, voor feit of fictie gaan we ver terug in de tijd.
2: Ja, naar de oude Grieken. Want volgens Ilja Leonard Pfeiffer komt de hele westerse literatuur voort uit de werken van Homerus. We gaan kijken of dat klopt.
21: Maar nu eerst een opmerkelijke comeback.
8: Vraag 1 vandaag.
21: De sigaret, het symbool van dat je ne sais quoi gevoel in films en op tv. Vroeger werd aan de lopende band gepaft op tv. En inmiddels zou je denken dat het wat minder is. Maar de sigaret is weer vaker te zien. Karel van Leeuwen uit Enschede, goedemiddag.
15: Ja, goeiedag.
21: Ja, dat valt u op, hè, dat er weer geregeld wordt gerookt op tv.
15: Nou ja, ik kijk dus regelmatig naar detectives van Europese makelij op NPO 1, 2 en 3 en TV 5 Monde. Franse zender.
21: Ja.
15: En het valt me op dat er nog wel eens gerookt, gefaked wordt door de hoofdpersonen.
21: Oh.
15: En dat vaak in relatie met afreageren van spanningen, koppeling met spanningen of nare gebeurtenissen.
21: Ja.
15: En dat stoort me eigenlijk, maar het viel me ook op, denk ik, is daar echt de lobbyindustrie weer bezig?
21: Ja, precies. En waarom stoort u zich daar eigenlijk zo aan? Want je kunt ook denken, ja, zo'n detective die heeft dat ook niet makkelijk, hè?
15: Nee, maar er zijn ook detectives. Ik zag gisteren naar OJP te kijken op TV5 ja. Monden. En daar werd helemaal niet in gerookt. Maar juist dat het accent zo overdreven ook in shots ligt op dat roken.
3: Ja.
15: En dat het in verband met spanningen wordt gebracht. Daarmee haalt het publiek uit. Dat, in mijn gevoel, van als je spanning hebt, moet je gaan roken.
3: Moet je gaan roken.
15: Of gaan vapen vooral.
3: Nou, we gaan uw vraag voorleggen aan Peter Verstraeten, filmwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, meneer Van Leeuwen kijkt dus heel veel detectives. Ziet daar het roken terugkomen op spannende momenten. Klopt het inderdaad dat we steeds meer sigaretten en vapes weer terugzien?
4: Ja, ik moet zeggen, ik ken zelf die detectives niet, die meneer dus op televisie kijkt. Want ik ben vooral veel te vinden in de bioscoop. Maar in de bioscoop zie je die trend ook wel. En dat wordt wel gerelateerd aan de periode, zeg maar, na corona. Eigenlijk als je teruggaat, dan hoort het bij de beeldtaal van klassiek Hollywood. Hè, waarin acteurs echt inderdaad aan de lopende band aan het roken waren. Dat was, kon rebels zijn, dat kon stoer zijn. Of detective met een pijp die is wijs, die komt dicht bij de oplossing.
3: Ja, of met een sigaar zoals Columbo.
4: Columbo.
3: Ja.
4: En het is eigenlijk minder geworden zo rond de millenniumwisseling. En toen hebben we ook die film gehad, die Insider. Dat was een aanklacht tegen de tabaksindustrie uit 1999. En James Bond is altijd een mooie staalkaart. James Bond heeft zijn laatste sigaret gerookt in 2002, in Die Another Day. Dus vanaf het moment dat Daniel Craig James Bond werd, heeft hij niet meer gerookt. Terwijl hij vroeger altijd heel exclusieve op maat gemaakte sigaretten moest hebben.
3: Ja.
4: Maar de rapporten liggen er natuurlijk niet om, hè, dat roken slecht is. En dat heeft zich wel doorgezet in de filmindustrie.
3: Ja, tot nu
4: maar
3: dus.
4: Maar nu wordt, ja, ook de laatste 5 jaar, dan zie je het toch weer toenemen.
3: En meneer Van Leeuwen, die denkt aan de lobby-industrie van de sigaretindustrie. Klopt dat? Zijn die aan het lobbyen, zijn die aan het sponsoren dat er toch meer gerookt wordt in films en series?
4: Ze zullen altijd aan het lobbyen zijn. En dan gaat het natuurlijk de vraag om in welke mate dat succesvol is. De belangrijkste reden die eigenlijk genoemd wordt voor de toename, maar dat geldt denk ik toch minder voor de detectives die op tv te zien zijn, omdat het vaak gekoppeld wordt aan, weet je, als ze, neem een film als Oppenheimer, die speelt zich in de jaren 40, 50 af.
3: Ja, toen of een werd film als heel Maestro, wat afgerond natuurlijk.
4: Ja, dus dan krijg je dus, willen we een portret maken van iemand uit die periode, dan moeten we ze wel laten roken. En vooral veel blikvangende films van de laatste jaren, zoals The Brutalist of Maestro, over de dirigent Leonard Bernstein, over de fotojournaliste Lee Miller. Dat was die historische films,
3: ja,
4: in het dus onvermijdelijk is om personages te laten roken.
3: Ja, meneer Van Leeuwen, is uw vraag hiermee beantwoord?
15: Nou, niet helemaal eigenlijk. Deze manier koppelt het aan oudere films en de Hollywood-industrie. Maar ik

0: Meneer Van Leeuwen, is uw vraag hiermee beantwoord?
1: Nou, niet helemaal eigenlijk. Deze meneer koppelt het aan oude films en de Hollywood-industrie. Maar ik heb het puur over Europese producties, Franse, Engelse en Deense of Scandinavische makelij, die ook van recente datum zijn. En dan valt het me daar een extra op. Ik kan me goed begrijpen als je een film hebt die in de 60e jaren afspeelt, dat het dan gerookt wordt. Maar dit waren echt recente detectives.
0: Meneer Verstraeten, nog even heel kort daarop. Ja.
2: Daar kan ik één ding eigenlijk op zeggen. En dat heeft binnen de film is op een gegeven moment toch iets van een soort regulering ontstaan. Maar er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel meer streamingdiensten. En die maken ook weer eigen productie. En naar het schijnt, die streamingdiensten gaan natuurlijk vaak ook om geld. Geld verdienen. Ja. Dus daar kan de lobby van de tabaksindustrie natuurlijk sterker zijn werk doen.
0: Gaat het toch weer om geld. Dank u wel voor uw uitleg, Peter Verstraeten, filmwetenschapper aan de Universiteit Leiden. En ook bedankt, Karel van Leeuwen, voor het stellen van uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag bij het nieuws, bijvoorbeeld over gezondheidsklachten na vape of rook, of over het watertekort, veiligheid, wat u ook maar verwondert, stuur hem in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stuur hem in via de NPO Luisterapp. En wie weet, zoeken wij dan naar het antwoord. Een Nederlandse soldaat die in de meidagen van 1940 sneuvelde, krijgt volgende maand eindelijk een begrafenis met militaire eer. Hij is daarvoor, 86 jaar later, opgegraven. En dat is voor de derde keer sinds zijn dood. Het is het unieke verhaal van militair Johannes Klink uit Nijverdal, Ruben.
3: Ja, voor een begrafenis met militaire eer was in mei 1940 geen tijd. Dus Johannes komt in eerste instantie in een veldgraf in Heteren terecht. Een maand later wordt hij herbegraven op de katholieke begraafplaats dichtbij huis in Nijverdal. Toen zijn vrouw in 1997 overleed, is Johannes opnieuw herbegraven, zodat ze bij elkaar kwamen te liggen.
0: En over 2 weken krijgt Johannes dus alsnog vlaggen, soldaten en de bekende witte steen voor gevallen soldaten. André Gorter is amateuronderzoeker en kenner van de oorlogshistorie van Nijverdal en omgeving. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wie was deze Johannes Klink?
4: Johannes Klink was een wever, een fabrieksarbeider bij ons uit de fabriek Ten Kate, de textielfabriek. En hij was 32 jaar en had 3 hele jonge kinderen. En hij moest onder de wapenen. Hij was al meerdere malen dienstplichtig opgekomen en ook weer afgezwaaid. Alleen in die tijd, in de mobilisatietijd, werd ook hij weer opgeroepen, ondanks zijn 32 jaar.
0: Ja, en wat is er toen met hem gebeurd in die meidagen?
4: Nou ja, hij zat gestationeerd bij een zogenaamde voorpost of voorverdediging bij Huissen onder Arnhem. En beter bekend als groep Betuwe. En ze waren al daar rondom de kazematten feitelijk geen enkele echte bedreiging voor de zeer goed getrainde en uitgeruste eenheden van de Duitsers van de 207e Infanteriedivisie. En zo aan het eind van de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940... kregen ze eigenlijk al het bevel om zich terug te trekken over de dorpen Elden en Driel, waarbij onze eigen troepen de brug opbliezen en wegen gingen versperren om de oprukkende Duitsers tegen te houden. Nou ja, en vanuit zo'n voorverdediging terug naar een frontlijn en later naar zo'n stoplijn, want dat was een beetje het gelaagde systeem om de vijand zeg maar te vertragen en uit te putten, trokken zij zich terug richting de Betuwe-stelling. Dat is misschien wel bekend bij de luisteraar. En die lag pal aan of ten zuiden van de Grebbelinie. Ja. Met alleen nog de Nederrijn die hen scheidde. En nou ja, om dan het verhaal even compleet te maken, tussen Huissen en Heteren lag dan een mijnafsluiting bij Driel. Dat was een mijnenveld dat aan weerskanten van de weg, zeg maar, tussen Boomgaarden en Uiterwaarden was geplaatst. Alleen deze mijnafsluiting was echter niet meer bemand. En dus fietsten zij, want ze trokken zich terug op de fiets. Ja. In een chaotische tocht met gebrekkende leiding. Ja. En kwamen ze uiteindelijk op eigen mijnen terecht en kwamen ze daarbij om het leven.
0: Ja, nu zijn we 86 jaar later. Hij is al 3 keer begraven, maar nu krijgt Johannes Klink dan eindelijk een oorlogsgraf. Waarom nu?
4: Nou ja, hij, zoals u al in uw inleiding vertelde, is hij met zijn vrouw herbegraven. En kregen ze op de katholieke begraafplaats een parochiekruis, zoals dat dan wordt genoemd. En alleen de grafrechten waren ten einde. En moest het graf worden geruimd. En daar kreeg familie natuurlijk lucht van. Een neefje, Dinant Klink,

0: die heeft daar werk van gemaakt. En hij zit dan weer bij het Memory Vrijheidsmuseum als vrijwilliger. En dan gaat het balletje rollen. En ik ben zelf toen ook even op de lijn gekomen. De familie heeft mij daar ook op uitgevraagd. En nou ja, het was al bekend dat hij als oorlogsslachtoffer nimmer mag worden geruimd. Want zo staat het er letterlijk op ouderwets Nederlands. Nimmer staat er dan bij en mag niet worden geruimd. En krijgt dus de kans op een oorlogsgraf. Die had hij toen ook al. Maar toen heeft de familie misschien anders besloten.
1: Ja.
0: En, want zijn herbegrafenis in eerste instantie is hij dus, zoals u zei, in een veldgraf gekomen. Op 6 juni 1940 is hij dus al herbegraven in Nijverdal. In 97 nogmaals met zijn vrouw.
1: Ja.
0: En feitelijk is het nu zijn vierde keer.
1: En zijn vrouw wordt dan niet bij hem begraven dan opnieuw?
0: Nou ja, kijk, hij krijgt het oorlogsgraf. Alleen ze zullen daar wel een passende oplossing voor hebben. Dus ik neem aan dat... Okay.
2: Maar die kent u niet, hebben. Die oplossing nog?
0: Nou, die is niet helemaal bekendgemaakt. Normaliter is alleen maar het graf bestemd voor de militair. En die komt ook op de steen te staan.
1: Ja.
0: Maar je ziet wel meer. En we hebben in Hellendoorn, waar Nijverdal onder valt als gemeente, hebben we ook piloten, een 15-tal graven van piloten die zijn omgekomen. En daar ook is een tweelingbroer en ook een vrouw later bijgezet. Maar dat is niet meer dan dat er een urn of een klein gedeelte ook mee wordt begraven.
1: Ja. Wat betekent deze herbegrafenis nu voor de nabestaanden en voor de gemeenschap in Nijverdal?
0: Nou, het herinnert de nabestaanden in eerste instantie eraan dat de gemeenschap zijn naam en zijn gezicht niet vergeten. Ook na 86 jaar. Het is gewoon een eervolle herbevestiging van zijn offer.
1: Ja.
0: En wij hebben de mooie term naberschap. En dat betekent in onze kontrijen dat we voor elkaar zorgen in het leven, maar ook in de herinnering. En naberschap, dat stopt niet na een paar jaar of decennia. Het herbegraven laat zien dat een gemeenschap en een land zorg blijven dragen voor degene die voor ons zijn gevallen, hoe lang dat ook geleden is. En om door hem opnieuw te begraven met militaire eer, maken we het verleden weer even heel tastbaar voor het dorp.
1: Dank u wel, André Goorter, amateuronderzoeker bij alle militair-historische feiten, momenten en locaties binnen de gemeente Hellendoorn.

0: Ja, het klinkt als een plaat uit de jaren 60, maar hij is echt van dit jaar. Steven Sanchez met Sweet Love.
1: Feit of fictie?
2: Nou, deze plaat klinkt ook...
0: Ja, zeker. Nee, dit is al wat modern, hoor. Vandaag gaan we het hebben over de Odyssee, Ruben. De nieuwe film van Christopher Nolan.
2: Ja, ik heb tickets voor vanavond.
0: Oh.
2: In IMAX op 70 mm.
0: Neem je me mee?
2: Bij deze uitgenodigd.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd inderdaad.
2: Ja, nou, wie nog meer benieuwd was, is dichter Ilja Leonard Pfeiffer. Die schreef op LinkedIn een stuk over deze film alvast. En hij vertelde dat geen enkel meesterwerk uit de geschiedenis van de mensheid kan tippen aan het originele boek De Odyssee van de Griekse dichter Homerus. Volgens Pfeiffer komt de hele westerse literatuur voort uit de werken van Homerus. En dat zijn we gaan uitzoeken.
0: Nou, kom erop met een klein lesje Homerus.
2: Ja, Nadia Sels, mythologie-expert van de Universiteit Gent, kreeg van ons 22 seconden om uit te leggen wie Homerus was.
3: Homeros is de naam die door de oude Grieken werd verbonden aan twee heel belangrijke epische dichtwerken, de Ilias en de Odyssee. En het klopt dus niet dat hij de schrijver is van die werken. We moeten hem zien als een soort van legendarisch personage. Die naam werd daaraan verbonden, maar eigenlijk gaan die verhalen terug op een eeuwenlange verteltraditie.
2: Maar wie was het dan wel?
3: Die verteltraditie is op een bepaald moment heeft een vaste vorm gekregen. Misschien doordat er één zeer getalenteerde dichter al die verhalen nog eens samenbracht en in een zeer geslaagde vorm goot. En eventueel kunnen we aan die compilator misschien de naam Homeros opplakken. Maar een echt historisch personage kunnen we aan die naam niet verbinden.
0: Maar waren dit dan de eerste boeken ooit?
2: Nee, vertelt Casper de Jonge, hoogleraar Griekse taal en letterkunde.
4: Er is nog veel oudere literatuur. En dan kun je denken aan het epos van Gilgamesh. Dat is een verhaal over een held. En dat is al in 1800 voor Christus is dat gedicht en gecomponeerd. Op kleitabletten die gevonden zijn in Mesopotamië. Dat is nu Irak.
2: De jongen die geeft ook les over Odyssee en Ilias van Homerus. Zonder al te veel van de film te verklappen, is dit in het kort waar het boek Odyssee over gaat.
4: Allebei bestaan ze uit 24 boeken of boekrollen. En die gaan over de grootste verhalen over de Trojaanse oorlog. Dus de val van Troje in de Ilias, waarbij vooral het conflict tussen de hoofdpersonen centraal staat. En daarna moeten de helden uit Troje naar huis. Odysseus is één van hen en die doet er 10 jaar over om van Troje naar huis te komen. En onderweg maakt hij allerlei spannende avonturen mee met tovenaressen, reuzen en monsters die hij moet verslaan.
0: En dat dan in één film, in één avondje. Goed, de hele westerse literatuur komt dus voort uit de Odyssee van Homerus. Klopt dat, Ruben?
2: Nou, we vroegen dat aan Nadia zelfs.
3: Ja, het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Uiteraard zijn er heel veel dingen die zich losgezongen hebben van die traditie. Maar je kan altijd wel een link vinden en de invloed kan inderdaad niet overschat worden. Dat is enorm. Bijvoorbeeld alle schelmenverhalen, alle reisverhalen, die zijn wel op een of andere manier schatplichtig aan dat grote eerste reisverhaal binnen die Europese cultuur, de Odyssee.
2: Maar ja, dan vroegen wij ons op de redactie af. Een boek als Jip en Janneke van Annie M. G. Smit. Hoe zit het daarmee?
4: Kijk, dat is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling. Er is een traditie vanuit de oudheid, die wordt begonnen met Homerus. Maar er zijn ook vernieuwingen en nieuwe ontwikkelingen. Gelukkig.
2: Dan gaan we naar de conclusie. De jongen, die hoort het hem eigenlijk al een beetje zeggen. Hij spreekt liever over voortbouwen op Homerus dan echt voortkomen uit Homerus. Nou, we hebben even Zeus gebeld. Ja, die zegt feit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Ruben. Het is 7 minuten voor 1:30. Straks Bureau Buitenland op deze zender. Laila Frank, waar gaan jullie het over hebben?
5: Nou, had ik Zeus maar een keer in de uitzending. Dat lijkt me wat. Maar het komt aardig in de buurt vandaag. Ik heb mijn zomertafel en daar schuiven aan sinoloog Manja Koetsen en Ruslandkenner Hubert Smeets. En wij gaan het hebben over hoe China en Rusland identiteit en cultuur inzetten als machtsmiddel.
0: Dankjewel. Zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Ruben. Wat heb jij nog?
2: Nou, de WK-finale is al even voorbij, maar de gevolgen van het toernooi zijn nog voelbaar. Vooral voor Argentijnen wereldwijd, ook in Nederland. Met een harde spel en scheidsrechterlijke beslissingen die vaak net in hun voordeel waren, hebben ze zich niet geliefd gemaakt wereldwijd. Nee. En dat merkt ook de Argentijn Lautaro, die in Amsterdam woont.
6: It starts as a football-related joke. It's actually part of a much more widespread campaign that is going on against Argentina and its people last Saturday to a bar in the pipe, and we were called racists just for wearing our Argentinian t-shirt or being shouted at, fuck you, get the fuck out of here, amongst many other things.
2: Ja, dat hadden we misschien even moeten wegpiepen. Maar hij wordt dus uitgescholden, dat is duidelijk. En voor racist uitgemaakt als hij in zijn Argentinië-shirt door Amsterdam loopt. En zijn hartekreet hierover, die wordt massaal gedeeld op social media.
0: Ja, maar nu waren die Argentijnen ook niet heel sportief.
2: Ga jij nou ook nog een schepje erbovenop doen?
0: Nee, maar dit is ook niet goed. Ik wil het ook niet goed praten, maar ja, toch?
2: Ja, ik houd bij de voetballers en daar keek ik niet graag naar.
0: Nee, precies. Nou, tot zover. Dankjewel. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 te zien op NPO 1. Online zijn we te vinden op eenvandaag.nl. Kunt u ook vragen stellen aan onze redactie via eenvandaag.nl/chat. Nog een hele fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland.
3: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
23: De Nederlandse Bank vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Door strenge regels is dat nu niet interessant. De Centrale Bank waarschuwt dat anders het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet wordt gehaald. In Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Erasmusbrug. 1 van de trams stond stil en de andere botste er met een flinke snelheid tegenaan. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth heeft de oorlog tegen Iran de VS al bijna 33 miljard euro gekost. Hij zei dat in een hoorzitting van de Senaat. Hegseth hoopt op goedkeuring voor nog eens 80 miljard voor Defensie. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. In de Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf hadden geduwd. Er moet een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar.
24: ANWB verkeersinformatie met 80 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda Noord tot aan de Moerdijkbrug rijdt het langzaam over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht file voor knooppunt Klaverpolder. En slecht wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Dat houdt de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn Noord. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging.
9: NPO Radio 1. VPRO.
25: Bureau Buitenland. Leila Frank.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. En in de tweede week van onze zomertafel heb ik weer twee gasten bij mij in de studio met wie ik het nieuws van de dag en uit hun regio bespreek. En vandaag gaat het over de inzet van identiteit als machtsmiddel in zowel China als Rusland. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
26: Welkom bij de Bureau Buitenland zomertafel. Met Leila Frank.
5: Ja, en vandaag bij mij aan tafel hier in de studio sinoloog Manja Koetsen van het platform Eye on Digital China en Ruslandkenner Hubert Smeets van platform Raam. Welkom allebei, wat fijn dat jullie er zijn.
27: Dankjewel.
5: Ja, en jullie willen het allebei hebben over hoe identiteit en cultuur als machtsmiddel worden ingezet in, ik zeg maar even, jullie delen van de wereld, in dit geval China en Rusland. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar het nieuws van de dag.
28: Je pense que c'est une bonne idée parce que des fois il y a des prédateurs sur les réseaux sociaux.
29: En vrai, c'est pas bien parce que faire une interdiction sur un enfant, ça va juste le frustrer et le mettre dans un coin, ça va exclure une personne.
30: Quand on regarde TikTok, c'est bien, mais après parfois il y a des choses un peu bizarres qui circulent sur l'application, donc c'est pas très bien.
5: Ja, een hoop discussie in Frankrijk, want dat land voert als eerste land binnen de Europese Unie een verbod in op sociale media voor jongeren en kinderen tot 15 jaar. Manja, jouw platform, Eye on Digital China, daar houd jij de sociale media in China in het bijzonder goed in de gaten.
27: Klopt, ja.
5: Hoe kijk jij nou naar zo'n verbod?
27: Ik moet zeggen, ik ben helemaal omgeslagen. Ik was eerst helemaal voor.
5: Ja.
27: Ze zijn in China al zo'n 8 jaar bezig met beperkingen op sociale media voor minderjarigen en gaming.
5: Ja.
27: Maar ik ben nu helemaal tegen.
5: Wat is daar gebeurd?
27: De studies van nu laten eigenlijk zien dat die zo'n dergelijk verbod uiteindelijk helemaal niet heel veel goeds doet voor de jeugd. Zodra ze 18 worden, hebben ze namelijk helemaal geen zelfregulering en heel weinig digitale opvoeding, hè, vanwege het gebrek aan ervaring met online gaming en sociale media. En dan zie je dus dat mensen helemaal losgaan en dat het helemaal de andere kant op slaat. Dus zolang nog niet is bewezen dat het heel effectief is, sta ik er eigenlijk niet achter. En denk ik dat de rol vooral bij de ouders zou moeten zijn en bij scholen. Hè, dat kinderen goed worden opgevoed qua digitale ontwikkeling. En hoe ga je om met sociale media? Wat zijn de gevaren? Ja.
5: En dat het dus niet bij een overheid vandaan moet komen?
27: Nee, dat het niet bij de overheid moet liggen.
5: En die onderzoeken, komen die dan ook uit China? Omdat ze daar zo eigenlijk voorlopen met dat verbod?
27: Er wordt natuurlijk veel gebaseerd, hè, op China en op Australië ook. Dan moet ik wel zeggen dat de insteek in China anders is. En China als digitale planeet is heel anders dan onze. Ja. In China is de insteek ten eerste dat het verslaving tegen moet gaan. Hè? Dus ze willen jongeren beschermen tegen verslaving. En in Frankrijk gaat het meer om de kwetsbaarheid van jongeren op andere gebieden. Mm. De ontwikkeling van jongeren beschermen. Maar in China, ja, anonimiteit op het internet bestaat eigenlijk niet meer. Nee. Dus het zit helemaal in de architectuur van de sociale media, dat je heel makkelijk kan zeggen, hey, jij bent 13, jij hoort hier niet. Of jij bent 15, dan mag je maar 40 minuten per dag op deze app. En bij ons in Europa, ja, dan moet er nog wel heel wat gesleuteld worden voordat je weet, is jouw gebruiker 14 of 18 jaar oud.
0: Ja, precies. Oké, maar van helemaal voor naar helemaal tegen.
27: Zeker, ja.
0: Hubert, in Rusland zijn eigenlijk alle sociale media zo goed als verboden. Ook.
1: De niet-Russische.
0: De niet-Russische, ja. Goed. Hoe kijk jij dan naar zo'n verbod?
1: Nou, sceptisch. Ten eerste door mijn eigen ervaring. Ja. Toen ik 8 was, toen was de televisie bezig aan haar opmars als massamedium. Kort gezegd, wij hadden geen televisie thuis tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 1966.
0: Bruut.
1: Om de reden dat was toen mode in de... In de publieke opinie, televisie kijken was slecht voor je ogen. Dat bleek niet waar te zijn. Maar ook in sommige kringen burgerlijke kringen werd gezegd dat televisie kijken de kinderen van het lezen afhield.
0: Ja.
1: Dat is denk ik wel waar. Maar desondanks, ondanks de televisie die bij ons uiteindelijk wel in huis kwam, ben ik toch gaan lezen. Zij het via stripverhalen van Kuifje. Dat is één. Dus ik ben sceptisch over het idee dat je van staatswegen dit soort dingen kunt reguleren. En in Rusland hebben ze kunnen leren dat het motief ogenschijnlijk heel nobel is. Mm-hmm. Kinderen beschermen. Maar dat het de voorbode kan zijn van een, je kan zeggen, totalitarisering van de sociale media. In Rusland is 12 jaar geleden eigenlijk allemaal begonnen met een verbod op homopropaganda, zoals het in het Russisch heette, te verspreiden onder kinderen. Daar kwam erop neer dat de televisie voor 9 uur geen reclames mocht uitzenden die zouden kunnen verwijzen naar een homoseksuele relatie. Dat was het begin. Dat leek eigenlijk, oké, conservatieve cultuur, Rusland, we maken ons er druk om. Maar het eind van het liedje was afgelopen winter, in maart, dat Rusland gewoon afgekoppeld werd, bij wijze van experiment, van het internet als zodanig.
0: Hmm.
1: En dat de Russische bevolking, of je nou jong bent of oud bent, eigenlijk geen andere informatie meer kunt vergaren via de officiële kanalen dan de staatsinformatie.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, goede bedoelingen verkeren vaak in hun tegendeel.
26: De Bureau Buitenland Zomertafel.
0: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met sinoloog Manja Koetsen en Ruslandkenner Hubert Smeets. En vandaag hebben wij het over identiteit en cultuur als machtsmiddel.
2: What is going on with this so-called Chinamaxing trend that's sweeping social media?
6: I've been Chinamaxing all day.
7: You've met me at a very Chinese time in my life.
8: It's like everyone wants to be Chinese these days.
2: It sees people trying to adopt habits like drinking warm water, wearing Chinese-inspired outfits, embracing traditional Chinese medicines, or declaring...
7: Met me at a very Chinese time in my life.
0: Ja, China is heet, China is in. Het internet stroomt over van filmpjes met mensen die Chinese gewoonten overnemen. En China is wereldwijd voor het eerst populairder dan de Verenigde Staten van Amerika. Zo blijkt uit onderzoek. Manja, dat China-maxing, wat zie je nou allemaal voorbij komen op sociale media?
27: Ja, je hoorde net die content creator zeggen, we're at a very Chinese time in our lives, of I am. Maar ja. Dat zijn we allemaal. We leven allemaal op een hele Chinese tijd van ons leven. Als we kijken naar wat er zich opent op de Kalverstraat, waar je nu je koffie kan halen, is voor het eerst ook bij een Chinese keten, waar de Nederlandse jeugd op zit, op TikTok. China is overal om ons heen. En nou was het al zo dat we Chinese kleding made in China droegen, dat onze hele kerstboom eigenlijk volhing met kerstballen uit China. Maar nu voor het eerst zie je dat vooral jongeren zich ook heel erg aangetrokken voelen tot China als culturele macht, hè? Tot de popcultuur. En dat is iets wat toch apart is. Ik moet zeggen dat ik ook vorige week toen dit onderzoek uitkwam van Pew Research, waarbij ze zeiden dat mensen in 36 landen voor het eerst positiever kijken naar China dan naar Amerika, dacht ik, ja, het is toch bijzonder als je bedenkt dat kort geleden eigenlijk nog, van 2020 tot 2023... we al die mannen in witte pakken voorbij zagen komen tijdens dat strenge COVID-beleid in China. En het eigenlijk zo dystopisch leek en de beeldvorming van China zo negatief was, dat we nu zo zijn omgedraaid.
0: Ja.
27: En dat is echt heel erg iets van het afgelopen jaar.
0: En hoe verklaar je dat dan? Wat is hier gebeurd?
27: Twee kanten. Ten eerste denk ik dat sinds de herverkiezing van Trump in 2024 was dat. In 2025 zie je opeens dat er toch veel negatiever aangekeken wordt tegen Amerika onder Trump. En helemaal het laatste jaar buitenland beleid. Ja, make America great again. Dat geldt misschien heel erg voor binnen Amerika, maar niet voor de beeldvorming van Amerika in het buitenland. Dus je moet het wel een beetje relativeren. Het gaat niet allemaal alleen maar om China. Het gaat dus ook om verslechterend beeld tegenover Amerika. Mm-hmm. Maar daarbij moeten we absoluut niet onderschatten dat China de afgelopen jaren heel hard gewerkt heeft aan een imago-strategie in het buitenland, van Afrika tot Europa tot Amerika. Dat was al sinds de jaren 90 zo, maar dat was een hele traditionele manier van zich uiten via staatsmedia, via officiële kanalen. En de laatste jaren is dat gedecentraliseerd.
0: Ja, en ik las ook echt dat het beleid is telling Chinese stories, Chinese verhalen vertellen.
27: Ja, het idee was, ja, telling Chinese stories well, dat is het idee. Je moet het verhaal van China goed vertellen. Dat is echt een officieel beleid, expliciet van Xi Jinping vanuit 2013 al. Maar wat er nu veranderd is, is dat je eigenlijk influencer-diplomatie ziet. Dus China gaat niet meer alleen maar zelf de verhalen vertellen via agressieve staatsmedia, maar laat die verhalen vertellen door influencers en het liefst ook buitenlandse influencers. Dus China creëert eigenlijk of faciliteert de verhalen en die worden verteld door anderen. En dat is soms organisch, maar heel vaak ook niet.
0: Nee.
27: Dus als je nu op TikTok scrolt, word je eigenlijk wel, als je eenmaal op de China-algoritme zit, word je overvallen met het aantal tientallen vloggers die zeggen hoe geweldig China is, de infrastructuur, de veiligheid, de ontwikkeling. En daarbij krijgen wij steeds meer een beeld mee van China als betrouwbare, toekomstgerichte supermacht. En eigenlijk als een heel mooi alternatief voor Amerika. Ja. Veel positiever.
0: Ja, Hubert, is dit nou iets waar Poetin met lichte jaloezie naar zit te kijken?
1: Jazeker. Poetin wilde, heeft hij ook zelf gezegd, de ideologische leider zijn van de niet-westerse wereld. Hè, van het globale zuiden. En dat is mislukt. Dat komt ook door het beleid van Poetin zelf. Want een oorlog voeren tegen een buurland, waarbij je zelfs ook je niet schroomt om oorlogsmisdaden te plegen, kinderen te ontvoeren en andere bijna genocidale acties te ondernemen, is natuurlijk niet bevorderlijk voor je imago in het buitenland. We moeten ook afwachten als China Taiwan zou aanpakken, of dan deze positieve beeldvorming op dezelfde manier zich ontwikkelt. Maar ook Poetin is zeker jaloers, omdat je zou kunnen zeggen overdracht van de ideologische machtspositie namens het mondiale zuiden, die is helemaal in strijd met alles waar het Kremlin de afgelopen eeuw voor stond. Het was het Kremlin, het was Moskou dat de tweede hoofdstad van de wereld was na Washington. Het was Rusland dat het alternatief bood voor toen, ten tijde van de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, het kapitalisme. En nu, na de Koude Oorlog, een alternatief biedt voor het decadente westerse woke cultuurdenken.
0: Ja, maar jij zegt net ook, jongeren en culturen die voelen zich dus meer aangesproken tot China. Het is een mooi alternatief ten aanzien van Amerika. Maar wat is dat dan? Wat biedt China ons dat Amerika misschien niet meer biedt?
27: Nou ja, wat we nu de laatste jaren zien, nogmaals eigenlijk deels misschien op een natuurlijke manier gaan, omdat we opeens ook zonder visum bijvoorbeeld China in kunnen komen en mensen ook zich daadwerkelijk aangetrokken voelen tot Chinese cultuur en tradities, zie je dat er ook een officiële strategie is waarbij er een nadruk is op micronarratieven. En daar bedoel ik mee weg van het politieke grote narratief en veel meer focussen op cultuur en lifestyle, gastronomie, AI, op de positieve en grappige manieren waarop AI wordt ingezet in China, gezondheidszorg. Dus wij krijgen zo steeds meer verhalen binnen via allerlei kanalen, van televisieseries tot gaming tot sociale media, waarop we China van veel meer op diverse manieren gaan zien. En laten we even reëel zijn dat ook de jeugd in Nederland, want Nederland is ook meegenomen in dit onderzoek, hun beeldvorming ten aanzichte van China, dat komt niet meer via het NOS-journaal. Nee. Dat komt via TikTok, via Instagram. En ik denk dat dat soms onderschat wordt. Bijvoorbeeld in hoe de EU dat aanpakt. En Amerika zelf ook. Dus er zit echt een hele duidelijke strategie onder om China te verkopen aan jongeren in het buitenland.
0: En werkt dat ook? Ik bedoel, groeien zij dus op in een heel ander wereldbeeld dan wij, denk ik. Ik weet even niet in welke kant. Maar goed, ik ben opgegroeid met Amerika en alle Amerikaanse MTV en de speeltjes en de dingen. En mijn neefjes en nichtjes die groeien op met hele andere toys.
27: Nou ja, het werkt. Ik bedoel, het feit dat we nu hier dit onderzoek bespreken laat zien dus. En dat je ziet dat China maxing een trend is. Dat laat zien dat het werkt. En bovendien, vorig jaar hadden we voor het eerst een Chinese animatiefilm in de bioscoop. Neja 2 was dat. Black Myth Wukong is een heel populair spel wat uit China komt. Wat ook heel erg vol zit met Chinese mythologie en esthetiek. Ontzettend mooi trouwens, de muziek ook. Nou, Labubu, ik hoef het niet eens te noemen, denk ik. Iedereen die kinderen heeft, zal het ook kennen en misschien verafschuwen. Maar we kunnen er niet onderuit dat de jeugd van nu zeker veel meer bezig is met Beijing dan tot op bepaalde hoogte met Hollywood zelfs tegenwoordig. Ja. Dus ja.
0: En is dat voor jou dan ook veranderd? Want jij hebt daar jarenlang gewoond. Is de manier waarop jij het land benadert ook veranderd hierdoor?
27: Wat ik voel is toen ik daar... Ik heb er niet jarenlang gewoond hoor, maar ik heb daar wel gestudeerd. En ik ben eigenlijk sinds 2006 altijd teruggegaan. Ik had altijd het gevoel dat ik aan mensen moest vertellen dat China niet zo dystopisch was als dat we hier lazen in de kranten. Maar nu dat deze trend ons zo overvalt en China overal zo positief opstaat, heb je soms ook wel het idee van wacht even, maar zo utopisch zoals deze influencer dat beeld schetst, dat is het nou ook weer niet. Dus voor mij meer dan ooit, ook voor mijn platform, is de boodschap dat de nuance er moet zijn en dat we ook moeten begrijpen dat al die boodschappen die je ziet, waar komen die vandaan, wie produceert ze, binnen welke context en misschien dat daar wel een korreltje zout bij moet.
10: Bureau Buitenland.
25: Leila Frank.
0: U luistert naar de Bureau Buitenland zomertafel met sinoloog Manja Koetsen en met Ruslandkenner Hubert Smeets. En vandaag hebben wij het over identiteit en cultuur als machtsmiddel.
11: After 6 days of unrest, protesters have finally prevailed. Vladimir Zelensky has announced the dismissal of Oleksandr Syrsky. Having served as head of the Ukrainian army since February 2024, Oleksandr Syrsky was widely criticized. He was seen as representing the country's past military strategy.
0: Ja, na dagen van protesten heeft Zelensky uiteindelijk toch de legerbaas in Oekraïne ontslagen. Hubert, het is heel groot nieuws over het ontslag van één man. Maar is dat waar het over gaat? Of wat ligt hier nou onder? Waar gaat het echt over?
1: Het gaat maar ten dele over Syrsky. Wat we zien is dat in Oekraïne twee maatschappelijke ontwikkelingen zich tegelijkertijd voltrekken, nota bene in oorlogstijd. Aan de ene kant heb je dat oude Oekraïne, dat voortkomt uit de Sovjet-Unie, dat altijd heel hiërarchisch georganiseerd was, die Sovjet-Unie. Oekraïne iets minder, maar toch wat een top-down cultuur had met een hele sterke bureaucratie waar alles moest worden afgestempeld. En daar was Syrsky, zou je kunnen zeggen, de representant van. En anderzijds heb je de civil society, de burgermaatschappij die vooral door jongeren wordt gevormd, ook altijd al bestaan heeft in Oekraïne, maar de afgelopen 10 jaar enorm is ontwikkeld. Mm. En dat 12 jaar geleden toe geleid heeft dat de toenmalige pro-Russische president Janukovic moest verdwijnen. Het veld moest ruimen onder druk van de Maidan, de demonstraties op straat. Die civil society die blijft zich ontwikkelen en die is ook steeds machtiger geworden en schroomt ook niet, zelfs niet in oorlogstijd, om de straat op te gaan om haar stem te laten horen. En dat zien we hier. Dit is een overwinning voor de jongeren. Het is natuurlijk niet zwart-wit. Er zijn allerhande grijstinten ook in Oekraïne. Maar in algemene zin kun je zeggen... dit is een succes van de burgermaatschappij die niet hiërarchisch is georganiseerd, maar horizontaal.
0: Juist. En jij zegt ook, hè, er zitten wat Russische kenmerken in die leger.
1: Die Syrsky die is uit 1965.
0: Ja.
1: Dus die heeft de Sovjet-Unie meegemaakt. Die is zijn carrière als beroepsmilitair begonnen op een Sovjet-academie. Ik weet niet, misschien de Frunze-academie. Een van de belangrijkste hogescholen voor het leger in de Sovjet-Unie. En die is opgevoed in die oude stijl. Terwijl de jongeren die de Sovjet-Unie nooit hebben meegemaakt, die denken niet zo. Die denken ook niet in termen dat de legerleider moet zeggen wat de opdracht is en ook hoe die moet worden uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dat is een ongelooflijk belangrijk verschil in Oekraïne en binnen de krijgsmacht ook van Oekraïne. En die laatste stroming, die jongere stroming, zegt ons wat we moeten bereiken. Maar laat ons in het veld, ons jongeren, ja, de middelen zoeken en de tactiek vinden om dat te bereiken. Die laatste stroming heeft de afgelopen jaar heel veel succes geboekt. Hè? Want wat er gebeurd is de afgelopen jaar in Rusland, met die aanvallen diep in het achterland van dat immense grote land, met die aanvallen op olieraffinaderijen, olieopslagplaatsen, bommenwerpen, vliegvelden, et cetera, dat is allemaal eigenlijk het werk, het bedachte aanval, en gefaciliteerd door die wat jongere generatie militairen en ook burgers in Oekraïne.
0: Ja, nou wilde jij het heel graag hebben over iets waar Poetin het vaak over heeft, en dat is het begrip de etnische Rus.
1: Ja.
0: Kan je uitleggen wat dat is?
1: Ja, ik kan ook eerst even uitleggen waarom ik het daarover wil hebben. Omdat ook in de Nederlandse publieke opinie, op de opiniepagina's, in de talkshows, heel vaak het begrip etnische Rus voorbij komt. En dan gaat het met name over Oekraïne. Ja, de etnische Rus wordt gediscrimineerd. De etnische Rus staat onder druk, et cetera, et cetera. En dat roept dus de vraag op, en die stel ik ook wel eens aan die opiniemakers, sorry voor het vreselijke woord dat ik nu gebruik. Wat is een etnische Rus? En dan is het antwoord altijd stilte. Een etnische Rus is namelijk niet iets wat je met DNA kan testen. Een etnische Rus is niet zo. Het etnische Russendom is niet zoals in Duitsland het Duitserschap wordt beleefd. Hè, om het even heel hard en grondig in nazitaal te zeggen, bloed ontboden. Zo werkt het in Rusland niet. Een etnische Rus is eigenlijk een politieke term. En die politieke term is veel cultureler dan in Amerika of in Nederland inmiddels. Maar die politieke term maakt het wel mogelijk om het begrip Rus heel erg uit te breiden. Wat is een etnische Rus? Sorry, dat was je vraag. Een etnische Rus is iemand die Russisch spreekt, denkt en droomt.
0: Mooi,
1: dat
0: maar
1: kunnen
0: dat
1: wij
0: kan
1: hier
0: iedereen
1: ook
0: zijn. Dus.
1: Exact.
0: Oké.
1: Okay. een etnische Rus is iemand die accepteert dat de Russische Orthodoxe Kerk een leidende rol heeft in de samenleving. Hoewel die samenleving vormen van vrijheid van godsdienst kent. Kunnen ook heel veel mensen accepteren. En ten derde, een etnische Rus, en ik citeer nu het concilie van de Russische Orthodoxe Kerk, die daar zich over gebogen heeft, nu al meer dan 10 jaar geleden. Een etnische Rus omarmt en neemt ook alle helde feiten uit de Russische geschiedenis tot zich. Van de overwinning van de Noord-Russen op de Teutonen, nu ruim 1000 jaar geleden, tot aan de Tweede Wereldoorlog, de overwinning op Nazi-Duitsland en zelfs de annexatie van de Krim in 2014. Met andere woorden, een etnische Rus is iedereen die het officiële kanon van de staat over de geschiedenis van een 1000-jarig rijk, allemaal woorden van Poetin, accepteert en tot de zijne of de hare verklaart. Dat kan eigenlijk iedereen. Daar komt bij dat in de Russische grondwet inmiddels staat, in de Russische defensiestrategie staat, dat de Russische staat de plicht heeft om alle etnische Russen, waar ook ter wereld, te beschermen wanneer die onder druk komen
0: en
1: te staan.
0: En dan komen we bij de consequentie van dit construct. Precies.
1: Want dat betekent dat begrip etnische Rus, dat is niet een onschuldige term waarmee je een culturele of politieke identiteit aangeeft. Nee, dat is een term die eigenlijk centraal staat in de Russische militaire strategie.
0: Yes.
1: En die het ook rechtvaardigt in de Russische ogen waarom Rusland een expansieve politiek voert. Nu tegen Oekraïne, maar misschien straks tegen de Baltische landen waar ook etnische Russen wonen.
0: Ja, precies. En hoe succesvol is Poetin hier dan mee? Want je kan dit construct bedenken, je zet het in je grondwet. En dan?
1: Ik vind het heel erg succesvol. Het feit dat in Nederlandse kranten het begrip etnische Rus zonder enige nuance wordt gebruikt, is al een vorm van succes.
0: Ja.
1: Het feit dat de Russen zelf geloven in die Russische wereld, zoals het in het Russisch heet, en dat ook buiten Rusland ontzettend veel Russische staatsburgers die bijvoorbeeld in Duitsland wonen of in Nederland wonen, geloven in die terminologie en ook vinden dat ze daar rechten aan kunnen ontlenen binnen het land waar ze wonen, Nederland of Duitsland, betekent dat het een succesvol begrip is waarmee hij politiek heel erg lang nog uit de voeten kan.
0: Ja, maar kennen de Chinezen een vergelijkbaar construct?
27: Nou ja, in China heb je officieel 56 etnische groepen. En ja, sinds dit jaar is er dan een nationale eenheidswet. Waarbij eigenlijk de Han-Chinees, waarbij iedereen eigenlijk hetzelfde is. Je hebt geen privileges meer die je eerder wel had voor bepaalde groepen. En de bedoeling is dat iedereen nu vanaf de kleuterschool ook ten eerste standaard Chinees leert. En niet meer in eigen taal spreekt. Dus er gaat heel wat veranderen. Er is heel wat aan het veranderen.
0: Is dat net als in Rusland ook onderdeel van een expansie of van een militaire strategie?
27: Nou ja, of een significatie. Hè? Uiteindelijk draagt dat bij aan ook de macht van de partij, waarbij iedereen is onder de partij. En ja, minder kans op etnische afsplitsing onder de Oeigoeren of Tibetanen. Dat is het idee. Ja.
0: Ik zocht nog naar een vrouwelijke afsluiter. Maar we hebben hem gewoon niet gevonden.
27: Iets gezelligs met Poetin en Xi.
0: Ja, precies.
27: Ik heb nog wel iets. Ik was een paar maanden geleden in China op een hele gezellige Russische winkel. Kon je op de foto met de Russische beer, Russische dingen eten. En daar zie je dus dat de imago van Rusland, in China in ieder geval, wel heel goed
1: is. Ja, maar in Nederland helemaal niet meer. Want welke Russische spullen hebben wij en onze kinderen nu in huis? Niets.
0: Nee, heel weinig. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Sinoloog Manja Koetsen en Ruslandkenner Hubert Smeets. Zometeen naar Ster en het NOS-journaal Radio Tour de France met Guilaine Plag en Henry Schut. Alle ogen bij de 17e etappe zijn gericht op Mathieu van der Poel. Misschien kan hij er wel met de ritzegen van doorgaan. Tot zometeen na tweeën. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Bedankt voor het luisteren.
12: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
13: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vrijdagnacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
12: Op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
21: Appetito.
20: Appetito.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
31: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
32: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Goedemiddag, een toerdag waar je schizofreen van zou worden. Een etappe met een heleboel heuvels in het eerste deel. En daarna is hij voornamelijk vlak, met op 27 kilometer van het einde. Dan nog weer een tussensprint. Het levert een prettig soort verwarring op, want we weten een keertje niet wat voor dag dit zal gaan worden. En dat allemaal diep in week 3 van de Tour. Maak het mee bij Radio Tour de France, nu met het NOS-journaal Michiel van der Velden.
4: Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt toen 2 trams op elkaar botsten. Een van de inzittenden kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het was een flinke klap, zegt deze passagier tegen Rijnmond.
5: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niks met mij gebeurd, prijs God, maar ik zat gewoon voor hem. Dus het was best erg, was heel eng.
4: Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren, maar op beelden is te zien dat een van de trams achterop een stilstaande tram rijdt. Bij het ongeluk zijn ook 2 auto's beschadigd. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens de DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk en ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van dat geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is op dit moment niet duidelijk, meldt Omroep West. Een Chinees marineschip heeft in Japanse wateren met scherpe munitie geoefend. Het is voor het eerst dat dat is gebeurd. Bij die oefening was ook een Russisch oorlogsschip in de buurt. China en Rusland werken volgens experts steeds meer samen. Oekraïne heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van het land doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. Oekraïne zegt dat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. Noorwegen herdenkt de aanslagen van precies 15 jaar geleden. Een extreemrechtse terrorist liet eerst een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen, en schoot daarna 69 mensen dood op een zomerkamp op het eiland Utøya. Hij heeft al een paar keer om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat is volgens redacteur Nina Jansen steeds afgewezen.
6: Dat hangt vooral samen met het feit dat hij eigenlijk nooit berouw heeft getoond. Sterker nog, hij wilde de rechtszaken gebruiken om zijn gedachtegoed te verspreiden. Dat schreef hij ook in zijn manifest. Daarnaast heeft hij ook gezegd dat hij had gewild dat hij nog veel meer mensen had vermoord. En heeft hij de overlevenden van de aanslagen ook nog jarenlang brieven uit de gevangenis gestuurd met stukken van zijn manifest erin.
4: In Oslo werd zondag een herdenkingsplek voor de slachtoffers van de aanslagen geopend. Voor de kust van Puerto Rico is een vliegtuig teruggevonden dat 74 jaar geleden in de oceaan is gestort. Het vliegtuig kwam in 1952 kort na de start in de problemen omdat de motoren waren uitgevallen. Alle inzittenden overleefden in eerste instantie de klap op het water, maar uiteindelijk kwamen 52 mensen om toen het vliegtuig zonk. 17 mensen overleefden de ramp. Het was wel bekend waar het wrak ongeveer moest liggen, maar er zijn nooit eerder brokstukken gevonden. De nieuwste zoektocht bij Puerto Rico is vastgelegd door een tv-ploeg. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door, dan wordt het 19 tot 24 graden.
3: Files, Robert Vriezen.
7: 70 kilometer staat er in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitse grens weer controles aan de grens. 10 minuutjes vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Vanaf Breda-Noord 9 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Door de file op de A16 file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 20 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder. En op de A50 wordt aan de weg gewerkt. Slecht wegdek vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
8: Ga naar datacation.nl.
12: Soedal, de bouwverslimmer.
13: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
14: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
12: Soedal, de bouwverslimmer.
14: Iedere klus weer.
15: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
17: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
19: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
18: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Een slopende tijdrit.
23: Heerlijke sfeer vandaag.
22: En let op.
24: Dan de afdaling moet je goed verkend hebben.
22: Ik ga even van de bergquote.
24: Ik denk als je grande cojones hebt vandaag.
22: Je moet ballen hebben.
24: Dan pak je wat tijd.
23: Waar is Tijmen Arendsman? Hallo, je moet zo starten. Hij is te laat.
25: Tijmen, wat gebeurde er nou voor de start?
26: Grappig dat je dat je eerste vraag is. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid.
27: Remco Evenepoel.
23: De aero-kogel van Schepdaal.
28: Lipovic valt.
29: Oeh, en we zien hier Pogacar door de bocht gaan. En dat gaat maar net goed.
28: Remco Evenepoel. Hij geeft even een show weg hier.
30: Twee op rij.
28: Mozes Kribbel.
31: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
32: Goedemiddag, ja, Mozes Kribbel, wat gaat het hard ineens. Etappe 17 is al aan de beurt en die bekijken we vanuit, ik mag wel zeggen, een uitstekend gevuld tourcafé in Hilversum. Goedemiddag allemaal. voor een bijzondere rit met hopelijk ook een bijzonder mooi verloop. Het begint met 4 kolletjes. Waarvan we er eentje al achter de rug hebben, hè Joris?
0: 1 kolletje achter de rug, 4e categorie. Het stelt allemaal niet zoveel voor, maar het is wel bijna continu omhoog tussen kilometer 8 en kilometer 50. 40 kilometer vrijwel alleen maar omhoog, met een klein beetje omlaag ertussenin. Heel veel aanvallen en op dit moment gaat Vacek weg. Dat is een ploeggenoot van Pedersen. En de mannen die de sleutel tot het oplossen, het ontrafelen van deze rit in handen hebben, dat zijn die Pedersen en misschien wel Mathieu van der Poel.
32: Er kan dus nog van alles gebeuren. De live act van deze woensdag op ons Tourcafé podium komt op een perfect moment na 2 etappenzegers voor onze Vlaamse vrienden. Het is de band van de mooiste ode ooit aan onze zuidenburen. Het goede doel!

In de komende uren 4 klassiekers van het Goede Doel. En wil je dat met eigen ogen zien en met eigen oren nog horen? Kom dan even buurten bij ons in Beeld en Geluid in Hilversum. Weer of geen weer, spanning of geen spanning. Hier in het Tourcafé schijnt altijd de zon. Mercredi.

0: Mercredi 22 juillet.
1: Mamma mia, wanneer zijn we boven, man?
0: 17e étape. Chambéry, Voiron.
2: Ja, dat is Radio Tour de France.
0: 175 kilometer.
2: Oei, oei, oei, oei.
0: Je luistert naar Radio Tour de France. Sport en muziek.
1: Watertandenboy.
3: De Tour. Ja, super. 1.

0: Ja, als die niet schijnt, dan wekken we hem zelf wel op. Sunshine van Ginger Ninja. Wie zag ik daar zojuist schuiven over de grond, Sebas?
1: Ja, er is een flinke valpartij geweest in het peloton. Ganna probeert op dit moment terug te keren. Dylan van Baarle lag erbij, Pidcock lag erbij. Hier een groep met Ganna, met Pidcock. Met Lenny Martinez ook, die probeert om terug te keren. Dillier zit in dit groepje. Ik denk ook Abrahamsen. Ja, dat is Jonas Abrahamsen. Die hele sterke grote Noor die hier ook rijdt in deze groep. Die probeert terug te keren. Dat gaat ook gebeuren dadelijk. Maar er zijn nog veel renners op achterstand. De Lettre, Fransman, is een van de zwaarst getroffen renners. Want die zit alweer op de fiets. Maar zijn shirt is helemaal open op zijn rug. Fred Wright lag erbij. Allegaard van Baarle had ik dus genoemd, maar Van Baarle zit wel ook weer op de fiets. En leek, nou ja, in ieder geval zonder schade te zijn. Ik zag althans geen verwondingen op ellebogen, op knieën. Zijn tenue was ook nog heel, maar de koers is zojuist opgeschrikt door die grote valpartij. Het is etappe 17. We zijn vertrokken in Chambéry voor een rit over 175 kilometer naar Voiron. Een etappe in tweeën. Het eerste deel dus heuvel op, heuvel af. En dan het tweede deel vrij wel vlak richting Voiron. 164 renners vertrokken om 13:36. Baptiste Vrijstroffer en Jonas Abrahamsen waren de eerste die het probeerden. Maar zijn inmiddels alweer teruggepakt. En inmiddels beide achter dat peloton aan het rijden. Abrahamsen door die valpartij. Vrijstroffer omdat hij die aanval moest bekopen. Ook Nicolau moest

0: Eraf op het moment dat het meteen al een klein beetje omhoog ging. Hier keren de weer renners terug. Asgreen onder andere, Gradek en Velasco terug achterin het peloton na die valpartij. Die valpartij vond plaats na de top van de eerste klim, de Côte de Bassa. Klim van de vierde categorie was dat. En daar kwam Valentin Parapetre als eerste boven. Pakt het ene puntje mee en heeft nu zijn achterstand in het bergklassement op Pogacar verkleind tot nog altijd wel 24 punten. Zo is het hectisch in de koers door die valpartij. Belangrijk wel natuurlijk om te melden dat alle renners die bij die valpartij lagen weer terug op hun fiets zitten en proberen op dit moment weer het gat te dichten. Dat gebeurt op dit moment door de groep Pidcock-Ganna. Die zijn nu weer aangesloten. Ik luister ook even mee met de koersradio. Vandaar dat ik een beetje hakkel zo nu en dan. Peloton aan Viva Lure. We hebben nog 145 kilometer af te leggen. Hectiek alom. En geef ik ook denk ik heel even Joris de gelegenheid. Want door die valpartij ben ik hier van achteruit aan het oprukken. Ben ik een beetje het overzicht kwijt vooraan. We moeten dadelijk ook gaan voorspellen. Joris, is er een kopgroepje op dit moment of niet?
1: Ja, aldus Sebastian T. alias de Hakkelaar. Er is een kopgroepje van drie, hè? Walker, Tegada en Izagirre. Maar de verschillen zijn miniem, zijn piepklein. En een heel actieve Alaphilippe wil er achteraan. Eigenlijk zijn er een paar continu actief. Die Parapentre hebben we natuurlijk gezien. En daar zit Pedersen eigenlijk aan vastgeplakt. Die mannen hebben gedeelde belangen. De drager van de bolletjestrui, niet de leider in het bergklassement. Heeft Sebastian nu uitgelegd. En de drager van de groene trui. Alaphilippe ook heel actief hoor. Die wil echt vandaag, die wil er nog iets van maken. En een andere man die je in dat spektakel zou kunnen verwachten. Maar nog niet ziet. En zijn ploeg trouwens ook niet. Dat is die Barguil, hè? Doet hij wel mee? Dat is ook een Fransman voor een dag als deze. Op een dag als deze liggen er kansen voor heel veel renners, maar het is een puzzel die heel moeilijk uit de knoop te halen is. Dat gaan we allemaal zien vandaag. 143 kilometer nog en die drie vooraan, ja, 10 seconden.
2: Ja, Joris, dat is het leuke, denk ik, dat we die puzzel nog moeten gaan leggen terwijl de etappe al een kolletje onderweg is. Nog heel even over wat geweest is, want het ging redelijk geruisloos voorbij, naar mijn mening, dat na de nummer 2 van vorig jaar ook de nummer 3 van de Tour van vorig jaar eruit is, Lipovic.
1: Ja, dat is niet zo'n aansprekende renner. Hè? Hij springt er niet uit. Het is een heel goede renner, hè? Even voor alle duidelijkheid. Maar hij spreekt niet zo aan. En het grote publiek, en daar hebben wij toch wel heel veel mee te maken, kent hem niet. Alle kenners kennen hem natuurlijk wel. Hè? Lipovic zit er de laatste 2-3 jaar echt aan te komen als geharde klassemensrenner. Hij kan echt mee met de grote jongens. Dat heeft hij al bewezen. En hij stond keurig vijfde en hij zag er ook nog goed uit. Hij reed een heel goede tijdrit trouwens. En in één keer is hij dan weg. Maar dan merk je inderdaad dat het toch een renner is die niet heel erg tot de verbeelding spreekt van het grote publiek. Dus ja, en ook zijn we hem natuurlijk snel vergeten in de euforie van Remco Evenepoel, ja, die voor de vijfde Belgische ritzege zorgt. Dat gaat er natuurlijk ook allemaal overheen als een soort, ja, het is geen rouwdeken, tegenovergesteld als een soort bontgekleurde deken bij Red Bull Bora. Maar reken maar dat het voor Evenepoel een slechte zaak is dat Lipovic uit de Tour verdwenen is met een sleutelbeenbreuk.
2: Ja, want die Evenepoel moet nu zijn tweede plaats in het algemeen klassement gaan verdedigen en zorgen dat hij op het podium komt natuurlijk in Parijs. Ja, dan vandaag. Als je die puzzel voorzichtig zou willen leggen nu, wat denk je dan? Aanvallers? Sprinters? Gaan we krijgen?
1: Nou, ik zei je net al, de sleutel ligt bij types als Pedersen en bij Van der Poel. En Van der Poel moet dan eigenlijk zijn koers afstemmen op die van Pedersen. Intussen komt Turgie nu bij Walker, Tegada en Izagirre. We hebben 4 koplopers, 11 seconden, stelt nog helemaal niks voor. Ze rijden weer een heuveltje op. Kijk, die Pedersen, die kan dit vandaag. En die heeft vooral het puntenklassement als objectief. Dat houdt hij natuurlijk in zijn achterhoofd. Dat is het hoofddoel. Maar die zou vandaag ook wel willen winnen. Maar dan wel met zijn ploeg natuurlijk. Maar Pedersen zegt dat hij met een voorsprong van een puntje of 30 voor de zekerheid Parijs wil bereiken. En daar wil hij vandaag aan bijwerken. En dan zegt hij, het objectief is punten scoren vandaag. Maar reken maar, als je een beetje naar wielrennen volgt, dat het natuurlijk voor hem ook fijn is als de punten, zeker onderweg, naar een heel grote groep andere renners gaat, waar dan niet Philipsen, Girmay, Kanter en Kooi bij zitten. Nou ja, die laatste hoef je eigenlijk niet mee te tellen. Vooral Philipsen en Girmay, die mogen dan niet scoren. Dat zou hetzelfde zijn voor Pedersen. En Pedersen kan natuurlijk beide objectieven in één plan gieten. En die tussensprint, die helemaal op het einde van de etappe zit. Nou, dan is het nog 27 kilometer naar de finish. En dan doortrekken naar de finish. Want hij kan dat met dat lichaam van hem in die groene trui allebei natuurlijk overleven. En de tussensprint halen. En dan ook nog in een felle finale sprinten voor de ritzegen. Dus Pedersen kan het vanuit twee hoeken bekijken. Of hij gaat zelf in de aanval. Of hij laat een groep wegrijden. En Van der Poel moet daarbij heel goed opletten. Want voor Van der Poel is dit vandaag echt een uitgelezen kans.
3: Tourquiz.
2: Linda Dubbelaar speelde gisteren midden in het Tourcafé mee. Dat leverde haar twee keer een ovationeel applaus op. En ook de Tourflits-tas vol met prijzen. Ook vandaag ligt die tas weer klaar. Die vullen we rijkelijk naarmate de quizzer de calls bedwingt. Met als eindstation de call van de buitencategorie. En de prijs ook van de buitencategorie. Het onnavolgbare zevende hemelsblauwe NOS wielershirt 2026. Alleen deze zomer, je weet het, in gelimiteerde oplagen te winnen. Maar wie is dan de potentieel geniale kandidaat van vanmiddag?
4: Hoi, ik ben Tom Kuipers, 51 jaar en woon al meer dan een half leven in het prachtige Twente. Ik luister al sinds midden jaren 80 naar Radio Tour de France. En dat draait voor mij niet alleen om het mooie wielrennen, maar ook om de muzikale omlijsting. Voor mij is het leukst wanneer de presentatoren mij verrassen met iets nieuws. Of juist met een oude bekende op de proppen komen. Of, zoals eerder deze week, Waylon, die uit het niets live Rhinestone Cowboy gaat spelen, dan is mijn dag compleet. Juist de combinatie van wielrennen en muziek is de reden dat ik me voor deze quiz heb opgegeven. Mijn voorstel, een keer geen gewone wielerquiz, maar een quiz over de nummer 1 hits in de Nederlandse top 40 tijdens de Tour de France. Daar moeten jullie vast iets leuks uit kunnen halen. Ik ben benieuwd, verras me.
2: Nou, wij zijn sowieso door jou verrast, Tom Kuipers. En jij speelt dus mee in jouw toch wel brede categorie. Nummer 1 hits in de top 40 sinds 1965 tijdens de Tour de France.
3: Jouw eigen tourquiz.
5: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
3: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
5: Welkom in het Tourcafé.
2: Ik loop achter Henk Westbroek aan het trappetje op van het Tourcafé podium. Kopje koffie er nog bij, Henk, maar volgens mij is dat voor heel even de kunst. Wat heb jij met fietsen?
6: Dat heb ik vroeger gedaan. Als amateur, als derde rangs amateur, dan zat ik in zo'n fietsclubje en ik kwam altijd als laatste aan. Dus ja, iemand moet de laatste zijn, toch? En dat was ik dan. Maar ik vond het ontzettend leuk. En het heeft me wel een knie gekost.
2: Eentje maar. Dan heb je er gelukkig nog één over en je loopt nog hartstikke soepel.
6: Nee, ik ben een keer gevallen. Heel ongelukkig. En dat kostte me eerst mijn ene meniscus, toen de andere. En daarom hebben ze er een paar jaar geleden nieuwe knieën in moeten zetten. Dus het is geen gezonde sport. Dat vergeet je, hè? Als je een beetje aan de top mee wilt doen, moet je ook drugs gebruiken. Dat heb ik nooit gedaan. Tenminste, niet dat.
2: Doen ze nu niet meer, toch?
6: Hè?
2: Doen ze nu toch niet meer?
6: Ik ken een paar wielrenners en ze hebben zulke slimme. Je denkt toch niet dat ze op een broodje met pindakaas tegen zo'n berg aangaan, hè?
2: Ligt een beetje aan welke pindakaas?
6: Laat ik het zo zeggen, het is wel opgefokte pindakaas. Nee, het is natuurlijk geen gezonde sport als je aan de top wil meegaan.
2: Maar dat is topsport eigenlijk per definitie niet.
6: Eigenlijk is dat wel waar. Want voetballers bijvoorbeeld, dat vergeten mensen wel. Ik heb ooit de arts van FC Utrecht gekend. En laat ik het zo zeggen, die gaf ze voordat ze het veld in gingen allemaal even een pil waardoor ze twee keer zo hard liepen.
2: Zijn die pillen nog verkrijgbaar?
6: Die kun jij alleen voor discjockeys.
2: Want het is best een stuk lopen namelijk van daar naar hier. Dus dat zou best wel van pas kunnen komen.
6: Nee, maar mensen doen altijd net alsof het niet zo is, weet je. En iedereen die... Jij hebt ook wel eens wielrenners gesproken, dus jij weet beter, toch?
2: Het ding bij dit is altijd dat je vaak jaren later pas hoort wat ze dus al die tijd dan weer gebruikt hebben, wat niet ontdekt werd. En ik ben dan wel zo'n naïveling, maar ik weet niet hoe het bij de mensen hier is. Ik weet ook niet of iedereen ons kan verstaan in dit toch wel best wel inhoudelijke gesprek. Gelooft u in de renners?
7: Ja!
2: Of denkt u dat daar toch ook wel een beetje hulp bij is dat niet mag? Ja, dat is dan tot twee keer, ja.
6: Ja, nee, dat is twee keer. Maar dat is ook zo. En het gekke is, en dat is natuurlijk, als iedereen gebruikt, heeft iedereen hetzelfde voordeel. Dus als iedereen niet gebruikt, is het hetzelfde eindresultaat.
2: Dit gesprek loopt nu al uit de hand, denk ik. Ik wil even met je luisteren naar het volgende fragment. Nee, het is een hartstikke goed gesprek zelfs, zeker voor dit programma. Maar luister even, want dit gaat ook over de Tour, over jullie zelfs.
8: Je hebt

0: Er gaat hier langzaam aan een lichtje branden, of niet?
1: Nee, nee, je gaat erop en erover.
2: Ja, daar moesten wij een liedje maken in opdracht van de radio. Ze zei, joh, wilden jullie een liedje over de Tour de France maken? En ik had geen idee, weet je wel. Want het is heel moeilijk, iedereen wil winnen, ja. Dus ik kan moeilijk zeggen, de Nederlander gaat winnen, want die wint nooit, toch? Nou ja, zoete melk dan, maar...
0: Dumoulin nog bijna een paar jaar na dit liedje.
2: Ja, maar... De echte grote winnaars komen helaas zelden uit Nederland. En toen hoorde ik al zo'n radiopro iemand, zo iemand als jij... hoorde ik zeggen, hij gaat erop en erover. En dat vond ik zo'n goede zin. Ik had het nog nooit gehoord. Dus daar heb ik het tekstje omheen geschreven. Weet je, want... ja, wat kan je verder van wielrennen zeggen? Ja, wie het eerste aankomt heeft gewonnen, om Mart Smeets te parafraseren. En als je achteraan staat, dan verlies je. Ja. Het is, maar ik vind het een hele mooie sport. En dat meen ik echt volkomen serieus. Het is ik denk niet dat er één sport bestaat waar mensen zo moeten afzien. Ik bedoel, probeer maar eens bij 38 graden... vijf kleine kolletjes waarvan ik net iemand hoorde zeggen... dat ze nauwelijks omhoog gingen. Nou, ik kom er niet heen om... Nou ja, ben ik oud en bejaard en afgeschreven. Maar als je probeerde maar eens boven te komen...
0: Ja, dit is voor ons al het zwaardere werk. Zal ik het koffietje voor je meenemen?
2: Ja, heel graag.
0: Straks de...
2: Oh,
0: je houdt hem er gewoon bij?
2: Tijdens... Nee, neem jij maar mee.
0: Nee, oké, toch.
2: Dan verdien je toch je geld nog ergens mee.
0: Ja, precies. Wij krijgen deze middag 4 klassiekertjes van het goede doel. Vriendschap komt er later nog aan en België ook. Welke nu?
2: Nooduitgang.
0: Ja, ik ga hem zoeken. De nooduitgang, het goede doel.

0: Het goede doel, straks nog veel meer.
1: NPO Radio 1.
0: Het is even na 2:30, Michiel van der Velde.
2: De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen 2 trams. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Erasmusbrug. Een van de trams stond daar stil en de andere botste er met een flinke snelheid tegenaan. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse Feesten ook een dodelijke schietpartij. Zowel slachtoffer als dader waren ook 18-jarige Rotterdammers. Het Louvre in Parijs heeft de Apollo-galerij weer geopend. In de zaal was in oktober een grote juwelenroof. De zaal is alleen leeg te bewonderen. Wat over is van de juwelen blijft voorlopig in de kluis. Deze Amerikaanse toerist hoopt dat de beveiliging van het museum sindsdien wat beter is geworden.
3: It's surprising that it happened at all. I was shocked when I heard it happened. I don't know what they did over 9 months. Hopefully they increased security. We'll see when we enter shortly.
2: Bij de roof werden kroonjuwelen gestolen met een waarde van bijna 90 miljoen euro. Met behulp van een verhuislift gingen de 2 dieven er vandoor.
0: Files, Helene de Geest.
4: Ja, het zijn er 30, in totaal 100 kilometer file bij elkaar. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, er zijn nu 20 minuten in de file tussen Breda en de Moerdijkbrug. Daar zijn wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is voorlopig dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht, daardoor ook file. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten extra reistijd. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn is bij Apeldoorn-Noord het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Epe een kwartier.
0: Op weg naar Voiron in etappe 17 even de blik op gisteren om vervolgens te voorspellen op vandaag. Remco Evenepoel, de aero-kogel van Schepdaal, maakte gisteren de verwachtingen helemaal waar en won de tijdrit. Het levert in deze voorspelcompetitie 4 punten op, want Joris en Sebas en Ellen namens teamanalisten en Lucas voorspelden deze Belgische ritzegen. Alleen Steven van teamverslaggevers koos voor Pogacar. Dat blijkt een beslissing met gevolgen, want er zijn verschuivingen in de stand. Lucas heeft voor het eerst deze Tour de laatste plaats verlaten. Hij staat nu op 4 punten, eentje meer dan 10 verslaggevers. Bovenaan nog steeds Joris, Sebas en teamanalisten met nu 6 punten. En dan begin ik even bij jou, Joris. En dat is denk ik 2 slagen slaan, want dan kan je ook meteen even vertellen hoe het er nu voor staat.
5: Kopgroep van een kleine 20 man, 10 seconden. Van der Poel zit erbij. Het is gebeurd onder impuls van Simmons. Die reed weg. En dan zie ik daar ook Tim van Dijken, denk ik. Die zit er ook bij. En Castrillo. En Tarling, Bernal, Mohoric, Jurgensen, Quint Stuyven, Guillaume Martin. Maar het kan zo weer teruggepakt worden, hoor. Even een goede hap zand pakken en dat in de ogen van mijn concurrenten strooien. Maar de groep is even los en daarachter staan ze nog niet stil. 132 kilometer nog.
0: Interessante informatie om even mee te nemen. Jan Kees, daar ben je weer. Gisteren zei Steven dat je je telefoon kwijt was. Maar ik hoor je, is het de telefoon van een ander? Wat is er gebeurd? Had een van je mede-teamleden hem weggegooid? Wat is er?
6: Ik moet toch echt vooral mezelf aankijken. Ik was, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, bij het meer van Genève gistermiddag. Ja. En ik dacht, dan ga ik eens even mooi op die rotsen zitten. Ja,
0: niet.
6: Hij ligt op de bodem van Lac Le Mans, echt waar.
0: Oh.
6: Ik zei nog tegen mezelf, dat doe je best handig, jongen. Want ik klom over die rotsen en tegelijkertijd dus eventjes wat teksten inspreken en opnemen. Een rugzak op mijn rug, microfoon in de ene hand, telefoon in de andere. En terwijl ik dat dacht, stuiterde die zo via de ene rotsblok tegen de andere en plons het water in. Ik ben er nog half achteraan gesprongen, maar ik kon er echt niet meer bij.
0: En de sfeer was al zo lekker bij jullie in het teamverslaggevers. Ja. Dus.
6: Die was niet best, hè?
0: Nee.
6: En ik moet me nu echt die neiging onderdrukken om iets te zeggen over de voorspelling van gisteren van Steven.
0: Het mag.
6: Nee, ik heb vanochtend met hem aan het ontbijt gezeten. En het is gewoon weer koek en ei in teamverslaggevers. Maar we zijn wel tot de conclusie gekomen dat we een kat in het nauw geworden zijn. En dat we steeds meer rare sprongen aan het maken zijn.
0: Nou, doe er eens een.
6: Ja, ik hoorde net Joris volgens mij de naam van Stuyven noemen die in de kopgroep zat, hè? Klopt dat, Joris?
0: Ja, die zit erbij.
6: Ja, nou, op de een of andere manier. Ik heb het toch heel even getoetst vanochtend, ook bij het ontbijt waar Steven bij zat. Ik noemde een paar namen en toen ik de naam Stuyven zei, kreeg ik niet meteen een vernietigende blik. Dus ik dacht, als die dan in de kopgroep zit, dan hou ik daaraan vast. Dus ik speel Jasper Stuyven.
0: Jasper Stuyven bij deze. Joris, wat doe jij?
7: Ja, ik probeer het nog wat te rekken. Ze zijn nu namelijk 44 kilometer onderweg. En dat betekent dat ze zo'n beetje met het laatste klimwerk voorlopig bezig zijn. Daarna is het nog wel omhoog, maar niet meer officieel klimwerk. Nee, ik ga gewoon Van der Poel spelen. Want ik heb in de loop der weken, maanden en jaren geleerd. Je moet Van der Poel niet onderschatten. Zeker niet op dagen als deze. Het is natuurlijk een absolute klasbak. Hij heeft zijn zinnen hierop gezet. En voorlopig laat hij zien ook wel een neusje te hebben voor het goede moment. Het is nog altijd 10 seconden. Laten we zeggen 20 man met Van der Poel en Van Dijk erbij. En de rest. Zit ook een linker Jurgensen, zie ik daar. En Stuyven inderdaad. En Castrillo. Ik hou het op Mathieu van der Poel.
0: En ik ga mijn oren even spitsen voor Lucas. Want je stond de hele tijd onderaan, Lucas. En gisteren kwam je toch met een nagenoeg perfecte voorspelling. Je zei niet alleen Evenepoel, maar je zei ook dat hij zo'n 20 seconden zou inlopen op Pogacar. Nou, het werden er 28. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat je dan voor vandaag gaat vertellen.
8: Nou, Harry, ik zat vandaag zelf weer eens op de fiets. Voor het eerst sinds langer dan een jaar. En ik voelde me zo goed. Ik dacht, voel me net Mathieu van der Poel. Dus ik denk dat dat een teken is. Ik ga voor Mathieu van der Poel.
0: Mathieu van der Poel, al voor de tweede keer. Daar worden wij met enig chauvinisme best blij van. Marcel Kittel, goedemiddag. Gisteren hadden we hier Ellen van Dijk namens jouw team analisten. Nou ja, een tijdritspecialist die een tijdrit goed voorspelt. Ja, bij jou is misschien voornamelijk de vraag: denk je dat het een sprint wordt, een massasprint?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk zelf dat vandaag een hele goede kans natuurlijk is om, en ook een laatste kans voor de sprinters. Zeker voor een Mats Pedersen, maar ook voor misschien een Jasper Philipsen. Maar ja, die hebben ook allebei sterke renners in hun eigen ploeg. Quinn Simmons bij Mats Pedersen, die interesse in een aanval heeft. Zeker ook een Mathieu van der Poel bij Philipsen. Dus ja, ik twijfel nog een beetje of wij echt een massasprint krijgen op het einde. Ik denk eigenlijk zelfs dat de kansen, ja, eigenlijk hoger zijn voor een Mathieu van der Poel dan voor andere sprinters.
0: En mag ik die naam dan ook voor je noteren? Of kom je nu met een enorme verrassing?
9: Nee, alsjeblieft. Schrijf me Mathieu op. Ik denk dat hij van de weinige kansen die hij heeft in deze Tour vandaag zeker gebruik wil maken van deze etappe.
0: Dan hebben we Stuyven, Van der Poel, Van der Poel en nog een Van der Poel. Sebas, het laatste woord in deze voorspelronde is aan jou.
10: Wij gaan een tunnel in van 55 kilometer. Dus als we de tunnel uit zijn, dan kom ik even terug met mijn voorspelling.
0: Ik dacht van 128 kilometer.
10: Ja, ik vind het wel dat mag ook. Ik vind het een hele moeilijke. Een paar mensen met koeien bellen. Kan ik daar iets mee? Kan ik iets uit afleiden? Nee. Ik denk wel, want die groep rijdt wel heel langzaam weg. We zitten nog in die heuvelzone. Philipsen heeft een man mee. Pedersen heeft een man mee.
0: Zie je ook een hond toevallig onderweg?
10: Blijven. En dan ga ik voor Quinn Simmons. De Amerikaanse kampioen. Die rust niet voordat hij een keer een toeretappe gewonnen heeft. Die moet en zal op zijn palmarès komen. Quinn Simmons wint vandaag de etappe.
0: Rien ne va plus.

0: Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Ja, dan wordt het interessant, hè, Joris. Want stel nou, er gaat een groep vooruit en alle sprintersploegen zijn vertegenwoordigd in die groep vooruit. Wat doe je dan in het peloton? Ga je dan rijden? Ga je dan niet rijden?
1: Nou, als je Mats Pedersen bent en die groene trui wilt, dan zou je eigenlijk niet moeten gaan rijden. Immers, je hebt Simmons dan in die eerste groep. En dan weet je ook, die groep is groot, hè, 22 man, dat dan alle punten wel zo'n beetje weg zijn. En hij staat ver voor in het puntenklassement. Zou tactisch in zijn voordeel kunnen spreken. Maar wie denk je dat er in de tegenaanval is? Mats Pedersen, Tim Marsman als waakhond op zijn wiel. En dat gebeurt op een klim. Het lijkt wel een kool, zeg. Het is een klim van vierde categorie waarop ze nu zitten. De derde van de dag. Dat is wel wat langer nu. Dat is 3,5 kilometer omhoog aan bijna 7%. Zwaarste klus van de dag. Van der Poel leidt de kopgroep. En die heeft 10 seconden op een naderende Mats Pedersen met zijn vrienden. En daar zit het peloton dan weer 5, 6 seconden achter. Dus het is eigenlijk één lint. Zeker op zo'n heuvelrand kun je dat goed zien. Dan zitten ze goed dicht bij elkaar nog allemaal. Eens even kijken naar Mathieu van der Poel. Wat is hij goed bezig? Hij is aan het koersen, maar Simmons zit al te wachten. Simmons wacht uit de groep van der Poel en gaat op Pedersen wachten. Simmons gaat Pedersen brengen. En dat is een teken dat het serieuze kost is met die Mats Pedersen. Die wil hoe dan ook nu ook vooraan zitten. Maar is dat wel zo verstandig? Want de verschillen zijn klein. En Mathieu van der Poel is nu dus energie aan het wegtrappen. Terwijl al die anderen in zijn wiel zitten met onder meer Bernal en Jurgensen, dat is de kopgroep, maar die heeft maar 10 seconden op Simmons. En 13 seconden op het peloton. Het staat maar vlak bij elkaar. En de energie die je nu wegtrapt en die dan voor niks weggetrapt wordt, dat is natuurlijk doodzonde. Als je echt bezig bent met op deze dag een gooi te doen naar de ritzegen. In het peloton pakt Poggi rustig een bidon en die steekt hij in zijn rugzak. Voor hem een makkelijke dag. Een beetje van de poel in de gaten houden en verder een beetje kijken. Pedersen is weer tot de orde geroepen. Simmons kijkt om en denkt, heb ik daar nou op gewacht? Pedersen staat stil. Niet in je remmen knijpen, Mats Pedersen. Ik kom niet meer vooruit. Nou, Mats Pedersen kunnen we denk ik langzaam maar zeker een heel klein beetje toch gaan vergeten. Dit is een klim van vierde categorie waarin je je kunt vergissen. In de kopgroep zit Bernal nu voor Van der Poel. Ze moeten nog 700 meter. Het is 13 seconden, Sebastiaan. Dit kan echt nog alle kanten op.
2: Ja, het is nog lang niet gespeeld. En achteraan staat de deur verder en verder en meer en vaker open. Hier Biedner in de problemen. En wat zijn er een hoop renners al in de problemen gekomen. Ook door die valpartij van daarstraks. Fred Wright onder andere daardoor een paar keer bij de dokter gezien. Maar heel veel renners die echt met open mond en vol in het zweet op dit moment zich naar boven hijsen op deze klim. Die Wright trouwens is geraakt. De Britse kampioen wordt nu trouwens weer gelost, zie ik voor me uit, aan zijn rechterschouder. Ook Dylan van Baarle reed er net een tijdje achter het peloton aan. Maar is volgens mij weer terug aangesloten. Baptiste Vijstroffer, de man die zo vaak in de aanval is gegaan in het eerste deel van de Tour. En ook trouwens helemaal aan het begin van deze etappe bungelt hier ergens achter ons tussen de auto's. Een groep met Akkerman is inmiddels gelost. Ook Ballerini, die Italiaan, geraakt aan de linker elleboog. Zit aan het elastiek, komt weer terug, moet er dan weer af. Komt er daar weer terug, moet er dan weer af. En nu hoor ik ook dat het eerste deel van het peloton de groep de Tet, dus de groep met Van der Poel, teruggepakt zou hebben. Ja, dat is dan bijzonder slecht nieuws. En dat gebeurt dus allemaal net voor de top voor deze derde beklimming. Van deze derde beklimming van de dag, deze Col des Prés. We gaan naar 1142 meter hoogte in het dorpje Allons-le-Jeune. En dan komt er een hele felle en pittige afdaling waarvoor al een paar keer is gewaarschuwd vanmorgen bij onze dagelijkse veiligheidsmeeting en ook daarnet weer op de koersradio. Het is een scherpe, gevaarlijke afdaling met heel veel wegmeubilair daar ook in. Dus daar maken wij ons voor op. Peloton hiervoor lang gerekt. Veel renners dus in de problemen. Welkom in de derde week van de Tour.
3: Wat is die fiets?
0: Het is de hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag, terwijl we lekker aan een bakje koffie zitten of hier in het Tourcafé aan een... Ah, die is leeg, die moet gevuld worden, meneer. Of een iced tea of een cola. Welle velo, waar is die fiets? Oftewel...
4: Jan Kees, waar ben je?
5: Nou, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Ik ben me aan het voortbewegen, althans ik doe een poging daartoe, langs de grens. Dan vraag je je af, welke grens is dat? Dat is die tussen het Koninkrijk Frankrijk en het buurland Savoie. Dan hebben we het dus over lang geleden, begin 18e eeuw. En het is hier onherbergzaam, grotten, rotsen, heel veel bossen, bijna geen doorkomen aan. Een ideaal speelveld dus voor smokkelaars, want die had je toen veel. En de beruchtste van het stel, dat was Louis Mandrin. Een gevreesd, maar ook gevierd persoon.
6: Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande.
5: De daden van Mandrin worden honderden jaren later nog altijd bezongen. Onder andere in deze uitvoering van Yves Montand uit 1955.
6: Habillé de blanc à la mode des marchands.
5: Mandrin was dus een smokkelaar. En dat in de tijd van Louis XV, de koning die met ferme hand regeerde. En zware importheffingen en belastingen hief. En om die te ontlopen organiseerde Mandrin grote smokkelpartijen. Vooral zout en tabak, het ging allemaal hier door de grotten de grens over van Savoie naar Frankrijk, om daar tegen een veel lagere prijs dan de gangbare prijzen te kunnen verkopen. Het maakte hem een gezocht en ook gevreesd persoon, want niet zelden loste Mandrin zijn problemen op door douanebeambten of belastinginners om te leggen. En toch was hij bij velen geliefd. Nog altijd trouwens, want echt onherbergzaam is het hier niet meer. Ik kom zelfs een huisje tegen hier op deze route. Daar woont een ouder echtpaar. Bonjour, madame. C'est le domaine de Louis Mandrin?
7: Oui, oui, oui. Alors, c'était un charlatan, comme on dit. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres.
5: En zij vertolken wat velen denken.
8: Robin Hood.
5: Mandrin, dat was de Franse Robin Hood.
7: Comme un Robin des Bois. Comme un Robin des Bois. Et voilà.
5: Robin des Bois.
7: Voilà, voilà, voilà.
5: Ja, Mandrin, was hij nou goed of slecht? Er is hier in de buurt zelfs een museum ingericht op die vraag. Toch maar eens even langs gaan.
9: Vous voilà en plein cœur du 18e siècle, sous le règne de Louis XV.
5: And he was a smuggler? Was he a hero or a villain?
10: Ah, you have to visit to have the answer.
5: Oh, okay. Nou, dan gaan we verder. Ja, dan sta ik zomaar ineens oog in oog met Mandrin. Ik geloof niet dat ik echt bang voor hem ben. Althans, niet in deze uitvoering.
11: Ainsi donc. Vous prétendez rejoindre ma bande.
5: Maar hij vertelt te midden van Zorro en Robin Hood dat hij toch anders is dan die andere twee helden, want hij heeft echt bestaan. En dan laat hij nog maar eventjes in het midden wat voor gruweldaden hij op zijn naam heeft. Maar het antwoord laat zich raden. Dit was geen held. Maar wat ik hier toch vooral leer is dat hij gruwelijk aan zijn einde is gekomen.
6: Compagnon de misère, allez dire à ma mère.
5: Mandrin werd ter dood veroordeeld. Hij werd onder grote publieke belangstelling in 1755 geradbraakt, midden in Valence. Hij werd vastgebonden aan een wagenwiel, hoog de lucht in gehezen, zodat iedereen hem goed kon zien. Waarna de beul hem met meerdere slagen eerst de botten brak, om tenslotte de genadeklap toe te dienen.

0: Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
1: Onze tourartiest Het Goede Doel is aanbeland in zijn derde, vierde of misschien wel vijfde leven. Vanmiddag voor een volgepakt tourcafé met liedjes die je als kind van de jaren, nou wat zal het zijn, 50, 60, 70 of 80 nog woord voor woord meezingt. Nu eentje geschreven door Henk en Henk. Of het autobiografisch is, dat weet ik niet precies, maar het heet Zwijgen, Het Goede Doel.

0: Het goede doel, dankjewel. Straks in de tweede uur meer live muziek. Dan zijn we natuurlijk terug met deze etappe. En ergens deze middag hebben we nog een heel bijzondere verrassing richting de dag van morgen. Blijf dus vooral bij ons. Tot zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
2: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
2: Ga naar datacation.nl.
5: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Henry Schut.
0: 4 kolletjes op het menu vandaag en alle 4 zijn ze al geweest. En wat zijn we daar wijzer van geworden, Joris?
12: Ja, best wel veel eigenlijk. Toch dat Mathieu van der Poel een uitstekende etappe rijdt. Want de afdaling die was werkelijk ziedend onder leiding van Tadej Pogacar. Die trok er even flink aan. Evenepoel zat er goed alert bij. Ayuso en Sijk Sas ook. En dat is uitgegroeid in de afdaling van die klim van vierde categorie. Tot een groep met daarbij Mathieu van der Poel ook. En Simmons, mannetje of 25 denk ik. Interessante fase. En wie er niet bij zit, dat is Matt Speder. Dus Van der Poel net teruggepakt op die klim. Hij kwam daar wel als eerste boven. Maar nog lang niet uitgeschakeld. Want hij bevindt zich andermaal in deze etappe, 113 kilometer nog, in een kansrijke situatie.
0: Veel kilometers nog te gaan. 2,5 uur koers ongeveer nog te gaan. Maak het mee bij Radio Tour de France. En kijk mee, dan zie je ons en de etappe en ook de live optredens van het goede doel via kanaal 81 op je tv. Nu met het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
13: In Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen 2 trams. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Erasmusbrug. En daar staat verslaggever Mark-Robin Visser. Mark-Robin, hoe is het daar nu?
14: Nou, het ongeluk is gebeurd midden op die Erasmusbrug. Daar wordt nu hard gewerkt. Er is zojuist een hele grote zware kraan hier aangekomen die de 2 trams moet proberen weer uit elkaar te trekken. Want ze zitten behoorlijk in elkaar gekreukeld. De voorste tram stond te wachten, hebben wij gehoord, voor een open brug. En daar is de achterste tram met een flinke vaart volgens getuigen opgeklapt. En dat is aan de schade hier ook wel te zien. Een van de tramdelen is ontspoord. En het gaat hier op die brug dus nog wel even duren om dat allemaal uit elkaar te krijgen. Er wordt hier ook uitgebreid onderzoek gedaan. Die brug hier in Rotterdam, de Erasmusbrug, die blijft dus voorlopig nog afgesloten. En ja, vanwege de aard van het ongeluk was er veel belangstelling voor. En ook burgemeester Schouten van Rotterdam, die kwam hier zojuist even een kijkje nemen.
15: Eén tram, heb ik gehoord, stond stil. Waarschijnlijk te wachten ook voor een passerende boot, waardoor de brug open was. een andere tram die daar opgeklapt is. Het heeft een grote impact natuurlijk. Er zijn ook de aantallen gewonden zijn hoog.
14: We zien hier nu allemaal mensen aan het werk. U hebt zich zojuist laten informeren. Hoe gaat dit nu verder vandaag?
15: Nou, ze hebben uiteraard eerste prioriteit bij de mensen die gewond zijn geraakt gelegd. Die zijn nu ofwel behandeld hier ter plekke ofwel naar het ziekenhuis vervoerd. Nu moet natuurlijk ook, nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden door de politie en ook door de RET, het vervoersbedrijf zelf, moet de trams ook de berging op gang komen. Dat is best nog een klus, heb ik net gehoord.
14: Omdat... Eén tram is ontspoord.
15: Niet alleen de ontsporing, maar er staat ook veel spanning op elektriciteit. Het is een tram. Dus dat is nog een heel precies klusje. En daar zijn gelukkig ook hele gespecialiseerde mensen aanwezig die dat kunnen doen.
13: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam was dat in gesprek met verslaggever Mark-Robin Visser. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Onder meer in Leiden, Zutphen en op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog is het formeren nog niet helemaal klaar. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. En ook nemen gemeenten meer tijd door extra debatten en analyses te regelen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth heeft de oorlog tegen Iran de VS al bijna 33 miljard euro gekost. Hij zei dat in een hoorzitting van de Senaat. President Trump wil nog eens 80 miljard euro uittrekken voor Defensie. En dat gaat dan vooral naar de oorlog. Een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte in de zee bij Puerto Rico is teruggevonden. Bij de crash in 1952 kwamen 52 mensen om en 17 inzittenden overleefden de ramp. Tot nu toe waren er nooit wrakstukken gevonden. Dit voorjaar werd een nieuwe expeditie naar het vliegtuig gestart. Een Chinees marineschip heeft in Japanse wateren met scherpe munitie geoefend. Het is voor het eerst dat dat is gebeurd. Bij de oefening was ook een Russisch oorlogsschip in de buurt. China en Rusland werken volgens experts steeds meer samen. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in Den Dolder. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. De rechter oordeelt dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had namelijk meerdere zoekopdrachten gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn er al bijna 1000 doden gevallen. Het is de snelste ebola-uitbraak ooit. De ziekte verspreidt zich sneller dan de gezondheidsautoriteiten kunnen bijhouden. Vooral omdat van 80% van de nieuwe gevallen onduidelijk is hoe de patiënt besmet is geraakt. Hoewel het risico op een wereldwijde ebola-uitbraak laag is, zijn er wel risico's voor de omliggende landen. Zo zijn er al gevallen in Oeganda en ook Zuid-Soedan loopt gevaar. Meerdere landen, waaronder Nederland, pleiten voor meer geld om ebola te bestrijden. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. En morgen breekt de zon vaker door en dan wordt het 19 tot 24 graden.
0: Helene Geest, heb je nog steeds zoveel files?
16: Ja, zeker. Ja. Het zijn er nog meer geworden. In totaal meer dan 100 kilometer nu. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er wordt er aan de weg gewerkt. Voorlopig is de rechte rijstrook dicht. Daardoor kom je ook in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ook 40 minuten oponthoud. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Belgische grens Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. Daar zijn nu ook 2 rijstroken dicht. Dat betekent dat je via de vluchtstrook moet en daardoor heb je nu 10 minuten tijdverlies.
17: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Tassia van Jumbo.
19: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Ook een opvallende radiocampagne.

0: met Henry Schut.
1: Etappe 17 geeft nog steeds niet helemaal zijn geheime prijs. Wordt dit een enorme slag voor de vluchters of gaan we toch massasprinten op het einde? En maakt Olaf Kooi zich dan op voor zijn tweede ritzegen? Niemand die het nu nog weet. Joris?
2: Nee, helemaal niemand weet het. Het kan zelfs nog iets voor de klassementsrenners worden, Henry. Want ze hebben dus door die afdaling van Poggi en Evenepoel en Sykes-Sas en Van der Poel die daar goed op gereageerd heeft, een eerste groep van 5, 36 man met daarbij Pogacar, Evenepoel, Ayuso, Sykes-Sas. Niet daarbij Pedersen en Del Toro, de nummer 3 van het klassement. Pidcock ontbreekt ook. En wel van der partij een heel goed rijdende Mathieu van der Poel en Rick Pluimers.
1: Jouw eigen toolquiz staat bol van de muziek straks, want Tom Kuipers kwam met een bijzonder originele categorie. Nummer 1 hits in de top 40 sinds 1965 tijdens de Tour de France. Daar valt voor hem heel veel mee te winnen. En winnen doen we zometeen allemaal met de Grabbelton, want die gaat over de man met de mooiste sportnaam die er bestaat.

0: Amy Winehouse met Rehab. Nou ja, we zijn weer een paar minuten verder. Is de situatie weer gewijzigd?
1: Het hele kaartspel is opnieuw ondersteboven gegooid, omgedraaid, geschud en opnieuw uitgedeeld. En nu rijden er 14 man voorop. Doordat Pogacar en Evenepoel en zo, die hebben ingezien, laten we ons hier maar niet mee bemoeien. Dat maakt het allemaal heel complex. En bovendien zou het ten koste gaan van de klassementskansen van Del Toro, de nummer 3 in het klassement. Een ploeggenoot van Pogacar natuurlijk. En nu hebben we 14, 15, 16 man voorop. Met daarbij, jawel, Rick Pluimers en Mathieu van der Poel. Hij heeft het heel goed gedaan. Hij reageerde met een paar anderen op een aanval van Tarling. Die tijdrijder die gisteren een tijdje in de hot seat zat. Tarling ging weg. Een paar gingen erachteraan. De klassementsrenners in de grote kopgroep vonden het op dat moment wel prima zo. En nu hebben we die 14 man vooraan. Bernal, Benoot. Het zijn er 16 inmiddels. Bernal, Benoot, Hindley, Simmons, Castrillo, Rubio, Martin, Baudin, Bras, Van der Poel, Stuyven, Pluimers, Mohoric, Engelhardt, Hagenes en Tarling. Dat is een lekker groepje met nog 101 kilometer voor de boeg. Sebastian?
2: Ja, absoluut. En daarachter een slagveld nog altijd van je welste. 2-3 pelotonnen hebben we dan in totaal. Hier rijdt nog een hele grote groep met Barguil onder andere. Met Bruno Armerij en met Vinokourov en Merkel. En die proberen ook nog om terug te keren. Ganna zit hierbij. Ook de Noorse kampioen zit hier. Trouwens ook de Deense kampioen. Dat is Magnus Cort Nielsen. Het ligt echt helemaal uiteen, zeg. Tjonge jonge, en wat een afdaling was dat. Het was wel een fascinerend uitzicht. Dat wel, een fascinerend uitzicht dat we hadden. Tim Wellens trouwens ook in deze groep. Een fascinerend uitzicht dat we hadden op Chambéry. Want er zijn we gewoon weer terug. Terug bij af. Terug bij op de plek waar we eerder vanmiddag deze etappe begonnen. En nu zullen deze renners en alle coureurs daar nog weer achter. Want er rijdt nog een groep achter met Marsman. En met nog veel meer renners van Picnic PostNL. Ook Julius van den Berg rijdt nog ergens achter ons. En die groep, ja, die zullen hopen dat het dadelijk nu snel gaat stilvallen in het eerste grote deel van het peloton. Het peloton Pogacar, zeg maar. Zodat dat allemaal weer tezamen komt. Maar het ligt helemaal uiteen in 4-5 grote groepen op dit moment bij het uitrijden van Chambéry. 100 kilometer, als ik het goed zie. Ja, 100 zijn er nog te rijden in deze etappe. Na die, ja, mooie beginfase met al dat klimwerk en die fascinerende koers die we daardoor...

0: hadden. En wij nu met de motor richting het eerste deel van de peloton. Ik denk dat we dat nu zo'n beetje bereikt hebben. En daar is de bevoorrading nu inderdaad serieus wel begonnen. En daar leent de weg inmiddels zich ook wel toe. Want dit is een mooie brede weg. 45 seconden, hoor ik, is de voorsprong op dit moment van de kopgroep op het eerste deel van het achtervolgende peloton.
1: Radio Tour, Graboleton.
2: Het is een goudmijn, die tourhistorie en de radiotourhistorie. Want jullie overladen ons met briefjes, met tekst. En je hebt weer een heleboel in je handen, Guylaine. Want in het Tourcafé is het ook geweldig om een rondje te maken. Wat heb je allemaal?
3: Nou, de overwinning vind ik heel leuk van Olaf Kooi van dit jaar. Ja. Dus die zou mooi zijn. Maar misschien komt hij er volgend jaar uit. We hebben ook de overwinning van Wout van Aert op 7 juli 2021. Na die dubbele beklimming op de Mont Ventoux.
2: Ja.
3: Er zit heel veel Peter Winnen bij.
2: Oh, dat komt goed uit.
3: Ja. Daar heb ik zo nog een verhaal over, maar mag ik even een uitstapje maken naar degene die Tim Marsman heeft ontdekt?
2: Altijd. Hebben we die in de house?
3: Zeker. Kunt u even gaan staan, meneer? Applaus voor deze man, nu al. Hoe heet u?
4: Hallo, mijn naam is Jasper de Waal.
3: Maar dit is wat, hè? Heb je in één keer 350 man om je heen. Vertel even hoe dat zit.
4: Nou, ik was op vakantie in Frankrijk en een twee tenten verder stond Tim met zijn ouders en zijn broer.
3: Hoe oud was hij toen?
4: Ik denk 12 ongeveer. Maar volgens mij verveelde hij zich een beetje en ik heb hem op de racefiets van mijn dochter gezet. Uitgenodigd om even een stukje te gaan fietsen. En, nou, dat ging bergop heel goed natuurlijk, want ik kon hem niet bijhouden als wielertoerist met een overgewicht.
3: Terwijl hij... Oké, dit laatste schrappen we eventjes.
4: Maar dat ging heel goed. Ja, hij fietste heel snel omhoog en de afdaling kon ik hem natuurlijk wel bijhouden. Een beetje daarin begeleid en ja, dat ging heel goed. Na afloop heb ik niet de kilometerteller aan zijn ouders durven laten zien. Anders was hij misschien niet op fietsen gegaan, zeg maar. Maar nee, heel leuk, ja.
3: Hebben jullie nog contact?
4: Ja, toevallig vlak voor, voor deze tour had ik even contact. En hij stuurde me die foto. Op zijn Instagram-account staat een foto van dat ritje op die fiets.
3: Ah, mooi is dat hoor. Met deze man dus. Leuk, leuk. Ja, en dan heb ik je dat verhaal van Peter Winnen nog te goed. Wat we zo meteen gaan horen in de Grabbelton. Want het verhaal gaat dat hij toch ooit heeft gezegd... ik heb gewonnen op een biertje.
2: Ja, dat wat we zo meteen gaan horen... dat heeft hij naar eigen zeggen ook op een biertje gedaan. De laatste zoveel kilometer. Of misschien wel de hele rit. Maar in elk geval op iets met alcohol. Een biertje dus, ja, volgens Peter Winnen zelf.
3: Ja, ja, en dan heb ik hier een dorpsgenoot van hem staan. Frank, welkom. Ja. Zou zomaar kunnen kloppen, of niet?
5: Ja, dat klopt. Hij lust wel een biertje. Dat is juist.
3: Want jullie zaten samen in de kroeg, of hoe ging dat?
5: Nee, maar als ik vanuit de café kwam en fiets je wel eens langs... en dan zei ik, kan ik nog achterop springen? Ja, had een oude damesfiets. En,
3: nou, dat zeg ik. Mag hopen dat het niet op de racefiets was.
5: Maar... Kon hij wat trainen.
3: Okay. En ging dat dan een slalommetje langs de stippellijnen of toch wel in een rechte lijn?
5: Nee, mee. Hij kon goed fietsen.
3: En een biertje drinken ook?
5: Ja, ook.
3: Dus wie weet klopte dat gewoon in.
2: Ja, blijkbaar klopt het. En 0.0 had je toen volgens mij nog niet. Dus sowieso was het echt bier. Het sluit lekker aan, want een heel specifieke wens kwam gisteren uit de Grabbelton. Virtueel geel Peter Winnen op Alpe d'Huez 1983. Dat schreef Sandra van Steen. Ja, prachtig stukje historie om in te duiken. Op weg naar komend weekend ook. En met twee keer de aankomst op die beroemde, nog steeds Hollandse berg, vinden wij. En dus gaan we terug naar 18 juli 1983. Peter Winnen doet zijn naam al jaren eer aan. Alpe d'Huez gewonnen in 1981 en toen vijfde in het eindklassement. Een jaar later in 82 weer een etappe gewonnen en vierde in het eindklassement. Kan 1983 dan nog beter? Ja, dat kan. Hij doet ondanks mindere dagen in de Pyreneeën ineens volop mee om de eindzege, dankzij een wederopstanding in de Alpen. En dus is de rit naar Alpe d'Huez een prooi die hij graag wil opvreten. Winnen zit in de kopgroep en de voorsprong groeit. We horen Theo komen.
6: Ik vraag me af wat er allemaal staat te gebeuren vanmiddag. Veldschotten kan nog steeds bijblijven. Bernardot geeft nog voortdurend de toon aan. Maar nu dan Peter Winnen die het tempo bepaalt. Ik denk dat er nog zo'n 12,5 kilometer te klimmen zijn. Het peloton zal volgens de jongste bericht een achterstand hebben van 4 minuten en 41 seconden. Maar als het waar is dat Peter Winnen hier met die groep 4 minuten en 41 seconden voorsprong heeft, dan zal hij vandaag een grote slag kunnen slaan.
2: Ja, want dan is de gele trui ineens in zicht. Eerst maar eens de rit winnen. Lukt het hem om na Zoetermelk en Kuiper ook voor de tweede keer te zegevieren op Alpe d'Huez? Hij moet nog één man van zich afschudden in het slot. Hier is Harry Jansen.
7: Ah, daar zijn ze Theo om de hoek gekomen. En ik zit hier met Kneteman op de tribune. We zijn alle twee nerveus geworden van dat spel. Omdat er vlak achter die twee mannen zitten. En ze moeten zo langzamerhand die sprint aangaan. En die is aangegaan. Charlene Bernardo is die sprint aangegaan. En Peter Winnen probeert er met een grote versnelling langs te komen. Lukt hem dat? Lukt hem dat? Oh, en we krijgen hetzelfde schouwspel als gisteren. Met Henk Lubberding dat Bernardo naar de hekken toe rijdt. Ze gaan aan langs op Peter Winnen. Winnen! Het is Peter Winnen! Provinciaal Peter, prachtig! In een ultieme sprint op de streep is Jean-René Bernardo geklopt. Terwijl ze niet harder gingen dan 25 in het uur. Omdat ze helemaal kapot gestreden hier bovenop die berg zijn gearriveerd. En voor de tweede keer is het nu dus Peter Winnen die 2 jaar geleden hier al won in 1981. En nu voor de tweede keer de Alpe d'Huez wint.
2: Winnen wint en schuift door in het klassement. Maar hoe ver schuift hij door? Komt er een gele trui? Die vraag kan nog net worden beantwoord in Radio Tour de France. Want het is inmiddels zo laat dat de collega's van de Tros al wachten en het NOS Nieuws er een stukje voor moet doorschuiven. Waar is Laurent Fignon?
7: Ik zie hier in de verte komt Lindom aan Laurent Fignon, de gele trui. En die heeft niet genoeg achterstand opgelopen om de gele trui kwijt te raken. Hij steekt al zegevierend zijn hand in de lucht, omdat hij weet dat hij de gele trui pakt. Lucien van Impe die eindigt daar achter hem als zesde. En Delgado die wordt hier zevende. We gaan verder de renners voor u opvangen en een algemeen klassement uitrekenen.
8: Dank vast aan de Radio Nieuwsdienst die ons verder liet gaan dan 5 voor 6. En in het uur hierna zal Tros Radio u de verdere binnenkomende renners laten beschrijven door onze collega's in Frankrijk. De mededelingen van de NOS en het nieuws worden nu gelezen door Donald de Marcas. Wij zijn morgen bij u terug na het nieuws van 2 uur.
2: Dat zei Koos Postema. Fignon houdt dus stand en dat doet hij de dagen daarna ook. Peter Winnen wordt derde in het eindklassement. Slechts 5 seconden achter de nummer 2, Angel Arroyo. Maar ook slechts 7 seconden voor de nummer 4, Lucien van Impe. In de zomer van 1983, een van de populairste bands van ons land, is dan Het Goede Doel, dat door het juichende land trekt met hun 1983-klappers België, Hou van mij en ook Vriendschap. En die hoor je hier nu live vanuit het Tourcafé. Het Goede Doel.

0: Het goede doel. Dankjewel. Er komt er zo nog eentje. Nou, welke zou dat nou zijn? Guylaine, voordat we grabbelen voor morgen, we hebben nog iets heel leuks te vertellen over morgen. Iets wat ontstaan is eigenlijk ook uit deze grabbelton. Hè? Want met name in de eerste week kwam daar ook heel veel geschiedenis van Radio Tour de France voorbij. Ab Kaashoek werd er vaak ingestopt. Meneer Teunissen werd er vaak ingestopt. Van alles en nog wat. Maar ook
1: André van Duin.
0: André van Duin, die hebben we al een keer uit de grabbelton getrokken. En toen een heerlijke nostalgische belevenis gehad met die ene keer in 1985 dat hij presentator was van Radio Tour de France. En toen zei jij tegen mij achter de schermen, zeg het zelf maar.
1: Zullen we hem bellen? Vraag of hij langskomt.
0: Ja, en toen dacht ik, nou ja, ga jij lekker bellen. Kijk of hij opneemt om te beginnen. Daarna of hij in het land is en daarna of hij wil.
1: Hij was niet in het land. Hij is nu wel in het land. Ik heb hem gisteren gesproken en hij vindt het heel leuk om morgen langs te komen en een uur mee te presenteren.
0: Wauw! André van Duin, morgen in het Tourcafé. Ik zie hier nou een heleboel mensen kijken, wat doe ik morgen? Dan kom ik morgen weer. En dan nog de grabbelton, want dat is het uurtje daarna.
1: Ja. Willen jullie grabbelen? Of één van jullie?
0: Ja hoor. Hij zit nokkie vol. En wat komt eruit?
2: Ik heb hier Tijmen Aresman uit 2025, precies een jaar geleden. Ook de eerste uitzending. Ik was erbij, Jelle Engeltjes.
1: Jelle Engeltjes.
0: Dat was toen hij het opschreef, precies een jaar geleden.
1: Dat was de eerste uitzending.
0: De eerste dag van het Tourcafé met Arendsman. Kijken of we morgen dat kunnen herbeleven. Dat gaat zeker lukken in de grabbelton. Het is inmiddels bijna 3:30.
3: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
4: De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog geen nieuwe coalitie. Van de grote steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. Hij verbleef op dat moment in een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek in de buurt. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie had een herkenbare foto van hem online gezet. En gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse Feesten ook al een dodelijke schietpartij. Zowel slachtoffer als dader waren ook 18-jarige Rotterdammers. Een eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea krijgt mogelijk een jaar celstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij de mieren duizenden keren als garnering voor sorbetijs. Hij zou bijna 50.000 mieren hebben gebruikt. Dat mag niet in Zuid-Korea. Het zou gaan om een restaurant met 2 Michelinsterren.
0: Peloton zit volgens mij binnen de laatste 100 kilometer. Als je daar auto's achter elkaar zet, dan krijg je het hoeveelheid files die er nu staat, denk ik, Helene, of nog meer?
5: Nog meer zelfs. 150 is het inmiddels. Dus het begint alsmaar drukker te worden. Is ook wel een beetje normaal, want er komt nu ook wat woon-werkverkeer bij. En veel recreatieverkeer bovendien. En op de A16 zijn ze ook nog bezig met de weg. Dat leidt tot de langste file nu van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug is de vertraging een 30 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En dat merk je ook op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knapend Klaverpolder zelfs 40 minuten op onthoud. Verder is het wegdek er slecht aan toe op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Daar is ook uit voorzorg de rechte rijstrook dicht. En dat kost je vanaf Epe 20 minuten.
0: We gaan eens even polshoogte nemen in koers. Komt er tekening in de strijd die wat voorstelt? Sebas?
6: Ja, het peloton dat achtervolgt gewoon nog steeds. Het zijn de ploeggenoten van Olaf Kooi. We noemen het vaak de groep gele trui. Op de koersradio wordt het ook Le Groep Maillot Jaune, Le Peloton Maillot Jaune genoemd. Maar voorlopig zit Tadej Pogacar gewoon in de buik van het peloton. En is het de Decathlon ploeg, de ploeg van Sijk Sas en van Olaf Kooi, die hier het tempo op dit moment gewoon bepaalt. En er dus voor zorgt dat de kopgroep met Mathieu van der Poel en met Rick Pluimers daarbij op dit moment maar zo'n 40, 45 seconden voorsprong heeft op een hele brede weg. We hebben Chambry inmiddels definitief achter ons gelaten. De startplaats van vandaag, waar we dus ook nog terugkeerden naar die eerste lus. En nu beginnen we dan in zuidelijke richting aan het tracé richting Voiron, de finishplaats van vandaag. Maar later maken we daar ook wel weer een lusje. Het grote bevoorraden is op dit moment begonnen. De wind op dit moment in de rug, schuin van achter, voor zover er wind staat. Want zoveel wind waait er op dit moment ook niet. Niet echt merkbaar, althans, terwijl daar volgens mij Sepp Kuss nu om de bevoorrading vraagt. Ook achterin de groep, achterin dit pelotonnetje. En de weg begint weer wat omhoog te lopen. En dat klopt ook wel, want we rijden de komende 7, 8 kilometer de Col de Cous. Hij is niet opgenomen in de strijd om het bergklassement. Stelt ook niet zo heel veel voor, hoor. Gemiddeld maar zo'n 3%. Een aantal jaar geleden was hij wel ingedeeld voor het bergklassement. Vierde categorie toen. En nu rijden we hem over zonder dat hier punten te verdelen zijn. Maar die kopgroep, Joris, ja, die krijgt dus maar geen ruimte. Omdat het peloton die snelheid en die controle, de Rinhout, Decathlon met name.
7: Inderdaad, Sebastian, zo is het. En in het peloton ruiken ze ineens een onverwachte, maar zeer welkome sprintkans. Die groep 1, dat is dus Van der Poel, Pluimers, Bernal, Hindley, Rubio, Castrillo, Baudin, Benoot, Simmons, Stuyven, Hagenes, Mohoric, Starling, Martin, Engelhardt en Bras. Dat is de eerste groep, 16 man. Ja, het is nu 37 seconden. En in het peloton, daar zie je ze naar elkaar kijken. Daar denken de sprintersploegen, Decathlon met Kooi bijvoorbeeld, dat is gunstig, dat is mooi. 1, we hebben niet zoveel zware kilometers meer voor de boeg. En de kopgroep met die sterke Van der Poel erbij zit maar op 40 seconden voor ons. 2, er is een derde groep. En weet u wie daarin zitten? Sprinters als Girmay, Akkerman, Fretin, Bauhaus, Kanter, Bietner. En die zitten allemaal op 3 minuut 20 van de kopgroep. Die zitten dus 2,5 minuut achter het peloton. Die kun je vergeten. Daar zit ook Tim van Dijken. Daar zit Teunissen, Marsman, Eenkhoorn en mannen als Ganna, Wellens, Vauquelin en Armirey. Die zitten in de derde groep. Dat is eigenlijk de bus in deze etappe. Dat zijn mannen die we normaal gesproken kunnen gaan schrappen. Maar het peloton met nog wat sprint krachten aan boord, wat PK's, Pedersen bijvoorbeeld ook, en natuurlijk Philipsen en Kees Bol zit er voor Kooi. Het peloton denkt in één keer aan een onverwachte sprintkans en die doemt op en die kans wordt groter en groter. 88 kilometer nog en in de kopgroep zie je Van der Poel en die wil dan nog wel weg. Die wil nog wel dat die groep breekt met Mohoric en zo. Maar dat lukt niet en er komt wat vertwijfeling bij nu. Een soort capitulatie misschien nu. 37 seconden voorsprong voor die heel sterke kopgroep met Van der Poel en Pluimers erbij op 88 kilometer van de finish. Het begint in één keer op een sprintetappe te lijken.
3: Het laatste etappennieuws op NPO Radio 1. 1.
8: Wie luistert, 1. Weet meer.
3: De Tour.
8: 26.
3: Is vallen.
8: Is weer opstaan.
3: Afzien.
8: Niet opgeven.
3: Is inhalen.
8: Ingehaald worden.
3: Schelden.
8: Is lachen.
3: Huilen.
8: Afstappen.
3: Winnen.
8: Verliezen.
3: Verrassen.
8: Genieten.

0: Het was lekker wakker worden tijdens het WK voetbal op televisie elke ochtend met dit liedje erbij. Milky and Just the Way You Are.
1: Tourquiz.
0: Ja, muziek is een belangrijke factor in Radio Tour de France. Het geeft je een zomers een blij gevoel en is echt bij de sfeer van ons programma gaan horen. Muzieksamensteller Sander Kerkhoff zoekt, luistert en programmeert die muziek. En luisteraars willen jouw eigen tourquiz soms ook over muziek spelen. Over de Amazing Stroopwafels ging het al een keer. En in dit geval, Tom Kuipers, goedemiddag. Mijn hemel,
2: hallo.
0: Wat een categorie. Nummer 1 hits uit de top 40 sinds 1965. En dan tijdens de Tour de France.
2: Ja, ik heb er ook al een beetje spijt van, moet ik zeggen.
0: Nou, maar dan misschien over een paar minuten niet meer, of nog veel meer. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat een categorie. Hoe heb je dat bestudeerd?
2: Niet of nauwelijks. Ik ben eens gaan kijken welke hits op één stonden. En toen sloeg de schrik me al om het hart. En toen dacht ik, nou ja, dan laat het maar komen.
0: Oh, dus je had eerst de categorie bedacht en daarna gekeken of je er ook verstand van had?
2: Ja, dat is de korte uitleg.
0: De meeste mensen doen het andersom. Maar ik denk dat zomaar eens best wel tot op grote hoogte goed moet kunnen komen. Want het zijn wel heel vaak echt heel grote bekende hits gebleven. En ook evergreens geworden in veel gevallen. Ik weet niet of dat iets met het gevoel van de zomer te maken heeft. Misschien wel dat je het daardoor makkelijker onthoudt. En we gaan het ook in chronologische volgorde doen. Dat is best leuk, want dan gaan we een beetje door de jaren heen. En we komen steeds dichter bij het nu. Ben je er klaar voor, Tom Kuipers?
2: Nou, laat maar komen.
0: Je zal wel moeten, want we gaan nu naar de vierde categorie. Ja. We beginnen in 1965. De nummer 1 op dat moment dat het peloton in Keulen aan de Tour de France begint. Rick van Looy wint de eerste etappe met aankomst in zijn land in Luik. En dit is de nummer 1 in de top 40. Je hebt hem vast al een beetje in je hoofd zitten. Dus zing hem mee. Vooral als de muziek stopt. Want...

0: Ticket to Ride.
1: Is goed.
0: Ja, dit, ja, ja, ja, zoiets,
1: je mag door, maar het is al goed.
0: Ja, toepasselijk nummer voor het vertrek van de Tour.
1: Ja, toch? We gaan naar de derde categorie. In 1977 vliegt Henny Kuiper de Alpe d'Huez op. Grote kans dat op de flanken van die Nederlandse call de volgende hit uit de krakende transistorradiootjes van de Nederlandse fans klinkt. Luister mee. Titel en artiest graag.
0: Boney M. en Ma Baker.
1: Is ook goed. We gaan naar de tweede categorie. Als Joop Zoetemelk in 1980 in zijn gele trui de tijdrit in Saint-Étienne wint en op weg is om die hele Tour te winnen, heeft hij misschien wel dit liedje in zijn hoofd.

0: Het staat dan net op 1 in de top 40. Van welke Nederlandse groep is dit liedje?
1: Maywood.
0: Maywood brengt jou op de eerste categorie. Late at night, inderdaad. Terwijl Miguel Indurain in 1995 stoïcijns bezig is om via 2 winnende tijdritten zijn 5e overwinning in de Tour veilig te stellen, verovert Happy Hardcore de Nederlandse top 40. Ik zie heel voorzichtig 1 iemand losgaan daar. Ja, die weten. Oh, 2. Oh, 3 zelfs. Die weten het allemaal. Ik wil van je de titel en de artiest.
1: I Wanna Be a Hippie van Technohead.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Ik hoorde je heel even twijfelen bij de artiest. Dacht je in eerste instantie aan Party Animals?
1: Nee, ik zat te denken aan een heel ander nummer.
0: Het origineel misschien. Was dat misschien dan... I want to be a hippie, got to get no tomorrow. Nee. Dat is het origineel uit 1968.
1: Dat is later ook in een film gebruikt volgens mij nog.
0: Het zou zomaar kunnen. En Technohead...
1: Of een diamant.
0: Het zou kunnen, ja. En Technohead werd daarna Party Animals. Maar je had hem goed. Dus we gaan naar de buitencategorie. We eindigen deze quiz in 2020. De Tour de France vindt dan in het najaar plaats vanwege corona. De Tour wordt uitgesteld en gaat van 29 augustus tot en met 20 september. In de top 40 komt er toevalligerwijs wel een echte zomerplaat op nummer 1. Die ook nog eens in de titel de achternaam van een renner draagt. En in de artiest ook. Maar dan van een andere renner. Het is

0: Heb jij titel en artiest, dan is het hele prijzenpakket voor jou, Tom.
1: Is dat Mas Mas Mas van Rolf Sanchez?
0: Dat is goed! Ja, ik stelde de vraag heel ingewikkeld, want weet je ook nog welke renners daar dan bij horen? Nee. Die deden allebei mee die tour.
1: En Riek Mas. Ik denk Sanchez en Mas.
0: Ja, precies. En Riek Mas en ja. Luis Leon Sanchez. Jij krijgt de volledige gevulde Tourflits tas. Je krijgt het NOS Wielershirt 2026. Maar bovenal, eeuwige roem in jouw toch wel opvallend ingewikkelde categorie. Maar je hebt je er doorheen gesleept. Nummer 1 is uit de top 40 sinds 1965 in de Tour de France. Gefeliciteerd.
2: Eigen Tourquiz.
3: Wees de deelnemer in jouw eigen Tourquiz.
2: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Ja, hoe gaat het in koers? Aan alle kanten schuift dit wel naar veel Nederlandse kansen, Joris.
4: Ja,
0: voor een
4: kopgroep
0: en misschien voor een sprint, maar
4: exact,
0: van alles kan.
4: Exact, Henry, exact. Het kan inderdaad beide kanten op. Het kan de kant van een kans voor Kooi op, maar het kan zeker nog steeds de kans van een kant voor... Ja, u snapt hem, hè? Pluimers en Van der Poel, die kunnen ook nog winnen, hoor. Want het is zo dat het peloton zojuist 3 kilometer geleden eventjes een soort van halt hield. Pedersen zat voor in het peloton en die is de boel aan het regisseren. Die wil kennelijk op dit moment niet dat de kopgroep wordt ingelopen. Daar zit Simmons in de kopgroep, dat is zijn makker. En hij vindt het, denk ik, te vroeg. Dat zou ook nog kunnen. Op dit moment lijkt het niet aan Lidl Trek en wel aan Uno X om er wat aan te doen. Wat is er daarna gebeurd? Jurgensen hier. Healy en Lebert zijn in de tegenaanval gegaan. Die zitten nu op 54 seconden van de eerste groep. 16 man met, ik noem even de belangrijkste, Van der Poel, Pluimers, Bernal, Rubio, Hindley, Simmons, Benoot, Baudin, Stuyven. Die kerels allemaal met z'n 16 in totaal. En daar zit wel weer wat muziek in. Want ze hebben nu door die ontwikkelingen op 77,7 kilometer van de finish 1 minuut 20 op het peloton. Dat wel weer een beetje op gang begint te komen. Maar er zit wel weer wat muziek in. En die tegenaanval, dat is natuurlijk ook interessant. Healy, die kun je er goed bij hebben, dus die mag best wel aansluiten. Maar dan moet hij 50 seconden dichtrijden met Lebert en met Jurgensen. En die kopgroep met Van der Poel en Pluimers. Ja, dat draait wel weer aardig. Dat is wel weer enigszins een soort van uitzicht wat ze hebben nu. Uitzicht op iets moois misschien. Eerste tussensprint. En na die tussensprint, Sebastian, is het nu nog 50 kilometer. En dan nog 27 daarna naar de finish.
5: Nou, dus nog een uurtje en een beetje naar die tussensprint. Want ook deze etappe gaat weer in razend tempo voorbij. 50 kilometer, dat is maar een dik uur na de huidige maatstaven gerekend. En peloton, dat hield inderdaad halt toen Decathlon van kop af ging. Toen kwam die ploeg van IF naar voren. Waar dus Healy uiteindelijk ook is weggesprongen uit het peloton. Eerst waren het zijn ploeggenoten die het tempo maakten. Toen ze kwam die tegenaanval en nu probeert... Uno X, die achtervolging weer een beetje een nieuw leven in te blazen. Want hun Søren Bergenskjold zit hier ook nog bij. En dat verrast me eigenlijk wel, want hij had een paar dagen geleden een hele slechte dag. Toen moest hij er heel vroeg af, toen het snel heuvel opging. Maar vandaag Bergenskjold dus wel die heuvelachtige beginfase goed doorgekomen. Haalde net nog eventjes bidons. 1 minuut 25 hoor ik nu. Op de koersradio volgens mij als achterstand van dit peloton. Maar Bergenskjold zelf net even bij de wagens dus om bevoorrading te halen. En nu is het dus zijn ploeg die probeert onder tempo erin dit peloton een beetje in te houden. Terwijl de weg weer een beetje lichtjes omhoog loopt. En we er net maar op 15 kilometer zaten van de finishplaats. Varon zagen we op een van de verkeersborden staan. Maar ja, we gingen niet linksaf richting Varon. We gingen rechtsaf en zijn dus begonnen aan een... extra lus die we maken in deze etappe. In de prachtige streek waar we op dit moment zitten. Langs de Gorge des Chalets. Een bekende kloof, althans bekend in deze regio. En de ploegleiders die allemaal proberen om hun renners te bevoorraden in het peloton. En de ploegleiders die ook naar voren willen, naar de kopgroep toe. Wat meer ademruimte dus voor de groep met Mathieu van der Poel en met Pluimers. En voorsprong in ieder geval van dus 50 seconden op Jurgensen, Lebert en Healy.
2: In het Tourcafé.
0: De tourartiest van vandaag is Het Goede Doel. Ik zei net derde, vierde, vijfde leven. Hoeveelste leven is het wat jou betreft van de band, Henk?
6: Dit is het laatste leven.
0: Het laatste leven?
6: Ja, maar luister, wij...
0: Maar dat gaat nog heel lang duren, toch?
6: Nou, je hoopt het, maar ja, kijk, de jongste van ons die heeft pas 4 jaar AOW. Dus dan weet je het wel. Dan is de finish in zicht, hoor. Dus we doen het zolang het nog kan en zolang het nog goed klinkt. En zo gauw ik mijn stem verlies of een van de anderen die breekt een arm of zo, dan houden we ermee op. Ja. We doen het allemaal voor de lol, hè. Vroeger moesten we voor het geld doen, maar dat hoeven we geen van allen meer. We zijn allemaal hemeltje tergend. Dit was een jok, rijk.
0: Ik zie de drummer heel hard lachen. Daar ga ik toch even naartoe, want die is ook van het eerste uur. Tony Peroni. En altijd als ik je naam hoor, dan denk ik toch aan dat ene hitje dat je ook zelf hebt gehad. Kan je nog een heel klein stukje doen?
7: Het wordt verteld door het KNMI. Het is voorspeld door het K. En heb ik met Henk geschreven, hè?
0: Ja, natuurlijk.
6: Nou, jij hebt het woord KNMI bedacht. De rest heb ik gedaan, hè? Ik bedoel, laten we het wel in vragen.
0: Maar wat is het unique selling point van dat liedje?
6: Ja, het was hartstikke leuk. Nou, nee, Spaan en Vermegeren waren toen nog op de, en die hadden ook zo'n liedje over... Koud, hè? En ik werkte voor ze. En als grapjes bedenken, wat me niet goed afging trouwens. Want ik kon niet bedenken wat zij leuk vonden. Theo Holman werkte ook voor ze. Was ook niks. En nee, een hele leuke man. Maar soms moet je naar mensen toeschrijven waar je geen gevoel bij hebt. Dus op een gegeven moment gooiden ze ons eruit. Maar toen hadden zij koud, hè. En dat had ik bedacht voor ze. Ze moeten iets maken over... En toen heel gauw schreven zij een liedje. En toen zei Tony, ja, doen wij toch ook zo'n liedje? Ik zeg, maar hoe moet dat dan? Hij zegt, ook over het weer. Ik zeg, ja, wat dan? Toen zei hij, KNMI. En toen heb ik een tekstje geschreven. En dat is wel een hit geworden ook.
0: Ja, toen had Tony Peroni zomaar een top 40 hit te pakken, toch?
7: Ja, het ergste was altijd, ik drum al heel lang. En in één keer zei ze, joh, die zanger die kan ook nog drummen. Toen dacht ik, nou moet ik stoppen met zingen.
0: Goed, ik denk dat iedereen hier wel weet welke er nog komt. Is dat ook degene waarbij normaal gesproken het hardst wordt meegezongen? Want jullie hebben er wel een paar die iedereen nog steeds kent.
6: Nee, het hardst wordt altijd meegezongen met een liedje dat wij niet overal kunnen spelen. En dat is Sinterklaas, wie kent hem niet? En
0: daar heb je ook een nieuwe tekst op, toch?
6: Nee, ik geef mensen altijd de keuze. Want ik bedoel, we moeten met Aquasi meedenken natuurlijk, want die heeft zijn eigen omroep. Wat ze willen zingen. Dus als je socialist bent, zing je Rode Piet. Als je feminist bent, doe je Paarse Piet. Ben je een saaie kutambtenaar, doe je Grijze Piet. En hou je van Chinees eten, dan doe je gewoon Gele Piet.
0: Ik vind bij Tour de France Gele Piet, toch?
6: Ja. Bijvoorbeeld, als je van de Tour de France houdt, kan je ook Gele Piet zingen. En dat doen mensen dan allemaal niet.
0: Maar vandaag, speciaal voor Remco Evenepoel, om maar iemand te noemen, en al die anderen van onze zuidenburen, België, Het Goede Doel! Ja.

0: ben dan ik ooit geweest ben.
1: De toegift was dat van het goede doel. De etappe die gaat nu eigenlijk pas echt beginnen. Wordt dit een memorabele voor Mathieu of wordt het een koffie naar de hand van Olaf Kooi? We maken het zo mee met Guilaine en Marcel Kittel hier. Veel plezier.
2: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
13: NPO Radio 1. 4 uur.
14: Was gisteren nou wel of geen voorbode voor vandaag? Want wie hield gisteren de benen stil, maar wil vandaag snoeihard uitpakken? Hier in het tot in de nok toegevulde Tourcafé is alle hoop gericht op één man, Mathieu van der Poel. We gaan het meemaken. Hier nu het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
15: De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt de trambotsing op de Erasmusbrug een vreselijk ongeluk. Ze was naar de brug gekomen. Volgens Schouten was het een enorme klap. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond. Een van hen raakte bekneld en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Deze vrouw zat achterin de stilstaande tram toen het ongeluk gebeurde.
16: Ineens zag ik een ander tram op mij afkomen. En toen had ik mijn hoofd geslagen. En ja, verder weet ik niet meer.
17: Heeft u pijn?
16: Ja, mijn hoofd, mijn nek en mijn rug. Ik weet ook niet waar ik aan ben geslagen of iets op me zou komen, maar ik zat wel gewoon vast achterin. Dus,
17: je zat vast?
16: Ja, de stang. Ja, de stang.
15: De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens Linda Boot, directeur van vervoersbedrijf RET, was de bestuurder niet onder invloed.
18: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
17: Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
18: Hoe gaat het met de bestuurder van de achterste tram, weet u dat?
17: Hij is in het ziekenhuis, zijn familie is bij hem. En wat wij begrepen hebben is dat in de loop van de dag wordt besloten of hij wordt opgenomen of dat hij naar huis mag. Nou ja, heel voorzichtig constateer je daaruit, nou, vul maar in. Ja. Maar eigenlijk, dat is wat we weten.
15: De Erasmusbrug blijft voorlopig nog gesloten voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en strak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. De rechter oordeelt dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had namelijk meerdere zoekopdrachten gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De verspreiding van ebola in Congo gaat sneller dan de gezondheidsautoriteiten kunnen bijhouden. Dat komt doordat van veel patiënten niet kan worden achterhaald hoe ze besmet zijn geraakt. Inmiddels zijn bijna 1000 mensen aan het virus overleden. Een Chinees marineschip heeft in Japanse wateren met scherpe munitie geoefend. Het is voor het eerst dat dat is gebeurd. Bij de oefening was ook een Russisch oorlogsschip in de buurt. China en Rusland werken volgens experts steeds meer samen. Een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte in de zee bij Puerto Rico is teruggevonden. Bij de crash in 1952 kwamen 52 mensen om en 17 inzittenden overleefden de ramp. Tot nu toe waren nooit wrakstukken gevonden, maar dit voorjaar werd een nieuwe expeditie naar het vliegtuig gestart. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. En ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar cel die het OM had geëist. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen van 15 jaar geleden. Een extreemrechtse terrorist liet een autobom afgaan in het centrum van Oslo en schoot later tientallen scholieren dood op het eiland Utøya. De herdenkingsdienst was in de kathedraal van Oslo. Onder andere koning Harald en koningin Sonja waren daarbij aanwezig. De deken die voorging in de dienst sprak de hoop uit dat nabestaanden door de saamhorigheid bij de herdenking weten dat ze nog altijd niet alleen staan in hun verdriet. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. En morgen breekt de zon wat vaker door en dan wordt het 19 tot 24 graden.
14: Michiel, dankjewel. Helene de Geest heeft nog verkeersinformatie. Goedemiddag, Helene.
19: Goedemiddag. Ja, heel veel, want er staat inmiddels 200 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Den Haag veel vertraging tussen Houten en De Meren. 25 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden daar. Die duren nog tot 3 augustus. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Dat leidt ook tot file op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knooppunt Klaverpolder, 35 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn veroorzaakt een gedeeltelijke wegafsluiting bij Apeldoorn-Noord, ook ongeveer 20 minuten extra reistijd.
20: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
21: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
20: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
20: Ga naar datacation.nl.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
25: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnen, willen, durven.nl.
0: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
25: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
1: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Guylaine Plag.
14: Ja, het is een pak schoon volk waar muziek in zit, zoals onze Belgische zuidenburen zouden zeggen. Om nog even in die sferen van het goede doel te blijven. En wij zouden hier zeggen, aanvallen maar. Maar ja, wie slaat er dan toe, Joris van den Berg?
3: Ja, dat is de grote vraag. Maar aanvallen, dat is het woord van deze etappe. En tegenaanvallen. We hadden die groep met Van der Poel en Pluimers. Die waren met 16. Er kwamen er 3 bij. Jurgensen, Healy en Lebert. Toen waren het er 19. Toen kwam Pedersen in zijn eentje de oversteek maken. Toen waren het er 20. Peloton zat er vlakbij. En toen is er een plukje uit het peloton met Olaf Kooi daarbij ook naar voren gereden. Dat rijdt nu voorop. Dat is een mannetje of 30 nu. Dus Pluimers, Van der Poel en Kooi helemaal voor in de wedstrijd met Pedersen. Groepje met Jasper Philips op 3/4 minuut en het peloton met de gele trui erin. Dat geeft zich nu echt gewonnen.
14: En ik was nog maar net een paar minuten binnen hier in het Tourcafé en toen kreeg ik al de vraag, wie is jullie analist vandaag? Nou, weer niet de minste.
4: Kittel wint alweer een etappe. Zijn 4e alweer in deze Tour. Zijn 13e in totaal. En wat komt hij weer van ver, zeg. Onvoorstelbaar. Het lijkt er gewoon op dat hij geklopt is. En dan komt hij weer met zo'n machtige jump naar voren. Dan rijdt hij alles en iedereen voorbij.
14: In totaal won hij 14 etappes in de Tour. Dames en heren, Marcel Kittel.
5: Hallo.
14: En de komende uren gaat de focus natuurlijk op de etappe. Maar zorgen we ook nog voor wat muzikale versnaperingen in Radio Tour de France.

0: Ja, zo'n liedje over luieren op het strand. De Four Tops met Loco en El Capoco. Nou, Joris Luijer is echt heel ver weg. Ik zie er dan één naar de ander die wil gaan.
1: Het is werkelijk niet te geloven. Wat is dit, een merkwaardige etappe? Zo verschrikkelijk zwaar is het niet, maar het is heel zwaar geweest. Dat zie je aan Adam Yates. Adam Yates staat compleet stil. Die is net weggevallen uit groep 1, weggevallen uit groep 2. Valt nu ook weg uit groep 3 en vormt in zijn eentje de laatste renner in de wedstrijd. Adam Yates gaat denk ik deze etappe niet voltooien. Belangrijke helper toch van Pogacar en derde 3 jaar geleden. Klaar, zijn broer is al gestopt met wielrennen. Misschien gaat hij dat binnenkort ook doen. Warren Schultz wordt nu ingelopen door een peloton. Maar laten we vooraan kijken, want daar wordt gekoerst. Die Mats Pedersen, die is zo verschrikkelijk sterk. Die heeft vanmorgen een beer opgegeten, denk ik. Pedersen voorop met Kwiatkowski, ook zo'n bikkel. Healy, Engelhard, Stuyven. En toen heb ik 3, 4, 5 keer gekeken. Ik denk, daar zit Van der Poel ook. Nee, daar zit Edward Plankaert. Echt, die zit voorop en niet Van der Poel. Dat is de afgevaardigde van Alpecin in die heel goede kopgroep nu van 6 man. Die dus ontstaan is door Pedersen, die onvermoeibaar is. Pedersen heeft vandaag een stuk of 4, 5 raketten afgeschoten in deze etappe. Op zoek naar die tussensprint. En nu gaat ergens in de achterhoede Huub Arts, stylist. Hè? Wat zit die man mooi op zijn fiets, zich er ook mee bemoeien. Die komt uit een peloton naar voren met Schmid en Gate. Dit is zo'n schitterende etappe. Ik weet zeker dat Marcel ook zit te genieten hiervan. En wat te denken van Sebastian Timmerman. Die kijkt ook naar dit spektakel. Ik denk, Sebastian, dat jij bij het peloton zit waar ze nu massaal aan het eten en drinken zijn.
2: Ja, klopt. En daar proberen wij voorbij te komen, maar dat valt niet mee. En ik had te doen met Yates, terwijl hier Van Baarle staat te plassen. Ik had te doen met Yates, want die stond inderdaad echt helemaal stil. En die is niet fit. Dat is overduidelijk. En al die ploegleiders en fotografen, en die willen allemaal, voorbij dat peloton. Maar dat valt op dit moment dus eventjes niet mee op de plek waar wij er straks stonden. Want we wilden doorsteken naar de kopgroep toen nog met alleen Van der Poel en Pluimenstoel. Dat was eigenlijk precies de plek waar Pedersen wist aan te sluiten. Waar Olaf Kooi ook hoogstpersoonlijk probeerde dat gat te overbruggen. Lekker aan het koersen in deze etappe. Nou ja, rijdt ook nog altijd vooruit. En het peloton nu in een redelijke slakkengang door dit dorpje heen. En vooral dus aan het eten, drinken en het bevoorraden. En daar is ook een groep teruggekomen met allerlei sprinters. En 3 minuten en 50 seconden. Ja, u mag het door, ploegleider. 3 minuten en 50 seconden. Al de achterstand van dit peloton op de kop van de koers. Dit is klaar. En het wordt nog een hels kawaii om terug te keren naar voren, denk ik. Want daar is de koers op dit moment echt volle bak ontploft. Op weg naar Voirol in de laatste 50 kilometer al bijna.
0: Wat dat betreft, Marcel Kittel, is het verschil tussen de kopgroep en wat er achteraan gebeurt, het kan bijna niet groter. Hè? Yates die afgaat, weer een shot, zien we net, van nou, het gebaar maken, klaar, over en uit.
3: Ja, je ziet nu gewoon ook wat

0: De gevolgen zijn van 2 weken lang koersen in een Tour de France met hele zware etappes. Yates die is denk ik ziek, anders word je niet zo gelost op dit niveau. En het is natuurlijk ook mooi hoe groot het interesse ook nog van zoveel renners is om de koers zwaar te maken, om aan te vallen. Om juist niet met die sprinters bij deze finish te komen. Dus ik vind ook juist die kopgroep heel interessant. Hè. Je hebt goede sprinters zoals Pedersen, maar je hebt ook een Healy. Dus die hebben al heel veel verschillende interesses, ook hoe ze bij die finish willen komen. Dus ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren.
1: Want we hebben natuurlijk aan het begin van deze etappe gezien, daar zat vooral het klimwerk in. En dat was al de vraag, kunnen de sprinters dat überhaupt aan? Nou, dan is Pedersen eentje, want je zegt, die kan dat dus wel. Ja. Altijd even zwaar, maar die komt glorieus weer terug. Maar als je kijkt nu naar wat er nog gaat volgen.
0: Ja, wat nu nog eigenlijk interessant is, als je naar de rest van de etappe kijkt, we hebben nu nog ruim 50 kilometer af te leggen. En het zijn nog ongeveer dan. Het zijn veel vlakke kilometers. Ja, en 3 kilometer voor de finish heb je nog de top van 1 laatste heuvel. Die is ongeveer 2,5 kilometer lang. Gemiddeld 4% gaat het daar omhoog. En dat is natuurlijk nog een mooie kans voor een Healy. Voor een Engelhardt die ook in de eerste groep op dit moment nog zit. Of ook andere renners om aan te vallen. En een laatste keer die sprinters ook misschien te gaan lossen.
1: Want verwacht jij dat het wel tot een sprint gaat leiden? Met degene die over zijn dan, hè?
0: Nou, met de dynamiek die wij nu zien in deze etappe, denk ik wel dat de kans heel hoog is dat we ook nog een kopgroep krijgen die zonder sprinters bij de finish komt. Dus mooi.
1: Zover is het dan nog niet, Joris. Met welk groepje zijn ze nog voor?
2: Ja, dat zijn nog steeds die 6, hè. Met Pedersen, Blankaert, Kwiatkowski, Healy, Engelhardt, Stuyven. Dan een groep van 23 man met daarbij, ik noem even, Van der Poel, Simmons en Jurgensen en zo. En daar zit Kampenaerts en daar zit Pluimers natuurlijk ook. Die zitten op 35 seconden. Daarop nadert op dat groepje het drietal met Arts. En die rijdt daar met Gate en Schmid. Dat is de situatie. Van der Poel zit met zijn 22 kompanen. En daar komen er zo dus 3 bij op 34 seconden van die kopgroep. En hij heeft daar dus Plankaert als afgevaardigde. En dan denk je, wat doet hij daar, die Edward Plankaert? Maar die kent het hier, hè. Dat was die rit naar Voiron vorig jaar in de Ronde van Spanje. Turner won toen, 2 Philipsen, 3 Plankaert. Dus die kent de wegen hier. En dat is dus een wat minder verrassende naam dan we allemaal misschien dachten. En Adam Yates, hij staat stil. Hij fietst ergens in het achterland, zit al op 6 minuten. Hij fietst nog, rug nummer 8, maar daar is ook alles mee gezegd. Die kopgroep en die Mats Pedersen. Ik ben benieuwd of Mats Pedersen hier alleen voor de tussensprint rijdt. Of dat hij, ja natuurlijk gaat hij dan ook nog even door naar de finish, want dan is het niet zo ver meer. Maar hij rijdt hier dus alles eraf, en dan weet u wel wat ik bedoel, voor die tussensprint. En daar lijkt Mats Pedersen zonder concurrenten te kunnen gaan belanden. Sebastiaan. Nee, Sebastiaan niet, heb ik begrepen. Sebastiaan niet. Nou, wel Mats Pedersen. Wel Plankaert, Kwiatkowski, Healy, Engelhardt en Stuyven. 36 seconden groep van der Poel. En dan komt Huub Arts erachteraan met Schmid en Gate op 12 seconden. Die zit 12 seconden achter de groep van der Poel.
1: En Marcel Kittel, even, want hier vanochtend toen wij starten had iedereen zoiets van der Poel moet het doen. Jij hebt daar zelf ook op ingezet, die 36 seconden waar die nu op zit.
0: Ja, Mathieu heeft een groot voordeel dat hij natuurlijk in een hele grote groep zit. Ja. Dus daar kan hij nog wat energie besparen. Ook als die groep goed draait, dan is er nog steeds een kans dat ze terugkomen. Maar ja, je ziet nu ook nog met 50 kilometer te gaan, het gat wordt ook niet kleiner. Dus ze moeten nu investeren allemaal. Dat is eigenlijk het allermooiste. Nu moet iedereen afzien. En ik weet zeker dat als ze bij de finish komen, dan hebben we echt een toprenner die een hele zware koers heeft overleefd. Goed gecontroleerd, met een slimme tactiek gekoerst heeft. En die ook zeker die overwinning verdiend heeft.
1: Maar het moet wel gaan gebeuren, langzamerhand.
0: Het is nog een klein beetje tijd.

0: Radio de Tour is ook een nostalgie met die melancholische klank van Françoise Hardy, Le Ton de l'amour. Terwijl die Pedersen weer een stroomstoot heeft uitgedeeld, zo ongeveer, Joris.
1: Het is echt een powerhouse, hè, Mats Pedersen. Wat een sterke kerel is dat. Waar haalt hij het vandaan? Want hij is kolossaal groot. En dit is wel heerlijk terrein voor hem. In het begin van de etappe, in die heuvels, hebben we even zien stilstaan. Toen moest zelfs hij even passen. Het was allemaal niets te stijl. En toen, dat is nog niet zo lang geleden. Dat is 80 kilometer geleden. Toen moest hij echt Simmons vragen om hulp. En toen leek zijn rol uitgespeeld in deze rit. Nou, niets is minder waar, want hij zit voorop. Pedersen, Plankaert, Kwiatkowski, Healy, Engelhardt en Stuyven. Dan de grote groep met Mathieu van der Poel, met Rick Pluimers, met Olaf Kooi natuurlijk en met Huub Arts. Arts is erbij gekomen met Gate en Schmid. Daar zit ook Matthew Simmons, Jurgensen, Eski en Mohorits, om een paar grote namen te noemen. Die zitten met z'n 26 ongeveer op 52 seconden van de groep vooraan. En daar wordt goed gedraaid door Visma Liezenbike. Met ook Kampenaars die draait mee. Dat is een sterke groep, hoor. En ze zien allemaal dat het nog helemaal niet verloren is. 46 kilometer. Want één ding in deze etappe. Het is nooit verloren. En het is nooit binnen. Het is telkens een verandering van situatie. Telkens worden de stukken verschoven. En begint de hele boel opnieuw. 55 seconden nu de achterstand van de groep van de Poel. Dan is er ook nog een pelotonnetje met Philipsen. Want Philipsen wil natuurlijk nog strijden en blijven strijden om de groene trui. Maar dat zit op anderhalve minuut van de kopgroep Pedersen. Dus je hebt groep Pedersen, groep van der Poel op een kleine minuut, groep Philips op anderhalve minuut. En ja, gele trui. Daar doen ze het rustig aan. 4,5 minuut achterstand. Sebastiaan voor het peloton.
2: Ja, waar de gang wel weer een beetje erin is gekomen. We rijden nu 48 kilometer per uur. Dat was net 35 kilometer per uur. En veel ploegleiders er al voorbij. Maar ja, de motoren die worden achter het peloton gehouden. Nog geen toestemming gegeven daarvoor. Dus gaan we zomaar weer een plekje zoeken op de kaart, op de GPS, om af te steken. Want anders zie ik het somber in dat we nog bij een van die groepen vooraan komen. De snelheid is wel weer een beetje terug in het peloton. De groep met Girmay is ook teruggekeerd hier trouwens. En met Bauhaus, Akkerman en die sprinters allemaal. Zij zitten dus weer in dat peloton. Wind schuin van achteren. Wind dus in de rug op deze verder onbewolkte dag in het zuidoosten van Frankrijk. Maar deze groep zie ik dat gat niet meer dichten, want er zit zoveel klasse daar vooraan. Dat gaat niet meer gebeuren. Dit peloton gaat wat dat betreft redelijk rustig naar de finish toe rijden. En wij gaan op zoek naar een plekje om dadelijk dus even een beetje af te steken.
0: Kijk, dan hoor je jou zo natuurlijk weer, Sebas. Ja, Marcel, zou dit voor jou eigenlijk een etappe zijn geweest?
3: Nee.
0: Nee. Te veel bergop in het begin.
3: Ja, absoluut. Ja. Het is ook met ruim 2200 hoogtemeters vandaag echt een lastige etappe sowieso. Hè. Het zit net op die grens van wat een sprinter nog kan overleven. En je ziet het ook vandaag sowieso aan het einde van een tour. Daar heb je veel minder controle in het peloton. Hè. Teams zijn moe. Renners hebben hun doelen deels al bereikt. Dus die teams die ook echt willen controleren, die groep die wordt steeds kleiner. En ja, op zo'n etappe als vandaag, als je als team, als sprintploeg ook echt controle over het peloton wil hebben, over de koers, dan moet je dat eigenlijk altijd samen met andere teams doen. En dat is totaal niet het geval voor vandaag.
0: Nee, dat zien we vandaag echt niet. Maar is het dan knap dat zo'n Olaf Kooi, dat hij wel tot nu toe in ieder geval in die tweede groep kan zitten? Die
3: heel
0: zei
3: knap
0: vanochtend, voordat hij begon, van nou, ik moet het zien dat ik het überhaupt die eerste, wat is het, 30 kilometer bij kan halen.
3: Ja, heel knap vind ik. Ook daar weer goed ondersteund door zijn team. Hij heeft ook zichzelf rustig kunnen houden op het juiste moment. Hè? Want vandaag is het zeker heel belangrijk dat je op het juiste moment jouw energie gaat investeren. Mm-hmm. En dus hij zat best wel lang in de grote groep. Hè? Misschien kon hij ook niet harder toen ze bergop gingen fietsen. Maar ja, hij heeft het dus goed gedaan. En dan ook het juiste moment gezien. Dat was dus die laatste aanval van Pedersen. Toen ze opnieuw begonnen in die kopgroep kopgroep te gaan bouwen hier. Toen ging hij mee en had hij ook de benen. Dus dat is wel bijzonder. En nou, nu is het natuurlijk nog de vraag, komt hij met die groep van Van der Poel terug bij de kopgroep?
0: Ja, want jij zei van deze is niks voor mij. Dat lijkt me ook best lastig zoeken waar die balans zit. Dus als je natuurlijk pure sprinter bent, dan zit die kracht er. Nou, jij bent ook groot. Ja, we zien natuurlijk degenen die berg opkomen. Dat zijn soms echt minimale lijven wat we nog bergen op zien gaan. Waar ligt die balans?
3: Nou, de balans, kijk, het is eigenlijk best wel simpel. Uiteindelijk is wielrennen een sport waar het om de kilo's ook, de watt per kilo gaat. En als je een sprinter van 90 kilo bent, dat was ik vroeger. Mm-hmm. Een weggescold nu, dan heb je daar automatisch meteen een nadeel. Hè? Zo'n Olaf Kooi die weegt 70, 75 kilo.
0: Dus je moet het allemaal omhoog rijden.
3: Je kan iets beter klimmen misschien. En dat maakt het al moeilijk.
0: Ja. Ja, en dan is het echt de keuze die je moet maken. En vandaag zit die etappe er precies dus in.
3: Precies, ja. En het is ook een kwestie van, nou, hoe gaat het nu met je benen? Hoe fit ben je nog aan het einde van de Tour? Hoe goed is je ploeg? Hoeveel heb je al gewonnen? Ja. Hoeveel moet je nog winnen? Dus moet je nog een resultaat halen voor het team? Dat zijn allemaal factoren die spelen ook een rol als het daarom gaat. Of het plan voor die dag, wat de ploegleiding dan ook maakt.
0: Bij Peders is dat in ieder geval duidelijk. Die is enorm tot op het bot gemotiveerd om die groene trui binnen te trekken.
3: Absoluut, ja.
4: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
10: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, tijd voor het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
11: De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de Erasmusbrug dus, en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een modellenscout die banden had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein is doodgevonden in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd ervan beschuldigd in Europa vrouwen voor Epstein te hebben geronseld. In de Epstein-files komt zijn naam bijna 2000 keer voor. In Frankrijk hebben 5 vrouwen tegen Siad aangifte gedaan van verkrachting en mensenhandel. De opdrachtgever voor de aanslag op een huis in Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel. De 20-jarige man liet een vuurwerkbom plaatsen door 2 minderjarigen. Bij de explosie 2 jaar geleden raakte een jongen van 16 zwaar gewond en werd een aantal huizen beschadigd. De aanslag op het huis in Purmerend werd gepleegd uit wraak voor de diefstal van fatbike-accu's. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er extra zware sloten aan de hekken van de milieustraten gehangen.
0: Dankjewel, Michiel. Roosmarijn Knol, goedemiddag. Waar zou jij nou het liefst naartoe willen gaan als je nu op vakantie mocht?
12: Dan zou ik denk ik ergens naar Noord-Frankrijk gaan.
0: Ik hoor jou ergens heel ver weg, maar ik ben benieuwd of anderen...
12: Als het goed is, staat de microfoon hier wel aan. Ik zit even naar onze technicus te kijken, die is weer
0: een andere. Proberen we een ander schuifje, zou ik bijna zeggen.
12: Is dit beter zo?
0: Nee! Nee, zeker niet. Ik denk dat...
13: Is dit wel beter? Kijk, zo.
0: Nou, een applausje voor Roosmarijn Knol, mensen. Nu al. Ja, we horen jou. Waar zou je nu naartoe willen gaan?
13: Ik zou denk ik naar Noord-Frankrijk gaan. Daar is het op dit moment zonnig, 25 graden. Waar de Tour de France nu komt, is het zo'n 30 graden. Dat is toch wel weer richting de hete zomerkant op. En helemaal in Zuid-Frankrijk, daar zit de hitte op dit moment ook nog wel. Met een 35 tot lokaal nog 38 graden. Dus mijn voorkeur zou uitgaan naar Noord-Frankrijk. In het oosten van Europa een stuk wisselvalliger. Ook in Scandinavië valt er geregeld nog regen. En in Nederland hebben we vandaag ook sinds lange tijd weer een beetje regen gehad. Stelde niet heel veel voor, een paar lichte regenbuitjes. Een paar plekken hebben wel iets meer regen gehad. Daar is zo'n 2 mm gevallen. Op dit moment nog een paar buitjes, die trekken vannacht en vanavond ook nog over het land. Morgen wordt het dan weer droog, wel nog vrij veel bewolking met tussendoor ook wat zon. Temperatuur zo'n 18 tot 24 graden met de hoogste temperaturen dan in Limburg. Dagen daarna ook droog weer, geleidelijk weer wat warmer. Zaterdag ook nog 25 graden en zondag gaat het dan weer wat regenen. Dus de temperatuur springt een beetje op en neer met dus meestal droog weer en af en toe dan een paar momenten met regen.
0: Dankjewel Roosmarijn. Veel files, Helene.
7: Ja, behoorlijk wat. Ja, zeker voor de vakantieperiode. Bij elkaar 250 kilometer nu. Onder andere veel vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en De Meren. 25 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam veroorzaken wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 35 minuten oponthoud vanaf Breda-Noord. Daardoor ook file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Daar sta je zelfs 40 minuten in de file. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Zuid ook 25 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht.
14: De bouw verslimt.
15: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
16: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
14: Soedal, de bouw verslimmers.
16: Iedere klus weer.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: penis eruit de punten, Joris.
1: Zo, en als hij ze ruikt. En die geur heeft hij de hele dag al. En hij wordt dan helemaal wild, hè, als hij die punten ruikt van de tussensprint. Mats Pedersen rijdt een superetappe. Met Healy nu op zijn wiel. En Stuyven en Engelhardt, Kwiatkowski en Edward Plankaert. Zij zitten met z'n zessen voorop. Daarachter een grote groep nu van dik 30 man. Dat is de groep met Olaf Kooi, met Mathieu van der Poel, met Rick Pluimers en Huub Arts. En in die groep wordt werk gedaan door Verstringen. En Verstringen is een helper van der Poel. Dus die mannen, die blauwe ploeg, die hebben vooraan Edward Plankaert. En dan in de groep erachter, op anderhalve minuut, wordt dan nu toch nog gewerkt om Mathieu van der Poel terug in een kansrijke positie te krijgen. Maar dat gaat heel lastig worden. Pedersen intussen, die is aan het knokken. Die is aan het boren, aan het sleuren. Voor op de kopgroep. Hij cijfert zichzelf op dit moment volledig weg voor die tussensprint. Daar wil hij zo'n beetje zeker kunnen zijn na die streep van de eindoverwinning in het puntenklassement in deze ronde van Frankrijk. Daar kan hij 25 punten pakken ten opzichte van Philipsen. Zijn dat er een heleboel. Philipsen zit natuurlijk in de tweede groep met Matthews en met Rousseau en met Olaf Kooi. Zijn de sprinters die daar zo'n beetje aanwezig zijn. Maar dus kan Mats Pedersen daar een heel goede slag gaan slaan. Zo over een kilometertje of 10 bij de tussensprint. Gate zat even in de tegenaanval. Nieuw-Zeelander die in etappe 2 gevallen is en een hoofdwond had toen. Die man weet u nog wel, maar die is teruggepakt door de groep van der Poel. De groep Kooi, de groep Pluimers, de groep Arts. Anderhalve minuut, het peloton op 5 minuten. En Sebastiaan, jij ziet nu die tweede groep met die 4 Nederlanders erin. Komt dat nog een beetje op gang daar?
2: Nou ja, we rijden op dit moment, eens even kijken, 45 kilometer per uur. Zo'n beetje helemaal aan de rechterkant van de weg. Maar ze verliezen dus terrein. Ze verliezen terrein op die kopgroep met Pedersen, met Healy. En dat merken de ploegleiders ook, dus die willen naar voren. Anderhalve minuut hoorde ik daarnet op de koersradio. En hier wordt dus gekeken naar de ploeg van der Poel, Philipsen, Verstringen, die hier ook zitten, de ploeggenoten. Misschien wel van Michael Matthews. Die heeft O'Connor. Heeft hij mee. En Schmid. 1 minuut en 20 seconden. Wel weer een paar seconden er afgereden. Maar dus wel meer dan een minuut. Brede weg. Dat maakt het wel wat makkelijker. Ook weer om terug te organiseren. Ik ga even staan. Inderdaad vooraan een man in het blauw. Nog altijd een donkerblauw. Het zou me niet verbazen. Als dat Verstringen is aan de achterzijde. Wordt bevoorraad. Onder andere door een van de renners van Groupama. Die hebben de 3 mee. Met Bras Afonso Martin en Rousseau in deze ploeg, of deze groep. Robert Dont is de eenling namens Picnic PostNL. De tweede Nederlandse ploeg die hier zit in deze tweede groep. En Kampenaerts, Hagenes en Jurgensen zijn de 3 namens Visma Leasebike. Snelheid komt er weer een beetje in. Wind vanaf de rechterkant. Het is draaien en keren in de regio rond Voirol. Eerst dus dadelijk de tussensprint, dan de aanloop naar de finishplaats. Maar de beste papieren duidelijk voor dat zestal vooraan. Onder wie dus Pedersen, onder wie Jasper Stuyven. Want ze hebben nog altijd 1 minuut en 20 seconden op deze groep.
3: Het laatste etappenieuws
4: in Radio Tour de France
3: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert?

0: Mooie samenwerking tussen de Zweedse Tovelo en de Belgische Stromae met De Fleur. Jongens, verandert er nog iets? Of is dit een beetje de status quo? Komen ze dichterbij?
1: De status quo komt doordat ze eerst aan die tussensprint gaan. Dus over 6 kilometer. Dan kan Pedersen daar even 25 punten pakken. De nummer 6 pakt daar 10 punten. En dan komt de groep met Van der Poel en Kooi en Pluimers en Arts daar langs. En daar gaan ze dan sprinten om 9 punten. Dus sowieso loopt Pedersen zometeen 16 punten uit op zijn concurrent Philipsen, want die zit in de tweede groep. En dat kan nog wel meer worden. Kiermaai zit verder weg in deze wedstrijd. En het peloton, dat is nu toch een beetje een UAE-klusje aan het worden. Dat zit op 5 minuut 10. Dat heeft denk ik niet te maken met de aanwezigheid van Jega in de tweede groep. Jega staat op de 9e plaats in het algemeen klassement. Dan moet u niet schrikken, want zijn achterstand van die Fransman is 22 minuut 50. Dus dat is niet iets om je heel druk om te maken als je Pogacar heet. En ook niet als het om de 8e plaats gaat, want Pidcock staat 10 minuten voor hem. Jega staat een beetje in niemandsland op die 9e plaats. En zit dus wel lekker in de tweede groep, dik 30 man sterk. En die zit op 1 minuut 15 ongeveer van de 6 vooraan. Pedersen, Healy, Stuyven, Engelhardt, dat is de Duitse kampioen. De onverwoestbare Kwiatkowski en Edward Plankaert. Verrassend, een ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Ben jij daar al aanbeland, Sebastian? Want jij bent lekker op weg naar de 6 man vooraan. En jij gaat dus zo die tussensprint van heel dichtbij zien.
2: Ja, wij zijn daar nu aangekomen. Nu zitten we achter die kopgroep van 6. Op het moment dat wij die eerste achtervolgende groep. Ja, dat eerste peloton eigenlijk. Hè, want dat zijn er bijna 40 in totaal. Voor op het moment dat we die passeerden, reed Van der Poel weer een keer vooraan. Samen met volgens mij die Jordan Jega die jij net noemde. Vorig jaar flikte die Fransman het ook trouwens al om op die manier in de top 10 van het eindklassement van de Ronde van Frankrijk terecht te komen. En nu kijk ik naar de Duitse kampioen, naar Felix Engelhardt, die op een mooie brede weg, kaarsrechte weg, de bevoorrading krijgt uit de ploegleiderswagen van Jayco Alula. 3 kilometer nog tot de sprint. En dat is natuurlijk de ploeg ook die met Mauro Schmid al een etappe heeft weten te winnen in deze Ronde van Frankrijk. Pedersen heeft natuurlijk ook zijn etappe al binnen. Ben Healy, Kwiatkowski, Stuyven, Sterkhoor mee in deze groep. En Felix Engelhardt. Dus, en zo gaan ze op dit moment met Stuyven op kop. Met Pedersen moet ik zeggen in tweede positie. Daarover een rotonde rechtsaf. En Pedersen die ruikt inderdaad die tussensprint. Terwijl aan de achterzijde Edward Plankaert natuurlijk ook sterk. Anders zie je die niet. Jongens, wat een klasse hier vooraan. Wat een klasse aan de leiding. Rijdend in deze 17e etappe van de Ronde van Frankrijk. En Pedersen die echt dat tempo er ook goed inhoudt. 58 kilometer per uur op dit moment. Viaductje even af. We zijn de grote weg overgegaan. En nu wordt het weer iets meer draaien en keren. 29 kilometer nog tot de finish in Voirol. En minder dan 3, bijna 2 kilometer nog tot de tussensprint.
0: Iedere keer als de naam Felix Engelhardt valt, dan zie ik twee handen de lucht in gaan hier. Wat is dat, Kittel?
3: Ja, het is ja, natuurlijk. De Deutsche Meister. Die heeft altijd mijn steun. Vind ik leuk dat hij gewoon in die kopgroep zit. Is natuurlijk ook een zware tour voor hem geweest. En mooi om zijn trui daar als nationaal kampioen te zien.
0: Ja, maar wat een renners zitten daar in die eerste groep.
3: Ja, waanzinnig. Ja, voormalige wereldkampioenen met Kwiatkowski en Pedersen bijvoorbeeld. Maar ook Healy die een hele mooie Tour de France in 2025 heeft laten zien. Het is gewoon echt enorm veel kwaliteit en klasse.
0: Ja, en heeft Van der Poel, die dus, wat is het, op ruime minuut zit. Ze lopen wel in, maar heeft hij de mensen, de mannen om zich heen om terug te kunnen komen?
3: Ja, zeker. Op papier lijkt dat tenminste wel zo. Het is alleen de vraag met zo'n grote groep waar Philipsen en Van der Poel en ook Kooi nu in zitten. Ja. Hoe kan je die groep animeren om toch nog een poging te wagen om weer terug bij die kopgroep te komen.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel, ja. zit er de drive om te zeggen, wij moeten?
3: Ja, nou ja, eigenlijk wil niemand natuurlijk met Philipsen bij die finish komen. Of met een Kooi, want dan zijn de winnaars best wel duidelijk. Of tenminste de grote kanshebbers. En dus ik verwacht eigenlijk juist in de finale nog weer aanvallen. Ook vanuit die grote groep. Want die is nog niet helemaal kansloos.
0: Maar eerst natuurlijk die punten pakken.
1: Ja, die tussensprint. En dan wordt het ook duidelijk, hè. Wat gebeurt er daarna met de kopgroep? Want de grote animator in de kopgroep, dat is die Hulk. Dat is die reus in dat groene pak. En die heeft heel veel vaart gemaakt. En die moet nu nog 350 meter. Hij kijkt achterom, maar dat hoeft helemaal niet met Pedersen. Want de man op je wiel, dat is Plankaert. En daarachter zit Healy. En daarachter zit Kwiatkowski. En dan sluiten Stuyven en Engelhard de rij, die vindt het allemaal best. Daar komt hij aan. Mats Pedersen naar de streep nu. En hij komt over die streep, pakt 25 punten. Tweede is Edvard Plankaert bij de tussenwind. Dat is verder niet zo belangrijk. Maar nu wordt het interessant. Want Mats Pedersen is ook maar een mens. En die, kijk, hij gaat ook even bijkomen nu. En dan laat hij ogenblikkelijk Plankaert langs. Hij blaast even de adem uit. Dit heeft hij gedaan. Dit heeft hij voor elkaar gekregen. 25 punten gepakt. Het verschil gaat ook onmiddellijk onder de minuut. De groep met Van der Poel erin. En Olaf Kooi. En Rick Pluimerts. En Huub Arts. En bijna 35 anderen begint op gang te komen. Want daar weten ze ook. Die tussensprint hebben we gehad. Dus nu is Pedersen even getemd. Gaan we even die tussensprint nog meepakken. Er komen twee ploeggenoten van Pedersen aan. Want die willen die 9 punten wegsnoepen voor Jasper Philipsen. Maar dat, Quinn Simmons, dat gaat je niet lukken. Jasper Philipsen pakt 9 punten bij de tussensprint. Hij verliest er dus 16 ten opzichte van Mats Pedersen. Maar het gat tussen de 6 vooraan en de groep van de poel is plotseling nog maar 51 seconden.
0: Kijk, Marcel, nu gaat het spannend worden.
3: Ja, nu is de koers, ik denk dat die nu wat meer open ligt.
0: Het bal is geopend, zo gezegd.
3: Ja, absoluut.
0: En de jacht ook.
3: De jacht ook, ja. Ik hoop dat er nog een paar mooie aanvallen komen.

0: Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Ja, Sebas, de tijd van gezamenlijk ten tijde trekken in die kopgroep is wel voorbij, hè?
1: Jasper Stuyven is weggereden uit de kopgroep en heeft 20 seconden voorsprong in zijn eentje. Jasper Stuyven dus, de Belg, probeerde het al een keer, werd toen teruggepakt. En poging 2 is voorlopig raak. Daarachter wordt gekeken door Ben Healy. Onder andere, die probeerde nog even naar Stuyven toe te springen, maar dat lukte hem niet. Healy kijkt naar Plankaert, kijkt naar Kwiatkowski. Ja, en dat is allemaal in het voordeel natuurlijk van de Belg, die een flink aantal jaar geleden, Milan Sanremo op zijn naam wist te schrijven en sindsdien niet meer heeft gewonnen. En in het verleden al wel vaker in deze positie zat. In het verleden al vaker in de buurt kwam van een ritzege. Wordt dit de dag dan van Stuyven? Engelhard van de kop af bij de achtervolgers. Daar komt Plankaert naar voren. Healy neemt over op een kaarsrechte weg. Pedersen in het laatste wiel heeft het nog niet laten lopen, hoor. Draait nog wel mee. Maar natuurlijk, zijn grootste eerste missie zit erop. Wind in de rug richting een rotonde. En dan gaan we dadelijk linksaf in de laatste 21 kilometer in de richting van Voiron. En dan draai ik me ook nog weer eventjes om. En dan zie ik ook in de verte de eerste motoren komen van die voor die achtervolgende groep uitrijden. De groep natuurlijk met Mathieu van der Poel, met Pluimers, met Kooi, et cetera. Op deze hele brede weg is het vooraan dus in zijn uppie de Belg Jasper Stuyven weggestoven uit de kopgroep. Ja, een seconde of 20 schat ik in, Joris, dat hij heeft.
2: 24 seconden wordt nu gegeven en hij deed het op 26 kilometer van de finish. Stuyven op een kaarsrechte weg nu. Hij is al 5 kilometer zo'n beetje in zijn eentje bezig aan iets waarvan hij donders goed weet wat dat gaat betekenen voor hem. Waar dat toe zal moeten leiden en hoe dat gaat voelen. Er is geen weg terug meer voor Jasper Stuyven. Maar hij is hiertoe in staat. Het is natuurlijk een klassebak, hè, uit België. Een man die deze klus zou moeten kunnen klaren. Maar wat interessant is, komt die groep Kooi en Philipsen vooral, en die andere Nederlanders ook erin, komt hij dan terug bij die groep Pedersen. Want dan kan er echt een georganiseerde jacht ontstaan. De sprinters die daar dan bij zitten als die hergroepering er komt, Kooi, Pedersen, Russo, Matthews, Arts en Philipsen vooral, die hebben allemaal wel wat helpers tot hun beschikking. En dan zou je een jacht kunnen maken op de ontketende Belg Stuyven. Stuyven moet nog 20 kilometer. De groep daarachter draait wel. Hij zoeft nu onder het bord van 20 kilometer door. De groep daarachter draait wel, maar daar zit niet echt vaart meer in. Wat je kon verwachten, dat ging gebeuren bij die tussensprint. Dat is ook gebeurd. De grote animator Mats Pedersen reed in eerste instantie vooral voor de puntjes. Liet daarna even lopen. Stuyven had dat verschrikkelijk goed door. Die heeft perfect tactisch gereden. Zijn demarrage heel goed gepland en uitgevoerd. En nu zitten zij hier, die vijf, met een probleem. Het is frustrerend, hoor. Een lange rechte weg. En ze zien die Belg heel goed daarvoor bezig tekeer gaan. Op weg naar misschien wel de zesde Belgische ritzege in deze Tour. Ze hebben er al 5 gewonnen. 3 keer Melier, 2 keer Evenepoel. En die Stuyven, jongen. Daar zit echt nog een vaart op, hoor. Hij pakt de linkerkant van de weg. En hij heeft totaal geen tekenen van verzwakking. Krijgt even een bidon, pakt die keurig aan. Dat is ook van de neutrale bidonnenuitreiker. Een man op een rode bromscooter. En zo razen we door. En die groep daarachter, ja, het is plichtmatig draaien. En zij zitten een half minuutje voor de groep met Van der Poel erin. Met Kooi, met Pluimers en Arts en al die anderen. Daar zit Michael Matthews ook. Daar zit Zeka. Daar zit ook Tejada, O'Connor, Benoot. Heel veel mannen. Maar daar zitten dus aardig wat helpers van de in totaal 6 sprinters die achter koploper Stuyven nog kans maken op de ritzege. En daar rijdt nu, dat is interessant om te zien, Kampenaars.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, Marcel, zo'n lange weg. Is het zo irritant om te rijden?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja. Zeker als je in de achtervolging zit. Het kan 2 kanten opgaan. Natuurlijk helpt het vooral deze groep als ze zien wie nog voor hun zit. Ze krijgen daar zeker motivatie van. Maar als je dan alleen in je eentje helemaal op kop rijdt, boah, dat is zwaar.
0: Maar vooralsnog heeft hij een hele verbeterde indruk, die Stuyven.
3: Ja,
0: hij gaat goed.
3: Hij is heel goed bezig.
0: Ja. Maar wat de rest gaat doen, ontknoping na 5 uur. Blijf luisteren.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Soedal, de bouw van slimmers.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soedal, de bouw van slimmers.
12: Iedere klus weer. NPO Radio 1, 5 uur.
0: Wie, oh wie, mag er aan de chartreuse vanavond? Dat is die typische Voiron-liqueur waar de finish is. En dan bedoel ik natuurlijk om de overwinning te vieren en niet zozeer om het verdriet weg te drinken. Het NOS Journaal eerst met Michiel van der Velden.
13: De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft de plek van de trambotsing bezocht. Ze is erg geschrokken van het ongeluk.
14: Het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. En ik wil ook de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
13: Een modellenscout die banden had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein is doodgevonden in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd ervan beschuldigd in Europa vrouwen voor Epstein te hebben geronseld. In de Epstein-files komt zijn naam bijna 2000 keer voor. In Frankrijk hebben 5 vrouwen tegen Siad aangifte gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Hij zei dat Epstein misbruik had gemaakt van zijn vertrouwen. Over de doodsoorzaken is niet bekendgemaakt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Onder meer in Leiden, Zutphen en op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog is het formeren nog niet helemaal klaar. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. En ook nemen gemeenten meer tijd door extra debatten en analyses te regelen. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug in de A27... omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. En ook daarvoor zit een Rotterdammer van 18 vast. In Liberia heeft de politie een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Volgens de autoriteit is het de grootste vondst ooit in het Afrikaanse land. Tegen de BBC zegt een politiechef dat de drugs een waarde heeft van zo'n $370 miljoen. Meerdere mensen zijn aangehouden. Reizigers trekken zich nog weinig aan van het aangescherpte reisadvies voor veel landen in het Midden-Oosten. Door nieuwe spanningen tussen Iran en de VS geldt voor meerdere landen nu code oranje. En dat betekent reis alleen als het echt nodig is. Daar trekken deze reizigers met een overstap in Dubai zich nog weinig van aan.
15: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door. We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
13: Voor Bahrein is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs rood en wordt reizen afgeraden. KLM vliegt voorlopig ook niet op Saoedi-Arabië en Dubai en hervat die vluchten pas op 6 september. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen van 15 jaar geleden. Een extreemrechtse terrorist liet een autobom afgaan in het centrum van Oslo en schoot later tientallen scholieren dood op het eiland Utøya. De herdenkingsdienst was in de kathedraal van Oslo. Onder andere koning Harald en koningin Sonja waren daarbij aanwezig. De deken die voorging in de dienst sprak de hoop uit dat nabestaanden door de saamhorigheid bij de herdenking weten dat ze nog altijd niet alleen staan in hun verdriet. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Daarbij waait het stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker de zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in Limburg.
0: Michiel, dankjewel. Helene, waar staan de files nog?
16: Die staan verspreid over het land, maar vooral daar waar wegwerkzaamheden zijn. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Alle rijstroken zijn er alweer vrij, maar vanaf Bunnik is de vertraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar veroorzaken wegwerkzaamheden veel extra reistijd. Vanaf Breda tot de Moerdijkbrug 40 minuten. En ook op de A17 daardoor, van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 40 minuten extra reistijd. Het wegdek is er slecht aan toe van de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. De rechte rijstrook is dicht, kost je vanaf Epe 25 minuten. En ook op diezelfde A50, maar dan op het stuk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Nieuw van Forfood. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo. Met Hélène Plag.
9: Ja, Jasper Stuiven zag zijn kans schoon en ging er in zijn eentje vandoor. Maar als hij achter zich kijkt op die weg, Joris.
10: Ja, dan ziet hij met nog 8 kilometer te gaan dat de groep er aankomt. De groep met die sprinters erin. Met Kooi, met Pedersen, met Rousseau, met Matthews, met Arts, met Pluimers misschien wel. Gate is ook goed. En vooral Jasper Philipsen. Voor Jasper Philipsen wordt gereden. Verstringen is klaar met dat werk. Van der Poel heeft Philipsen op zijn wiel gehad. Plankaert doet nu zijn best. Dat gat moet dicht. Is nog 7,5 kilometer. En dan gaat die groep van 42. Als dan daar de aanvaller van nu weer bij zit, zijn het de 43. Wellicht toch nog even sprinten om de ritzegen zo meteen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 25 seconden. Stuiven is een sterke beer. En op dit moment rijdt Plankaert zijn benen eronder uit om Philipsen toch nog hier aan sprinten te kunnen doen toekomen. Sebastiaan, 7 kilometer nog, 25 seconden.
11: En ze zien hem rijden nu, ze zien hem rijden. Daarnet was er het even in het voordeel voor Stuiven, omdat de weg wat meer ging draaien, keren. En dan zien die achtervolgers hem niet, maar nu tussen de maïsvelden door. De laatste kilometers voordat we Varol de finishplaats hebben bereikt, zien ze hem weer rijden. En hoorde ik 23 seconden op de koersradio. En dacht ik even dat er een renner ging demareren, maar dat was Engelhard. En die gaat niet demareren, nee, die ging naar voren toe. Die stuurde daarna even naar links. En dat is een ploeggenoot van Michael Matthews. En die zit hier volgens mij ook gewoon nog altijd bij. En dat is natuurlijk ook wel een rappe man. Kan Kooi wellicht profiteren van het werk van de ploeggenoten van Philipsen. Kooi aan de achterkant van deze groep in het wiel van Thijs Benoot. Zo 10e, 11e van achter gaat nu naar voren gebracht worden door Benoot. Philipsen zit bij hem in de buurt. Philipsen kijkt even naar links. Heeft Mathieu van der Poel hier trouwens volgens mij natuurlijk ook nog bij zich in de groep. Maar ik dacht ook er net eventjes echt bij hem in de buurt. En hier worden dus de koppeltjes opgezocht. Terwijl Kampenaerts nu aan de rechterkant deze groep moet laten gaan. Ja, Victor Kampenaerts die is klaar met het maken van het tempo. Dat gebeurt allemaal op ruim 6 kilometer van het einde. Stuiven dus nog altijd aan de leiding. En het wordt weer wat meer remmen. Het wordt weer wat meer draaien en keren van de Poel. Die daar behendig om een middengeleider heen stuurt. Of was dat Plankaart? Dat kan natuurlijk ook Plankaart zijn geweest. Stuyven nog altijd aan de leiding. En inderdaad, het is Plankaart. Dat was de man die er net op die middengeleider heen stuurde. Hij ook klaar met werken. Grijpt naar zijn middel, naar zijn bovenbeen. Ho, wat is die diep gegaan, zeg. Eerst in die vlucht en daarna in het werk voor Jasper Stuyven. Helpen minder voor Stuyven dus. En nog altijd, ja, die kleine 20 seconden voor Jasper Stuyven aan de leiding. Helpen minder natuurlijk voor Jasper Philipsen. Jasper versus Jasper. Misschien wel in deze etappe. Nou, waarom?
9: Dat wordt een mooie strijd inderdaad. Ik krijg een beetje dat Boudewijn de Groot gevoel. Hoe sterk is die eenzame fietser met Jasper Stuyven vooraan? Gaat het er echt om hangen, Marcel Kittel?
12: Ja, hij is wel sterk, maar tegen een hele sterke groep die nu achter hem zet, daar kan hij eigenlijk weinig aan doen.
9: 19 seconden nog, het loopt nu hard terug, hè?
12: Ja. Je ziet nu ook natuurlijk alle sprinterteams die nog een, ja, meer dan één of twee renners hebben, die gaan natuurlijk nu proberen Stuyven weer terug te halen. Ja, juist voor die laatste klim, hè, van 2 kilometer, die nu zo gaat beginnen. Het is belangrijk dat je nu ook probeert op dat klimmetje als sprintersteam controle te houden. Hè, want daar kunnen natuurlijk nu nog aanvallen komen van andere teams.
9: En welk team heeft het beste? Volgens mij Alpecin heeft nog wel wat mensen mee. Hè?
12: Alpecin heeft wat mensen mee. Ook Jayco voor Matthews heeft wat mensen mee. Ze gaan natuurlijk nu ook bij Little Trek proberen het onder controle te houden voor Pedersen. Misschien zelfs nog proberen te versnellen. Hè. Misschien kunnen ze die Philipsen nog een keer daar proberen te lossen. Maar ja, het blijft moeilijk. Ik denk dat we een sprint zo gaan zien van deze groep.
9: Ja, en dan eventjes vooruitlopend daarop. Op het laatst, in de laatste 500 meter, hebben we nog allerlei haakse bochten. Dus als die hele grote groep daar doorheen moet.
12: Ja, in de laatste 1,2 kilometer heb je nog vier hele scherpe bochten, haakse bochten. En dat is natuurlijk nog een extra uitdaging. Daar wil je wel goed in positie zijn met liefst nog een klein beetje lead-out.
9: Wij tellen langzaam terug. Joris.
13: Dit is niet te bevatten. Zo moeilijk als dit te voorspellen is. Want inderdaad, de weg gaat nu omhoog lopen. En dan gaat Robbe de Hond maar even aanvallen. Ja, het is Belgische dag. Dat hadden we al door. Want Stuyven rijdt voorop. En Philipsen zit klaar. En Robbe de Hond van Picnic PostNL doet een aanmächtige poging

0: Philips zit klaar en Robbe de Hond van PicknickPost.nl doet een aanmächtige poging op een stuk hellend wegdek waarop ze stuiven zo gaan pakken. Want het is 10 seconden. Jasper Stuiven heeft het goed gedaan. Heeft 22 kilometer voorop gereden. Heeft alles gegeven. Kijk nog één keer naar zijn stuur en durft niet naar achteren te kijken. Want er komen ze aan, Jasper. Het is jammer. Het is niet voor vandaag, jongen. Stop er maar mee. Geef het maar op. Maar dat doen die renners nooit, hè. Die geven nooit op. Want het is nog 4 kilometer. En het is nog altijd 8, 9 seconden. En misschien als hij hier dit bochtje omgaat, denkt hij, dan zien ze me niet meer door al die toeschouwers. En in de schaduw. Oh, Jasper Stuiven, wat een sportman. Wat een karakter. Wat een mooie actie van hem. 22 kilometer. Volle bak op kop gereden. Maar ze komen eraan, hè. En Kooi heeft Benoot nog bij zich. Met spelers heeft Simmons en G bij zich. Russo heeft Martin bij zich. Matthews, pas op, hè. Schmid en Engelhardt nog tot zijn beschikking. Huub Arts zit daar met Zimmerman. Philipsen heeft alleen nog maar Van der Poel. En Pluimert zit er in zijn eentje. En voor die Aaron Gates, die blijf ik ook nog maar even noemen, werd net wel even gereden door Tejada. Maar ja, wat is dat waard? We gaan natuurlijk weer een heuvel op. En dan is daar ineens nu de volgende aanval, terwijl ze Stuiven gaan pakken. En dat is Castrillo. Castrillo dendert over Stuiven heen. Heeft een man meteen op zijn wiel. En Visma Leasebike toont zich ook nog. Little Trek zit alweer te rekenen op Mats Pedersen, die wel aardig op temperatuur gekomen is. Weer Arts achterin. Die moet dit heuveltje gaan overleven. 3,5 kilometer nog.
1: Ben O'Connor eraf. Die stond helemaal niet op mijn lijst. Maar was ook een ploeggenoot van Michael Matthews. Zat er ook nog leeggereden. Hoofdschuddend van de pijn. Ach, hier Jasper Stuiven natuurlijk meteen gelost. Blik naar beneden. Zweetdruppels van het hoofd. Staat op de pedalen. Jurgensen moet de groep laten gaan. Healy moet de groep laten gaan. Poliet moet de groep laten gaan. Engelhardt is klaar met werken. En van voren wordt gedemarreerd in de slotfase van deze fascinerende etappen.
0: Er wordt gedemarreerd. Per Strand Hagenes vertrok en kreeg wat mannen mee. En dan reageert Van der Poel en die sluit aan. Hij sluit alleen maar aan. Hij leek door te gaan knallen met Simmons ook. En nu gaat Simmons op de pedalen staan. Ze zitten op 3 kilometer van de finish. Hagenes is berensterk. Van der Poel vindt de benen weer. En dan zit het toch allemaal weer bij elkaar. Even een flits van Van der Poel. En als hij kijkt, dan moet hij het gaan zoeken. Waar zit Jasper Stuiven? Die zit 10 renners naar achteren. 2,6 kilometer nog. In een bijzonder aantrekkelijke etappe.

Van der Poel controleert. Dat doet hij heel goed. Hij zit voor op het peloton en laat de boel een beetje stilvallen. En dan winnen ze bij Movistar altijd met Castrillo. Maar Derek G zegt, nee, we houden dit bij elkaar. Want Mats Pedersen, die is wel weer helemaal op temperatuur nu. Die heeft een drukke dag gehad, maar die kan nog wel even sprinten. Simmons zit ook klaar. Huub Arts komt naar voren. 2,2 kilometer nog. Dit is een verrukkelijke etappe. Philipsen meldt zich nu ook voor in het peloton. Matthews zit klaar en ze komen Olaf Kooi brengen. 2 kilometer nog. Klein bolletje. Hoe ga je dit controleren? Dit is bijzonder lastig. Het is een aanlokkelijke situatie voor Olaf Kooi en voor Huub Arts. Arts nog altijd in het gezelschap van Zimmerman. Die posteert zich nu voor de Nederlander die zo verrassend bezig is deze ronde van Frankrijk. 1,5 kilometer. Arts in een heel goede positie. Kooi goed gebracht. Klein groepje nog. Waar zit Pluimers? Die zie ik op het eerste gezicht niet. Van der Poel is bezig met Philipsen. De favoriet in deze situatie. Maar pas op, de man in de groene trui zit er ook. Mats Pedersen. 1400 meter nog. En weer een bocht en weer een viaduct. Hij zit al wat vroeg, Huub Arts. Zimmerman heeft Arts erg vroeg naar voren gebracht, want daar is pas de rode driehoek en weer een bocht. Maar op dit parcours en met dit kleine pelotonnetje moet je toch maar beter voorin zitten. Arts is nu aan zichzelf overgeleverd. Bocht naar rechts. Tarling doet een poging. En Tarling is een verschrikkelijk goede tijdrijder. Laatste kilometer loopt. Dit is wielrennen optima forma. Ze zitten elkaar te beloeren. Van der Poel brengt Philipsen naar voren nu. De aanval van Tarling.

0: tocht wat. Aski zit in de buurt. Bocht naar links. 700 meter nog. Die pakken we helemaal mee. Pedersen zit klaar om als een gigant naar voren te gaan. Arts moet aanhaken bij Pedersen. Kooi zit goed in het wiel van Philipsen. Van der Poel doet nog altijd kopwerk op de vierde plaats voor Jasper Philipsen. Ze gaan weer een bocht door. Daar zit Starling met Matthews op het wiel. En dan Eski. En dan moet nu Philipsen eruit gaan komen. En die Olaf Kooi. Kooi zit nog wat klem. De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, daar komt nu Philipsen over van der Poel heen. En de rest lijkt stil te staan. Jasper Philipsen dendert naar de finish. Met een volle lengte komt hij hier over de streep. 1 Philipsen. 2 Matthews, 3 Kooi. Kan ook andersom zijn. En Pluimers zit ook bij de beste 5. Die is in de slotfase nog heel dichtbij gekomen. Wat een zinderende etappe was dit. Dit kon de hele dag alle kanten op. En dan gaat het toch de kant op van Jasper Philipsen. Dit is de 6e ritzegen voor de Belgen. Dit is de 1e voor Jasper Philipsen. Mede dankzij voortreffelijk werk van Mathieu van der Poel.
1: Jeetje, Marcel. Zweethanden.
2: Ja, ik zei net al, ik heb zweethanden. Wat een mooie finale ook.
1: Hij heeft hem, Philipsen.
2: Hij heeft hem, ja, fantastisch. En hij heeft hem ook verdiend.
1: Zeker. Echt.
2: Hij heeft heel hard hiervoor gewerkt. Veel discussie binnen de ploeg gehad. Ook in de afgelopen etappes. En ja, soms moet je tot etappe 17 wachten voor een overwinning. En dat heeft hij vandaag laten zien dat hij ja, volgens nog kan winnen.
1: Maar hoe sterk ook een Van der Poel. Hadden we hier toch ook stiekem wel gehoopt, hè, in het Tourcafé op Van der Poel. Ja, maar dit is natuurlijk ook prachtig.
2: Ja,
1: maar die deed ook goed. Hè?
2: Ja, hij heeft ook wel laten zien wat hij ja, voor een ongelooflijk goede ploeggenoot kan zijn. Een supportrenner in de lead-out voor een geweldige sprinter als Philipsen. Ze hebben het alweer heel slim gedaan. Heel goed gepositioneerd. Op het juiste moment gingen ze wachten. En Van der Poel die voelt het gewoon heel goed aan wanneer hij moet beginnen in de finale. Ook in de lead-out. Hè. Niet voor zichzelf, maar ook voor Philipsen. Ja. Dat kan die extreem goed.
1: We hebben nog genoeg hierover na te spreken. Een ontzettend spannende en spectaculaire ontknoping van deze etappe. Doen we zo meteen. De ontknoping.

0: Zo'n mooi is een liedje over jeugdige zorgeloosheid en dat rebellie, Supergrass met All Right. Nou, dat zagen we niet. Maar Joris, volgens mij die Olaf Kooi als derde van mij gefinished, hè?
1: Kooi derde, ja. Twee was Mauro Schmid. Dat is de krachtpasser natuurlijk. Die steekt een heel goede vorm. Matthews liet het sprinten bij de paarse Jacobploeg aan hem. Achter Jasper Philipsen, die wint de etappe. Twee Mauro Schmid. Drie Kooi, dat is de eerste Nederlander. Vier Lewis Eskie. Vijf, de tweede Nederlander, Rick Pluibers. Voortreffelijk gedaan, helemaal in zijn eentje. Die had geen hulp. Zes Rousseau, die Fransman die al een paar keer achter geworden is in massasprints. Zeven, de derde Nederlander, Huub Arts.
0: Daar is hij weer.
1: Finale gereden. Ja hoor, die blijft zich tonen. En die blijft gewoon heel goed meedoen. 8 Mats Pedersen, onthouden we even. 9 Michael Matthews, die liet het dus. De echte sprint aan Mauro Schmid. En 10 de sprinter van Astana, die Nieuw-Zeelander Aaron Gate. Ja, Philipsen, zijn 64e overwinning in zijn carrière.
0: Kijk eens aan. Wat betekent het eigenlijk voor het groen?
1: Ja, dat is echt lachen, gieren, brullen. Dat hele dag is die Pedersen aan het knokken en aan het doen en zo. En... Nou, daar zien we het nu inderdaad. Dat is, ik had het uitgerekend en het klopt. Het gat is nu 27 punten. Begin van de dag was het 31. Dus Philipsen komt vandaag 4 puntjes dicht. Zeven punten. Ja, ze hebben natuurlijk een andere puntenstandaard. Goed dat het hier even voor mijn neus staat. 7 punten. Nee, Philips is heel dichtbij gekomen. Want dit was geen heuveletappe, dit was een vlakke etappe. Dus hier zie je, en dat bedoel ik eigenlijk met dat ploeteren van die Pedersen voor die tussensprint. Daar pakte hij 25 en Philips 9. Maar ja, Philipsen gaat naar de finish en die pakt daar een godsvermogen aan punten in één keer terug. En dan is het in één keer nu loeispannend. Dat is bijzonder interessant voor de tussensprints de komende dagen. Want er komen eigenlijk, Parijs misschien nog wel, hè, maar normaal gesproken geen ritten meer waar de sprinters op de streep punten kunnen scoren. Dus bij de tussensprints, daar gaan Philipsen en Pedersen zich meer dan ooit tonen op de laatste dagen van deze Ronde van Frankrijk.
0: Ja. Is een strijd, Marcel Kittel, die zeker zo interessant gaat zijn, hè? Met wat we hier nog gaan zien.
2: Absoluut. En ook onverwacht dat het ineens weer zo open ligt, ook om het groene trui. Ik vind het supermooi, ook leuk voor Jasper Philipsen. He's back. Heeft nu echt heel veel punten teruggepakt vandaag. Ook door die laatste eindsprint natuurlijk. 40 punten heeft hij daar gehaald.
0: Is bij hem sowieso wel, hè, dat hij in een toernooi groeit.
2: Ja, ook. Dat klopt. En ik vind het ook een mooi voorbeeld voor gewoon niet opgeven. Hè. Hij was altijd ook aanwezig in die tussensprints. Ook in de laatste etappes. Hij heeft daar ook altijd in geïnvesteerd. Ook Pedersen net zo natuurlijk. En nu krijgt hij eigenlijk ook iets weer daarvoor terug. Mm-hmm. Namelijk een kans om nog steeds een groene trui in Parijs te kunnen winnen.
0: We hadden, voordat de etappe begon, was ook een beetje de vraag van hoe gaat dat bij Alpecin straks? Ik bedoel, krijgt Van der Poel de ruimte of Philipsen? Dit was duidelijk het plan, kan je dat zien? Of is dat gewoon afhankelijk van hoe het is gelopen dat je dan uiteindelijk dat Van der Poel hem lanceert?
2: Ja, je wil liefst voor iedere etappe alles zo goed mogelijk en strak plan pakken, mm-hmm. Maar vandaag was een etappe waar dat eigenlijk gewoon niet mogelijk was. Want het was te voorzien dat heel veel teams ook andere interesses hebben dan een massasprint op het einde. Dus veel aanvallen waren te verwachten. Dus ik denk ook dat Alpecin het best wel open heeft gepland. Hè. Eerst even gaat Mathieu mee en Jasper, ja, je moet gewoon proberen om te overleven in het wiel van de andere sprinters. En dan bovenop de na de laatste berg zien we het gewoon wel, wat de situatie is.
0: En Kooi had natuurlijk al van tevoren ook aangegeven. Kijk, die zit in dezelfde ploeg als met Sijk Sas. Ja, de komende dagen krijgt Sijk Sas natuurlijk de mannen mee. Dus Kooi moest het een beetje alleen doen. Hij zegt, ik moet in het wiel van een ander gaan zitten.
2: Ja,
0: heeft hij niet slecht gedaan.
2: Heeft hij heel goed gedaan. Ja. Ook, ik denk dat hij heel dankbaar moet zijn voor de steun van Thies Benoot. Zijn ploeggenoot van vandaag, die ook nog met hem in de finale zat. Die hem gewoon beschermd heeft ook. En dat is het moeilijke als je als sprinter in hetzelfde team met een algemeen klassementsrenner zoals Paul Sijkstra zit.
0: Ja, en dan ook niet zomaar eentje.
2: Ja, dus het is echt een goede afweging die je moet maken ook als team. Waar ga je juist energie besteden, investeren en waar niet. En de keuze is hier heel duidelijk. En ik denk dat Olaf dat het heel goed doet. En Paul Sijkstra is net zo.
0: Toch weer even. De man die iedere keer weer onze verbazing wekt. En zichzelf ook volgens mij. Huub Arts zit weer binnen die top 10.
2: Ja, absoluut.
0: En jij zei eigenlijk tegen mij al heel snel. Ah, hij had hoger kunnen eindigen.
2: Hij ging
0: te vroeg.
2: Ja, hij ging wel te vroeg. Met Georg Timmerman volgens mij was daar nog de laatste man. Als ik het goed heb gezien voor hem. Die ging hem binnen de laatste anderhalve kilometer proberen te positioneren. Maar volgens mij de in de laatste bocht kwamen ze ineens allemaal dan nog langs Huub Arts, al die andere renners. En toen zat hij ergens rond positie 15. En dat is dan toch best wel ver achter in de groep. Maar ja, goed, ik denk voor hem sowieso weer een mooi resultaat na een hele zware etappe.
0: Wij gaan natuurlijk na 5:30 nog reacties krijgen uit Frankrijk. Maar ik ben, voordat jij hier kwam, ook even de zaal doorgegaan. En ik heb een hoop vragen voor jou gekregen, Marcel Kittel. Er gaan er ook een paar over je haar, over je kapsel, over je koep. Het is geen onbekend terrein, denk ik. Ik moet zeggen, het zit nog steeds goed. Dus als je alles wil weten over het kapsel van Marcel Kittel, blijf luisteren.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
4: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
6: Check vandelaarvaneferen.nl.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: De bouwverslimmer.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soudal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, het laatste nieuws krijg je van Michiel van der Velden.
17: Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug te rijden negeren, een boete krijgen. Komend weekend worden de camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend ook werken. De hoogte van de boete is €500. Het verbod geldt sinds zaterdag omdat het staal in de boog van de brug is verzwakt. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst ooit is. Die is gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. De verspreiding van ebola in Congo gaat sneller dan gezondheidsautoriteiten kunnen bijhouden. Dat komt doordat van veel patiënten niet kan worden achterhaald hoe ze besmet zijn geraakt. Inmiddels zijn er bijna 1000 mensen aan het virus overleden. Een eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea krijgt mogelijk een jaar celstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikt hij de mieren duizenden keren als garnering voor sorbetijs. Hij zou bijna 50.000 mieren hebben gebruikt en dat is verboden omdat de dieren niet op de lijst van eetbare insecten staan in Zuid-Korea. Het zou gaan om een restaurant met 2 Michelinsterren.
0: Giel, dankjewel. Roosmarijn, daar zijn we weer met het weer. Ik denk dat ik je nu wel in één keer kan horen.
18: Ik hoop met een goede microfoon deze
0: zeker
18: keer.
0: Weten.
18: Kijk,
0: dat is
18: we
0: toch
18: komen
0: fijn.
18: Luid en duidelijk binnen met het weer.
0: Laten we eerst eens hier beginnen en dan ook alvast de blik op morgen richten voor de etappe.
18: Dat is helemaal goed. Dan beginnen we eerst even met het overwegend bewolkte en soms ook regenachtige weer in Nederland. We hebben al een tijdje geen regen meer gehad, maar vandaag vielen er toch wel een paar buitjes. En ook vanavond kan het af en toe nog nat zijn. Komende nacht trekken die buitjes geleidelijk wel weg. Daalt de temperatuur naar 12 tot 16 graden. En komt er geleidelijk ook wel weer wat meer ruimte voor opklaringen. En dat trekt zich morgen dan door in een weerbeeld met ook wel wat zonneschijn. Ook af en toe nog wat wolken. En die buitjes die zijn morgen verdwenen. Dus het zal morgen de hele dag droog blijven. In het noorden wel iets meer bewolking. Dus langs de kust van Groningen en Friesland en ook op de Waddeneilanden is het dan zo'n 18 graden. Terwijl het in Limburg met iets meer zon morgen nog 24 graden wordt. Als we dan nog even naar morgen in Frankrijk kijken, voor de tourliefhebbers en vakantiegangers daar. Eigenlijk overal in Frankrijk prachtig weer. Heel veel zon, misschien in de middag een paar kleine stapelwolken. Weinig wind ook. Temperatuur in het noorden van Frankrijk heel vergelijkbaar met het weer bij ons. Ook zo'n 25 graden. En in Zuid-Frankrijk, daar is het toch wel een paar graden warmer. Kan het lokaal nog 35 graden worden.
0: Dankjewel. Heel lang de files nog.
16: Ja, wegwerkzaamheden veroorzaken vanmiddag de meeste vertraging. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug is de vertraging 40 minuten. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder zelfs 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto in brand op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Daar zijn ook 3 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook 20 minuten. Daar is het wegdek er slecht aan toe, de rechte rijstrook in zicht. Ster.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.

0: Het was een lead-out van je welste, opnieuw van Mathieu van der Poel. En Jasper Philipsen kon het vandaag wel afmaken. Hankook sprak net met een uitgeputte Van der Poel.
1: Oh, echt een enorm lastige dag. Gewoon in het begin echt geprobeerd met alles mee te zitten. Ze dachten dat de goede groep eigenlijk vertrokken was, maar het bleef maar duren. En dan op het einde denk ik met heel de ploeg heel goed gewerkt.
2: Je moest iedere keer het plan bijstellen ook, hè?
1: Ja, maar dat wist op voorhand al dat dat ging gebeuren. En het was vooral even het middenstuk waar alles in stukken van heen lag. Dat we moeilijk overzicht kregen, maar we hadden overal wel iemand zitten. En daardoor konden we ook al snel schakelen.
2: Waar hou je het nog allemaal vandaan in die finale hier, in die laatste kilometers? Want je moet reageren, je moet nog een sprint aantrekken. Waar hou je het vandaan?
1: Ja, ik zat eigenlijk echt op de limiet. Maar ik wist dat dat het nog nodig was op die klim. En dan achteraf ging ik eigenlijk geen lead-out doen, omdat ik echt op de limiet zat. Maar toen viel er twee keer een gat en toen moest ik het wel dichtdraaien voor Jasper. En uiteindelijk doet hij het eigenlijk perfect nu, zoals vroeger. Ik was nog niet klaar met de lead-out en hij kwam er al naast. En dan weet ik dat hij moeilijk te kloppen is.
2: Voelt dit een beetje ook als zelfwinnen?
1: Ja, toch wel. Het is natuurlijk ook al makkelijker als je er zelf in gewonnen hebt. Dus dat is iets makkelijker om dan die kaart te trekken. Maar ik denk dat we vandaag wel echt als ploeg een ongelooflijke etappe hebben gereden.
2: Ja, want het was moeilijk, hè? Pedersen die vol voor die groene trui ging, voor die punten. Jullie ontzettend onder druk zetten. Ja, en achteraf, nu alles opgetrokken is, alle stofwolken, lachen jullie?
1: Ja, lachjes veel gezegd. Maar ik had tegen Jasper al gezegd om gewoon rustig te blijven. En ook die tussensprint niet meer te doen. Maar hij was niet te houden. Dus daar heb ik ook niet te veel er tegenin gegaan. Maar ik heb hem vrij snel proberen rustig te maken. En gewoon te zeggen om te focussen op die winst van vandaag.
0: Tja, die heeft het echt op alle vlakken is die boven zichzelf uitgestegen volgens mij, Marcel.
3: Ja, indrukwekkend. Ik denk dat voor Philipsen, maar ook voor Van der Poel vandaag echt een bijzondere dag was qua teamwork. Het was echt een zware etappe. Dat heb je kunnen zien bij alle renners toen ze binnenkwamen bij de finish. Ze waren allemaal helemaal moe en kapot. Maar dan toch gewoon zo in de leiding te blijven, zoals Van der Poel dat net ook mooi omschreef.
0: Nou, hij is daar volgens mij ook echt een speel in, toch?
3: Ja, hij is echt de leider, ook binnen de ploeg, naast Philipsen natuurlijk. Maar je voelt ook aan alles, hij is natuurlijk ook nog een winnaar. Hè? Als hij zegt, het is leuk als mijn teamgenoot Philipsen gaat winnen. Maar het is natuurlijk ook makkelijker nadat ik al zelf een etappe heb gewonnen. Dat zegt natuurlijk ook veel over hem. Hij wil natuurlijk ook hier winnen in deze Tour.
0: Want Eva, als hij niet die etappe had gewonnen, hij had deze natuurlijk kunnen winnen als hij gewoon had doorgetrokken. Maar dan maak je een teamafspraak, dat begrijp ik.
3: Ja, goed, dat is natuurlijk nu ook makkelijk om dat zomaar te zeggen. Ik weet niet of die.
0: Zou dat anders kunnen zijn gegaan?
3: Ja, in zo'n finale is het best wel duidelijk dat je dan beter de kaart Philipsen gaat spelen. Want daarmee heb je natuurlijk de allergrootste kans om ook echt te gaan winnen met Van der Poel. Ja, die is ook sterk, maar tegen een. Tegen een Pedersen en Kooi kan het ook andersom gaan.
0: En wat er natuurlijk ook op het spel stond, waren gewoon die punten voor Philipsen.
3: Ja, absoluut. Dat is denk ik één hoofddoel. Dat was het altijd al geweest voor deze ploeg. En zeker voor Philipsen, voor het groene trui, die punten scoren. Vandaag was hiervoor een hele belangrijke dag. Daarom hebben wij ook Pedersen de hele dag heel actief, heel aanvallend gezien. Bij hem was het toch voor niks, bij Pedersen. Maar zeker een hele mooie en goede dag ook voor Philipsen wat betreft de punten.
0: Ja. Hij had tot deze dag in ieder geval in de Tour nog niet zijn snelste sprintersbenen gevonden. Maar vandaag in Baron was die verreweg wel de snelste. Betekent dat Philipsen nu voor het vijfde jaar op rij een etappe in de Tour weet te winnen. En we kunnen even naar hem luisteren.
4: Ja, yeah, definitely. After such a rollercoaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17. And I was, I prepared very, very well. It wasn't the shape of my life, I think. And the first stages, the first 12 days were just horrible. And I couldn't find myself, couldn't find the feeling I was hoping for. And after 17 stages to take the victory, it's really one for the team that keep on believing in me. I just want to thank everybody. I was like an angry bird at the table. Just disappointed in myself, angry that I couldn't take a stage win, that I didn't find my feeling, and the team, they had to deal with it, not only the riders, the staff. It's just, this one is for them to keep on believing and just fighting back until stage 17.
5: it's for them, it's for you as well. What an effort today. You went really deep to be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
4: Yeah, of course, this victory really cost me a few years of my life. I think I was fighting somewhere in the middle between groups. I thought the stage was lost. But the team kept on believing. We tried to make a plan. And in the end, they were super strong, the guys. And they really delivered me at the finish line.
0: Ja, Jasper Philipsen met een openhartig gesprek eigenlijk wel zo na die finish. Want we hebben hem eerder gehoord deze week. En dan blijkt toch dat hij redelijk mooi weer heeft lopen spelen. Want hadden we het over hoe zorg je nou, met jou volgens mij ook nog over gehad, dat het niet tussen je oren gaat zitten, dat je er iedere keer net niet bent.
3: Ja, het is ongelooflijk moeilijk om gewoon cool te blijven. Ja. En je focus te houden in de koers, op je doelen.
0: Maar nu blijkt dus, he was the angry bird on the table. Ja. Dus, zo vrolijk was hij dus niet meer.
3: Nee, geloof mij, je wil niet met zo'n chagrijnige sprinter aan tafel zitten s'avonds. Dus dat is zeker niet leuk. En vooral niet leuk voor Philipsen. Want hij voelde blijkbaar wel dat hij die benen heeft. Niet de snelheid, maar hij was wel goed in vorm. Maar toch lukte hem die overwinning niet. En soms is dat zo.
0: Herken jij dat? Heb je dat ook wel eens gehad?
3: Ja, dat heb ik ook wel
0: eens
3: gehad.
0: Alles klopt, maar het lukt niet.
3: Ja, en soms, je hebt gewoon soms ook jaren in je carrière waar je wat beter kan klimmen en wat minder snelheid hebt. En ik denk dat dat het geval is bij Philipsen dit jaar. Maar dat werkt natuurlijk nu ook in zijn voordeel in zo'n moeilijke en zware etappe als vandaag. Dus ik vind het bijzonder knap van hem dat hij gewoon zijn focus zo lang heeft kunnen volhouden op deze dag en deze kans.
0: Want hij had dus ook al eigenlijk een paar keer opgegeven. Wat we hem hoorden, van hij had ook niet vandaag het idee, het gaat helemaal lukken op een paar momenten tijdens deze etappe.
3: Ja, het heeft hem wel een paar jaren van zijn leven gekost.
0: Ja, precies.
3: Dan soms zie je dan ook hoe ver je moet gaan en hoe diep je moet gaan. Hoeveel je moet afzien in zo'n etappe om echt toch nog jouw droom waar te maken. Dus ik vind het wel bijzonder. En dat is ook een prestatie van een toprenner op het allerhoogste niveau. Ja.
0: Zometeen nog reacties van Olaf Kooi bijvoorbeeld.

0: De locomotion, die kennen we natuurlijk ook nog in een andere variant, van Sylvie Vartan. Ja, derde plek dus voor Olaf Kooi vandaag. Het werd een loodzware etappe, merkte ook Kooi.
1: Ja, dat was wel heel dag knokken en uiteindelijk sprinten we toch voor de winst. Maar dan was het na zo'n dag gewoon, kwam het aan op de benen en miste ik toch wel die versnelling.
2: Ja, de hele dag was het zwaar, alsof jullie nieuwelingen waren, zo reden jullie rond. Maar dan was er ook nog die finale met die klim naar boven. Ja, hoe erg hakt dat er dan in voordat je überhaupt aan sprinten toekomt?
1: Ja, dat is pittig, zeker in zo'n derde week natuurlijk. Ja, ik voelde me gelukkig goed, anders zit je daar niet in die groep. En ik moet die man ook wel bedanken, want we hebben echt wel voor geknokt om mij in deze positie te krijgen. En,
2: met Benoot?
1: Ja, en daarvoor al met Hole en Bol om me toch binnen schot te houden, die eerste groep. En daarna kon ik oversteken en toen heb ik er eigenlijk wel in geloofd. Ja,
2: en moet je hier dan ook gewoon vrede mee hebben? Is dit wat erin zat vandaag?
1: Ja, wat ik zeg, die sprint... dan is het ook gewoon wat er nog in de benen zit. En ik denk dat eigenlijk alleen Philipsen nog een echte versnelling heeft.
0: Ja, was dit inderdaad het maximale, Marcel Kittel, voor Olaf Kooi?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij is natuurlijk ook nog een hele jonge renner die nu zijn eerste Tour doet. En dan moet je ook nog veel leren. En deze etappes zoals vandaag vind ik ook van hem heel knap. Dat hij hier nog in de finale zit. Mm-hmm. Dat laat ook zijn talent zien. Zijn potentie ook voor de toekomst. Ja, ook een kans om te groeien. Hè? Niet alleen met ervaring, maar ook juist met zo'n hele zware koers. Ga je ook zeker naar een Tour met een beetje herstel. Ja. Grote stappen zetten. Ja.
0: Want we hadden een vraag van Herman, die hier in het publiek zit of zat. Wat deed Olaf Kooi eigenlijk verkeerd in de keren dat hij twee keer tweede werd?
3: Ja, het is vaak dan een kwestie van positie. Dat was bijvoorbeeld het geval toen Wergeschoot won en Kooi weer tweede werd. Dat is...
0: Had hij te veel ingesloten toen?
3: Ja, hij heeft dus eigenlijk te vroeg ook daar weer in de eerste posities van dat sprintbolletje gezeten. En dan is het probleem dat je niet weet wat achter jou gebeurt. Dus dan komen nog heel vaak renners over jou heen. En dan moet je soms ook kiezen, neem je dat risico, blijf je daar zitten, blijf je nog wachten of ga je eerder. Dus dat zijn dan ook beslissingen die neem je op basis van instinct en gevoel. En ik wil niet zeggen dat zijn instinct niet klopt, maar soms kom je gewoon in een situatie terecht waar je dat niet meer kan corrigeren. Mm-hmm. En dat zijn dus juist die lesjes die je
0: dat
3: moet
0: leren.
3: Dat
0: is ook ervaring.
3: Dat is ervaring. Zeker in een Tour zijn die sprints ook nog een beetje anders dan in de iets kleinere wedstrijden bijvoorbeeld. En dat is alleen maar goed voor hem voor de toekomst.
0: En dat is wat Merlier bijvoorbeeld bijna niet te pakken maakt.
3: Ja, bijvoorbeeld, hij heeft natuurlijk enorm veel ervaring. Hij kan dat heel goed uit positioneren. Hij heeft natuurlijk ook hier in deze Tour de topsnelheid gehad. Ja. Hij was de allersnelste sprinter in deze Tour. En hij heeft zeker Kooi ook een beetje moeite mee gehad uiteindelijk.
0: Drie Nederlanders dus wel in die top 10 van vandaag. Olaf Kooi op 3, Rick Pluimers werd 5e en Huub Arts werd 7e. En we kunnen even gaan luisteren naar Rick Pluimers, die 5e werd. Wat zou hij daar zelf van vinden?
4: Ja, heel tevreden mee. Na zo'n dag is dat wel een hele mooie uitslag.
5: Ja, en de rest van de dag, ja, dat kan niet in een nutshell, want er is zoveel gebeurd. Wat is jouw verhaal?
4: Ja, het was chaos heel de dag. Het ging goed hard het eerste stuk en probeerde me een beetje rustig te houden, omdat ik wist op die laatste, wat was het, 3 kilometer, dat het zeker niet rustig ging. En ik kon net aanhangen, ik zat net mee en toen ik om me heen keek, dacht ik wel van dit is wel een elite groep waar we nu in zitten. En toen kwamen we dat dorp in en toen...
5: Even tussendoor, wat deed dat met jou?
4: Ja, dat geeft wel het gevoel dat je in ieder geval goede benen hebt. Als je daar nog zit op in week 3, dan zijn de benen goed en dat gaf vertrouwen. En toen reed je weg met 15 man. Toen dacht ik eerst, nou, dit gaat het zijn. Mooi. Toen in één keer kwam heel wat weer terug. Toen keek ik om, zag ik Peders alleen komen. En toen kwam in één keer Kooi nog weer aansluiten. Toen dacht ik, oh, dat is een hele andere situatie. Ik reed 6 man weg. Toen dacht ik, nou is het weer om zeep. Toen begonnen ze te rijden. En toen hoorde ik dat alleen Philips, Stuyf alleen weg was. En toen dacht ik, oh, dan gaan we ook rijden voor de overwinning weer. Dus dat altijd wel met de focus gereden om echt een uitslag te gaan rijden vandaag. En probeerde me er goed tussen te gooien in die bochtensectie. En ik denk dat redelijk goed lukt. Was aardig brutaal, denk ik. Maar 5e is wel een uitslag waar ik tevreden mee ben.
5: Het gaat vrij aardig deze Tour, hè?
4: Ja, zeker. Nee. Het gaat heel, heel goed. En we zeiden voor de tijd vooral genieten, maar... ook zeker blijven focussen op resultaten en dat gaat heel goed.
5: Ja, en de komende dagen is het doorkomen natuurlijk. En dan nog Parijs, hè. Met deze benen, als je daar nog wat van overhoudt, Kun je daar misschien ook nog wat leuks doen?
4: Ja, precies. Eerst drie keer van Fondo's rijden. En dan gaan we dan proberen op die drie klimmetjes op mijn matten. Zorgen dat ik goede benen heb. En zeker een parcours waar ik heel erg naar uitkijk en heel veel zin in heb.
0: Ja, mooi is dat. Rick Pluimers ook tevreden. Het gaat vrij aardig. Nou, het gaat heel goed. Dat is ook wel mooi. Hij is gewoon blij. Wij kunnen straks met een beetje mazzel nog naar Roodhoofd, naar de ploegleider, gaan luisteren. Maar even dan die vragen, Marcel Kittel. Ga je nog steeds naar dezelfde zeerkundige kapper? Gert Bos zich af.
3: De afgelopen 2,5 jaar wel.
0: De afgelopen 2,5 jaar
3: van kapper wisselen.
0: Want je ging altijd met je beautycase mee ongeveer op tour, toch?
3: Ik had sowieso altijd standaard en föhn mee. Want niet in alle...
0: Het is ook echt zo.
3: Nee, ja. Niet in alle Franse campanielhotels heb je dan ook nog een föhn. Dus dat is daar ook nog zo. Ja, dat vond ik wel belangrijk.
0: En ook nog, wie zei vroeger toen je nog wielrenner was, wat zien die haren schön?
3: Het begon met toen Koen de Kort en John Degenkolb en Tom Willers, Roy Curvers in 2012. Toen gingen we voor de eerste keer naar de Tour in 2013. Toen ook, daar is dat verhaal een beetje ontstaan eigenlijk.
0: Maar voor de grap, of ben jij ook gewoon een ijdel man?
3: In beperkte mate ben ik denk ik ook ijdel. Punt. Ja.
0: Zullen we dat beperkte mate er dan maar gewoon afhalen? Nou, zijn die vragen in ieder geval nog beantwoord. Hè? En er willen ook nog heel veel mensen op de foto. Dan weet je dat ook alvast. Even kijken. Wij hebben inderdaad de reactie nu van de ploegleider van Jasper Philipsen. Filip Roodhoofd.
6: De overtuiging en ik denk ook de vastberadenheid waarmee Jasper in die sprint begonnen is. Ook de overtuiging van Mathieu in de lead-out. Denk ik dat toch wel... Los van het uiteindelijke resultaat zijn dat ook dingen die heel mooi zijn om te zien.
5: Ja, zeker. En als je dan onder de streep optelt en aftrekt, dan kom je eruit wat je zei. Het leek eerst helemaal de verkeerde kant op te gaan. Pedersen met die tussensprint die weer uitliep in de groene trui. Maar Philips pakt nu een pak punten terug. Volgens mij is het verschil nog 7 in het voordeel van Pedersen. Dat wordt nog leuk daar op de Champs-Élysées.
6: Ja, absoluut. Dat wordt zeker nog leuk. En we vonden het al leuk, maar nu vinden we het nog leuker. En,
5: Dan gaan jullie met het mes tussen de tanden rijden natuurlijk.
6: Maar ik denk dat we dat wel vaker doen dan we dat vandaag ook gedaan hebben. Maar uiteraard is dat een bijkomende motivatie.

0: Chef Special met Fly Like Me. En er zijn altijd een paar diehards die gewoon hier blijven tot het einde aan toe. Heel goed, heel fijn dat jullie er nog zijn. Zullen we dan wat op papier een relatief makkelijke etappe leek? Maar dat was natuurlijk allerminst. We gaan nog één keer even genieten.
1: Bijna continu omhoog tussen kilometer 8 en kilometer 50.
2: Dus heuvel op, heuvel af en dan het tweede deel vrijwel vlak richting Voirol.
1: En de mannen die de sleutel tot het oplossen, het ontrafelen van deze rit in handen hebben, dat zijn die Pedersen en misschien wel Mathieu van der Poel.
3: Mijn grootste kans om een rit te winnen is uit de vlucht natuurlijk.
2: Ik luister ook even mee met de koersradio, vandaar dat ik een beetje hakkel zo nu en dan.
1: Sebastian T.
2: Joris, is er een kopgroepje op dit moment of niet?
1: Ja, al dus de hakkelaar
2: peloton hiervoor, lang gerekt.
1: Van der Poel, wat is hij goed bezig? Hij is aan het koersen, maar Simmons wacht uit de groep van der Poel en gaat op Pedersen wachten.
2: Veel renners dus in de problemen.
1: Pedersen staat stil, ik kom niet meer vooruit.
2: Welkom in de derde week van de Tour.
1: Het hele kaartspel is opnieuw ondersteboven gegooid en nu rijden er 14 man voorop.
2: En daarachter een slagveld door altijd van je welste.
1: Het is werkelijk niet te geloven. Die Mats Pedersen, die is zo verschrikkelijk sterk. Die heeft vanmorgen een beer op gegeten, denk ik.
4: Ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren.
2: Wind schuin van achteren.
5: Het wordt verteld door Rut KRLI.
1: Laten we er maar mee stoppen.
4: Ik hoop dat er nog wat mooie aanvallen komen.
2: Jasper Stuyven is weggereden uit de kopgroep.
1: Een stuk hellend wegdek waarop ze Stuyven zo gaan pakken.
2: In de slotfase van deze fascinerende etappe.
1: Dit is wielrennen optima forma. De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, Jasper Philipsen. Dender naar de finish. Met een volle lengte komt hij hier over de streep. Eén Philipsen.
4: Hij heeft hem, ja, fantastisch. En hij heeft hem ook verdiend.
0: Ja, wat was het weer mooi. Marcel Kittel, dank weer dat je hier was. De fotoshoot kan beginnen, zou ik bijna gaan
4: zeggen. Ja, let's go.
0: Morgen dus een hele bijzondere Radio Tour de France. Met hier dan in het eerste uur André van Duin en Ferry de Groot. Zometeen hier op NPO Radio 1. Jan-Willem Wesseling met Dit is de Dag. En wat ons betreft...
6: Adama.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Hoi, ik ben Frank. Pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: NPO Radio 1, 6 uur.
5: Jan-Willem Wesselink.
6: Goedenavond. Voor kinderen in Frankrijk is het binnenkort echt voorbij. Ze mogen dan niet meer op social media. Het Franse parlement heeft namelijk ingestemd met een social media verbod voor alle kinderen tot 15 jaar. Zou zo'n verbod ook een goed idee zijn voor Nederland? Daarover debatteren we zo meteen in Dit is de Dag na het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt code oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen kunnen. Voor Bahrein geldt code rood. Het is er te gevaarlijk om naartoe te gaan. De aangescherpte reisadviezen leiden tot veel bezorgde belletjes bij reisorganisaties. Contact nu met Frank Radstaken, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Meneer Radstaken, wat horen jullie van reisorganisaties?
8: Ja, nou inderdaad dat er veel vragen komen van hun klanten, van reizigers. Nu ook vooral van reizigers die al op pad zijn. En die ergens de komende dagen of komende weken weer terugkeren naar Nederland met een stopover in het Midden-Oosten. En natuurlijk ook van klanten die nog op vakantie moeten. Zowel mensen die binnenkort al op vakantie gaan, als ook mensen die over wat langere tijd op vakantie gaan en vast willen weten waar ze aan toe zijn.
7: Ja, want moeten reizigers die nog die kant op gaan of via die landen reizen, moeten die zich zorgen gaan maken of hun vlucht mogelijk niet gaat?
8: Nou, het is misschien wel goed om te zeggen, om te beginnen met de mensen die al op pad zijn. Vandaag heeft het calamiteitenfonds, dus mensen die een pakketreis hebben geboekt, die hebben ook dekking vanuit het calamiteitenfonds. Die heeft laten weten dat er gewoon dekking geldt voor reizen die teruggaan via het Midden-Oosten. Dus mensen die de komende periode terug zouden moeten via het Midden-Oosten, de airlines die vliegen gewoon, die vluchten kunnen gewoon worden uitgevoerd. En dekking vanuit het calamiteitenfonds is geregeld. Dus dat is alvast goed nieuws. Dus dat voor de mensen die op pad zijn en meeluisteren, als het gaat om de mensen die nog op vakantie moeten, nog op vakantie gaan, beter gezegd. Daar wordt door de reisorganisatie in overleg gekeken met de reiziger wat de beste oplossing is. De reisbedrijven zien natuurlijk ook dat de luchtvaartmaatschappijen gewoon nog blijven vliegen. Die hebben ons ook laten weten dat ze een andere afwegingen maken. Dus die vluchten die gaan door. Dus de mensen zouden er gebruik van kunnen maken. En de vraag is wat de beste oplossing is. Dat gaan de reisbedrijven op maatwerkniveau met de reizigers bespreken.
7: Ja, zijn er eigenlijk veel Nederlandse vakantiegangers die nog reizen via het Midden-Oosten? Weet u dat?
8: Ja, nou, omdat we natuurlijk deze periode van Oranje Reisadvies al heel veel langer hebben gehad eerder dit jaar, waren er al ongelooflijk veel mensen omgeboekt. Mijn inschatting is wel dat voor de rest van de zomer nog wel om een paar duizend mensen gaat die op vakantie gaan naar Azië, Oceanië of Afrika met een stopover in het Midden-Oosten. Dus dat zijn er aardig wat, ja.
7: Ja, motto van de ANVR is onbezorgd op reis. Kan dat nog deze zomer?
8: Ja, dat kan zeker deze zomer. Ook deze zomer zijn er weer miljoenen mensen die op vakantie zijn. En ook voor de mensen die nog op vakantie willen naar Azië en een stopover hebben in het Midden-Oosten, zullen de reisbedrijven ervoor zorgen dat er een onbezorgde oplossing komt.
7: Frank Radstaken, directeur van de ANVR. Dank u wel. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. En die boete is €500. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter was het, ondanks zijn psychische stoornis, wel zijn plan om iemand te vermoorden, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
9: Hij kocht weken van tevoren een mes. Hij koos ook bewust voor een oude slachtoffer, omdat hij niet meer zo lang te leven zou hebben. En toen hij de 76-jarige vrouw in het vizier kreeg, bleef hij 8 seconden staan, ging achter haar aan en viel haar aan met het mes. Volgens de rechtbank was er dus sprake van een weloverwogen plan en moet Mert P. eerst heel lang de gevangenis in voordat hij naar de TBS-kliniek gaat.
7: Mert P. verbleef in een psychiatrische kliniek vanwege eerdere mishandelingen en was op de dag van de steekpartij met verlof. De verspreiding van ebola in Congo gaat sneller dan de gezondheidsautoriteiten kunnen bijhouden. Dat komt doordat van veel patiënten niet kan worden achterhaald hoe ze besmet zijn geraakt. Inmiddels zijn bijna 1000 mensen aan het virus overleden. In de kathedraal van Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de extreemrechtse terreuraanslagen van 15 jaar geleden. Daarbij vielen in Oslo 8 doden toen een autobom ontplofte en werden op het eiland Utøya 69 mensen doodgeschoten, onder wie veel scholieren die op zomerkamp waren. De 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn eerste etappe-overwinning deze Tour en zijn 11e in zijn loopbaan. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram aan. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En de schrik was groot, zegt deze passagier.
5: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niets met mij gebeurd, prijs God. Maar ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
7: Burgemeester Carola Schouten kwam naar de plek van het ongeluk.
10: Het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. En ik wil ook de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
7: Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Linda Boot, directeur van vervoersbedrijf RET, wil geen vroege conclusies trekken.
11: Ik zie een tram die in volle vaart op een stilstaande tram botst. En het onderzoek moet echt helemaal nog beginnen. Dus of het nou technisch is, het menselijk, is het, dat weten we echt nog niet. Maar het is, je ziet die impact en daar kun je alleen maar ontzettend van schrikken.
7: En daarom is het onderzoek nog in volle gang.
11: Veiligheid staat bij ons absoluut op 1. En ik zit zelf elke dag ook in het OV. En je zit op je telefoon of je zit wat te lezen of wat dan ook. Dit verwacht je niet en dat hoef je ook niet te verwachten. Dus we moeten heel goed onderzoeken wat hier nou gebeurd is. En dat gaan we doen. Ik bedoel, onderzoek is begonnen. Er gaat geen steen op elkaar blijven. We moeten hier echt totale helderheid over krijgen wat hier gebeurd is. Want mensen moeten op ons kunnen vertrouwen.
7: De Erasmusbrug gaat waarschijnlijk aan het begin van de avond weer open voor tramverkeer. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Onder meer in Leiden, Zutphen en de Waddeneilanden, Ameland en Schiermonnikoog is het formeren nog niet helemaal klaar. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. En ook nemen gemeenten meer tijd door extra debatten en analyses te regelen. In Liberia heeft de politie een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Volgens de autoriteiten is het de grootste vondst ooit in het Afrikaanse land. Tegen de BBC zegt een politiechef dat de drugs een waarde heeft van zo'n $370 miljoen. Meerdere mensen zijn aangehouden. De politie in Liberia zegt de laatste jaren druk te zijn geweest met een langlopend onderzoek naar drugsnetwerken. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken, vertelt de directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst.
12: We hebben er een aangetroffen in Terneuzen, die had een boodschappenlijstje bij hem. Dus die had de boodschappentas en een lijstje wat hij moest zoeken. Dus die komt denk ik in opdracht van iemand materiaal oogsten.
7: Daarom worden de milieustraten in Zeeland nu beter beveiligd.
12: We hebben camera's staan, we doen aangifte, we hebben nu sloten, we hebben speciale hekken. We hebben geïnvesteerd in hekken die niet makkelijk open te breken zijn.
7: Inmiddels zijn er 2 daders van de diefstallen opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. En daarbij waait het stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker de zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg.
6: Dankjewel Michiel, dan naar de ANWB. Alleen de Geest.
13: Ja, er staat nog 80 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. En een ongeluk op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Bosch. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij de afrit Kerkdriel. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Geldermals heb je toch nog wel dik een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug een half uur vertraging. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt. Er is daar één rijstrook dicht. Dat merk je ook op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en Knap het Klaverpolder, ook een half uur vertraging. En het wegdek is er slecht aan toe op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Daar is voorlopig de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Epe een kwartier.
4: NPO Radio 1. EO.
14: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
6: Goedenavond. Als eerste land in de Europese Unie komt Frankrijk met een social media verbod voor kinderen tot 15 jaar. En als je als Frans kind vanaf aanstaand schooljaar nog op Facebook, Instagram of TikTok wil, dan moet je bewijzen dat je oud genoeg bent. Maar zou zo'n verbod ook voor Nederland een goed idee zijn? Kinderen reageren er verdeeld op.
15: Ik vind dat niet leuk, want ik wil geen social media verbod. Want ik wil gewoon nog TikTok kunnen kijken en zo.
16: Eigenlijk wil ik gewoon niet dat die dingen helemaal verboden worden, als ze maar de slechte dingen gewoon weghalen.
17: Dus je kunt beter een andere regel invoeren, daardoor het veiliger wordt, maar niet helemaal verbod.
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: Ja, is zo'n social media verbod voor kinderen tot 15 jaar een goed idee? Dat ga ik vragen aan psychiater Esther van Vedema, aan pedagoog Ingeborg Dijkstra en aan privacyadvocaat Martijn Paulus. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn.
18: Goedenavond.
6: Esther van Vedema, om even kort te beginnen. Bent u voor zo'n verbod?
18: Ja, absoluut. Ik vind het een heel belangrijk signaal. En ik zie het eigenlijk net zo als het verbod op alcoholgebruik voor minderjarigen. Je voorkomt er niet mee dat jongeren toch alcohol drinken, maar het is een belangrijke boodschap die je als overheid afgeeft in het kader van de volksgezondheid.
6: Ja, Ingeborg Dijkstra, goed idee?
19: Nee, ik vind het verbod niet de oplossing om dit onderwerp bespreekbaar te maken.
6: Martijn Paulus, wat vindt u?
20: Nou, met het mes op de keel zou ik nee zeggen. En zou ik meer pleiten voor het oplossen van het daadwerkelijke probleem. En dat is denk ik het verslavende design wat die platforms implementeren in hun social media.
6: Oké. Esther van Vedema, maar waarom zegt u verbiedt het maar helemaal voor alle kinderen?
18: Nou, omdat ik het wel eens ben inderdaad met het probleem dat in de kern gaat over verslavende algoritmes die als doel hebben om de aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Maar voordat je dat geregeld hebt, denk ik dat het toch wel zaak is om te stoppen met dit digitale experiment als het gaat om opgroeiende jongeren. En we zien ook zo'n ongelooflijke samenloop van het opkomen van allerlei klachten zoals depressie, eenzaamheid, nare mentale klachten, waarbij je niet kan bewijzen. Er is onvoldoende onderzoek dat bewijst dat dat echt samenhangt met dat sociale mediagebruik. Maar ja, het lijkt mij geen toeval. En ik vind de mentale gezondheid van jongeren toch echt te belangrijk om dat af te wachten.
6: Maar welke gevolgen van social media ziet u bij jongeren?
18: Nou ja, nogmaals, het is heel moeilijk om te zeggen, het komt allemaal door de sociale media, dat er een toename is van het rapporteren in ieder geval van mentale klachten bij jongeren. Ja. Maar het is wel een factor die een belangrijke rol speelt. En ik denk dat je niet genoeg kan doen om te zorgen dat jongeren
6: mentaal...
18: Ja,
6: dat gaat over de grote zijn, maar heeft u misschien ervaring uit uw praktijk waarvan u denkt, ik zie hier mentale gevolgen waarvan ik denk
18: zeker,
6: dat die door de
18: ik
6: telefoon
18: echt...
6: komen?
18: Ja, maar goed, ik ben daar voorzichtig mee. Maar wat mij opvalt is dat jongeren ongelooflijk

0: Of waarvan ik denk zeker, dat die door de telefoon komen.
1: Ja, maar goed, ik ben daar voorzichtig mee. Maar wat mij opvalt zijn dat jongeren ongelooflijk. Gevoelig zijn voor de impact van sociale media. Het erbij willen horen, het eindeloos scrollen. Slaapproblemen daardoor, onzekerheid. Zeker bij meisjes die heel gevoelig zijn voor die sociale vergelijking. Nou ja, ook de toxiciteit van bepaalde algoritmes, waardoor jongeren in zichzelf versterkende negatieve algoritmes terechtkomen. Of dat nou gaat over suïcidaliteit of eetproblemen. Dat vind ik heel zorgwekkend.
0: Ja, Ingeborg Dijkstra is van Venema, die schetst eigenlijk dat de telefoon een ramp is voor de mentale gezondheid van onze kinderen. Ziet u dat ook zo?
2: Nou, ik zie zeker wat Esther ook zegt, dat die gevolgen er zijn, die zou ik ook niet ontkennen. Ik denk wel dat dat bij een beperktere groep is en niet bij alle jongeren.
0: Okay.
2: Maar de vraag was eigenlijk, ben je voor of tegen zo'n verbod? En dan zeg ik ben tegen een verbod, omdat ik niet denk dat dat de oplossing is. Maar dat is ook geen wonder met mijn beroep als pedagoog, dat de oplossing deels ook zit, naast die verslavingsalgoritme, ook bij mediaopvoeding door ouders en door het onderwijs.
0: En wordt dat ook moeilijker gemaakt door een verbod, denkt u?
2: Dat weet ik niet. Kijk, het voordeel van zo'n verbod is dat we het er nu over hebben. Dus ik vind altijd het gesprek erover aangaan
0: belangrijk.
2: Maar u belangrijk.
0: Weet als pedagoog misschien wel, want we hebben natuurlijk wel meer dingen voor kinderen verboden. En helpt dat over zijn algemeenheid? Of kun je kinderen beter ermee op laten groeien, omdat ze er vanaf hun 15e ook gebruik van gaan maken?
2: Nou, dat is precies het punt wat ik zou willen maken. Dan denk ik van vergelijk het met zwemmen. Hè. Dus op een gegeven moment wordt je kind, laten we zeggen 18 en dan zou of 15, dan zou het wel mogen. Dan zeg je ook niet op de 15e van nou, zwemmen is heel gevaarlijk, want dat is het namelijk ook. Hier, spring maar in het zwembad en zie maar dat je redt. Nou, zo is het met digitale opvoeding eigenlijk wat mij betreft hetzelfde. Stapsgewijs aanleren. En daar helpt een verbod voor mij niet per se. Alleen voor de bewustwording en het gesprek, maar niet aan zich. Omdat ik ook niet overtuigd ben dat het werkelijk werkt.
0: Oké, nou, daar komen we nog wel op de uitvoering. Maar toch even je zitprincipe, Esther van Velen. Maar hoe kijkt u daarna? Kun je er als kind die beter mee opgroeien dan dat het helemaal van je weg wordt gehouden tot je 15e?
1: Kijk, ik vergelijk het liever niet met zwemmen, maar met alcohol en tabak. En dan kijken we er toch weer anders naar. Maar ik ben het wel eens dat alleen maar dat verbod natuurlijk onvoldoende is. Hè. Je hebt ook echt die regulering van big tech nodig. Je hebt mediawijsheid nodig.
0: Nou, allemaal dingen waar je het over eens bent. U zegt, ik ben voor dat verbod. En Ingeborg Dijkstra die legt net uit, ja, maar als je een verbod hebt, dan is het heel moeilijk om kinderen ermee op te leiden. Om eraan te wennen. En hoe kijkt u naar dat argument?
1: Nou, dat begrijp ik heel goed. Alleen als je onder de streep kijkt naar de enorme risico's die we kinderen aandoen door dat niet te verbieden, dan ben ik liever degene die iets te streng is dan dat ik zeg achteraf, het blijkt toch dat de generatie wel enorm veel mentale klachten heeft opgelopen door die verslavende algoritmes die proberen kinderen zo lang mogelijk aan dat scherm gekluisterd te houden met allerlei content waar je ook echt wel van kan denken, is dit wat je je kind wil meegeven op zo'n kwetsbare leeftijd bij ook nog een onvolgroeid brein, laten we wel wezen.
0: Ja, Ingeborg Dijkstra, moet je dat onvolgroeide brein niet gewoon beschermen door het helemaal weg te nemen?
2: Zeker, maar dan blijf ik eigenlijk zeggen dat verbod is niet de oplossing, maar ga het gesprek erover aan. En ik vind dat ouders meer moeilijkere gesprekken met kinderen aan kunnen gaan. En daar vind ik, hebben we wel een taak om te zeggen van hoe heb je het nou over dat soort dingen, over suïcidaal gedrag, over die verslavende algoritmes. Wat kun je als ouder doen om je kinderen daar wijzer in te laten worden, om te voorkomen dat, wat Esther ook zegt, die problemen inderdaad zich opstapelen.
0: Ja, Martijn Paulus, pak je iets af van kinderen eigenlijk als ze geen social media meer mogen gebruiken?
3: Ja, ik denk dat je niet kunt ontkennen dat je een hele hoop van kinderen afpakt. Op social media ontwikkelen kinderen zich tegenwoordig. Hè. Dus ze hebben daar hun vriendjes. Ze kunnen daar creatief zijn. Ze kunnen daar allemaal mooie posts maken. Ze kunnen, wat ik al zei, contacten onderhouden. Daarnaast is het ook hun manier om informatie tot zich te nemen. Dus je zou vanuit juridisch perspectief dan ook kunnen zeggen dat je eigenlijk het recht op informatiegaring beperkt. Wat een fundamenteel recht is. Wat voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting. Dus
0: hoorde ik die kinderen net niet over, hoor.
3: Nee, dus dat. Ik kan me voorstellen dat ze daar nog niet mee bezig zijn. Die zijn meer met alle leuke spelletjes en alle leuke posts bezig. Maar dat is wel wat je aan het doen bent. Dat is wel een ding. Maar het punt is denk ik meer dat de vraag, dat die hele discussie eigenlijk de verkeerde kant op gaat als je het gaat hebben over die leeftijd. Ik denk dat de discussie veel meer zou moeten gaan over wat voor verantwoordelijkheid leggen we eigenlijk bij die platforms neer. De verantwoordelijkheid die je dus met dit soort regels neerlegt is de vraag op welke leeftijd is die toegang mogelijk.

0: duidelijk. Maar de vraag die je eigenlijk zou moeten stellen is: willen we überhaupt dat verslavende design op die platforms hebben? En daar gaan deze regels niet over. Dus dat zou meer mijn pleidooi zijn. Dat ik zou zeggen van ja, de focus zou meer moeten liggen op de meer ethische vraag van: willen we dat die verslavende designs daar zijn? Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
1: Ja, Esther van Venema, zou dat niet een betere oplossing zijn?
2: Nou, zeker ook voor volwassenen. Want ik merk ook zelf hoe ongelooflijk verslavend een TikTok-platform is. Als je daar eenmaal mee bezig bent. Dus laat staan hoe verslavend dat is voor kinderen. En ik ben het natuurlijk volstrekt eens dat aandacht als verdienmodel iets is wat echt aan banden gelegd moet worden als het gaat over het design. Alleen voordat het zover is. Want ik denk dat die strijd niet binnen afzienbare tijd gestreden is met de big tech companies. Zou ik toch willen opstaan om de mentale gezondheid van kinderen beter te beschermen. En dat het echt ook over een stukje volksgezondheid gaat in plaats van alleen maar over een opvoedprobleem.
1: Ja, is dat niet een argument, Ingeborg Dijkstra, toch maar even. Nou, in Frankrijk gaat het ook heel snel. Hup, in september mag het gewoon niet meer. En in januari dan is het helemaal geïmplementeerd. Als we nu nog weer gaan onderhandelen met techbedrijven en dan mag het ene algoritme wel en het andere algoritme niet, dan groeit er weer een hele lading kinderen op met mentale problemen.
3: Nou, voor mij is nog niet helemaal duidelijk dat die relatie zodanig is dat er een kausaal verband is. Ja, er zal zeker een correlatie zijn, zoals net ook genoemd werd. Mm-hmm. Voor mij is het nog niet een één-op-één relatie. Ja, ik zie wel dat bijvoorbeeld jongeren met neiging tot depressieve gevoelens door dat scrollen eerder nog depressiever worden, dat zie ik. Maar dat gaat over een beperkte groep. En dan vind ik nog steeds niet dat een verbod erin de oplossing is. En ik vind echt dat de oplossing bij ouders en het onderwijs liggen.
1: Oké, en wat zou het onderwijs anders kunnen doen? Of wat zouden ouders anders kunnen doen?
3: Nou, dus echt meer aandacht, echt bewust ervan zijn en die gesprekken aangaan wat we nu zien. En daar ben ik natuurlijk zelf als moeder, heb ik ook anders praten dan als pedagoog. Eerder met een belerend vingertje bij een spreek. Van, zit je nou weer op die telefoon? Ga toch eens van het scherm af. Telefoon.
1: Maar zou je leven als moeder niet veel makkelijker worden als dat verbod er gewoon is?
3: Opvoeding is niet korte termijn denken. Opvoeding is lange termijn denken. En dan denk ik van op korte termijn klopt dat. Hè? Dan is van ja, niemand mag er meer op. Maar op de lange termijn weet ik niet of kinderen beter beschermd worden als je ze niet ook inderdaad gewoon de wijsheid meegeeft om met bepaalde mechanismen om te gaan.
1: Ja. Esther van Venema, tegenstanders van een verbod zeggen ook vaak dat bijvoorbeeld jongeren die in een minderheid zitten, die misschien niet heel veel aansluiting hebben in hun klas, dat die ook bijvoorbeeld social media kunnen gebruiken om vriendjes te vinden in een andere bubbel. Ontneem je dat soort kinderen ook niet een hele hoop mogelijkheden bij zo'n verbod?
2: Ja, klopt. En dat vind ik ook wel een lastig punt, hoor. Dat er natuurlijk ook echt wel jongeren zijn die geïsoleerd opgroeien met een bepaalde geaardheid of voorkeur. En ja, dat vind ik inderdaad een goed tegenargument. Alleen die groep vind ik niet opwegen tegen de omvang van de jongeren die daar toch echt onder lijden.
1: Ja, nou komt Frankrijk dus met dat verbod als eerste Europees land. Australië heeft het al eerder ingevoerd, Martijn Paulus. Werkt het daar eigenlijk?
0: Nee, dus het werkt daar helemaal niet. Dat verbod is vanaf december vorig jaar nu van toepassing. En uit onderzoek blijkt dat 63% van de 14- en 15-jarigen nog steeds op social media zit. Terwijl daar het verbod tot 16 geldt.
1: Maar hoe komt dat?
0: Dat komt omdat kinderen ongelooflijk tech-savvy zijn, enerzijds. Dat is reden één.
1: Ze zijn gewoon slimmer dan hun ouders en dan de wetgever.
0: Ja, op dat vlak wel in ieder geval. Dus dat is reden één. Dus kinderen zijn gewoon heel slim. Die zijn heel creatief met hoe ze al die verificatiemethoden die dus moeten worden ingesteld door die platformen kunnen omzeilen. En reden twee is dat er zit natuurlijk ook wel een incentive in voor dat soort social media partijen om die verificatiemethode misschien ook weer niet al te moeilijk in te richten. Dus,
1: omdat zij die kinderen graag willen houden omdat ze er geld aan kunnen verdienen.
0: Ja, precies. Ja. Want je wil als social media platform wil je zoveel mogelijk gebruikers, want hoe meer gebruikers, hoe meer advertentieinkomsten. Ja.
1: Maar hoe kun je dat dan waterdicht regelen? Hoe wil Frankrijk dat bijvoorbeeld gaan doen?
0: Frankrijk die wil interessant genoeg dus een vergelijkbare, of die heeft nu ingestemd met een vergelijkbare methode. Dus dat er een verplichting komt voor die social media platform om verificatie toe te passen. En dat wordt eigenlijk aan hen gelaten hoe ze dat dan doen. Dus dan kun je verschillende dingen aan denken. Bijvoorbeeld dat je een foto moet maken van je gezicht en dat AI dan gaat controleren of je een kind bent of niet.
1: Oké, maar hoe, is het helemaal vrij? Want je hebt natuurlijk je kunt een pop-up krijgen met ben je ouder dan 18? Ja of nee? Nou, dan kun je altijd ja klikken. Dat is denk ik zo'n beetje de lichtste vorm.
0: Ja.
1: En je kunt ook dat je je paspoort moet scannen en dat moet opsturen. Dat is een hele zware vorm. En mogen social media bedrijven alles daartussenin kiezen?
0: Ja, dus die regelgeving zowel Australië als Frankrijk, die schrijft niet heel specifiek zo'n verificatiemethode voor, maar die zeggen eigenlijk dat het voldoende effectief moet zijn. Mm. En dat biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden voor die bedrijven om daar best wel een beetje de grens in op te zoeken.
1: Ja, kun je dat niet gewoon strakker regelen?
0: Ja, dat zou kunnen. Je zou daar heel streng over kunnen zijn. Bijvoorbeeld zeggen van, nou, wij willen dat jij altijd jouw paspoort aan ons laat zien voordat je toegang krijgt tot ons platform. Maar dat heeft natuurlijk ook weer heel veel nadelen, want dat betekent dat die platformen dan weer heel veel persoonsgegevens gaan verwerken. Niet alleen van de kinderen, maar natuurlijk ook van de volwassenen. Want die moeten dan ook weer gaan aantonen dat ze boven de 15 zijn. Dus je kunt daar wel heel streng op zijn, maar dan heeft dat ook weer nadelen. Dus ik blijf terugkomen bij mijn punt dat dit hele idee van die leeftijdsgrens misschien niet de juiste oplossing is.
1: Okay. Esther van Venema, zou jij die big tech bedrijven vertrouwen, nou ja, met hun eigen verificatiesystemen?
2: Nee, absoluut niet. En kijk, ik vind dat verbod. Kijk, natuurlijk gaan kinderen dat omzeilen. Dat is ook gewoon heel gezond dat ze dat proberen. Maar een leeftijdsgrens zet wat mij betreft wel een maatschappelijke norm neer, net zoals die alcoholleeftijd. En dat is niet omdat niemand dan meer drinkt, maar omdat de drempel hoger wordt en ja, die sociale druk ook afneemt om dan te moeten drinken, omdat het gewoon niet mag.
1: Ja, nou, dat wordt ook beaamd door niemand die reageert via de NPO Luister-app. Het gaat niet alleen om kinderen. De negatieve effecten op volwassenen kennen we ook allemaal. En het is zo wijdverbreid beschikbaar. Daar moet regulatie op komen voor volwassenen. En een verbod voor kinderen, net als bij alcohol. Nou, daar ben jij het mee eens, toch, Esther?
2: Dat klinkt mij als muziek in de oren, ja.
1: Oké, dan Twex, die stuurt: als autistisch kind had ik moeite met in het echt vrienden vinden. Maar via het internet kon ik wel mensen vinden waar ik ervaringen mee kon delen. Zeker voor mensen die in een slechte omgeving opgroeien is het internet een belangrijke ontsnappingsplek. Ben jij daar, Ingeborg, bang voor dat dit soort mensen, nou ja, alleen komen te staan als er geen social media zijn?
3: Zeker. Ik ken ook genoeg voorbeelden waarbij dat precies zo werkt. En dat zagen we in coronatijd bij een grotere groep. En nu zien we dat nog steeds bij een andere, wat kwetsbaarder groep. Dus daarom zeg ik, het is een te harde maatregel voor iedereen.
1: En Annette stuurt: ik zou willen dat alle sociale media zouden verdwijnen voor iedereen. Wat een ellende hebben die veroorzaakt in de wereld. Maar helaas, het zal niet gaan.
3: Nee.
1: Esther, zou het een ideale wereld zijn, geen social media?
2: Nou ja, kijk, ik denk niet dat we de klok terug kunnen draaien. We zullen ons moeten verhouden tot de wereld van nu. Maar kijk, het voordeel van zo'n sociale mediaverbod is toch dat kinderen weer fysiek met elkaar in contact komen. Je ziet nu al dat jongeren het spannend vinden om elkaar op te bellen. Maar dat ook weer wat meer geoefend moet worden, daar zou ik ook wel heel erg blij mee zijn.
1: Ingeborg, zo'n verbod is er voorlopig nog niet in Nederland. Als ouders nou zelf zorgen hebben over het social media gebruik van hun kind, wat is nou een goede manier om dat gesprek aan te gaan?
3: Nou, maak het in ieder geval bespreekbaar, want soms is het echt heel ingewikkeld om een lastig onderwerp aan te kaarten.
1: Maar er zijn toch weinig pubers van 14 die zeggen: je hebt gelijk, mama, ik ga minder social media gebruiken.
3: Het sleutelwoord is altijd: de manier van communicatie doet er echt toe. En als ouder kun je ook gewoon advies krijgen met de mentor. Ik bedoel, ik reis het hele land door om ouderavonden te geven, om juist ook hier tools voor aan te reiken. En er is ook weer gelukkig online heel veel te vinden van wat zijn nou handige vragen, zodat je dat gesprek wat kansrijker kan voeren. Dus ja, begeleid en het gesprek aangaan.
1: Okay. Dank jullie wel voor dit gesprek. Psychiater Esther van Venema, pedagoog Ingeborg Dijkstra en advocaat Martijn Paulus. En zometeen dan praten we over een heel ander verbod, namelijk een verbod op het vangen van kippen. Tenminste, als ze aan de poten opgetild worden, want dat mag niet meer vanaf 1 januari, omdat het niet diervriendelijk zou zijn. Is dat een goede maatregel? Daarover debatteren we zometeen.
4: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
5: De spreidingswet.
6: Fatbikes verbieden.
7: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
4: Of hierover.
8: Tata Steel.
9: Datacenters.
10: Miljarden voor defensie.
4: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
11: Ik zal zelf ook nog bij mezelf te raden gaan.
4: In Hier gaat het te weinig over bespreekt Dit is de Dag in augustus belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
15: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
14: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
14: Ga naar datacation.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: NPO Radio 1.
4: Het is bijna 6:30, Dorald Megens heeft het laatste nieuws.
5: De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje, voor Bahrein zelfs code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. Autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Vanwege de vele diefstallen van oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden milieustraten in Zeeland beter beveiligd. Omdat door de inbraken schade ontstaat, worden er extra zware sloten aan de hekken van de milieustraten gehangen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben te maken met een groeiend aantal diefstallen. De 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. En voor Philipsen is het zijn eerste etappe-overwinning deze Tour, zijn 11e in zijn loopbaan.
4: Dankjewel, Dorald. Staan er nog veel files alleen?
6: Nee hoor, zeker niet. En de files die er staan, die worden over het algemeen nu ook korter. De meeste vertragingen is er nog op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, namelijk 25 minuten. Er wordt daar voorlopig aan de weg gewerkt, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook nog 20 minuten extra reistijd. Verder staat er een korte file op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder. Daar heb je nu 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook nog bijna 10 minuten op onthoud bij Apeldoorn-Noord. Daar is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is ook daar dicht.
2: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Als twee ouders uit elkaar gaan, dan heeft dat altijd veel impact op kinderen.
7: Nou, ik vind dat ze moeten weten wat de gevolgen zijn.
8: Het is belangrijk voor ouders om te weten hoe je elkaar moet respecteren.
7: En ook dat ze het uit hun hoofd laten om te gaan ruzien waar het kind bij is. Want dat is echt het allerergste wat je kan doen.
4: Ja, maar dat laatste advies wordt lang niet altijd opgevolgd. Elk jaar beslissen de familierechters van de rechtbank in Den Haag in 1300 zaken over het ouderlijk gezag, over omgangsregelingen met kinderen en over echtscheidingen. Maar voor welke dilemma's komen die familierechters dan te staan? Dat vraag ik zo aan een van hen.
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Eerst nog iets heel anders, want kippenboeren mogen hun kippen vanaf 1 januari volgend jaar niet meer aan hun poten vangen als ze naar de slacht gaan. Tot nu toe ging dat zo.
9: We vangen deze keer op de traditionele methode. Dus 3 kippen links, 3 kippen rechts, met de koppen naar beneden.
4: Ja, die traditionele vangmethode waarbij de kippen dus aan de poten worden gepakt is nu nog onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Maar daar gaat nu een streep doorheen. Ja, maar is dat terecht? Dat ga ik vragen aan Anne Hilhorst. Zij is van Wakkerdier, de organisatie die de rechtszaak aanspannen. En ik vraag het ook aan Dick Schieven van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Goedenavond allebei. Anne Hilhorst, u bent van Wakkerdier. U heeft 4 keer een rechtszaak aangespannen over dit onderwerp en nu 4 keer gewonnen. Blij mee?
10: Heel blij mee.
4: Ja, waarom?
10: Nou, omdat het zorgt ervoor dat er heel veel kippen heel veel minder gaan lijden in Nederland. Dus dat is prachtig.
4: Want wat is het grote probleem bij het optillen aan de poten?
10: Nou, het grootste probleem is dat het verboden is. Nee, dieren zijn
4: nu ook definitief trouwens, of is er nog een beroepmogelijkheid?
10: Nee, dit is hem. Dus we zijn definitief. Er eindelijk echt. Het staat in de wet omdat het pijnlijk is voor dieren om aan ledematen opgetild te worden. Dus je mag ze niet aan een hoofd, een staart, oren en dus ook niet zomaar aan poten optillen. En voor kip is dat extra, omdat je ze dan ook nog eens onder ze boven houdt, wat heel stressvol is. Bovendien zorgt dat ook voor druk op hun organen en hun longen en hun hart, omdat ze niet gemaakt zijn om onder ze boven te hangen. Mm-hmm. Dus het is heel stressvol, het is pijnlijk, plus ze breken veel sneller poten en vleugels daardoor.
4: Oké. Okay. Dus u zegt niet meer doen. Dat kan echt wel een stuk minder pijnlijk dan op dit moment. Dik Schieven, u vertegenwoordigt de pluimveehouders. Tot nu toe mocht u die kippen dan nog wel vangen bij de poten, maar onder bepaalde voorwaarden. Dat is nu voorbij. Gaan uw leden er ook mee stoppen?
3: Nou, ik zal eerst even wat toelichten. Kijk, deze regeling die zit in de Europese transportverordening uit 2005. Mm-hmm. En daar is opgenomen hoe je dieren vervoert, maar ook hoe je ze dus vangt. En daar is destijds ook gesproken over het vangen aan de poten. En daar staat een verbod in. Dus ja, in de wet staat, in de Europese wet staat dat het verboden is. Alleen destijds is afgesproken dat daar een nadere invulling zou komen door de EFSA. Alleen ja, die nadere invulling die heeft... Dat is een adviesorgaan waar de Europese Commissie gebruik van maakt op basis van voor dierwelzijnszaken. En, maar goed, dat is blijven liggen. Maar die regel is er wel ingebleven. Terwijl bijvoorbeeld in de slachtverordening wel staat dat er voor kippen en konijnen een uitzondering is. Want iedereen vangt kippen aan de poten. Nou, nu is het zo dat die rechtszaak is aangespannen. En daar zijn wij als derde belanghebbende ook niet in betrokken. Goed, daarna, na die eerste uitspraak, zei de rechter... Kijk, staat in de wet, het mag niet. We hebben dus contact gehad met Brussel en de hoogste baas daar, directeur-generaal Santé, die heeft ook gezegd, ja, zo moet je het eigenlijk niet lezen, want we zijn daar nog mee bezig. En dat hebben we netjes door brief. Maar ja, ik kan me voorstellen, de rechter zegt, die kijkt naar de letter van de wet, het mag niet, dus het verbod bleef staan.
4: Ja. En, gaat u ermee stoppen nu?
3: Zijn wij, nou ja, wij gaan verder. Wij zijn natuurlijk met onderzoek bezig over hoe gaan we vangen. En je weet dus dat, wat ik al zeg, die herziening van die transportverordening, die is nu aan de orde. Die is in 2023 ingezet en ze hopen eind dit jaar dat het rond is. En daar staat weer gewoon in dat, het is hersteld, zou ik maar zeggen. Ja. Er mag weer gevangen worden aan de poten. En met voorwaarden natuurlijk, maar goed, daar spelen wij al op in. En,
4: dus dat is de verordening waar dit allemaal op gebaseerd is, Europees recht. Maar nu is er een uitspraak van de rechter. Gaat u daar zo lang wel aan houden of niet?
3: Ja, we zullen wel moeten. Kijk, we gaan natuurlijk niet de wet overtreden. Zo simpel zat.
4: Okay.
3: Alleen, wij zijn natuurlijk best wel teleurgesteld in de uitspraak, omdat men wel naar de letter van de wet kijkt, maar niet naar de geest van de wet. Mm. En waar wij ons nu naar volgen is het EFSA-advies. En het EFSA-advies adviseert dus de Europese Commissie hierover. Hoe gaan we vangen? Ja. Dat is wat we graag willen.
4: Oké, nou, zometeen wel even over of het moet kunnen of niet. Maar ik ben wel benieuwd of mevrouw Hilhorst daar bang voor is dat er straks weer een streep gaat door dit succes voor u.
10: Nou ja, goed, bang natuurlijk altijd, want het zou heel erg slecht nieuws zijn voor de kippen. Maar ik weet ook dat de EFSA ook inderdaad een rapport heeft geschreven, waar onder andere in staat dat de kans op breuken 60-100% toeneemt op het moment dat je ze aan de poten vangt in plaats van rechtop.
4: Ja.
10: Dus ik heb er best wel veel vertrouwen in dat bij zo'n herziening dit overeind blijft, want het is veel beter voor de kippen.
4: Oké. Mevrouw Hilhorst zegt het is veel beter voor de kippen. Bent u dat met haar eens, meneer Schieven?
3: Nou, wij volgen de EFSA-adviezen en in de EFSA-adviezen staan in eerste instantie dat handelingen stress veroorzaken. En dat uiteindelijk zo min mogelijk stress van belang is voor de dieren. Nou, wij kijken natuurlijk in het belang van de dieren. En dan geeft de EFSA adviezen over het vangen van kippen, waarin ze dus rechtop vangen adviseren, maar aan de poten vangen niet uitsluiten. En als je aan de poten vangt, moet je ze ondersteunen. En nogmaals, als je de kip op kop houdt, want dat werd in het begin ook een beetje gezegd, kijk, dan adviseert EFSA om dat dan zo kort mogelijk te houden.
4: Ja.
3: De handeling zo kort mogelijk houden is het belangrijkste. En wij kijken naar het belang van het dier. En wij doen dus onderzoek naar recht op vangen. En we doen onderzoek naar andere methodes, omdat we natuurlijk anticiperen op wat er gebeurt. En die onderzoeken, daar kan ik helaas nog geen conclusies uit trekken. Maar
4: u bent zelf ook jarenlang pluimveehouder geweest, dus u heeft vast wel een idee, toch? Denkt u dat het nou slechter is voor die kippen om ze op de kop te vangen of niet?
3: Het gaat om, als je het kortstondig doet, is het niet erg, nee.
4: Nee?
3: En dat zegt EFSA ook. EFSA zegt, als je ze op kop houdt, is het heel kortstondig.
4: Ja. En waarom is het dan niet erg? Want mevrouw Hilhorst zegt net, ja, het levert stress op, het doet ook pijn, het veroorzaakt druk op de organen. Waarom denkt u dat dat dan niet zo is?
3: Nou, dat is een kwestie van heeft het vangen zich door de jaren heen ontwikkeld? Kijk, ik ben nu op een leeftijd dat ik het niet meer hoef te doen, maar in het verleden heb ik het dus ook heel vaak gedaan. En toen werden er nog kippen gevangen aan de poten en naar buiten gedragen. En dan praat je over minuten lopen met een kip op kop. Ja, ik kan me voorstellen, dat gaan we niet meer doen. En dat doen we ook niet meer.
4: Nee.
3: Wat wij nu doen, is een kip razendsnel even bij de poot pakken, omdat je hem nu gewoon dan veel sneller kunt vangen. En heel snel gaat hij in de transportcontainer, die dus naast de kippenstaat. En dat is de gang van zaken in Nederland. En als ik kijk naar het EFSA-advies, wat daar staat, dan is dat in Nederland eigenlijk gangbaar.
4: Ja, mevrouw Hilhorst, het is heel kort.
10: Nou ja, het is nog steeds te lang natuurlijk. En het is heel stressvol en pijnlijk. Maar het is ook geen garantie dat het zo kort is. Dus meneer kan het bij zijn bedrijf zo gedaan hebben. Ik heb ook heel veel videobeeld van dieren die wel degelijk een stal doorgeteeld worden tot aan het einde en daar in een krat gestopt worden. Dus het is vooral belangrijk
4: dat... Als het zo kort zou zijn, is er dan nog een probleem? Ik bedoel, ja, de slag lijkt me sowieso niet leuk voor zo'n beest. En is het dan echt zo vervelend om even een seconde op je kop gehouden te worden?
10: Ik zou zeggen, probeer het zelf eens. Je ziet bijvoorbeeld ook als je een dier ondersteboven houdt dat hij ontzettend zijn best doet om weer omhoog te komen. Dus hij gaat echt ook fladderen met zijn vleugels. Waardoor ook weer de kans toeneemt dat die vleugels breken. Dus het is echt een heel vervelende ervaring voor zo'n kip. En je kan het heel makkelijk niet doen door ze gewoon rechtop te tillen.
4: Maar meneer Schieven, wat is het probleem van rechtop tillen?
3: Nou, daar zijn we dus onderzoek naar aan doen. En wat ik belangrijk vind voor de kip is de handeling en de stress die een handeling veroorzaakt. En wij zien in onderzoeken naar recht op vangen dat met name niet alleen het vangproces zelf, maar alles wat daaraan vooraf gaat. En dat hebben we ook bij Kipster gezien en over gecommuniceerd met Ruud Sanders, dat de handelingen vooraf ook stressvol zijn en dat de duur van het totale proces veel stress opgevert bij die kippen.
4: Nee, als u alleen in het belang van de kip denkt, dan zou u denk ik geen kippen houden. Want er moet natuurlijk ook gewoon geld verdiend worden. Dat is toch uiteindelijk de reden dat die bedrijven zijn.
3: Wij willen geen problemen met dierenwelzijn. En dat wil zeggen dat als je de kippen op de juiste manier vangt en ze houdt ze kortstondig op kop. Ja. En je doet het volgens EFSA-advies, waarbij je ze dus ondersteunt en met twee poten vastpakt. Ja, dan wordt dat
4: Maar wat is het probleem van ze recht opvangen?
3: Nou, het hele proces van vangen, dat zijn wij dus nu aan het onderzoeken. Dat duurt veel langer.
4: Oh ja, kijk.
3: En dat geeft dus ook veel langer stress bij kippen. En dat is, kijk, dit onderschrijft de EFSA. Het is niet dat wij dat zeggen. Dat doet de EFSA en wij handelen daarna. Ja. En wij willen daarna handelen en wij gaan dat ook onderzoeken om dat op de beste manier te implementeren.
4: Nee, helder.
3: En dat
4: dus betekent, u denkt het zorgt meer stress en langere tijd. Dat betekent natuurlijk ook dat het uiteindelijk ook gewoon geld kost. Ik snap de twee kanten van de zaak, dus dank jullie wel. Dick Schieven namens de pluimveehouders en Anne Hilhorst is van Wakker Dier.
2: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
4: In 45 minuten gaat een lesuur op een middelbare school voorbij. Wordt een halve voetbalwedstrijd gespeeld. Heb je ongeveer een aflevering van Dit is de Dag. En je kunt er ook in ovenschotel in afbakken in die 45 minuten. Maar familierechters moeten in een zitting die ook maar 45 minuten duurt beslissen over of en hoe een kind zijn ouders nog mag zien. Maar hoe doe je in die korte tijd je werk goed en voor welke dilemma's kom je dan te staan? Dat kan ik vragen aan Annette Olland. Zij is familierechter voor de rechtbank in Den Haag. Goedenavond, fijn dat u er bent. De zaken waar u over beslist gaan eigenlijk altijd over geschillen rondom minderjarigen, toch?
11: Nou, dit is de zaken waarover we hebben verteld onlangs aan de journalisten van NRC. En waar ze ook hebben meegekeken. We behandelen veel meer zaken nog, ook als het niet gaat om kinderen, maar... Dit is een van de belangrijkste zaken die we doen. En ook de meeste aantallen zaken die we doen.
4: Want u heeft NRC mee laten kijken. En dan denk je, is dat nou bijzonder bij een rechtszaak? Want dan kun je toch gewoon gaan zitten. Maar dat is bij de zaken die u onder u heeft wel bijzonder, toch?
11: Familiezaken zijn altijd achter gesloten deuren. Niet omdat we dat in het geheim willen doen, maar omdat we de privacy van de betrokkenen daarmee willen beschermen.
4: Ja. En wat zijn dan de beslissingen die u moet nemen, bijvoorbeeld?
11: Als het gaat om kinderen gaat het vrijwel altijd om het ouderlijk gezag. Wie van beide ouders krijgt het gezag of houden ze dat samen? En ook over een omgangs- of zorgregeling. Wanneer is het kind bij wie van de ouders? En daar hebben ouders vaak ook strijd over na de echtscheiding.
4: Ja, en op wat voor criteria baseert u zich dan?
11: Nou, het uitgangspunt van de wet is gelijkwaardig ouderschap. Dat betekent niet dat het kind precies evenveel tijd bij de een en bij de andere ouder is. Mm-hmm. Maar wel dat het kind een volwaardig contact kan hebben met beide ouders. Dat is het uitgangspunt. We moeten wel kijken of dat in het belang van het kind is. Dat is het andere uitgangspunt. En we moeten daarbij ook kijken of het veilig is bij beide ouders. Ja. En dat moeten we allemaal bespreken. En voor de duidelijkheid, die 45 minuten, dat is de tijd die we hebben om op de zitting met de ouders en de advocaten te praten.
4: Ja, of met de Raad van de Kinderbescherming toch? Of met anderen. Dus er kunnen nog best wel wat betrokkenen voorbij komen.
11: Klopt. Als we die zaken behandelen waar het gaat om kinderen, is er altijd iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig op de zitting. Die heeft ook van tevoren de stukken gelezen. En die gaat altijd op basis van de stukken en wat er op de zitting is besproken aan ons meegeven wat zij zien en wat vanuit het perspectief van het kind het beste zou zijn, of een advies geven bijvoorbeeld over hulpverlening.
4: En als rechter baseert u zich natuurlijk op de wet, en u noemde net wat uitgangspunten. Ja. Heeft u nou hele concrete voorschriften gekregen van de wetgever, of mag u eigenlijk best wel veel zelf bepalen?
11: Nou, wat ik net noemde is eigenlijk wat de wet ons heeft meegegeven: gelijkwaardig ouderschap. Als dat kan. Mm-hmm. Als er een geschil is tussen de ouders, moet de rechter een beslissing nemen die het meest in het belang van het kind is, zegt de wet. En het uitgangspunt is dat de ouders ook na een scheiding gezamenlijk gezag houden, tenzij het kind daardoor eventueel klem en verloren zou kunnen raken, ja, als die ouders samen het gezag houden.
4: Ja, en dat klinkt logisch als wetgever, maar dan zijn er nog heel veel zaken te bedenken waar u hele ingewikkelde afwegingen moet maken. En ik kan me voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar dat het voor ouders zijn het zaken van leven of dood, toch? Of je je kind nog kan zien of niet. Dat is super emotioneel.
11: Ik denk dat het voor veel ouders wel zo voelt. En dat merk je ook in de rechtszaal, dat de emoties hoog oplopen. En laten we niet vergeten, voor de kinderen zelf is het ook heel erg stressvol en heel emotioneel.
4: Vindt u dat ook interessant aan de zaken?
11: Dat vind ik, nou ja, dat is waarom ik zo daar ook al mijn ziel en zaligheid in stop. Omdat ik ook echt wel heel graag wil dat er naar omstandigheden de beste oplossing komt voor deze ouders en voor die kinderen. En we spreken ook met kinderen vanaf 8 jaar, voorafgaand aan de zitting. Dat doen we op een ander moment dan de zitting, ook in een andere ruimte. En we nemen ook ruim de tijd om met die kinderen te praten, ongeveer 20 minuten, om met een kind te praten, om ook het kind de gelegenheid te geven om zijn emoties te uiten, wensen te uiten. En dat betekent niet dat het kind mag beslissen, want dat denken mensen soms. Ook niet vanaf 12 jaar. Maar het kind mag wel meepraten. En ik zeg ook altijd tegen kinderen, ik vind het heel erg belangrijk dat je mij vertelt hoe je voelt en wat jij het liefste zou willen. Maar ik ga morgen of overmorgen met je ouders praten op de rechtszitting. En daarna ga ik de beslissing nemen. En dan ga ik alles meenemen wat jij gezegd hebt, maar ook wat je ouders hebben gezegd.
4: En durft zo'n kind dan vrijheid te praten? Want in complexe familiesituaties zijn ze misschien ook wel bang voor een van de ouders.
11: Ja, wat ik merk, en wij zeggen ook altijd aan het begin van het gesprek, alles wat je hier vertelt, en er zit altijd een griffier bij, en die maakt ook aantekeningen, dat blijft bij ons. En morgen of overmorgen is de zitting. Dan moet ik wel kort aan je ouders vertellen wat wij besproken hebben. Maar aan het eind van het gesprek ga ik wel met je afspreken wat ik wel en wat ik niet aan je ouders kan vertellen. En je ziet sommige kinderen die zeggen, oh, je mag alles vertellen. Maar er zijn ook kinderen die zeggen van, nou, liever niet. Die wel vrij uitpraten, maar heel duidelijk aangeven. En dat merk je met name als ze iets misschien niet zo leuk zeggen over de ene ouder of over de andere ouder. Dan voelen ze zich daar eigenlijk schuldig over, maar ze willen het wel vertellen. En dan zeggen ze, nou, dat heb ik liever niet dat je dat vertelt. En sommige kinderen, heel soms gebeurt het ook dat een kind echt op slot zit en dat er zoveel stress op zit, dat ze het gewoon heel eng vinden en heel weinig vertellen. En dat respecteer ik dan ook. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk om daaraan toe te voegen dat het kind is geen getuige in de rechtszaak tussen de ouders. Dus het kind is er niet om te vertellen wat papa of mama wel of niet heeft gedaan.
4: En dat doet hij misschien wel soms, dus dan gaat het bij u het ene oor in en het andere oor uit?
11: Nee, want ik luister daarnaar. En dat zegt mij iets over hoe het kind de situatie beleeft.
4: Mm-hmm. Het kan ook zijn dat een kind iets vindt omdat hij heel lang bij de moeder heeft gewoond en die moeder zegt, ja, klopt, je vader heeft dit gedaan en dit en dit. En dan gaat zo'n kind dat, als hij 8 of 9 is, misschien wel herhalen.
11: Ja, en dat is zeker zo. En dat weten wij ook. We hebben ook veel trainingen gehad over dit onderwerp. Maar dat is desalniettemin de beleving van het kind. En dat is dan wat je ook op de zitting met de ouders kunt bespreken. Van, dit is wat het kind zegt. En hoe moeten we daarmee omgaan? En dan krijg je altijd van beide ouders daar een reactie op. En soms betekent dat het kind bijvoorbeeld dat ik iemand aanstel, een bijzondere curator, die wat dieper met het kind gaat praten, ook met de ouders gaat praten. En van waaruit bijvoorbeeld een advies komt, of dat ik een beter beeld kan krijgen van wat er werkelijk speelt bij het kind.
4: Ja. U neemt uw beslissing dus op basis van, het wordt voor mij in de rechtspraak, open normen gezet. De wetgever, de overheid, heeft wel een beetje gezegd wat ze willen, maar er is nog veel interpretatieruimte. Ja. Ja. Ik heb een paar voorbeelden, die hebben we eigenlijk een beetje zelf bedacht, dus het is niet op een echte zaak gebaseerd, maar ik ben benieuwd wat voor overweging u dan heeft. Want ik kan me voorstellen dat u een rechtszaak heeft waar een moeder komt die zegt, ja, de vader heeft mij in het verleden mishandeld en ik kan het ouderlijk gezag niet meer delen, want dan moet ik ook bijvoorbeeld met hem overleggen. En dat wil ik niet meer. De vader ontkent die mishandeling. Ja. Wat doet u dan?
11: Dit komt inderdaad voor. En ja, wat wij dan doen is, natuurlijk eerst op de zitting met beide ouders praten en hun verhaal laten doen. Mm-hmm. We hebben van tevoren ook de stukken van de advocaten, geschreven stuk van de advocaat, maar ook bewijsstukken of niet. En dat lezen ze natuurlijk goed van tevoren. En je bent als rechter altijd op zoek naar objectieve aanknopingspunten. Waar kan ik iets uithalen uit die twee verhalen die lijnrecht tegenover elkaar staan? En van daaruit ga je bepalen hoe je die zaak verder kan brengen, waar je een beslissing op kan baseren. En die beslissing kan zijn van een strafrechtelijke veroordeling waaruit blijkt dat de mishandeling wel gebeurd is, tot geen enkele aanwijzing. Nou, als er een strafrechtelijke veroordeling is en er is bewijs, dan weet ik zeker dat het gebeurd is en kan ik van daaruit mijn beslissing bepalen. Als daar heel weinig is, dan zal ik toch naar de onderzoek moeten laten doen. En dat kan ik bijvoorbeeld door aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen om dat te doen.
4: Maar de grens ligt lager dan bij het strafrecht, toch? U hoeft niet evenveel bewijs te hebben als voor een strafrechtelijke veroordeling.
11: Ik zou zeggen anders, want er spelen heel veel andere factoren mee. Ja. Het is niet zo dat het gaat uiteindelijk om hoe is het voor het kind als het contact heeft met de ouder die mishandeling gepleegd heeft.
4: Ja, want stel bijvoorbeeld, u denkt, nou, die mishandeling die heeft wel plaatsgevonden, maar of de vader geeft dat toe, maar het kind wil hem toch heel graag zien. Ja. Heeft dat dan invloed op uw beslissing?
11: Dat heeft zeker invloed, maar er zijn ook andere factoren. En dat gaat over veiligheid. Het gaat niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid van het kind. Maar ook veiligheid van de moeder. He, want we zien soms ook dat fysiek of psychisch geweld tijdens de relatie zich ook na het einde van de relatie kan voortzetten. Ja. En dat zijn de situaties waarover wij moeten oordelen. En dan kan het kind een heel fijn contact hebben met de vader. Maar als dat betekent dat er psychisch of fysiek gevaar is voor de moeder, ja, en daarmee ook voor het kind, dan moeten we dat ook in onze beoordeling meenemen.
4: En stel, het kind heeft misschien wel klappen gehad in het verleden, maar u weet het ook niet zeker. Hoeveel risico bent u dan bereid om te nemen?
11: Nou, zo min mogelijk risico en eigenlijk geen risico. Want fysieke veiligheid staat voorop. En
4: maar er is altijd een risico dat er iets gebeurt natuurlijk.
11: Ja. En kijk, risico's kun je nooit uitsluiten. Dat staat voorop. Maar we hebben het over kinderen en we hebben het ook over hoe voelt het voor een kind en wat betekent het voor het kind als het naar een ouder toe moet waar angst voor bestaat of waar negatieve ervaringen mee zijn geweest. En het moet fijn zijn, het contact moet fijn zijn. En dat bespreek ik soms ook met ouders. Als een kind zoveel weerstand voelt, om wat voor reden dan ook, hoe is het dan als ik toch zeg van je moet naar die ouder toe? En moeten we niet eerst kijken hoe we die weerstand in kaart kunnen krijgen en ook kunnen kijken wat we daaraan kunnen doen? En dan kan een uitkomst zijn dat we het moeten laten rusten. Dat is ook een mogelijke uitkomst. Ja. Zo ga ik daarmee om.
4: En dat moet allemaal in beperkte tijd, want u heeft 45 minuten op zitting. U heeft 4 uur in totaal voor de voorbereiding van de zaak, voor het schrijven van de uitspraak,
11: en zelfs
4: voor het gesprek
11: dan
4: met
11: vier
4: het
11: uur
4: kind.
11: Nog. Ja. Ja. Ja.
4: Hoe komt u dan aan al die informatie in die beperkte tijd?
11: Het lezen van het dossier op de zitting. En ik vind dat gesprek met de ouders op de zitting heel erg belangrijk. Want daarin kan, en dat is denk ik het beste wat kan gebeuren op een zitting, met de ouders reflecteren. Dus dit soort vragen wat ik net zei van, ik heb het kind gesproken. Ik vertel ook altijd aan het begin van de zitting over het gesprek met het kind. Ik kan dan ook heel erg meegeven welke emotie, wat ik zag bij het kind. En dat heeft vaak impact op de ouders. En zelfs de ouder waarvan de advocaat in de stukken heel hard zegt, nare dingen zegt over de andere ouder. En ik begin over het kind, hoe moeilijk het kind het vindt dat zijn ouders uit elkaar zijn, dat de ene ouder zoveel schreeuwt tegen de andere ouder. Dan kan soms op de zitting een hele andere sfeer ontstaan en een heel ander gesprek dan wat er door de advocaat op papier is gezegd.
4: En hoe komt het dat u dat dan toch lukt? Want dat die ouders uiteindelijk bij u uitkomen in de rechtbank, dat geeft al wel aan dat er van overleg daarvoor niet heel veel sprake is geweest.
11: Nee. Nou, als het lukt, het lukt lang niet altijd. Maar als dat lukt, dan komt dat denk ik, zeker als ik vanuit het kind praat, dat de ouders raakt. Dus dan zit je weer op een heel ander stukje van de emotie van die ouder, denk ik. Ja. En dat is denk ik het beste wat er kan gebeuren op de zitting. Maar soms gebeurt dat ook niet en zitten ze zo diep ingegraven in hun strijd en in hun standpunten dat ik daar ook niet kom.
4: Is 4 uur lang genoeg of neemt u ook wel eens een beslissing waarvan u denkt, ik had eigenlijk veel meer informatie nodig?
11: Het is eigenlijk minder dan 4 uur. Dat is als gemiddelde meestal genoeg. Soms heb ik minder tijd nodig. Soms heb ik meer tijd nodig, maar ik zal nooit een beslissing nemen dat ik denk van, oh, ik heb eigenlijk niet genoeg tijd, nou, dan doe ik maar dat. Hm. Ik neem altijd de tijd die ik nodig heb om een beslissing te nemen. Ja.
4: En wat als er niet genoeg informatie is? Want u zult ook wel eens te maken hebben, misschien wel best vaak, met twee partijen, een vader en een moeder die ruzie hebben en die totaal verschillende dingen beweren over dezelfde situatie. Ja. Dat lijkt het me dat u moet varen in de mist.
11: Zo zou je het kunnen noemen, inderdaad. Ik heb ook wel eens gezegd, ja, ik voel me een soort huisarts die heel snel een diagnose moet stellen en die uit een brei van informatie een richting moet geven. En die richting kan zijn nader onderzoek, nadere informatie opvragen bij instanties, nadere informatie opvragen van ouders, bijvoorbeeld over behandelingen die ze hebben gehad, of als ze bijvoorbeeld reclasseringsrapport, dat soort dingen. Dus ik kan ook nadere informatie opvragen. Ik kan ook bij de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een onderzoek te doen. Of, wat ik aangaf, een bijzondere curator die dan uitgebreid met de kinderen gaat praten. Dus dat zijn dingen die ik kan doen als ik denk van, ik kan mijn vinger er niet goed op krijgen wat hier nou speelt.
4: Nee, dan komt u uiteindelijk dus tot een oordeel dat op genoeg informatie gebaseerd is. Nou legt u net uit dat eigenlijk de twee uitgangspunten in de rechtspraak voor u zijn dat gezamenlijk gezag en gelijkwaardig ouderschap. En dat het uiteindelijk ook voor een kind goed moet werken. Nou trok er 2 jaar geleden een relatief bekende familieadvocaat aan de bel in het Financieel Dagblad met een interview. En zij zei, er is in het familierecht te weinig oog voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Snapte u die kritiek?
11: Ja, die snap ik zeker. En vanuit dat gelijkwaardig ouderschap, wat in 2009 in de wet is gekomen, zijn wij als familierechters heel erg de focus gaan leggen op, ouders moeten met elkaar in gesprek gaan. Toen is er ook een wettelijk vereiste dat ouders samen een ouderschapsplan moeten opstellen. En zo keken we naar familiezaken. En het inzicht dat niet alleen fysiek geweld, maar ook psychisch geweld of dwingende controle zou kunnen spelen in een relatie, en dat er daardoor een gelijkwaardig gesprek niet mogelijk is, en dat er ook gevaar bij is, dat is een nieuw inzicht wat wij als familierechters ook niet altijd hebben gehad.
4: Ja, en maar nu wel.
11: Nu is dat zeker aanwezig. We zijn druk bezig ook om ervoor te zorgen dat dat ook bij alle familierechters bekend is. Er zijn trainingen en cursussen al beschikbaar. Maar we zijn ook aan het kijken via een landelijk programma om het echt standaard ook aan te bieden aan de standaardopleiding als familierechter. Omdat we daar ook echt belangrijk vinden dat iedereen daarvan doordrongen is.
4: Een vraag van Arie, die vraagt zich af via de NPO Luister-app. Komen ouders soms ook niet naar de rechtszaal en wat gebeurt er dan?
11: Zeker. Dat is echt uitzondering. Soms komt een van beide ouders niet. Wij doen altijd ons uiterste best. Van tevoren, als we zien bijvoorbeeld dat een brief niet is opgehaald, proberen we e-mailadressen te achterhalen om er in ieder geval voor te zorgen dat wij weten dat die ouder die niet komt, weet dat de zitting is. Nou, dan vragen we eerst altijd aan de ouder die er wel is, weet u waarom de andere ouder er niet is? Ja, en als die ouder goed is opgeroepen, dan gaan we toch de zaak behandelen. Maar je houdt als rechter natuurlijk altijd in je achterhoofd dat er ook nog iets anders kan zijn. Het hangt af van het onderwerp of je dan makkelijk beslist, of als je denkt van ja, hier zit toch iets achter, dan kan je nog een keer een zitting bepalen en zeggen, ik wil echt dat die ouder nu komt.
4: Dank dat u wilde vertellen over uw werk, familierechter Annette Holland. Hier zo dadelijk de Rode Draad, gepresenteerd door Natasha Gibbs. Wij zijn er op 9 uur weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan.
12: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
13: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
14: 1 vandaag.
15: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
13: Verdieping bij het nieuws.
16: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
17: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
18: Sommige zijn klein en ook heel vies.
19: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
20: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
19: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
13: Elke dag een fact-check.
21: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
22: Het is fictie.
12: Avro Tros met 1 vandaag.
13: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot half 2.
13: Wie luistert, weet meer.
23: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: NPO Radio 1.
5: 7:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e Tour-etappe in zijn carrière, maar pas de eerste van deze Tour. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden daar. Tot 3 augustus is daar de rechte rijstrook dicht. En daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra reistijd.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
27: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
28: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Onlineveilingmeester.nl. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de rode draad van woensdag 22 juli alweer. En vandaag duiken we in de wereld van medicijnen. Want hoe kan het toch dat medicijnen die met publiek geld worden ontwikkeld nog steeds heel duur zijn? Verder in onze zomerserie De Bovenste Plank gaan we een kijkje nemen in de boekenkast van schrijver en onderzoeksjournalist Zoë Papaikounoumou. Want wat leest een schrijver eigenlijk? Hoe dan ook, genoeg redenen om de radio wat harder te zetten en te blijven luisteren naar de rode draad. Maar eerst gaan we een rondje langs de velden maken. Ja, want we hebben allemaal wel eens last van onze katten of honden die ons afleiden wanneer we thuis aan het werk zijn, als je er een hebt. Deze Australische politicus gebruikt zijn hond om onder een moeilijke vraag uit te komen.
1: You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
2: I think... Sit down! Sorry. It's a dog.
0: Ondertussen heeft Barnaby Joyce via social media zijn excuses aan zijn hond aangeboden. Hopelijk heeft zijn hond ook social media. Ja, je hoorde het al in het NOS-journaal. Helaas, voor een restaurant in Zuid-Korea staan de mieren die zij gebruiken voor een beroemd toetje niet op de lijst van insecten die zijn toegestaan voor consumptie. En nu dreigt de eigenaar van het restaurant de cel in te gaan. Maar volgens wildplukker Edwin Flores zijn mieren echt een waanzinnige snack.
3: Ik vang mieren. En die mieren zijn verschrikkelijk lekker. En ze smaken echt citroenzuurachtig. En je kan er altijd een paar eten. Je hoeft er niet heel veel te eten. Maar ze zijn echt fantastisch.
0: Smullen. 19-jarige René van Asten verruilt Ajax voor topclub FC Barcelona. Nog geen paar maanden na haar debuut en doelpunt voor Oranje maakt de verdedigster al de overstap naar de regerende Champions League winnaar. Helaas moet ze daardoor wel afscheid nemen van haar ploeggenoten.
4: Oh, dat is zo gek.
5: Ja, echt gek.
4: Ik kan jullie gewoon allemaal echt alleen maar heel erg bedanken voor hoe ik mezelf heb kunnen ontwikkelen. Een heel leuk seizoen heb gehad met heel veel plezier. En ja, ik ben echt heel dankbaar dat ik deze stap mag maken.
0: Ja, een emotioneel moment. Maar eerlijk is eerlijk, als Barcelona belt, dan pak je de telefoon op. Een emotioneel moment voor ons allemaal. De Amerikaanse saxofonist Blas Johnson is overleden op 94-jarige leeftijd. Ja, misschien ken je zijn naam niet, maar zijn saxofoonsolo zeker wel. Ja, toch. Iconische melodie van de Pink Panther. Daarnaast was hij jarenlang een veelgevraagde sessiemuzikant voor artiesten als Frank Sinatra, Marvin Gaye en ook Elton John. Over iconische muziek gesproken. Als iemand de soundtrack al klaar heeft liggen voordat de eerste draaidag begint, ja, dan is het deze man wel. Snoop Dogg krijgt volgend jaar zijn eigen bioscoopfilm. De biopic vertelt het verhaal van zijn jeugd in Long Beach tot zijn doorbraak als rapper. De hoofdrol wordt gespeeld door Outer Banks acteur Jonathan Davis, terwijl Snoop zelf meewerkt als producent. Het is een oer-Hollands gezegde, wie betaalt, die bepaalt. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te werken. Bijvoorbeeld in het geval van de medicijnindustrie. Want terwijl veel medicijnen mede ontwikkeld worden door ons belastingcent, hebben we nauwelijks iets in te brengen over de uiteindelijke prijs of distributie van die medicijnen. Met als gevolg dat mensen niet altijd de medicijnen krijgen die ze nodig hebben. Of omdat ze simpelweg niet verkrijgbaar zijn in hun land. En dat moet anders, volgens expert geneesmiddelenbeleid Ella Wegge. Goedenavond, Ella.
6: Goedenavond.
0: Ella, jij zet je al jaren in, hè, voor het verkrijgbaar, beter toegankelijk maken, zoals we dat beter kunnen noemen, van medicijnen. Doe je niet door ze te ontwikkelen, maar dat doe je op een andere manier. Regels, daar heeft het mee te maken. Vertel, leg uit.
6: Ja, wij kijken naar beleid en wat overheden kunnen doen om medicijnen beter toegankelijk te maken.
0: Ja, want er is heel veel mis met dat beleid op dit moment.
6: Nou, het kan in sommige gevallen beter. Ja. We hebben met elkaar regels afgesproken rondom patenten bijvoorbeeld, waar naar gekeken zou kunnen worden als bepaalde medicijnen niet toegankelijk zijn. Want we geven daarmee farmaceuten een monopoliepositie. Ze mogen dan in die tijd van het patent zelf het medicijn alleen op de markt brengen.
0: Mm-hmm.
6: En ja, in sommige gevallen zouden daar uitzonderingen op gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
6: En overheden hebben nog meer mogelijkheden om regels aan te passen, zodat de medicijnen beter toegankelijk worden.
0: Nou, we gaan het helemaal afpellen in de komende minuten. Ik wil eerst even met iets persoonlijks beginnen bij jou. Want het heeft voor jou ook een soort van persoonlijke motivatie ergens gehad. Dat heeft te maken met de ziekte van jouw broer, of niet?
6: Dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
6: Ja, mijn broer is in 2003 overleden aan cystic fibrosis. Dat is al een hele lange tijd geleden. En ik ben dus opgegroeid met hem. En ik zag dat hij heel veel gezondheidszorg nodig had. En ook medicijnen. En ik heb ook in andere landen gezien dat dat niet altijd het geval was. En dat dat soms oneerlijk verdeeld was. Ik ben bijvoorbeeld in Georgië geweest. Waar ze in mijn tijd een kliniek aan het bouwen was voor CF-patiënten. Ja, en ik vond het erg oneerlijk om te zien dat in sommige landen mensen, patiënten wel toegang hadden tot medicijnen en goede zorg en in andere landen niet. En dat is voor mij wel een persoonlijke motivatie geweest om voor WEMOS te gaan werken.
5: Ja, want WEMOS is een organisatie die zich dus eigenlijk bemoeit met de regels en wetgeving erover.
6: Ja, klopt. Ja, we zijn een mondiale gezondheidsorganisatie, dus we kijken echt naar wat kunnen overheden doen om gezondheid te verbeteren. En ik zelf werk dus op toegang tot medicijnen.
5: Precies. Ja. Wat had dat eigenlijk voor verschil uitgemaakt voor jouw broer als hij wel toegang had gehad? Of heeft hij die toegang uiteindelijk?
6: In Nederland heeft hij in die tijd de best mogelijke toegang gehad, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Maar in de afgelopen jaren zijn er echt enorm innovatieve geneesmiddelen voor zijn ziekte op de markt gekomen. Die ook lange tijd hebben geduurd om hier in Nederland, waar de overheid lange tijd over heeft moeten onderhandelen. Omdat die voor zulke hoge bedragen op de markt zijn gekomen. Ja. Dat de overheid niet gelijk kon zeggen, nou, die gaan we vergoeden. En iedere patiënt heeft daar toegang toe. Dat heeft enkele jaren geduurd. En je begrijpt dat dat voor die patiënten echt cruciaal is.
5: Elke dag telt natuurlijk. Je hebt het over hoge bedragen. Ja, als we naar de medicijnenindustrie kijken, daar gaan miljarden in om. Ja. Ik zei het al aan het begin, ons publieksgeld, ons belastingcenten, die dragen daar dan ook aan bij. Waarom eigenlijk, als er al miljarden zijn in deze industrie?
6: Ja, heel veel van de nieuwe innovatieve geneesmiddelen hebben een oorsprong op een universiteit of een universitair medisch centrum. En de investeringen die erin gedaan worden, is wel eens onderzoek naar gedaan. Komt ongeveer voor een kwart, 26% staat er in bepaalde rapporten, vanuit de publieke sector. Dus ongeveer een kwart van de investering in de ontwikkeling van medicijnen komt met publiek geld. En daarna heb je farmaceuten ook erg nodig om de volgende stappen te nemen, om ze te ontwikkelen, om die klinische proeven te doen en ze vervolgens grootschalig te produceren.
5: Okay.
6: Dus je kan absoluut niet zonder.
5: Nee.
6: Maar het is wel een samenwerking tussen bedrijven en de overheid. Ja. In dit geval bijvoorbeeld medisch centra, universitair.
5: Juist, het een moet naast het ander bestaan eigenlijk. Precies. Het begint met publieksgeld, maar uiteindelijk gaan die farmaceuten erin investeren om het verder te ontwikkelen. Ik begrijp het. Oké, maar dan verschillen de prijzen tussen die medicijnen enorm, toch?
6: Nou, je

0: erin investeren om het verder te ontwikkelen. Ik begrijp het. Oké, maar dan verschillen de prijzen tussen die medicijnen enorm, toch?
1: Nou, je hebt als een geneesmiddel innovatief is en het zit nog binnen een patent, zie je vaak hele dure medicijnen. Dan heb je het echt over tonnen per patiënt per jaar. En maar als het uit patent is, zie je vaak ook hele goedkope, soms wel te goedkope medicijnen. Dan heb je het over generieke medicijnen.
0: Ja, ja.
1: Waar dus veel meer concurrentie op is. Mm. Dus ja, die bedragen verschillen enorm.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van een medicijn waarin dat enorm verschilt?
1: Waar het bedrag enorm omlaag is gegaan.
0: Ja.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld bij Humira, dat is een medicijn onder andere voor reuma van het bedrijf AbbVie, een enorme prijsdaling van, ik geloof wel 90-95% gezien nadat het uit patent ging. En in de patentperiode heeft dat medicijn in Nederland al meer dan een miljard euro winst gemaakt.
0: Zo, dus, dat is nogal wat.
1: Ja.
0: Ja, en dat heeft allemaal te maken met de manier waarop we wet en regelgeving dus hebben ingericht.
1: Ja.
0: In de tussentijd gaan mensen op zoek dan naar alternatieven. Dat merken we ook onder apothekers. We hebben een voorbeeld namelijk van een van de apothekers die op zoek is gegaan naar een oplossing voor een van zijn patiënten voor betaalbare medicatie. Apotheker Paul Lebbink hoorden we.
2: In 2007 ben ik voor de rechter gekomen omdat de firma Orphan Europe mij daar daagde. Omdat ik dat middel zelf maakte wat zij in de markt hadden gezet. Zij vonden dat ik hun middel aan die patiënt moest geven en ik vond van niet. Ik had het liever wel gedaan, maar niet tegen de prijs die zij vroegen. Dat ging toen om 1,5 ton per jaar per geneesmiddel. Terwijl wij het maar voor 3000 hebben gedeclareerd. De rechter heeft mij op alle punten vrijgesproken. Heeft gezegd, een apotheker mag voor zijn eigen patiënten zelf geneesmiddelen maken. Ook als er nog een patent op het geneesmiddel zou rusten. Dan moet de dokter het wel gewoon generiek voorschrijven. Maar als je dat doet, mag je als apotheker zelf medicatie maken voor je eigen patiënten op je eigen manier.
0: Ja, Ella, het is natuurlijk prachtig dat Paul zoiets doet als apotheker. Maar ook wel bizar als je hoort dat hij dan ook voor de rechter moet verschijnen.
1: Ja,
0: en moet verantwoorden erover.
1: Verschrikkelijk,
0: ja.
1: En hij heeft zelf ook gezegd, het liefst zou hij het niet doen. Het liefst wil je dat grootschalig kunnen maken. Dus hebben we je bedrijven daarvoor nodig. Maar
0: exact.
1: Als dat niet mogelijk is in eerste instantie. Dan of het wordt te duur, dan is het hartstikke goed dat er wel naar alternatieven wordt gekeken.
0: Ja. Welke rol ligt daar voor de overheid? Wat laten ze daar liggen?
1: Nou, ik denk dat de overheid er absoluut ook heel erg naar kijkt van wat kunnen we doen om het betaalbaarder te maken. En Nederland is redelijk effectief in de onderhandelingen, zou ik ook willen zeggen.
0: Okay.
1: Hoor. Dus als je dat vergelijkt met enkele landen om ons heen. We hebben een zogenaamde sluisperiode ingericht.
0: Wat is dat, een sluisperiode?
1: Ja, dat de overheid onderhandelingen voert met bepaalde geneesmiddelen die een te groot budget opnemen. En wat betekent dat we redelijk effectief zijn uiteindelijk. Dat werkt in dit geval soms ook zelfs in ons nadeel. Dat bepaalde farmaceuten dan denken van, nou, we gaan het niet eens meer proberen in Nederland op de markt te brengen. Omdat we gewoon te efficiënt onderhandelen. Zeg maar.
0: Dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, precies. Nee, dat is ook wel schadelijk.
0: Maar goed, dus in Nederland pakken we die rol goed op?
1: Ik denk dat we daar wel een voorbeeldfunctie in hebben voor enkele andere landen. Als je ziet dat ze in Duitsland meer dan het dubbele betalen dan dat wij doen voor geneesmiddelen, voor medicijnen. En daar lopen ze nu tegen een muur. Daar wordt ook steen en been geklaagd, zou ik willen zeggen, over dat dit niet houdbaar is, dit systeem.
0: Ja, wanneer je trouwens ook tegen een muur oploopt, dat hebben we trouwens ook tijdens de coronacrisis gezien, is als er echt een crisis uitbreekt. Hè? Zijn er dan momenten waarop overheden toch andere keuzes maken?
1: Ja, iedereen wilde als eerste dat vaccin hebben, zou ik zeggen. Terwijl er ook massaal publiek geld is geïnvesteerd in de ontwikkeling daarvan.
0: Ja.
1: Heel veel Europees onderzoeksgeld is gegaan naar de mRNA-techniek bijvoorbeeld. Het vaccin van Moderna, daar zit enorm veel Amerikaans publiek geld in. En uiteindelijk is dat toch ook aan de farmaceut overgelaten. Is daar een vraagprijs voor kunnen vragen die buitensporige winsten ook heeft opgeleverd, zou ik willen zeggen.
0: Ja. Hoe zit dat eigenlijk met aidsmedicijnen? Want daar is toch ook een enorme golf geweest. Waardoor overheden ook in één keer besloten van, goh, laten we het anders aan gaan pakken.
1: Ja, klopt.
0: Een soort crisis, of niet?
1: Ja, er is een enorme crisis geweest op dat vlak. Dat het bij de uitvinding van nieuwe HIV-AIDS-medicatie hier in het Westen mensen wel toegang hadden.
0: Ja.
1: Maar in landen waar het meest nodig was, in Afrika, was dat niet het geval. En er zijn dus, je ziet dus ook dat de regering van Nelson Mandela destijds heeft gezegd van, er gaan dagelijks honderden, duizenden mensen dood. We moeten hier iets aan doen, want wij kunnen niet dezelfde bedragen

0: betalen als mensen in het Westen, in Nederland, Europa, Amerika betalen. Ja. Dus die hebben gezegd, wij erkennen het patent niet en we gaan dus generieke medicatie vanuit India importeren. Ja. Nou, dat is een manier, ook dat is destijds in Zuid-Afrika gebeurd, dat zou ook de Nederlandse overheid in sommige gevallen kunnen toepassen als het te veel uit de pas loopt.
1: Ja, te veel uit de pas loopt, maar daar wil je eigenlijk voor zijn, toch? Je wil daarvoor al een plan hebben waardoor het niet tot een crisis hoeft te komen, waardoor je dit soort besluiten kunt maken. Hoe zou je dat kunnen doen?
0: De wetgeving aanpassen. Ja. Ja, en dus in het geval van publieke investeringen. Dus al op het moment dat de universiteit gaat onderhandelen met de farmaceut over dat de farmaceut het verder gaat ontwikkelen. Op dat moment om zogenaamde toegangsplannen vragen. Dus om te zeggen van hey, we willen heel graag dat jullie het verder gaan ontwikkelen. Maar kunnen we dan een afspraak maken over dat zoveel landen daar vervolgens ook toegang toe hebben, mocht het medicijn uiteindelijk goedgekeurd worden en op de markt komen. Dus dan zit je al helemaal in het begin van het ontwikkelproces. En dan op dat moment kun je er natuurlijk het beste voorwaarden aan verbinden.
1: Ja, en ook goed onderhandelen natuurlijk. Ja. Legde je eerder al uit, Nederland is daar best goed in dat onderhandelen. Maar soms pakt het ook gewoon helemaal niet goed uit. Of in ieder geval kan ook in het nadeel van Nederland werken. Dat ze bijvoorbeeld voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten.
0: Ja, dat horen we wel eens. Ja, maar aan de andere kant, die innovatie moet natuurlijk op een bepaalde manier beloond worden. Je wil farmaceuten stimuleren om te investeren in ontwikkelingen. Dus je wil ook, en de manier waarop we er nu voor hebben gekozen is door middel van patenten. Dus je geeft een monopoliepositie zodat een farmaceut geld kan verdienen in die tijd dat hij het alleenrecht heeft. Om vervolgens ook te kunnen investeren in toekomstige uitvindingen. En dat is natuurlijk, wij zouden ook zeggen van je zou op een andere manier innovatie kunnen belonen, zodat bijvoorbeeld een farmaceut of een universiteit een grote zak met geld krijgt, maar vervolgens wel iedereen het na kan maken.
1: Ja.
0: Dus daar pleiten we ook voor. Kijk naar andere manieren van innovatie belonen. Maar dit is nu de beste manier, denk ik. Ook, of het is in ieder geval, ik weet niet of het de beste manier is, maar het is wel de manier waarop het nu gedaan wordt en waarin dus veel geld in omgaat en dus ook veel geld naar nieuwe innovatie. Ja. Dus alleen gaat misschien nog wel meer geld naar aandeelhouders in dit geval en er zijn soms excessieve winsten. Dus wij vinden het wel belangrijk dat daar ook streng naar gekeken wordt.
1: Streng naar gekeken wordt of aan banden ook moet worden gelegd?
0: Aan banden moet worden gelegd.
1: En is er dan een soort van, moet er een afspraak worden komen van een plafond aan winst wat je mag maken erop? Of wat er naar aandeel gaat?
0: Ja, wat je nu ziet is dat medicijnen op zogenaamd value-based pricing, dus dat de farmaceut mag vragen wat hij denkt dat het waard is. We hebben dat in het verleden gezien met zogenaamde hepatitis C medicijn Sovaldi van het farmaceut Gilead. Die bracht dat op de markt. Een van de eerste dure medicijnen was 2 ton per patiënt.
1: Zo.
0: Zij vroegen daar dit bedrag voor, omdat mensen ervan konden genezen en daarmee een levertransplantatie konden voorkomen. Dus je voorkomt natuurlijk ook heel veel toekomstig medisch leed. Aan de andere kant, dit heeft zulke enorme winsten opgeleverd dat je ook kan afvragen, is dat nou echt nodig? Wij zouden als WMO's liever kijken naar het zogenaamde cost plus plus pricing. Dus dan kijk je naar de kosten die een bedrijf heeft gemaakt, plus een goede winstmarge, plus een investering voor toekomstige innovaties.
1: Maar dat betekent wel dat dit soort bedrijven ook inzage moeten geven in hun hele financiële administratie.
0: Ja, en dat is een groot probleem. Andere zaak waar wij voor pleiten is meer transparantie in de farmaceutische sector. Ja, want dat is een groot probleem. Er is weinig transparantie over die winsten, er is weinig transparantie over die kosten en over de uiteindelijke prijzen. Want wij in Nederland weten niet eens precies wat België betaalt of precies wat Duitsland betaalt, want het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. En je gaat niet als eerste land zeggen van, nou, nu ga ik helemaal transparant zijn, want dan wordt je onderhandelingspositie slechter.
1: Ja. Zie je dat gebeuren? Dat farmaceutische bedrijven totale inzage gaan geven in hun financiële plaatje en perceptie en prognoses en dat soort dingen? Ik bedoel, het is en blijft een bedrijf.
0: Ja, nou, ik denk dus dat daar regelgeving voor nodig is.
1: Dat je ze dus echt wel kunt dwingen?
0: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2019 een resolutie opgesteld, omdat die stelt dat voor, die adviseert dat eigenlijk om meer transparantie te geven. En sommige landen hebben daar al bepaalde stappen in genomen. genomen. Italië heeft al daar wetgeving op aangenomen. En Frankrijk kijkt bijvoorbeeld naar hoeveel publieke financiering zit er eigenlijk in medicijnontwikkeling. Dus er worden daar stapjes in genomen. En ik denk, er zijn ook onderzoeken gedaan, onder andere door het NKI hier in Nederland, waarvan wordt gezegd, je zou best wel misschien niet publiekelijk informatie kunnen geven, maar in ieder geval als landen onderling tussen de belangrijke instituten meer informatie en data uitwisselen om een betere onderhandelingspositie te maken. Dus ik denk dat die Europese samenwerking essentieel ook.
1: Ja. Juist, maar dat betekent wel dat je dan ook een andere positie geeft aan de farmaceutische industrie als het gaat om die vrije markt. Dat geldt dan eigenlijk toch niet voor deze industrie. En dat kan, ik bedoel, dat kunnen we met z'n allen afspreken.
0: Ja, net als ziekenhuizen zijn ook geen vrije markt, want het gaat om gezondheidszorg, het gaat om je gezondheid. Het is al geen vrije markt. Hè. Je hebt het over patenten. Je geeft een bedrijf een alleenrecht eigenlijk. Dus heel veel vrije markt is er dan ook niet meer.
1: Nee. De farmaceutische industrie heeft een hele goede lobby, heb ik begrepen. Of sterke lobby zelfs. Gaat er naar jullie plannen geluisterd worden? Hoe sterk staan jullie ervoor?
0: Nou, wij hopen dat dit najaar wel echt gekeken wordt naar de Europees onderzoekgeld om daar voorwaarden aan te verbinden. Het Europese parlement gaat daar nog over stemmen. En wij roepen dus met onze opinie van Wemels ook op, samen met 54 andere organisaties in Europa, van kijk naar dit onderzoeksgeld. Stel daar voorwaarden aan. Nederland is al op de goede weg, zou ik willen zeggen. Nederland heeft al principes opgesteld waarnaar gekeken moet worden. Maar we willen gewoon bepaalde voorbeelden, wat we hebben gezien met Plasterk bijvoorbeeld. Die heeft een medicijn verkocht vanuit UMC Amsterdam. En daar vervolgens is
1: daar best wel winst aan overgehouden.
0: Miljonair aan geworden. Daar is gewoon geen rekening mee gehouden met betaalbaarheid of beschikbaarheid. Mm. Laat staan überhaupt dat het op de markt is gekomen. Mm. Ja, daar moet gewoon strenger naar gekeken worden. Dus ik denk dat er absoluut, dat we in Nederland daar nu voor openstaan. En niet alleen in Nederland, ook in andere landen. En in Amerika worden daar steeds door universitaire medisch centra steeds meer naar gekeken. En er zijn gewoon ontwikkelingen gaande waarvan ik denk, dat gaat wel de goede kant op. En in dit geval vind ik dat het Europees onderzoeksgeld, dan hebben we het echt over miljarden, tussen de 8 en 10 miljard naar gezondheid gaat, dat daar voorwaarden aan verbonden worden op het vlak van toegankelijkheid en betaalbaarheid, dat we dan een stap in de goede richting zetten.
1: Helder. Dankjewel, expert geneesmiddelenbeleid Ella Wegge.
0: Dankjewel.

0: MGMT hoor je met Electric Feel.
1: NPO Radio 1.
0: 19:30 inmiddels, het NOS-journaal met Dorald Megens.
2: De trams die vanochtend op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. De brug is weer deels opengesteld voor het overige verkeer. Trams rijden er nog niet en vervoersmaatschappij RET kan ook niet zeggen wanneer dat weer wel het geval zal zijn. Eerst moet het spoor worden schoongemaakt. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door het warme weer. Dan is er meer huid-op-huid contact. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Danielle Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Vanwege de vele diefstallen van oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden milieustraten in Zeeland beter beveiligd. Omdat door die inbraken schade ontstaat, worden er extra zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: En zometeen schuift bij mij in de studio Zoe Papaikonumo aan. Ik mag voor onze zomerserie De Bovenste Plank namelijk een kijkje nemen in haar boekenkast. Ja, en verwacht daar dan vooral geen Nederlandse klassiekers te vinden. Wat wel, dat hoor je zometeen van haar. Maar nu eerst.
3: De week van.
0: En dat is de week van onze redacteur David Brebaert. Hij onderzoekt deze week hoe de overheid ervoor kan zorgen dat er excuses een goed vervolg krijgen. Daarvoor ging hij langs bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijmuseum en Erfenis. Het Nintzee.
4: 19 december 2022 werd een historische dag. Onze toenmalige premier, Mark Rutte, zei toen namelijk het volgende.
5: Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
4: De Nederlandse overheid bood met deze woorden excuses aan voor het slavernijverleden. Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en ging ik langs bij Bianca Groen-Galant, de nieuwe directeur-bestuurder van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Ik vroeg haar wat dat nou precies betekende, die komma.
6: In ieder geval was de bedoeling dat er vervolg zou worden gegeven aan het initiatief van de excuses. Dat is de komma, de intentie om hier vervolg aan te geven.
4: Na die excuses werd er een fonds van 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar Bianca Groen-Galant is kritisch op wat er met dat geld gebeurt.
6: In eerste instantie was het doel maatschappelijke initiatieven en bewustwording. Is dat herstel? Als je het hebt over herstel, dan zou je denken herstel aan degene aan wie het onrecht is gedaan.
4: Bewustwording is op zich iets goeds, maar volgens haar is bewustwording alleen bij lange na niet genoeg.
6: Als dat het is, dan is het ook een belediging eigenlijk aan de nazaten, hè? Want dan zeg je van als wij dus de dialoog doen plaatsvinden en als er genoeg maatschappelijke initiatieven komen voor bewustwording, dan is er herstel gepleegd. Nou, dan doe je echt de mensen die slachtoffers zijn geweest van deze geschiedenis, van dit onrecht tekort en is het ook bijna beledigend aan hen.
4: Bianca Groen-Galant is kritisch op de houding van het Nederlandse kabinet en neemt daarvoor mee terug naar 25 maart van dit jaar. Op die dag bestempelde de Verenigde Naties de transatlantische slavenhandel als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Maar Nederland onthield zich van stemming.
6: Nederland is voorloper geweest met excuses maken, met een herstelagenda proberen neer te zetten. En vervolgens onthoud je je van stemming op het cruciale moment waar de hele wereld naar kijkt. Dan geeft dat wel een duidelijk signaal af als het gaat over herstel en herstelrecht en herstelrechtvaardigheid.
4: De eerstvolgende stap die gezet moet worden is volgens Bianca Groen-Galant duidelijk.
6: We hebben het over doorwerking. Het zou heel goed zijn om goede data te krijgen van wat is die doorwerking, hoeveel impact heeft de doorwerking op de mensen die op dit moment ook economisch achtergesteld zijn of worden. En vervolgens op basis daarvan de volgende stap te zetten naar een echte concrete herstelagenda.
4: Morgen praten we in onze uitzending van de Rode Draad verder over hoe de overheid een goed herstelplan kan maken nadat excuses zijn aangeboden.
0: Ja, en dat doet David Brebaert als hij aanschuift in de studio hier, samen doet met rechterfilosoof Wouter Verhaert en historica en hoogleraar Nicole Immler.

0: James versus Cooking on Three Burners, This Girl, hoorde je.
1: De bovenste plank.
0: Ja, deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in de boekenkasten, keukenkastjes en kledingkasten rond gaan snuffelen om zo bekende en minder bekende mensen beter te leren kennen. En vandaag is het de beurt aan historica, onderzoeksjournalist en schrijver Zoë Papakounoumou. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Zoë, ja, bij jou hebben we het niet over één boekenkast, maar meerdere boekenkasten. Hoe zit dat?
2: Nou, ik ben ook echt tussen de boekenkasten opgegroeid.
0: Oh ja?
2: Mijn moeder die las heel erg graag. En ook iedereen die mijn moeder gekend heeft, weet je, vrienden van mijn broers en mijn zus en van mij. Altijd dan zag je gewoon als je in de huiskamer kwam, zelfs op maat gemaakt. Weet je wel, we hadden het niet breed, maar daar werd geld aan uitgegeven.
0: Oh ja, nee, dat is goed.
2: Tot aan het plafond, ja. Boekenkasten. En die stonden helemaal vol.
0: Oh ja.
2: En ja, mijn moeder las gewoon ongelooflijk graag. En hield ook heel erg van taal. Ja, dat heeft ze denk ik wel een beetje weten door te geven. Dus ja, hoewel ik, net als denk ik heel veel mensen, ook gewoon een e-reader heb.
0: Oh ja, heb je dat? Maar wat lees je? Want er is altijd een discussie over. Hè? De een zegt van, oh, ik lees liever van papier. En de ander toch een e-reader. Of maakt het voor jou helemaal niets uit?
2: Nou ja, je ziet, ik heb nu een bril op. Dat heb ik op, maar ik niet zeker weet of ik iets moet lezen. Maar anders kan ik het gewoon niet lezen. En bij een e-reader, ik lees heel graag voordat ik zo in slaap val. Dan wil ik ook zoals laatste handeling zo, gooi ik dan mijn e-readers op het nachttasje.
0: Ja, dat is makkelijker met een e-reader dan met een boek. Inderdaad.
2: Ja, want dan hoef ik niet mijn bril en weet ik het allemaal. En je kan het lettertype groot. Ja. Zetten. Maar ja, dus ik heb ook heel veel boekenkasten.
0: Ja, ja, je wordt omringd door boekenkasten. Heerlijk. Op dit moment. Ja. Zien we dan ook persoonlijke spullen? Want ik zag laatst zoiets grappigs voorbij komen op social media van een boekenkast moet je niet inrichten met alleen maar boeken, maar er moeten ook spulletjes tussen staan. Ja, moeten, bepaal ik zelf wel, maar toch, volgens deze stylisten moet dat. Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, nee, ook veel frutsels. Dat heb ik ook een beetje van mijn moeder, maar mijn moeder sloeg wel echt door. Daar stonden zoveel frutsels bij dat je de boeken misschien bijna niet meer kon zien. Nee, dus er staat van alles. Ja, dat kunnen tegeltjes zijn. Dat kunnen. Nou, ik heb ook zowel mijn schoonvader als mijn moeder is anderhalf jaar geleden overleden. Daar hebben we ook een soort hoekje voor ingericht.
0: Mooi.
2: En ja, dat vind ik juist ook wel leuk dat mijn moeder dan in de boekenkast staat. Niet met een foto, want dat wilde ze niet. Niet dat ze dat. Dat zei ze altijd verder voordat ze stierf. Van ik wil geen foto, ik wil geen foto. Maar ik heb haar rouwkaart daar staan en kaarsjes en ja, paraphernalia vind ik ook altijd zo'n leuk woord.
0: Maar wat bijzonder dat je moeder ook in die boekenkast dus vertegenwoordigd.
2: Ja, toch, dat is toch fantastisch. En ook wel met een aantal snuisterijen van haar, hoor. Ja, ja. En het hangt ook, naast de boekenkast hangt ook even naar schilderijen, want ze schilderde ook graag en heel mooi. Dus ja, ik vind dat het, maar alleen al de boekenkasten zelf geven mij een heel warm gevoel, omdat het me dus aan mijn moeder doet denken.
0: Ja, wat heerlijk. En is het een open of dichte boekenkast bij jou?
2: Ja, open.
0: Alles open, zodat je lekker er meteen uit kunt.
2: Maar ook, ik kijk er ook graag naar, want ik denk dat, omdat ik toch wel wat meer e-reader lees. Sorry voor de fysieke boekenfans. I snap it. Maar wordt het toch ook steeds meer een verzameling van boeken die een speciaal plekje hebben.
0: Juist.
2: En dan kijk ik, kan er ook lekker even naar kijken.
0: Ja.
2: Vind ik heerlijk.
0: Even over de inhoud. Want als we kijken naar de boeken, dan valt wel op dat er weinig Nederlandse literatuur of romans in staan.
2: Nou, jou gaat hopelijk zo nog over Saïre Krieger hebben. Ja, maar dus die heb ik ook meegenomen vandaag. Dat is wel Nederlandse literatuur. En ik hoop ook dat het een klassieker wordt, maar dat is even een teaser voor straks, hopelijk.
0: Heel goed.
2: Nou ja, kijk, er staat zeker ook Nederlandse literatuur in, maar als je je ziet toch meer literatuur uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika, uit West-Azië. Ik heb toch altijd zelf veel liever, al van best wel jong ook, nou bijvoorbeeld Isabel Allende gelezen.
0: Mm.
2: Voor school moest je natuurlijk veel, de middelbare school, ook Nederlandstalige boeken lezen. En ik las echt graag. Maar ik vond het, ik moest altijd hard werken, zeg maar, als ik een Nederlandse roman door moest.
0: Wat was daar lastiger aan, in jouw beleving?
2: Nou ja, misschien stap ik op zere teden, maar ja goed, dat is mijn werk, dus vooruit. Nou ja, kijk.
0: Het gaat over jouw smaak hier, hè?
2: Nee, dat is waar. Het is smaak, want ik heb bijvoorbeeld een boek als De Avonden van Gerard Reven, dat moest je dan verplicht lezen. Ik snap dat mensen dat ook een heel goed boek vinden, maar ik werd er echt depressief van. En dat heb ik met veel Nederlandse literatuur. Ik denk ook de Nederlandse directheid, die natuurlijk zeker ook mooie kanten heeft, maar het is, nou ja, als ik zeg maar veel Nederlandse romans, als ik die uit heb, dan denk ik, ja, waarom leef ik nog?
0: Oh ja, zo. Ja, maar dan heb je het ook over iets. De Avonden.
2: Nee,
0: dat is ook wel heel
2: heftig. Maar dat heb ik bij veel Nederlandse literatuur wel. Het is dus heel donker, heel mistroostig. En het gaat mij er niet om dat je pijn beschrijft of de ellende van het leven, want dat doet Isabel Allende bijvoorbeeld als geen ander, of Gabriel Garcia Marquez. Maar dat is op een manier waardoor er ook, dus er komt ook een soort lichtheid bij, waardoor je toch nog een beetje optimistisch blijft.
0: Is dat de reden waarom je zo fan bent van Isabel Allende?
2: Ja, nou, ik heb wel eigenlijk alles van haar gelezen.
0: Ik bedoel dat je er zoveel werk van haar hebt.
2: Ik denk, je hebt misschien wel gelijk, maak me zeker toch wel tot een fan. Nou, ik elke keer als zij iets uitbrengt, dan lees ik het wel graag. En het ene boek vind ik dan net nog weer wat leuker dan het ander. Maar zij schrijft ook historische romans of gebaseerd. Ik ben zelf natuurlijk ook historica. Dus ja, zij is zo'n verteller. Ik word daar helemaal in meegesleurd. Maar het is ook, ik weet het niet, misschien zijn het de bijvoeglijke naamwoorden of zo, maar zij kan ook zo heerlijk, weet je wel, als zij dan een maaltijd beschrijft of zo, nou, dan ben ik het gewoon zelf aan het eten.
0: Okay.
2: En dat vind ik zo lekker. Ja. Maar ook, het is soms ook wel misschien een beetje wat we in Nederland dan misschien melodramatisch zouden noemen of groots. Maar I love it. Ja. Ik vind het heerlijk. Meeslepend.
0: Ja, lekker. Oké, ik begrijp het. Nee, maar dat is goed dat je dat even uitlegt.
2: Ja,
0: hebben we een idee van wat jou daar zo in aantrekt in Isabel Allende? Laten we even naar haar luisteren tijdens een TED-talk.
3: All stories interest me and some haunt me until I end up writing them. Certain themes keep coming up: justice, loyalty, violence, death, political and social issues, freedom.
0: Ja, Zoe, we hebben het, of jij hebt het net over de vorm gehad vooral. Laten we dieper duiken in het werk van Isabel Allende, want het gaat natuurlijk ook om de thema's. En die vallen best wel op: gerechtigheid, politiek en sociale problemen en vrijheid. Dat noemt ze zelf ook in haar TED-talk. Die onderwerpen moeten jou ook aanspreken dan, toch? Ik bedoel, het is niet alleen de vorm.
2: Nee, 100%. Nee, kijk, ik ben natuurlijk met mijn eigen werk, gaat ook heel erg over rechtvaardigheid. Ja. Het gaat over machtswerking in de samenleving, over macht in taal. Ik verbeter bijvoorbeeld nieuwskoppen op de socials. En waar ik probeer te laten zien hoe taal ook discriminatie kan verhullen of verzachten.
0: Mm-hmm.
2: En dat lijkt me nou juist wel het moment om direct te zijn en het te bloot te leggen.
0: Ja.
2: En wat ik zo mooi vind aan haar romans is dat ze dus, het is aan enerzijds een meeslepend verhaal. Anderzijds gaat het wel dus over die enorme, belangrijke, diepe thema's.
0: Mm.
2: En ik denk dat dat ook een hele belangrijke manier is om ook die thema's over te brengen. Omdat het in zo'n verhaalvorm gaat.
0: Ja. Speelt het dan ook nog een rol dat het een vrouw is? Want dat valt ook nog op in jouw boekenkast.
2: Ja, maar dat was grappig. Daar had ik zelf nog niet eens zo naar gekeken.
0: Dat er veel vrouwelijke schrijvers
2: zitten. Ja. En ook vooral biculturele of vrouwen van kleur. Ja. Nou ja, kijk, het is niet dat ik denk, oh, ik ga dit boek kopen, want het is een vrouw. Isabel Allende ben ik niet gaan lezen, omdat ik dacht, oh, het is geschreven door een vrouw. Maar ik kan me, zeker omdat Isabel Allende's boeken zijn soms deels ook op haar leven gebaseerd. Het is wel een perspectief wat je misschien wat sneller herkent.
0: Juist.
2: En dat dus iets is waardoor je zo'n boek ook, eerder misschien ook je ertoe aangetrokken voelt om het te gaan lezen.
0: Ja. Een van de vrouwen is ook Frida Kahlo.
2: Oh ja.
0: Wat heb je over haar liggen in je boekenkast?
2: Nou,
0: want het is een Mexicaanse kunstenares.
2: Nou, ik kreeg een biografie van haar cadeau.
0: Ah, zo.
2: Van een Duitse schrijfster, maar dat was eigenlijk vrij recent. En dat kwam ook omdat ik met mijn zus naar een ballet ging, wat ook deels op haar werk geïnspireerd was. En ik kende haar natuurlijk al wel en ik vond haar kunstwerk heel mooi. En ik vond haar ook, zij heeft natuurlijk een heel apart leven ook geleid. En een heftig leven ook. Hè.
0: Ja.
2: Dan moet je je voorstellen, hè, dan heb je al polio en een mank been, dan krijg je een mega zwaar busongeluk. Maandenlang herstellen in bed. En ze is daar natuurlijk ook nooit helemaal van hersteld.
0: Ja.
2: En dan vanuit je bed gaan schilderen, weet je wel.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook iemand die heel erg met rechtvaardigheid bezig is. Maar wat ik denk ik ook, wat me aantrekt in misschien ook wel Isabel Allende, weet ik, nou ja, vanuit de boeken wel een beetje over de privéleven, maar zeker ook Frida Kahlo, is het zijn ook wel een beetje vreemde snuiters.
0: Okay.
2: En
0: met vreemde snuiter bedoel je dat ze door de omgeving anders worden gezien of dat ze ook echt apart zijn?
2: Nou, kijk, ik bedoel dat echt als heel positief.
0: Ja.
2: Toen ik afscheid nam van mijn moeder, toen sprak ik ook op haar crematie en toen noemde ik een aantal ja, woorden of zinnen die mijn moeder vaak zei. En een van wat zei ze vooral ook over zichzelf: ik ben ook een beetje een vreemde snuiter. Maar dat was ook als iets positiefs. Ze had het eigenlijk ook een beetje over eigen gereid.
0: Aha.
2: Je eigen pad kiezen in het leven. Bij jezelf blijven. Niet opgeven ook als je echt in iets gelooft. Of denkt dat dat de weg is om te bewandelen.
0: Mm.
2: En ja, die kracht spreekt me dan ook wel aan. In ieder geval de verhalen van Isabel Allende. Maar ook in het werk van Frida Kahlo.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel bijzonder hoe zij, ja, in die tijd ook, hè, want we hebben het over, wat is het, de jaren 40, 50 van de vorige eeuw, dat zij, ze had bijvoorbeeld ook relaties met vrouwen, weet je wel, zij had ook in haar privéleven, trok ze heel erg, en ze had natuurlijk met een hele bekende kunstenaar ook, was ook nogal een vreemde snuiter.
0: Wie was dat ook alweer?
2: De man van.
0: De man van. Nee, maar inderdaad wat je zegt. Dus het is je eigen pad kiezen. Op je eigen manier dingen doen. Uitgesproken zijn. Ja. Ook risico's durven nemen.
2: Nou ja, en tel daar ook nog bij op. Hè, dat als we Frida Kahlo als voorbeeld nemen. Ook in de internationale kunstwereld. Zij was een Mexicaanse. Een vrouw van kleur.
0: Ja.
2: Dat zorgt er sowieso al voor. Dat je een oddball bent of een odd duck, weet je wel. Ja. Dat je vaak ook voor minderwaardig zelfs wordt gezien. Zowel als vrouw als persoon van kleur.
0: Mm.
2: Dus dat vind ik nog. Aan de ene kant denk ik dat er ook voor zorgt. Tenminste, dat is hoe ik er zelf naar kijk. Als je niet tot bepaalde normen behoort, ben je er ook wel een beetje aan gewend. om je eigen pad te moeten kiezen of op een bepaalde manier bekeken te worden. Maar het is ook wel heel erg knap dat je daar ook aan vasthoudt. Ja. Terwijl je niet past bij hoe het normaal gaat en dingen ook niet aanpakt zoals het zou tussen aanhalingstekens moeten gaan.
0: Ja. Wat heeft dan een invloed bij jou gespeeld om je eigen pad te kiezen in de journalistiek?
2: Oeh.
0: Maar ook geschiedenis, wat je bent gaan studeren?
2: Nou, kijk, ik denk. Het gaat veel over mijn moeder vandaag, maar het is leuk. Ze is er een beetje bij. Ja. Betty heet ze trouwens. Heette ze. Nou, dat heet ze eigenlijk nog
0: steeds. Heet ze nog steeds, toch?
2: Ja, heerlijk, ja. Nou, dat is dus iemand, ze hield veel van taal. Maar het was ook wel iemand die ook echt mij ook wel rechtvaardigheidsgevoel heeft bijgebracht. En het belang van ook het goede in mensen zien. Maar ook inderdaad bij jezelf blijven. Geloven in wat je doet. Maar ook mede door eigen ervaringen die je hebt. In mijn geval ook als bicultureel jong meisje die opgroeit in Amsterdam-Noord.
0: Mm-hmm.
2: Dan maak je toch ook wel een en ander mee in hoe mensen tegen je aankijken. Een ouder bijstandsgezin, weet je wel. Daar vinden mensen wat van, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Dus dat zijn ook wel dingen die je vormen. En ook die je ook op een misschien wel andere manier naar de wereld laten kijken.
0: Mm.
2: Maar bijvoorbeeld ook, mijn vader is een Griek. En die, ik kan me ook al van vrij jongs af aan herinneren over hoe hij vertelde. Maar op een gegeven moment een keer in het British Museum. Nou ja, had hij het alleen maar over wat er allemaal gejat was uit Griekenland. Wat natuurlijk ook zo is.
0: Ja.
2: Alleen, het brengt je dus ook allerlei verschillende perspectieven tijdens het opgroeien mee.
0: Ga je ook toch anders naar zo'n museum, toch?
2: Ja, 100%. Leving is anders. Maar ook toen ik op een gegeven moment, ik ben nu 44. Dus het onderwijs wat ik kreeg over de 17e eeuw. Ja. Wat toen nog de Gouden Eeuw werd genoemd. Daarvan had ik ook al snel het gevoel erbij van, nou, dit klopt van geen kanten, weet je wel.
0: Door je ouders, door wat ze jou
2: vertelden. Doordat je dus ook andere ervaringen meekrijgt. Uiteindelijk, ik heb ook heel veel verhalen van hun op verschillende manieren meegekregen. Mijn moeder die was van het lezen, het voorlezen, ook sprookjes. Mijn vader was meer een oral storyteller, zeg maar.
0: Ja, dus hij gaf colleges.
2: Ja, 100% monologen, eindeloze monologen. Maar hij kon ook heel goed de Griekse mythologie voor het slapen gaan vertellen.
0: Hoe doe jij dat eigenlijk met je kinderen?
2: Inmiddels lezen ze veel zelf.
0: Ja.
2: Ze zijn nu 9 en 12. Hoewel mijn dochter iets meer dan mijn zoon. Mijn dochter is de jongste. Maar ik heb ook altijd heel veel aan ze voorgelezen.
0: Ja.
2: En wat ik dus ook heel leuk vond is van een vriendin van mij, ook co-auteur van een van mijn boeken, Annebrecht Dijkman, kreeg ik op een gegeven moment dat Good Time Stories for Girls. Of wat. Nou ja, dat zijn dus
0: Bedtime Stories.
2: For Brave Girls of iets in die trant.
0: Ja.
2: En dat gaat over bijzondere vrouwen uit de geschiedenis. En dat heb ik natuurlijk zowel aan mijn zoon als mijn dochter ook vaak voorgelezen.
0: Ja.
2: Dus zo ben ik dan ook wel weer. Of ik ging sprookjes omdraaien. Ja,
0: ga je ze vooral aanpassen?
2: Ja. Nou, omdat ik hield echt. Ik was zelf dol op sprookjes. Ik heb vandaag ook twee boekjes meegenomen die ik zelf heb geschreven. Toen ik 8 was.
0: Geweldig.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Mag ik geef ze even door. Voor de luisteraar. Ondertussen worden de boekjes...
4: Hoe oud was je dan?
2: Ja, dan volgens mij die groene die je nu vastpakt, was ik 10. En ik heb hier dus ook, die is gekaft door mijn oudste broer.
0: Wauw.
2: Die was ik 8, misschien in deze 10. Dus schreef ik ook sprookjes.
0: Geïllustreerd en al.
2: Geïllustreerd. Ik heb er tekeningen bij gemaakt. Dit is druk prachtig. Op de typemachine is dit overgebracht.
0: Oh, dit is prachtig.
2: Maar goed, dus ik hield heel erg van sprookjes.
0: Ja. En die vertel je dus nu ook aan je kinderen, maar dan op jouw manier.
2: Nou ja, precies. Want als je het dan gaat voorlezen op volwassen leeftijd, dacht ik wel, nou, dit wat een gruwelijke verhalen. Maar ook, het is ook wel heel erg de prins redt de prinses. Dus dat ben ik gaan omdraaien. Maar ik dacht, nou, het is soms ook wel eens leuk als een prinses redt.
0: Ook leuk, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad.
2: Of als ze misschien niet wit zijn, is misschien ook wel leuk. Of ze een andere naam hebben, die, nou ja, et cetera.
0: En dat wordt goed ontvangen door je kinderen. Kijk, ze weten natuurlijk niet beter.
2: Nee, maar ze hadden het wel. Toch hadden ze het ook wel door. Dus dan kreeg ik soms wel eens, mama, ben je het nu weer zelf aan het bedenken?
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar dat stonden ze wel toe.
0: Dat staan ze toe. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met, want dat zei je aan het begin van ons gesprek, ik herschrijf ook koppen van verschillende. He, daar sta je op bekend, ook op social media. Ja. Herschrijf van krantenkoppen, omdat ze gewoon niet in de haak zijn.
2: Ja, nee, daar ben ik 1 jaar of 5 geleden mee begonnen. Ik ben al heel lang op verschillende manieren bezig om het gebrek aan gelijkwaardigheid en diversiteit in de mediawereld aan te kaarten. En dat uit zich natuurlijk ook in de taal die we gebruiken.
0: Ja.
2: Dus, en ik ben lang docent journalistiek geweest, dan kijk je veel na. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik trok die koppen gewoon niet meer. Ik denk, streep dit door.
0: Ja.
2: En ik ben het dan alternatieven gaan bieden. Dus
0: want, laten we even een voorbeeld erbij pakken. Dat is misschien even handig voor mensen die het totaal niet kennen.
2: Ja.
0: Vorige week schreef jij nog de volgende kop. Na een avond vol alcohol rest alleen spijt. Man 37 blijft vast na verkrachting van zijn zus. Dat heb je dus veranderd naar man 37 verkracht en traumatiseert zijn zusje. Familie verbijsterd, verscheurd door handelen. Waarom vond je het belangrijk om deze te herschrijven? Ja, ik kan natuurlijk wel raden. Maar...
2: Ja, en nou, ik ben 1 al blij dat het ook in de originele kop het woord verkrachting wordt gebruikt.
0: Juist, ja.
2: En ik begrijp best ook als misschien mensen nu luisteren denken, jeetje, hoe heftig. Maar dat is wel waar het over gaat.
0: Ja.
2: En je ziet ook dat daar vaak eufemismen voor worden gebruikt. Dus seks met. Nee, seks is consensual.
0: Het is
2: dan wil je het allebei.
0: Aha.
2: Het is een verkrachting. Maar wat je vaak ziet gebeuren is dat wat ik dan noem het daderperspectief in de kop terechtkomt. Dus het gaat over zijn spijt. Maar laten we wat vaker het over de slachtoffers hebben. En wat dit voor zijn zus heeft betekend. En ook wat zijn familie is aangedaan.
0: Juist.
2: Dus dat is zeker. Maar ik heb het bijvoorbeeld. Ik herschrijf ook veel koppen die over migratie gaan. Of een term wat dan, migrant, wat dan heel vaak wordt gebruikt. Of asielzoeker. Dat zijn mensen op zoek naar een veilige plek. Laten we die menselijkheid ook bewaren.
0: Juist. Hoe reageren media hierop? Positief? Zie je verandering? Zie je positieve verandering?
2: Jawel. Nou, ik doe het al heel lang. Ik zie wel vaker dat, en daar ben ik blij om, want de journalistiek is soms moeilijk in reflectie en schiet soms ook wel een beetje...
0: Voor een beroep wat juist anderen heel erg kritisch bekijkt, zijn we erg moeilijk in onszelf kritisch bekijken.
2: 100%. Ja. Maar ik zie wel steeds vaker dat die reflectie toch wel wordt gegeven en ook koppen worden aangepast. Ja.
0: Je zei het al aan het begin, Zaire Krieger, Chameleon, daar ben je ontzettend fan van.
2: Ja.
0: Waarom heb je het boek meegenomen, even kort?
2: Ik, Zaire Krieger is spoken word artiest, schrijfster, actrice. Nou ja, ze is eigenlijk een alleskunner. En dat lees je ook wel als je haar spoken word poëziebundel leest.
0: Ja.
2: Ik heb het een paar weken geleden gelezen. Toen ik op vakantie was, een familiebezoek in Griekenland. En het raakte me heel erg. Omdat het ook weer buiten heel veel... Ik hou dus van vreemde snuiters. Van mensen die buiten gepaande gaten. Ja, ik ben het nu aan het doorbladeren. Dat hoort de luisteraar of dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Maar je ziet al dat er verschillende lettertypes worden gebruikt.
0: Juist. Ja.
2: Ja, en dat betekent soms...
0: Zelfs spiegelbeeld heb ik begrepen.
2: Spiegelbeeld. Ja. Soms, en ik dacht, is het aan mijn bril lag. Maar moet je gewoon echt heel goed kijken. Maar dat vind ik wel lekker. Want dan heb je aandacht er ook meer bij. Dus ik heb het al even toch over die vorm. Maar dat is wel belangrijk ook. Ze durft daarmee te experimenteren.
0: Juist.
2: En, maar ook inhoudelijk gaat het, ook zoals het zelf beschrijft, over multidimensionaal zijn. En nou ja, dat is zij. Maar dat is iets wat ik ook zeker in media vaak mis als we mensen over mensen horen. Is dat ze vaak tot 1 vakje worden gevangen. Terwijl ze zoveel meer zijn.
0: Ben jij een rare snuiter, zoals we dat noemen?
2: Een vreemde snuiter, hoor.
0: Vreemde snuiter?
2: Een proud one.
0: Een proud one, heel goed. Zoe, papa, ik kon noemen. Dank je wel voor het kijkje in jouw boekenkast.

0: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
1: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten: realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
0: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
2: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1.
13: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het autoverkeer weer over de brug en nadat ook de rails waren schoongemaakt kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er bij warm weer vanwege zomerkleding meer huid-op-huid contact is. Ook vermenigvuldigen bacteriën zich dan veel sneller. Het weer, vanavond droog en nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: NPO. NPO Radio 1.

0: Hele goede avond en welkom terug bij De Rode Draad. Zometeen hoor je bij ons een daad van verzet, want de Zoetermeer Panthers dreigen hun trainingsplek kwijt te raken. Hoe en waarom en wat ze daartegen doen, hoor je zometeen. Maar eerst duiken we diep in een verhaal van een van onze journalistieke partners, Margriet Oostveen, sprak voor De Groene Amsterdammer met Syrische vrouwen over familieeer. Het aantal zaken van eergerelateerd geweld neemt toe. Wat freelance journalist en columnist van De Groene Amsterdammer Margriet Oostveen opviel, is dat het per etniciteit wordt geregistreerd. Hoe zit dat en wat voor impact heeft dat? Ze ging daarover in gesprek met een specifieke groep, de leden van de Syrische vrouwengroep Emme. En Margriet is aangeschoven. Goedenavond, Margriet.
1: Hoi, leuk hier te zijn.
0: Ja, zullen we beginnen bij gewoon de term eerwraak? Even voor de duidelijkheid, want wat verstaan we daaronder?
1: Ja, eerwraak is... In mijn stuk heb ik het steeds over eergerelateerd geweld, maar dat was eigenlijk niet het onderwerp van mijn stuk. Het onderwerp was de vraag: waarom gaan vrouwen van Syrische afkomst zo snel scheiden als ze in Nederland wonen? En daar wilde ik achter komen. En toen kwamen we er al pratend al heel snel op dat een traditie waarin eer een grote rol speelt en een reputatie van familie daar heel veel mee te maken heeft. En dan kom je uiteindelijk ook op dat eergerelateerde geweld. Toen ik uitprobeerde te zoeken hoe vaak komt dit nou voor bij Syrische vrouwen en mensen met een Syrische achtergrond, toen ontdekte ik al snel dat daar een rapport voor is van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Mm-hmm. En daar wil jij naartoe, wordt eergerelateerd geweld op basis van etniciteit geregistreerd.
0: Ja.
1: En daarbinnen zijn de Syriërs op dit moment koploper. Er zijn in 2025 757 zaken aan eergerelateerd geweld geregistreerd. Dat kan van alles zijn, van bedreiging tot moord.
0: Mm-hmm.
1: En daarvan waren er 257 gingen over mensen van Syrische afkomst.
0: Mm.
1: Nou is het wel heel belangrijk om daarbij te zeggen dat er 150.000 mensen met een Syrische achtergrond in Nederland zijn. Het gaat dus echt maar om een fractie van het geheel. En het gaat ook om een fractie van bijvoorbeeld het aantal moorden in Nederland door partners en ex-partners. Want dat zijn er jaarlijks 22 en al jarenlang. En de eergerelateerd geweld daaronder was afgelopen jaar waren dat 4 vrouwen die werden vermoord.
0: Ja.
1: Dus er zijn veel meer mensen van Nederlandse afkomst die dat doen, maar die worden niet geregistreerd. Want dan heet het geen eergerelateerd geweld.
0: Dan heet het geen eer. Hoe heet het dan?
1: Femicide noemen we tegenwoordig als het leidt tot dood of tot moord. Maar het kan natuurlijk ook mishandeling zijn. Dan noemen we het huiselijk geweld.
0: Ja.
1: En dat wordt 136.000 keer per jaar gemeld bij Veilig Thuis door hulpverleners. Hè? Dus ook niet door zomaar iemand.
0: Maar wanneer zeggen we dit is eergerelateerd geweld?
1: Nou, dat is een hele goeie, want dat is op een gegeven moment ontstaan omdat iedereen het er steeds over had. Je kan je vast nog politica Ayaan Hirsi Ali herinneren natuurlijk. Die begon heel vaak over de onderdrukkende islam die de vrouwen klein zou houden. En natuurlijk was er ook wel aanleiding om daar soms bezorgd over te zijn. Mensen kregen het verwijt dat we er te weinig oog voor hadden. En toen heeft op een gegeven moment Boris Dittrich rond 2005 voorgesteld om eergerelateerde zaken, waarbij we dan het gevoel hadden dat eerzaken ermee te maken hadden, om die op basis van etniciteit te gaan registreren, zodat we er meer aandacht aan konden besteden.
0: En Boris Dittrich was van D66, hè?
1: Ja, die was toen van D66.
0: En Ayaan Hirsi Ali, VVD,
1: ja.
0: Het goed kan herinneren.
1: Ja.
0: Okay.
1: En, dus het was met de beste bedoelingen, maar het gevolg is eigenlijk dat er een hele grote groep buiten beschouwing is gebleven. Dat zijn de mensen van de Nederlandse afkomst. En die hebben inmiddels veel meer aandacht gekregen, omdat we het nu veel vaker over femicide hebben. Maar dat was toen nog niet zo.
0: Ja. Heeft het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld ook uitgelegd aan jou waarom ze deze manier van registreren kiezen?
1: Nee, maar dat heeft dus te maken met dat is geen keuze van hen, dat is gewoon aan ze opgelegd.
0: Ah, zo.
1: Omdat op een gegeven moment is daarvoor gekozen dat we op die manier dat gingen. Dat gaat heel ver, hè? Want als zij het zo onderzoeken, dan moet de politie het ook zo registreren.
0: Ah.
1: Dus dat is niet iets wat via één loket gaat.
0: Het is niet hun keuze.
1: Dat wordt dan op heel veel plekken zo behandeld.
0: Helder. Ja. Maar dat moet gevolgen hebben, toch? Ondanks dat het niet hun keuze is. Maar dat we dus in zo'n systeem, registratiesysteem terecht zijn gekomen. Het niet meenemen van bijvoorbeeld mensen zonder migratieachtergrond. Als het gaat om eergerelateerd geweld.
1: Je raakt nu precies wat mijn grootste zorg was bij het schrijven van dit verhaal. Daar gaan we het misschien nog over hebben. Ik spreek 4 Syrische vrouwen in dit verhaal die heel duidelijk zijn over hoe onderdrukkend, dwingend en vaak gevaarlijk de eergerelateerde cultuur, of beter gezegd traditie in Syrië is, onder verschillende geloven, hoog en laag opgeleid, verschillende regio's, echt landbreed, he, niet overal, maar het kan overal voorkomen. Dus aan de ene kant zeggen ze dat, aan de andere kant wil je natuurlijk niet de mensen in de kaart spelen die dan meteen zeggen, oh ja, zie je wel, islam. Ah, dat is niet zo. Het gaat over veel meer mensen. En het zijn ook niet allemaal moslims. Het zijn ook niet allemaal christenen. Maar het is dus wel degelijk een probleem. Maar het heeft meer met de oorlog daar te maken dan met de situatie hier.
2: Ja. Je beschrijft de vrouwen waar je mee in gesprek bent gegaan. Vier vrouwen heb je uiteindelijk gesproken. En die kwamen allemaal uit een groep, hè?
1: Ja, ze komen allemaal uit de Syrische vrouwengroep Emme. En dat zijn vrouwen, die groep is opgericht door de enige die onder haar eigen naam in een stuk optreedt. En dat is Noor Saidi. De anderen hebben een schuilnaam, omdat hun verhaal ook wel duidelijk maakt dat ze of het is voor hen niet veilig, of ze willen hun kinderen beschermen. Maar Noor Saidi heeft die groep opgericht. En dat zijn vrouwen die elkaar aanvankelijk leerden kennen bij taalles.
2: Ja.
1: En gingen bonden. En die hadden nog vriendinnen en die kwamen er ook bij. Dus inmiddels komen die vrouwen ook uit heel Nederland. Maar die hebben eens per maand ontmoeten ze elkaar in Emmen. Of ze praten af en toe via Zoom als het niet lukt. En dan praten ze over alles wat ze belangrijk vinden. Ja. En ze doen aan empowerment. Ze krijgen ook zelfverdedigingscursussen en praten over manieren om zelfstandig te zijn. En praten ook over de echtscheidingen die ze willen.
2: Okay.
1: Want het aantal echtscheidingen is enorm toegenomen, of neemt heel snel toe als Syrische vrouwen in Nederland zijn. Binnen 8 jaar is van bijna niemand ruim 25% gescheiden. Dus ruim een kwart. En dat is echt heel veel.
2: En waar komt dat door? Is dat
1: snel ook vooral.
2: Snel.
1: Vergeleken met Nederlandse vrouwen. Ja.
2: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. En waar komt dat door, denk jij?
1: Nou ja, dat komt volgens Noor zelf voor een groot deel omdat ze vaak als ze naar Nederland verhuisd zijn, de Syrische man de Syrische gewoonte wil doorzetten, hier ook hier. Terwijl Syrische vrouwen hier ontdekken dat de wetten en regels hier anders zijn. En dat ze hier veel meer vrijheden kunnen hebben.
2: Aha.
1: En de mannen, die zien dat natuurlijk ook wel. Maar die zijn vaak getraumatiseerd door oorlog. Zijn onzeker, zijn hun eigen eergevoel is aangetast. Omdat ze vaak geen werk kunnen vinden. En zij volharden nog harder in dat eigen toch al vrij gecompliceerde beeld van wat belangrijk is voor je reputatie.
2: Ja. Dus dat speelt een belangrijke rol ook in de manier waarop zij ook hun vrijheid beleven en uiteindelijk die kunnen pakken hier in Nederland. Er zijn overigens nog meer factoren, hebben we begrepen, die een rol spelen als het gaat om eergerelateerd geweld. We hebben gesproken met de initiatiefnemer die je net noemde, Noor Saidi. En zij vertelde dus over die meerdere factoren.
3: De Syrische samenleving is divers. Er zijn meerdere factoren met betrekking tot reputatie en eer. Bijvoorbeeld de regio. Woon jij in de stad? Woon jij in het platteland? Onderwijs en de economische situatie spelen allemaal een rol. Eer en reputatie hebben gevolgen voor de hele familie, dus niet alleen de persoon die erbij betrokken is. In de oorlogstijd beginnen dit soort zaken in het algemeen weer toe te nemen vanwege stress, wapens en de chaos.
2: Dit is interessant, hè? Wat het laatste stuk ook wat ze zegt. De oorlog heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld.
1: Een van de andere vrouwen die ik sprak legde dat heel goed uit, vond ik. Het was Amira. Die zei van, ja, weet je, ze is zelfs hier in Nederland is zij naar de hogeschool gegaan om sociaal werk te studeren. En toen is ze afgestudeerd op universele normen en waarden. En zij legde mij ook uit, luister eens, Arabische normen en waarden zijn echt niet anders dan in Nederlandse normen en waarden. Maar de prioriteiten zijn anders. Als je in een land in oorlog woont met een onbetrouwbare regering. Kijk, allemaal vinden we veiligheid en gelijkwaardigheid belangrijker. Maar als je dus in een land als Syrië woont op dit moment, wat vind je belangrijk? Wat zet je voorop? Veiligheid of gelijkwaardigheid? Dan kiezen mensen voor veiligheid.
2: Ja.
1: Wat biedt vanuit in ieder geval een gevoel van veiligheid?

0: veiligheid of gelijkwaardigheid. Dan kiezen mensen voor veiligheid. Ja. Wat biedt vanuit in ieder geval een gevoel van veiligheid? Oude structuren, oude familiepatronen zoals ze die gewend zijn.
1: Het huwelijk ook dus in
0: ja,
1: die zin.
0: Bijvoorbeeld ja. Het huwelijk waarin de man het dan duidelijk voor het zeggen heeft. Duidelijke commandostructuur zou je bijna in het leger zeggen. Hè? We bevinden ons wel in oorlog.
1: Ja.
0: En, want het is ook zo dat in Syrië heel veel vrouwen al lang aan het emanciperen waren. Deze vrouwen zijn allemaal wat van middelbare leeftijd, 50, 60. En die hebben dus onder Assad gewoon prima banen gehad. En vaak ook meer gestudeerd dan jongere vrouwen nu. En kunnen ook zeggen van ja, het is, we doen gewoon weer een stap terug door die oorlog. Mensen grijpen weer terug op die oude patronen.
1: Ja, ja en dat, zegt, dat legt dan ook de verhoudingen tussen mannen en vrouwen enorm bloot, toch?
0: Zeker, nou ja, onder druk. Ja. Echt, zet de verhoudingen onder druk heel erg.
1: Ja. Gemene deler in alle verhalen van de vrouwen die jij hebt gesproken is dat de vrouw ook vaak verantwoordelijk dan wordt gehouden als, als het gaat over de reputatie van, de hele familie. Hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk de meest tragische en ook wel misschien zorgwekkende kant. Zelfs deze hoogopgeleide, hele ontwikkelde, vrijgevochten vrouwen die helemaal zich er los van hebben gemaakt, die vertellen bijvoorbeeld nog steeds hun eigen familie of schoonfamilie niet wat hun man hun heeft aangedaan. En dat zijn soms hele erg dingen. Waarom niet? Want, zeggen ze dan, dat is slecht voor de reputatie van mijn kinderen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Als die kinderen uit zo'n gezin komen waarin de moeder dit soort dingen zegt, dan is de reputatie van die kinderen ook besmet.
1: Mm.
0: En dat maakt dat vrouwen hier ook heel moeilijk om hulp kunnen vragen, want ze kunnen er heel moeilijk over praten door die regel, zou je bijna zeggen.
1: Juist. Ja. Lijkt me een echtscheiding aanvragen ook heel lastig dan.
0: Ja, en als
1: toch gebeurt het wel.
0: Nee, ja, maar het wordt ook, kijk, dat is ook weer een. Als een vrouw een echtscheiding aanvraagt, wordt het gezien als een schending van de eer van de familie. Als een man het doet, heeft niemand er een probleem mee.
1: Nee,
0: dus dat is ook nogal ongelijkwaardig.
1: Dus in de jaren 90 hier in Nederland toch ook eigenlijk niet anders. Als een vrouw gescheiden was, werd er toch een beetje op neergekeken.
0: Ja, zeker. Die dingen veranderen natuurlijk hartstikke snel.
1: Ja, ja.
0: Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk. Ik vond dat Amira dat zo goed uitlegde. Zelfs ook haar man, die heeft daar echt vreselijke dingen aan gedaan. Maar zij zegt, je moet hem toch ook zien als een oorlogsslachtoffer. Hij heeft de Nakba meegemaakt. Hij heeft de Iraakse aanval in Kuwait heeft hij meegemaakt. En hij heeft onder Assad in de gevangenis gezeten.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, hij was gewoon een patiënt. En ik was de enige die voor hem kon zorgen. Ja, het is wel een hele goede, vriendelijke uitdaging, maar het is ook waar.
1: Het zijn factoren die meespelen.
0: Ja, ze praat het daarmee niet goed, maar zij zegt het wel heel mooi. Zij zegt, je moet echt niet generaliseren en ieder verhaal zien als een vingerafdruk. Want we hebben allemaal zulke bizarre dingen meegemaakt.
1: Ja.
0: En mensen zijn daar helemaal verknipt die oorlog uitgekomen.
1: Is dan, als je dan eenmaal in Nederland aankomt en je kunt dus een echtscheiding aanvragen, is dat dan ook daarmee alles opgelost? Of hoe werkt dat? Is er nog veel meer nodig dan?
0: Nou ja.
1: Want je hebt het over oorlogstrauma's.
0: Ja, zeker. Maar kijk, ik heb natuurlijk maar 4 vrouwen gesproken die ook nog eens heel best veel kunnen. In de zin van goed voor zichzelf kunnen opkomen, gestudeerd hebben, die zelfstandig zijn. En die hebben enorm hun best gedaan, heel goed Nederlands geleerd, gestudeerd. Maar lang niet alle vrouwen kunnen dat natuurlijk. Er zijn heel veel vrouwen met taalproblemen.
1: Ja.
0: Die vrouwen die zijn super geïsoleerd. Dat is ook waarom deze vrouwen zeggen, we moeten het erover hebben.
1: Hmm.
0: Want die vrouwen, die moet je zien te bereiken. Maar dan is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je daarbij, zoals zij noemen, culturele sensibiliteit hebt en begrijpt wat er met die vrouwen aan de hand is. Waarom die vrouwen dus misschien helemaal niet gaan toegeven dat er iets ergs met ze aan de hand is vanwege die familie hier.
1: Is daar genoeg oog voor vanuit de Nederlandse hulpverlening?
0: Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Ik heb alleen een rapport gelezen van 3 jaar geleden. Dat is het enige wat ik heb kunnen vinden van Movisie. Dat was geschreven op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met hulpverleners. En die zeiden zelf, ja, het advies uit dat rapport was, we moeten veel meer mensen gaan wijzen op de Nederlandse wet.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze hier vrij zijn, nou, dat lijkt me best een long shot. Want dat kan je wel weten, maar dan moet je er ook nog iets mee kunnen doen.
1: Ja.
0: Ze hadden het over dat we dat moeten uitleggen in beeldtaal, omdat de mensen nog geen Nederlands spreken. Oké, maar dan denk je nog van, nou ja, dan weet je het en dan. Nou ja, en het laatste was sleutelfiguren opzoeken die kunnen helpen. En dat zijn dan mensen zoals Noor Sadi. Ja, die duidelijk hartstikke goed werk doet.
1: Ja.
0: En daar zou je natuurlijk veel meer van moeten hebben. Maar ook mensen die het aan ons kunnen uitleggen. Zonder dat het meteen weer zo'n alle moslims verhaal wordt. Want dat is helemaal niet waar het hier om gaat.
1: Nee, want daar ben je, dat zei je in het begin van ons gesprek ook. Je bent daar huiverig voor. Hè? Dat bijvoorbeeld extreem rechts hiermee aan de haal gaat.
0: Zeker, ja. Ik vind dat we dit niet aan extreem rechts kunnen overlaten. Daarvoor is het een veel te serieus en gecompliceerd probleem. En

0: daar wordt alles platgeslagen tot iets heel eendimensionaals, waarmee je ook de zaak niet oplost. Nee, nee. Wat niet wil zeggen dat hier dus niet is. Het is een heel logisch gevolg van een heel land dat al jaren in oorlog is, waar mensen moeten vluchten. Dan moet je er ook niet van staan te kijken dat er oorlogsproblemen hier in Nederland komen.
1: Ja.
0: Dat moet je vervolgens, moet je daar geen verwijt richting die mensen van maken, maar je moet gewoon heel nuchter onderzoeken wat je ermee kan doen.
1: En daarvoor moet je dus ook naar de mensen zelf toe, wat jij dus onder andere hebt gedaan. Wij hebben ook de vraag gesteld aan Noor Saadi van wat kan die Nederlandse hulpverlening dan doen?
0: Ja.
2: Het is belangrijk om de rol van culturele bemiddeling te versterken door meer gebruik te maken van getrainde sleutelpersonen. Ook is goed communicatie op een culturele sensitieve manier kan helpen. Zo vergroot je het wederzijds begrip en vertrouwen.
1: Nou, dat komt overeen met wat jij net zelf ook al uitlegde, hè? Die sleutelpersonen en culturele sensitiviteit.
0: Ja, weet je, het klinkt zo, dat is een beetje een klef woord, hè, maar het is hartstikke belangrijk. Het komt gewoon eigenlijk op neer. Interesseer je in een ander en snap waar die vandaan komt.
1: Ja.
0: En denk niet, wij doen het hier zo, dus doe dat maar. Dat kan vrij lastig zijn als bijvoorbeeld je hele familie daar nog in de gaten houdt of jij de reputatie van die familie wel in acht neemt.
1: Ja,
0: dat is een totaal andere situatie waar je niet zomaar van kan zeggen, hou daar toch mee op.
1: Nee.
0: Dat moet je ontwarren en mensen het vertrouwen geven om daar zelf mee verder te gaan.
1: Ja. Je hebt nu naar een hele specifieke groep dus gekeken, Syrische vrouwen. Maar we weten dat dit dus een wijdverspreid probleem is, om het zo maar te zeggen, als het gaat om eergerelateerd geweld.
0: Nou ja, weet je, het is niet zo groot als huiselijk geweld in het algemeen. Dus het is iets waar we heel lang op ingezoomd hebben. En het is ook heel erg. En Syrisch geweld springt er ook wel echt uit, omdat het vaak behoorlijk ernstig geweld is. Plus heel vaak dus ontkend wordt vanwege die eer. Dus dat is echt super serieus en ernstig. En het neemt onder Syriërs ook hard toe. Veel harder dan bij andere groepen. Dat is allemaal waar. Maar als je nou naar het geheel kijkt, dan is er nog steeds veel meer huiselijk geweld onder alle Nederlanders. En is ook veel meer femicide.
1: Ja.
0: Dus ja, het is super belangrijk, maar vooral eigenlijk denk ik, omdat niet zozeer door de omvang, maar omdat deze vrouwen zo machteloos zijn. En als wij er niks aan doen, dan doet echt niemand er wat aan.
1: Nee. Is er nog iets wat wij verder kunnen leren van deze vrouwen?
0: Nou, dat ze super tuf zijn eigenlijk. Dus ook één, vooral Amira, die hier dus die hele opleiding opnieuw heeft gedaan. Op het moedertaalniveau, is dus het hoogste niveau Nederlands heeft geleerd. Terwijl ze ook haar kinderen hier had en gescheiden was. Na te zijn zwaar mishandeld door haar man. Heeft dat allemaal gedaan. Had een fantastische baan bij vluchtelingenwerk. Werkte daar 3 jaar als teamleider. Dus echt een hogere functie had ze mensen onder zich. En toen, en dat was het cynische van de hele zaak, ging PVV-minister Marjolein Faber zwaar bezuinigen op vluchtelingenwerk. Die moesten enorm reorganiseren en toen is ze de baan verloren.
1: Ja.
0: En zij, dat zegt zij nu natuurlijk wel, van ja, ik moest toch emanciperen. Ik heb alles gedaan en nu ben ik weer bij af. En nu ben ik het echt helemaal de draad kwijt hoe ik nu verder moet.
1: En dit is dus ook een van die sleutelfiguren.
0: Zeker.
1: Ja,
0: zij is een sleutelfiguur, ja. Wegbezuinigd.
1: Dank je wel voor deze inzage en voor dit gesprek. Freelance journalist en columnist voor De Groene Amsterdammer, Margriet Oosteen. Get a

0: I Love Life Bakermat hoor je.
1: Tegen Draads.
0: Ja, iedere dag hebben we in de Rode Draad aandacht voor mensen en organisaties die niet bij de pakken neer gaan zitten, maar in actie komen. De Zoetermeer Panthers laten zich niet zonder slag of stoot uit de Eredivisie ijshockey slaan. Hun trainingsplek Silver Dome maakte bekend dat er vanwege de financiële situatie en de hoge energiekosten komend seizoen geen ruimte meer is voor het Eredivisie-team. Nou, bij ons is voorzitter Hans Tonen. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Nou, dat is nogal wat, maar jullie laten je niet uit het veld slaan. Maar dan wil ik toch wel eventjes naar het moment dat jullie dit nieuws hoorden. Wat dacht je?
2: Ja, ik moet zeggen, we zaten gewoon eigenlijk... Er kwam een mailtje binnen. En ja, dus ik heb even kort met andere bestuursleden contact daarna. Ja, we sloegen stijl achterover, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
2: We zijn eigenlijk in de hele voorfase, zeg maar, vanaf na het seizoen. Dat eindigt zeg maar eind maart. Daarna zijn we met het Silverdome in contact geweest. Hebben we geëvalueerd hoe het allemaal gegaan is. En het afgelopen seizoen. Dat was allemaal prima. Heel gemoedelijk.
0: Hmm.
2: En toen ligt er een keer zo'n bombrief, zeg maar.
0: Ja, ja had je dan niet een moment van, dit is een vergissing, dit is een misverstand?
2: Eigenlijk niet. Ik weet het niet. Dat hadden we heel even, zeg maar. Toen dacht ik, wat gebeurt hier allemaal? Maar we dachten, we houden het even klein nog. Maar toen kregen we al direct een persbericht van een lokale streekblad, zeg maar. Een Zoetermeers krantje. Dat het gepubliceerd was door hun. Ik denk, dat kan bijna geen toeval meer zijn, zeg maar, allemaal.
0: Ja. En ze noemen als reden financiële situatie en hoge energiekosten. Hè? Maar daar hebben jullie dus nooit wat van gemerkt?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel gemerkt dat... kijk, het gaat met Silverdome, de exploitatie gaat niet goed. Dat weten we. En dat is een probleem dat speelt al jaren. Zolang als dat ik voorzitter ben, gaan we 14e seizoen in nu, zeg maar. Is dat al aan de hand? Er is altijd gesproken, we moeten proberen, zeg maar, met evenementen de boel draaiende te houden. Dus het ijs wordt verhuurd en dat zal misschien net kostendekkend zijn of daaronder.
0: Mm-hmm.
2: En de evenementen moeten eigenlijk de hal overeind zien te houden. Zo is het eigenlijk begonnen.
0: Okay. Ja.
2: Maar de evenementen worden schaarser. En de energiekosten, en dat is met name het grootste probleem, die worden exponentieel hoger. En na de coronatijd zijn dat weet u zelf ook met uw eigen energierekening.
0: Zeker.
2: Dat is fors hoger geworden allemaal.
0: Ja.
2: En dat is zeker in zo'n energieslurper als een ijsbaan. Ja, gaat dat natuurlijk knalhard.
0: Ja. En als dit besluit dus blijft bestaan, ik bedoel, de redenen zijn duidelijk dus. Wat betekent dat dan voor de Panthers?
2: Ja, dat is wel een heel slecht scenario als het overeind blijft. Want dan gaat het eerste team, zeg maar, naar de haaien.
0: Ja.
2: En dan krijg je ook een enorm domino effect naar de jeugdvereniging. Dan gaan toch mensen overwegen om ergens anders te gaan spelen.
0: Ja.
2: Kijk, je moet zien, het eerste team, dat is het voorbeeld, zeg maar, voor de jeugd. Als ik kijk naar mijn eigen zoon, die zat vroeger met zijn neus tegen het raam geplakt te kijken hoe die grote jongens... Dat is echt zo. En die kinderen die zitten daar, die kijken af hoe het spelletje een beetje zou moeten.
0: Precies,
2: zeg maar.
0: Ja, ik heb jullie nog zien spelen tegen de Amsterdam Tigers. Dat was geweldig.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: En toen zag je al die jonkies natuurlijk inderdaad met hun neus tegen dat glas. Betekent dat we dat dan ook niet meer gaan zien?
2: Die wedstrijden? Nee, die wedstrijden denk ik niet. Ja, kijk, het is lastig. We kunnen ook niet zomaar even een andere ijsbaan vinden. Want het ijs is echt super schaars in Nederland. Het gekke is dat voor alles ruimte is, behalve voor ijshockey.
0: Ja.
2: Als je ziet, hockey kan een heleboel. Voetbal kan er echt ontzettend veel. Andere sporten kan er veel. Maar ijshockey, er zijn gewoon te weinig ijsbanen in Nederland.
0: En dat is
2: slecht.
0: Ja. Dan is het de vraag, wat gaan jullie doen? Want ik heb begrepen dat jullie een petitie hebben, toch? Wat willen jullie precies dan in gang gaan zetten?
2: Wij doen feitelijk wat misschien het Silverdome een beetje van ons verwacht, zeg maar. Mm-hmm. Een hoop herrie maken. Want ik moet ook zeggen, ze hebben ook echt wel hulp nodig, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is ook wat we onderkennen. En we zijn ook met de gemeente in gesprek om te kijken of de gemeente niet op een of andere manier kan bijspringen. Om sympathie te kweken, zeg maar, in de ijshockeygemeenschap, maar ook in Zoetermeer en daarbuiten. Er zijn we een petitie gestart. Die wordt fors gedeeld. Ik geloof dat we net boven de 2000 zitten, zo'n beetje inmiddels.
0: Oké, dat is hoopgevend dan.
2: Ja, ik hoop het. Die petitie gaan we aanbieden. Ja. Ik hoop dat het voldoende is. De petitie gaan we aanbieden aan de gemeente Zoetermeer.
0: Ja.
2: Komende maandag. En het Silverdome. Daar worden allebei uitgenodigd.
0: Ja. En wat hopen jullie dan dat de gemeente Zoetermeer gaat doen? Geld toeleggen of wat?
2: Nou ja, dat ze misschien, dat is het afgelopen jaar is het ook gebeurd, dat ze deelnemen in de kosten, in de gestegen kosten van energie.
0: Uh-huh.
2: En normaal gesproken zou je zeggen, ja, het is een eigen bedrijf en die moet zijn boontjes maar doppen, zeg maar. Maar de gemeente heeft ook in een erfpachtcontract bedongen, zeg maar, dat het Silverdome niet zomaar de ijshuur kan verhogen. Met een fors percentage, zeg maar. Dus het Silverdome zit helemaal in de klem met hun kosten. Ze zitten klem met het feit dat ze het niet kunnen doorbelasten aan de ijsgebruikers. En er moet iets gebeuren, zeg maar. We kunnen niet stil blijven staan.
0: Goed.
2: Voor het Silverdome gaat dan kapot en wij gaan kapot, zeg maar.
0: Nou, laten we hopen dat niet gaat gebeuren. En dat het gaat lukken om met deze petitie toch voor elkaar te krijgen dat jullie kunnen blijven bestaan. Dankjewel en heel veel succes. Zoetermeer Panthers voorzitter Hans Tonen.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels. Het NOS Nieuws met Dorald Megens.
3: Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorg zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij die botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. Autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: 5 jaar geleden werd Peter R. de Vries in Amsterdam neergeschoten. 10 dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Een paar jaar na de moord werd duidelijk dat de bescherming van bedreigde personen tekortschoot. Met advocaat en zoon van Peter, Royce de Vries, en met strafrechtadvocaat Onno de Jong ga ik erover in gesprek. Ja, 5 jaar geleden zei ik dus, laten we heel even teruggaan naar dat moment.
4: Goedenavond, een extra uitzending van het NOS Journaal. Want in Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Volgens de politie was dat op de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Voor de deur van de studio van RTL Boulevard. En daar was hij eerder vanavond te gast. En volgens de laatste berichten is hij zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
0: Nou, dat was al de derde moord in de kring rond kroongetuige Nabil B. In het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Een onderzoek bevestigde 2 jaar later dat er dus grote fouten waren gemaakt in de werkwijze waarop bedreigde personen werden beschermd. Wat is er in de afgelopen 5 jaar veranderd? Ik ga dat bespreken met advocaat en zoon van Peter, Royce de Vries. Goedenavond, Royce.
5: Goedenavond,
0: dat je er bent. En met strafrechtadvocaat Onno de Jong. Welkom, Onno.
5: Dank je.
0: Ja. Onno, ik kan me nog herinneren dat jij en ik aan tafel zaten bij de talkshow op 1. En dat was echt een paar dagen na dat Peter R. de Vries was beschoten.
5: Ja.
0: En jij was super, hoe zeg ik dat, strijdvaardig. Wat ging er door jouw hoofd heen op dat moment?
5: Ja, weet je, op zo'n moment zijn er natuurlijk allerlei emoties die door je heen spelen. Boosheid, verdriet, angst. Angst ook weer niet, maar wel. Dat zijn allemaal emoties die om voorrang strijden. En geen één wint het op dat moment.
0: Hmm.
5: En strijdvaardig, ja, omdat je denkt dat hier iets gebeurd is wat nooit had mogen gebeuren.
0: Mm-hmm.
5: En dat maakt je verschrikkelijk boos.
0: Ja. Royce, we hebben het hier wel over jouw vader. Ik bedoel, de hele heel Nederland was in shock. Maar voor jou denk ik dat het er een hele andere laag nog aan toe heeft gevoegd. Want hoe is het voor jou nu jaren later om hierbij stil te staan?
6: Ja, het is iets wat 5 jaar later nog steeds mijn leven beheerst. Het is wel gelukkig 5 jaar later. Ik merk wel dat er ook weer bij mij wel een lichtje is aangegaan. En dat ik ook weer blij kan worden van de dingen in het leven. Maar dat neemt niet weg dat het iedere dag nog een rol in mijn hoofd speelt. En dat de rode draad ook een beetje in mijn leven is, nog steeds. En ik probeer dat nu wel iets meer in stilte te doen. Gewoon in familiaire kring. Ik heb eigenlijk ook rondom het 5 jaar moment helemaal geen interview gegeven daarover. Ook omdat dat ook even de behoefte is bij mij om daar niet te veel over te hebben meer. Ik zit hier wel omdat het inderdaad ook over veiligheid gaat.
0: Juist.
6: En ik het belangrijk ook vind dat daar de boodschap over verteld blijft worden.
0: Juist.
5: En jij zei toen tegen mij, ik word zo moe van mijn eigen verhaal.
6: Ja. Ja, is ook wel een beetje zo. Af en toe voel je een beetje een cassette recorder die weer opnieuw afspeelt. Ik denk, als ik dat bij mezelf merk, denk ik, dat zal misschien ook wel bij het publiek een beetje leven.
0: Denk je?
6: Dus dat je af en toe ook wel doseert met je verhaal. En dat vind ik ook wel prima. En we hebben echt wel stilgestaan bij het moment dat het 5 jaar terug was. Maar dat hebben we in familiaire kring vooral gedaan.
0: Ja. Hoe doe jij dat, Onno? Sta je daarbij stil? Of?
5: Ja, ik sta er zeker bij stil. Maar ik denk eigenlijk elke dag wel aan dat soort dingen. Weet je, aan Peter of aan iemand anders die me ontvallen is en die me dierbaar was. Of ook aan mijn hond. En op zo'n dag, dan denk ik, sta ik 's morgens op en dan denk ik, het eerste waar ik dan denk was, Royce, ik ga hem even een hartje sturen. Ja. Jacqueline. Van Kelly heb ik de nummer niet, dus dat kon niet. Maar zo denk ik eraan. Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig met dat soort dingen. Ja. Maar ik kan nu ook wel, en dat herken ik wel wat Roy zegt, ik kan nu ook wel weer denken aan de leuke momenten die we gehad hebben in het verdedigingsteam en zo. Dat, we hebben natuurlijk ook ontzettend
0: samengewerkt.
5: Dus daaraan merk je dat je het verwerkt.
0: Nou, wat is een mooie herinnering die je hebt?
5: Ja, mooie herinneringen zijn altijd de enorme discussies die we hadden iedere dag. we zaten iedere dag wel 5-6 keer aan de telefoon. En bij elk wissen was je, nou zegt hij dit en nou zegt hij, wat doen we ermee? En dat zijn gewoon hele dierbare momenten. Ik heb ook heel lang dat ik nog wel eens door onze appjes heen liep en Dan komt het allemaal boven. Als je dat dan weer leest, dan denk je, dat was toen. Dus het gaat nooit uit mijn hoofd.
0: Nee. Ik zie bij jou een glimlach op je gezicht, Roy.
6: Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb het van heel dichtbij natuurlijk ook meegemaakt. En ik heb van de zijlijn meegekeken. En ik heb ook al gezien dat ondanks dat het een hele heftige zaak was die ze deed, met heel veel emoties en stress, dat er ook wel gewoon onderling heel veel humor was en ook wel heel erg werd gelachen. Juist misschien in dat soort heftige situaties drijft de humor toch altijd wel een beetje boven. En daar moest ik dan ook wel even aan denken. Ja. Dat er ook wel af en toe gelachen werd in die tijd.
5: Ja.
0: Hoe leuk dat kan inderdaad. Ja. En dat jullie daar ook nog steeds aan terugdenken.
5: Ja, ik weet nou één dingetje. Maar dat springt me direct bij. We hadden op een gegeven moment een fotosessie gemaakt bij William Rutte. Ja. En die had hele mooie foto's gemaakt. Had kleurenfoto's en zwart-wit foto's gemaakt. Dus had één hele mooie, een aantal mooie showy kleurenfoto bij. Dus we waren aan het uitkiezen welke we op ons Twitter-account zouden zetten. Dus ik stuurde er eentje door.
0: Ja.
5: Ik zei, Peter, vind je deze mooi? En toen had iemand hem gelijk bewerkt. En stond er gelijk in Ziggo Dome, Marengo the Musical. Met die koppen van ons erop. Ja, ik heb die foto nog in de app. Maar daar hebben we zo verschrikkelijk om gelachen. Ja. Kijk, dat zijn hartstikke mooie en dierbare momenten natuurlijk.
0: Ja die humor, hè, inderdaad.
5: Ja.
0: Maar goed, los van de humor en los van de herinneringen, wat jij ook al zei, Royce, aan het begin van ons gesprek, het blijft toch altijd die vraag over beveiliging bestaan. Hè? En ook die vraag was natuurlijk heel snel rees, die vraag na het overlijden van jouw vader. Hè? Had hij niet beter beschermd moeten worden? Mm-hmm. Hoe kijk je daar nu op terug?
6: Ik was naast dat ik natuurlijk de zoon van mijn vader was, was ik ook als advocaat betrokken in de kwestie. Ja. Ik stond familieleden van de kroongetuigen bij in de moeilijkheden waar zij mee te maken kregen. En ja, ik had ook een logboek van mijn vader gekregen over alles wat hij meemaakte als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Dus ik wist als geen ander wat er allemaal misging. En na de moord op mijn vader had toenmalig minister Grapperhaus aangekondigd van, goh, we willen de veiligheidssituatie van mijn vader onderzoeken. En hoe heeft het tot stand kunnen komen? En ik had eigenlijk gezien, ja, maar het probleem is veel groter dan alleen de moord op mijn vader. Want ja, niet alleen mijn vader is vermoord, maar ja, je zei het net zelf ook al, er zijn ook nog twee anderen vermoord.
0: Zeker, ja.
6: En ik had ook die familieleden bijgestaan en die hadden met hele grote problemen te maken. Ik zei, ja, als je alleen maar gaat focussen op de veiligheid van mijn vader, dan krijg je niet een goed beeld van wat er allemaal verkeerd is gegaan. Dus ik heb toen heel erg aangedrongen toen bij de minister, samen met mijn kantoorgenoot Annemiek van Spanje. En ik weet ook dat Peter Schout en Onno de Jong daar zich hard voor gemaakt hadden. Ja. Dat er echt een groter onderzoek moest komen. En dat is toen onderzoek geworden van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En daar kwam toen uiteindelijk ook een vernietigend rapport. Eigenlijk alles wat wij signaleerden zagen we toen uiteindelijk ook wel terug in dat rapport.
0: Ja, ja, lijkt me ook heel erg confronterend in zekere zin, of niet?
6: Ja, zeker. Dat was het ook. Maar de andere kant was het ook wel juist wel heel fijn dat in het rapport bevestigd werd wat wij al zagen. En dat het nu een fact was, ja, zeg maar. Dat er gewoon ook geen discussie over kon staan. Want OM heeft heel lang, en de staat heeft heel lang gezegd, nee joh, alles is wel in orde. Ja, er zijn wel 3 mensen vermoord, maar eigenlijk hebben wij niks fout gedaan.
0: Ja.
6: En door zo'n rapport is toch eigenlijk de nullijn geworden van dat het allemaal een shitshow was.
0: Ja. En hoe reageerde het OM daar dan op die kritiek?
6: Tweeledig. Aan de ene kant hebben zij wel publiekelijk gezegd van, wij omarmen de conclusies. Dus wij erkennen inderdaad dat de dingen niet goed zijn. Maar ik heb ook wel gehoord dat op de achtergrond dat er heel veel onvrede was over het rapport. En dat zijn wel signalen die ik heb opgevangen. Ja. Dat er toch boosheid ook over was. En dat het een eenzijdig verhaal was. Terwijl de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft alle partijen gesproken. Hè? Ook mensen van het Openbaar Ministerie. Dus dat was helemaal geen eenzijdig onderzoek of eenzijdig verhaal. Dus die signalen heb ik wel opgevangen. Dat er toch intern toch wel een beetje boosheid en verbolgenheid over was.
0: En werd het dan ook intern weggezet, Onno? Weet jij dat?
5: Nou, weet je, ik was wel geschokt door de eerste reactie van het OM op dat rapport.
0: Mm-hmm.
5: Van wij hebben niets verkeerd gedaan. Wij herkennen ons daar niet in.
6: Gaan stoïcijns door, werd ook gezegd door Gerrit van den Burg. Ja. Oh.
5: En daarna is er eigenlijk wat druk gekomen van de minister. Die heeft gezegd van, jongens, jullie moeten hier toch een wat andere visie op presenteren naar buiten toe. En toen kwam de letterlijk gezegd, wij omarmen het rapport en we gaan ermee aan de slag. Dat heb ik altijd jammer gevonden, dat nooit voluit door het OM gecommuniceerd is.
0: Hmm.
5: Dat men nooit voluit duidelijk heeft gemaakt, gemeend duidelijk heeft gemaakt, wij staan erachter. Want ik bedoel, iedereen kan fouten maken.
0: Ja,
5: hè?
0: Maar ze hebben dus niet voldoende verantwoordelijkheid genomen dus ook.
5: Nee, ik heb dat
0: wat jou betreft
5: zo gevoeld. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, en dat is dan de andere kant van de medaille. Ik merk wel, want ik sta natuurlijk nog steeds kroongetuige bij.
0: Mm-hmm.
5: En ik merk wel dat in de aanloop naar een nieuw kroongetuigentraject er veel meer aandacht is en veel diepgaander aandacht is voor de veiligheidssituatie van een eventuele potentiële kroongetuige en de mensen eromheen.
0: Oké, dus je ziet positieve veranderingen.
5: Jazeker. Ja,
0: zie jij dat ook, Roy?
5: Dat zie ik.
6: Ik zie zeker dat er veranderingen zijn doorgevoerd. Mm. Ook in de organisatie. Wat bijvoorbeeld een heel groot probleem was, wat ook gesignaleerd is door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, was dat zo'n kroongetuigentraject had eigenlijk 2 aspecten die beoordeeld moesten worden. Dat was het veiligheidsaspect, wat Onno zojuist benoemde. En ja, het was ook natuurlijk een opsporingstraject, opsporingsbelang. En heel lang is dat opsporingsbelang voorrang gegeven. Want het Openbaar Ministerie was de partij die zowel over de veiligheid ging als over de opsporing. He, die had verschillende petten op.
0: Mm.
6: En dat was natuurlijk heel problematisch. En nu is dat veiligheidsdeel is uit handen genomen van het Openbaar Ministerie. Is bij de NCTV. Ja. neergelegd. Waardoor ja, dat iets is wat in balans is geraakt. En dat is natuurlijk in zo'n traject wel heel erg belangrijk. Dat er gewoon een onafhankelijke partij kijkt.
0: Ja.
6: Is, jongens, is de veiligheid wel op orde.
0: Maar daarvoor moet er ook goed gecommuniceerd worden natuurlijk. Tussen de verschillende partijen, of niet?
5: Ja.
6: Ja,
0: hoe zit het daarmee?
6: Dat is wel iets wat altijd een gevoelig ding blijft. Ik weet dat er wel heel veel aandacht voor is. Ik sta nog steeds mensen bij die in de beveiliging zitten. En ik zie dat daar ook nog wel heel veel te leren is. Ondanks dat ze wel heel erg hun best doen tegenwoordig. Kijk, mensen die in de beveiliging zitten, dat zijn mensen, dat weet ik ook uit eigen ervaring. Mensen die in de slechtste fase van hun leven zitten. Die heel emotioneel zitten, misschien angstig zijn, onzekerheid hebben. Ja, dan kan het ook wel eens zijn dat iemand die in de beveiliging zit dan even onredelijk reageert, of even boos wordt, of even koppig is op een bepaald moment. En dan moet je als maatregelenadviseur, want dat zijn dan de contactpersoon, moet je daar dan goed mee om kunnen gaan? Moet je dat bijvoorbeeld ook niet heel persoonlijk gaan nemen? Moet je niet rancuneus gaan worden? Moet je niet ruzie gaan maken? Daar moeten die mensen in getraind worden. Ja. Dat die communicatie op dat punt goed is. En er wordt wel wat aan gedaan, maar er valt ook nog wel een wereld in te winnen. En misschien bij grotere trajecten is dat beter. Ik ben nu zelf over mijn eigen situatie heel erg tevreden hoe het gaat. Maar ik zie nog bij cliënten van mij dat dat echt heel erg veel beter kan.
0: Ja, dat het emotionele gedeelte. Hè? Want jij vertelt dat dan uit eigen ervaring. Ja. Bij jou verloopt dat goed, Royce. Onno, je hebt ook onder beveiliging. Je staat nog steeds onder beveiliging,
5: zeker,
0: toch?
5: Ja.
0: En inderdaad, er komen emotionele dingen bij kijken. Want hoe ervaar jij dat dan?
5: Nou, kijk, emotioneel, bij mij is het niet zozeer emotioneel. Ik ga er vrij zakelijk mee om.
0: Ja?
5: Ik ben allereerst blij dat nu het gezag over het stelsel beveiligd bewaken is komen te liggen bij de NCTV.
0: Mm-hmm.
5: Het is gewoon een organisatie die geen belang heeft. Ze hebben geen opsporingsbelangen, ze hebben alleen maar één belang. En dat is de zorg voor de veiligheid van die persoon. Als het niet goed geregeld is, dan zegt de NCTV, nee, dat gaan we niet doen.
0: Mm.
5: En praat ik even voor mezelf, een hele goede werkrelatie met de NCTV. En ik moet zeggen, ik heb de NCTV leren kennen als een hele lerende organisatie. Want 7 jaar geleden, toen ik in de beveiliging kwam, de dag van de moord op Derk Weersum, toen was er nog niks.
0: Nee.
5: En toen moest iedereen nog zijn weg vinden in die wereld van de beveiliging. Ook de NCTV. En dat is met vallen en opstaan gegaan. En ik moet zeggen dat men op dit moment de regie heel strak in handen heeft.
0: Ja, misschien is emotioneel dan niet het juiste woord, maar mensen hebben gewoon wensen ook. En de manier waarop ze hun leven willen indelen. Nou, jouw vader had dat toch ook.
5: Ja.
0: Je vrijheid willen sommige mensen op een andere manier bewaren dan de ander.
6: Zeker. En ik ben ook de eerste die zal erkennen dat mijn vader een vrij koppig iemand was. Dat mijn vader niet alle maatregelen wilde die ze ook aan hadden geboden. Maar wat het heel erg het probleem was bij mijn vader, was dat hij, hij was in conflict met de partij als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen met het Openbaar Ministerie. Maar van diezelfde openbaar ministerie, diezelfde personen zelfs ook, moest hij dan beveiliging gaan vragen.
0: Ja.
6: En hij heeft toen ook letterlijk tegen mij gezegd, ja, moet ik mijn handje op gaan houden bij deze mensen met wie ik eigenlijk in conflict ben? Dat klopt gewoon niet.
0: Nee.
6: En dat waren echt weeffouten in dat hele systeem. Wat er ook echt voor zorgt dat mijn vader minder beveiliging heeft aangenomen dan hij misschien zelf ook wilde. Of hij zat er in ieder geval ook echt minder achteraan daardoor.
0: Ja,
5: maar dat is nu, nu kun je wel, ik noem maar wat, veiligheid op maat. Hè? Dat zijn dus verschillende soorten beveiligingspakketten. Er wordt gedifferentieerd in de mate van beveiliging, soort van beveiliging. Dat was toen niet.
0: Nee, dus dat is wel verbeterd.
5: Ja, dat is wel verbeterd.
0: Okay.
5: Of dat nou goed functioneert, dat durf ik nog niet te zeggen. Mm. Maar daar is wel meer variatie in gekomen. Ja. En jouw vader, Peter, die had zoiets van, nou, ik wil er wel over praten, maar kom met ideeën en laten we kijken of we er samen uitkomen.
0: Ja.
5: En vanuit het OM kwam eigenlijk alleen maar, ja, nee, we kunnen dit bieden en meer niet. En niet iets anders.
0: Nee.
5: Er was geen enkele flexibiliteit.
0: En geen mogelijkheid tot gesprek en overleg. Dus
5: weinig.
6: Nee, weinig inderdaad.
5: Ja.
6: Het is dit of alles of niets.
0: Juist. Ja. Ja. Nou, zei je het volgens mij ook al. In Den Haag zijn ze bezig om het stelsel te hervormen. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel, wetverbetering kroongetuigenregeling bij de Raad van State. Behelst dat ook dit onderdeel? Of wat houdt het nog meer?
5: Nou, nee, je moet even onderscheid maken. Er is nu een nieuw stelsel beveiligen en bewaken.
0: Ja.
5: Waarin de organisatie opnieuw in kaart is gezet voor zover het betreft het beveiligen en bewaken van bedreigde personen.
0: Mm-hmm.
5: waarbij de NCV dus het gezag heeft. En dan heb je aan de andere kant heb je ook nog een wetsvoorstel verbreding kroongetuigenregeling.
0: Aha.
5: Ja, en die is eigenlijk bedoeld om het oude principe van de kroongetuigenregeling, namelijk met kleine vissen grote vissen vangen, om die wat meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld, ik noem even één voorbeeld, want anders voert het weer te ver. Mm. Je kunt iemand hebben die bijvoorbeeld heel diep ingebed zit in een criminele organisatie.
0: Ja.
5: En heel veel weet. En heel veel kan verklaren. En heeft daar zelf deel aan genomen. Maar dan kan het best zo zijn dat tegen zo iemand het OM zegt, ja, dan gaan we misschien maar 3 jaar gevangenisstraf tegen eisen. Nou, dan kan die wat korting krijgen op die gevangenisstraf. En dan is het voor zo iemand is het vreselijk dat hij dan toch naar de gevangenis moet. Dus die adviseer je dan, zeg, joh, je moet het niet doen, want je gaat niet voor 1,5 jaar gevangenisstraf gewoon al die ellende op je hals halen. Nou, daarvan komt nu in de plaats een mogelijkheid om tot 6 jaar gevangenisstraf geheel voorwaardelijk op te leggen. Dus dan kun je zo'n kleine vis, die heel veel weet, die kun je aanbieden van, nou luister, als jij gaat verklaren, dan kunnen we jou een hele voorwaardelijk gevangenisstraf geven. Of eisen. En de rechter gaat er uiteindelijk over. En dan hoeft zo iemand dus helemaal niet naar de gevangenis.
0: Aha, en dat
5: dan trek je hem over de streep.
0: Ja. Ik begrijp het. Wat vind jij daarvan, Royce?
6: Nou, kijk, ik ben tegen het systeem zoals het is toegepast in het Marengo-proces. Ik vind dat daarbij het kroongetuigentraject gewoon echt hele grote fouten gemaakt zijn. En dat het deal echt nooit gesloten had mogen worden. Gezien het feit dat de veiligheid van een heleboel mensen gewoon nog helemaal niet geregeld was. De veiligheid van de familieleden van de kroongetuigen was gewoon nog helemaal niet op orde. Ja, dan sluit je gewoon geen kroongetuigendeal. Dan is er gewoon sprake van een reëel en onmiddellijk gevaar. Dat is een criterium vanuit de Europese rechtspraak. Ja, dan moet je als overheid daar bescherming tegen bieden. En dan moet je niet zo'n traject ingaan. Eigenlijk een beetje op de gok. Een beetje met levens gaan pokeren. Ja, en uiteindelijk zijn er doden gevallen omdat die bescherming niet op orde was. Kijk, dan ben ik erop tegen. Als je je zaken niet op orde hebt, dan gewoon geen kroongetuigenregeling. Als de veiligheid van mensen op orde is, als je dat goed geregeld hebt, dan sta ik er best voor open dat zoiets verruimd kan worden.
0: Ja.
6: Maar ik had een beetje moeite met het voorstel. Ik denk, ja, je hebt je zooi nog niet op orde en dan ga je nog zo'n regeling verruimen. Daar had ik heel erg moeite mee. Terwijl aan zich klinkt het plan best wel goed. Hè, maar als je geen capaciteit hebt om de veiligheid,
0: waarom zou je dan überhaupt iets aanbieden?
6: Waarom zou je dan nog die regeling gaan verruimen?
5: Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje gebeurd. Hè? Want dat voorstel lag er al sinds 2022. En dat is even in de ijskast gezet totdat het nieuwe stelsel veilig bewaken stond.
0: Mm-hmm.
5: En dat is dan nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. En uitgangspunt is precies wat jij zegt, Royce. Als het niet veilig kan, dan niet.
0: Dan niet doen.
5: Nee. Ja. En dat is ook wel iets wat ik in de praktijk wel merk, hoor. Want ik moet zeggen, ik kan niet in detail treden, maar er zijn trajecten die gewoon niet doorgaan, omdat het OM of de NCTV of gezamenlijk zegt van, nou, dit krijgen wij niet veilig geregeld.
0: Ja.
5: Dus dan gebeurt het niet.
0: Ja, we kunnen het niet garanderen. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat dan zo'n zaak vast komt te zitten.
5: Nee, hij komt niet vast te zitten, maar hij gaat gewoon door zonder kroongetuigen.
0: Kan dat?
5: Ja, dat kan. Alleen de uitkomst zal anders zijn.
0: Ja.
5: Kijk, als je een kroongetuige hebt die over een aantal zaken verklaart en die bewijs levert tegen een aantal verdachten, en je kunt dat bewijs inbrengen, dan kom je misschien tot de veroordeling. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt van, nou, we krijgen die deal niet veilig voor elkaar, dus we doen het niet.
0: Ja.
5: Ja, dan blijven die verklaringen van die potentiële kroongetuigen voor eeuwig in de kluis. Die worden niet gebruikt. En die potentiële kroongetuige, die gaat gewoon door als verdachte. En niemand komt ooit te weten dat hij met het OM heeft gesproken.
0: Ja, toch wel friserend, denk ik.
5: En dan gaat die zaak, ja, heeft dan een andere uitkomst.
0: Als jij dat zo simpel uitlegt, Onno, denk ik, jeetje, dit hadden we toch gewoon ook 6, 7 jaar geleden kunnen weten.
5: Ja, dat wisten we ook wel, want toen gebeurde het ook.
0: Maar blijkbaar zijn we daar niet eerlijk dus over
6: geweest. Dat is ook het frustrerende geweest. Hè. Er lagen allemaal aanwijzingen dat als zo'n deal gesloten zou worden, dat mensen in gevaar zouden komen.
0: Ja.
6: Er waren PGP-berichten, dat waren die, die ontsleutelde berichten. Hè, waarin onder andere Ridouan Taghi gewoon letterlijk zei van... Nou, hij weet dat iedereen rondom hem gaat slapen als hij over mij gaat praten.
0: Ja.
6: Daarnaast heeft de kroongetuige zelf, Nabil B., al verklaard... van mijn familieleden lopen gevaar als ik dit ga doen. Dus dit moet goed op orde zijn. En uiteindelijk werd die kroongetuigendeal bekendgemaakt en was die veiligheid gewoon nog niet op orde. Ja. En een week later werd de broer van de kroongetuige, wat volstrekt onschuldig iemand was, werd gewoon vermoord.
5: Ja,
6: ja, kijk, maar, dat is het pijnlijke hiervan. Er is voor gewaarschuwd, er lag een dossier dat het onveilig was, en toch werd het niet gedaan.
0: Ja.
5: Maar we hebben natuurlijk ook wel voorbeelden in de praktijk waarin het wel goed is gegaan. Hè? Passage. Kijk, ik heb in al die zaken al die kroongetuigen bijgestaan, dus ik heb het van dichtbij meegemaakt.
0: Ja.
5: Passage, Eris. Het grote Kalawaggenproces.
0: Daar is het wel goed gegaan.
5: Ja, ja. Eris en Marengo liepen tegelijk.
0: Ja, en dat lag dus aan het feit dat ze daar wel eerlijk zijn geweest over het feit of de beveiliging wel of niet voor elkaar kon worden gebokst.
5: Nou, het is daar eigenlijk, voor zover ik heb kan terughalen in bijvoorbeeld in Passage en in Eris, zijn dat soort zaken bij mij in ieder geval amper aan de orde geweest. En werd dat gewoon geregeld.
0: Ja.
5: Waarom dat in Marengo niet is gebeurd, dat weet ik niet. Ik ben niet bij het voortraject van Marengo betrokken geweest. Ik kwam er pas later in. Maar in Passage in Eris, en Eris net zo groot als Marengo... Is dat goed gegaan? En nog steeds, dat we hopen dat het zo blijft.
0: Nou, inderdaad, daar zeg je wat. Laten we hopen dat het zo blijft.
5: Ja, tot nu toe ook. Eftermid.
0: Ja. Maar is dat vertrouwen er voldoende? Ook onder bij jou bijvoorbeeld, Royce, als je kijkt naar dat kroongetuigenproces?
6: Ik blijf altijd een beetje sceptisch naar wat ik heb meegemaakt. Tuurlijk. Dat zal altijd in me zitten door wat ik heb meegemaakt daarover. Persoonlijk vlak, met mijn vader, ook met mijn eigen beveiliging, maar ook wat ik bij cliënten heb gezien. Het zal heel lastig zijn om dit echt helemaal goed te regelen. Kijk, überhaupt is het ook wel een halve job geweest, hè, Marengo. Dan moet ik ook eerlijk toegeven. Hè, van er is zoveel nietsontziend geweld geweest. Hè, en waar stop je met beveiligen? En ik snap ook heus wel dat allemaal geen makkelijke afwegingen zijn geweest. Om te maken als openbaar ministerie. En als je over de veiligheid gaat van mensen. Hè, want ga je rechters beveiligen? Ga je hun familieleden beveiligen? Waar stopt het?
0: Ja, ja.
6: En ik weet ook wel dat ze gewoon echt met capaciteitsproblemen te maken hebben. Maar ja, als je die problemen hebt, moet je misschien ook inderdaad zo'n traject niet altijd aangaan.
0: Ja. Ja.
5: Maar dat is nu ook nadrukkelijk uitgangspunt natuurlijk, hè?
0: Ja. Ja. Hoe gaat de toekomst er, denk je, uitzien? Ja, je bent natuurlijk
5: voor de kroongetuigen bedoel je?
0: Ja.
5: Nou ja, wat mij betreft is er maar één optie. En dat is gewoon doorgaan met kroongetuigen. Want je kunt tegenwoordig eigenlijk in de grote zaken, de grote strafzaken, met grote criminele organisaties, kun je geen kroongetuigen of geen proces meer voeren zonder kroongetuigen. Wat een kroongetuige kan leveren, kan niemand anders leveren.
6: Als het op een verantwoorde manier kan. En dat betekent niet, je kan nooit 100% risico uitsluiten. Dan kan ik daarmee.
0: Ja, als je er eerlijk over bent, inderdaad ook.
5: Ja.
0: Goed zo. Dankjewel, Royce de Vries en Onno de Jong voor jullie uitleg. Dit was de Rode Draad voor woensdag 22 juli. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Hier zometeen langs de lijn en omstreken met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Tot morgen. Dag.

0: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
1: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Vrijdagnacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial. Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: NPO Radio 1.
11: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog, vannacht wisselen wolken, welden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
28: Goedenavond, 4 over 9. Goed dat u luistert. Jij, Jasper Philipsen, die topte deze Tour de France wat met zijn vorm. Maar na een heuvelrit vol plot twists pakte de Belg vandaag toch zijn etappezege. We blikken terug met Annemiek van Vleuten.
29: En Belgische media weten het zeker. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. We horen vanuit België waarom de keuze op Van Bommel lijkt te vallen.
28: En in de Waddenzee zitten tegenwoordig, jawel, ook haaien. Oh. Wat hebben die daar te zoeken? Nou.
29: En bijten ze, daar ben ik ook wel benieuwd naar, horen we straks. Etappe 17 dus van de Tour de France was er op voorhand al eentje om echt voor te gaan zitten. Want werd hij voor de vluchters of toch voor de sprinters? Er werd in ieder geval heel hard om gestreden.
30: Aanvallen, dat is het woord van deze etappe.
31: Ja, de deur staat achteraan wagenwijd open. Wat een slagveld was het zojuist.
30: Van der Poel leidt de kopgroep. Gaat Pedersen, gaat hij zelf overspringen? Waarom ook niet?
32: Ja, die geschoten is mis.
30: Maar dat peloton dat volgt op slechts 3/4 minuut. En daar rijden de mannen van Kooi nu vooraan.
33: Het hele kaartspel is opnieuw ondersteboven gegooid.
32: Het blijft voorlopig nog wel even koers.
33: Met Pedersen, Blanca, Kwiatkowski, Healy, Engelhard, Stuyven.
30: Dan een groep van 23 man met daarbij
33: Van der Poel, Simmons en Jurgensen.
32: Alles en iedereen denkt nu natuurlijk de oversteek te kunnen maken.
31: Daar is de koers op dit moment echt volle bak ontploft.
33: Die Mats Pedersen, die is zo verschrikkelijk sterk. Die heeft vanmorgen een beer opgegeten, denk ik.
31: Jongens, wat een klasse hier vooraan. Wat een klasse aan de leiding.
32: We gaan naar de tussensprint toe.
33: Komt hij aan, Mats Pedersen naar de streep nu. En hij komt over die streep, pakt 25 punten.
34: En nu wordt er gedemareerd. Jasper Stuyven.
31: Wordt dit de dag dan van Stuyven?
34: De finale is begonnen.
33: 24 seconden. Seconde wordt nu gegeven.
34: Tête de la course. Jasper Stuyven.
33: 1 tegen 43. Voor Jasper Philipsen wordt gereden.
31: En ze zien hem rijden nu. Ze zien hem rijden.
33: Dat gat moet dicht.
31: Jasper versus Jasper.
33: Stop er maar mee. Geef het maar op.
34: Jammer, maar helaas.
33: Oppassen hier. Oh.

0: Tecno Tempo.
1: Prachtige opsteken voor de man die erin is blijven geloven.
0: Het is 3 op een rij voor België. Oh. Lekker Evenepoel en nu Philipsen. We gaan de Tour nog winnen straks. Het is wat overdreven, maar goed.
2: Ja, die Tour winnen, dat is weer wat anders natuurlijk. De ritwinst dus naar een sprinter Jasper Philipsen, met dank aan een van de vluchters. Annemiek van Vleuten, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, die compilatie die was 1 minuut en 45 seconden. Dat was dan de samenvatting van de dag, van de etappe van vandaag. Maar ja, dat is eigenlijk niet te doen in die korte tijden. Er gebeurde zoveel.
3: Nee, er gebeurde zoveel dat voor mij de Franse regie het in ieder geval op de tv ook moeite mee had om het goed in beeld te brengen. Want er waren zoveel veranderingen dat we het soms ook gewoon helemaal niet goed konden volgen.
2: Ja, het ging van scenario naar scenario. Was er enig moment dat je dacht van ja, nou weet ik wel hoe het gaat lopen?
3: Nou, pas op het moment dat Jasper Stuyvesant vooruit en in de finale de 5 vluchters die erachter zaten werden teruggepakt. Dus de vluchtgroep waar Jasper Stuyvesant uit was ontsnapt. Toen die werden teruggepakt dacht ik, oké, dan gaat het goed komen voor de sprinters. Ja. Of goed komen. Dan wordt het een sprint. Als deze mannen worden teruggepakt, dan zijn er nog heel veel ploegen die we interesse hebben om er een sprint van te gaan maken.
2: Ja, maar
3: dus,
2: voor die
3: heel
2: tijd
3: laat pas.
2: Ja, precies. Want voor die tijd had jij je geld niet direct op Philipsen gezet waarschijnlijk.
3: Nee, zeker niet. En helemaal niet wat hij deze week de afgelopen 2 weken heeft laten zien. Hij liet echt zien dat hij uit vorm was. En eigenlijk gewoon bij far niet zijn niveau haalde. En wat we dan vandaag hebben gezien verraste mij ook wel zeker van Jasper Philipsen.
2: Ja, hoeveel credits moeten er naar Mathieu van der Poel gaan?
3: Ja, wij vrij veel. Ze waren eigenlijk beide in staat volgens mij vandaag om de etappe te winnen. En niemand kon gewoon ook het wiel houden van Mathieu van der Poel op het moment dat hij aanzette. En er was maar 1 man die zijn wiel kon houden en dat was Jasper Philipsen. Dus die was ook zeker een hele goede doen. Ja. Maar het was wel heel opvallend dat Mathieu van der Poel zette zo explosief aan in die finishstraat. Ja, dat gewoon niemand het wiel kon houden.
2: Ja, ongelooflijk. Laten we even luisteren naar Mathieu van der Poel in gesprek met Han Kok.
4: Echt een enorm lastige dag. Gewoon in het begin echt geprobeerd met alles mee te zitten. Ik dacht dat de goede groep eigenlijk vertrokken was, maar het bleef maar duren. En dan op het einde denk ik met heel de ploeg heel goed gewerkt.
5: Je moest iedere keer het plan bijstellen ook, hè?
4: Ja, maar dat wist op voorhand al dat ging gebeuren. En het was vooral even het middenstuk waar alles in stukken van heen lag, dat we moeilijk overzicht kregen, maar we hadden overal wel iemand zitten en daardoor konden we ook wel snel schakelen.
5: Waar hou je het nog allemaal vandaan in die finale hier, in die laatste kilometers? Want je moet reageren, je moet nog een sprint aantrekken. Waar hou je het vandaan?
4: Ja, ik zat eigenlijk echt op de limiet, maar ik wist dat ik dat het nog nodig was op die klim. En dan achteraf ging ik eigenlijk geen lead-out doen, omdat ik echt op de limiet zat. Maar toen viel er twee keer een gat en toen moest ik het wel dichtdraaien voor Jasper. En ja, uiteindelijk doet hij het eigenlijk perfect nu, zoals vroeger. Ik was nog niet klaar met de lead-out en hij kwam er al naast. En dan weet ik dat hij moeilijk te kloppen is.
5: Voelt dit een beetje ook als zelf winnen?
4: Ja, toch wel. Het is natuurlijk ook al makkelijker als je er zelf in gewonnen hebt. Dus dat is iets makkelijker om dan die kaart te trekken. Maar ik denk dat we vandaag wel echt als ploeg een ongelooflijke etappe hebben gereden.
2: Ja, dat blijft toch ongelooflijk, hè, Annemiek? Eigenlijk die 2 mannen die allebei in staat zijn etappes te winnen, dat de een zich dan echt in dienst stelt van de ander.
3: Ja, dat maakt soms het wielrennen ook heel mooi. Ook heel lastig soms, maar ook wel heel erg mooi. Dus dat je helemaal je weg cijfert voor je ploeggenoot. En ik vind het ook gewoon heel knap dat ze bij deze ploeg in hem zijn blijven geloven. Want er had alle tekenen van dat hij helemaal niet meer zijn echte niveau zou kunnen laten zien in deze Tour de France. Ja. Zo erg haalde hij zijn niveau eigenlijk niet. Ik bedoel, hij deed nog steeds mee om de sprints. We zagen hem ook al wel weer steeds dichterbij komen. Maar de ploeg is in hem zijn blijven geloven. En inclusief Mathieu van der Poel.
6: Ja, want hoe chagrijnig zaten ze aan het diner, denk je, s'avonds, die Albert Sien ploeg tot nu toe?
3: Nou, ik begreep wel dat Jasper Philipsen zei in het interview in de afloop. Echt een aanrader om nog even terug te kijken. Hij liet ook echt wel bijna wel een beetje emoties doorklinken. Dat hij ook echt chagrijnig was geweest. En dat hij ook wel wat te doen had soms met zijn ploeggenoten.
6: Ja.
3: En dat er is wel zijn helm door de bus gesmeten, denk ik. Ja.
6: Nou, nu je het erover hebt, laten we toch even horen wat Philipsen dan zelf erover te zeggen heeft. Ik denk iets met dankbaar voor geloof in hem.
7: The first stages, the first 12 days were just horrible. And I couldn't find myself, couldn't find the feeling I was hoping for. And after 17 stages to take the victory, it's really one for the team that keep on believing in me. I just want to thank everybody. I was like an angry bird at the table. Just disappointed in myself, angry that I couldn't take a stage win, that I didn't find my feeling. And the team, they had to deal with it, not only the riders, the staff. It's just, this one is for them to keep on believing and just fighting back until stage 17.
6: Ja, je hoort het er doorheen, hè?
2: Angry Bird.
6: Ja, hoe ziet dat eruit, denk je? Een Angry Bird aan tafel?
2: Ja, ik denk een heel chagrijnig gezicht.
6: Dat denk ik ook. Nou, dat is vanavond wel anders. Dat is natuurlijk ook de klasse van een renner, hè, Annemiek. Dat je dat dan toch kan tonen, kan je zeggen. Dat is de oude Philipsen.
3: Ja, zo lijkt het wel. En dan is het ook het zelfvertrouwen weer terug. Bij sprint is het ook best wel heel belangrijk, maar eigenlijk bij alle renners. En wat ik zo knap aan hem vond, is dat hij... of het is ook iets mooi hoe hij dat zegt in het interview van... ik kon mezelf gewoon niet meer vinden. Ja. En soms heb je dat gewoon als renner, dat je onverklaarbaar niet op het niveau bent. En dan heb je echt die ploeg om je heen nodig om in jezelf te blijven geloven en het vertrouwen te geven. En dan ben je in een derde week tot zoiets in staat.
6: Ja, en niet alleen zeg maar de etappe, maar die hele strijd voor die groene trui is natuurlijk ook weer losgebarsten. Ik bedoel, Mats Pedersen is die tot 7 punten genaderd in die strijd. Zag er natuurlijk niet naar uit, want Pedersen had natuurlijk zijn zinnen gezet om die groene trui veilig te stellen vandaag.
3: Nee, dat was echt het doel van Mats Pedersen. Maar ja, het is echt heerlijk dat die strijd nog gewoon waarschijnlijk, misschien zelfs, open ligt tot aan de Champs-Élysées.
6: Ja, denk je?
3: Dus een hele mooie... Ja, ik denk het wel. Want morgen ligt de sprint heel ver ook in de etappe. Dus dan verwacht ik niet dat de sprinters ervoor kunnen gaan. Dan zullen de punten al weg zijn. Ik weet niet helemaal hoe de dagen daarna gaan zijn. Maar dan zal het... het wordt echt strijd nog de komende dagen.
2: Moet je Pedersen zien als een van de verliezers van deze dag? Omdat dat verschil zo klein is geworden. Hij pakte die tussensprint, hè? Maar vervolgens leek de tank leeg.
3: Ja, inderdaad. Qua puntentrui heeft hij minder goede zaken gedaan. Maar dat is echt tegen het beeld in wat we vandaag in de etappe hebben gezien. Want Mats Pedersen heeft echt een ongelooflijk sterke etappe gereden. Ja. Hij zat overal bij. Op het moment dat hij zo vaak was meegesprongen in het begin van de etappe, kon hij even niet meer, moest hij passen. We dachten ook allemaal, hij is helemaal afgeschreven. Mm-hmm. En toen in de finale maakte hij eentje nog weer de oversteek naar de kopgroep. Ja, het was echt ongekend wat hij vandaag heeft laten zien.
2: Nou gaan ze de bergen weer in, hè? De Alpen weer in. We dan kijken naar die strijd om die groene trui, wie van die twee moet je nou hoger inschatten als het gaat om dat soort bergritten, Pedersen of Philipsen?
3: Ja, en morgen schat ik ze voor beide niet in, omdat de sprint zo ver ligt. Ik heb niet zo helder hoe het in de twee dagen is als ze naar de Alpe d'Huez gaan, waar de tussensprint ligt.

0: niet zo helder hoe het in de twee dagen is als we naar de Alpe d'Huez gaan, waar de tussensprint ligt. Ja, als het op 1-op-1 aankomt, als hij in het begin van de etappe ligt en het is vrij vlak, dan is Jasper Philipsen de snelste. Als het iets bergop gaat, dan is het zeker meer in het voordeel van Pedersen. Dus het ligt een beetje aan waar ze liggen en hoe vroeg in de etappe.
1: Ja, nou, dat is heel interessant inderdaad. Nog even een andere Belg aanstippen. Jasper Stuyven, die ging er dus vandoor. Hè. Na die door Pedersen gewonnen tussensprint. Die leek een poging te gaan doen om solo over de streep te krijgen. Was het dan zijn pech dat clubje achter hem zat en dat hij alles op alles zette om hem in te halen?
0: Ja, hij had de pech dat het groepje waaruit hij demareerde, dat waren dus hij zat in een groep van 6, dat die 5 mannen achter hem worden teruggepakt, opgeslokt door die hele grote groep van 40 renners die erachter zat. En het was eigenlijk zijn kans op de etappe was veel groter geweest als dat groepje er tussenin was blijven zitten. En dan hebben namelijk heel veel van die ploegen nog hoop dat dat groepje ertussen misschien nog terug gaat komen. Maar op het moment dat zij hebben er teruggepakt, was het gewoon al die ploegen wisten, oké, we gaan voor een sprint, we gaan dit terug dichtrijden.
1: Hij vond overigens zelf dat hij wel verdiend had om te winnen. Vond je dat ook?
0: Ja, natuurlijk. De aanvaller, daar gun je het altijd. Hij demoreerde ook op een prachtig moment eigenlijk. Hè. Net in een onoplettend moment. Hij ging er echt op supergoed getimed vandoor. Dan kan je ook zien de ervaring van Jasper Stuyven. Het was ook gewoon het was een prachtige koers. En hij had het ook verdiend. Maar ik moet zeggen, in de straten, in Varon, waar we aan de finish stonden, het was ook alweer heel machtig om die sprinters aan het werk te zien.
2: Ja, er was veel om op te letten, Annemiek, vandaag. Heb jij Adam Yates nog zien rijden?
0: Ja, die heb ik ook nog zien binnenkomen, ja.
2: Ja, die is dus ziek. Zwalkte over de weg. Komt 26 minuten na Philipsen over de finish met behulp van ploeggenoot Tim Wellens. Ja,
0: ja.
2: Wat gaat dat worden komende dagen?
0: Ja, normaal gesproken verwacht je dat niet zo snel is hersteld als je zo slecht bent. Maar goed, de ploegleiding zal een reden hebben om hem toch te laten finishen. Omdat ze wel nog hoop hebben dat hij morgen toch weer beter kan zijn en er misschien doorheen kan komen. Zo'n ploeg die doet niet iets als het echt slecht is voor zijn gezondheid. En natuurlijk is hij er zelf ook bij. Maar ja, je vraagt je wel af wat dat gaat worden. Ik heb er weinig hoop op voor morgen. Het is echt een lastige etappe morgen al.
2: Ja, ik zie dat Pogacar zelf ook zegt van ik hoop het wel. Gisteren ging het, even kijken. Vanochtend leek het wat beter te gaan, maar zo'n slechte dag, daar betaal je misschien de dag te later wel de prijs voor.
0: Ja, dus we gaan het zien. Zijn ploeg is een klein beetje minder sterk aan het worden. Vandaag ook al iets. Dus ben benieuwd de komende dagen hoe je het gaat doen.
2: Kan alleen maar interessant worden. Goed, dan nog even dit.
3: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
4: Oh, and this is true.
5: De renner van de dag.
6: Extraordinair numéro Thomas Vauclair.
1: Ja, je kan genoeg gegadigden noemen natuurlijk, Annemiek, met zijn etappe als vandaag. Voor wie kies je vandaag?
0: Ja, het was een hele moeilijke keuze tussen Mas Pedersen en Jasper Philipsen. Jasper Philipsen had die zo echt de hoop heeft gehouden, maar Mats Pedersen heeft ook echt ongelooflijke dingen laten zien deze etappe. Maar goed, ik ga toch voor Jasper Philipsen, die mentaal het heeft kunnen ombuigen en vandaag met de overwinning er vandoor ging.
1: Ja, dat verhaal hebben we inderdaad uitgebreid besproken. Nog eventjes naar die etappe van morgen. We gaan dus de bergen in de Alpen in. Wat gaat het voor rit worden? Is het een beetje rustig erin komen of is het vanaf de start gelijk knallen?
0: Nee, het gaat alweer gelijk knallen zijn, verwacht ik. Al ligt die sprint nu dus niet in het begin, ligt veel verderop. Dus daar wordt niet voor geknald. Maar ze gaan wel morgen voor de ontsnapping. Maar dan met iemand die goede klimbenen heeft, want de finish ligt bergop. Dus de mannen gaan, Gijf Richard Karl, pas maar op, zou ik zeggen.
1: Ah.
0: Mannen die een goede berg op kunnen, die gaan we morgen in de ontsnapping zien.
1: Nou, en misschien wordt dat dan weer de renner van de dag. We gaan het zien morgen. Dankjewel, Annemiek.

0: Fleetwood Mac en Little Lies.
1: Ja, heeft niks te maken met het onderwerp wat we nu gaan bespreken. Denk ik althans. We gaan het hebben over de Waddeneilanden. Worden natuurlijk overspoeld door toeristen en watersporters die de lekker zomervakantie gaan vieren. Maar ook onder water in de Waddenzee wordt het steeds drukker. De haai heeft namelijk zijn herintrede in het Waddengebied gemaakt. Dat ontdekten onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Niels Brevé, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Van Sportvisserij Nederland en de Universiteit Wageningen. Is het goed of slecht nieuws dat de haai in de Waddenzee zit?
2: Nee, het is fantastisch nieuws. Oh. Ik ben echt heel blij mee. Ja. Hij hoort thuis in de Waddenzee. En in de jaren 60, 70 verdween hij door overbevissing. En nu weten we al 10 jaar dat hij weer terugkomt. En het worden er meer.
1: Ja, maar even voor al die toeristen die nu naar dit programma luisteren en vakantie vieren op de Waddeneilanden. Vertel er gelijk even bij, Niels, wat voor haai het betreft. Want anders rennen ze allemaal de vakantiehuizen uit nu.
2: Ja, dan zien ze een rug vinden en denken ze, oeh, is het hier wel veilig?
1: Ja, precies.
2: Ja, nee, het gaat om 2 soorten. Gevlekte gladdenhaai, dat is een vrij onschuldig dier. En de ruwe haai, die is wat groter. Maar die ga je nooit langs de kant zien. Die zit in veel dieper water. En we zien de opkomst vanuit het zuiden, vanuit Zeeland, naar de Waddenzee.
1: Ah.
2: En dat weten we sinds 15 jaar. En in 2009 hadden we ongeveer 50 haaien die we per jaar aantroffen. En vanuit de sportvisserij zien we nu per dag per boot 50 haaien die boven water komen. En we netjes teruggaan. Dus het bestand is enorm aan het groeien.
1: Oké, en dat is dus goed nieuws, zeg jij. Hoe komen ze hier terecht? Hoe komt dat, dat er dus veel meer zijn?
2: Ja, dus het is goed nieuws voor de ecologie. Hè, want haaien die zorgen dat zieke en de zwakke dieren eruit gepikt worden. En hoe het komt, dat weten we niet helemaal zeker. Maar we zien wel dat ze kwetsbaar zijn voor overbevissing. En sinds 2009 is een Europees haaienactieplan die zorgt dat ze wat beter beschermd worden. We denken ook aan klimaatverandering. Het wordt echt warmer, ook onder water. Verschuiving van visbestanden. Kabeljauw verdwijnt, wijting verdwijnt een beetje naar het noorden. En warmteminderende soorten komen erin. En kennelijk hebben ze een pupping ground, een kraamkamer in de Waddenzee. Want we komen hele kleine haartjes tegen van 1 centimeter of 30.
0: Oh, dus je komt ook vooral heel veel jonge haartjes tegen?
2: Ja, en eigenlijk alleen in de zomer. Dus in de winter zijn ze allemaal weg. Dan doen ze hun ding. Ze migreren over enorme afstanden. Vinden wij super interessant. We krijgen terugmeldingen uit Portugal, Canarische eilanden. Dus ze gaan een hele ende weg. En in de zomer komen ze gewoon weer terug naar de Waddenzee om daar als kraamkamer hun jongen ter wereld te brengen.
0: Ja, je zei hoor, ze eten eigenlijk de zwakke vissen op. Wat doet dat dan met de biodiversiteit?
2: Ja, dus het is goed voor de ecologie onder water. Want dat kan de mens niet controleren. Dus dat moeten de dieren zelf doen. En die haaien die pakken dus van de makreel en de haring en zo de zwakke en de zieke dieren eruit. En dan heb je een gezonder visbestand. Dus eigenlijk hartstikke goed nieuws.
0: Ja, we zagen in een eerdere periode dat die haaien ook weer langzaamaan verdwenen. Want in de jaren 60 en 70 waren ze er al wel. Wat is de inschatting voor de toekomst? Is het een blijvertje, zou ik maar zeggen?
2: Ik hoop het wel. Het ligt een beetje aan de visserij, want ze zijn heel kwetsbaar, al zou je het niet denken. Ze produceren 2 tot 40 jongen per volwassen vrouwtje per jaar. En dat is heel weinig als je het vergelijkt met een kabeljauw, want die produceert 100.000 eitjes per jaar. Dus je kan ze zomaar wegvissen. Maar de gevlekte gladdenhaai is niet lekker. Die stinkt zelfs een beetje naar ammonia. Dus die is veilig voor de visserij, dat is goed.
1: Okay.
2: En de ruwe haai is juist heel erg lekker.
1: Oh.
2: en die hebben ze jarenlang weggevist ook voor de haaienvinnensoep. Die noemen ze ook wel de soepvinshark.
1: Oké. Die gaan we gewoon in eigen beheer hebben, in eigen land. Hey, en Niels, hoe monitoren jullie nu wat er gaat gebeuren de komende tijd? Ik bedoel, krijgen die beesten een zender van jullie of zo, want dat hoor je nog wel eens, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben 5.500 haaien van een tagje voorzien. En dat is merk terugvangst. Dus dan weet je waar je hem gevangen hebt en losgelaten. En als je een terugmelding krijgt, weet je waar die dan is. En dan krijg je allemaal patronen over de Noordzee. We gebruiken nu steeds minder merkjes. We taggen nog maar tientallen haaien per jaar. En dat doen we met satelliettags en met akoestische telemetrie. En dan kun je per dier veel meer data en veel rijkere data ontvangen. En dan hoef je ook minder dieren een merkje te geven. Dus dat is veel qua onderzoek. En voor de haai is dat gewoon beter.
0: En Niels, nog even ter geruststelling. Ja, die ruwe haai die kan wel 2 meter worden. Jij zegt die zwemt heel diep. Maar dat is niet een klein kansje dat hij even zijn kop boven water steekt, hè?
2: Dat kan, ja, zeker. Oh, oh. En dan zou ik heel blij worden als ik hem zie.
0: En, we hebben er en als ik daar dobber in de Waddenzee?
2: Nou, Ruwa heeft wel kleine scherpe tandjes. maar we hebben er zo verschrikkelijk veel in handen gehad en ook weer losgelaten. En er is nooit wat gebeurd.
0: Alle vingers zitten er nog aan.
2: Alle vingers zitten er nog aan. En die gladde haai die heeft platte tandjes. Zelfs al zou die willen bijten, dan voel je het niet. Want die slikt krabbertjes en gnaalt je gewoon in één keer weg.
0: Nou, oké, dan ben ik gerustgesteld.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Ben je gerustgesteld?
0: Ja, ik ben wel terug. Ja, jij niet? Ik zie jou nog wel wat aarzelen. Ja. Nou, Niels Brevé, dankjewel. Van Sportvisserij Nederland en de Universiteit in Wageningen over dus de terugkeer van haaien in de Waddenzee.
1: Scherpe tandjes.
0: Oh, leuk. Maar niet zo scherp.
1: Nee, dat is waar. Oké, jij hebt me overtuigd.
0: Geen zorgen.

0: Ja, let me talk to you. Nou, zullen we dat dan maar doen?
1: NPO Radio 1.
2: Nou, talk to us. Dorold Megens met het NOS-journaal.
3: Oké, de aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje, voor Bahrein code rood. En dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed, heeft VN-organisatie UNESCO besloten, zo meldt AFP, het Franse persbureau. De stad stond al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Maar op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. Libanon had daarom gevraagd na bombardementen door Israël. En de groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. En ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt de organisator een last onder dwangsom op te leggen. Dat wil zeggen dat de organisator, waarvan de naam niet is bekendgemaakt, een boete moet betalen als het nog een keer gebeurt.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Ik moest toch gelijk weer aan die haaien denken.
0: Ja, maar... ja twee zielen, één gedachte, ja, in dit geval. Goed, Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van, jawel, België te worden. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad staat hij op het punt om zijn handtekening te zetten. Van Bommel zat sinds zijn vertrek bij Antwerpen in 2024 was dat zonder baan. Zijn zoon Ruben verklapte in gesprek met ESPN al dat het eraan zit te komen.
5: Mogen we jou al feliciteren met de baan van je vader? Officieel?
6: Wanneer wordt het uitgezonden dan?
5: Pas over 3 weken neer.
6: Ja, als het goed is, komt dat wel rond.
2: Ja, dat is toch openhartig, hè? We gaan erover doorpraten met Pieter-Jan Kalkoen. Hij is chef sport bij Het Nieuwsblad in België. Goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Nou ja, als ik dit zo hoor, dan kan het niet meer missen. Ligt het al helemaal vast, de aanstelling?
7: Ja, het ligt zo goed als vast. Er is nog één klein dingetje dat moet gebeuren. En dat is toch niet onbelangrijk. De handtekening moet nog gezet worden. Maar de verwachting is dat dat deze week gebeurt. Of toch de komende dagen. Dus het zou echt wel al heel raar moeten lopen. Mocht dit niet rond gaan komen.
2: Ja, nou, in Nederland zijn we toch een beetje het zicht kwijtgeraakt op Mark van Bommel. Als het gaat om het coachen. Hè? Zijn we dus enigszins verrast door deze aanstelling. Hoe zijn de reacties in België?
7: Ja, in België zijn die wel een klein beetje verdeeld. Onze vorige bondscoach Rudy Garcia, zijn contract is niet verlengd. Maar die had het op zich wel qua resultaten best oké gedaan. Een kwartfinale op het WK. Ja. Met een paar heel spectaculaire wedstrijden.
2: Zijn wij jaloers op, hoor.
7: Ja, die had wel een beetje de harten holen van de supporters hier. Dus zeker in Franstalige België zijn er wel wat mensen die denken, ja, hoeft dat nu echt, een nieuwe bondscoach? Maar uiteindelijk heeft Mark van Bommel in België wel een hele goede naam na zijn passage bij Antwerpen. Nee. Dus er zijn ook wel heel veel mensen die het positief inzien.
2: En waarom moest het echt, een nieuwe bondscoach?
7: Ja, omdat eigenlijk de tevredenheid bij de voetbalbond niet heel erg groot was. Tactisch was het een beetje onduidelijk waar we onder Rudy Garcia voor stonden. Er gebeurden heel rare dingen, heel vreemde wissels. De communicatie verliep niet altijd heel goed. Het people management kon beter. En dat zijn nu net elementen waarvan wij in België denken, en ook de voetbalbond blijkbaar, dat Mark van Bommel er wel heel erg goed in is. Dus vandaar deze stap.
2: Is het ook echt een bewuste keuze? Of is het dat misschien een hoger garnituur coaches niet haalbaar is voor de Belgische bond?
7: Ja, de Belgische bond staat er financieel niet fantastisch voor. Ja. Zoals waarschijnlijk heel weinig voetbalbonden wereldwijd. Dus ja, wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam of één van de grootste namen. Ik zou het zeker geen keuze van de armoede noemen. Dat zou ik niet heel respectvol vinden ten opzichte van Mark van Bommel. Die toch echt wel, ja, ik zei het, een heel goede naam heeft in België. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit. Dat is zeker zo.
0: Ja, en als je het, Pieter-Jan, over people manager hebt, dan denk ik meteen van ja, hij krijgt natuurlijk ook te maken met een aantal sterren in die selectie die een beetje richting het einde van hun carrière gaan. Lukaku, De Bruyne, Courtois. Hoe en wat gaat hij doen, denk je, met hen?
7: Ja, dat is inderdaad wel een themaatje. Courtois die heeft al gezegd dat hij eigenlijk een sabbatjaar wil houden met de nationale ploeg. Die wil de Nations League-wedstrijden overslaan. Dus dat wordt meteen een belangrijk themaatje.
0: Heeft hij die luxe om dat zo aan te geven, denk je?
7: Ja, het is natuurlijk de beste keeper ter wereld. Ja, ja. Het is een gevaarlijk precedent natuurlijk. Maar ik denk dat daar goede afspraken nodig zijn als dat er al van zou gaan komen. Maar goed, dat is dan ook aan de nieuwe bondscoach. Dus aan Mark van Bommel normaal gezien om daar te beslissen, kan dit voor mij of kan dit niet. Dus dat is echt wel een thema de komende weken. En Lukaku en De Bruyne hebben aangegeven dat ze door willen. Blijven zeer belangrijk voor België. Hebben ook wel een best oké WK gespeeld. Maar inderdaad, het is niet meer zo dat zij het niveau halen van 5 jaar geleden. Dus het wordt wel zaak daar een evenwicht te vinden tussen ja, de grote namen. Stel ik die op?
0: Ja.
7: Of kies ik eventueel voor jongere alternatieven die beter zijn?
0: Ja, zoals maar de Ketelaren. Die heeft het gewoon goed gedaan eigenlijk. Tielemans, Jonge Tielemans hebben we ook nog.
7: Absoluut, maar wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren,
0: ja.
7: Heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander, die durft wel knopen doorhakken, is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière.
0: Ja.
7: Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
2: Ja, als speler kennen we hem natuurlijk als een man met een enorme winnaarsmentaliteit. Is dat ook wat hij bij de Belgische ploeg moet gaan brengen?
7: Ja, wij zijn natuurlijk een land met een betrekkelijk kleine mentaliteit. Al zeg ik het zelf, wij zijn al snel blij als we gewoon het goed doen.
2: Een beetje te bescheiden.
7: Ja, eigenlijk wel. Nu, met deze ploeg denk ik dat we niet veel hoger mochten mikken dan die kwartfinale. Maar binnen het Belgisch Voetbalbond willen ze echt wel die volgende stap zetten. Dromen ze zo stiekem van misschien wel eens een Europese titel bijvoorbeeld.
0: Over 2 jaar al?
7: Het is ook niet dat we een slechte ploeg hebben natuurlijk. Heel veel jongens die een beetje onder de radar blijven, misschien internationaal, maar inderdaad zo'n de Ketelaren zijn wel gewoon goede spelers. Als je dat een beetje goed zet, kom je wel al ergens. En zij hopen dat Mark van Bommel inderdaad 1000% winnaar, als het al niet meer is, dat ook wel kan overbrengen op die spelers.
2: Ja. Nou is België in zoverre ook wel een complex land dat er meerdere talen worden gesproken. Ik begrijp dat Mark van Bommel nou niet zo'n ster is in Frans. Is dat nog lastig voor hem? Moet hij zich dat eigen maken?
7: Het is sowieso lastiger voor een coach in België als je geen Frans spreekt en als je heel Nederlands spreekt. Want alle internationals, alle mediamensen, alle mensen rondom de ploeg, die spreken altijd wel Frans. Maar de Franstalige Belgen spreken niet altijd heel vlot Nederlands. Maar goed, in principe zijn allemaal jongens die in een internationale context voetballen. Het Engels als voertaal kan ook wel. Er zal normaal ook een Belg in de staf zitten, minstens één Belg, die dan ook wel Frans kan spreken. En Mark van Bommel, ja, moet je hem wel nageven, heeft toch wel een beetje een talenknobbel. Spreekt Spaans, Italiaans, Duits. Ja, ik laat mij vertellen dat hij ook wel een Frans taalbad zou kunnen nemen. Dat hij op zijn minst toch bonjour en salut kan zeggen.
2: Ja, dat zal wel lukken,
7: dus
2: toch?
7: Dat zal dan toch wel voor een beetje charme en goed gevoel zorgen, op zijn minst, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Ik denk dat hij dat al stiekem aan het leren was. Als we op zijn zoon afgaan, dan was hij denk ik al wel even aan het oefenen. Fijn dat we even konden spreken, Pieter-Jan Kalkoen. Chef sport bij het Nieuwsblad. Dank. New truck.

0: miles on it. Marshmallow en Kane Brown, miles on it.
1: Ja, het WK is dan wel voorbij, maar de voorbereiding voor de competitie is alweer in volle gang. Na 7 jaar is bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst als trainer terug bij Feyenoord. Hij bereidt zijn ploeg tijdens een trainingskamp in België voor op het nieuwe seizoen. Verslaggever Joep Schreuder sprak hem daar.
2: Giovanni, daar ben je weer. Ik heb wel eens gehoord, je moet nooit teruggaan naar waar je ooit succes hebt gehad. Interesseert je niet, hè, geloof ik?
3: Nee, anders zat ik niet hier, nee.
2: Nee, dat snap ik. Is dat niet eens overwogen? Jawel.
3: Nou, je gaat natuurlijk wel. Je krijgt natuurlijk vaak vragen van mensen om je heen.
2: Moet je het wel doen?
3: Moet je het wel doen? En je hebt het zo goed gehad. En uiteindelijk komt die vraag. Ja. En dan ga je er serieus over nadenken. En dan voel je zelf wel of het verstandig is of niet. En ik vond het wel verstandig om terug te komen, ja.
2: Je had er zin in.
3: Ja, zeker, ja.
2: Het kriebelde weer.
3: Nee, maar je voelt vanzelf wel in je lichaam of je er energie van krijgt. Of je het ziet zitten. En ja, dat was voor mij eigenlijk vanaf het begin al heel positief.
2: Ben je veranderd?
3: Ja, ik ben wel veranderd. Ik ben wel een paar jaartjes ouder.
2: En meer ervaren.
3: Meer ervaring, wat heel belangrijk is voor dit vak. Dus dat,
2: Spelers komen en gaan. Wat zegt jouw intuïtie zo? Het duurt nog zo lang, hè? 5 weken. Gaat er nog veel veranderen?
3: Nou, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Ik bedoel, we zijn natuurlijk een club waar meerdere spelers zich in de kijker heeft gespeeld de afgelopen jaren. Ook interesse daarvoor is. Uiteindelijk moet je wel afwachten of dat uiteindelijk voor een transfer komt. Maar we moeten daar wel klaar voor zijn. Mocht iets gebeuren, dat we daarin toch wel de juiste stappen innemen. En ja, als coach wil je al je spelers houden. En dat zal, als iedereen blijft nu, zal ik een tevreden coach zijn. Maar ik begrijp ook dat de organisatie dan zegt, ja, maar dit budget hebben we niet vrijgemaakt voor de selectie. Dus daar moeten we ook slim in zijn.
2: Nou, Reed, Hutchmoussa, Ueda, dat zijn dan 3 namen bijvoorbeeld die vaak in de belangstelling staan. Ja. En jij maar afwachten.
3: Nou ja, tuurlijk. Dat is ook gewoon. Je weet gewoon dat Feyenoord een club is. Als echte grote clubs je spelers wil hebben, dan gaan ze er ook voor. En dat uiteindelijk komt daar dan uiteindelijk wel een transfer in. Maar ja, we moeten natuurlijk wel. We kunnen natuurlijk iedereen wel verkopen. Alleen we willen natuurlijk wel een team hebben, een elftal wat zich ook kan meten volgend of dit seizoen met de top.
1: Giovanni van Bronckhorst, de nieuwe trainer dus van Feyenoord, in gesprek met verslaggever Joep Schreuder.
0: Nou ja, dan gaan we van Feyenoord naar PSV. Want voor Guus Til, speler van PSV, was het een korte vakantie. Na een teleurstellend WK met Oranje heeft hij de blik gericht op een nieuwe titel met PSV.
4: Ik denk dat wij gewoon in principe de beste zijn. En dat we gewoon weer moeten laten zien dat we ook de beste zijn. En niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor is gebleken dat ook niet altijd zo te zijn. Als je de beste selectie hebt, dat je dan automatisch kampioen wordt. Dus daar moeten we natuurlijk voor uitkijken. Maar ik denk als je 3 keer op rij kampioen bent geworden, zou het raar zijn als we nu zouden zeggen, we zijn niet de favoriet.
5: Dan kun je voor de 4e keer worden.
4: Mm.
5: Hoe groot is de uitdaging om voor de 4e keer op een rij kampioen te worden vergeleken bij misschien wel de 1e keer?
4: Nou, de uitdaging zit er natuurlijk in dat de Champions League plek weg is. Dus je moet nu kampioen worden, word je direct naar Champions League. En ik denk dat dat de grootste motivatie is voor ons natuurlijk. Want dat is een competitie waarin we ons als spelers echt willen laten zien ook.
5: Is dat misschien wel belangrijker? Ik snap dat het niet zo werkt op de werkvloer dagelijks. Maar belangrijker dan kampioen worden is je presenteren beter in de Champions League?
4: Ik denk wel dat het nog een stap is die we misschien kunnen zetten.
5: Of moeten?
4: Ja, kijk, het is moeilijk. Want volgens mij gingen we 2 jaar geleden door. En toen waren wij al het team met het minste budget, weet je wel. Dus dan heb je in principe al naar behoren gepresteerd. Alleen ja, je wil natuurlijk gewoon een ploeg zijn zoals Bodo Glimt afgelopen jaar. Je wil gewoon verrassen. En dat teams in Europa gewoon gaan kijken, of mensen in Europa gewoon kijken van zo, leuke ploeg.
5: Dat PSV.
4: Ja, precies. Dus zo wil je jezelf presenteren. En ik hoop dat dat dit jaar gewoon kan lukken.
5: Heb jij zelf nog ambitie in de zin van, ik moet naar het buitenland, je hebt het WK afgevinkt. Mm-hmm. Wij denken dan vaak, spelers willen ook in het buitenland.
4: Ja.
5: Heb jij die drang minder? Je bent natuurlijk ook in het buitenland geweest, dat weet ik.
4: Nee, ik heb altijd gezegd, ik heb al gezegd al afgelopen jaren dat ik nog steeds de ambitie heb om in het buitenland te voetballen. Maar dat ik bij PSV ook heel erg op mijn plek ben en het heel erg naar mijn zin heb. Dus ik ga het niet zomaar inruilen voor zomaar iets. Ik moet daar wel heel goed over nadenken als er iets voorbij zou komen.
5: Kan dat nog gebeuren?
4: Ja, alles kan toch in de voetballerij.

0: Matthew Wilder, Break My Stride was dit.
1: In het Twentse Enter zijn archeologen bezig met het opgraven van een 3000 jaar oud langbedden grafveld. Een bijzondere vondst waardoor archeologen meer te weten kunnen komen over het leven in de late bronstijd in Nederland. We hebben contact met archeologe Iris Keurhorst. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, loods ons eerst maar eens eventjes erdoorheen. Wat is een langbedden grafveld?
2: Een langbeddig grafveld is een crematiegrafveld waar mensen vanaf de late bronstijd werden begraven. Het rondom een graf werd dan een langgerekte greppel gegraven en de uitkomende grond werd toen bovenop het graf gelegd, waardoor er een soort van verhoging ontstond.
1: Ja.
2: Namelijk een heel lange, langgerekte verhoging, een zogenaamd langbed.
1: Ja, je zegt gecremeerd werd er dus eigenlijk. Dus die as die werd dan in die graven gelegd, zeg maar?
2: Ja, klopt. We hebben voorbeelden dat de resten werden begraven in kleine kuiltjes. Waarschijnlijk verpakt werden in organische verpakkingsmaterialen. Denk aan stof of aan leer. Maar we hebben ondertussen ook een aantal urnen gevonden waarin de as werd begraven.
1: Ja, het gaat dus om een heel oud langbeddengrafveld, 3000 jaar oud. Hoe kom je zoiets op het spoor?
2: De initiatiefnemer is van plan om in het gebied woningen te gaan ontwikkelen. Mm. Waardoor archeologie dan een van de vereiste onderzoeken is die moet plaatsvinden. En toen vonden ze tijdens een broersleufonderzoek de eerste resten die wezen op dit soort graven.
1: Ja, en dan springen jullie een gat in de lucht, want dat is heel bijzonder, hè?
2: Ja, deze worden niet veel in Nederland gevonden. Misschien eens een handjevol in heel Nederland, laat staan in het oosten van Nederland. Dus dit is voor ons een heel mooi moment om verder onderzoek te doen naar een toch wel bijzondere periode.
0: Ja, en wat wil je dan te weten komen, Iris? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, we willen weten niet alleen. We willen graag weten hoeveel mensen liggen er begraven.
0: Ja.
2: Waren het mannen, waren het vrouwen? Maar ook waar kwamen ze vandaan? Hoe oud zijn ze geworden? Dat zijn allemaal vragen die wij ons dan stellen.
0: En kan je dat nog achterhalen uit die as die je daar vindt?
2: Ja, de verbrande resten zijn ook allemaal kleine stukjes bot. Dus specialisten kunnen daaraan zien, of gaan daaraan proberen te zien of het om mannen of vrouwen gaat. Maar vaak kunnen ze ook nog wel een leeftijd bepalen, of in ieder geval een schatting doen van een leeftijd. Daarnaast kunnen we een analyse doen van isotopen. Die krijg je binnen via je voedsel, maar die zijn heel erg plaatsgebonden. Waardoor we iets kunnen zeggen over waar iemand is geboren, maar ook waar iemand in de loop van zijn leven is geweest.
0: Oké, want we weten daar ook een weinig van nog van die tijd. We hebben het echt over lang geleden.
2: Ja, we weten er relatief weinig van. En daarnaast zijn er ook steeds meer nieuwe onderzoeksmethoden, waardoor we gewoon ook steeds meer vragen ons kunnen stellen en ook veel meer antwoorden kunnen vinden op die vragen.
1: Ja, want dat fascineert me toch wel. Je hebt dus die as, maar daar kun je dus allerlei gegevens toch uithalen, want werd er op een andere manier gecremeerd vroeger dan nu?
2: Ja, tegenwoordig wordt er veel warmer gecremeerd. Vroeger werden die temperaturen gewoon niet bereikt. Daarnaast wordt de as ook nog gezeefd en nog behandeld. En dat werd vroeger ook niet gedaan.
1: Waardoor je dus inderdaad meer gegevens uit die resten kunt halen eigenlijk.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en het is natuurlijk een hele zoektocht, hè? Want het gaat eigenlijk om de hele sociale structuur destijds. Wie reisde er, wie ging waarheen, dat soort dingen?
2: Ja, ik bedoel, uit de meer recente geschiedenis weten we dat het heel vaak de vrouw was die afreisde dan naar het dorp waar haar man woonde. Maar gebeurde dat toen ook? Of waren het juist de mannen die gingen reizen? Dat zijn vragen die we ons kunnen stellen en die we ook nog gewoon niet weten.
0: Nee.
2: Daarnaast is natuurlijk, willen we ook nog weten hoe gingen mensen met hun doden om? Want dat zegt natuurlijk ook iets over de levenden.
0: Ja, want dat het zo groot is dat opvallend. Want het waren vaak toch, tenminste heb ik altijd geleerd over die oude tijd, wat geïsoleerde kleine groepjes die bij elkaar leefden. Vaak eigenlijk alleen maar families.
2: Ja, het zijn vaak wel wat kleinere nederzettingen. Helemaal in vergelijking met natuurlijk de dorpen die we tegenwoordig hebben.
0: Ja.
2: Maar dat soort grafvelden werden ook lang gebruikt. we hebben al informatie dat we zowel in de late bronstijd als al in de ijzertijd daar graven hebben.
0: Aha. En dat betekent voor jou?
2: Dat betekent voor mij dat er een langere periode daar bewoning is geweest. En misschien ook wel continu bewoning. Dus vele generaties na elkaar.
1: Ja. Is het moeilijk om dat een beetje in te gaan vullen? Want dat is eigenlijk wat je doet. Het is een soort puzzel die je probeert op te lossen.
2: Ja, dat is het. Het is een enorme puzzel. En eigenlijk ben ik nu pas net bezig met alle stukjes uit de doos aan het halen. Dus straks gaan we die hele puzzel in elkaar proberen te leggen.
1: Ja, want is dat dan...
2: En dan hoop ik dat er gewoon een heel mooi verhaal over de geschiedenis van Enter uitkomt.
1: Want is dat een puzzel die kloppend te maken is? Of hangt het ook wel een beetje van aannames aan elkaar dan? Van nou ja, dan moet het wel zo geweest zijn dat ze zo gereisd zijn en zo zich bewogen hebben.
2: Heel veel dingen zitten toch wel met harde feiten. En daarnaast pakken we ook, maar in de metaforen te blijven, pakken we ook de puzzelstukjes van andere onderzoeken uit de omgeving pakken we erbij.
0: Aha.
2: Waardoor je toch heel langzaam het verhaal steeds meer kan invullen.
0: Ja, dus wat ik altijd thuis heb, namelijk dat je dan bijna klaar bent, dat je denkt, hey, volgens mij mist er een stukje, of twee,
1: een stukje,
0: of drie,
1: ja,
0: of vier.
1: Eeuwige frustratie.
0: Daar ben jij niet zo bang voor, Iris.
2: Er zullen altijd puzzelstukjes ontbreken, maar uiteindelijk het grote plaatje haal je er wel uit.
0: Ja. Ja, ja. Is dat echt, loop je echt als een blij ei, zeggen we dan, door Enter heen deze dagen?
2: Ja, we vermaken ons daar zeker. En het mooie weer helpt ook heel erg.
0: Ja.
2: Dus nou ja, dat gaat, ei zeker.
0: Dat gaat nog even door. Ik geloof nog 3-4 weken zijn jullie nog bezig, hè?
2: Ja, zo ongeveer.
0: Ja. Nou, mooi om even inkijkje te krijgen in de geopende doos van deze puzzel dan. Dank daarvoor, archeologe Iris Keurhorst. En succes met het verdere onderzoek naar die duizenden jaren oude geschiedenis in Enter. Wat een mooi beroep eigenlijk.
1: Nou, prachtig, hè? Het komend uur gaan we het hebben over een grote transfer in het vrouwenvoetbal. René van Asten, onlangs haar debuut gemaakt voor Oranje, maakt de overstap naar Barcelona. Daarover straks meer.
0: Tot zo.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
4: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
3: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En
4: deze hele week live vanuit het Tourcafé.
3: Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep hardlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wattlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog, een graad of 17 is het. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: NPO Radio 1. EO NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Welkom terug. Voetbalster René van Asten is gepresenteerd bij FC Barcelona. Collega Rivka op het veld volgde haar de hele dag. Staat bij de bagageband van Schiphol en gaat straks vertellen hoe dat toptalent in Barcelona is ontvangen.
0: Ja, verder schrapt Porsche, weet wel, die sportwagen. Nog eens 1000 banen. Oh, is het dichtbij. Ja. Wat is er aan de hand bij die sportwagenfabrikant?
1: En een paar dagen na de WK-finale moet FC Twente morgen alweer aan de bak in de tweede voorronde van de Europa League. We horen hoe trainer John van der Brom toeleeft naar die wedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros.
0: Hoort u allemaal naar het sportnieuws van vandaag.
1: De 17e etappe van de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was na een etappe van 175 kilometer de snelste in de sprint.
19: De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, daar komt nu Philipsen over van der Poel heen. En de rest lijkt stil te staan. Jasper Philipsen, dendert naar de finish. Met een volle lengte komt hij hier over de streep.
1: Olaf Kooi was de beste Nederlander op plek 3. En in het algemeen klassement verandert niks.
0: Feyenoord en Calvin Stengs gaan niet met elkaar door. De Rotterdammers melden dat het contract van de 27-jarige aanvaller, dat nog één jaar doorliep, is ontbonden. Hij kan dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club.
1: En de Nederlandse volleybalsters zijn klaar in de Nations League. In de kwartfinales verloor Oranje in 3 sets van grootmacht Italië. Nederland kan zich nu gaan richten op het EK dat over een maand begint.
0: Nog meer verlies, de Nederlandse waterpolosters zijn ook uitgeschakeld in de kwartfinales, maar dan van de wereldbeker. In Sydney verloor Nederland in een eenzijdig duel met 11-6 van Rusland. Door de nederlaag wacht Oranje nu de strijd om de plekken 5 tot en met 8.
1: En darter Cameron Menzies is onwel geworden op het podium tijdens de World Matchplay in Blackpool. De Schot greep een paar keer naar zijn oor en zocht met zijn handen steun op zijn knieën. Menzies werd van het podium afgeleid. Hij bleek later een hoge bloeddruk te hebben gehad en kon na een medische behandeling zelfstandig terug naar het hotel.
0: Ja, en u weet het dus, voetbalster René van Asten maakte de overstap van Ajax naar Barcelona. De 19-jarige verdediger is pas sinds vorig seizoen prof. Ze tekent een contract tot en met 2030 bij de Champions League winnaar.
1: Nou, laten we daar meteen maar eens even over doorpraten. Die transfer dus van René van Asten. Nog geen jaar geleden maakte ze haar debuut in de Eredivisie. En nu is ze speelster van een van de grootste clubs ter wereld.
20: Toen Barcelona kwam, mijn hart ging gewoon direct sneller kloppen. Het is gewoon echt... echt een droomclub.
21: Ja, waar zit dat in dat het een droomclub is?
20: Ja, ik denk dat ze altijd op het hoogste niveau meedoen. Ze presteren altijd op het hoogste podium. Als je kijkt naar vorig jaar bij de Barcelona vrouwen, ze hebben de quadruple gewonnen. Mm-hmm. Dus volgens mij noem je het zo.
21: Ja, zeker.
20: Alle vierde prijzen, ja, dat zegt denk ik alles. Ik ben wat dat betreft niet alleen voor de mannen, maar ook echt voor de vrouwen, waarin ja, je ook merkt dat het vanuit de club komt en niet alleen dat het twee verschillende afdelingen zijn. En ik denk dat ook heel belangrijk is en dat heel veel vrouwenclubs dat ook nodig hebben. Zo support en ondersteuning van de hele club. Ja. En ik merkte wel direct dat hier aan de orde was.
21: Het is toch te bizar voor woorden dat jij afgelopen september je debuut voor Ajax hebt gemaakt. Toen een jaar geleden had je nog niet in de Eredivisie gespeeld.
20: Nee, het is. Ik denk dat ik het ondertussen in elke interview heb gezegd. En ik meen het ook nog steeds oprecht dat ik hier nu zit. Dat mijn familie daar in het hotel zit. Dat ik straks een contract ga tekenen bij Barcelona, het is onwerkelijk wat je zegt. Ik heb dit seizoen mijn debuut gemaakt, ik heb mijn rentree gemaakt. Ik kom na het seizoen hiervoor kom ik terug van een knieblessure waar ik een heel jaar niet heb gespeeld. Het is onwerkelijk en dat blijft het denk ik ook nog wel eventjes. Maar het maakt het ook extra bijzonder allemaal.
1: Ja, dat zei René van Asten tegen Rivka op het veld, die haar de hele dag heeft gevolgd in Barcelona. Net weer geland dus op Schiphol. Rivka, goedenavond.
22: Goedenavond.
1: Ja, omschrijf eens even, hoe was die dag? Want maakten ze er een beetje werk van die presentatie?
22: Nou, en of, kun je wel zeggen, ja. Het begon gisteren op Schiphol, waar ze werd verrast door oud-trainers van haar amateurclub die nog even een afscheidscadeautje hadden. Een voetbalshirt van haar oude club. Vanochtend hebben we er gesproken en toen werden we in zwarte geblindeerde busjes opgehaald bij het hotel. Dat was eigenlijk een beetje overdreven, want je kon het stadion gewoon zien. Het was een paar minuutjes lopen, maar toch stonden er busjes. En vervolgens stond er een hele delegatie. De president van Barcelona, Joan Laporta, wilde per se bij dit moment zijn. Dus het is ook helemaal gepland om zijn agenda. Daarna liepen we door naar een soort hele super deluxe. Ja, ik heb best veel stadions gezien, maar dit was echt wel indrukwekkend super. De luxe ontvangstruimte. En daar zou dan wat pers komen. En toen kwamen er opeens 20, 25 Spaanse journalisten met camera's die allemaal René van Asten wilden zien.
1: Ze werd daar als een soort grote ster binnengeleid. Ook voor het journaalje, zal ik maar zeggen.
22: Zo voelde het wel een beetje, ja. Ja,
1: ja, ja. Het moet voor haar toch ook bijzonder zijn. 19 jaar, één jaartje Eredivisie gespeeld en dan overkomt je dit. Hoe ging ze ermee om?
22: Nou, ik vind haar echt wel heel erg relaxed. Dat kans in ieder geval heeft ze een goede pokerface. Dat was ook al zo na de debuut bij Oranje. Toen zei ze ook, nou, ik ben best wel wat zenuwachtiger dan ik er nu uitzie. Maar ja, ze is ook wel gewoon heel nuchter. Ze heeft er ook gewoon heel veel zin in. En ik moet zeggen, toen die 20 lenzen en camera's op haar gericht waren, toen zag je er echt wel even denken, oh jeetje, wat gebeurt me nu? Dat benoemde ze ook wel een paar keer. Maar het overkwam er ook wel op een soort rustige manier.
0: En wist zij wat er ging gebeuren? Bijvoorbeeld Laporte, wist ze dat hij daarbij zou zijn?
22: Ja, dat wist ze wel, want er moest echt speciaal gepland worden zodat hij er zou zijn. Ja, ja. Dat was nog een nadeel voor haar moeder, want die zou de vierdaagse lopen. Dus die heeft gisteren nog 40 kilometer gelopen, gisteravond naar Barcelona gevlogen. En die zat net op dezelfde vlucht terug, omdat ze morgenochtend weer gaat lopen.
0: Doe maar, dat is pas een prof.
22: Maar ja, dat... Ja, precies. Ja. Daar heeft ze het vandaan, denk ik. Maar ja, dat was dus wel met goede reden. Want dat de voorzitter erbij wilde zijn, dat was duidelijk.
0: En was dat de enige grote naam die voorbij kwam in de dag? Of...
22: Ik denk dat ik weet waar jij op doelt. Bedoel je misschien de achternaam Cruijff?
0: Nou ja, het is ook de Ajax-Barcelona transfer, dus...
22: Ja, dat is wel grappig, want zo werkt het dus echt. Bij het moment van tekenen begon Laporta inderdaad al een heel verhaal af te steken over Johan Cruijff en wat hij allemaal voor de club en het Spaanse voetbal had betekend. Daarna in die ontvangstruimte wilde hij de menigte ook nog even toespreken en Jordi Cruijff, die daar niet was, bedanken voor het feit dat hij zo had geholpen. Nou ja, als technisch directeur natuurlijk van Ajax. En vervolgens wilde Laporta dus weglopen uit die zaal. En toen rende de zaakwaarnemer van René van Asten, Guido Albers, die rende achter Laporte aan en die tikte hem op zijn schouder en die zei mister, I have Jordi on the phone. En toen gingen Jordi Cruijff en Joan Laporte even voor mijn neus facetimen.
2: Oh ja, die kennen elkaar ook goed, hè? Hij was ook bijvoorbeeld bij die première van die documentaire, Laporte, de Cruijff documentaire. Hey, over Van Asten gesproken, Rivka, wat is het? Waarom wil Barcelona haar zo graag hebben?
22: Nou, dit is echt wel een heel indrukwekkend talent. Tuurlijk is het altijd afwachten of iemand fit blijft en of ze deze lijn kan doorzetten. Maar zoals jullie net al hoorden, ze maakte pas in september haar debuut bij Ajax 1. Dat was ook omdat ze daarvoor lang geblesseerd is geweest aan haar knie. Miste daardoor het WK onder 20 bijvoorbeeld. Maar ze stond er eigenlijk gelijk zo snel. Ze was zo goed dat ze binnen een halfjaartje werd opgeroepen voor Oranje. Misschien weten jullie het nog.
2: Ja.
22: Dat was begin dit voorjaar. En
2: meteen scoren.
22: Waren er allemaal grote namen afwezig. Ja, en ze deed het geweldig. Ze scoorde meteen. Nou ja, en een paar weken later hing Barcelona dus aan de lijn.
2: Ja, zo snel kan het dan gaan. Nou vraag je bij voetballers altijd af, wat is dan de juiste moment om die stap te maken? Zij is 19. Is het niet te vroeg?
22: Dat is een hele goede vraag. Die vraag heb ik mezelf ook afgesteld. En haar trouwens ook. Ze zegt dat ze dat echt wel, dat ze er echt wel over na heeft gedacht. Kijk, er zijn voorbeelden waarin het heel goed is gegaan. Bijvoorbeeld een vriendin van haar, Veerle Buurman. Die is een jaar geleden ook heel jong naar Chelsea vertrokken. En die is nu basisspeler bij die grote club. En werd notabene talent of the year in de Engelse competitie. Maar ja, er zijn ook voorbeelden dat het moeilijk is dat spelers heimwee krijgen. Of dat ze geblesseerd raken en uit zicht raken. Fitheid kan je natuurlijk niet bepalen, maar ik denk op zich wel dat er, zoals ze dan zeggen, een goede kop op zit en ja, dat ze gewoon ongelooflijk getalenteerd is. Dus ik hoop voor haar dat ze ook echt speelminuten krijgt.
0: Ja, en de concurrentie speelt natuurlijk ook een grote rol, hè? Dus wat voor soort speelveld komt ze terecht figuurlijk?
22: Nou ja, Barcelona is natuurlijk echt een wereldteam. Ze hebben de afgelopen 4 jaar 3 keer de Champions League gewonnen. Dus dat zegt genoeg. Ik moet zeggen dat ze wel een beetje in een gekke situatie zitten op dit moment. Een beetje in een soort overgangsfase. Want mede doordat het mannenteam er financieel zo'n potje van heeft gemaakt en aan regels gebonden is, is er ook best wel een leegloop gaande bij de vrouwen. Nu zeg ik dat wel, zet dat in perspectief, want er zijn nog allemaal grote wereldsterren over. Maar bijvoorbeeld Alexia Putellas is weggegaan, een van de beste speelsters ter wereld. En centrale verdediger Mappy Leon. Dus wat dat betreft is er wel een plekje vrijgekomen.
0: Ja,
22: maar ja, dat de concurrentie groot is, dat blijft een feit.
2: Maar is ze gehaald met het oog ook op de basis direct?
22: Nou, ze zei zelf van Asten dat daar niks over is afgesproken en dat niet zwart op wit staat of zo. Ze zei ook, ja, ik moet mezelf gewoon gaan bewijzen en ik hoop dat ik net zo goed kan spelen als afgelopen seizoen. Maar ze zei ook wel, ik ben natuurlijk wel na bepaalde gesprekken hier naartoe gehaald en dat is in ieder geval wel met het idee dat ik een eerlijke kans krijg. Dus als ik dat gevoel niet zou hebben, dan zou ik ook niet hebben getekend. Ja.
0: Hoe vaak is je koffer al voorbij gekomen?
22: Ik heb mijn koffer zelf zo, maar ik ben hier rustig blijven zitten voor jullie, mannen.
2: Dus lopen de bandwerk, hè, Rivka?
0: Dankjewel, Rivka.
22: Die moest er even bij, Edwin.
2: Sorry.
0: Wel thuis.
22: Yes, graag gedaan.

0: Bente, 3-2-1.
1: Ja, dan komt het weer goed.
0: Nou. Ja. Dat hopen we er maar. Hé? Hey.
1: Een Nissan Micra, denk ik.
0: Oh, ik dacht aan Formule 1.
1: Nee. Nou, je zit misschien in de buurt. Kijk, het is...
2: Oh, het is wel lekker, hoor. Ja, ja, een man met, die van auto's houdt, die ja. Wil ooit in zo'n auto rijden. Het was trouwens ook een van de meest winstgevende onderdelen van het moederbedrijf Volkswagen. Maar het gaat slechter en slechter met Porsche, daar hebben we het over. Eerder kondigde de Duitse autofabrikant al 3900 ontslagen aan. En vandaag melden Duitse media dat daarbovenop nog eens 1000 banen verdwijnen. Je zou denken, is er nog wat over? De malaise lijkt maar niet op te houden. Frank Jacobs van Autoweek, goedenavond Frank.
3: Goedenavond.
1: Ja, krijg je kippenvel als je zo'n motor hoort starten van zo'n Porsche? Dit was de 911 GT3, dat hoort iedereen.
3: Ja, natuurlijk. Nee, dat valt wel mee hoor. Het is gewoon verbrandende benzine, dus je moet niet groter maken dan het is.
1: Maar, oh nee.
3: Dus de echte liefhebbers worden er gek van. Ja, ik ben wat nuchterder in die dingen, maar ja, oké.
1: Hey, maar wat is er aan de hand bij Porsche? Want dat is toch inderdaad ook een auto voor de liefhebber. Ik bedoel, het is niet voor de massaproductie,
3: ja.
1: Toch?
3: Nou ja, dit precies denk ik. Porsche heeft de laatste jaren ontzettend geïnvesteerd in elektrisch. Dat moesten ze wel, maar dat gaat wat minder hard dan ze gedacht hadden. Eén van de problemen hoor. Dus daarnaast leiden ze verliezen in de Verenigde Staten door de importheffingen van Trump. In China, wat voorheen een grote markt was, daar zijn ze marktaandeel aan het verliezen. En ja, in Europa met hun Taycan, waar ze veel meer van gehoopt hadden. De eerste echte elektrische Porsche. Daar verdienen ze ook niet mee wat ze ervan gehoopt hadden.
1: Ja. Een elektrische Porsche, Frank. Dat is toch ook...
3: Dat snap ik, dat kun je zeggen. Maar een jaar of wat is het, 20 geleden, toen gingen ze een SUV bouwen, de Cayenne. Toen begon ook iedereen kokhalsend langs de kant te staan, elke Porsche-liefhebber. En zonder Cayenne was er nu geen 911 meer geweest. Dus soms heb je een cash cow nodig om liefhebbersauto's drijvende te houden. En dat hadden ze van de Taycan ook verwacht. Maar dat gaat al minder snel dan gehoopt.
0: Ja, we horen ook al wel langer dat de goedkope Chinese auto's hier de markt overspoelen. Hè? Is dat zo?
3: Ja, dat is zeker zo. Dat is een beetje een van de problemen. Kijk, dat is bij Porsche het geval, maar ook bij de meeste andere Europese autofabrikanten, dat ze veel te lang zijn blijven hangen in waar ze goed in zijn. De benzinemotoren, dus verbrandingsmotoren, dat kunnen ze goed. Dat hebben ze decennia lang, soms meer dan 100 jaar lang, hebben ze dat verfijnd, die technologie. En ja, het is net of je tegen een voetballer zegt, een topvoetballer, dat hij morgen moet gaan wielrennen. Zegt hij ook van, krijg tandjes, daar ga ik niet aan beginnen. Dat kan ik helemaal niet.
0: Nee, en die Chinezen die hebben al heel vroeg voorgesorteerd op dat elektrische rijden.
3: Ja. Ja, natuurlijk. Die Chinezen zijn heel vroeg daarmee begonnen. Dat is een van die kleine voordelen van een dictatuur. Als de grote leider zegt dat je morgen elektrisch moet gaan bouwen, dan heb je geen keuze. Dat moet je gewoon gaan doen.
1: Ja, die betaalt het ook nog deels.
3: Ja, maar, dat ook inderdaad. Dus
1: maar
3: ja,
1: Frank,
3: ze lopen voor.
1: Geldt dat ook echt voor Porsche? Want dat is toch wat we zeggen, zo'n liefhebbersmerk. Dat is toch

0: Niet voor de, voor de massaproductie. Dus hebben die ook echt last van zo'n, van die Chinese concurrentie?
1: Jazeker wel. Kijk, liefhebbers zijn leuk, maar daar verdien je geen geld mee. Je verdient geld met kopers. En liefhebbers die zo'n poster aan de muur hangen, daar ga je het geld niet meer verdienen. En ja, dus er worden in China intussen auto's gebouwd die akelig veel lijken op de Cayennes en op de Panamera's van onze wereld. Mm-hmm. Maar dan wel volledig elektrisch, met alle voordelen van dien. En ja, de Europeanen die hebben hun status in China een beetje verloren de afgelopen jaar, omdat de Chinezen erg goede auto's zijn gaan bouwen. Yeah. En we stonden erbij en we keken ernaar. Ja, en nu ga je dat voelen.
2: Kan je dan zeggen dat het de koppigheid is van in dit geval Porsche die, ja, die ze in problemen brengt?
1: Ja en nee. Kijk, achteraf gezien is het makkelijk. Hè. Dan kun je een koe in de kont kijken, zoals het oud-Nederlands heet. Maar ja. Met wat we nu weten had je het misschien anders aangepakt als Europees merk. Maar kijk, enerzijds, je moet je voorstellen, een oud-fabrikant die is nu bezig met de auto die wij over 10 jaar of 15 jaar rijden. En om te anticiperen, om in feite in de toekomst te werken, moet je weten wat de toekomst brengt. Maar als je kijkt naar het beleid van Brussel, maar ook van de individuele lidstaten in Europa, dat zo zwabberend is wat betreft de transitie, dan kun je autofabrikanten niet verwijten dat ze het niet goed voorgesorteerd hebben.
0: En denk jij dat Porsche eraan gaat, om het zo maar te zeggen? Of bedoel, er is nog een soort plan geschetst voor herstructurering. Daar heeft de Raad van Commissarissen, geloof ik, vandaag de steun voor uitgesproken.
1: Klopt, ja. Ja. Nee, het merk Porsche is veel te sterk en veel te goed om er helemaal aan te gaan. Hetzelfde geldt voor hun moederconcern Volkswagen. Ja. Het is zo'n sterk merk, dat gaat niet zomaar verdwijnen. Maar het zal wel in een andere structuur verder moeten. Een structuur waarin ze beter voorbereid zijn op de toekomst. En hopelijk de emotie van een Porsche kunnen combineren met de ratio van een goede elektrische auto. En dat zullen ze wellicht moeten doen. Het zij door de achterstand op de Chinezen in te halen. Het zij door gewoon goed te gaan samenwerken met Chinese merken. Wat anderen inmiddels ook doen.
0: Ja, maar Frank, zeg nou zelf, dit is toch lekker?
1: Ja, het is heerlijk, natuurlijk. Absoluut.
0: Oké, toch wel. Een beetje romanticus toch wel. Ik maak me een beetje zorgen, Frank, om je, dat je te veel rationeel was geworden.
1: Nee hoor, geen probleem. Ik heb 3 benzineauto's voor de deur staan. Dus.
0: Oké, nou, voorlopig kan je nog even vooruit. Dankjewel, Frank. Precies. Jacobs van de Autoweek.
2: Ja, overdrijven is ook wel weer een vak, hè, 3.
0: Nee, ik kan er maar eentje rijden, zeggen mensen dan.
2: Zo is het, ja. Goed, terug naar het voetbal, want er zijn dus allerlei clubs in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daaronder ook PSV, dat bereidt zich in Duitsland voor. Op dat nieuwe seizoen de Eindhovenaren gelden na 3 titels op rij. Natuurlijk opnieuw als titelfavoriet. Ragnar Niemeyer vroeg aan trainer Peter Bos waar nou voor hem de uitdaging nog ligt.
3: Dat we onze manier van spelen willen doorontwikkelen. Minder tegendoelpunten, dat is wel een hele belangrijke. We hebben er 42 tegen gehad, dat is voor een kampioen veel en veel te veel. Dus daar zullen we mee aan de slag moeten. En dan natuurlijk afhankelijk van welke spelers je tot je beschikking hebt. Wie gaan er weg, wie komen erbij? Zullen we weer een manier van spelen moeten neerzetten die daarbij past?
4: Maak je je zorgen over de selectie in de zin van wij zitten aan de buitenkant, maar er zijn best wel veel spelers die nog in verband werden of worden gebracht met misschien vertrekken. Er zijn namen zat te bedenken. Ben je daar bang voor dat er nog een uittocht komt?
3: Nee. Nee, als dat zo is, dan is dat zo. En waarom zou ik me over iets druk gaan maken waarvan ik niet weet welke kant het op gaat? Dus nee hoor, ik maak me daar geen zorgen over.
4: Waar ik wel benieuwd naar ben, jij bent goed met de familie Cruijff, met Weilen, maar natuurlijk ook met Jordi. Heb je in deze fase wel eens contact van hoe het seizoen eruit gaat zien? Hij bij Ajax, jij bij PSV.
3: Ja, ik ben nog niet zo lang geleden een hapje wezen eten met hem. En dan hebben we het over PSV, dan hebben we het over Ajax. Maar meer nog over het leven en dat soort belangrijke zaken.
4: Hoe gaat dat eruit zien tussen die twee ploegen dan? Want hij wil kampioen worden met Ajax. Koste wat het kost. En jij met PSV?
3: Koste wat het kost.
4: Precies.
3: Geweldig.
4: Wat voor strijd gaat dat worden?
3: Ja, maar niet alleen tussen ons, hè. Vergis je niet in Feyenoord. Die komt daar natuurlijk ook nog bij. En dan zijn er nog een heleboel ploegen. AZ is er daar één van. Twente is er daar één van. NEC, wat gaat daarmee gebeuren? Die natuurlijk iedereen verrast heeft afgelopen seizoen. Ja, ik denk dat het een hele interessante competitie gaat worden.
4: De Champions League. Hoe belangrijk is die dit seizoen? Met 3 titels op een rij, de ambitie voor nummer 4. Ja, als je dan ergens moet zoeken dat je denkt, nou, waar kan PSV winst boeken? Ja, dan is het in Europa, maar Hoe kijk jij ernaar? Wat mag je verwachten?
3: Nou, wat ik vind is dat wij zijn een topclub. Topclub in Nederland. En een topclub moet niet op één front, maar op meerdere fronten actief zijn. Dus voor ons geldt dat kampioenschap is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want daarmee dwing je weer kwalificatie voor de Champions League af. Daarmee haal je de miljoenen binnen. En dat is natuurlijk voor een club als PSV heel belangrijk. Sportief gezien is een Champions League waanzinnig belangrijk. Omdat je je daar kan meten met de beste ploegen, met de beste spelers. Daarmee ontwikkel je je spelers ook weer. De wedstrijden die wij afgelopen seizoen in de Champions League gespeeld hebben, dat zijn de wedstrijden waar onze spelers weer van geleerd hebben. Dus die Champions League is belangrijk. En ook daarin, naast dat kampioenschap, willen we zo goed mogelijk voor de dag komen.

0: Adele met Rolling in the Deep.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 3 seconden voor 10:30 het NOS-journaal door het Megens.
3: De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed van UNESCO. De stad stond al op de lijst van werelderfgoed, maar op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. En de Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Of gewoon zelf koken. Maar goed, die keuze heeft de mens. De 17e etappe van in de Tour de France ging van Chambéry naar Voiron. En precies halverwege ligt Les Echelles. En daar was verslaggever Jan Kees van de Kun vandaag.
6: Slechts 1200 inwoners heeft Les Echelles, een dorpje op een half uur rijden van Grenoble. Maar vergis je niet, want hier ligt een rijke historie. De Romeinen gebruikten het al als tussenstation op weg naar Lyon. En in de 17e eeuw was dit het terrein van smokkelaars die de belastingen van Lodewijk de 15e wilden omzeilen.
7: Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande.
6: De beruchte van dat stel was Louis Mandrin.
7: À la mode, vous m'entendez.
6: Vooral zout en tabak, het ging allemaal hier door de grotten de grens over van Savoie naar Frankrijk, om daar tegen een veel lagere prijs dan de gangbare prijzen te kunnen verkopen. Het maakte hem een gezocht en ook gevreesd persoon, want niet zelden loste Mandrin zijn problemen op door douanebeambten of belastinginners om te leggen. En toch was hij bij velen geliefd. Nog altijd trouwens, want echt onherbergzaam is het hier niet meer. Ik kom zelfs een huisje tegen hier op deze route. Daar woont een ouder echtpaar. Bonjour, madame. C'est le domaine de Louis Mandrin?
8: Oui, oui, oui. Alors, c'était un charlatan, comme on dit. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres.
6: En zij vertolken wat velen denken.
9: Robin Hood.
6: Mandrin, dat was de Franse Robin Hood.
8: Comme un Robin des Bois. Comme un Robin des Bois. Et voilà.
6: Robin des Bois.
8: Voilà, voilà, voilà.
6: Tegenwoordig is het rustig in Les Echelles. Op een paar momenten na, in de jaren 80, was het een keer de startplaats in de Tour. Laurent Fignon won toen de tijdrit.
10: Ja hoor, hij gaat goed. Kijk eens even wat hij op het laatste stuk nog over heeft. Wat hij nog aan kracht uit dat lichaam kan persen. Schitterende prestatie hier toch van Laurent Fignon.
6: En de rust maakt iedere zomer eventjes plaats voor hordes Nederlanders die hier op de camping staan. En als de Tour dan weer eens voorbij komt in Les Echelles, dan lijkt die ene straat die het dorp rijk is één lange Nederlandse bocht.
11: Dat is Pogacar. Hallo.
6: Wordt hier wel uitleg gegeven?
11: Ja, ik ben uitleg aan het geven. Ik ben het zaakje aan het planten voor de Tour de France.
6: Want ik zat volgens mij net in een lesje gele trui, of niet?
11: Ik was aan het laten zien op wie die moet letten, ja. Ja, klopt. Ja.
6: Kan jij al fietsen eigenlijk?
12: Ja.
6: Ja?
12: Zonder zijwieltjes al.
6: Zonder zijwieltjes al. Nou, dan is het inderdaad nog maar een kleine stap naar de Tour de France.
11: Ja, precies.
6: Ja, jullie hebben misschien wel de allermooiste plek. Absoluut. In de schaduw.
11: Ja, zeker.
6: En hier in een buitenbos, die zie ik je zo lang aankomen.
11: Het is een prachtige plek, ja, met de berg op de achtergrond. Ja, schitterend.
6: Ja, dan is het sowieso geen straf om hier te zitten.
11: Nee, dit is geen straf, nee.
6: Ja, het kan wel eens een spannende dag worden vandaag, hè?
11: Ja, als je mee zit, dan zit je goed. En als je niet mee zit, dan wordt het een verloren koers, denk ik. Dus ik ben blij dat Van der Poel erbij zit.
6: Er heeft iemand het horloge ingedrukt. Combien de seconde?
13: 30 seconden.
6: 30 seconden. Gaat hard, hè?
11: Zo, dit is geweldig. Echt fantastisch.
6: Dan zou ik zo weer voorbij.
11: Ja, het is, maar het is wel waard.
6: Je hebt uren staan wachten. En hoe was het?
14: Nee, ik vind het wel echt heel sfeervol. Iedere keer opnieuw, want het is toevallig de tweede keer deze vakantie. Maar ik vind iedere keer, ja, zo'n dorp maakt er toch een feestje van. Dus ja,
6: je moet niet even de andere kant op kijken.
14: Nee, als het eenmaal komt, moet je niet toevallig een plaspauze hebben genomen. Nee, dan ben je ze kwijt. Ja, het gaat echt heel snel, ja.
6: En wie gaat er winnen?
14: Mathieu. Oh, Mathieu. hoor ik. Nee, daar is jouw hoop.
5: Ja, ja, netjes gesouffleerd, Mathieu. Maar die hoop kwam dus niet uit. Hij trok wel de sprint aan natuurlijk. Fantastisch voor Jasper Philipsen, die in Voiron zijn eerste etappezege dus van deze Tour pakte.
2: Terug naar het voetbal, want bij Feyenoord is Shaquille van Persie terug op het trainingsveld. De aanvaller raakte vorig seizoen na een fantastische start geblesseerd aan zijn knie. Maar draait in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer volop mee. En hij is blij om terug te zijn.
9: Ja, ik denk dat elke speler dat wel ervaart. Dat je eigenlijk, als je op het veld staat, dat je gewoon moet waarderen. Ja. En ja, dat je elk moment gewoon, gewoon meeneemt. Want ja, als je geblesseerd bent, dan besef je pas echt hoe leuk voetbal is.
13: Ben je voorzichtig nog?
9: Nee, ik voel me gewoon helemaal vrij. En,
13: Dan toch, je vader, weg. Was je boos? Of was je even boos?
9: Ja, boos. Ik vond het jammer. Ik had graag langer met hem samen willen werken. Maar ja, het is niet anders. Zo werkt de voetbalwereld. En ja, ik moet gewoon door. Ja. En hij gaat ook door met zijn leven. Dus,
13: Dat zal hij ook zeggen tegen jou, hè? Laat zien wat je kan. Want je was goed bezig.
9: Dank u wel.
13: Ja, nee, tenminste, ik neem aan dat je vader dat ook een beetje
9: zegt. Jawel, jawel, dat zegt hij wel.
13: Toch?
9: Dat zegt hij wel, ja.
13: Okay. Wat wil jij dit seizoen? Je hebt vast een persoonlijk doel.
9: Ja, ik wil eerste spits worden. En ik wil...
13: Stop. Eerste spits.
9: Ja.
13: Twee.
9: 90 minuten constant spelen.
13: Voortdurend.
9: Ja.
13: Drie.
9: Heel veel goals maken.
13: Maar die coach, die nieuwe, die zet je wel eens rechts buiten.
9: Kan ik ook.
13: Maakt niet uit.
9: Nee, nee. Assisten goals, prima.
13: Wat kan nog beter?
9: Mijn fitheid. Maar daar ben ik elke dag mee aan de slag. Dus daar werken wij samen aan.
13: Dan een nieuwe coach, nieuwe accenten. Ga jij ook zeggen van, er zijn mooie verwachtingen. We hebben een leuke groep. Gaat allemaal goed?
9: Ja, ik denk dat de sfeer gewoon nog steeds goed is. En ja, Gio ken ik ook langer. En ja, ik werk heel prettig met Gio.
13: Wat wil hij van jou?
9: Ja, ik denk goals en...
13: Wacht even, de goals.
9: Goals, inzet.
13: Zeg jij dan ook van, ja, maar ik wil wel eerste spits worden? Heb je dat tegen hem?
9: Ja, nog niet, maar dat ga ik wel binnenkort
13: doe
9: tegen hem zeggen.
13: Doe even.
9: Ja, ja, dat ga ik wel.
2: Shaquille van Persie tegen Joep Schreuder.

0: Ben Lonklesol met Seven Nation Army, dat is hem.
1: Heb jij wel eens pickleball gedaan?
0: Ik wou jou hetzelfde vragen. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, ik denk het niet, laat ik het zo zeggen. Want er zijn tegenwoordig zoveel van die sporten die met een soort racket...
0: Ja, ik heb ook wel eens op het strand gestaan met zo'n racket en zo. En zo'n bal met gaten erin. Zou dat een voorloper zijn?
1: Het is gewoon beach,
0: nou ja, echt.
1: Beachball heet dat toch?
0: Oh ja, dat
1: beachball,
0: is het. Ja.
1: Beachball. Maar pickleball is wel met een flinke opmars bezig. Steeds meer verenigingen leggen banen aan. En de Tennisbond heeft die sport ook omarmd. Klinkt zo.
0: Wat valt jou nou op als je dit hoort?
1: Nou, dat het nu al veel professioneler klinkt dan ik stond de beachball op het strand.
0: Ja, dat is het, ja.
1: In ieder geval wel.
0: En dan hoor je die bal ook die stuiter op het zand.
1: Het is wel een jaloersmakend geluid. Want als je dit zo snel zo goed kan spelen, dan lijkt me dat wel mooi om te doen. Het is een groeiende sport. Reizende ster is een Nederlandse, Gabrielle Dekkers. We hebben contact met haar. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En ook met heuse bondscoach Geert-Jan van Dijken. Geert-Jan, goedenavond.
3: Nee, goedenavond.
1: Ja, als jou nou gevraagd wordt, lijkt me een irritante vraag trouwens. Maar goed, de vraag toch maar. Wat is nou pickleball, Geert-Jan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Het is een hele laagdrempelige, dynamische racketsport. Die je heel snel kan oppikken en waar ontzettend veel in zit.
1: Ja?
0: Nou klinkt het net alsof ik de bondscoach padel hoor, maar zo is het dus niet.
3: Ja, nee, die vraag krijg je natuurlijk altijd. Wat is nou het verschil tussen padel en tennis en pickleball? Pickleball is nog wat makkelijker te doen. Als ik mensen een uurtje een clinic geef, dan kunnen ze echt al prima een potje pickleball spelen. Dus die instap is nog veel lager. Je ziet dat kinderen het wat makkelijker spelen, ouderen spelen het wat langer door. Het is nog wat meer een sociale sport die je met z'n twintigen tegelijk gaat spelen, met elkaar door elkaar potjes gaat spelen. Dus omdat die instap zo laag is. Maar het is ook een spelletje waarbij je heel dicht bij elkaar staat, het eindspel. Dus echt op reacties gaat, wanneer versnel je, wanneer niet. Ja. Beetje schaken, pokeren. Nou ja, wat is pickleball, er zit heel veel in. Ik kan er uren over vertellen.
1: Ja, nou, we hebben de tijd eventjes. Maar het is toch grappig dat je dat zegt, want ik keek even een filmpje op YouTube voor de uitzending. En toen zag ik wel dat je dus niet, je mag niet helemaal strak aan het net gaan staan om een volley te geven. Dat is dus best wel moeilijk.
3: Ja, klopt. Je hebt een gebied van 2 meter zo'n beetje vanaf, dus een lijn tot het vanaf het net aan jouw kant van 2 meter en de overkant ook. Dus die 4 meter kun je niet zo even naar het net lopen en die bal afmaken. Dus als je een bal zachtjes daarin mikt, dan moet een tegenstander die bal echt laten stuiten. Dus dan kun je een beetje strategisch daar ballen inspelen en dan na die stuit kun je natuurlijk wel een bal versnellen naar iemands lichaam toe. Dus ja, daar kom je een beetje op strategie uit.
0: Ja, het wordt ook gespeeld met een speciale bal, hè?
3: Ja, klopt. Een plastic bal met gaten erin. Er zitten 40 gaten in. En daardoor remt die bal gewoon wat sneller af dan natuurlijk een ander soort bal.
1: Oké. Gabrielle Dekkers, 25 jaar. 7 jaar geleden ging jij naar de VS om te studeren en te tennissen eigenlijk, begrijp ik. Maar dat werd dus eigenlijk gaandeweg pickleball. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat klopt. Vanaf mijn 17 inderdaad in Amerika gestudeerd en getennist met de studiebeurs. En toen, na de studie, ben ik begonnen met werken. En ik miste al heel snel de competitie en het tennisleven.
1: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk wat minder tijd als je fulltime werkt. Dus toen ben ik in aanraking gekomen met pickleball.
0: Hoe kom je daarmee in aanraking dan, Gabrielle?
2: Nou, in Amerika zijn er meerdere parken. Rijk in het dorpje rond zie ik al 3-4 parken waar ik zo kan meedoen. Het is heel laagdrempelig, net wat Geert-Jan zei. Dus ik werd eigenlijk een keertje uitgenodigd door iemand met wie ik ook tenniste. Ik zei, oh, kom een keertje mee pickleballen. Dus ik dacht ook, nou, pickleball, nog nooit van gehoord. Wat is pickleball precies? En 1 keer gespeeld en meteen verkocht.
0: Ja, maar dan zeg je zoiets. Het is dus blijkbaar een heel groot ding in Amerika.
2: Ja, het is de snelst groeiende sport in Amerika.
1: Zo.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Kom je het over een straatbeeld tegen en zo?
2: Ja, net wat ik zeg, er zijn dus heel veel parken. Je hoeft geen lid te zijn van een club, zoals in Nederland. Dus je kunt gewoon naar een park rijden. Ik app niemand, ik bel niemand, ik spreek met niemand af. Ik weet gewoon dat er na werktijden zijn daar altijd mensen. Soms speel ik met mensen die ik ken, soms met mensen die ik niet ken. En er zijn er altijd genoeg potjes te spelen.
0: En is het dan echt recreatief dat mensen aan het spelen zijn, of echt op hoog niveau en om veel geld ook?
2: Beide. Alle leeftijden spelen het. Laag niveau, hoog niveau. Je kunt het zo tactisch en zo snel maken als je zelf maar wil. Dus naarmate ik ook steeds vaker ging spelen, kwam ik ook in aanraking met de toppers van de stad. Ja. En die zeiden ook, nou, zaten we een keer op zaterdag afspreken, een keer op zondag afspreken. En wil je echt hele hoog niveau potjes, dan ga je iets vaker echt wel afspreken. En niet alleen maar naar de baan rijden en zien wie er is. Ja. Dus ja, op die manier kun je alle niveaus spelen, alle leeftijden, van alles wat.
1: En blijkbaar deed jij het zo goed, Gabrielle, dat op een of andere manier Geert-Jan als bondscoach, jij dus Gabrielle, op het spoor kwam. Hoe ging dat dan, dat op het spoor komen?
3: Voor mij gezien?
1: Vanuit jou, Geert-Jan.
3: Nee, ik ben er vanaf januari vorig jaar valt pickleball onder de KNLTB, de tennisbond waar ik padel onder valt. Ja. En ik werd aangesteld om het EK te doen met het Nederlands team en met zo sterk mogelijk team. Dus in Nederland hebben we zo'n 6000 spelers inmiddels. Maar pickleball is een vrij jonge sport hier in Nederland. Het groeit wel heel snel, maar het is nog een jonge sport. En in Amerika is het natuurlijk al een megasport en in Azië ook. Dus ik ben ook gewoon gaan kijken, goh, welke spelers spelen er dan in het buitenland. Spelen daar gewoon op hoog niveau heel veel. En daar kwam ik ook Gabrielle tegen met alle resultaten. Dus heb ik haar benaderd van, joh, wil je ook mee met het Nederlands team naar het EK?
0: Want wat zit je dan gewoon een beetje op internet te struinen van, goh, waar kom ik een NED'tje tegen achter wat uitslagen?
3: Je vraagt natuurlijk een beetje rond, ook van de Nederlandse spelers die in het buitenland spelen. Je hebt wel een systeem waar je kan kijken, joh, wat zijn de Nederlandse spelers, waar zitten die een beetje? Dus je kan wel het een en ander opzoeken, maar het is wel een beetje, in het begin was het een beetje uitzoeken en op een gegeven moment, de Nederlandse spelers kennen elkaar ook allemaal wel een beetje, dus dan gaat het wel wat sneller.
1: En wat maakt Gabrielle zo goed, Geert-Jan?
3: Nou ja, met pickleball moet je eigenlijk, je serveert, dan krijg je een bal terug. En dan moet je die bal proberen in dat gebiedje net achter de net te leggen. En dat de tegenstander niet kan volleren, want die bal zit niet in het net, komt hij er wel te zachtjes in stuit. Nou, je ziet dan als je net begint dat je die consistentie van die bal elke keer erin leggen, dat is gewoon heel erg lastig. En als je een goede tennisachtergrond hebt, nou, dan kun je dat vrij snel. En je ziet dat goede spelers zoals Gabrielle eigenlijk die derde bal, zoals we een pickleball noemen, eigenlijk amper missen. Dus die merken gewoon heel weinig fouten. En met tennis heb je gewoon hele goede, met tennisachtergrond hele goede handjes, noemen we dat, aan het net met goede volleys. Dus snel reactievermogen is er gewoon echt goed in.
0: Hey Gabrielle, dus eigenlijk heeft het toch allemaal wel, is het wel te danken aan die tennisachtergrond?
2: Absoluut, absoluut. Tennis heeft het zeker iets makkelijker gemaakt om met pickleball te beginnen. Zeker waar.
0: Ja. Hey, je doet dus wedstrijden daarin in Amerika. Op wat voor niveau doe je dat dan?
2: Ze hebben hier moneyball toernooien en je hebt echt professionele toernooien. De professionele toernooien die zijn gedurende de week. Dus dat is iets lastiger, ook omdat ik nog een fulltime baan heb.
0: Ja, je werkt er gewoon bij.
2: Ja. En dan heb je in de weekenden vaak in de omgeving of net buiten Louisiana, waar ik op dit moment me bevind, worden toernooien georganiseerd. En op verschillende categorieën, dus de lagere categorie spelen toernooien en de hoge categorie, daar wordt vaak wel om geld gestreden. Dus die toernooien probeer ik vaak te spelen als ik tijd heb.
0: En hou je er ook wat aan over dan?
2: Nu nog lastig, maar de echte toppers die fulltime spelen, die kunnen er zeker hun brood mee verdienen, ja.
0: Is het jouw ambitie, jouw droom om ooit een full prof te worden, of hou je eigenlijk wel van die combinatie met ook een maatschappelijke carrière?
2: Ja, die vraag wordt vaak gesteld en ik vind voor nu de combinatie gewoon ontzettend leuk. Ik kijk iedere dag tijdens mijn werk al uit naar pickleball na het werk. Wie weet ooit dat het echt fulltime pickleball wordt. Tuurlijk lijkt me dat heel gaaf. Maar ja, fulltime werken heeft ook wel zijn voordelen. Dus voor nu de combinatie is echt top voor mij. Ja.
1: Maar is het die combinatie? Want ik begrijp, je mag niet meedoen aan het komende WK in Vietnam. Gabrielle, klopt dat?
2: Ja, nou, dat is dus heel jammer. Vanwege wat visumregels die op dit moment spelen, kan ik helaas niet naar het buitenland reizen wanneer het WK zich plaatsvindt. Dat is balen.
0: En je mag helemaal het land niet uit, of?
2: Ik moet wachten tot alles is goedgekeurd en mijn papieren zijn goedgekeurd. Dus het land uit kan wel, maar dan terug erin is weer lastig.
1: Ja. En wat is jouw volgende doel? Heb je een stip gezet in daarvan, een datum omcirkeld in de agenda voor een groot toernooi?
2: Nog niet. Ik ben nu een beetje aan het kijken. Ik ben net van baan geswitcht, vandaar ook de visumregels. Maar ja, ik ben even aan het kijken welke toernooien in de buurt komen. Welke partners beschikbaar zijn. Ja. En hopelijk een volgend EK of WK.
1: En Geert-Jan, in Nederland gaat pickleball die route afleggen padel ook gedaan heeft. Het is heel snel gegroeid en populair geworden.
3: Ja, nee, goed, voor padel moest je vroeger op een verjaardag ook iedereen vertellen wat het was. Ja, Pickle heeft dat nu nog een beetje. Als je 100 mensen het vraagt, kennen het 8. Nou, van dit interview natuurlijk 9. Maar de sport groeit gewoon wel heel snel. En, maar als het begin elk jaar 50% bijkomt of het verdubbelt, gaat het nog niet zo hard. Maar je ziet eigenlijk in alle landen waar de sport gestart is, dat het super hard gegroeid is. Amerika is natuurlijk heel bekend, ja. Maar ook in Azië. We gaan dan in Vietnam het WK spelen. Daar wonen 100 miljoen mensen en er spelen bijna 20 miljoen mensen pickleball. Daar is dat de volkssport geworden.
0: Ja, dan kom je in een pickleball later terecht. We hadden gisteren het nieuws dat het EK padel in Nederland gaat plaatsvinden. Zou het goed zijn als die sport, jouw sport pickleball, ook een keer in Nederland een groot toernooi heeft?
3: Ja, nee, dat is natuurlijk altijd goed voor de sport. Je merkt nu dat het in Europa echt hard begint te groeien. De veel grote tennisbonden omarmen de sport. Hè. Spanje, Italië en Frankrijk valt het ook echt onder de tennisbond. En je ziet dat dan die verenigingen die daar ook onder vallen banen gaan leggen. Wat in Nederland nu ook gebeurt. Ja, en als mensen het eenmaal spelen, ja, dan is het echt super verslavend spelletje om te doen. Dus dan groeit die sport vanzelf en dan komen de toernooien en de sponsors en alles wat erachter zit, komt dan ook vanzelf wel. Ik denk dat we nog even iets geduldig moeten zijn in Europa. Maar dat het, ja, het snel gaat, ja, dat hebben we met padel gezien. Dat zal met pickleball, het zal me niet verrassen als het net zo snel gaat.
0: De opmars dus van de sport. Dank jullie wel, Gabrielle Dekkers en Gert-Jan van Dijken, de bondscoach pickleball. Ja, we moeten dus niet op het strand zijn, Hans. We moeten in een parkje moeten we pickleballen.
1: De kitchen, hè, heet dat gebied.
0: Oh, de kitchen. Ja, ja, de kitchen. Nou, als er maar geen red in zit dan.

0: is our home. Douwe Bob zingt dat.
1: Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente morgen de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Trainer John van der Brom blikt vooruit.
2: Ja, ze hebben gewoon een heel degelijk, maar ook heel goed elftal met enorme fysieke krachten. Veel lengte. En spelen gewoon een hele logische manier van voetbal. Dus we hoeven niet ons voor te bereiden op iets wat we nog nooit hebben gezien. Dus het is ook een team, denk ik, die ons ligt in onze manier van spelen. Want daar kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar. We hebben uitgebreide analyses van hun. We hebben ze 2 wedstrijden live bekeken met onze analisten. Dus ja, eigenlijk al geen geheimen meer. Alleen je weet nooit of ze daadwerkelijk met hetzelfde elftal gaan spelen waar vorige week mee gespeeld hebben. Maar dat zien we morgen.
3: Ja, ik heb wat oud-spelers ook van Ferencváros gesproken afgelopen week. Die waarschuwen allemaal voor de heksenketel volgende week in Boedapest. Ja. Is het dan ook echt zaak om morgen gelijk een goed resultaat neer te zetten?
2: Dat kan ik ze ook waarschuwen voor morgen. Want dat zal hier niet anders zijn. Dat weten jullie net zo goed als ik. En ik denk dat we hebben een heel seizoen gevochten om Europees voetbal te halen. Je refereert net al met Bart aan een mooie Europese campagne. Zowel voor de fans, maar zeker ook voor ons. Alles en iedereen binnen de club. Die kijken enorm uit naar dit soort momenten. En ik heb veel Europese wedstrijden gespeeld. En ja, dat is altijd de kers op de taart. En uiteindelijk leef je daar naartoe. Kijk je er enorm naar uit. Maar daar horen ook heksenketels als wat wij in Hongarije natuurlijk kunnen verwachten. Dat was afgelopen week ook al. Ja, ik zeg al, hier kan het ook aardig tekeer gaan.
3: Tot slot, je verklapt dus al dat Seruki morgen gaat spelen. Kun je ook al iets zeggen over de spitspositie?
2: Ja, wat wil je weten? Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Het heeft ook lang geduurd natuurlijk, was veel over te doen. Met name ook in de media, komt hij wel, komt hij niet. Feit is dat we constant over een langere periode contact met Wout hebben gehad. Ook ikzelf. Ik heb natuurlijk al met hem gewerkt. Dus we kennen elkaar ook goed. En ja, hij is vorige week maandag. Dus hij is al wat verder dan Ramiz in dat opzicht. Dus hij is, of woensdag, sorry, is die aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook gewoon morgen starten, dus geen discussie over.
1: Dat zei de trainer van FC Twente, John van der Brom, in gesprek met Joran Zwart van de RTV Oost. Die wedstrijd tussen FC Twente en Ferencváros begint morgen om 8:00, tweede helft natuurlijk te volgen in Langs de Lijn en Omstreken.
0: Ja, net als Ajax speelt de tweede voorronde van de Conference League tegen Vojvodina morgen ook om 8:00 en dus ook hier verder te volgen.
1: Zo het oog, tot morgen.
0: Ja, hij ziet al zien. Fijne avond.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
4: Verdieping bij het nieuws.
7: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
8: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
7: Sommige zijn klein en ook heel vies.
9: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
10: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
9: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een factcheck.
11: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
12: Het is fictie.
13: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
13: Elke werkdag van 12 tot 12:30.
4: Wie luistert, weet meer.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
20: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: NPO Radio 1.
0: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon lag de prijs op minder dan 30 euro... Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de prijs dagelijks aangepast. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten. Tyrus stond al langer op de lijst van werelderfgoed, maar krijgt nu een extra beschermde status op verzoek van de Libanese regering. Die had daarom gevraagd na de Israëlische bombardementen in de oorlog met Hezbollah. Het weer. Vanavond is het droog, een graad of 17. Komende nacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Laura Loomer, een extreemrechtse Amerikaanse influencer die Trump aanhangt en Russische leugens over Oekraïne heeft herhaald, is om. Ze bezocht Oekraïne, sprak er mensen, zag het oorlogsleed en schrok zich lam. Nu spijt het haar dat ze Russische desinformatie heeft verspreid, zegt ze berouwvol. Gewoon ergens heen gaan, mensen spreken en dan pas oordelen. Hoe mooi zou de wereld zijn als we dat allemaal zouden doen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump een eigen civiel nucleair programma ontwikkelen. Wat betekent dat en is er reden tot zorg? Verder in deze uitzending, wie wil Antonio Guterres opvolgen als boegbeeld van de Verenigde Naties? Hoe kon het dat een AI-programma bij een test wist te ontsnappen en zijn eigen goddelijke gang ging? En mieren, duur, exclusief, een delicatesse, maar zijn ze ook lekker? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 22 juli.
4: Nou, het is een vreselijk ongeluk.
5: Het is een enorme klap geweest.
2: De Rotterdamse burgemeester Schouten was onder de indruk van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Meerdere passagiers raakten gewond. Deze vrouw kwam er goed vanaf.
6: En er was niks met mij gebeurd, prijs God. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
2: Veel Rotterdammers hoorden van het ongeluk via sociale media.
7: Toen dacht ik, ga even langs fietsen om te kijken.
2: Hij zag direct iets opmerkelijks.
7: Deze brug is best wel lang. En nog steeds, je kan die tram zien van verte. Waarom rem je dan niet?
2: Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Maar één ding is duidelijk, zegt de directeur van het trambedrijf.
8: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
2: Verder wil ze vooral dat de aandacht naar de slachtoffers gaat. Daar is dit jongetje het helemaal mee eens.
9: Ja, ik vind het vooral niet zo heel fijn voor de mensen. Ik hoop dat ze snel weer beter worden.
2: Het reisadvies naar het Midden-Oosten is aangescherpt naar code oranje. Moet je dan nog wel op het vliegtuig stappen?
10: Ja, je twijfelt wel, ja.
2: En na twijfelen denk je nog even dieper na?
11: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door.
2: Daarna begint het relativeren.
12: We blijven er 1 nacht. Ja, er is altijd zeker risico, maar ik vind het nog wel te overzien.
2: En dat relativeren, dat doe je waarschijnlijk ook omdat je kinderen zo graag weg willen.
13: Het is de allereerste keer buiten Europa en we doen eigenlijk nooit zo'n grote reis. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: En als het besluit is genomen, kun je ervoor kiezen niet meer aan het risico te denken.
11: We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
2: Verder met de droogte. In de dijken zitten flinke scheuren en dat is gevaarlijk, vertelt deze dijkeninspecteur bij Hart van Nederland.
14: Dan kan er water doorheen gaan stromen. Nou ja, water en grond, als dat gaat stromen, dan weet je het wel. Dan dondert die kering in elkaar, ja.
2: Vandaag regende het in ieder geval een beetje. Helpt dat nou?
15: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
2: Hij gebruikte deze woorden natuurlijk niet voor niks.
16: Leuke woordgrap.
15: Dank je wel. Een echte dad joke.
2: Toch is hij blij met het kleine beetje regen.
15: Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
2: Andere dingen ruiken dan weer minder.
10: Wat ruiken jullie?
17: Dode vissen. Maar op zich is een dode vis in het water niet alarmerend.
2: Tot slot zomerkampen. Daar mogen kinderen nog maar een half uurtje op hun telefoon. Niet ieder kind is daar blij mee.
18: Ja, soms een beetje stom. Wel jammer.
2: Anderen gaan er volwassen mee om en klinken dan ook gelijk zo.
18: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
2: En wat doe je eigenlijk met dat half uurtje?
18: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
2: En als je veel wil gamen, dan moet je het gesprek met je ouders natuurlijk zo kort mogelijk houden.
19: Hallo mama.
20: Heb je nog wat te vertellen?
19: Nee. Niet heel veel.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Levi van Eck.
21: AED-kasten die tegen gevels in de zon hangen kunnen op warme zomerdagen bloedheet worden. Die kasten kunnen dan uitzetten en moeilijk opengaan, waarschuwen experts in het AD. Boven de 50 graden kunnen AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt een oud ambulanceverpleegkundige in de krant.
2: In een kast in de volle zon kan het veel heter dan 50 graden worden, zegt Bart de Visser van AED-wijzer. Probeer in alle haast maar eens zo'n apparaat van 70 graden beet te pakken, zegt hij. Het advies is dus om de kasten niet in de volle zon te hangen. Hartslag Nu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft trouwens geen meldingen ontvangen van AED's die door de hitte niet goed meer zouden werken.
21: De Verenigde Naties gaan volgend jaar op missie naar de Waddenzee. Een speciaal comité wil met eigen ogen zien of de Waddenzee nog wel werelderfgoed is. En wat Nederland, Duitsland en Denemarken doen om het grootste getijdengebied ter wereld te beschermen, schrijft Trouw. Want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich zorgen. Gaswinning, zoutwinning, visserij, baggeren en graven vormen een bedreiging voor de Waddenzee.
2: En dus bestaat er een kans dat de Waddenzee op een soort zwarte lijst van UNESCO komt te staan. Nederland, Duitsland en Denemarken zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. Als drie superwelvarende landen niet in staat zijn om zo'n belangrijk natuurgebied adequaat te beschermen, is dat echt een internationale blamage, zegt hij in de krant.
21: In NRC een reportage over Turkse gepensioneerden. Want door de lage pensioenen en hoge kosten van levensonderhoud kunnen ze nauwelijks rondkomen. Sommige gepensioneerde Turken wonen daarom in goedkope hotels. Mensen overleven nog, maar de vraag is hoe ze overleven, zegt een 73-jarige oud-ijzervlechter. Hij heeft een pensioen van €400 per maand.
2: Om wat bij te verdienen nemen de mannen dagklussen aan in de bouw. Een ander blijft werken als figurant en acteur. Ik noem veel Turkse gepensioneerden levende doden. We leven nog, maar we kunnen niet meer leven zoals mensen zouden moeten leven, vertelde 70-jarige Kudret Yilmaz.
21: En de Volkskrant ging mee met Go Volta, de eerste Nederlandse prijsvechter op het spoor. Reizigers kunnen sinds maart rechtstreeks met deze trein naar Berlijn en Hamburg. Later dit jaar moet Parijs erbij komen. De vervoerder richt zich op mensen die liever goedkoop dan snel reizen en met minder comfort. Zo is er bijvoorbeeld geen airco. De verslaggever betaalt €70 voor een retourticket naar Berlijn.
2: De heenreis eindigt voor de meeste reizigers positief. De trein rijdt 10 minuten voor de verwachte aankomsttijd Berlijn binnen. De terugreis daarentegen verliep grilliger. De trein kwam 5,5 uur later in Amsterdam aan dan gepland, al lag de oorzaak grotendeels buiten Go Volta. Maar juist dan moet de jonge vervoerder zich bewijzen, schrijft de krant, want lange tijd werd er niet gecommuniceerd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Counting Down the Days hoort u van Jonathan Jeremiah. En terwijl de Verenigde Staten oorlog voeren met Iran vanwege zijn nucleaire programma, gaf president Trump vandaag zijn goedkeuring aan een bijzonder akkoord met Saudi-Arabië over een, jawel, civiel nucleair programma voor Saudi-Arabië. Dat veroorzaakt opgetrokken wenkbrauwen, want is dit wel verstandig, zeker op dit moment? Niels van Willigen, hoogleraar strategische studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat behelst dit akkoord precies van de VS met Saudi-Arabië?
1: Dit is een akkoord waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt. Ook in zijn eerste termijn heeft hij al over nagedacht. Biden heeft erover nagedacht. En nu dan is het moment waarop het akkoord vorm zou moeten krijgen. En het gaat om samenwerking op civiel gebied. Dus dit heeft in eerste instantie niets met een nucleair wapen te maken, maar met kerncentrales en bijvoorbeeld onderzoeksreactoren.
0: Ja, dus kernenergie moet ik me dan voorstellen. Ja. Energievoorziening. Is dit nou bijzonder dat de VS dit soort akkoorden sluit met landen?
1: Nou, op zich niet. Ze hebben heel veel van dit soort akkoorden. Zo'n 26 akkoorden met 51 regeringen. In die groep zit ook bijvoorbeeld Euratom. Dat is een Europese organisatie die op gebied van atoomenergie actief is. Via die organisatie doet Nederland bijvoorbeeld ook mee. Dus eigenlijk is het heel erg gewoon. Maar de timing is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Want tegelijkertijd vindt er een oorlog plaats tegen Iran. Omdat Iran geen uranium mag verrijken. Omdat de angst is dat Iran een atoomwapen bouwt. En tegelijkertijd wordt er dan zo'n deal gesloten. Dus de timing is natuurlijk heel erg pikant.
0: Ja, en het houdt dus in dat de VS Saudi-Arabië gaan helpen met technologie, met kennisoverdracht, met praktische hulp. Laten ze daarmee zien, goh, we staan op goede voet met Saudi-Arabië. Vertrouwen dat land deze technologie toe?
1: Zeker. Het is ook een middel om de band tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië te versterken. In eerste instantie om daar een goede economische deal uit te halen. Want inderdaad, Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook al een politiek-strategische kant.
0: Ja, nou, u zei het net al, hè? Tegen Iran wordt ondertussen oorlog gevoerd. En uitgerekend Iran kreeg ooit dat nucleaire programma van de VS. Toen de Shah er nog zat, in die tijd. Dus zo'n vriendschap is ook heel betrekkelijk, hè?
1: Klopt. Hè. De oorsprong van het Iraanse nucleaire programma ligt in de tijd dat de Amerikanen hun kennis deelden met de Shah. Dan hebben we het over de jaren 50. En eigenlijk niet alleen met Iran, maar met heel veel landen in de wereld. Alleen ja, sinds natuurlijk de Islamitische revolutie van 1979 ligt het heel anders. Een ander regime, vijandschap tussen beide landen. Dus het kan inderdaad verkeren wat dat betreft. Ja,
0: ja. Nou gaat het civiel nucleair programma. Dat heeft u al netjes uitgelegd. Maar kan Saudi-Arabië er in principe ook een kernwapen mee ontwikkelen met deze kennis en technologie als het dat zou willen?
1: Voor het ontwikkelen van een kernwapen is meer nodig dan alleen maar die civiele industrie, maar het geeft natuurlijk wel een bepaalde basis. En het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen. En het lijkt er ook op, nog niet alles is bekend van de deal, maar het lijkt erop dat ook niet Iran aan de allerstrengste non-proliferatie eisen van de VN hoeft te voldoen. Hè. Er zijn verschillende overeenkomsten en verschillende regels. En het strengste pakket, daar hoeft Iran waarschijnlijk niet aan te voldoen. Dus
0: Saudi-Arabië bedoelt u? Ja,
1: sorry, Iran. Inderdaad, sorry. Maar goed, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Want op het moment dat Saudi-Arabië inderdaad toch eigenlijk via deze manier een geitenpaadje weet te creëren om ooit misschien toch door verrijkt uranium en vele andere stappen nog een eigen kernwapen te gaan bouwen. Dan heeft in ieder geval die basis gelegd. En Iran als grote strategische rivaal zal dit natuurlijk niet echt verwelkomen.
0: Maar waarom zou Trump dit doen? Want u zegt net zelf al, dit is niet gebruikelijk. Het is gebruikelijk om af te spreken dat verrijkte uranium van elders wordt aangevoerd en dat

0: daar allerlei restricties op zitten. Waarom zouden ze dit bij Saudi-Arabië anders hebben geregeld?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar je zou kunnen vermoeden dat het een deal is waarbij er over en weer compromissen zijn gesloten. En waarbij de Amerikanen graag geld willen verdienen. Inderdaad willen voorkomen dat Rusland en China een versterkte positie in de regio krijgen. En in ruil daarvoor wat soepeler zijn omgegaan met die non-proliferatie-eisen. Overigens wordt het ontkend vanuit Washington. Want er wordt gezegd, nee, we hebben onze eigen eisen. En dat klopt ook. Ook de Amerikanen hebben hun eigen controles. Maar goed, als je dit vergelijkt bijvoorbeeld met een deal die in 2009 is gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, een van de buurlanden, een van de landen in de regio, dan zijn die eisen veel strenger voor dat land. Dus er zit toch wel een opmerkelijk verschil in.
0: Ja, dus wat soepelere eisen. Weten we eigenlijk iets over de ambities van Saudi-Arabië om misschien wel een eigen kernwapen te willen bezitten?
1: Nou, in ieder geval heeft Saudi-Arabië in 2018, Mohammed bin Salman, de leider, die heeft toen gezegd, als Iran een kernwapen krijgt, dan zullen wij er ook een gaan maken. En dat is ook eigenlijk de grote angst, dat op het moment dat Iran inderdaad die stap maakt naar een kernwapen, dat Saudi-Arabië en andere landen zullen volgen. Dus in ieder geval is die ambitie uitgesproken. Ik wil niet zeggen dat Saudi-Arabië nu zelf hard gaat werken aan het kernwapen, maar we leven ook in een tijd waarin kernwapens weer wat belangrijker zijn geworden, waarbij arsenalen worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dus het is ook niet helemaal uit te sluiten.
0: Ja, dan de procedurele kant. De goedkeuring is er nu van Trump. Het akkoord moet nog door het Amerikaanse congres. Wordt daar nog veel tegenstand verwacht?
1: Nou, er lijkt wel een redelijke consensus te zijn in de Republikeinse Partij dat dit moet gaan gebeuren. En dit is ook al een proces van jaren. Dus ook onder een democratische president, Biden, werd hierover gesproken. Maar toen lag ook de eis op tafel dat dit zou gebeuren op het moment dat Saudi-Arabië zijn relatie met Israël zou normaliseren. En dat lijkt nu losgelaten. Dus je zou kunnen verwachten dat het vanuit de Democraten wat meer weerstand is. Maar goed, de Republikeinen hebben nog steeds de meerderheid. En om dit tegen te moeten houden, zul je een grote meerderheid moeten hebben. Moet je een 2/3 meerderheid hebben. Dus ja, de kans is klein dat dit echt gaat standen in het congres.
0: Ja, nou, u zei net al, dat is commotie in Iran teweeg gebracht, dat dit akkoord er komt. Zegt, ja, het is opmerkelijk dat die clausule er niet in staat, van dat verrijken van uranium. Al bij al, is dit nou verstandig?
1: Ja, kijk, het is maar net wat je voor de korte termijn en je wil grote economische deals sluiten als Trump zijnde, dan is het misschien heel erg verstandig. Maar voor de langere termijn zou ik zeggen, probeer dat model bijvoorbeeld wat je hebt gekozen bij de Verenigde Arabische Emiraten te repliceren. Dus niet zelf uranium verrijken en ook onder de strengste eisen van het non-proliferatieregime vallen. Ook omdat je op dit moment eigenlijk verwikkeld zit in een oorlog met Iran. Die wil je dwingen om te zorgen dat er geen uranium wordt verrijkt. Maar ja, met deze ontwikkeling zullen de mensen, de leiders in Teheran, hun wenkbrauwen optrekken. En inderdaad zeggen van ja, waarom zouden zij wel hun eigen uranium mogen verrijken en wij niet? Dus het helpt niet, denk ik, in de onderhandelingen met Iran.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hartelijk dank, Niels van Willigen. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Cold Heart is dat. Elton John en Dua Lipa. De lidstaten van de Verenigde Staten gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Na 10 jaar Antonio Guterres is het tijd voor een opvolger. Er zijn 6 kandidaten en die presenteren zich morgen officieel aan de lidstaten. Lise Gregoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6 kandidaten voor zo'n topfunctie, dat lijkt niet heel veel.
1: Nee, dat is inderdaad minder dan we in het verleden gewend waren. Maar het is ook echt wel een hele ingewikkelde tijd. Dus ik denk, je moet er ook maar aan gaan staan om dit nu om hier voor je vinger op te steken in deze moeilijke tijd.
0: Ja, is het geen leuke baan?
1: Of het een leuke baan is, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele boeiende baan is. En het is een hele veelzijdige baan. Je bent niet alleen de baas van de grootste wereldwijde internationale organisatie. Dus baas van de administratie. Maar je bent ook de belangrijkste diplomaat en de hoeder van de verdragen en van de afspraken die we wereldwijd met elkaar maken. Dus het is wel heel veelzijdig, maar het is ook ontzettend moeilijk.
0: Ja, en er moet ook een reorganisatie intern komen bij de VN.
1: Dat klopt, die is ook in gang gezet. De VN staat onder best wel grote financiële druk. Dus de huidige secretaris-generaal heeft een ambitieus bezuinigingsprogramma in gang gezet. En ik verwacht ook dat een van de belangrijke onderwerpen wordt voor de selectie van een nieuwe secretaris-generaal. Van wat is de visie van een nieuwe secretaris-generaal op de toekomst van de VN en welke hervormingen daarvoor moeten plaatsvinden?
0: Ja, en zijn dus 6 officiële kandidaten tot dusver. Hebben die wat u betreft allemaal de goede papieren?
1: Ik denk dat als je kijkt naar de mensen die hun vinger hebben opgestoken of die zich kandidaat hebben gesteld, die hebben allemaal een zeer indrukwekkende staat van dienst. En ja, het is zoals Shakespeare zei, beauty is in the eyes of the beholder. Dus of dat de goede papieren zijn om de baan te krijgen, dat valt te bezien. Maar ze hebben allemaal echt wel de nodige strepen verdiend.
0: Ja, want 5 van de 6 komen er uit Midden- of Zuid-Amerika. Eentje komt uit Senegal. 4 vrouwen zitten ertussen, 4 van de 6.
1: Klopt.
0: Ja, dus ja. De kans dat het een vrouw wordt is niet onaanzienlijk.
1: Nou ja, na 80 jaar zou het op zich wel mooi zijn als er een vrouw de SG-functie gaat vervullen. En informeel gaat er ook rond van dat Zuid-Amerika, Latijns-Amerika en de Cariben aan de beurt zijn nu voor het leveren van secretaris-generaal. En ook is het idee van het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als het een vrouw is. Maar of dat daadwerkelijke doorslaggevende factoren zullen blijken in de uiteindelijke selectie is nog maar de vraag.
0: Ja, want even voor het goede begrip, de kandidaten worden voorgedragen door de lidstaten. Je kan je niet zelf als individu je vinger opsteken en zeggen, het lijkt me ook wel leuk.
1: Nee, dat klopt. Dus lidstaten moeten de kandidaten voordragen. En dat hoeft niet de eigen lidstaat te zijn. Dus er zijn een aantal voorbeelden van personen die zijn voorgedragen door andere landen dan hun eigen land. Dus dat kan. Maar het is belangrijk dat een lidstaat inderdaad de kandidaten voordraagt.
0: Ja, en om benoemd te kunnen worden moet een kandidaat unanieme steun krijgen van in elk geval de 15 leden van de VN-veiligheidsraad. Dat lijkt me ook vrij ingewikkeld. En dan heb je ook nog die permanente leden, China, Frankrijk, Rusland, VK, de Verenigde Staten, die hebben ook nog vetorecht. Dan moet zo'n kandidaat wel echt een schaap met 5 poten zijn, acceptabel voor al die landen. Hoe gaat dat lukken?
1: Nou, dat is de grote vraag op dit moment. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk, zit die persoon er al bij? We hebben morgen een grote town hall meeting in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar zijn alle 6 de kandidaten die zullen zich daar presenteren en in debat gaan reageren op vragen van landen en van het maatschappelijk middenveld. Er zijn ook NGO's uitgenodigd. Dat zal een belangrijke graadmeter worden. En dan is er volgende week in de Veiligheidsraad wat ze dan noemen de straw polls. Strootje trekken, maar eigenlijk is dat een geheime stemming. Mm-hmm. Waarin je een eerste indicatie, het echt is een eerste stemming van velen die waarschijnlijk nog gaan volgen. Maar een eerste peiling van hoe de vlag erbij hangt. Van hoe daar kunnen kandidaten worden aangemoedigd of ontmoedigd. En op basis daarvan zal gezien worden. Of nou ja, ook of het menens is. Of de Latijns-Amerikaanse regio daadwerkelijk zoveel kans heeft. Of dat kandidaten dus worden ontmoedigd om verder te gaan. Of juist kandidaten die worden aangemoedigd. Ja. Maar ik verwacht dat er nog wel wat mensen in de coulissen staan om na die eerste geheimstemming misschien zich toch in de race te mengen.
0: Oké, dus dat er misschien nog kandidaten bij komen. Heeft Nederland, steunt Nederland of het Koninkrijk der Nederlanden, steunt dat al een kandidaat of moet dat nog worden bepaald? En gaat u daarover?
1: Nee, wij hebben nog helemaal geen steun bepaald. Het is zo dat de Veiligheidsraad zal inderdaad een kandidaat moeten voordragen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar zitten 193 landen in en dus ook het Koninkrijk der Nederlanden. Dus wij zullen op dat moment bepalen of wij voor die persoon gaan stemmen. Maar wij zijn een van de 193 en het gaat nu vooral eigenlijk in deze fase over welke kandidaat gaat worden voorgedragen. Er wordt maar één kandidaat voorgedragen. Welke kandidaat wordt voorgedragen door de Veiligheidsraad aan die algemene vergadering?
0: Ja, en is die dan ook voor iedereen acceptabel? Vandaag schreef de New York Post dat president Trump wil dat FIFA-voorzitter Infantino de nieuwe SG van de Verenigde Naties wordt. Is dat nou iets wat we serieus moeten nemen?
1: Kijk, op dit moment is er natuurlijk geen voordracht. Dus ik denk als op het moment dat de Verenigde Staten besluiten dat zij Infantino voordragen voor die selectie, dan zal die persoon dezelfde stappen moeten doorlopen als de andere kandidaten. Dat betekent dat er een hearing moet komen en dergelijke. En dan zullen ook weer de loodjes worden getrokken en dan zullen we zien hoe serieus die kandidatuur door anderen wordt genomen.
0: Ja,
1: maar daar zijn we nog lang niet.
0: Nee, Trump is natuurlijk geen fan, überhaupt niet van internationale organisaties. Misschien zou die benoeming van Infantino hem ook wel heel mild kunnen stemmen.
1: Nou, mijn beeld is, en ik kijk naar de speech die Trump vorig jaar heeft gehouden voor de algemene vergadering, waarin hij nadruk op legde dat de VN hele grote potentie heeft. En dat is ook wat mijn Amerikaanse collega's zeggen. Ze zeggen van wij willen vooral heel veel hervormingen in het systeem. En meer focus op vrede en veiligheid bijvoorbeeld. Zij willen een aantal aanpassingen in het systeem, maar willen niet het systeem zelf helemaal onderuit halen. En dus ik denk, tot nu toe is mijn beeld niet dat de Amerikanen zich helemaal terugtrekken. En natuurlijk maken ze keuzes om uit bepaalde deelorganisaties wel terug te trekken. Maar de hoofdzetel hier in New York proberen ze vooral onder druk te zetten om een aantal dingen op een andere manier te doen.
0: Oké, dus we zijn ze nog niet kwijt. Nog helemaal tot slot, op 1 januari moet deze nieuwe secretaris-generaal beginnen. Is het wel eens gebeurd dat lidstaten het niet eens konden worden?
1: Ja, ik moet even graven. Ik denk dat dat kan gebeuren. En daarom denk ik ook dat er echt tussen nu en eind december nog een heleboel kan gebeuren. Maar in het verleden bijvoorbeeld bij de benoeming van Utant in de jaren 60... Mm-hmm. Kwamen ze er niet uit en hebben zij, en dat was dus een van de eerste secretaris-generaals van de VN, en zijn ze dus zelf gaan scouten. Dus zijn ze hem gaan benaderen. Hij was toen permanent vertegenwoordiger voor Burma destijds. En zij hebben hem benaderd om dat te doen. En hebben hem eerst eigenlijk als een soort voorlopige benoeming, hebben hem een voorlopige benoeming gegeven. En pas toen ze zagen dat hij dat goed deed, werd hij echt volledig secretaris-generaal. Dus er zijn precedenten, maar ik hoop niet dat het zover komt.
0: Ja, een soort proeftijd. Nee, nou, hopen dat ze eruit komen. Hartelijk dank, Lise Grégoire. Permanent vertegenwoordiger bij de VN. En AI, kunstmatige intelligentie die zijn eigen goddelijke gang gaat en de mens overvleugelt. Het is een doembeeld of een science fiction scenario. Maar nu is er een zogenoemd veiligheidsincident gebeurd bij OpenAI. Dat is de maker van onder meer ChatGPT. En volgens het bedrijf zelf sloeg zijn eigen AI-programma of een eigen AI-agent bij een test op hol. En toen ging het uit eigen beweging een ander bedrijf weer hacken. Nou, het leidde tot flink wat opwinding in de techwereld.
2: OpenAI says its technology went rogue, hacking AI startup Hugging Face of its own accord.
3: OpenAI could not even control in its own sandbox, having cut this thing off from the internet.
4: Right.
3: It figures out a way to escape.
4: To find the internet.
3: It's weird because it seems like it has its own intentionality.
0: Tech-expert Bert Hubert, welkom.
5: Goedenavond.
0: Nou, hoop opwinding. OpenAI zou geen controle meer hebben gehad over zijn eigen AI-agent, over zo'n programmaatje dat autonoom taken aan het verrichten is. Het wist te ontsnappen. Je hoorde het begrip sandbox viel net al in het fragment. Een afgesloten deel waar het getest werd. Het sloeg aan het hacken, elders op internet. Dat klinkt als science fiction. Wat is hier nou gebeurd?
4: Ja. Nou, het is om te beginnen, de firma OpenAI en alle AI-boeren doen dit eigenlijk één keer per kwartaal. Dan komen ze met nieuws van, oh, wat we nou hebben gemaakt is zo eng en dat is echt te gevaarlijk voor de wereld. En dan zes weken later zeggen ze trouwens, je kunt het nu bij ons huren.
0: Dus het is ook een beetje reclame.
4: Het is minstens deels, komt het ze wel heel goed uit en is het onderdeel van een patroon. Tegelijkertijd is er echt wel iets gebeurd. Ze hebben een computerprogramma gemaakt wat goed kan hacken.
0: Ja.
4: Daar hebben ze alle veiligheidsfeatures uitgezet. Dus ze hebben gezegd van joh, de veiligheidsklep is eraf.
0: Mm-hmm.
4: En toen hebben ze die aan het hacken gezet en hebben hem ook nog toegang gegeven tot internet. En dat is toch wel. En nu zeggen ze, ja, onze AI is zo knap, hij is ontsnapt. Maar ja, het was hun eigen AI waar ze zelf de veiligheidskleppen af hebben gehaald. En die moest gaan demonstreren hoe goed hij kon hacken. Toen hebben ze niet opgelet. En toen bleek dat die machine niet goed begrepen had wat hij moest hacken. En toen ging hij maar het internet op om daar allemaal andere bedrijven te hacken.
0: Ja, ja. Want in dat fragment wat we net hoorden ging het ook over intentie. Hè? Dus expres. Ja. Alsof dat AI-model wist wat het deed. Of was het toch OpenAI zelf die wist dat het model dit kon gaan doen.
4: Ja, daar hebben ze eigenlijk iets heel raars gedaan. Ze hebben dus een computerprogramma gemaakt wat kan gaan hacken. En dat programma heeft vervolgens een ander bedrijf gehackt. Nou, dat heet een misdrijf, heet dat.
0: Ja, daar ga dat je mag gewoon, niet, toch?
4: Als ik dat had gedaan, zat ik nu op mijn politiebureau.
0: Ja.
4: En, maar wat doen de AI-bedrijven nou? Die zeggen van, ja nee, maar dat hebben wij eigenlijk niet gedaan. Dat heeft onze AI gedaan. Die heeft allemaal zelf eigen ideeën over de wereld. En,
0: Dus het is ook een manier om de verantwoordelijkheid.
4: Exact. En dat is wat
0: het bedrijf te leggen.
4: Het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iemand heeft gezegd, ja, we hebben een ander bedrijf gehackt. En, maar wauw, wat zijn we daar trots op.
0: Ja, het was niet de bedoeling, neem ik aan, hè, dat deze hack zou plaatsvinden. Het was de bedoeling om te testen wat hij kon, deze AI-agent. Maar het zal toch niet ook niet de bedoeling zijn geweest.
4: Nee, het komt meer over als enorme slordigheid. Ze hadden bijvoorbeeld kunnen monitoren. Heeft dit apparaat inmiddels verbinding met internet? Dat hadden ze heel makkelijk kunnen zien. Hè? Want het is een AI, is ook niet magisch. Het is gewoon een computerprogramma. En die begonnen op een gegeven moment met het internet te communiceren. En op dat moment hadden ze hem uit moeten zetten. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat ze hem aan hebben gezet. En dat ze vervolgens zelf allemaal naar huis zijn gegaan. En zoiets hadden we, nou, laten we morgen maar kijken wat hij gedaan heeft.
0: Dus jij denkt eerder slordigheid dan dat we hier een enorm intelligent, zelfdenkend programma aan het werk zien.
4: Ja, en als onderbouwing daarvan. Want die mensen die dus gehackt zijn, die hadden een paar dagen geleden al gezegd van ja, we zijn gehackt, maar we weten niet door wie.
0: Ja.
4: En, maar die vertelden ook al van ja, we zijn niet gehackt met hele bijzondere, unieke technologieën of zo. Ze zijn bijvoorbeeld gehackt via een gelekt wachtwoord. Ja, nou, dat is helemaal niet heel bijzonder. Dus
0: dat is toch de meest voorkomende manier waarop het hackt.
4: En ook de AI doet dat. Dus het komt meer over als van ja, we hadden de deur een keer laten staan en de machine niet goed uitgelegd wat hij wel en niet mocht doen.
0: Mm-hmm.
4: Dan dat dit zo knap is ineens dat het allemaal onverwacht was.
0: Dus dit is niet een ontwikkeling, een nieuwe ontwikkeling die nieuwe inventiviteit, effectiviteit laat zien? Of,
4: nou, wat
0: of wel toch wel een beetje?
4: Je moet
0: ze hebben
4: zo
0: wel
4: zien,
0: dat gaatje kunnen vinden.
4: Precies, een van de dingen die de AI ontzettend goed doet. Hij kan zeg maar best wel oké hacken. Maar een van de meest spectaculaire dingen is dat de AI heeft gewoon honderden uren tijd per dag. Dus waar een normale hacker toch af en toe moet slapen, kan je de computer gewoon door laten gaan. En hij probeert ieder gaatje wat hij kan vinden. En uiteindelijk kan ontzettend veel daardoor alsnog gehackt worden. Zelfs zonder dat er een hele bijzondere techniek achter zit.
0: Ja. Nou, is dit, zeg je misschien slordigheid of niet helemaal goed afgedikt. We hebben wel vaker berichten over AI dat op hol slaat, zeg ik maar even populair. Alibaba, een Chinese bedrijf, had onlangs een incident, een loss of control incident noemden ze dan. Dat ze geen controle meer hadden over de techniek. Was het ook slordigheid of was het ook op hol slaande techniek?
4: Ja, het komt er feitelijk op neer. Je weet nooit precies wat zo'n AI gaat doen. Dus het is een beetje een illusie dat je sowieso control over dat ding hebt.
0: Ja.
4: En als je hem dan aansluit op het internet en je laat hem zijn gang gaan, dan moet je niet verbaasd zijn dat hij ook daar wel eens rare dingen gaat doen. Dus het idee van loss of control impliceert dat je normaal wel control hebt. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
0: Ja, en het gaat dus, als ik je goed beluister, om het goed programmeren of goed aangeven van de begrenzing. Van wat mag je wel, wat mag je niet. En waar mag je wel of niet in?
4: Ja,
0: dat is de ene.
4: Ja? Maar de andere is ook wel van, je kan het dus goed in de gaten houden. Dus, maar dan moet je dus wel opletten van, houdt hij zich aan zijn instructies?
0: Ja.
4: En het is een beetje naïef om de AI zelf te zeggen van, joh, je moet geen stoute dingen doen. Maar het is geen mens of zo.
0: Het is een programma.
4: Het is een programma.
0: Ja.
4: Maar we kunnen wel heel goed meten. Dus als je zegt, je mag alleen deze computer gaan hacken, dan kan je hem uitzetten op het moment dat hij iets anders blijkt te hacken.
0: Ja, nou, wie controleert of die begrenzingen en die voorwaarden die worden gesteld aan dit soort programma's nou volgens de wet zijn, ethisch zijn enzovoort. Ja. Is daar controle op?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is nu de slager keurt zijn eigen vlees. Maar juridisch gezien klopt dat ook wel. Want de AI is geen eigen ding. Dus de AI is nu eigenlijk, als je zegt de AI heeft dit gehackt, dan zeg ik nee, dat is niet zo. Dit bedrijf OpenAI heeft iemand gehackt met gebruik van computerprogramma's. Dus wie houdt dit in toom? Dat is eigenlijk gewoon het strafrecht.
0: Mm-hmm.
4: Dat zegt van, joh, jullie mogen niet andere mensen hacken. En er had eigenlijk gewoon aangifte gedaan moeten worden. En er hadden nu mensen op een politiebureau moeten zitten. Maar op de manier waarop wij nu naar AI kijken, vindt iedereen dit bijna gewoon een soort status aparte hebben. En zo, joh, wat gek wat er nou is gebeurd.
0: Ja.
4: Maar er is eigenlijk weinig regelgeving. En de regelgeving die we hebben, die doen we een soort niet.
0: Ja, dus zeg maar de filmscenario's waarin AI ons voorbij streeft en de boel overneemt, dat kan eigenlijk alleen gebeuren als je niet begrenst, als je de aanstuurders van de AI niet begrenst.
4: Juist, en als je het apparaat dus op het internet aansluit en daarna naar huis gaat en zegt, laat die computer zijn ding maar doen. Ja, dan gebeuren er hele gekke dingen. Maar dan ben je als mens zelf mee begonnen.
0: Ja, dus dat moet je niet doen. Dank je wel, Bert Hubert.

0: Ja, en wie kent deze iconische tune niet? De soundtrack van The Pink Panther. En de saxofonist die u net hoorde, Plas Johnson, is op 94-jarige leeftijd overleden. Zo werd vandaag bekendgemaakt. En aan de lijn heb ik saxofonist Benjamin Herman. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zelf net
1: wat
0: klaar.
1: Leuk. Ja, ik was aan het spelen. Ik sta in een steegje achter een kroegje in Rotterdam.
0: Oh, wat heerlijk, dat klinkt heel jazzy. Net klaar met optreden. Ja. Plas Johnson, wat was dat voor een saxofonist?
1: Hij is vooral de iconische stem geweest van dat stuk van Henry Mancini.
0: Ja.
1: Pink Panther, daar kent iedereen van hem van. Maar het was een studio cat en een echte jazz saxofonist met een waanzinnig geluid. En ik weet zeker dat er zijn zoveel mensen begonnen met saxofoon spelen vanwege dat liedje.
0: Ja.
1: En ik weet ook dat altijd als ik hem hoor in deze versie, de originele versie van de orkest van Henry Mancini, dan krijg ik weer kippenvel, want het is... Hij speelt het zo mooi, die Plas Johnson.
0: Ja, wat doet hij zo mooi? Wat maakt het zo mooi en wat maakt het zo specifiek Plas?
1: Ja, voor mij is het dat beetje dat stukje lucht aan het begin van elke toon. Dat je hoort hem echt zo tuffen in die tenorsaxofoon.
0: Ja.
1: En sommige mensen die hebben een hele scherpe aanzet. En sommige mensen hebben een hele scherpe toon. Maar hij heeft echt de hele geschiedenis van de tenorsaxofoon zit in zijn geluid. En in zijn geluid en in zijn aanpak. En ik weet dat Henry Mancini, die heeft het echt op hem geschreven. Met hem in gedachten.
0: Oh, speciaal met het idee dat hij dit moest gaan spelen.
1: Ja. Vanwege zijn sound.
0: Ja. En deze Pink Panther tune, was dat ook het hoogtepunt in zijn leven? Of dacht hij heel lang, ja, beginnen ze weer over die Pink Panther?
1: Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het een zegen en een vloek is, zoiets. Het zal hem zijn hele leven lang blijven achtervolgen, maar ik denk dat hij daardoor ook in de harten van alle luisteraars is gesloten.
0: Ja, we gaan zo verder luisteren naar de rest van het stuk. Waar moeten we op letten?
1: Nou, ja, vooral dus die diepe tenorsaxofoon sound van hem. Hij speelt het instrument echt als een saxofoon hoort te klinken. Als tenorsaxofoon hoort te klinken in mijn optiek.
0: Okay.
1: Dus heel... Heel zwoel en mooi.
0: Zwoel en mooi. Dankjewel Benjamin Herman dat je aan de telefoon wilde komen. We gaan verder luisteren naar Plas Johnson in de Pink Panther Team.

0: Plus Johnson dus en de Pink Panther Team. De meeste mensen willen liever geen mieren in hun keuken, althans geen levende. Maar voor anderen zijn ze, als ze dood zijn, juist een delicatesse. Een restauranthouder in Zuid-Korea serveerde mieren als garnering bij de desserts. En hij moet daarvoor misschien de gevangenis in, want dat mocht helemaal niet in Zuid-Korea. En in de studio bij mij zit Willem Lieberweert. Die probeert als de insectenman heel Nederland aan de insecten te krijgen. Welkom.
1: Hallo.
0: Er staan hier ook allemaal hapjes. Zijn dat allemaal insectenhapjes?
1: Overal zitten insecten verwerkt, ja.
0: Overal insecten. En die moet ik straks gaan proeven, denk ik.
1: Je moet helemaal niks, maar je mag.
0: Mieren. Mieren als garnering bij een ijsje. Dat is wat in dit geval in Zuid-Korea. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Want mieren zijn heel erg lekker. Je hebt diverse mieren die gegeten worden.
0: Ja.
1: Ik denk dat bij het ijsje is waarschijnlijk de honingmier gebruikt.
0: Uh-huh.
1: Die eet de nectar, of die zuigt nectar op. En die krijgt een hele zoete smaak. Het zou ook een andere mier kunnen zijn. Dus heb ik mieren die smaken juist weer een klein beetje zuurig. En die geven gewoon een fris zoete smaak. En,
0: die kan je dan ergens overheen doen.
1: De meeste mieren die gegeten worden, die worden wel gekweekt. Hoewel er ook wel soorten zijn die moeilijk kweekbaar zijn. En die ze dus wel uit de natuur halen.
0: Dus niet zo'n mier in het wild. Want ik heb een keer per ongeluk een mier gegeten. Een levende, die zat op een braam.
1: Ja.
0: En dat was niet lekker. Dat was vooral branderig, een beetje batterijzuurachtig.
1: Nee, dat snap ik. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het is dus, zijn dus speciaal gekweekte mieren.
1: Ja.
0: Nou is het in Zuid-Korea dus toch verboden, het eten van mieren. Deze chef had ze geserveerd, maar dat mocht dus helemaal niet. En in Nederland mag je mieren eten?
1: Ja, in principe wel. Kijk, in Nederland, of eigenlijk in Europa, zijn 4 insecten toegestaan voor humane consumptie, officieel.
0: Ja.
1: Dat is de kleine meelworm, de grote meelworm, de krekel en de sprinkhaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan neemt die weg dat er ook andere insecten worden gegeten. En dat er mieren worden gebruikt als garnering in restaurants, zieke restaurants. Dat is eigenlijk ook wel wel te doen gebruikelijk.
0: Ja, en waar koop je die dan?
1: Je kunt ze via verschillende leveranciers kopen. Je kunt ze ook op internet bestellen. Ze zijn natuurlijk wel exclusief en duur.
0: Ja, wat is duur?
1: Wat is duur? Kijk, 25 tot 30 euro voor 15 gram. En dan kom je uit op een kleine tussen 1800 en 2000 euro de kilo.
0: Oh, dat is
1: maar je hebt geen kilo nodig, want die zijn heel erg klein en insecten zijn heel erg licht. Dus voor 15 gram heb je al heel veel.
0: Ja, dus daar kom je een heel eind mee.
1: Ja.
0: Ja. Nou, weet ik dat. Je had Noma, dat wereldberoemde restaurant in Kopenhagen, dat hele dure. Dat had levende mieren, over de yoghurt ging. Is dat gebruikelijk?
1: Want nee, dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
0: Nee.
1: Ik bedoel, wij werken ook alleen maar met gedroogde insecten. En er zijn natuurlijk ook wel gerechten en zo waar ze dan niet gedroogde insecten in gebruiken. Maar levend, dat komt er eigenlijk niet voor.
0: Ja, nee. Nou, heeft u wat dingen bij u? Zit er ook meer bij?
1: Nee, wij werken alleen maar met toegestaande insecten die in Europa zijn toegestaan. Wij hebben geen andere. Je kunt het wel krijgen, maar ja, dat is natuurlijk niet mijn business eigenlijk.
0: Nee,
1: ik heb geen exclusief restaurant.
0: We hebben geen mieren, geen 2000 euro aan mieren hier liggen. Nou, wordt het eten van insecten gezien als de oplossing voor wereldwijd voedseltekort, maar ook voor allerlei milieuproblematiek, want het heeft heel veel eiwit en dan hoef je geen koeien en zo meer te eten. Maar ze staan niet, het wil niet echt lukken om ze op de menus te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk heel erg jammer. Als je kijkt naar insecten op zich, ze hebben op alle terreinen hebben ze alleen maar voordelen.
0: Mm-hmm.
1: Ze verbruiken veel minder water. Ze hebben geen CO2-uitstoot omdat ze zelf geen eigen verbranding hebben. Ze verbruiken veel minder voedsel. Want als een koe 10 kilo voer in stopt, heeft hij er 8 voor nodig om zichzelf warm te houden. Dat hoeft een insect niet. Insecten leven op de reststroom van de voedingsindustrie. En daarbij zijn ze nog veel voedzamer. Is de voedingswaarde veel hoger.
0: Ja,
1: het manier van kweken is echt heel erg diervriendelijk. Dus het heeft alleen maar voordelen. Het grote probleem is het imagoprobleem. Wij hebben altijd geleerd dat insecten vies en eng zijn. En als er ooit eens een keer op televisie iets is dat ze iets engs moeten eten, zijn het ook altijd insecten. Maar insecten eten wordt toch geassocieerd met hele insecten eten. En ik heb hier allemaal producten staan waar je ze helemaal niet in ziet.
0: Ja, ik zal het eens beschrijven. Ja, wat is het? Een soort smeerseltje?
1: Nee, dat is een tapenade. En daar zit een eetbaar lepeltje in. Ja. Dus dat lepeltje kun je ook opeten.
0: Ja, ik geloof, als ik nu in de microfoon ga eten, gaat het heel onsmakelijk klinken voor de mensen thuis.
1: Nou, dat proef ze dadelijk maar.
0: Maar ik neem een heel klein proefetje. En dat.
1: En dit zijn sozijzenbroodjes. Dit zijn lumpiaatjes. En heb ik hier chips. En ik heb hier ook nog insectenbier.
0: Insectenbier.
1: Bier is verrijkt met toevoeging van insecten.
0: Gewoon
1: bier wordt gebrouwen als normaal bier. Alleen wij voegen bij het kookproces insecten toe. En die gaan dan na de filtering ook weer uit. Zodat de eiwitten in het bier blijven zitten. En dan krijg je een heel mooi zacht rond biertje van.
0: Ja. En hoe smaakt dat? Is het een 0.0'tje?
1: Ik heb geen 0.0'tje. Ik heb blond IPA triple en stout.
0: Okay,
1: en je mag ze dadelijk proeven.
0: Heftig,
1: maar,
0: ga ik doen.
1: Nee, 0.0'tje is ons nog niet gelukt.
0: Dat doen jullie niet aan.
1: Nou, dat doen we niet aan. Het is best moeilijk om een 0.0 te maken.
0: Oké.
1: Maar dat is weer een ander gesprek. Kom graag even terug.
0: Ja, nou, u zei net al, je kan het heel smakelijk presenteren. Kijk maar. En toch denken mensen dat het allemaal heel eng is. Denkt u dat het gaat gebeuren? Dat we op een gegeven moment in een tijdperk stappen waarin het normaal wordt om te zeggen, ja, noem mij maar zo'n krekel lumpia?
1: Nou ja, weet je, veel dingen veranderen pas op het moment dat er iets ernstigs gebeurt.
0: Ja.
1: En als er iets ernstigs gebeurt waardoor er geen vlees meer verkrijgbaar is of iets anders, dan zullen we heel snel teruggrijpen naar insecten, omdat dat eigenlijk wel een hele goede vervanger is. Het is ook een volledige vleesvervanger. Ja. Er zitten alle 22 aminozuren in. Omega 3, omega 6 vet, vitamine B6, vitamine B12, heel veel ijzer. Dus wat dat betreft, het is gewoon een heel goed product. En als ik mensen vertel en ik laat ze proeven, zijn ze ook allemaal enthousiast. Alleen het grote probleem is, je kunt het nergens krijgen. En dat remt het weer. Want heb ik mensen enthousiast, dan vragen ze mij, waar kan ik het kopen? En dan moet ik zeggen, ja, nergens. Of je moet bij mij op de website bestellen.
0: Nog even terug naar die mier. U heeft hier dus geen mier in verwerkt. Hè?
1: Nee.
0: Dus voor eiwitten moeten we dus van de krekels en de springkanen hebben. Maar die mier, u zei al, hij is heel duur. Maar gaat die nog een rol van betekenis spelen in de transitie naar insecten eten?
1: Nou, uiteindelijk krijgen we nog veel meer insecten. Kijk, er zijn op dit moment wereldwijd zo'n 2000 insecten waarvan bekend is dat ze eetbaar zijn. Ik heb gezegd dat EFSA heeft er maar 3 of 4 dan goedgekeurd. Ja, er komt er natuurlijk veel meer bij. We zijn nu bezig veel met de zwarte soldatenvlieg. Je hebt nog de wasp.
0: De zwarte soldatenvlieg?
1: Ja, de zwarte soldatenvlieg. Die kweekt heel erg snel. Dan heb je de wasmotrups, de morioworm. Er komen er nog veel meer aan. En het is ook wel heel goed, want door die diversiteit en een groter aanbod zullen we misschien toch een keer een moment krijgen dat die omslag komt
0: dat
1: we wel insecten gaan eten.
0: Het zijn in elk geval prachtige namen. De zwarte soldatenvlieg zijn. Ja. Die ga ik onthouden. En ik ga u heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. En ik ga zo meteen wat van die insecten proeven. Dank je wel.
1: Oké, graag gedaan.
0: Willem Lieberman. Ja. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carasso en straks op deze zender Teddy Tops met Nooit Meer Slapen. Ik wens u een fijne nacht. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
2: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
1: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
3: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
1: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van donderdag 23 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B. zou morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Het ANP meldt dat. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops.
0: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Als ik de stad in fiets, dan zie ik een sieren postercampagne die mij vertelt dat ik niet veilig ben op straat. Dat ik er iets van moet zeggen wanneer iemand wordt nageroepen. Op het gevoel van onveiligheid worden wetten geschreven. Maar de thuisloze opvang wordt buiten het stadscentrum geplaatst. En de vrouwenrechtswinkel moet sluiten omdat het Rijk daar geen subsidie meer voor heeft. Ik denk aan het effect van cognitieve dissonantie bij overheidsinstellingen. Aan de postercampagne die daarvoor gemaakt zou kunnen worden. En dus keer ik om en ga ik deze twee weken op zoek naar Waar zit liefde? Vannacht ga ik dat doen met Damian Denies. Welkom.
15: Dankjewel.
0: Damian is psychiater, filosoof, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op onderzoek naar obsessieve-compulsieve stoornis en publiceerde meer dan 500 wetenschappelijke artikelen en boeken over angst, controle en vrijheid. Hij leidt ook een onderzoekscentrum op het gebied van psychiatrie, psychotherapie en filosofie en is regelmatig op het theaterpodium te vinden. Damian Denies werd in 1965 geboren in Wevelgem. Welkom.
15: Dankjewel. Ja.
0: Waar ligt dat, Wevelgem?
15: Dat ligt in België, in Vlaanderen, redelijk dicht tegen de Franse grens. Dus daar wordt ook vaak Frans gesproken. Daar liggen mijn roots. Dus deels een beetje Frans, denk ik. Mijn grootouders schreven en spraken Frans. En uiteraard zijn we wel in het Nederlands opgevoed. Maar we gingen wel boodschappen doen in Frankrijk.
0: Ja. Kijk, die Franse taal die gaat nog terugkomen het komende uur. Nu moet ik wel even zeggen dat je bent de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Ook vanwege je houding rond euthanasie bij psychisch lijden onder jongeren. Mm-hmm. Maar aangezien dat een zeer precair onderwerp is en dit geen actualiteitsprogramma. En ik vooral ook niet wil doen alsof ik de kennis in pacht heb om daar een correct gesprek over te voeren. Wil ik het vooral toch hebben over die liefde en waar die zit.
15: Ja.
0: En nu was ik benieuwd, want psychiatrie, daar moet ook een liefde zijn voor de mens en voor het leven. Is dat ook de reden dat je die psychiatrie bent op gaan zoeken?
15: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik... Ik denk dat ik wat zou overdrijven of van oneerlijk zou zijn als het echt de liefde voor de mens is. Want ik heb eigenlijk dikwijls gedacht dat ik juist een misantroop was. En daarom psychiatrie ging doen. Omdat je daar de mens eigenlijk ziet in zijn meest lelijkste kant. Dus daar zit, als er liefde in zit, en dat spreek ik voor mezelf, dan zit er toch ook liefde voor het lijden. En daar zit een spiegeling in. Het eigen lijden proberen op te heffen en ook dat van de ander. Dat is ook wel zeker liefde.
0: En hoe zag dat eruit, die misantroop?
15: Hoe zag dat eruit? Ik heb eigenlijk wel een soort van sombere visie over de mens. Ik weet het niet. Naarmate ik ouder word, wordt dat niet beter. Dat is grappig. Ik had mijn kleinkind dit weekend. Is 8 maanden. En op een moment, ik zag hem liggen en hij was zo blij en aan het kraaien. Ik dacht van ik ben gemiddeld 60 jaar ouder. Jij weet niet wat ik weet, maar jij komt deze wereld binnenwandelen met zo'n blij gemoed en een nieuwsgierigheid. Maar er zijn heel veel nare dingen in de wereld die gebeuren. En ergens vond ik dat een soort van droevig moment dat ik denk van waarom denk ik daaraan? Maar dus de soort van melancholische somberheid. Misschien heb ik dat overgeërfd van mijn Vlaamse voorouders, ik weet het niet.
0: Ja, waren zij ook zo?
15: Sorry?
0: Waren zij ook zo?
15: Dat zit wel een beetje in de geaardheid zo. Van dat de mens is. Doet wat hij kan. Het is een onderdrukt volk geweest, denk ik, dat hard moet werken om bovenuit te stijgen. En de atmosfeer is, als je ergens wil komen, moet je hard werken. Maar het wordt je niet gegeven. Het leven is geen pretje. Je moet het ervan maken. Dat is een beetje zo de instellingen waarmee wij opgevoed zijn, denk ik.
0: En wat ook wel past binnen jouw vakgebied misschien.
15: Ja, zeker. Ik denk het ook. Want het vakgebied is, vind ik, een van de meest boeiende dingen. Omdat het om de mens gaat in zijn tekort, in zijn lijden. En dat die pogingen om mensen daarmee te helpen vaak wel vruchteloos zijn. Het is lastig, het is moeilijk. Het kost veel tijd, veel inspanning van degene die geholpen wil worden en van degene die wil helpen. Dus je moet wel bestand zijn tegen behoorlijk wat frustratie, denk ik, om te kunnen uitoefenen. Maar ja, niettemin zijn er toch tienduizenden mensen die met enorme passie dit vak uitoefenen.
16: En bijna net zoveel mensen die het nodig hebben. Nou ja, meer mensen.
15: Zeker,
16: die het nodig
15: hebben. Een tienvoud misschien zelfs. Ja.
16: Want 1 op de 20 volwassenen in Nederland is in therapie. En 1 op de 10 jongeren zoekt hulp.
15: Hmm.
16: Er zijn lange wachtlijsten.
15: Ja.
16: Wat zegt dat eigenlijk over de wereld en over Nederland, dat er zoveel mensen psychisch lijden?
15: Ja, dat is een vraag waar ik mij nu al 15 jaar mee bezig houdt en waar ik ook een volgende boek wil aan wijden. Dus de vraag is specifiek, hoe komt het dat er in Nederland, wat zo'n rijk land is, wat je echt een welvaartsland kan noemen, dat, en dat is nu officieel aangetoond sinds vorige maand, er is een artikel verschenen in de Lancet, waar is aangetoond dat Nederland de hoogste mentale ziektelast heeft van de hele wereld. Dus ja, de cijfers die je opnoemt spreken voor zich, maar dus er zijn in Nederland heel veel mensen met mentale klachten, variërend van lichtere klachten tot zeer ernstige klachten. Dat is dus een enorme interessante vraag. Hoe kan dat eigenlijk, dat in dit land, wat zo rijk, zo vermogend is, zo goed georganiseerd, toch zoveel mensen lijden? Ja.
16: Ja, dus jij geeft mij geen antwoord op deze vraag.
15: Ik ben nog aan het denken. Ja.
16: Daar moeten
15: we
16: dat volgende boek dan voor lezen.
15: Ja, dat ben ik. Dat, ja.
16: Want hoe kan dat? Dat het zo goed gaat en tegelijkertijd heel slecht. Is het ook omdat we misschien doordat het zo goed gaat juist achterkomen van wacht, maar dat wil ik ook nog fixen?
15: Ja, deels wel. Ja, ik denk wel. Dus wat mij voor mij ligt de oplossing of de hypothese is, vind ik, in de manier hoe wij naar de mens kijken. Het mensbeeld dat wij hebben, dat wij aangereikt krijgen van jongs af aan, is eentje van ongebreidelde zelfverwerkelijking. Dus het gewoon maar doorgaan tot een perfect autonoom subject. En dat is eigenlijk, als je daarnaar kijkt, historisch niet zo'n langdurig verschijnsel. Dus bij mensen denken soms dat iedereen al duizenden jaren individueel en autonoom wil zijn, maar dat is een uitvinding van de 17e, 18e eeuw. Het concept welvaart, wat Nederland heel goed in is, dat wil zeggen dat je meer produceert dan dat een bevolking nodig heeft, waardoor dus per definitie een land welvarender wordt en nog meer kan doen. Dat is ook een heel recent verschijnsel. Eigenlijk van de jaren vorige eeuw, 50, 60. En als je die twee samenneemt, een welvarend land dat inzet op groei en productie, en aan de andere kant een individu dat zichzelf moet verwerkelijken, voor mij zit daar een toxische mix van zelfversterkende processen, waardoor de mooie begrippen van authenticiteit en vrijheid en onafhankelijk eigenlijk gecommercialiseerd zijn geworden. En wij in een gekke rat race zijn terechtgekomen waarbij autonomie niet een recht is of een vrijheid of een mogelijkheid, maar een verplichting, een dwang. Je moet iemand worden. En mensen zijn voortdurend elkaar aan het vergelijken op internet, via media. Ze zijn voortdurend op jacht naar de meest unieke belevingen. En dat mensbeeld dat daarbij gecreëerd wordt, is eentje, denk ik, die ons ongelukkig maakt. Maar goed, dat is een beetje een notendop.
16: Dus de maakbaarheid die we denken dat het leven, dat het leven is. Dat het leven dat ik zelf mag bepalen van dit moet ik zijn.
15: Ja.
16: De hoge verwachtingen die ik op internet tegenkom, van zij zijn wel gelukkig.
15: Ja.
16: En ik niet, of zo. Dus de
15: onder andere, ja. Er zitten verschillende facetten aan, maar dus de maakbaarheid en de meetbaarheid daarvan. En voornamelijk de grenzeloosheid. Hè. Dus er is gewoon geen enkele grens in een welvaartssamenleving, in een geglobaliseerde wereld. In principe is alles mogelijk als je maar genoeg geld hebt. Je kan je lichaam laten invriezen om over 200 jaar later. Je kan je hersenen downloaden. We willen naar Mars. Dus de grenzeloosheid is volgens mij een groot kenmerk van al die verschillende bewegingen. En ik denk dat juist de begrenzing voor de menselijkheid heel belangrijk is. En daar hebben we zo'n beetje een hekel aan. Dus ik heb overal recht op. Dat is zo wat in ons leeft. Ik heb recht op mijn leven. Het is mijn lichaam. Ik mag het zelf veranderen wat ik wil.
16: Klinkt ook heel gulzig.
15: Het is ook gulzig, vind ik, ja. Omdat dus misschien de menselijke maat, de bescheidenheid, maar ook het voorzichtig innemen van de ander, van de natuur, van de wereld, dat hebben we niet meer geleerd. Het is gewoon grijpen wat je kan en zo ver en zoveel mogelijk grijpen. Omdat dat ook overeenstemt met wat mensen heel belangrijk vinden.
16: Ja, nu heb jij ook vanuit het meegekregen wel dat je, als je maar hard genoeg werkt,
15: ja,
16: dan kom je er wel. Dus dit heb jij ook op een bepaalde manier.
15: Zeker, in dat opzicht is het ook een heel persoonlijk verhaal. Daar kwam ik pas achteraf achter, want ik realiseer me pas eigenlijk een paar maanden geleden, toen je mij vroeg, maar waarom ben je zo gefascineerd door autonomie en zelfverwerking? Ik dacht, ja, laat mij, ik ben gewoon aan het denken. Ik vind dat interessant, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is zelfbedrog. Het is gewoon omdat dat in mijn levensverhaal heel belangrijk was. Ik heb mij ook eigenlijk ook al betrapt dat ik in die valkuil gestapt ben van zelfverwerkelijking. En dat ik een carrière nagestreefd heb. En als ik daar nu naar terugkijk met een korte reflectie van een paar jaar, dan denk ik, oei, ik heb eigenlijk geleefd naar normen en waarden die misschien toch minder van mezelf zijn dan ik dacht, maar die mij aangereikt zijn, waarvan ik geleerd heb dat ze zo belangrijk zijn, omdat je dus jezelf moet verwerkelijken en dat je aan die top van die piramide moet komen. Ja.
16: En wat zijn dan dingen waarvan je, heb je een voorbeeld? Blijkbaar dacht ik dat ik dat moest doen.
15: Ja, je begint ergens mee. Je moet altijd goed zijn in je vak, dus je moet een heel goede psychiater worden. En dan moet je een heel goede wetenschapper worden. En dan moet je meer artikelen publiceren. En dan moet je een hogere Hersh-index. En dan moet je professor worden. En dan alle afdelingshoofd. En dan grote reizen maken. En belangrijke keynotes geven. En noem maar op. En een boek schrijven. En nog een boek. Want één boek is geen schrijver. En twee misschien een anderhalve. Dus vier boeken. Dus er is een eindeloze soort van uitnodiging om het steeds meer en beter te doen. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Behalve dat ik er in mijn geval, mijn persoonlijk leven, achterkwam dat dat niet mijn authentieke idealen waren. En dat ik eigenlijk liever dingen deed waarvan de maatschappij van zei, ja, ik weet niet of dat zo interessant is. Zoals op theater staan en een angstvoorstelling spelen. Of nu een podcast doen. Ja. Veel collega's zullen zeggen, wat doe jij nu? Maar ik vind het eigenlijk heel plezierig.
16: Nu begin je dingen te doen voor jezelf.
15: Ja, maar ik ben daar wel oud moet voor worden, eerlijk gezegd, ja.
16: Nou ja, en ook omdat je de ruimte misschien hebt nu in tijd en geld.
15: Ja, dus dat, ja, dus het is ook makkelijk spreken, hoor. Dus ik besef dat ik wel in een uitzonderingspositie zit, dat ik nu, ik ben geen 20 of 30, ik moet geen familie managen en geld verdienen en huis. Dus ik heb ook de rust en het gemak om te zeggen, ik ga dat allemaal niet doen. Ik ga iets doen wat dichter bij mijn hart ligt. Ook al vinden jullie dat niet leuk, voor mij is dat belangrijker. Dus die vrijheid, dat geluk, dat realiseer ik me, is uitzonderlijk.
16: En daar zit in die vrijheid veel liefde.
15: In de vrijheid zit heel veel liefde. Ja, maar niet in de zin wat wij misschien zouden denken. Ja.
16: Nee?
15: Nee, omdat dan, ik denk, er zit veel liefde in de vrijheid. En daar zit wel een gedachtesprong in. Niet in de vrijheid zoals wij die interpreteren als mijn vrijheid. Er zit in vrijheid veel liefde, omdat de echte vrijheid veronderstelt dat je de vrijheid van de ander respecteert. En daar zit de liefde in. Dus je bent pas echt vrij als je in staat bent ook om de ander vrij te laten, die een belemmering van jouw eigen vrijheid betekent. Nou, dat is een act die liefde veronderstelt.
16: Het is een act, beweging, ja.
15: Ja, een beweging waarbij je de ander de ruimte laat om dat te doen en jezelf te begrenzen.
16: Heb jij dat meegekregen?
15: In de opvoeding bedoel je?
16: Ja.
15: Niet zo. Ik denk mijn achtergrond was in dat opzicht zeer, dat is dus ingesteld op die productie. Dus het denken in termen van emoties of de ander, dat kon eigenlijk niet aan bod komen of zo. Of is in ieder geval, vind ik, in mijn kindertijd veel te weinig aan bod gekomen. Misschien ook iets typisch Vlaams, hoor. Ik heb het gevoel dat in Nederland mensen daar makkelijker over spreken. Maar ik heb het wel geleerd omdat mensen mij het wel gaven. Ik zag wel dat mensen dat deden.
16: En wie waren dat? Waren dat vrienden?
15: Vrienden en ik denk mijn huidige partner ook, die dat toch. Je moet het zien. Je moet de act van liefde zien waar iemand

0: ook die dat toch... ja, je moet het zien. Je moet dus de act van liefde zien waar iemand de eigen vrijheid begrenst om de ander die ruimte en vrijheid te gunnen. Dat is nogal iets. En dat kan in hele kleine dingen zitten. Maar als je dat een paar keer ziet, dan merk je er de schoonheid van. En dan ga je dat eigenlijk ook spontaan ook doen. Ja, maar, ja.
1: Want wordt iedereen met dezelfde hoeveelheid liefde geboren? Of kun je dat niet meten?
0: Ja, ik weet niet, dan zou je moeten vragen stellen, wat bedoel je dan met liefde? En voor mij, als ik het dan, is liefde het vermogen om jezelf weg te cijferen. Dat is denk ik voor mij een belangrijke voorwaarde van liefde.
1: Dus opofferingsgezind?
0: Opofferingsgezind zijn en niet specifiek. Je hebt dus natuurlijk het standaardbeeld van de romantische liefde. Werkt er die klassieke verhalen. Romeo en Juliet en noem maar op. Daar zit enorme opoffering in. Het lichaam, het leven wordt opgeofferd voor de ander. Dat ja, wordt subliem verbeeld. Maar er zijn andere vormen van liefde die misschien minder bekend zijn. Zoals vriendschap, zoals inderdaad vrijheid. Waarbij dat jezelf eigenlijk begrenzen om de ander die ruimte te laten. Minstens even belangrijk. Ja, vriendschap zeker. Dat is eenzelfde. Ik vind dat ook een vorm van liefde. Dus voor mij is liefde niet alleen de seksuele liefde of de romantische liefde tussen twee mensen. Maar is een act van overgave. Waarbij je niet weet of je iets terugkrijgt ook. Hè? Dus het is een eenrichtingsbeweging die ook soms naïef is of zo. Of blind, denk ik toch wel. Ja.
1: Ik heb je gevraagd om een paar aanbevelingen te doen.
0: Ja.
1: Vannacht.
0: Ja.
1: En één daarvan gaat over de liefde voor vriendschappen. Of over vriendschappen.
0: Ja, zeker.
1: En liefde binnen vriendschappen.
0: Ja.
1: En het is een film en een lied in de ene aanbeveling.
0: Ja.
1: We gaan er straks naar luisteren. Maar wil je dat nummer Talk to Me, wil je dat even inleiden? Waar gaat de film over en waarom moeten we naar dit nummer? Gaan we naar dit nummer luisteren?
0: Ja, dit nummer is van Jodelies, een Franse muzikant. Dat komt dus boom in die film terecht. Ik weet niet of hij het zelf is, maar ja, het is een prachtig nummer. Op een heel cruciaal moment in de film, waar iedereen eigenlijk continu ruzie maakt, komt hij binnenwandelen met die gitaar en als een vreemdeling en begint dat lied te spelen. En je ziet dat al die vrienden dus wegsmelten. Dat heeft een enorme impact. Ik vind het een prachtig nummer. Het is een live versie. En wat is de film? Het is een Franse film van Guillaume Canet, een bekende Franse regisseur, die met de titel Les Petits Mouchoirs. En Les Petits Mouchoirs betekent in het Frans dus kleine zakdoekjes. En die kleine zakdoekjes die verwijzen naar de kleine leugentjes die mensen eigenlijk voortdurend gebruiken om zich anders voor te doen dan dat ze werkelijk zijn. En dat zie je dus heel goed in vriendschappen. En het gaat over een groep vrienden die jaarlijks op vakantie gaan. En deze keer doen ze dat weer in het zuiden van Frankrijk. Het is een prachtige omgeving in Les Landes. Schitterend huis, een boot. Dus het is echt Frans op zijn best. Maar de aanleiding is een beetje wrang. Want een van hun vrienden heeft net een zwaar verkeersongeluk gehad in Parijs. Ook een prachtige scène, eigenlijk een openingsscène die zeer pakkend is. Ligt in het ziekenhuis, die kan niet mee. En die andere vrienden zijn samen. En ja, die gaan gewoon vakantie vieren. Eten, zwemmen. En je ziet dus continu ruzies tussen die vrienden. Maar enorm veel liefde ook.
1: Heel veel liefde en op allerlei verschillende manieren een paar ruzietjes ontstaan. En inderdaad die openingsscène, hij komt in het ziekenhuis te liggen. Zij overleggen nog wel even, moeten we wel met de rest van de vriendengroep op vakantie? Kunnen we dat maken? Nou ja, hij kan toch niet echt reageren. Dus we verkorten de vakantie, maar we gaan wel.
0: Ja, ja. Inderdaad. Ja.
1: En aan die tafel, want er zit veel wijn in deze film ook.
0: Veel wijn, sigaretten, echt Frans. Ja, ja, dat is ook heerlijk om naar te kijken. Ja. En er is veel humor in ook. Ja.
1: En dan schuift een man met een gitaar aan.
0: Ja.

0: to me.
1: Ja, talk to me. En dan worden ze allemaal week aan die tafel. In de film, je moet nog een keer de titel.
2: Ja, dit is de film Le Petit Mouchoir, de kleine zakdoekjes. Of in het Engels is het Little Lies, een beetje een vreemde vertaling.
1: Little White Lies.
2: Little White Lies, ja. Ja, dat is het.
1: Ja, en ja, die vriendengroep, er zijn op allerlei verschillende niveaus kruisverbanden.
2: Ja.
1: Tussen al die mensen. Ja, dus waarom raakte jou zo?
2: Ik vond... Ja, waarom raakte die film mij zo? Ik vond het heel innemend. Omdat veel van de dingen die daarin komen, ik echt herken. Dus ik vind de karakters die ze neerzetten zo herkenbaar. Je plukt zo de mensen eruit dat je denkt, oh, dat is die en dat is die. Dus degene die controlebehoeftig is. Degene die altijd maar denkt dat hij een geliefde heeft die nooit komt opdagen. Degene die eigenlijk verdrietig is en dan stiekem hasjes rookt en het verbergt. Degene die dan toch eigenlijk een andere seksuele voorkeur heeft en dat net geopenbaard heeft. En dan een man die helemaal niet weet wat hij daarmee moet doen, waardoor spanning ontstaat. Een vrouw die droevig is en porno kijkt. Dus het zijn zo mooie figuren die heel scherp neerzetten wat we allemaal kennen uit onze vriendenkring. En het is in dat opzicht, vind ik, een klassieke tragedie. Het is het omwille van de herkenbaarheid. En dat wordt natuurlijk nog een stapje verder gedreven, waardoor dat je eigen emoties herkent in die mensen, maar daar wordt het groter en door die uitvergroting krijgt het een soort van catharsis, ontspanning in jezelf. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. En het is innemend in de zin dat het ook heel emotioneel is.
1: En prachtig gefilmd er zit prachtige muziek in. En het is heel goed gespeeld ook.
2: Heel goed gespeeld. En er zit ook iets lekker Frans, Parijs in zo.
1: Ja.
2: Waar dus die joie de vivre, dat makkelijke leven en dat amicaal. Ik vind dat Fransen ook zoiets amicaals kunnen hebben. Die kunnen zo heel joviaal elkaar 3 keer zoenen. En dat heeft zoiets aantrekkelijks ook eigenlijk. Hè.
1: Dat is intiem.
2: Ja, intiems, ja, inderdaad. Ja.
1: Maar wat me ook opviel was dat deze mensen allemaal niet echt kunnen praten over hun emoties.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Er zitten een paar. Ja, dat is ook zo. Tenzij een van die figuren, dat is de vrouw van de man die dat huis heeft. Ja, die vindt mijn partner dan geweldig. Die zegt dan gewoon, kijk naar mij als ik jou uitscheld. Die is gewoon heel direct. En die is wel heel open in haar relaties met anderen. Maar dat is eigenlijk de enige. Anderen zitten voortdurend alles te verbergen.
1: Ja. Dat herken jij?
2: Ja, dat herken ik. Ja, in het sociale leven zie je zelden iemand die zo'n openheid aan de dag legt, toch? Of ja, we doen wel van alles, maar we verbergen ook kleine dingen, toch? Onze twijfels, onze aarzelingen, onze verlangens, onze fouten.
1: Ja.
2: Dus dat is iets des levens.
1: Ja, en zij is dan misschien meer de Hollander in de groep die alles eruit flapt.
2: De Hollander in de groep, juist, ja. Ja.
1: En ik vind, wat me ook opviel, is dat heel erg, want er zit heel veel liefde in, maar iedereen is wel ook heel erg met zichzelf bezig.
2: Ja. Ja, dus in dat opzicht wordt er soms wat... Het eindigt wel melodramatisch. Dus het is een zelf ingenomen film ook. Dus die mensen, die karakters... Het zijn vrienden die elkaar lang kennen. Heel joviaal zijn. Elkaar, met elkaar lachen, elkaar pijn doen. Maar ze zijn eigenlijk alleen met zichzelf bezig. Ze zitten gevangen in hun eigen dromen, fantasieën en tekorten.
1: Waarin zit die liefde dan voor jou?
2: De liefde zit er voor mij in, omdat ook dat is een soort van kleine witte leugen. Dat ondanks die zelfinteresse er ook wel veel bekommernis is om de ander. En dat zie je dan niet in het begin, maar in de film langzaamaan opduiken. Wanneer iemand zich bekommert om kinderen, wanneer iemand dan toch een telefoontje pleegt of iemand helpt, of ik weet niet, er zitten dan kleine momenten, komen dan op, waar je voelt dat onderhuids die vriendengroep en dat alleen met jezelf zijn alleen maar mogelijk is dankzij een soort van liefde die in die groep aanwezig is, waar dat ook getolereerd wordt. Dus het is in dat opzicht heel paradoxaal. Mensen zijn met zichzelf bezig omdat ze dat ook mogen zijn van de ander. En dat toegelaten wordt door de anders. En dat veronderstelt dus ook een liefde. Dus dan komen we terug bij die definitie van de ander de vrijheid gunnen om zo excentriek te zijn. De ander de vrijheid te gunnen en te laten gaan totdat het niet meer kan en het explodeert. Nou, die oefening wordt eigenlijk continu gedaan. En wij zouden al veel eerder stoppen, denk ik.
1: En je zegt dat jij dat hebt ook geleerd, hè? Die vorm van liefde, ook door vrienden. En had jij ook zo'n vriendengroep, zo'n hechte vriendengroep? Of heb je?
2: Niet zo eentje, dat vind ik wel jammer. Want ik was eigenlijk graag ook elkaar met die vrienden op vakantie gegaan. En met die boot en die wijn. Maar ik herken wel zeker dingen, ja. Ik heb wel vrienden gehad. Niet 8 of 9 zoals daar, maar wel 2, 3, 4. Weet je dat meegemaakt heb, ja. Inderdaad, ja.
1: En dan in die studententijd, en waaraan denk je nu?
2: Ik ben met 2 goede vrienden op vakantie gegaan naar Portugal. Dat was een soort van... We studeerden geneeskunde en ja, ik mocht de oude Golf van thuis mee, een oude Golf dieseltje meenemen. Dat was zo'n vakantie die je verzint zonder veel details of controle. Dus we stapten in die Golf en we reden naar Portugal, dat was het plan. En we kwamen overal terecht in allerlei situaties. De gekste eerst... waarbij dat diezelfde atmosfeer er ook was. Dat lacherige, dat uitdagende. Iedereen zat ook in zichzelf. Maar toch waren we samen. En dan kwamen we toevallig in een Spaans dorpje waar fiestas gevierd werden. Daar werden we opgenomen door een van de wijken. En konden we een week lang drinken en feest vieren. Ja, tussen Spanjaarden die we niet goed begrepen. En dan de volgende keer kwamen we bij een gezin met een gehandicapte man. Waar we dan een tijdje verbleven. Dus dat was een soort van tuimelen van de ene gebeurtenis in de andere. En er was ook veel verdriet ergens. Want het was slecht weer. Er was een soort van melancholische sfeer. Maar ook veel... genot. Dus die intense vriendschap heb ik wel meegemaakt. Daar ben ik wel heel blij om. Ja.
1: Portugal nooit gehaald?
2: We hebben Portugal gehaald, maar het was dus heel slecht weer. En ik weet dat we dan aan de Atlantische Oceaan kwamen en we hadden verwacht een blauwe hemel, maar het was eigenlijk grijs en somber en het was koud. En dat legde op een of andere manier een heel raar soort van vreemd... ja, koud deken over ons. Zo van, is dat het dan? Is dat de vakantie waar we naar uitgekeken hebben? Dus met z'n drieën aan die Atlantische Oceaan staan. Er zaten ook ontgoochelingen in. Die hebben we er ook maar voor genomen voor dat was. We hadden helaas, maar toen hadden we nog een cassetterecorder. 4 cassetjes mee. Ik had alleen Frank Zappa en mijn reisgenoot. Dat echt een of andere rare grunge band. Dus we de hele tijd luisterden wij ook naar dezelfde muziek. Dat bracht ook de sfeer in een hele rare dynamiek eigenlijk. Ja.
1: Dus die platen ken je nu uit je hoofd?
2: Die ken ik uit mijn hoofd, ja, absoluut. En die vrienden van mij haten nog altijd Frank Zappa. Ja.
1: Kijk aan. Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit meer slapen. En vannacht ben ik op reis samen met mijn gast, psychiater, filosoof Damian Denies. En we keren terug van een tripje Portugal.
2: Ja.
1: En ik wil heel graag terugkeren naar de wachtkamer van de therapeut.
2: Ah ja, oké. Okay, ja. Ja.
1: Daar zijn we terug. Want er zit ook... Dat is ook een soort liefdesrelatie, de therapeut en de...
2: Ja.
1: Ik ben een van die 20 volwassenen die in therapie is.
2: Ja.
1: En ik merk dat ik dat ook soms een verwarrende relatie vind.
2: Ja,
1: want ik denk,
2: zeker.
1: ik betaal haar wel. Maar toch voel ik een soort... Een
2: soort van prostitutie, denk je dan?
1: Ja.
2: Ja, ja, dat is zo. Maar goed, er zijn verschillende kanten waar je naar kan kijken. Dus ik zit in jouw situatie dat ik ook in therapie ben en het ook geef. Want ik ben nog deels in opleiding eigenlijk. Dan heb ik het geluk om beide kanten te zien. Maar het heeft me best wat tijd gekost om mij te realiseren dat het effect wat je bij iemand bewerkstelligt, als je iemand vaak ziet, en dan heb je het ook 1 of 2 keer per week, soms jarenlang, dat tot stand komt door liefde. En ik denk, als mensen daardoor gaan zeggen, oei, wat is daar aan de hand? Dat mag niet. Inderdaad, volgens de medische richtlijnen is dat natuurlijk niet geoorloofd. Maar we spreken niet over romantische liefde. We hebben het over het creëren van een relatie met iemand, waardoor die persoon zo ver kan gaan in zichzelf, dat die zich geborgen, veilig voelt om dingen in zichzelf aan te spreken die anders nooit gekund hadden. En dat is... dat heeft mij wel wat tijd gekost om dat te ontdekken, dat dat zo belangrijk is. En ik zag het gewoon bij mensen die bij mij waren. En ik voelde ook in mij die liefdevolle act eigenlijk van, ja, een soort van gehechtheid aan mensen en een bekommernis. En ik denk dat die emotie waar mensen zich omhuld mee voelen, dat dat dan eigenlijk het werk is wat ik lever, om hun de kans te geven het werk te leveren wat zij moeten doen. Dus therapie is niet iemand veranderen. Therapie is een relatie met iemand leggen waardoor iemand zelf kan veranderen.
1: Want ergens zei je net ook dat er een soort onbaatzuchtigheid zit in liefde. Van oh, je verwacht niks terug. Maar nu verwacht je natuurlijk wel geld terug in deze situatie. Dus er is een andere dynamiek.
2: Er is een andere dynamiek, dat is ook zo.
1: Want als mijn geld op is, dan kan ik krijg ik geen therapie meer. Dan gaat zij niet elke week nog haar deur maar open doen.
2: Nee, dat is juist. Maar het is niet omdat je geld betaalt dat je ook de liefde van die therapeut krijgt. Dus die kan ook technisch werken. En technieken uithalen en op afstand blijven. Ik denk dat dat een proces is dat optimaal gezien op gang komt. En inderdaad, dat schuurt met het traject van iemand betalen. Dus daarom is psychotherapie eigenlijk ook altijd in essentie iets heel merkwaardigs. Je hebt een enorme intieme band met de ander, maar die band blijft eigenlijk onevenwaardig. Omdat iemand is die iets vraagt en iemand die iets geeft. En dan, op dat moment, is die liefde misschien wel heel belangrijk, omdat juist dat aspect moet voor zorgen dat diegene die geeft dit nooit misbruikt. En dus de liefde die je geeft hoeft niet gegeven te worden. Want daar word je niet voor betaald. Je wordt voor betaald om je werk te doen. Daar zit de liefde niet bij inbegrepen. Maar ik denk als je het echt goed wil doen dat het erbij hoort. En die opoffering die die persoon bij zichzelf aanbrengt om die liefde te kunnen aan de ander overbrengen. Ja, dat staat totaal niet in verhouding met het gevoel wat de ander heeft om daar elke week geld voor neer te tellen. En inderdaad, als het niet betaald kan worden, dan houdt het op.
1: En je ziel op tafel te leggen. Want dat ook. Ik krijg niet terug van mijn therapeut. Ik kan wel vragen hoe het met haar gaat, maar ik kan er niet van uitgaan dat ze daar eerlijk over is. Ik hoef daar niet van uit te gaan.
2: Nee, dat is ook zo. Ja,
1: wederkerigheid.
2: Er is geen wederkerigheid. Nee. Het is een onevenredige relatie. Dat is. En dat maakt de relatie zeer kwetsbaar. En dus te meer is het belangrijk om dan die relatie ook te binden aan strakke regels. Omdat het zeer kwetsbaar is. Er zit een onevenwicht. Iemand lijdt, vraagt om hulp. Een ander lijdt ook, of heeft geleden waardoor hij die hulp begrijpt. Dat is een belangrijke voorwaarde. Maar hij heeft zich ingezet om dat geheelde lijden volledig te gebruiken om een ander eventueel te helpen. En het is ook niet eens de vraag of het zal lukken. En dus zelfs al betaal je, dan nog is er een kans dat het niet lukt. Dus in dat opzicht is er, als je denkt in termen van liefde als overgave en blind iets doen voor de ander, ja, is dat toch wel een heel belangrijke speler. Ja.
1: En je zegt, iemand die dat begrijpt en die dat heeft meegemaakt, want zo ervaar jij dat ook. Van snap waar dat lijden zit en daarom kan ik dit.
2: Ja, ik vind dat wel voor mij persoonlijk in mijn leven vind ik het heel belangrijk. Ik denk dat dit vak niet had kunnen doen als ik zelf niet een deel van die processen, van die pijn, van dat lijden had meegemaakt persoonlijk. Wat ik dus vaak herken in mensen die ik zie. En ik ben nog altijd eigenlijk verbaasd hoe veel gelijkenis daartussen bestaat tussen mensen. Hoeveel van die vorm van pijn en worstelingen.
1: Wat is de gelijkenis? Als je ook naar jezelf kijkt.
2: Wat mensen nodig hebben, is inderdaad die overgave, die liefde. Wat mensen vaak niet gekregen hebben, is precies dat. Dus emotionele onverschilligheid. Mensen die gekwetst worden. Mensen. Er zijn uiteraard vele varianten die allerlei mechanismen hebben ontwikkeld om te overleven in moeilijke omstandigheden. En daar zit, gek genoeg, alhoewel dat wij allemaal anders zijn, en andere contexten, en andere ouders hebben, en andere talen spreken, eigenlijk heel veel gelijkenis in. Verbazingwekkend veel gelijkenis. En dat laat zien dat mensen eigenlijk maar een paar heel belangrijke dingen nodig hebben, die ze ook vaak niet krijgen.
1: Wat is dat?
2: Dat is dus, denk ik, troost op het moment dat je het nodig hebt.
1: Toch die liefde.
2: Dat is liefde. Ja. Dat is om een voorbeeldje te geven, een klein voorbeeld. Dus ik had mijn kleinzoon inderdaad dit weekend. En ik nam hem mee naar buiten. Dat is nog piepklein. En we hebben een enorme haan. Een heel groot beest. Het maakt enorm veel lawaai. En ik liep met hem buiten. En opeens kwam die haan. En die begon dus enorm te kraaien. En ik zag dat hij echt kromp. Ik voelde zijn lichaam helemaal verkrampen in mijn armen. En ik dacht, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan met hem naar binnen gaan en weglopen van die haan. Of ik kan blijven staan bij die haan en hem proberen zo vast te pakken, zo te holden, dat hij voelt van, ik kan dit aan. Het is een jongetje van 8 maanden, het is piepklein, maar toch denk ik dat dat al belangrijk is om mensen, kinderen, mensen leren om te gaan met angst, met iets wat vervelend is. En dat iemand je omarmt en helpt om daarbij te blijven. En vaak hebben we de neiging om te zeggen, we trekken ons weg, we gaan naar binnen. Waardoor je niet de kans krijgt om te voelen hoe het is om tegenover iets te staan wat heel bedreigend is. Maar goed, als je erbij bent, dan kan je dat leveren. Dat is denk ik iets wat we kunnen doen voor kinderen.
1: En helpt dat jou ook daar te blijven met hem?
2: Ik vind omgekeerd geniet ik ervan om dat te kunnen doen. Absoluut. Ja, dus ik merk dat je dan in de positie van degene die dat, die holding kan bieden, eigenlijk daar ook van geniet, absoluut. Ja.
1: Je hebt ook een tekst meegenomen waar ik heel graag naar wil luisteren. Ja. Wat gaat over, ook over dat wachten en over liefde.
2: Ja.
1: Wil je het inleiden?
2: Ja, ik wil het inleiden. Dus dat is een tekst uit, ik heb het boek mee, van Roland Barthes. Een Franse auteur die een tijdje geleden overleden is. Semioticus, structuralist. Een typische Franse intellectueel. Hij heeft een boek geschreven, Fragments d'un discours amoureux. Dus uittreksels van een liefdevol gesprek of liefdevol. Discours is een lastig Frans woord. Dat betekent zo heel veel. Maar wat hij dus hier doet, hij probeert eigenlijk op een neutrale wijze over liefde te spreken, zonder te veel de lezer te beïnvloeden. Dus dat is een manier van schrijven. Hij deed zo'n soort van inspanning om mensen te laten denken en dingen aan te reiken. En daarin neemt hij een aparte attitude. En dat boek bestaat eigenlijk niks anders dan uit allemaal woorden, die ook eigenlijk alfabetisch gerangschikt zijn. Van A tot in dit geval V. Het begint met s'abîmer en het eindigt met vouloir saisir, met willen. En per woord beschrijft hij iets wat met liefde te maken heeft. En ik heb er eentje uitgehaald omdat ik dat eigenlijk zo herkenbaar vond. En eigenlijk zo onvoorstelbaar. Of dus het is voor mij herkenbaar, maar eigenlijk ondenkbaar. Ik heb nooit aan gedacht dat dat zo belangrijk was.
1: Let's go.
2: Ja, zal ik het voorlezen?
1: Graag.
2: Oké. Eens denken. Ik heb er meerdere stukken, maar ik zal denk ik hier beginnen. Oké. Ben ik verliefd? Ja, want ik wacht. De ander daarentegen wacht nooit. Soms wil ik doen alsof ik niet wacht. Ik probeer me elders bezig te houden, te laten komen. Maar in dit spel verlies ik altijd. Wat ik ook doe, ik merk dat ik niets te doen heb, precies op tijd ben of zelfs te vroeg. De onontkoombare identiteit van de verliefde is niets anders dan: ik ben degene die wacht. In de overdracht wacht men altijd, bij de arts, de docent, de analist. Sterker nog, als ik wacht bij een bankloket of bij het instappen in een vliegtuig, leg ik onmiddellijk een agressieve band met de medewerker of de stewardess, wier onverschilligheid mijn onderdanigheid blootlegt en irriteert, zodat men kan stellen dat overal waar gewacht wordt, er overdracht plaatsvindt. Ik ben afhankelijk van een aanwezigheid die zich verdeelt en de tijd neemt om zich te geven. Alsof het erom gaat mijn verlangen te doen vervallen, mijn behoefte te doen verzwakken. Laten wachten, een voortdurend voorrecht van elke macht, eeuwenoud tijdverdrijf van de mensheid. Een mandarijn was verliefd op een courtisane. Ik zal de uwe zijn, zei ze, wanneer u 100 nachten op een kruk op mij hebt gewacht. In mijn tuin, onder mijn raam. Maar op de 99e nacht stond de mandarijn op, nam zijn kruk onder zijn arm en hij vertrok.
1: Daar gaat de mandarijn.
2: Daar gaat de mandarijn, ja. En de vraag is natuurlijk, waarom vertrekt hij?
1: Ja, en waar wacht hij? En ja, dat, ik vind dat wachten ook. Waarom vind je dat zo herkenbaar, dat wachten?
2: Ik vind dat heel herkenbaar, want ik betrap me erop. Als ik verliefd ben of die liefde voel, ja, dan voel ik mij ogenblikkelijk in de positie wat Roland Barthes beschrijft als degene die wacht. Als ik klaar ben met mijn werk en ik rij naar huis, dan betrap ik me erop van, wanneer gaat ze bellen? Als ik thuis ben en zij moet komen, dan denk ik, wanneer komt ze? Waarom grijpt ze nu niet in? Of bedoel, dat is gewoon een soort van tweede natuur. En ik vond het zo interessant dat Roland Barthes hier iets naar boven haalt van liefde. Wat we dikst vergeten, dat degene die echt liefdevol is of verliefd op de ander is, in een positie wordt geplaatst waar die moet wachten op een ander. En dus ook afhankelijk is van de ander. En dat wachten, dat is zo mooi, omdat wij dulden dat. Dat is heel onaangenaam. En dus inderdaad, in de stewardess in het vliegtuig, ja, die heeft een soort van meesterschap. Want jij zit te wachten en zij kan bepalen wanneer je binnenstapt. En dat treedt irritatie op en dat roept allerlei rare dingen op bij mensen van agressie en dominantie. Maar bij liefde wordt dat wachten soms geduldig verdragen, maar soms ja, kan je het ook gewoon niet meer aan. En dan ga je rare dingen doen of zo. Ik weet het niet. Sigaretten roken, wegrijden. Dus dan wordt het gewoon onhoudbaar. Omdat het iets symboliseert van een liefde die dan op dat moment aanwezig of afwezig is.
1: En in het beste geval wacht je allebei op elkaar. Is dat
2: je
1: zo?
2: Wacht altijd op elkaar. Want de andere zou eigenlijk in principe hetzelfde moeten ervaren, maar om andere dingen.
1: Ja, precies.
2: En je merkt dat ook in relaties dat mensen op elkaar wachten. En eigenlijk te lang wachten, waardoor ze elkaar verliezen. Maar dat wachten wordt zelden uitgesproken. Wij zeggen zelden tegen de ander van, maar ik heb jou gewacht. En dat wachten maakt me nerveus, omdat ik van je hou. Anders zou ik niet wachten. Als we dat iets meer zouden uitspreken, denk ik, zou het makkelijk een begrip voor elkaar bestaan.
1: En toch eis je iemand ook een beetje op als je zegt, hey, ik wacht hier, ik zit hier net te wachten.
2: Je eist iemand op en dat vindt de ander dan ook vervelend. Die denkt dan van, ja, maar je moet mij zo niet in beslag nemen met jou wachten. Doe jouw ding gewoon. Dus dan zie je.
1: Het is niet de vrijheid die je eigenlijk ook iemand anders gunt.
2: Nee, en daarom is het zo mooi, die mandarijn, ja, die dus net voor de 100ste keer vertrekt, eigenlijk zegt hij van, ik neem mijn vrijheid terug. Ik ga niet meer afhankelijk zijn van de mogelijkheid dat jij mij liefde geeft. Ik doe daar niet meer aan mee. Ik heb gewacht, maar nu is het genoeg. En nu maken mij onafhankelijk. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
1: Met de kans op dat je die liefde dan niet
2: dat je die verliest.
1: Verliest.
2: Ja, maar liefde is in dat opzicht ook wel niet alleen prettig. Die afhankelijkheid, die is er. En dat is ja, iets wat we misschien niet graag willen weten. Maar het is wel een essentieel onderdeel van liefde. Ik kan me geen liefde voorstellen zonder afhankelijkheid. Dat bestaat gewoon niet. En toch vinden we dat een hele ingewikkelde positie. Afhankelijk zijn van iemand waarvan je houdt.
1: Ben je ben je daar goed in?
2: dat is een moeilijke vraag. En wat bedoel je met dat? Waar ben je over waar je goed in bent?
1: In die afhankelijkheid? In die positie waar je af.
2: Nee, daar denk ik niet zo goed in. Ik denk dat ik soms ook wel. Ik herken dat wachten, omdat ik. Ik kan ook wel iemand enorm missen. En dan kan ik boos worden. Dan denk ik van, hoe kan dat nu dat de ander niet begrijpt hoezeer ik je mis? En dan moet ik mij wel rechtzetten. Dus als er dan contact is en het gaat goed, dan nog moet ik mij dan, zo als het ware, eventjes corrigeren om niet boos te zijn over wat ik, hoe ik geleden heb, als het ware. Dus dat moet ik wel, ik ben me daar bewust van. Maar ik kan dus inderdaad sterk verblind zijn door het ongeduld om de ander te zien, om die afhankelijkheid toch doorbreken door de aanwezigheid van de ander te eisen. Ja.
1: En heb je ook een manier gevonden om dat wel uit te spreken? Want je zegt, mensen spreken dat niet uit. Van, ik wacht op je.
2: Ja, door dat dus expliciet te zeggen. Als ik het enigszins kan, ja, dat doe ik wel meer. Maar bijvoorbeeld de dinsdag heb ik opleiding tot 9:30. Dan ben ik klaar. Ja, ik, zodra ik kan, neem ik de telefoon en bel ik op om te vragen. Ja, ik kom eraan. Dus dan omgekeerd, dan wil ik dan toch zeggen. En als ik dan niet iemand, als ik haar niet aan de telefoon krijg, ja, dat irriteert me ergens. Dan denk ik, wat ben je aan het doen? Weet je dan niet dat ik jou ga bellen om te vertellen dat ik vertrek, dat ik er over 45 minuten aankom? Wat ben je aan het doen dat belangrijker is dan dat? Dus die balans zien, ja, daar kan ik nog wel aan werken, denk ik.
1: Ja. En dan toch
2: maar het is een compliment voor de ander ook.
1: Ja, ja, precies. Ja. Zo moet het maar zien.
2: Zo vind ik ook wel dat je het moet zien, ja. Ja.
1: En is dat dan ook een uitdaging om die vrijheid? En, want je schrijft ook veel over controle en over angst. En hoe dat dan ook dat soort dingen in de weg kan zitten, toch? De vrijheid die een ander gunt.
2: Ja, absoluut. Want ja, die vrijheid. Dus het is eigenlijk voortdurend een strijd om tussen autonomie en afhankelijkheid. Hè. Dus je wil zijn wie je bent en de ander wil maken van je wie ja, hij of zij graag heeft. En daar zit voortdurend een spanning op. Dus ik vind de liefde is in dat opzicht nooit rustig. Er is altijd beweging tussen richting autonomie, richting afhankelijkheid. Dat is als elektriciteit. Dat zijn twee polen en dat maakt het natuurlijk ook zo interessant. Maar voor mij voelt dat niet als iets, als een stilte of zo. Het is altijd storm. Ook al als de zee kalm is, zit er onderhuids iets wat broeit. Maar zo vind ik wel liefde. Ja, het is heel ongemakkelijk in dat opzicht, vind ik. Het is veel eisend. Vraagt energie.
1: Ik vind het leuk, want ik denk die storm. We gaan nu naar jouw volgende aanbeveling. Mm-hmm. Die storm zie ik ook wel terug in deze Griekse grootheid.
2: Ja.
1: Want je hebt muziek meegenomen.
2: Ja, ja.
1: Van Theodorakis.
2: Ja.
1: Wie was hij ook alweer? Even een opfrisser.
2: Ja, dus Theodorakis is een Griekse componist. Hij is overleden. En hij heeft een heel opzienbarend leven gehad. Al heel snel, volgens mij, was hij betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Verzetslid. Maar goed, hij is meest bekend omwille van zijn prachtige composities. Hij heeft de muziek geschreven voor Zorba de Griek. En Zorba de Griek is een oude zwart-wit film die sommigen misschien nog herinneren. Maar daar komt de Sirtaki in voor, die dan nadien wereldberoemd is geworden. En zijn techniek bestond erin dat hij grote composities combineerde met volksmuziek. Zoals de Sirtaki in Kreta. Fantastische film, waar dus de Griekse vrijheid verbeeld wordt. In die laatste scène waar ze de Sirtaki dansen, omdat iets mislukt is. Ook typisch Grieks, denk ik. Maar hij is dus in Griekenland dus opgegroeid. En op een bepaald moment kwam er dus tussen 1966 en 1974 een kolonelsregime. Een fascistisch, ultra-rechts regime. En hij werd dus omwille van zijn links gedachtegoed verbannen. In de gevangenis, gemarteld en is uiteindelijk vertrokken. En schreef vrijheidsliederen, bleef dus verzet bieden. Uiteindelijk zijn die kolonels het land uit verdreven. En hij heeft dus in 1974, toen hij terugkwam, toen die kolonels net weg waren, twee concerten gegeven in het stadion dat er nog altijd is in Piraeus. En dan kwamen tienduizenden mensen om dus opnieuw de vrijheid te vieren van Griekenland, hun land, dat bevrijd was van dat kolonelsregime.

0: zit ook iets heel erg opzwepends en een soort kracht herwinnen.
1: Ja.
0: Dat gevoel krijg ik hieruit.
1: Ja, absoluut. Zit in die, elke keer als ik die muziek hoor, ik weet niet wat het komt, dan krijg ik echt kippenvel. Dan staan de haartjes op mijn arm rechtop. Omdat er iets in die muziek is waar ik voel dat die mensen bevrijd zijn. En dus daar zit een soort, er is een dimensie ingeslopen van dat vrijheidsgevoel, waardoor die muziek aan kracht wint. En ik begrijp het niet. Ik weet niet wat het is. Is het de opname? Is het tempo? Is het het publiek dat meejoelt? En dan wordt die liefde voor die vrijheid zo levendig. Zo groot eigenlijk, zo mooi. En dat vind je dus helemaal in die compositie terug, ja.
0: En heb je dit, wanneer hoorde je dit voor het eerst? Ben je naar Griekenland geweest? Heb je?
1: Nee, ik heb die thuis gehoord. Mijn vader was wel muziekliefhebber. En die hield van dit soort van muziek. En ja, het is. Wat ik hoorde was. Niet. Ja, deze stukken zijn, maar je hebt ook de muziek van. Pablo Neruda, de gedichten die hij op muziek heeft geplaatst. Daar zijn veel opnames van. Dat had mijn vader gekocht, ik denk in 1975 of 76. En dat hoorde ik als kind. Ja, ik begreep daar natuurlijk niks van. Ik wist niet waar het over ging. Maar of natuurlijk, ja, dat is in mijn hoofd blijven hangen ergens. Ik weet niet, als ik aan vrijheid denk, dan moet ik sowieso aan Griekenland denken. Ik vind het vrijheidsbegrip zo Grieks ergens. Vrijheid niet in de zin van mijn individuele vrijheid, maar vrijheid om samen de wereld te veranderen, samen iets te doen. En als ik dan met iets moet associëren waar dat zo levendig in mij nazindert, dan is het die muziek. Dan is het gewoon die Pablo Neruda die gezongen wordt door Farantouri en de composities van Theodorakis, die niet per toeval mensen zijn die ook zelf lijfelijk alleen maar met de vrijheid bezig geweest zijn. Gemarteld zijn, in gevangenissen hebben gezeten, ontsnapt zijn. En dan later komt daar. Dat leer ik dan van mijn ouders kennen. Oriana Fallaci bij, een Italiaanse journaliste. En zij heeft een boek geschreven, Een Man. Over Alexander Panagoulis, denk ik. Dat was een Griekse vrijheidsstrijder die ze interviewde. Zij heeft dus een boek. Volgens mij de eeuw van de geschiedenis of zoiets. Waar ze allemaal beroemde mensen interviewt. Kissinger, Vietnamese generaals. En ook onder andere die vrijheidsstrijder. Daar is ze dus tijdens dat interview meteen razend verliefd op geworden. En ze is met hem dus een relatie begonnen. 3 jaar lang. Een heel bewogen leven. En die man zat ook in de gevangenis. Is ook gemarteld geweest. Is uiteindelijk vrijgekomen. En wilde dan een aantal belangrijke documenten vrijgeven. Maar is dus in een zeer mysterieus verkeersongeluk omgekomen. Maar dus daar zit zo in die atmosfeer van Theodorakis. Die liederen, die tienduizenden mensen. Die in Athene. De grondvesten van de Griekse cultuur en de Europese cultuur. Dat bezingen om niet vrij te zijn. En dan die Panagoulis en die Italiaanse. Die daar een boek over schrijft. Een man. Ja, ik vond dat geweldig. Ja,
0: En waarom denk je dat jouw vader dat ook hoorde hierin?
1: Ik weet niet of hij dat hoorde. Ik heb het eigenlijk nooit met hem zo besproken. Hij vond die muziek geweldig. En het zou wel kunnen dat hij dat ook hoorde. Maar ik heb eigenlijk nooit de kans gehad om dat met hem eens te bespreken. Ja, ik weet niet. Ik weet niet waarom dat hij dat daarvan hield. Hij heeft dat ergens opgepikt. Dat was, ja, de jaren 70. Ja,
0: dat klinkt ook een beetje als inderdaad voorbij de angst. Het is toch de...
1: Ja, het is overwinnings. Het is een soort van overwinning op iets kwaads, iets slechts. En het losbarsten, de ruimte terug toe-eigenen. Dus het is heel vreugdevol. Het is vreugdevolle vrijheid. En de liefde voor die vrijheid. Dus ik denk dat wij onderschatten hoe belangrijk vrijheid is. Dus mensen hebben van nature een liefde voor vrijheid. Moeten zich vrij kunnen voelen.
0: En nu geef je dat, net zoals afgelopen weekend, dus ook door aan je kleinzoon voor het eerst. Is er een nieuwe vorm van liefde met hem in jou terechtgekomen? Is dat weer?
1: Ja, zeker. Dat is zeker. Ik vond dat een van de meest ontroerende momenten in mijn leven is toen mijn zoon van het ziekenhuis terugkwam met zijn kleinzoon. En die was dan net, ze waren net aangekomen en hij moest verschoond worden. Dus mijn zoon had dat volgens mij nog nooit van zijn leven gedaan. Dus ze zei, kom pa, ze zeggen tegen mijn paatje, want ik ben de kleinste thuis. En we gingen naar boven, piepklein huis, een klein trappetje, hij met zijn zoon. En ik met mijn zoon en zijn en mijn kleinzoon. En hij ging die dus verschonen. Nou, ik weet niet wat er met mij gebeurde. Ik vond dat zo ontroerend om mijn zoon liefdevol mijn kleinzoon zien te, ja, daarmee om te gaan en dat onhandigen en dat proberen goed te doen. Dat was voor mij echt een indrukwekkend liefdevol moment. Ja.
0: En verdiept dat die liefde? Of is het een nieuwe variant? Of?
1: Het is een nieuwe vorm, omdat ik dat niet kende. Ik ken natuurlijk mijn kinderen en ik ken mijn ouders. Dus mijn liefde die ik tot nu kende was dan gericht naar mijn eigen kinderen of degene die ik dan kreeg van mijn ouders en teruggaf. Maar dit is een driehoeksrelatie, waarbij je dus je eigen kind liefdevol bejegent, maar ook het kind van het kind. En dan krijg je een soort van een heel andere dynamiek, een andere soort van spanning. Die liefde is dubbel, die ontdubbelt zich voor twee mensen, die we nog van elkaar houden ook. Dus dat krijgt een lading, een diepte, die ik nooit eerder ervaren had.
0: En zit daar dan ook, komt daar ook angst bij kijken als je zegt, ik weet zoveel meer dan dat jij... Jij moet het hele leven nog gaan.
1: Oh ja. Ja, daar zit zeker angst bij, denk ik. Ja, ja, je wil natuurlijk... Je wil zo'n jongen behoeden voor zoiets of zo. Je wil een jongen behoeden voor wat zo slecht gaat in de wereld. Maar dat gaat natuurlijk niet. Hij moet daar kennis van nemen. En dat is dus wel... Ja, denk, hoe ga je dat doen? Hoe ga jij die nieuwsgierigheid bewaren? Die oorspronkelijkheid, die kinderlijkheid. En toch... ga je kennis moeten nemen van al datgene wat misloopt. Wat mensen jou gaan aandoen. Mensen gaan jou haten. Mensen gaan jou teleurstellen. Dat hoort bij het leven. En om misschien erger dingen, weet ik veel. Hoe ga je daar ongeschonden doorkomen? Dat is denk ik, ja, dat die bekommen. Die is ook een vorm van liefde.
0: En hoe ga jij dat doen?
1: Met hem? Ik weet het niet. Ik wil veel filosofie voorlezen.
0: Ja. En door hem vast te houden als er een haan
1: vast te houden,
0: in
1: ja.
0: de buurt komt.
1: Containment of holding, dat is ja. een bekend begrip. Eigenlijk niet meer dan dat. Hè. Vast te houden, ja, ik denk dat ik dat moet doen. Nu echt letterlijk vasthouden, want hij is nog klein. Maar later misschien op een andere manier.
0: En op een bepaalde manier ook loslaten.
1: Ja, maar dus met de haan heb ik hem ook losgelaten.
0: Ja.
1: Ik heb niet...
0: Maar ik moet jouw mandarijn ook loslaten. Maar je moet de kruk wel hier laten, denk ik.
1: Wat zei je?
0: De mandarijn moet de kruk wel hier laten. Ja. Deze nacht.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Ik wil je heel erg danken voor je werk. En voor je overwegingen vannacht. Damian Denies. Jouw werk is overal terug te vinden. Podcasts, boeken, van alles. Morgen zit ik hier weer tegenover schrijver en journalist Clarice Gaggaard. Deze en alle andere Nooit Meer Slapen uitzendingen zijn online terug te vinden. Deze twee weken hoor je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar Zit Liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. En door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kan de prijs voor een megawattuur op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Alles is bespreekbaar. Ik ga niets meer doen waar ik niet achter sta. Almelo was precies groot genoeg voor mij. Daphne Buntkoek, ooit begonnen bij RTV Oost. Daarna ging ze aan de slag bij TMF, RTL Travel, talkshow 5 uur live. Ze acteerde in verschillende films en series en tegenwoordig presenteert ze RTL Boulevard. Ze heeft haar eigen podcast getiteld Daphne's Hulptroepen, waarin ze grote en kleine levensvragen behandelt. En ze is kunstenaar, ze maakt prachtige schilderijen en beelden. En ze is ook nog verloofd en ze houdt ook nog van puzzelen.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
3: Fijn dat je er bent, Daphne.
4: Dankjewel, leuk om het te zijn.
3: Ja, ik moest wel een beetje lachen om die laatste toevoeging. Maar ja, dat is natuurlijk ook wie je bent.
4: Dat is ook gewoon wie ik ben. Ja. En daar mag je ook gewoon om lachen.
3: Van wat voor puzzels hou je?
4: Nou, ik hou dus heel erg van de New Yorker puzzels. Ja. De New Yorker is gewoon een Amerikaans blad. En die hebben altijd hele mooie covers. Hele grote tekenaars gemaakt. En die maken ook gewoon lichtpuzzels. En niets liever dan op een druilerige winteravond met een kopje thee mijn hele tafel in beslag nemend met een New Yorker puzzel. En dan lekker doorgaan tot een uur of 2.
3: Oh, heerlijk.
4: Dat is doorhalen op je 50ste. Ja.
3: Dan de dag erna helemaal kapot.
4: Ja, helemaal kapot. Nee, ik heb gisteren super lang doorgepuzzeld.
3: Oh, wat goed. Ja. En je bent al 7 jaar verloofd. Ging het opeens heel veel over in de media. Hoe kwam dat?
4: Ik denk dat het kwam omdat ik bij Raven op de boerderij was. En toen ging het over, over seks of whatever. Ja. En dat was een beetje een opmerking die uit zijn verband werd gehaald. Maar dat komt ook als ik een interview doe. Ik ga er ook vrij blanco in. Nou, net zoals we dit gesprek ingaan, eigenlijk niet echt voorbereid.
3: Nee.
4: En dan ben je aan het praten en dan dacht ik zo halverwege het gesprek, oh nee, dat ga ik niet vertellen op nationale televisie. Maar dan moet ik toch dit gesprek nog ergens naartoe leiden. En ja, dan zeg je een soort halve. Niet alles hoeft tot in de nuances en tot in de details te worden besproken op tv, omdat niet iedereen hoeft alles te weten. Terwijl ik wel heel erg ben van het open gesprek. Omdat ik heel graag met mensen juist over al die details heb. Omdat dat iedereen altijd weer een stukje verder helpt.
3: Ja.
4: Maar in het publieke oog, dan ben je gewoon een nu.nl'tje. En dan sta je over een headline en de volgende dag gaan mensen weer verder met iets anders. En daar hoef ik me de details van hoe ik mijn leven inricht ook weer niet voor te lenen. Dus ja,
5: hoe
4: dat
5: leg
4: een beetje
5: je die grens dan? Dat vind ik best wel lastig ook zelf, toch?
4: Dat is heel lastig, want ik merk nu met de podcast bijvoorbeeld dat je veel meer geneigd bent, ook op radio en zo, om ja, gewoon heel open te spreken. Wat ik ook leuk vind. En met de podcast probeer ik dan ook van, ik wil niet achteraf zien hoe mensen, ik wil wel weten wat de luisteraar ervan vindt of hoe erop reageerd wordt. Maar niet zozeer van dat op elke slak zout wordt gelegd. Want dat maakt je minder vrij. Ja. En het is juist zo leuk dat we alles vertellen en in elk dilemma een probleem en ook een persoonlijk haakje zien. Van, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Toen ging ik ook op mijn bek. Oh, dat heb ik toen zo verkeerd aangepakt. Ik bedoel, dat is wat mensen ook vaak bindt. Ja. Dus
5: dat is een soort van rare spagaat waar je in zit.
4: Ja, want sommige onderwerpen zijn heel gevoelig. Andere onderwerpen denk je, oh, dat wordt opgepakt, dat wordt helemaal niet opgepakt. Dus het is ook, je kan er ook niet echt van uitgaan wat er precies mee gebeurt.
5: Ik zag ook in het nieuws inderdaad, dat was opgepakt uit jouw podcast, dat jij zelf een onthulling deed dat je aan een borsthaar had getrokken.
4: Nou, kijk, dat soort onthullingen. Ja, ik heb erg de neiging om op een aapachtige manier bezig te zijn met mensen. Dat ik lekker aan het vlooien ga en zo. Waarvan ik later wel echt denk, waarom? In godsnaam, waarom? Je kent deze man niet, blijf met je vingers van zijn borsthaar af. Maar het was een hele lange borsthaar in My Defense.
5: Ja, want die had ook nog een aantal centimeters. Hoeveel centimeter was
4: die? Kwam helemaal uit. Die man had een blouse helemaal dichtgeknoopt tot aan het hoogste knoopje met een stropdas erover. En daar kwam dus nog ergens die haar tussendoor. Dus ik kan wel nagaan hoe lang die haar is geweest waar ik aan trok.
5: Ja, maar dat is ook echt de kracht van de podcast, toch? Dat je om dit soort dingen van elkaar kan lachen.
4: Ja, en soms dan vertellen mensen ook, want het is heel veel entertainment in de zin van het is vrolijk. Maar af en toe wordt er toch, dan vertelt iemand wel iets heel wezenlijks over een band met een ouder die misschien niet goed is. Of over uitgescholden worden op straat omdat je homo bent. En dan raakt het natuurlijk wel iets heel wezenlijks waar we het dan met elkaar over hebben. Dus ik hoop dat we dat een beetje blijven creëren. Dat iedereen zich veilig voelt. En dat ook niet misbruikt wordt. Of zo.
5: Nee, precies. Dat het een soort van intiem blijft.
4: Ja, want ik denk dat mensen.
5: Klinkt,
4: ja, maar mensen kunnen heel ver. Mensen hebben heel veel begrip voor heel veel dingen in een gesprek met elkaar. En ik denk, als je het uit zijn verband drukt, dan wordt het scherper en dan wordt er gepolariseerd. Maar ik denk, als je gewoon met elkaar probeert uit te leggen en iemand snapt niet wat je bedoelt en je legt het nog even op een andere manier, dan hebben mensen eigenlijk heel veel en vaak begrip voor elkaar, denk ik.
5: En toch vind ik het nog wel een lastige waar je dan die grens legt van, oh ja, dat deel ik, want daar kunnen andere mensen ook wat aan hebben. Want in principe zou dat bij alles kunnen gelden natuurlijk. Hè? Maar ergens trek je dan toch een grens van, ja, nee, maar dat blijft van mij.
4: Ja.
5: Waar ligt die grens dan?
4: Nou, die grens ligt natuurlijk ook als je bijvoorbeeld over je relatie gaat of zo, dat het echt over iemand anders gaat. Dus ik bedoel, wat ik over mijn eigen twijfels of mislukkingen of fouten handelingen heb, dan is het, gaat het over mij. En dan gaat de ellende die ervan komt ook over mij of naar mij toe. Dus ik denk dat daar wel een grens ligt. En iets wat je echt, wat echt heel kwetsbaar is, dat moet de juiste context hebben. Maar het is moeilijk, want we leven in een maatschappij. Ik bedoel, ik presenteer zelf ook Boulevard. We leven in een maatschappij waar heel veel overal wordt gebruikt en hergebruikt. Maar het is dan goed om bij jezelf na te gaan hoe je wil dat mensen ermee omgaan. En ook hoe jij omgaat met dat van een ander.
5: Want waar leg je die grens bij RTL Boulevard? Dus eigenlijk de grens tussen privé en persoonlijk?
4: Over andermans. Nou ja, ik probeer bij Boulevard heel erg te bedenken dat het gesprek is wat mensen thuis aan de eettafel hebben. Van, heb je het al gelezen of heb je het al gehoord? En dat ze dat met elkaar praten. En dan praat je altijd om er een soort les uit te trekken of een idee over te hebben of een mening te vormen. En ik denk, als we dat doen bij Boulevard, En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat nog best genuanceerd. Er zitten natuurlijk een aantal karakters in het programma die wat uitgesprokener zijn. En dat is ook hun rol. Maar dan probeer ik gewoon er wat lucht in te scheppen. En er wat vrolijkheid in te scheppen. En zo is Luc denk ik ook wel de presentator. Dat we proberen van altijd ook een andere kant te belichten. Van ja, maar als je het zo bekijkt. En voor de rest is het natuurlijk een razendsnel programma. Dus we gaan niet heel erg de diepte in. Maar,
5: Maar bijvoorbeeld Wilfred Gené wordt in de Roddelpraat beschuldigd van vreemdgaan. Zou dat iets zijn wat jullie bij RTL Boulevard zouden brengen?
4: Het is geloof ik geen beleid om dat als eerste te brengen. Iemand heeft gezegd dat of zo. Maar als het volop in de media staat en er wordt over gesproken door iedereen, dan zal er ongetwijfeld ook een item over komen. Ja. En dan nou is het ook nog iemand die zelf natuurlijk een vrij uitgesproken programma heeft.
5: Telt ook mee.
4: Dat telt ook mee. Dus Maar het is niet ons doel om onthullingen te creëren. En ik denk dat Boulevard in dat opzicht al veel ingehaald is door veel meer. Ik bedoel, je hebt er een programma over gemaakt over mannen die vrij uitgesproken zijn. En zo zijn natuurlijk ook programma's en een gossip sites en zo die er veel meer met een gestrekt been ingaan of veel uitgesprokener zijn dan wij dat doen.
5: Ja. En als je dan zegt van, nou, dan zou ik wel een soort van luchten ingooien of een soort van relativering, zou je dan bij zo'n nieuws, bij dat soort nieuws misschien dan zeggen van, maar misschien hebben ze een open relatie.
4: Zeker, misschien hebben ze een open relatie. Ja. En plus het feit, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen, want zijn we allemaal zo braaf geweest? Is niemand ooit vreemd gegaan? Heeft niemand ooit een scheve schaats gereden? Ik denk dat daar dat heel veel mensen zouden zwijgen als je niet meer kan spreken, als dat is gebeurd. Dus ik vind, je mag er even. Ik bedoel de eerste die zich ook helemaal, oh ja, heb je het al gehoord? Ik vind het ook heel lekker.
5: Je houdt ook van gossip.
4: Ik hou wel van gossip.
5: Heb je ook zo'n zo'n geheime, hoe noem je dat ook weer? Zo'n guilty pleasure? Zo'n BN'er waarvan je denkt, oh, alles wat diegene meemaakt vind ik interessant.
4: Oh, daar moet ik even over nadenken. Over het algemeen ben ik heel breed ingesteld.
5: Oh ja.
4: Nee, ik vind gossip best lekker, omdat je zo even over kan opwinden. Maar waar je dat doet en hoe je dat doet en hoe je dat afrondt, dat is van belang, denk ik.
5: Ik heb dat wel met Gordon. Ik vind Gordon echt mateloos boeiend.
4: Maar dat is toch ook een heerlijke brenger van heel veel vreugde en opwinding in het leven.
5: Ja, er gebeurt altijd zoveel in zijn leven.
4: Ja, en wat boeit je dan?
5: Nou, gewoon toch een soort van dat optimisme van, nee, maar nu ga ik het helemaal anders doen.
4: Ja.
5: En dat kan ik ook wel weer heel erg waarderen. Hij heeft dan in de shit gezeten. Ja, maar nu ga ik het weer helemaal anders doen.
4: Ja.
5: En deze keer ga ik wel een ochtendshow volhouden. En deze keer ga ik wel blijven afvallen.
4: Dat is ook ontzettend leuk aan Gordon. Ik bedoel, ik ben ooit Gordon een keer tegengekomen op vakantie in Barcelona. En hij sliep in hetzelfde hotel. En toen zei hij van, hij was ook ontzettend aardig. En zo van, oh jongens, ga vanavond met mij mee op stap en zo. Nou, het was een doldwaze nacht, kan ik je vertellen.
5: Daar wil ik dus alles over weten.
4: De volgende dag bij het zwembad, ik lag er zo bij te komen. Jongens, waar is Gordon? En die kwam om 4:00 middags met de taxi thuis. Die was zijn telefoon kwijt. En hij is dus ook in dat opzicht zo'n, wat jij ook zegt, dat wat het zo ontzettend grappig en geestig maakt, dat elke keer met vol goede moed, hij kan heel dramatisch zijn en boos op iemand, maar de volgende keer kan het ook weer allemaal vergeven zijn. En en dat vind ik er ook heel leuk aan, eerlijk gezegd.
5: Gordon, the gift that keeps on giving. Yeah.
4: Thank you, Gordon.
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Heb jij enig vertrouwen daarin?
4: Heel grappig, want ik weet ooit, toen ik bij Podimo ging werken, toen werd er een persbericht uitgestuurd of dat ik het programma ging presenteren. En dat hadden ze met chat gemaakt. In ieder geval mijn biografie. Dat was gewoon iemand die daar werkte. Die had dat met chat gedaan. En die stuurde het nog even ter goedkeuring aan mij. Nou, die persoon kende mij ook niet zo goed. Maar er stond dat de een naar de andere leugen in. Dat ik de onderwaterwereld had gepresenteerd en dat ik een nieuwsanker was bij Boulevard. Dus heel veel vertrouwen. Nee.
5: Oké, nou, we gaan kijken of dit klopt. Positieve punten. Daphne Buntkoek wordt gewaardeerd om haar onafhankelijke keuzes, haar open en zelfkritische blik op haar eigen carrière en haar consequente trouw aan haar eigen overtuigingen en levensstijl.
4: Oké, okay, thank you. Ja.
5: Klopt toch wel,
4: best
5: toch?
4: Wel aardig.
5: Ja.
4: Ik denk, ja, die laatste, ik denk, ik ben ook, ik kan ook wel denken, oh ja, nee, het zit toch zo. Ik kan ook wel weer omslaan. Maar,
5: ja, dat wel.
4: Ja. Ja.
5: Maar die onafhankelijke keuzes, want in het begin ook lees je een quote voor van iets wat je eerder hebt gezegd, hè, van ik ga niets meer doen waar ik niet achter sta.
4: Ja.
5: En dat wekt dan meteen de suggestie van, dat heb je dus wel gedaan in het verleden.
4: Ja, misschien omdat je soms... Vroeger dacht ik ook wel eens bijvoorbeeld dan met me iets aangeboden. Zei van ja, kan jij dan dit doen? Want en mijn eerste instinct was nee, dat lijkt me niks voor mij. En dan dacht ik, ja, maar misschien als ik dit doe, is het heel goed voor mijn ontwikkeling of zo. Want dan krijg ik daarna echt leuke klussen. Nou, wat ik heb geleerd is, dan krijg je nog meer van dat soort klussen.
5: Oh ja.
4: Dus je doet iets en dan denk je, ach, dan help ik iemand uit de brand. Maar als iemand dan iets leuks te verdelen heeft, komen ze ook niet bij jou terecht. Ik bedoel dat niet allemaal als van, oh, ik ben zo op mijn neus getikt, helemaal niet, maar meer van je moet het doen omdat je erachter staat, want ook je noemde de tafel van vijf net even, ik had daar toen op een formulier allemaal gezegd waar dat programma aan moest voldoen. Ja. Niets daarvan stond nog overeind toen we het gingen opnemen, maar ik had al zo'n ja gezet, de mensen mee voor mij, dus ik dacht van ja, ik
5: tanker vaart al.
4: Precies, hij gaat en ik moet mee, en toen dacht ik later nee, want als je er niet meer achter kan staan, dan kan je het ook niet verdedigen als het mislukt. En ik wil gewoon zeggen dat als iets mislukt, nou, ik geloofde erin, ik heb er met ziel en zaligheid aan gewerkt en mensen met mij, en het is mislukt, nou, dat is heel jammer. Maar nu moet ik zeggen, ja, nee, het is gelukkig, geloofde er zelf ook niet in. Ja, dan had je het niet moeten doen. Ja. Dus ja, je moet het ook voor jezelf kunnen verdedigen.
5: Maar ja, soms kun je gewoon niet meer terug.
4: Nee, toch? Maar zo voelt het. Maar toch denk ik, je moet daar voor jezelf punten inbouwen waarop je nog nee kan zeggen. Want de televisie en de acteren en al dat soort dingen, dat zijn allemaal van die locomotieven die gaan. En dan durf je er niet meer van af. Maar je moet het voor jezelf behapbaar maken tot wanneer die grens voor jou nog open is. Ja.
5: En los van de tafel van vijf, is nog een ander project wat echt, waar je echt gewoon zeker weet een nee tegen had moeten zeggen?
4: Nou, misschien weet jij nog
5: wel iets. Nee, lijkt me net als een vraag.
4: Ja, dat je allemaal al dingen paraat hebt liggen.
5: Oh, en niet deze. Dit project.
4: Ik zit even te denken. Nee, omdat het is ook een beetje een soort. Het is ook uiteindelijk een soort de blauwdruk van wie je bent. En dat, ja, daar heeft. En dan zit een bepaalde impulsiviteit en een. Ja, en ook een soort improviseren met wat je aangereikt krijgt. Hoort daar ook bij. Ja.
5: Vind je dat je genoeg kansen hebt gekregen?
4: Ja, ik ben heel tevreden met waar het me heeft gebracht. Omdat ik eigenlijk nooit echt een heel duidelijk idee had van wat er moest worden. En ik denk, had ik dat wel gehad, dan had je veel meer kunnen streven naar iets heel duidelijks. Maar als ik nu denk van waar het me heeft gebracht, dat ik allemaal ontzettend leuk werk aan het doen ben. En ook nog vrij ben om lekker te knutselen in mijn atelier. Dan denk ik, ja, dat ik heb zo'n geluk in het leven gehad. Dus ik bedoel, daar ben ik heel, heel dankbaar voor eigenlijk.
5: Ja, want ik hoorde Tina Nijkamp zeggen van ja, is het niet zo dat Daphne Buntkoek

0: gehad. Dus ik bedoel, daar ben ik heel, heel dankbaar voor eigenlijk.
1: Ja, want ik hoorde Tina Nijkamp zeggen van ja, is het niet zo dat Daphne Bunskoek zich gepasseerd voelt door Renze?
0: Nou, het is,
1: en wat denk jij dan?
0: Nou, ik dacht eerst van, en toen las ik het eens goed. En toen dacht ik van, oh, het is weer een quote van haar die door iemand anders weer uit zijn voegen, uit zijn verband is getrokken. Ik heb überhaupt nooit iets daarover gezegd. Ik ben nog nooit gevraagd voor een late night talkshow. Ik heb er nog nooit naar geïnformeerd. En ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Ik hoef niet mee in die hype. Ik wil niet meeleven met de wind van de dag. Ik bedoel, bij Boulevard gebeurt dat ook maar op een soort wat veilige manier. Nee, dat is voor mij ook. Dat is ook een soort gepasseerd station of zo. Dus ja. Nee, ik voel me absoluut niet. Ik bedoel, ik sta altijd overal open. Als iemand iets kan denken, oh jeetje, zou dat nog iets voor me zijn of zo. Maar hier, ik heb er geen seconde over gedacht.
1: Nee.
0: Echt niet.
1: Nou, dat is duidelijk.
0: Ja.
1: Tina, ze is niet geïnteresseerd.
0: Maar heel lief dat Tina aan me denkt. Ja.
1: Verbeterpunten. Daphne Bunskoek kan zich verder ontwikkelen door nog eerder haar eigen grenzen en overtuigingen uit te spreken. Zowel bij programmakeuzes als in situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag. Oh ja, ik weet al waar dit vandaan komt.
0: Ja?
1: Dat ongewenste gedrag. Omdat je laatst zei over Duke Winia van De Wereld Draait Door.
0: Oh ja.
1: Maar ja, dat was natuurlijk heel lang geleden.
0: Ja.
1: Dus zelfs door haar was ze uitgescholden.
0: Ja.
1: Is het sowieso iets waar je moeite mee hebt? Van die grenzen aangeven van joh, tot hier?
0: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen. Maar vroeger was dat meer of zo. Als je net begint, je hebt geen idee. En dan weet je, voor een fotoshoot gevraagd. Dan zei ik, nee, ik vind alles goed, maar niet in bikini. En voor je het wist stond je in bikini een fotoshoot te doen. Mm. En ik bedoel, ik ben daar niet door getraumatiseerd. En het heeft... En ik kan er ook wel om lachen. Maar ik denk ook wel van, god ja... Soms ben je ook nog zo bleu als je ergens aan begint. En heel veel dingen moet je voor het eerst meemaken om te weten of dat er überhaupt een grens is. Maar ik ben de 50 gepasseerd. Dus er zijn al een heleboel grenzen bereikt, overgegaan en beter aangegeven. Dus nee, het is niet een issue.
1: Nee. Nog eerder haar eigen overtuigingen uit te spreken, als het gaat om programmakeuzes?
0: Nou nee, misschien eerder als je... Nee,
1: Jet.
0: Ja.
1: Gaat gewoon hartstikke goed.
0: Ja, jongen.
1: Jongen. Attention, Anon Hoskins is een lunchje. Het geluid van je jeugd, waar luisteren we naar?
0: Leuk, dat heb ik zelf even ingesproken om duidelijk te maken hoe dat klonk. We hadden vroeger een conciërge op school, Steeghuis, Steghoes. En dat was niet een al te flamboyante man, maar wel heel droog en geestig eigenlijk. En als die dan de intercom bediende, dan klonk wel heel flamboyant. Attentione, attentione. En als mevrouw Alkemade in naar de receptie kwam. En Manon Hoskins is een van mijn beste vriendinnen. En die is nu cameravrouw. Dus wij werken ook op regelmatige basis met elkaar. Dus ik moest daar vanmiddag nog even bellen van, hoe ging dat ook alweer? Ja, attention, attention. En dat was toch altijd weer een moment van grote vreugde.
1: Ja. Almelo was precies groot genoeg voor mij.
0: Ja.
1: Tot wanneer was dat?
0: Ik denk dat ik op mijn 18 of zo ben vertrokken. 17, 18, zoiets. Toen, nou ook niet heel ver, het ging naar Enschede. Dus, maar toen ben ik op kamers gegaan. Toen ben ik nog een jaar naar Frankrijk geweest. En toen ben ik gaan studeren in Kampen en Zwolle. En nou ja, vandaar verder. Maar Almelo is zo'n heerlijke stad voor mij in ieder geval. Om op te groeien, om wel lekker uit te kunnen. Vriendinnen te hebben, alles te kunnen doen. Wat je op donderdagavond te slenteren door de stad. En... ja, dat je gevoel dat je soms iets meemaakt zonder dat het nou heel dreigend en groots was.
1: Want in je podcast gaat het dus vaak over levensvragen, hè, en levensinzichten. Welke levensinzichten van jouw ouders heb je meegekregen als kind?
0: Ja, mijn ouders hebben me best wel vrij opgevoed. Maar als ik er dan nu... aan terug, dan denk ik van, oh wat grappig, ik ben eigenlijk met hen groot geworden, want zij waren ongelooflijk jong. Mijn moeder was 17 toen ze zwanger was van mijn broer en toen moesten ze trouwen en toen kwam op haar 20ste kwam ik. Dus zij hadden al 2 kinderen en toen was zij 20 en toen zij 38 was, waren wij het huis uit. Dus dat ik bedenk me gewoon van, oh wat geestig, dan moet je alles nog meemaken in je leven eigenlijk en dat moet je dan doen met 2 kinderen. En ik weet niet,

0: ben gewoon eigenlijk... Soms denk ik, het maakt niet uit hoe je aan die reis van het ouderschap begint. Als er een soort basisveiligheid en liefde is, dan komt het gewoon goed. Dan had het ook helemaal niet breed vroeg thuis. En, maar ik denk, nu kan ik ongelooflijk dankbaar zijn voor het feit dat je veilig en zonder grote trauma's opgroeit. Want steeds meer om me heen hoor ik van mensen dingen die hun zijn overkomen in hun jeugd. Of een onveilige sfeer waarbinnen ze zijn opgegroeid. En dan denk ik, jeetje, wat is het toch eigenlijk? Het is ook bijna bijzonder als dat allemaal niet het geval is. Dus ik weet het niet. Het is niet een soort één grote levensles. En dat, die hebben zij ook nooit zo duidelijk meegekregen. Het is ook een beetje de Twentse achtergrond en cultuur. Er werd bij ons niet zoveel gepraat. Maar dat gevoel van liefde en veiligheid, ik denk dat dat het is.
1: Jij bent zelf wel een prater, hè?
0: Ja. Blah, blah, blah.
1: Moet je dat ook echt een beetje aanleren? Of zat dat altijd al in je?
0: Ja, ik denk dat het ook een beetje een blauwdruk is van wie je bent. Want ik merk dat mijn broer mindere prater is. Hoewel wij een hele goede band hebben. Maar ik ben gewoon van nature heel nieuwsgierig. En ik wil heel graag weten, maar hoe zit het dan? En waarom heb je dat gedaan? En hoe heb je dat dan gedaan? En dan, oh, die mensen gaan allemaal naar het buitenland. Hoezo kunnen die mensen naar het buitenland? Oh, ik wil ook een jaar naar het buitenland. Hoe gaan die mensen naar het buitenland? Nou, zo. En dan kon je... Toen dacht ik, oh ja, je kan best wel dingen manifesteren blijkbaar in je leven. Even als je ze uitspreekt en als je mensen vraagt hoe zij het hebben gedaan. Dus ik denk dat het daar ook een beetje begonnen is. Maar het is een soort nieuwsgierigheid van hoe mensen het leven aanpakken.
1: Je zegt, je kunt dingen manifesteren. Dus je gelooft in de maakbaarheid?
0: Nou, nee, tot op zekere hoogte hoor. Je moet gewoon ontzettend veel geluk hebben. Ik begrijp heel goed dat als het bij jou thuis allemaal net niet zo vrolijk was, of je draagt een trauma met je mee. Of ja, ik ben ook ontzettend gefascineerd door de vraag van, hè, waarom de een altijd dat glas half vol ziet en de ander half leeg. Dan denk ik van, als je behept bent met een pessimistische inslag, ja, dat daar kan je zelf toch ook heel weinig aan doen. Dat lijkt me. Maar hoe maakbaar is dat? Dat vraag ik me af. Ik denk dat je gewoon dat je opstaat met een soort levensbruis, zoals Adel het Roos dat zo mooi kan zeggen, een levensbruis. Dan dat is niet per se dat is niet iets maakbaars. Dat is denk ik ook een soort gegeven. Dus ik tel daarin mijn zegeningen. Ik weet niet hoe maakbaar is, maar je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid om proberen dingen aan te gaan.
1: Ja, is dat ook de basis, die gedachte van om die podcast te beginnen?
0: Ja, ik vind niks lekkerders dan met vrienden kletsen over, oh, nou, dit of dat en een probleem hier of een dilemma daar, of hoe zou jij dat doen en zo. En dat uitvlooien met elkaar. En dat is in die podcast gewoon ontzettend leuk, want ik kom ook echt dingen tegen die mensen inbrengen waar ik echt daadwerkelijk nog niet aan had gedacht. En toen dacht ik, oh ja, zo kan je natuurlijk ook naar dingen kijken. Dus het is soms inderdaad, als je zegt maakbaar misschien tot een zekere hoogte, want je kan je namelijk wel. Als ik al die dingen hoor, dan denk ik, oh, zo kan je ook naar het leven kijken. Ik kan ook niet zuur zijn omdat diegene nooit betaalt en altijd een beetje pinnig is. Maar je kan ook denken, ja, diegene heeft nou een andere relatie met geld, maar die heeft heel veel te geven op het gebied van een luisterend oor. En toen dacht ik, oh ja, zo kan je het ook bezien. En als je dat een paar keer zo tot je door hebt laten dringen, dan ben je ook beter in staat om op die manier naar het leven te kijken.
1: Ja. Ik vind het zo jammer dat er steeds meer mensen zijn, ook om me heen, die ChatGPT gewoon gebruiken om gesprekken mee te voeren.
0: Ja. Ja, want we hadden zelfs een dilemma in de podcast over iemand die schreef dat ze een hele moeilijke relatie had met de moeder en dat zij die relatie had verbroken in een mail. Zo van, laten we, ik kan hier niet meer tegen. En toen kreeg ze een hele goede mail terug en toen ontstond daar een soort mailwisseling. En toen kwamen ze dus achter dat het letterlijk in chat was gevormd. En toen hadden wij het dus over van, is het minder waard als je moeder in chat zoekt naar de juiste bewoording om met jou te praten. Ja. Is dat goed of fout? En dat vond ik ook nog een dilemma op zich. Want dat is ook heel verontrustend ergens. En aan de andere kant, als zij opeens woorden heeft gekregen die ze niet kon formuleren. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog wel achterstaan dat wat chat jou heeft in de mond heeft gelegd.
1: Ja, ik zou het wel minder waard vinden.
0: Ja. Ja, je hoopt dat iemand met zijn gebrekkige woordenschat op dat gebied toch kan uitleggen. Maar voor sommige mensen zijn woorden weer heel lastig.
1: Want ben jij degene in je eigen vriendengroep die met de oplossingen komt, of ben jij meer degene die de problemen dropt?
0: Nee, ik hou wel heel erg van het. Ik ben meer van het oplossen. Ja. Omdat problemen delen, dat doe ik ook wel hoor. Maar als je echt een lastig dilemma hebt, dan zit ik er toch heel lang mee in mijn hoofd te puzzelen. Voordat ik het in de groep gooi. Omdat ik het gewoon nog niet zo goed kan ordenen van wat het nou precies is dat me dwars zit. Maar ik hou er zeker wel van om dat met vrienden te delen. Maar ja, tot op zekere hoogte.
1: Ik zei het al in het begin, hè, van je bent ook kunstenaar. En je maakt ook echt prachtig werk. Wanneer ben je begonnen met echt met schilderen?
0: Nou, ik vind het heel lief dat je kunstenaar zegt.
1: Zie ik het zeg je zelf. Dat zelf nog niet?
0: Nee, dat, ik ben gewoon heel veel dingen nog aan het leren. Dat gevoel heb ik. En ik heb nog niet een eigen stem. Ja, ik weet niet in hoeverre... Ja, wanneer je weet dat je dat gevonden hebt of zo. Maar ik moet gewoon nog heel veel maken en proberen. Maar ik ben gewoon vroeger tekende ik heel veel. Dat vond ik ontzettend leuk. Vond ik een van de leukste vakken op school. En daarna heb ik gewoon ook heel veel cursussen gedaan. Ik zag de kunstopleiding nog niet als iets van... niet dat mijn ouders het helemaal afraden. Maar toch ook van ja, als je kan studeren, ga je studeren. Dan ga je niet tekenen en schilderen. En nu doe ik die cursus af en toe. Dan vind ik dus heerlijk om je daar een beetje in te verliezen. Ook omdat het iets heel autonooms is. Ik doe dat dan in mijn eentje. Uiteindelijk ben je zelf helemaal verantwoordelijk voor wat je creëert. En alles wat ik doe, dat is een soort gezamskunstwerk. Dus je bent altijd met andere mensen. Je bent maar een klein radartje. Als jij eruit stapt, kan het geheel echt nog wel door. Dus en hier is, ik ben de enige stem in dat proces. En dat vind ik dan wel weer heel interessant om... Ja, om die worsteling een beetje door te maken.
1: En in welke fase van het leren zit je nu dan?
0: Ja, om over de juiste tools te beschikken om dat te kunnen maken wat er in je hoofd zit. En want ik doe bijvoorbeeld olieverf en dan ben ik portretten aan het maken. En dat bijvoorbeeld de kleurenmix en zo. Dat is voor mij een soort afterthought. Dan denk ik even snel dat mengen. En dat komt nooit de juiste kleur op het doek. En dan denk ik, ja, ik moet toch echt nu wel aandacht gaan besteden aan de juiste kleuren mengen. Het prepareren, het voormengen en zo. Maar daar kan ik dan bijna het geduld niet voor opbrengen. Maar je moet wel echt de tools hebben om te weten van hoe krijg ik dat op papier. Dus ja, daar ik ben gewoon... En ik doe veel verschillende dingen. Want dan ben ik opeens weer bezeten van boetseren. En dan sta ik opeens weer model te boetseren op een opleiding. En denk, oh ja, dat is ook heel leuk. Maar het helpt elkaar allemaal wel.
1: Je gaat denk ik op een hele andere manier om je heen kijken.
0: Ja, als je aan het boetseren bent, dat is heerlijk. Want dan ben je zo geconcentreerd naar mensen aan het kijken. Naar waar die plooien van die mondhoeken vallen. En hoe alles over elkaar heen schuift. En waar de uitdrukking nou eigenlijk in ligt. En dan als je in dat boetseren zit, dan kan ik gewoon eigenlijk niet naar iemand kijken. Zonder de hele tijd te denken, oh ja, hoe loopt jouw lijn? Hoe zou ik dat boetseren? Waar moet ik wat weghalen? En dat is eigenlijk, het is ook gewoon een oefening in kijken. En soms ben ik nog te gehaast. En dat heeft dus je hele karakter. Komt naar voren in het creëren van dingen. En dan denk ik, oh ja, ik ben altijd heel gehaast. En ik loop eigenlijk te snel voor mijn voeten. En dan denk ik, oh ja, dat doe ik met kunst. Ik moet ook eerst leren kijken en dan pas doen. Dus ja.
1: Want ik zag op Instagram de beelden die je hebt gemaakt. Ja. En ik moet er dan wel om lachen dat er dan heel veel sterretjes rondom dat geslacht zitten.
0: Ja, maar dat is dus gewoon in de wereld van... Kijk, er zijn allemaal live modellen. En soms bedank je de modellen. En sommige zijn heel grote geschapen. Nou, je zou denken, dat wil je toch best op Instagram. Maar niet iedereen wil dat op Instagram. Want kijk, als je dat heel goed doet, dan is het toch echt een afspiegeling van iemands lijf. En van, niet goed doet, maar mensen hebben er opeens een idee van. En mensen gingen er ook iets op zeggen. Ik ben er ook achter gekomen dat, ook al heb je een model met een groot geslacht, dan moet je daar minder aandacht op vestigen. Of je wil er echt aandacht op vestigen, maar dat wilde ik helemaal niet. Maar ik zat gewoon heel heel trouw, zat ik gewoon zo te maken wat ik zag. En toen dacht ik, oh ja, dat moet je moet heel goed nadenken van, hier wil ik dat mensen naar kijken en zo. Nou, en als je veel reacties eronder krijgt over het geslacht van een model, whatever, dan denk ik, oh ja, dat was niet helemaal de bedoeling van dit werk. Die serie komt nog.
1: Nee. Maar dan maak je het expres wat kleiner. Om minder de aandacht op te vestigen.
0: Ik denk dat ze dat misschien vroeger bij de Grieken ook wel deden. Of de Romeinen. Oh. Dan zie je ook altijd. Dan zie je niet van die enorme geslachten. Dus het leidt gewoon heel erg af. Je moet gewoon heel erg benadrukken van waar moet die aandacht naartoe. En soms moet je delen van ook van beeldhouwwerken vager houden. Om net de aandacht naar iets toe te trekken. Waar je graag wil dat de kijker naar kijkt. Dus, en het is heel, je leert daar gewoon heel veel van.
1: Want welk lichaamsdeel vind jij is lastig om om te maken? Want ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Ja, het is gewoon... als je een torso maakt, als je gewoon een heel mens maakt... Ja. Dan is het in het begin... Je moet gewoon heel... Ik heb de neiging om gelijk in de details te treden... maar je moet gewoon heel groot blijven denken. Omdat als het één keer... Als je de foute verhoudingen hebt ingezet, ja, there's no way back. Ja, dan moet je opeens dat hele gezicht gaan slopen. En dan word je toch een beetje verliefd op je eigen werk. In de zin van, oh ja, hier is zoveel uren aan besteed. Ja, dit ga ik niet meer veranderen. Dat is net als in een schilderij. Als alles erin staat, als je alles hebt ingeblokt, ja, dan weet je nog niet die neus. Oh, die neus moet 2 centimeter omhoog. Ja, dat is natuurlijk heel zuur als je daar 5 uur hebt zitten pieren. Dus het is ook voor mij een kwestie van het grote plaatje. En het moeilijkste, ja. Er zijn heel veel moeilijke elementen, maar het is gewoon soms dan denk je echt, maar wat zie ik nou eigenlijk? Loopt die lijn nou naar achter of naar voor? Soms dan is het gewoon bijna een soort Escher-achtig gevoel dat je niet goed kan bezien hoe iets loopt. En bij een model, dan gaat het model dat schuift elk kwartier een slag. En dan kijk je elke keer een andere richting en dan een ander profiel. En dat is gewoon heel interessant. Dan ben je heel lang bezig. En dan zie je opeens de achterkant. Denk je, oh mijn god, hier is nog helemaal mis. En dan moet je dat. Dus het is gewoon heerlijk eigenlijk.
1: Ja. Ja. En wanneer vind jij iemand geschikt om als model? Want ik kan me voorstellen dat je bij de ene persoon dat je meer aangaat van, hier wil ik een kunstwerk van maken dan bij de andere persoon.
0: Ja, ik hou van heel uitgesproken hoofden. Kijk, bij de modellen hebben we heel vaak dansers, professionele dansers. Dus die lijven zijn waanzinnig. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Niet zozeer omdat perfect is, maar meer omdat je dan zie je alle spieren, de bewegingen, dan zie je de vormen die... Maar ik heb bijvoorbeeld in Barcelona ook wel eens een vrouw, een hele volle vrouw geschilderd. En dat vond ik ook heel mooi, omdat daar heel veel vorm in zat. En heel veel gebeurt. En dat is ook fijn om te doen. En ik hou van tijdloos. Dus als ik mensen neem, dan ik zie vaak mensen op straat en denk, oh ja, had ook in de 19e eeuw kunnen leven. En dat vind ik zo fijn, dat je zo'n tijdloos hoofd hebt. Dus ik zie best wel vaak mensen die ik interessant vind.
1: Want ben je door het schilderen en door het maken van sculpturen... ben je ook anders naar je eigen lichaam gaan kijken?
0: Ja, misschien nou. Zo heel af en toe wel. Ik heb vroeger wel eens model gestaan. Gewoon omdat dat makkelijk geld verdienen was toen. Voor de plaatselijke schilder- en boetseeropleiding. En daar dacht ik, ja, goh, überhaupt niet van. Dat was naakt. En dat vond ik ook helemaal niet een ding of zo. Want mensen kijken zo anders naar je lijf. Gewoon heel erg zo van, oh ja, hoe loopt dit lijf? Hoe lopen die lijnen? Waar houdt het op? Waar begint dan dat diafragma? Waar zit dit? Waar lopen die? Je hebt allemaal punten waar je aan vasthoudt. En dan kijk je op een heel ander... En dat maakt alle lijven ook wat mooier of zo. Omdat het is veel... toch vergevingsgezinder, omdat je niet alleen maar door de lens kijkt van, is dit knap of is dit mooi, maar meer van, god, dit is weer een uniek lijf. Hoe zit dit lijf dan in elkaar? Waar lopen hier de lijnen? Ja. Oh, dit is leuk, want hier kan ik iets van deze kant belichten of zo. Dus ik denk dat je er juist wat, wat liever over wordt.
1: Je zit ook heel de tijd dan naar mijn lichaam.
0: Ja, ik zit gelijk... Ja. Ik zit gewoon de hele tijd te kijken. Wat ga ik hier? Je zag me loeren.
1: Ja.
0: Ja, dat, ik weet niet, dat gaat gewoon.
1: Dat je daar naar voren
0: of voelde dat?
1: Ja. Echt heel onveilig.
0: Ja. Snap ik.
1: Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil horen The Blower's Daughter van Damien Rice. Waarom die muziek?
0: Ja, ik dacht er later nog even op na. Toen dacht ik van, god... wankelen tijden, dat waren vroeger toch tijden met van zware liefdesverdriet. Nou, dat is al meer dan 20 jaar geleden, want zo lang ben ik al gelukkig. En ik heb ook in deze relatie geen echte dieptepunten gekend. Dus toen dacht ik van, ik ben wel heel melancholisch. En als ik verdrietig ben of zo, dat sterk ik dat nog lekker aan met ook hele melancholische muziek. En deze plaat die loopt in de aftiteling van Closer met Julia Roberts en Jude Law onder andere. En dat vind ik zo'n waanzinnige, heerlijke film. En daar gebeurt heel veel in, relationeel gezien. En de stem van deze zanger en het lied, dat raakt zo'n snaar bij mij. Dus dat is eigenlijk de enige criterium dat ik heb, dat het binnenkomt.
2: And so it is just

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: Ja, gelukkig. Ja, die laatste zin is eigenlijk zo van belang. Dat is wat het ook zo melodramatisch maakt. Omdat je zo het gevoel hebt van... En dat is nu eigenlijk ook wel... In die end sta je er een soort van alleen. Van, ja, zo ervaar ik een beetje dit einde van dit nummer. Omdat hij eigenlijk... Over dat liefde, je wordt helemaal meegesleept. En in het einde van... Dan tot ik... Ja, tot het volgende weer gebeurt of zo. Mm-hmm. Tot dit weer voorbij is. En ja...
2: Maar geloof je daarin dat je uiteindelijk toch altijd alleen bent?
1: Ja, ik in mijn omgeving ook zijn mensen die bijvoorbeeld op het sterfbed liggen. En in die end moet je dat toch dan alleen doen. En hoeveel liefde en vrienden en je om je heen hebt verzameld. Uiteindelijk is het gewoon aan jou om het... Ja, om iets betekenis te geven, om het vorm te geven, om waardig afscheid te nemen, om al die dingen te doen. Dat, ik weet niet, dat gevoel heb ik wel, ja. Dat in the end, ja, is dit jouw leven.
2: Ik las ergens dat je van onigiri houdt.
1: Ja.
2: En jij denkt nu, waar gaat dit naartoe? Ja. Wat is dit voor gekke overgang? Nee, omdat ik moest denken aan alleen en samen. En nu was ik toevallig dat boek van Marie Kondo aan het lezen.
1: Ja.
2: Je kent Marie Kondo wel, hè?
1: Van, zeker.
2: Dat is Spark Joy, de opruimgoeroe. Brief uit Japan heet het.
1: Ja.
2: En daarin legt ze dus bepaalde dingen uit de cultuur in Japan legt ze uit. En onder andere over onigiri.
1: Oh.
2: Zal ik je een stukje voorlezen?
1: Ja, graag.
2: Toen dacht ik van, oh, dat vind jij vast wel leuke informatie om te horen.
1: Ja.
2: Onigiri is het troosteten van Japan. Het is een eenvoudig gerecht dat je maakt door gestoomde rijst met je handen te vormen. En de naam onigiri komt van het werkwoord nigiru. Dat iets vasthouden of in iets knijpen betekent. En dan zegt ze daar later, onigiri hebben ook nog een alternatieve naam, omusubi. En dit woord staat voor de band of het lot dat twee mensen bindt. Onigiri of omusubi kan ook gebruikt worden voor verbinden. De verbintenis tussen twee mensen door voeding. Het idee dat de rijst bij elkaar wordt gehouden met liefde is een typisch Japans concept. Rijstballen zijn het ultieme troosteten omdat je het echt kunt proeven als ze met zorg zijn klaargemaakt. Ze verbinden dus niet alleen de eter en de maker, maar ook de mens met de ingrediënten en de natuurlijke hulpbronnen die de onigiri mogelijk hebben gemaakt. Deze verbintenis heeft meer betekenis dan gewoon koken.
1: Ja, dat is toch prachtig.
2: Ja, toch?
1: De Japanners weten zo goed met zoveel liefde en precisie... Ja, dingen te creëren. Of dat nou eten is, of keramiek, of een tuin, of een... Ik vind daar, ja, en ook hoe je met elkaar omgaat. Ik had het laatst juist nog met iemand over. Van, wij zijn natuurlijk zo heel erg recht voor je raap. En alles moet gezegd, en mijn mening telt. En daar is het tegenovergestelde het geval. Van de maatschappij staat voorop de samenleving. En ook dat je moet zorgen dat een ander geen gezichtsverlies leidt. En dus moet je er altijd voor zorgen. Dus stel je geen vragen die de ander ongemakkelijk... En ik kan me... Ik snap ook dat dat nadelige effecten heeft en kanten. Maar ik vind er ook iets heel moois in zitten. Om die gevoeligheid bij jezelf te ontwikkelen.
2: Ja, ja. De harmonie.
1: Ja, dat de harmonie is niet altijd slecht. Het is niet slecht om soms niet ergens over te spreken. Of iets op te merken of iets te vragen. Als je weet dat je daar een ander pijn mee doet. Of soms zit begrip ook in gewoon stilte en een hand. En ja, ik vind er heel veel. Er zitten zoveel elementen in de Japanse cultuur die me zo mateloos fascineren. Ja. En ik vind sowieso al troost eten en troostrijk. Ja, ik vind dat heeft zoveel liefde in zich al.
2: Er zitten zoveel levensfilosofie, hè? Ja. In die Japanse cultuur.
1: Ja. Ook de manier waarop zij godsdienst benaderen, of dat Taoïsme of dat Shintoïsme, dat veel meer gaat over dat alles een kern heeft. En alles heeft leven in zich en een ziel. En met alles ga je zorgvuldig om. En dat vind ik ook heel mooi. Dat is niet een soort, echt een soort hele duidelijke god of zo. Het zit in alles om ons heen. Dus zij kunnen op hele kleine schaal, net als je zo'n klein mini-tuintje of een altaartje thuis hebt, dat je dat met zoveel liefde en zorg verzorgt en zo, dat de aandacht krijgt die het verdient.
2: En bij kintsugi mag je laten zien wat er kapot is gegaan. Hè?
1: Dus, dat daar ook de schoonheid in
2: zit. Precies, ja.
1: Ja, ja, ik denk, er zijn gewoon heel veel hele mooie onderdelen die al die stereotypering over wat Japan is of wie Japanners zijn en zo. En dat zit in elke cultuur natuurlijk. Het ver boven gaat en dat het heel leuk is om je daar een beetje in te verdiepen.
2: Maar hoe zit dat als jij schildert of als je een beeld maakt? Mag je dan ook de verkeerde of de foute dingetjes zien? Mag je dat uiteindelijk ook nog zien? Bijvoorbeeld, stel een beeld is gevallen halverwege. Mag je dan die breuklijn nog zien?
1: Ja, mensen zijn daar ook wel mee aan het experimenteren, kunstenaars en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, het ligt er een beetje aan wat je doel is. Ik heb nu veel meer bijvoorbeeld dat ik zie heel veel video's van kunstenaars waarvan ik denk, oh ja, die forceren zichzelf om bijvoorbeeld even 5-minute sketches te doen of zo. Dus heel snel iets op. Want als ik jou in 5 minuten snel moet schetsen en zo, dan kijk ik gewoon, dan denk ik, oh, wat valt me op? Wat gaat mijn aandacht naartoe en zo? Dan maak je wat onbewustere beslissingen, want ik heb de neiging om uren door te gaan en te denk, man, dit moet precies zoals in het echt. Maar voor mij in de kunst is het nooit de realiteit die me raakt. Het is nooit van, er is een heel museum in Barcelona met alleen maar superrealistische kunst. Maar dat raakt mij helemaal niet. Dan denk ik, ja, inderdaad, dit is bijna een foto. Wat ik heel knap vind. Maar ik vind het veel mooier als bijvoorbeeld iemand als Helena Scherfbeck. En als jij niet kent, oh, moet je haar even googlen. Zij, dat is een Finse schilder, rest uit de 19e eeuw. En zij maakte heel veel zelfportretten in haar leven. En op het einde toe zijn dat bijna hele vervaagde, spookachtige portretten met zoveel impact en zo'n eigen handtekening. En oh, daar kan ik echt met jaloezie naar kijken.
2: En wanneer komt het punt dat je jezelf ook kunstenaar gaat noemen? Wanneer mag je dat van jezelf?
1: Ja, ik denk als ik echt een lijn heb gemaakt met schilderijen of boetseerwerk waarvan ik echt dacht, ja, dit is iets wat ik wil vertellen. Dus ik ben nu ook nog bezig met de realiteit najagen of zo. En ik wil niet de realiteit najagen. Ik wil een soort vorm vinden die mijn uitdrukking van de realiteit is. En dat heb ik gewoon, dat heb ik nog niet.
2: En binnen hoeveel tijd?
1: Volgend jaar, augustus. Nou, kom ik hier weer terug, Misha. Heb ik hier mijn werk mee.
2: Leuk.
1: Doen we een kleine tentoonstelling.
2: Ja, vreugel.
1: Ja, je moet soms ook een deadline stellen, hoor.
2: Ja,
1: want ik was ook met Linoleum, doe ik ook dingen. En toen had ik een vriendin die van theater gesteld. Die zei van, ja, we willen heel graag een boek geïllustreerd hebben met Linoleum. We willen graag dat jij dat doet. En dit is de deadline en we hebben zoveel printen nodig. En toen moest ik gewoon dat afmaken. En dan komt er ook iets uit je. En dus ik heb dat ook wel nodig. Dit is de deadline. Hierin ga je iets creëren. Ga aan het werk. Ja. Hey, Duifje. Nou, ze hebben mij dus gevraagd of ik een hilarische anekdote over jou wil vertellen. No pressure verder. En daar heb ik er wel een paar van. Maar de meeste zijn toch dan drugsgerelateerd, seksgerelateerd of iets heel politiek incorrect. En laten we jouw keurige imago nou niet te veel beschadigen. Dus die ga ik gewoon lekker voor mezelf houden. Maar hetgeen wat misschien het meeste in de buurt komt is toen wij in Bhutan waren. Daar waren we lekker 10 dagen aan het wandelen in de natuur. En als je in de natuur wandelt, dan neem je wel iets mee van buiten naar binnen. Dus wij controleerden elkaar helemaal op teken elke dag. Maar het kon toch gebeuren dat wij op een gegeven moment in een van de hotelletjes in de lift naar beneden stonden. En dat jij ineens iets voelde jeuken in je, ja, punani. Nou, ik heb nog nooit een vrouw zo snel de broek uit zien trekken om vervolgens in haar erogene zone rond te graaien of het een lieve lust was. En zo kwam jij dus beneden op de begane grond aan met jouw broek op je enkels. Laat deze anekdote een mooie aanleiding zijn voor een goed gesprek over jullie genitaliën.
2: Dat was een heerlijke introductie. Het moet haast wel een goed gesprek worden. Oh, je ziet het helemaal voor je.
1: Oh, wat heerlijk. Dit is Pieter Nel, echt een van mijn beste vriendinnen. En dit is een buitengewoon geestige vrouw. Dus ik bedoel, zij weet ook over iets te vertellen. Maar
2: ja, zij is degene toch van die filmpjes ook dat ze aan de deur komt en dat ze dan die marktplaatsgesprekken gewoon.
1: Ja, Sjors en Rijk zijn ze op Instagram. En met haar vriend maken ze hele geestige filmpjes. Pieter Nel is een heel lange vriendin van mij. En we gaan zo af en toe met elkaar op vakantie. En dan proberen we nieuwe dingen mee te maken. Iets te doen wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dus dat was de reis in Bhutan. Wat een waanzinnig mooie reis was. En, maar zeker als ik het gevoel heb dat er iets rondloopt. Want we kwamen op de kamer en zo'n hele grote kakkerlak. Nou, ik ben niet echt voor spinnen, muizen en zo, maar kakkerlak vind ik zo ranzig. En dat liep zo over ons bed. Nou, we hebben alles van de kant geschoven, alles bespoten, een soort corridon gebouwd. Om het, ik weet niet, sommige dingen vind ik gewoon heel, heel ranzig. En in dat kader vind ik dat je best je broek mag uittrekken.
2: Zeker.
1: Om even te checken hoe het daar beneden staat.
2: Is er een groot iets waar je op dit moment mee worstelt? Qua levensvraag of qua fase?
1: Nou, nee. Behalve de grootste dingen waar heel veel mensen mee worstelen, denk ik gewoon de stand van de wereld. En mijn liefje zegt altijd, ja, dat is van alle tijden. En ik denk altijd, nee, het is nu op zijn ergst. Dus ik ken wel mensen die daar relaxter in zijn. En aan de andere kant kan je ook niet de hele dag verhouden tot... ik vind het ook altijd vervelend als mensen online, als iemand zich ergens druk om maakt, zeggen, ja, en hoe zit het? En je maakt je zeker niet druk over Soudaan. Ja, ik snap dat mensen choose your battles. Waar je druk over maakt. En het is al fijn als mensen zich druk ergens over maken en er proberen iets aan te doen. Maar
2: wat werkt voor jou dan om daarmee om te gaan? Met die zorgen?
1: Ja, ik probeer het ook gewoon een beetje... kijk, nieuws komt altijd toch wel tot je. Dus ik ga me er niet de hele dag in wentelen. Mm-hmm. En ik probeer gewoon wat meer achtergrondinformatie dan alle de headlines te lezen. Dus af en toe gewoon een goed artikel. Dat doet mij meer van dat ik iets meer begrijp van hoe dingen kunnen werken. Dan dat ik alleen maar koppen lees van... Want het is ook een hele rare tijd dat als er een kind in Spanje in een put valt... dagenlang en niet gered kan worden of zo. Dat horen wij ook. Het is gewoon zoveel informatie van alle ellende van de wereld... die allemaal over je uitgestort wordt. Terwijl ik wel vind dat je moet verhouden tot de grote vraagstukken. Maar ja, soms is het ook gewoon too much. Vroeger zat je gewoon in je eigen dorp... en dan moest je zorgen dat het daar... dat de mensen die over de scheef gingen werden aangepakt... en dat je allemaal je steentje bijdroeg... en dat je elkaar aan kan spreken op je gedrag. En nu is dat een soort... Ja, nu doe je dat met de hele wereld of zo. En dat vind ik gewoon soms heel overweldigend. En dan is het lekker om je een beetje terug te kunnen trekken... om even te kijken, oké, laat ik het gewoon in het klein toepassen... daar waar ik ben.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is het misschien. Ja.
2: We zijn aangekomen bij de liefde.
1: Ja.
2: Ja, want je zei, ik wil horen Exit Music voor een film van Radiohead.
1: Ja.
2: Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Het is ten eerste, het is weer zo'n... het is heel vaak zo'n film die dan zo eindigt met zo'n nummer. En Romeo en Juliet met Leonardo DiCaprio is heel lang geleden. Toen studeerde ik nog in Kamp op de theaterschool.
2: Ja.
1: Dan rolde dit nummer zo bij de aftiteling. Dan hoorde je zo dit nummer. En toen dacht ik, oh mijn god, wat is dit van briljante muziek. Dus toen ging ik natuurlijk ook het album OK Computer van Radiohead luisteren en zo. En oh ja, ik weet niet, ik heb iets met van die stemmen die... die niet alleen maar mooi zijn, maar die ook iets breekbaars hebben en iets ja, deers en iets krachtigs tegelijk. En een van mijn eerste dates met mijn man gingen we elkaar plaatjes draaien. En toen draaide ik dit en toen gingen we zoenen. En toen was het ook heel romantisch, maar het is ook een heel tragisch lied. Maar het is prachtig.
2: En ja, verloofde. Ik hou dus wel van die term. Ja. Ik vind dat dus wel echt een mooie term. Ja.
1: Ja.
2: Want het ging ik nadenken van waarom vind ik dat zo mooi? Ik denk dan er zit toch een soort van belofte in.
1: Ja.
2: Maar ook weer niet dat enge, beklemmende ja. van een huwelijk.
1: Ja. Ja, een mooie tussenfase, zeg jij.
2: Ja, een tussenfase die eeuwig kan duren.
1: Ja. Ja, ik geloof dat het bij ons inmiddels ook het geval is. Ja, nee, we zijn heel erg van het vieren van momenten. Ik bedoel, toen we 10 jaar bij elkaar waren, gingen we met allemaal mensen in een gehuurd busje dennen ergens eten. En ik ben er heel erg, en op een of andere manier duurt dit dus al heel lang. En daar hebben we allebei geen moeite mee. Het is leuk om af en toe na te denken van... god, hoe ziet een bruiloft eruit? Omdat ik dan heel hard denk van... oh ja, je moet gewoon met alle mensen een berg beklimmen. De vrouwen aan de ene kant en de mannen aan de andere kant. En dan heb je onderweg allemaal... en dan kom je weer boven. En dan, ja, ik denk gewoon
2: heel klein.
1: Ja. Iedereen met een helikopter. Nee, heel erg in de natuur. Maar ja, meer is dat ik denk van... god, wat is het... het is zo leuk om af en toe uit je comfortzone te stappen... of uit je bubbel met je vrienden en de mensen die je liefst hebt... om dan even wat... om iets mee te maken met elkaar. Want je maakt vaak hetzelfde mee, hè? Uit eten gaan, in een kroeg of een site. En het is soms zo leuk om, net zoals met vrienden op vakantie of zo, dat je op dingen met elkaar beleeft. En zo zie ik het vieren van de liefde en zo eigenlijk ook. Dat je met elkaar iets op een andere manier probeert vorm te geven aan de grote emoties van het leven.
2: Ja, want jouw liefde is Wessel van Diepen. Heb je hem ook geschilderd al?
1: Nee. Dus dat zei, hij had een hele lange vaag, had hij een baard. Vind ik heel moeilijk om te schilderen. Oh ja. Nu heeft hij een snor. Nee, dat kan wel.
2: Want dat haar is gewoon lastig.
1: Een baard vind ik gewoon. Baard is moeilijk, bril vind ik moeilijk. Ja, het is gewoon veel. En heel heden ten dagen. Hoewel een baard kan natuurlijk alle kanten nog op. Maar ik moet eerlijk zeggen, wel vaak als ik er zo naast hem ligt of zo, dan zit ik zo naar dat hoofd lekker. Dan zit ik zo lekker te pielen. En denk, oh ja, dit zou ik wel zo leuk boetseren en zo. Dus het is gewoon niet van gekomen dat boetseren is iets. Dan moet je best wel vaak lang voor zitten. En die rust heeft hij ook weer niet. Nee. Maar het zou wel een idee zijn, ja.
2: Dankjewel, Daphne Buntkoek. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Nou, graag gedaan.
2: En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Waarom klinkt de ene stem gezaghebbend...